0: vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van de schepen zou in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. En de gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer langzaam op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt, ook tussen het WK en Schiphol. In het WK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. En het weer, vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Zolang religie bestaat, bestaat ook geweld dat in naam van God wordt gepleegd.
3: De nacht van EO.
2: Door de geschiedenis heen zien we groepen gecensureerd, onderdrukt, vervolgd of gedood worden op grond van geloof. Wat is het verhaal achter deze wreedheden? Wat is de relatie tussen geloof en geweld? Dat zocht historicus en religiewetenschapper Kai Brens uit. Hij dook in de geschiedenis en schreef het boek Heilige Huisjes, een geschiedenis van religieus geweld. Welkom, Kai.
4: Dankjewel.
2: Goed dat je er bent. Donderdag is jouw boekpresentatie. Ja. Een afsluiting van een hele lange periode, begreep ik. Hoe lang heb je aan dit boek gewerkt?
4: Ik denk toch wel 4 jaar of zo.
2: Hele mooie lange tijd. Hey, en jij hebt je dus 4 jaar lang in een soort tunnel van religieus geweld gedrukt. Wat doet dat met een mens, zo'n blootstelling aan religieus geweld? Jarenlang?
4: Dat is een goede vraag. Ik heb ook al geschiedenis gestudeerd hiervoor. Dus ik was al bekend met de thematiek.
2: Ben je iemand die gevoelig is voor zulke verhalen? Raakt het je op een of andere manier? Of intrigeert het je alleen?
4: Ja. Ik ben ook opgegroeid op het internet.
2: Kijk, dan heb je alle gekkigheid al wel een keer gezien. Hey, je boek is getiteld Heilige Huisjes, een geschiedenis van religieus geweld. Je bent niet de eerste, ook niet de enige, die zich met dit thema bezighoudt. Waarom wilde je dat eigenlijk schrijven? Wat maakte dat je dacht, hier moet een boek van komen?
4: Ja, ik ben dus zelf niet religieus. En ik denk dat dat iets is wat het voor mij interessanter maakt. Juist het onbekende.
2: Waarom maakt dat het juist zo interessant?
4: Ja, anders schrijf je alleen over jezelf. Dat is misschien wat saai.
2: En dat vind je saai?
4: Ja.
2: Jezelf.
4: En het verkennen van het onbekende misschien.
2: Je bent dus eigenlijk heel atypische millennial. Je bent 35 jaar en de meeste 30-jarigen vinden het heel erg leuk om dingen over zichzelf te maken. Maar jij houdt daar juist niet van.
4: Dat klopt, ja.
2: Ja. Hey, en wat was het? Miste je iets in het debat? Dacht je, er zit een soort leemte in wat wij weten over hoe geweld en religieus geweld tot stand komt?
4: Ja, vooral na jihadistische aanslagen zag ik dat heel veel mensen het geweld afdeden als een gevolg van politieke ideologie of socio-economische omstandigheden of misschien iemands psychische gesteldheid.
2: Ja.
4: Of achterstelling, noem het allemaal maar op. Alles om religie maar niet te benoemen.
2: Ja, om maar te negeren dat er eigenlijk een soort olifant in de kamer is.
4: Ja, precies. En dat merkte ik op. En daar wilde ik iets over schrijven.
2: En had je enig idee wat het was waardoor mensen juist dat punt steeds maar bleven omzeilen?
4: Ja, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat Nederland grondig geseculariseerd is. Dus we zijn ook zelf misschien het vermogen kwijtgeraakt om ons voor te stellen dat andere mensen wel nog gedreven kunnen worden door religie.
2: Ja.
4: Omdat wij dat zelf niet meer kennen eigenlijk.
2: Nee.
4: Nou, misschien wel hier bij de EO, maar niet in Amsterdam.
2: Ja.
4: En ik denk ook een deel politieke correctheid.
2: Ja, precies. Dus jij dacht eigenlijk...

0: Like, mensen vinden het misschien ook spannend om religieuze voor het hoofd te stoten.
1: Ja, en vooral ook om Wilders niet in de kaart te spelen.
0: Ah ja, precies. Precies, dat is natuurlijk ook een element wat veel genoemd wordt in deze discussie. Ik stuit op een stuk in de kanttekening. Je hint er al even op, je bent zelf niet religieus. En dat kwam uit 2020 en daarin word je gequote en geef je aan dat je antitheïsme aanhangt. Klopt dat?
1: Ik weet niet wat
0: of is dat een heel obscuur stukje van het internet wat helemaal niet klopt?
1: Ik wist helemaal niet dat er... maar dat klopt wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat even voor de mensen die dit nu horen en die denken antitheïsme, wat is dat eigenlijk? Wat houdt dat ongeveer in?
1: Ja, dat is niet hetzelfde als atheïsme. Atheïsme is het gebrek in geloof.
0: Ja.
1: En antitheïsme is de opvatting dat geweld, of dat, sorry, dat religie of geloof meer kwaad doet dan goed.
0: Ja. Dus eigenlijk de idee dat het misschien beter zou zijn als religie er niet was.
1: Dat zou
0: of doe ik
1: kunnen
0: het dan
1: zeggen,
0: te kort door de bocht?
1: Dat zou ik wel zeggen, ja. Het is natuurlijk ook lastig om te kwantificeren van hoeveel goed tegen hoeveel kwaad. Hoe weeg je dat tegen elkaar op? Maar ja.
0: Maar het kwaad dat voortkomt uit religie is wel zo kwaad dat je denkt, het is misschien toch maar beter om geen religie te hebben.
1: Nou, zover zou ik nog niet willen gaan.
0: Nee?
1: Dat is de kind met het badwater weggooien.
0: Oké. Zo antitheïstisch ben je dan ook weer niet.
1: Nee, dat is ook alweer een tijdje geleden, dus misschien ben ik wat milder geworden.
0: Ja, precies. Ook jij wordt milder. Ik ben dan toch nieuwsgierig, want jij houdt niet zo van over jezelf, maar toch, we moeten je een beetje leren kennen natuurlijk als we een uur met jou gaan praten. Waar komt die houding vandaan? Je bent dus helemaal niet religieus opgevoed?
1: Nee. Tijdens mijn studie raakte ik geïnteresseerd in het werk van Christopher Hitchens. Dat is de Britse, ook een atheïst en essayist, literatuurcriticus. En ik vond het heel interessant om te volgen. Hij deed ook heel veel debatten en discussies. En dit stond ook allemaal op YouTube. Dus dat vond ik gewoon heel leuk om te kijken. Zo ben ik er steeds verder in gerold. Uiteindelijk heb ik ook mijn master gedaan in dat onderwerp. En ik heb het thema nooit meer losgelaten.
0: En eigenlijk dus puur wetenschappelijk, puur vanuit kennis ben je zo geïnteresseerd geraakt.
1: Ja, niet vanuit een eigen religieuze ervaring. Of
0: en ook niet vanuit een of andere obscure hobby van vroeger of zo.
1: Nee. Nee, mijn oma was katholiek. En die ging graag naar de kerk, maar die zong vooral graag. Volgens mij was dat het meer. Maar ook, nee.
0: Maar die kan je toch onmogelijk voor het hoofd hebben willen stoten?
1: Ja, klopt.
0: Dus dat kan het ook weer niet zijn.
1: Nee.
0: En we zullen het hiermee moeten doen. Hey, nou ben ik toch even benieuwd, want waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk dat we wel inzoomen op wat nou de bron is in die religie die kan leiden tot geweld?
1: Ik denk dat als je het probleem wilt oplossen, dan moet je het probleem ook, of de oorzaak van het probleem ook onder ogen zien. En als je denkt dat het te maken heeft met armoede of westerse interventie in het Midden-Oosten, dan ben je op een verkeerd spoor.
0: Ja.
1: Dus dan kom je ook niet tot een oplossing.
0: En zeg je dan eigenlijk wereldleiders misschien wel die zich hiermee bezighouden, die zijn misschien wel te weinig daarmee bezig?
1: Ja, dat denk ik wel. Of tenminste, daar zou ik nog even naar moeten kijken, maar dat is goed mogelijk.
0: Ja.
1: En ik snap ook wel dat als wereldleider is het lastig om te benoemen. Of om, je hebt ook een diplomatieke functie dan.
0: Ja, en wat maakt het dan zo lastig? Wat kan er gebeuren? Dus als je bijvoorbeeld wel, wat je eerder al noemde, bijvoorbeeld Wilders in de kaart speelt of hardop zegt dat het misschien wel te maken heeft met een inherent onderdeel van religie.
1: Ja, je beledigt misschien ook sommige gemeenschappen en dat wil je ook niet als politicus. Zoiets denk ik.
0: Ja, maar belediging is misschien ook wel weer niet zo erg als je kijkt naar, als je geweld wil uitroeien, dan is belediging misschien ook maar een heel subtiel middel nog.
1: Ja, dat is, daar kan ik best in mee.
0: Ja, en jou hoef ik natuurlijk niet te overtuigen. Het boek gaat over de drie monotheïstische wereldreligies, het jodendom, het christendom en de islam. Waarom juist deze drie?
1: Daar weet ik het meest over. Die zijn ook het meest geworteld in de westerse traditie. En daar zijn er ook het meest van. Ja. Het klinkt een beetje grof.
0: De meeste gelovigen bedoel je?
1: Klopt, ja. Dus de christelijke gemeenschap wereldwijd en de islamitische gemeenschap wereldwijd, het zijn ongeveer de helft van alle mensen wereldwijd. Het jodendom is een stuk kleiner. Dat zijn iets van 16 miljoen mensen bij elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heeft wel een grote impact op de wereld. Dat er zoveel mensen geloven. Dat geloof drijft ook hun gedrag natuurlijk en hun denken. Dus daarom.
0: Ja, en je hebt er 432 pagina's aan kunnen wijden wat er allemaal wel niet voor geweld is voortgekomen uit deze religies. Dus het was ook voldoende stof, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, meer dan voldoende.
0: Ja, precies.
1: Het moet ook geschrapt worden.
0: Kijk, hoe bewijs je nou eigenlijk dat religie de oorzaak of de hoofdoorzaak of de motivatie is van geweld?
1: Ja, ik maak zelf een onderscheid tussen religie als directe motivatie en religie als rechtvaardiging achteraf.
0: Mm-hmm.
1: Directe motivatie zie ik dat het geweld echt direct voortkomt uit het geloof, uit de tekst. En een voorbeeld daarvan is Paul Hill. Dat is een abortusmoordenaar, of tenminste een voormalig dominee en een anti-abortusactivist die een abortusarts had neergeschoten in 1994 in Florida. En hij schreef een manifest waarin hij vertelde waarom hij deed wat hij had gedaan. En dat had te maken met het 60 gebod. Gij zult niet doden. Dat klinkt wat paradoxaal misschien. Maar hij zei, het is niet alleen een verbod op moord. Het is ook een gebod om daar waar mogelijk moord te voorkomen. En
0: hij dacht dus eigenlijk, als ik één persoon vermoord, dan blijven er een heleboel andere baby's wellicht in leven.
1: Precies, want hij zag, als christen zag hij abortus als moord. Want het leven begint bij de bevruchting. Dus het beëindigen van een zwangerschap staat dan gelijk aan moord.
0: Mm.
1: En hij wordt volgens het 60 gebod, of volgens zijn interpretatie in ieder geval van het 60 gebod, wordt hij opgeroepen om daar tegen op te treden. Desnoods met dodelijk geweld.
0: Ja. En eigenlijk zeg jij dus, omdat hij zo direct in een motivatie deelde, dat 60 gebod hem gemotiveerd had, moeten we het dus ook serieus nemen. Hij zegt dat en dus is het ook zo.
1: Ja, hij zegt het. Hij heeft er ook een heel groot manifest over geschreven, iets van 100 pagina's. Hij gaat ook niet in op andere beweegredenen. Hij was niet depressief, hij was niet sociaal geïsoleerd.
0: Dat weten we achteraf. Onderzocht? Ja, precies.
1: En hij was ook niet arm of zo. Dus al de andere factoren die normaal worden genoemd, die zijn niet van toepassing op hem. Dus dan is religie het enige wat overblijft. En dat is ook wat hij zelf uitdraagt.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik dan wel aannemelijk, ja.
0: Ja. En zijn er ook wel eens gevallen waarbij mensen inderdaad een bepaalde moord of een bepaald geweld legitimeren aan de hand van, of actief motiveren met religie, waarbij je wel eens kan twijfelen van, zou dat nou wel echt de hoofdoorzaak zijn?
1: Dat zou kunnen.
0: Of zeg je eigenlijk...
1: Ik heb er geen voorbeeld van. Ik probeer nu eentje te bedenken, maar...
0: Komt zo snel niet in je op. Ik probeer namelijk een beetje af te vragen van, je kunt jezelf ook. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, als je mensen hun eigen woorden niet serieus neemt, doe je eigenlijk ook misschien wel de waarheid geweld aan.
1: Mm-hmm.
0: Kijk jij daar ook zo naar? Of denk je dat het inderdaad soms wel goed is om verder te kijken dan wat iemands eigen motivatie?
1: Ja, als er goede redenen voor zijn,
0: ja.
1: Dan kan je dat doen. En mensen kunnen liegen natuurlijk. Maar deze Paul Hill bijvoorbeeld, die moest zijn daad met de dood bekopen. Want hij heeft een dodelijke injectie gekregen.
0: Oh ja, ja.
1: Dus ben je bereid om te sterven voor een leugen?
0: Ja.
1: Ik denk het niet.
0: Nee. Dus alle pijlen wijzen in dat geval gewoon wel in één richting.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Hij was ook betrokken bij verschillende organisaties. Eentje daarvan heette de Army of God. Nou, dat is ook niet heel subtiel, denk ik.
0: Nee. Een helder casus in dit geval.
1: Precies.
0: Ja. En dan zeg je dus dat is echt een hele directe motivatie. Maar je kunt ook hebben dat mensen achteraf legitimeren wat ze hebben gedaan aan de hand van religieuze teksten. Kun je eens een voorbeeld noemen waarin dat voorgevallen is?
1: Ja, een voorbeeld daarvan is de transatlantische slavernij. Dat was aan zich natuurlijk geen religieuze onderneming. Slavernij sowieso is een menselijk

0: universeel geweest. En ook in dit geval was het niet religieus geïnspireerd. Alleen toen christenen geconfronteerd werden met de harde realiteit van de slavernij, gingen ze op zoek naar een rechtvaardiging. Van hoe kan je dit rechtvaardigen? Kan dit op een Bijbelse grond gelegitimeerd worden? En dan kom je erachter dat er toch wel een aantal passages zijn in de Bijbel die slavernij op zijn minst gedogen.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: En kun je, heb je dan, ik bedoel, je moet dan nu zo de Bijbel kunnen opdreunen.
0: Ik heb ze opgeschreven.
1: Oh kijk, kun je ze een voorbeeld geven van zo'n tekst?
0: Ja, dit komt uit Leviticus 25. Als je slaven of slavinnen wilt hebben, kun je mensen uit de omringende volken kopen of vreemdelingen die bij jullie te gast zijn. Of de nakomelingen die zij in jullie land hebben gekregen.
1: Oh, dat is vrij direct.
0: Ja, ja, precies. Ik heb er nog eentje. Die slaven en slavinnen zijn jullie eigendom. Je kunt hen als erfelijk bezit aan je nakomelingen nalaten. Zij zullen voor altijd als slaaf voor je blijven werken.
1: Uit welk Bijbelboek komt dat?
0: Dat is ook Leviticus.
1: Ook Leviticus. Oké, okay, stel nou dat ik nu zeg van ja, nee, hartstikke leuk en aardig. Maar goed, dat Oude Testament, dat is allemaal zo lang geleden. En daarna kwam Jezus en dat is de echte religie.
0: Ja.
1: Zijn er dan ook voorbeelden uit het Nieuwe Testament?
0: Ja, Paulus heeft ook een aantal keer verwezen naar slavernij. Dat kan ik ook voorlezen als
1: ja,
0: je wil.
1: Ja, heel graag.
0: Dit komt uit Timotheus. Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoogachten. Of dit uit Titus. Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen. Nu moet ik je wel bij zeggen dat er wordt betwist of dit de woorden van Paulus zelf zijn. Maar ze staan wel in de Bijbel.
1: Ja, ze zijn in ieder geval niet door de geleerden die ooit de Bijbel samenstelden eruit geleerd.
0: Nee, nee, klopt.
1: Nee. Hey, er zijn er ook mensen, maar goed, die dan zeggen, ja, oké, klopt. Er zijn dan wel teksten die verwijzen naar slavernij, maar dat moet je allemaal in de context van die tijd zien. Het was al behoorlijk progressief dat je zo goedwillend met je slaven omging. Hoe luister je daarnaar?
0: Ja, dus dat ze destijds relatief progressief waren.
1: Precies.
0: Ja, voor de eerste
1: eeuw.
0: Voor
1: de tijdgeest.
0: Ja. Ja, daar kan ik best in mee. Alleen gaat het mij erom hoe deze tekst specifiek werd gebruikt in de vroegmoderne periode om de transatlantische slavernij te legitimeren.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je, nog ongeacht of ze dat dan misschien op een vriendelijkere manier deden dan hun heidense buurman, ze deden het wel en het werd gelegitimeerd.
0: Ja, ja. Ja, de Bijbel gaf een aanleiding om dit goed te praten of...
1: Ja.
0: Ze konden heel makkelijk naar de Bijbel wijzen van God heeft het zo gezegd.
1: Precies, het mag.
0: Ja, precies.
1: Ja. Nou, is dit al een heel goed concreet voorbeeld. In de inleiding van je boek ga je terug naar 2015. Dat is een week na de aanslag op het satirische magazine Charlie Hebdo in Parijs. Dan komt de Tweede Kamer bijeen voor een spoeddebat. En PVV-leider Geert Wilders zegt dan, de islam is haat, de islam is geweld, de islam is onverdraagbaarheid. Hij zegt ook nog, natuurlijk zijn er vreedzame moslims, maar er bestaat geen vreedzame islam. En dan haal je historicus en terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf aan. En haar boek Radicale Verlossing, waarin ze schrijft dat jihadisten gebruik maken van de islam en dat hun gewelddadige interpretatie een pervertering is van een anderszins vreedzaam geloof. Ze concludeert dat compassie en barmhartigheid de kern uitmaken van wat een echt geloof is. Nou, dat is een hele heel verhaal eigenlijk. Twee oogschijnlijk tegenstrijdige standpunten,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, zeker.
1: Wie van de twee heeft gelijk, denk je?
0: Ik zou zeggen geen van beide. Het is namelijk een hele essentialistische manier om religie te benaderen. Ze zeggen van, dit is de kern, in dit geval van de islam, ofwel haat en geweld, ofwel compassie en barmhartigheid.
1: Ja. Dus ze begaan eigenlijk dezelfde fout, zeg je. Dus ze wekken een soort van het idee dat er één goede interpretatie is van die religie.
0: Precies, dat er een soort dieper onderliggend motief is. Een eenduidige interpretatie. En dat de juiste of de enige is.
1: Ja.
0: En dat is volgens mij niet zo. Religie is multi-interpretabel. heel veel verschillende mensen. Het zijn natuurlijk miljarden gelovigen.
1: Ja.
0: Die hebben niet allemaal exact dezelfde lezing of uitleg van de tekst.
1: Maak je dat op dat er dus maar dat die verschillende interpretaties mogen zijn, omdat gelovigen nou eenmaal verschillend interpreteren? Of is er nog een andere reden waarom je ervan uitgaat dat inderdaad interpretatie een belangrijke rol speelt bij het begrijpen van geloof?
0: Sowieso zijn religieuze teksten bijna per definitie multi-interpretabel, omdat het, vooral ook als je het over de Bijbel hebt, verschillende boeken zijn. De Bijbel is natuurlijk niet één boek. Het is een verzameling boeken. Het zijn verschillende genres, geschreven in verschillende talen door verschillende auteurs. Dus daar kan je nooit een eenduidig verhaal van maken. En wat was de vraag ook?
1: Dus inderdaad, waar maak je het uit op dat het multi-interpretabel is?
0: Ook omdat er zoveel verschillende mensen zijn die tegenstrijdige interpretaties hebben.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon puur hoe de gelovigen ermee omgaan, geeft dat al aan.
0: Ja.
1: Nou vraag ik me dus dan af, hè, want bestaat er dan geen enkele, want dat zouden gelovigen natuurlijk wel zeggen, gelovigen zijn er altijd behoorlijk druk mee om aan te tonen wat dan de juiste manier van lezen of de juiste manier van begrijpen is. Zeg jij dus eigenlijk, dat bestaat gewoon niet?
0: Nee, die bestaat niet.
1: Nee. Ik heb heel even een leuk fragment. Ruud Koopmans, socioloog, was te gast bij de Ongelofelijke Podcast. En daar heeft hij het ook over hoe je dat dan kan interpreteren.
2: Als je natuurlijk naar de mensheidsgeschiedenis kijkt, dan is religie misschien meer zoiets als buskruid. Het ontploft niet per se zolang je er geen lucifer bij houdt. Maar het is wel iets dat heel erg snel...
1: We geven alvast even iets weg, dit komt later. Nu komt de goede.
2: Ik denk wel eens van, hoewel ik dus niet in God geloof, maar als God zeg maar religie heeft uitgevonden, dan is het misschien als een puzzel voor mensen om zelf uit te zoeken waar het goed en waar het kwaad zit. Want het goed en het kwaad zit in religie zelf ingebakken.
1: Nou, hoe kijk je hiernaar? Zit het er allebei in?
0: Ja, het heeft natuurlijk goede en slechte kanten. Mijn vraag is, in hoeverre weegt het goede op tegen het kwade?
1: Ja. Niet.
0: Ja, het is lastig te zeggen. Als je twee levens redt en je doodt één persoon, sta je dan plus één in de, in de ogen van God? Ik weet het niet.
1: En in de ogen van Kai?
0: Nee.
1: Zo werkt het dus niet.
0: Ik denk het niet, nee.
1: Nee. Zijn de religies die jij hebt bestudeerd dus eigenlijk inherent gevaarlijk?
0: Inherent is lastig. Want verschillende mensen kunnen weer verschillende dingen met die tekst doen. Homoseksualiteit bijvoorbeeld is heel lang veroordeeld in de kerk. Maar er is een heel interessant onderzoek verschenen dat 99% van katholieken in Nederland geen probleem heeft met homoseksualiteit.
1: Dat is een heel hoog percentage.
0: Ja, dat was hoger dan
1: misschien wel dan in Nederland. Ja. Ik wou zeggen, dan de rest van Nederland. Ja,
0: en dat strookt niet met de tekst. Dat strookt ook niet met het Vaticaan. Dus je zou dan kunnen zeggen, het katholicisme is inherent homofoob. Maar ja, als je dan kijkt naar katholieke Nederlanders, dan is het weer niet zo. Dus inherent is dan lastig te zeggen.
1: Ja, helder. Nou, ik ademde even heel hard in. Wij gaan eerst eens even luisteren naar muziek. En je hebt gekozen voor Alphaville met Forever Young. Heeft het nog een speciale reden of is het gewoon een lekker nummer?
0: Het is sowieso een lekker nummer, maar ik had de nieuwste film van Josh Safdie gezien. Mardi Supreme. En de film opent met dit nummer.
1: Gaan we naar luisteren.

0: Dat was Forever Young van Alphaville.
1: De nacht van EO.
0: Bij mij te gast is schrijver Kai Brens. Hij schreef het boek Heilige Huisjes over religieus geweld. En dat ligt morgen in de winkel. Kai, religieus geweld richt zich heel vaak op de ander, schrijf jij in je boek, hè?
2: Ja.
0: Er is dan een specifieke ander waar de religieuze persoon eigenlijk een soort moeite mee heeft. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat denk ik wel. En,
0: hoe werkt dat precies?
2: Religie is heel goed in het scheppen van gemeenschap. Maar een wij heeft natuurlijk ook altijd een zij nodig. En dat is waar het vaak fout gaat.
0: Heeft het ook echt een zij nodig of heeft het gewoon altijd een zij?
2: Ik denk dat het wel nodig heeft. Er kan geen wij bestaan zonder een zij.
0: Is dat zo?
2: Anders zit iedereen in een gemeenschap en dan is het geen gemeenschap meer, denk ik.
0: Is het niet meer speciaal om erbij te horen?
2: Precies.
0: Ja, misschien heb je gelijk. Ergens, soms wordt er ook natuurlijk in religies wel eens gepraat over dat er dan een ooit een wereld gaat bestaan, een nieuwe wereld, waarin iedereen God looft en zingt en waar iedereen een onderdeel uitmaakt van die wereld. Ja, dan wordt er soms nog gepraat over een hel, maar soms ook niet. Dus dan moet er wel een soort gemeenschap zijn die het echt zonder een zij kan doen.
2: Ja, dan zou het iedereen moeten zijn die gekozen heeft voor het eeuwige leven met God.
0: Ja, maar dan moet er nog steeds in je achterhoofd iets zijn van, oh ja, maar er waren ooit ook mensen die hier niet bij mochten horen.
2: De ketters en de heidenaren.
0: Ja.
2: En die branden nu ergens.
0: Ja, we lachen erom. Vreselijk. Het gaat erbij dus eigenlijk om een soort reden, een soort motief om hun standpunt te onderbouwen. Om zich af te kunnen zetten tegen een ander. Komt het daarop neer?
2: Kun je dat nog een keer herhalen?
0: Nou, dus eigenlijk dat die religieuze persoon die zich af wil zetten tegen die ander, die heeft daar een soort reden, een soort een motief voor. Zodat ze namelijk op hun eigen standpunt heel stevig kunnen staan. Komt het daar een beetje op neer?
2: Ja, dat denk ik wel. Er zijn... We kunnen naar iets specifieks kijken.
0: Ja, want welke andere kom je bijvoorbeeld tegen?
2: Ik denk dat een hele belangrijke ander was de Jood. Zeker in de vroeg-christelijke geschiedenis.
0: Ja.
2: Joden werden namelijk verantwoordelijk gehouden voor godsmoord. Want het was de Joodse gemeenschap destijds geweest die Jezus had veroordeeld en had overgeleverd aan de seculiere autoriteiten.
0: Ja.
2: Voor kruisiging. En in Matteüs staat er dan: laat zijn bloed ons dan maar aangerekend worden en onze kinderen. Dat zegt de Joodse gemeenschap.
0: Juist.
2: En dit betekende dat zij van generatie op generatie verantwoordelijk gehouden konden worden voor de moord op Christus.
0: Zo worden de Joden gequote eigenlijk in de Bijbel.
2: Ja, ja, ja.
0: Zo van: wij hebben dit gedaan.
2: Ja.
0: En waarom is die quote er zo in beland? Denk je dat dat echt gezegd is door Joden?
2: Dat weet ik niet.
0: Want je zit bijna te denken, waarom zou je dat over jezelf afroepen?
2: Ja, wie het schreef, dat was geen Jood.
0: Nee, precies.
2: Dat was een christen.
0: Dus die vond dat vooral misschien.
2: Ja.
0: Dat de Joden tot in.
2: En de tijden. Wat ook meetelde is dat Jezus, die startte geen nieuwe religie genaamd het christendom. Dat werd later pas zo genoemd. Dus die vroege christenen die moesten zichzelf onderscheiden van Joden. En dat is ook iets wat meespeelde, denk ik. Ze moesten zich ertegen afzetten.
0: Ja, precies.
2: Om
0: een
2: eigen identiteit te creëren.
0: Ja. In jouw boek staat: de protestantse kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft voorbereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Dus eigenlijk zegt de kerk dat ze een rol hebben gehad in het creëren van, of in leven houden van, anti-Joodse sentimenten.
2: Ja.
0: Hoe heeft de kerk daar een rol in gespeeld? Je zegt al, hè, de bron is eigenlijk al te vinden in de Bijbel. Wat heeft de kerk gedaan daarin?
2: Ja, verschillende dingen. Dus op basis van die bloedschuld zijn er heel veel pogroms geweest, zeker in de middeleeuwen. Even kijken of je
0: eigenlijk dus dat allerlei gelovige groepen mensen, dus bijvoorbeeld, ik geloof dat je schrijft ook over keizer Constantijn, zeg ik dat goed?
2: Ja, de eerste christelijke keizer.
0: Die begon daar eigenlijk ook al mee.
2: Ja, dat begon ook al vroeg. Dat waren nog relatief milde maatregelen. Maar het echte grootschalige geweld, het begon met de eerste kruistocht aan het eind van de 11e eeuw.
0: En wat gebeurde er op dat moment met Joden? Die werden
2: afgeslacht.
0: Echt afgeslacht?
2: Ja, zonder aanzien des persoons.
0: En puur en alleen vanwege die bloedschuld waar je het eerder over had? Of had dat ook nog andere?
2: Er zullen ook andere factoren hebben meegespeeld. Maar ik citeer wel een aantal kruisridders die zeggen: we doen dit om wraak te nemen.
0: Ja.
2: Op Christus. Of voor Christus.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk blijkt uit alle teksten van die mensen zelf die dat geweld plegen, dat ze zich dus baseren op die geschiedenis van Jezus.
2: Ja, precies. Op een theologische interpretatie van de geschiedenis.
0: Ja, precies. Dat zeg je nu al gelijk goed. Theologische interpretatie. Die vraag wil ik je eigenlijk stellen. Is dat nou echt, dat antisemitisme, is dat nou, of misschien anti-judaïsme moet
2: precies,
0: je het noemen?
2: Precies, ja, anti-judaïsme.
0: Ja, dat moeten we even uitleggen natuurlijk. Anti-judaïsme richt zich echt op de religie.
2: Ja, dat is een theologische jodenhaat, waar antisemitisme wijst op een meer etnische jodenhaat.
0: Ja, dat kwam er eigenlijk daarna achteraan.
2: Dat is een latere ontwikkeling inderdaad.
0: Ja. Nou ja, goed, dus dat anti-judaïsme, is dat nou echt bijbels te noemen? Kun je nou zeggen van, als je de Bijbel goed leest, dan is er eigenlijk geen ontkomen aan. Dan moet je bijna wel religieuze joden gaan haten?
2: Nou, dat hoeft niet. Het is wel echt bijbels, anti-judaïsme. Alleen, zeker na de Tweede Wereldoorlog hebben heel veel kerken hun relatie met het jodendom en het joodse volk heroverwogen. En die komen nu tot hele andere conclusies.
0: Op basis van diezelfde teksten ook? Of negeren ze de teksten die je dan eerder?
2: Ja, ik denk eerder op basis van de geschiedenis. Dat was natuurlijk zo'n grote klap.
0: Ja.
2: De Holocaust, dat ze ook wel dachten van ja, dit moet anders.
0: Het verandert natuurlijk niks aan.
2: Nee, de tekst blijft hetzelfde. Dus alleen de interpretatie kan veranderen.
0: Ja.
2: Het zou nog misschien wel een best interessant gesprek zijn.
0: Ja. Dat lijkt me dan spannend, toch? Als die teksten eigenlijk niet veranderen. En die teksten ook zo sturend kunnen zijn.
2: Zeker.
0: Maar kennelijk dus ook weer niet alleszeggend zijn die teksten.
2: Nee, het staat niet in steen gebeiteld. Of gebeiteld hoe mensen uiteindelijk met die teksten omgaan. Ik zeg zelf ook: religie is uiteindelijk wat men ervan maakt.
0: Ja.
2: Dus de tekst is belangrijk, maar het brengt je ook maar zo ver.
0: Ja, precies. Dus de tekst kan sturend zijn, maar het is ook toch altijd weer wat de lezer van de tekst ermee wil.
2: Ja, zeker.
0: Het blijft toch ingewikkeld, hè? Ik vroeg me nog af, want je geeft eigenlijk aan, op een duur wordt dat anti-judaïsme, dat sijpelt eigenlijk door in antisemitisme.
2: Ja.
0: Hoe is die ontwikkeling ook weer gegaan?
2: Ja. Aan het eind van de 14e eeuw worden in Spanje heel veel Joden onder dwang tot het christendom bekeerd. En dat waren zoveel mensen dat ze een nieuwe klasse werden. Ze werden conversos genoemd. En conversos die werden eigenlijk, ondanks dat ze zich bekeerd hadden tot het christendom, werden ze niet vertrouwd door de christenen. Op een gegeven moment kwamen er discriminerende maatregelen, niet tegen Joden, maar tegen conversos. En conversos die onderscheiden zich enkel van christenen, niet op basis van hun geloof, maar op basis van hun afkomst.
0: Mm.
2: En waar eerst dus het geloof zwaarder telde, zie je hier de ontwikkeling dat de afkomst zwaarder begon te tellen.
0: Juist.
2: En ze zouden ook onzuiver bloed hebben. En dit zou hun ervan weerhouden om te kunnen bekeren. En zo begint eigenlijk dat etnische denken.
0: Ja, en zeg je dan dus eigenlijk, want ik las dit en toen dacht ik, ik begrijp het, geloof ik. Alleen als ik er verder op doordenk, dan denk ik, ja, diep van binnen gingen die christenen van toen natuurlijk ook om dat ze wisten dat ze Joden eigenlijk, nou ja, een beetje in de val lokten. Want het was eigenlijk de keuze, of jij wordt nu christen, of jij gaat nu dood. Nou ja.
2: Ja, of je wordt verbannen.
0: Ja, of je wordt verbannen. Goed. De opties waren niet heel erg aantrekkelijk. Ja, ja. De andere opties. Dus je weet eigenlijk diep van binnen misschien wel een beetje, ik geef ze geen keus. Dus is het dan niet zo dat ze nog steeds op basis van die dieperliggende religie, waarvan de christenen ook wel wisten, ja, jij bent eigenlijk gewoon nog een jood. Hoe weet je dan dat het ineens een etnisch verhaal wordt daarmee?
2: Vooral omdat er zoveel over bloed en afkomst en genealogie wordt gesproken.
0: Okay.
2: Ik zeg zelf wel, anti-judaïsme vermomde zich als antisemitisme.
0: Mm-hmm.
2: Want het religieuze, dat bleef er wel in zitten. Maar ja, ik heb hier bijvoorbeeld een passage van Luther.
0: Ja.
2: Dat komt uit een pamflet van hem.
0: Belangrijke kerkvader.
2: Zeker, niet zomaar eentje. Dit heet Over de Joden en hun leugens. Dat schreef hij in 1543. Van hun jeugd af aan hebben zij zo'n venijnige haat tegen de goyim ingezogen. De goyim is de niet-jood.
0: Mm-hmm.
2: En drinken die nog steeds. Dat het door vlees en bloed, merg en been is gegaan. En tot geheel hun wezen is geworden.
0: Ja.
2: Dus dat het echt in hun wezen is getrokken. Dat het soort, dat het iets lichamelijks wordt.
0: Ja.
2: En dat je er ook niet meer van af kan komen.
0: Dus hun religieuze
2: misvatting.
0: Ja.
2: De valse Joodse leer zou helemaal in hun wezen getrokken zijn.
0: Ja, onontkoombaar.
2: Onontkoombaar. En dat wordt dan natuurlijk ook van generatie op generatie doorgegeven.
0: En daarmee wordt eigenlijk gezegd, de enige manier om dat uit te roeien is door de persoon ook uit te roeien. Dat impliceert het eigenlijk een beetje.
2: Ja, of wat de Jezuïeten zeiden is, je moet tenminste 5 generaties niet Jood zijn om aanspraak te kunnen maken op lidmaatschap.
0: Oh ja. Ja.
2: Dus zij dachten dan, na 5 generaties is dat onzuivere bloed gezuiverd.
0: Ja. Dus eigenlijk naarmate ik dit stuk las uit jouw boek, begon ik steeds meer te denken, dit zit zo diep. Dit heeft zoveel kans gehad om echt een soort van de aard van de Jood, de religieuze Jood, tot iets slechts te maken.
2: Mm-hmm.
0: Ja, het is overal in doordrongen. Het is gewoon, het hele denkbeeld van de mensen is zo bepaald. Kan ik dat zo zeggen? Of had die invloed, Luther bijvoorbeeld, of Erasmus, die je ook aanhaalt, hadden zij die invloed ook weer niet op de mensheid?
2: Dat denk ik wel. Zeker Luther was natuurlijk een heel belangrijk persoon in de Duitse geschiedenis. En er zijn ook nazi's geweest, hoogwaardigheidsbekleders, die hem aanhaalden als een inspiratiebron.
0: Ja.
2: En die Hitler zagen als een reïncarnatie van Luther.
0: Ja.
2: Dus ik denk wel dat hij echt een hele grote invloed heeft gehad.
0: Hé, hey, en het is natuurlijk geen wedstrijd. Ik bedoel, het wordt bijna cru als je steeds religies tegen elkaar af gaat zetten. Maar op dit moment wordt het wel veel gedaan. Mm-hmm. Het gaat veel over of de islam nou inherent antisemitisch is. Of Arabische volkeren inherent antisemitisch zijn. Dat soort gesprekken worden best veel gevoerd op dit moment. Zeker sinds 7 oktober 2023. Dus ik vraag me dan af, als ik dit hoor, denk ik, nou, het klinkt eigenlijk meer alsof het christendom en ook onze samenlevingen inherent antisemitisch zijn.
2: Ja, zeker in de geschiedenis was dat wel zo. Ik denk, zoals we net ook al zeiden, na de Tweede Wereldoorlog is er wel echt een verandering ingekomen. En in de islamitische wereld zie je juist het tegenovergestelde. Waar lange tijd Joden daar werden gedoogd eigenlijk. Als dhimmis heet dat. Een soort tweederangs burgers. Maar in ieder geval, ze mochten hun geloof blijven praktiseren.
0: Klinkt ook al niet heel gezellig.
2: Nee, precies. Maar vergeleken met de andere opties destijds was dat misschien wel beter.
0: Mm-hmm.
2: En juist sinds de moderne periode en zeker na de Tweede Wereldoorlog zie je eigenlijk een omslag in de islamitische wereld. Dat je veel meer antisemitisme ziet.
0: Ja.
2: En misschien ook meer een religieuze jodenhaat.
0: Ja.
2: Die je voorheen niet echt had in de islam.
0: Dus jij zegt eigenlijk, vandaag de dag is dat misschien wel een levender antisemitisme?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En waar baseer je dat op? Waar zie je dat aan?
2: Onder andere, een persoon die ik bespreek in mijn boek is de grootmoefti van Jeruzalem, Husseini.
0: Mm-hmm.
2: Hij collaboreerde met de nazi's. Dus hij werkte in Berlijn en hij maakte Arabisch-talige propaganda voor de nazi's, voor Goebbels. En hij recruteerde ook moslimvrijwilligers voor de SS. En na de oorlog werd hij warm onthaald in Egypte. Onder meer door de moslimbroederschap. Dus waar collaborateurs en bijvoorbeeld moffenmeiden in Europa met pek en veren werden bediend, werd hij warm onthaald.
0: Ja.
2: Dus dat zegt ook wel iets, denk ik.
0: Ja. Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk, dat is nog zo recent. Dat zie je gewoon nog helemaal terug. Tot aan nu. Die lijn zou je kunnen doortrekken tot aan nu?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Ik zat ineens nog te denken, we hebben het nu natuurlijk heel specifiek over antisemitisme. Is natuurlijk ook geheel terecht gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Maar er zijn ook andere vormen van geweld die je wel hebt aangestipt, maar die we nog niet behandeld hebben. Je noemde bijvoorbeeld eerder al homofobie. Mensen die verliefd worden op het eigen geslacht zijn vaak de ander.
2: Ja.
0: Waar liggen de wortels daarvan?
2: In het christendom is dat een best interessant verhaal. Je hebt natuurlijk verschillende geboden in Leviticus al, waar het wordt verboden.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk wat interessanter is, is het verhaal van Sodom en Gomorra. Steden die worden vernietigd. In de Bijbel zelf wordt niet direct duidelijk wat de zonde was waardoor de mensen deze rampspoed over zichzelf afriepen.
0: Het verhaal, even in hele korte lijnen, van Sodom en Gomorra is dat het zou een heel...
2: Een
0: verdorven stad zijn, waarin mensen allerlei dingen deden die God verboden hadden.
2: Ja.
0: En dus kwam, ik geloof, Lot.
2: Lot woonde daar ook.
0: Die woonde er.
2: Hij was de enige rechtschapen persoon in Sodom.
0: Ja.
2: Er kwamen twee engelen,
0: God, precies.
2: Zij redden hem uit de stad samen met zijn gezin en de rest van de stad werd vernietigd.
0: Ja.
2: En lang was dus onduidelijk wat precies de reden voor die vernietiging was.
0: Ja.
2: En vanaf de 4e eeuw zie je dat steeds meer theologen en priesters en bisschoppen het interpreteerden als homoseksualiteit. Dat was de reden.
0: Juist.
2: En daardoor zie je dat er een associatie kwam tussen rampspoed en homoseksualiteit. En dat was voor heel veel middeleeuwse heersers een reden om homoseksualiteit aan te pakken. Want je wil namelijk geen rampspoed over je stad of je land afroepen.
0: Ja. En waarom legden ze die homoseksualiteit in dat verhaal? Was er een aanleiding om te denken dat homoseksualiteit daar een rol bij had gespeeld?
2: Ja, dat zat dus niet concreet in de Bijbel zelf.
0: Ik begreep dat er wel eens verwezen werd naar dat die engelen dan bij Lot kwamen overnachten. En
2: ja.
0: Dat de dorpsbewoners de woning omsingelden en zeiden dat ze hen wilden
2: nemen.
0: Ja.
2: Ja, precies. Dus dat, daar wordt dan homoseksualiteit in gezien.
0: Ja. Dat is op zich niet heel gek gezien het feit dat... als je die engelen beschouwt, dat waren dan mannen in vorm.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus het was ook in principe homoseksualiteit geweest, zij het verkrachting.
2: Ja.
0: Dus even dat er een soort link zit tussen wat mensen erin bij verzonnen wat het was, toch?
2: Ja, er waren eerst ook andere verklaringen. Het had te maken met hun, dat werd luxuria genoemd. Dus een overdreven, wilderige manier van leven.
0: Mm.
2: Dat was dan een reden voor vernietiging.
0: Dus eigenlijk werd het helemaal ontleed van wat zouden de redenen voor die vernietiging kunnen zijn.
2: Ja.
0: En op een duur dook homoseksualiteit op als reden.
2: Ja, en dat werd...
0: En werd gretig omarmd.
2: Precies, ja. Met alle gevolgen van dien.
0: Namelijk zodanig dat sodomie op een duur een woord werd voor...
2: Precies.
0: Homoseksualiteit.
2: Sodomie, en er kwamen ook heel veel sodomiewetten.
0: Ja.
2: Het is...
0: Echt voortgekomen uit angst.
2: Wat ik er zo interessant aan vind, is dat het zo rationeel is. Ondanks dat het met geloof te maken heeft, zijn de stappen daarbinnen heel logisch. Want als jij gelooft dat homoseksualiteit rampspoed veroorzaakt en jij wil niet dat de stad vernietigd wordt, dan is het heel logisch dat je stappen neemt om dat te voorkomen.
0: Ja. Inderdaad, dat zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd moet je er dus een heleboel interpretatiestappen voor zetten om daar te komen. Dat de reden geweest is voor.
2: Ja, ja, ja.
0: En heel erg uit angst ook. Dus het is ook heel erg irrationeel op een bepaalde manier, toch?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig te zeggen.
0: We komen misschien ook niet helemaal uit. Zou jij nou zeggen, want je zegt inderdaad al, in de katholieke kerk is juist, zien we juist dat in onder Nederlandse katholieken een heleboel mensen homoseksualiteit helemaal niet meer beschouwen als iets slechts.
2: Mm-hmm.
0: Zou je dan zeggen, inmiddels zijn mensen die teksten allemaal anders gaan lezen?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Of ligt er nog steeds een goede voedingsbodem voor homo-haat in de Bijbel?
2: Het ligt eraan in welke gemeenschap. Dus we noemen net het katholieke in Nederland. Die zien dat blijkbaar niet meer als zo'n voedingsbodem. Maar het Vaticaan zelf wel. Het Vaticaan noemt homoseksualiteit intrinsiek ongeordend nog altijd. En ook in het orthodoxe christendom wordt homoseksualiteit ook nog steeds verfoeid.
0: Ja.
2: En ook in heel veel protestantse gemeenschappen.
0: Ja.
2: Dus toch voor heel veel christenen blijft het nog wel iets levens.
0: En is dat dan gebaseerd op rechtstreekse teksten, waardoor ze het gevoel hebben, God zal het wel, hij heeft het eigenlijk heel duidelijk tegen ons gezegd, dit mag gewoon niet. Of is het, heeft het een andere bron, denk je?
2: Nou, ik denk dat dit wel echt uit de tekst voorkomt, ja.
0: Ja.
2: Uit het geloof. Omdat je vooral ook in de Romeinse, in de Grieks-Romeinse periode, was die haat er helemaal niet.
0: Nee.
2: Er waren wel wat andere.
0: Je bedoelt cultureel gezien niet in die periode?
2: Nee. Er was geen homohaat. Er waren geen sodomiewetten. En dat begon echt pas met het geloof.
0: Mm.
2: Dus ik denk wel dat het echt een product van de tekst is.
0: Juist. Oké. En we hebben het hier dan specifiek over christelijke homofobie. Maar zie je dat dan ook bij andere religies terugkomen?
2: Zeker. In de islamitische wereld was het heel lang zo dat homoseksualiteit weliswaar theologisch veroordeeld werd.
0: Mm.
2: Want daar is de Koran ook duidelijk over en de hadith al helemaal. Daar staat de doodstraf op. Alleen zag je in de praktijk dat het eigenlijk niet werd vervolgd. Het werd eigenlijk een beetje gedoogd of door de vingers gezien. Tot ongeveer de 19e eeuw. Dan zie je een hele abrupte omslag. Want nu bijvoorbeeld zijn er, er zijn 12 landen op aarde waar je als homo de doodstraf riskeert. 12 landen. En 11 daarvan zijn islamitisch. Dat zegt denk ik wel iets.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je, het zit misschien ook wel ten voet uit in de islam.
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: de tekst is daar heel duidelijk over. Die kan ik nu even niet citeren.
0: Nee, dat geeft ook niks. Maar je zegt eigenlijk, het zit echt in die teksten, dus dat haal je zo.
2: Ik kan wel citeren trouwens.
0: Oh, nou, kom aan.
2: De profeet zei over degene die de daad van het volk van Lot verrichtte, dan gaan we weer Lot, Sodom. Stenig degene bovenop en degene onderop, stenig hen beide samen.
0: Ja.
2: Daar is ook geen spel tussen te krijgen, denk ik.
0: Nee, nou ja, nee. Het Lot is bezegeld daarmee, denk ik.
2: Ja.
0: Ja. Nee, helemaal helder volgens mij dat ook inderdaad in die tekst heel duidelijk naar voren komt. En dan heb je de heksenjacht.
2: Ja.
0: We kunnen nog heel wat voorbeelden aanhalen, maar dit is er toch een die we even willen. Hè? Je haalt hem eigenlijk aan in de context van misogynie. Ik begin op dit nachtelijke uur helemaal te stotteren. Waar was men eigenlijk bang voor daarin? Was dat inderdaad misogynie?
2: Dat denk ik wel, ja. Allereerst, in de 15e eeuw ontstond er een nieuw concept, want men geloofde al in hekserij.
0: Mm-hmm.
2: En tovenarij en magie.
0: Ja.
2: Alleen er kwam een nieuw concept, dat heette duivelse hekserij. En dat was het idee dat heksen onder hun hoedje speelden met Satan. Dat ze een pact met hem hadden gesloten. En dat ze een gezamenlijke strijd voerden tegen de kerk en God.
0: Ja.
2: En dat maakte mensen heel bang. En dat heeft 50 tot 100.000 dodelijke slachtoffers opgeleverd. En 80% daarvan was vrouw. En er is een reden dat specifiek vrouwen geacht werden ontvankelijker te zijn voor hekserij. En dat had te maken met hun schepping. In Genesis lezen we namelijk dat Eva als tweede werd geschapen.
0: Mm.
2: Niet alleen uit Adam, maar ook voor hem. En zij zou op heel veel manieren gebrekkiger zijn. En dit maakte haar meer ontvankelijk voor de verleidingen van de duivel. En zo.
0: En dat staat er zo letterlijk. Dus dat zij al bij voorbaat daar ontvankelijker voor zou zijn.
2: Ja, dat staat niet in de Bijbel. Maar Dat waren de theorieën die destijds...
0: Ja, want we weten wel degelijk uit het verhaal uit de Bijbel dat zij inderdaad de eerste is die in de verleiding komt. En dus ook werkelijk zich
2: overgeeft aan
0: die verleiding.
2: Precies, dus daar heb je ook wel dat parallel.
0: En dat werd als zodanig geïnterpreteerd dus.
2: Ja, ik heb hier een quote meegenomen van de Schotse koning Jacobus VI. Dit gaat over waarom vrouwen dus ontvankelijker zijn voor hekserij. Hij zegt, de reden is eenvoudig. Aangezien dit geslacht zwakker is dan de man, is het ook gemakkelijker om verstrikt te raken in de strikken van de duivel. Zoals al te duidelijk werd bewezen door het feit dat de slang Eva misleidde in het begin.
0: Mm, ja.
2: Dus daar wordt er een rode lijn getrokken eigenlijk van Genesis naar hekserij.
0: Ja, precies. En is dat dan, want het zijn toch heel vaak wel weer de interpretaties van die gelovigen die al die lijnen trekken.
2: Ja, ja, ja.
0: Volgens mij geldt ook dit weer, hè, dat vrouwen als ondergeschikt en minder slim en minder handig en minder van alles worden beschouwd. Geldt weer voor alle religies die jij aanhaalt.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar dan ben ik toch benieuwd, is dat niet toch ook een klein beetje cultuur? Dat dus mensen dachten, nou, we vinden het gewoon leuk om de vrouw een beetje onder de duim te houden.
2: Ja.
0: We gaan gewoon even met die bril op de Bijbel lezen. Of voor mijn part een beetje rondspeuren in de Koran.
2: Ja.
0: En dan, dan praten we het een beetje onze kant op. Het zit er echt in?
2: Ik denk dat je wel gelijk hebt. Want die vorm van vrouwenhaat of misogynie, de ondergeschikte positie van de vrouw, dat zie je ook al in de Grieks-Romeinse wereld. En het werd eigenlijk geadopteerd door het christendom. En wat wel heel goed uitkwam, is dat die teksten daar naadloos op aansloten. Nee. Dus het werd ze ook wel heel makkelijk gemaakt.
0: Ja, dus je zegt, als die teksten nou een klein beetje hadden meegewerkt voor de vrouwenzaak,
2: was het misschien anders geweest.
0: Had het anders kunnen zijn. Maar helaas,
2: ja, helaas is het niet
0: moeten
2: zo
0: we
2: gegaan,
0: constateren nee. Dat het ook een voedingsbodem bleek te zijn. Hey, en dan is er nog een laatste vorm, en die is ook heel bekend, zeker tegenwoordig. En dan hebben we het over godslastering. Daar wilde ik het heel graag nog even over hebben. Volgens mij is het, nou ja, we hebben Charlie Hebdo natuurlijk al aangehaald. Dat is een heel goed voorbeeld. Wat gebeurde daar en wat zit er in godslastering waardoor dat ook zo gretig wordt aangegrepen als een reden voor geweld?
2: Dat is vrij simpel. Het is gewoon verboden.
0: Ja.
2: In de islamitische traditie. Dat wordt ook al heel snel duidelijk, want in de islamitische overleveringen lees je dat Mohammed zelf spotdichters ter dood heeft veroordeeld. En er zijn ook voorvallen waarin moslims op eigen houtje handelden en godslasteraars vermoorden. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld is een 80-jarige oude man die zijn slavin wurgde, want ze had zich godslasterlijk geuit. En toen hij dit bekendmaakte bij Mohammed, zei Mohammed, er is geen vergelding verschuldigd voor haar bloed. Als in, hij gaat vrij uit, dit is oké. Okay. Dit werd ook zo uitgewerkt door de jurisprudentie, dus het stond ook in de wet. Dus dat nu nog steeds gebeurt, dat ligt gewoon in lijn van die traditie.
0: Ja, als je het heilige aantast, dan mag je het met de dood bekopen eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja. Hey, en dat weten we natuurlijk ook, dat inderdaad zeker bij mensen die het geloof heel, heel, heel serieus nemen, zo kan lopen. Het zijn wel de extremisten waar we dit van weten. Dit geldt wel ook voor christendom, hè? Dat geweld een rol kan gaan spelen bij godslastering.
2: Ja, tegenwoordig niet meer, denk ik.
0: Zijn geen voorbeelden meer van recentelijk?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee. Vroeger was het wel, het was een halsmisdrijf.
0: Mm-hmm.
2: Heel lang werd het wel overschaduwd door ketterij. Ketterij was de grotere bedreiging.
0: Ja.
2: En als jij een keer in een dronken bui iets godslastelijk had gezegd, dan werd je niet meteen op de brandstapel gegooid. Het kon je wel van alles kosten. Misschien werd je tong doorboord, of misschien werd je verbannen. Maar ja, het was ook een misdrijf in het christendom. Alleen al in de vroegmoderne periode is daar afscheid van genomen. Volgens mij werd de laatste executie uitgevoerd aan het eind van de 17e eeuw.
0: Ja.
2: Voor godslastering.
0: Dus daar zijn ze mee opgehouden in het christendom.
2: Ja.
0: Dus we kunnen alleen maar hopen dat het in alle andere religies ook stopt.
2: Ja, dat kan je hopen.
0: Ja, jij hebt er geen vertrouwen in, zie ik.
2: Denk het niet, nee.
0: Nee.
2: Nee.
0: En wat maakt dat je daar zo weinig vertrouwen in hebt?
2: Als je kijkt naar een land als Pakistan, de zaak bijvoorbeeld Asia Bibi. Mm-hmm. Asia Bibi was een katholieke vrouw en die werd beschuldigd van godslastering. zonder heel veel bewijs kreeg ze de doodstraf. Toen er een islamitische politicus was, de gouverneur van Punjab, die het voor haar opnam, werd hij zelf neergeschoten door zijn eigen lijfwacht. En die lijfwacht zelf werd warm onthaald in de gevangenis. En er werd een moskee in zijn naam opgericht. Zijn mausoleum of zijn graf is omgetoverd tot een mausoleum en er wordt nog steeds bezocht. Dus hij is in de ogen van heel veel Pakistanse moslims een held en een martelaar.
0: Dus om haar aan te geven, je wordt er ook nog eens voor beloond.
2: Precies.
0: Ja.
2: Het wordt beloond.
0: Ja. Nou, denk ik de hele tijd. We zijn al bijna aan het einde van het uur gekomen. En ik denk eigenlijk, als ik jou deed het beluister. Jeetje, wat zijn er toch een boel dingen die dus tot geweld leiden in al die religies. We hebben er nog maar een paar dingen uitgepakt. Jouw boek staat er vol mee. En nou is het natuurlijk ook jouw gedachte geweest, of je hebt dat vooraf al aangegeven. Inderdaad, religie brengt veel geweld voort. Is het nou niet zo dat jij onderaan de streep na 4 jaar schrijven denkt, ja, religie, daar kunnen we toch maar beter mee stoppen?
2: Ik denk specifieke vormen of stromingen van religie, daar kunnen we zeker mee stoppen, wat mij betreft.
0: Maar dat heb je toch helemaal niet in de hand?
2: Nee, precies. Dus dat is, dat klopt.
0: Tuurlijk,
2: dat kan je helemaal niet bewerkstelligen.
0: Nee.
2: Want religie is ook niet uit te roeien uiteindelijk. Zeker als, zolang de angst van de dood bestaat, denk ik dat religie ook blijft bestaan.
0: Ja. Ongelooflijk. Nou ja, we hebben het inderdaad niet in de hand. Het enige wat we in de hand hebben is jouw boek lezen. Dat kan vanaf morgen. En onszelf eigenlijk een beetje meer kennis laten vergaren over wat er allemaal wel niet aan geweld voort kan komen uit religie. Het boek Heilige Huisjes is te lezen en vanaf donderdag verkrijgbaar. Dankjewel dat je er was, Kai.
2: Hello.
1: NPO Radio 1.
3: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden dus niet. Ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer langzaam op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het Verenigd Koninkrijk gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels komen voor de makelaars. Door de misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen.

0: vluchtte gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels komen voor de makelaars. Door de misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen of betalen ze een hogere prijs. Het weer: in het noordoosten flink nog wat buien, verder droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Goedenacht, het is 2:02. Hoe kom je als mens nou echt tot je recht? Die vraag staat centraal in het monumentale boek van filosoof en emeritus hoogleraar Gabriël van den Brink.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Het komende uur duiken we in het archief van de ongelooflijke podcast. Presentator David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas gaan in gesprek met Van den Brink over de geschiedenis van de mens. Van de oertijd tot aan nu, en nu komt de conclusie. We zijn onszelf onderweg kwijtgeraakt. We raken steeds meer met onszelf in de knoop. En de grote vraag is, hoe komen we daar weer uit?
4: Ja, Gabriël van den Brink, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent. Ik heb het boek hier voor me liggen. Het is zo'n boek wat je niet mogelijk op je teen moet laten vallen. Want dan moet hij misschien eraf. Het is een heel ambitieus boek. Een soort totale geschiedenis van de mens. Dat zei ik al in de intro. En ik begreep dat jij ter voorbereiding meer dan 180.000 bladzijden aan literatuur hebt gelezen. Wat allemaal in dit boek zit eigenlijk. Meer dan 180.000 bladzijden. Hoe doet een mens dat?
5: Flink doorwerken. En een methode hebben om te lezen. Kijk, ik lees natuurlijk al heel mijn leven. En niet gewoon in technische zin. Maar ook gewoon, je leert ook in het intellectueel lezen, wetenschappelijk lezen, filosofisch reflexief lezen. Dus wat is lezen?
4: Hè? Ja, goeie
5: wat
4: vraag.
5: Wat is tekst? Daar ben ik al 60 jaar mee bezig. Dus ik lees die boeken. Zijn vaak van kaft tot kaft. Het zijn allemaal studies, wetenschappelijke studies over een bepaald aspect van de menselijke evolutie. Van archeologen, van biologen, van historici, psychologen. Altijd helemaal. Je moet ook begrijpen wat je leest. Dus als je een boek leest, van waar hoort dat thuis? In welke context hoort dat thuis? Met welke vraag lees ik het? Je kunt een boek op allerlei manieren lezen. Wat doe je als boeken verschillende dingen beweren? Dus lezen, schrijven, spreken, tekst maken is wel een kunst op zich. Dat hoef ik in een protestantse omgeving denk ik niet uit te leggen. Maar het is iets waar ik heel mijn leven al mee bezig ben. Met veel plezier trouwens. Absoluut geen opgave.
4: Okay.
5: En als je dat met plezier doet, dan is het een kwestie van volhouden. Dan kom je wel aan zo'n aantal bladzijden.
4: Ja, maar wat ik fascinerend vind, en het is misschien een beetje komen op een wat nerderig terrein, maar dat is ook helemaal niet erg. Dat mag in deze podcast. Je kan natuurlijk zoveel boeken lezen als je doet in jouw leven, maar ook in je werkelijke academische leven. Maar je kan het ook weer allemaal vergeten. Hoe zorg jij dat al die kennis die je tot je neemt ergens in je hoofd blijft? Of schrijf je het allemaal op? Of hou je
5: het bij? Ik maak van elk boek een uittreksel. Met precieze verwijzing van wat staat er op welke bladzijde. En daar heb ik er 1000 van.
4: Jongen.
5: En die zitten allemaal in mijn computer. En ik onthoud het ongeveer mijn hoofd, maar ik zoek het natuurlijk op. Dus een groot boek bevat 600 notities. Dat is een kwestie technische ding van hoe je dat dan. Maar, even heel belangrijk, als je dus duizenden en duizenden citaten, fragmenten hebt, dat is een chaos.
4: Ja.
5: Dus je moet ook een idee hebben van wat wil ik beweren, waar wil ik heen, welke afslag wil ik niet nemen, wel nemen. Dus je moet behalve inzichten verzamelen, ook nadenken, voortdurend nadenken. Wat is het probleem en wat is mijn eventuele antwoord daarop? Anders kun je niet schrijven.
4: Mm-hmm. Nee.
5: En een van de dingen die ik geleerd heb met dit boek, dat is op zich wel interessant, is dat de thema's waar je echt voor interesseert, ten diepste, hè, dus niet vanwege een praktische omstandigheden, maar wat je echt raakt, die veranderen eigenlijk in de loop van je leven nauwelijks. Boeken die ik 20 jaar gelezen heb, als ik nu die opnieuw raadpleeg, dan blijkt dat de dingen die ik toen interessant vond nog steeds interessant zijn. Ik denk er misschien anders over.
4: Ja.
5: Maar wat je interessant vindt in een auteur, in een boek, is erg gekoppeld aan je eigen weerdegang, maar ook aan je überhaupt hoe je in het leven staat, welke waarden je belangrijk vindt, welke vragen je hebt, etc.
4: Dat is interessant dat je dat zegt, want je vindt dezelfde dingen interessant, maar je bent wel echt ook wel veranderd in je opvattingen. Absoluut. Je was ooit echt een groot voorstander van de moderne tijd en dat kon je niet modern genoeg.
5: Ja.
4: En nu ben je toch anders over bepaalde zaken gaan kijken. Daar gaan we het allemaal over.

0: hebben. Stefan, wij hebben dit boek ook tot ons genomen, kunnen we wel zeggen. En jij reageerde al vrij snel in onze app van dit is wel echt een uniek boek, zoals je het maar zelden ziet in de onderneming, de breedte daarvan.
1: Nou, sinds de 19e eeuw niet meer, nee. Nee, het is inderdaad wel van een buitengewoon ambitie. Want wat je eigenlijk doet in dat boek is de hele menselijke biologie en cultuur proberen bijna encyclopedisch samen te vatten. Hè. Dus het is bijna een soort bibliotheek die je tot je neemt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je inderdaad al uitstekselschrijvend bezig bent met dingen, want dat is, dat merk je ook aan het boek.
0: Maar in tegenstelling tot encyclopedie is dit wel een lopend verhaal.
1: Ja, er zit een idee achter. Maar daar gaan we het over hebben natuurlijk.
2: In de 19e eeuw, er zijn nog wat pogingen gedaan. Ja. Ook nog wel een beetje in de 20e eeuw. Maar het is absoluut niet in de mode. Want de universiteit, maar eigenlijk het hele, is enorm gespecialiseerd. En het zijn allemaal hele serieuze mensen. Die kennen echt wel een bepaald thema. Maar dat zijn zoveel thema's, je raakt de weg kwijt. En wat is nou, dat heeft met de ondertitel te maken, wat is nou een van de deprimerende kanten van het huidige leven? Dat er zoveel informatie is, dat er zoveel kennis, serieuze kennis is, maar ook zoveel specialisten die allemaal wel een punt hebben, dat je totaal niet meer weet als gewoon mens van wat is nou het grotere geheel. Ja. Dus dit is inderdaad een poging om op basis van die inzichten een groter geheel te schetsen. En je noemde de 19e eeuw. Nou ja, in het begin van de 19e eeuw had je Hegel.
1: Ik dacht van Hegel, eerlijk gezegd. Ja.
2: En Hegel heeft ook in zijn tijd een poging gedaan om de kennis van dat moment te synthetiseren. Nou, er is natuurlijk veel over te doen of dit het allemaal goed gedaan heeft. Dat is normaal. Maar dat ambitieniveau heb ik inderdaad wel eigenlijk geambieerd. Dus voor dit boek is Hegel plus Darwin, zal ik maar zeggen.
1: Hegel plus Darwin, dat vind ik een mooie samenvatting.
0: De kennis. Jouw doel was de kennis die er nu is vanuit de wetenschap, vanuit allerlei disciplines. Want ook in jouw werk als academicus heb je ook allerlei disciplines. Heb je zelf gezeten, bestuurskunde, sociologie, noem maar op, filosofie, geschiedenis. Jij probeert dat allemaal samen te vatten. Wat weten wij nu over de mens en wat zegt dat? Wat kunnen we daarvan leren? Dat is natuurlijk een belangrijke vertaalslag. Ja. Wat kunnen we daarvan leren in onze tijd? Dus we gaan ook proberen in dit gesprek om de belangrijkste lessen en kennis uit jouw boek te halen. En jouw these moeten we misschien even uiteenzetten. Want dat is wel heel belangrijk. Want daar gaat eigenlijk dit hele boek over. En dat is dat er een soort mismatch, een soort tegenstrijdigheid is eigenlijk tussen onze moderne tijd en hoe we die ingericht hebben op allerlei verschillende manieren en onze oeroude menselijke natuur. Vat ik het zo een beetje goed samen?
2: Dat is zeker een centrale stelling, waarbij ik meteen moet zeggen dat het idee dat er zoiets als een menselijke natuur bestaat ook in de wetenschap, zeker bij de sociale wetenschap en geesteswetenschap, sterk omstreden is op dit moment. Alle sociologen, antropologen en historici gaan jou uitleggen dat dat niet bestaat, een menselijke natuur.
1: Maar dat is volgens jou precies een voorbeeld van het balans die er niet meer is.
2: Ja, maar intussen is dat wel het gangbare idee. Ja. Dat dat allemaal maatschappelijk bepaald is. Nou, het is evident dat de maatschappij een enorme invloed heeft op wat wij zijn en denken en voelen. Dat is duidelijk. Ja. Maar dat er nou helemaal geen natuur zou zijn, dus iets, laat ik maar zeggen, wat van binnenuit komt, dat vind ik nou weer het andere uiterste. Hmm. En ik, als je dus kijkt naar, we hebben allemaal een lichaam wat we moeten eten, drinken, slapen, al die dingen. Dat is niet zo heel erg. Dat is in elke cultuur wel anders geregeld. Maar iedereen moet slapen, iedereen moet eten, enzovoort. Dat behoort tot onze natuur. En de vraag is nu: is dat nu alleen lichamelijk zo? Of is dat misschien ook voor ons gevoelsleven zo? Is dat misschien voor onze intellectuele dingen zo? En ik denk, kort samengevat, dat als gevolg van die 2 miljoen jaar menselijke evolutie er inderdaad zoiets bestaat als een menselijke natuur die in allerlei culturen en samenlevingen en tradities meespeelt en een vorm krijgt, maar die ook zelf iets wil en doet. En dat delen wij met elkaar. Dus dit is ook wel een aanval op het cultuurrelativisme, of het nog sterker het idee dat er botsende beschavingen zouden zijn die elkaar uitsluiten. Nee, ik zie heel goed, zoals iedereen, dat er spanningen zijn tussen cultuur, tradities, geloof, gelovige tradities. Maar wij delen ook iets met elkaar, ten diepste. Wereldwijd. Ja. Ja. Ook met de Chinezen, ook met de Inuit, ook met de mensen in Congo.
1: En dat is onze biologie.
2: Ja, dat is het resultaat. Nou, dat is het resultaat van de evolutie. En dat heeft een sterk biologische component, maar er komt een hoop bij. Dus die natuur is niet alleen maar biologie. Er zit ook heel veel in van cultuur en samenleven wat later gekomen is.
1: Ja, want elke cultuur is ook min of meer gedwongen om, laten we zeggen, instituties te fabriceren die tegemoetkomen aan die behoefte van, laten we zeggen, voortplanten, eten, drinken, slapen.
2: Dat op zijn minst,
1: Ook al zien ze er misschien wat anders uit, ze geven wel antwoord op gelijksoortige behoeften.
2: Het anders uit, maar voortplanten moet, anders gaan we dood.
1: Ja, bijvoorbeeld.
2: En de vraag is dan, hoe is dat geregeld? Nou, dat is in allerlei culturen geregeld, maar tot voor kort was dat toch vrij simpel, namelijk een zaak van mannen en vrouw.
1: Ja.
2: In de normale zin van het woord. En in onze moderne tijd was hij, hallo, dat is allemaal maatschappelijk geconstrueerd. Nou, daar heb je een typisch voorbeeld van een mismatch, je vroeg daarna, dat ons moderne denken, dus dat dat allemaal maatschappelijk bepaald zou zijn, gaat voorbij aan dat eenvoudige gegeven dat om kinderen te maken zul je seks moeten hebben. Ja, zo eenvoudig is het ook. Ja. En dat vind ik interessant, want dan is men dus in de moderne, en zeker in de wetenschap, en nog veel sterker in de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen, niet in staat en ook niet eens bereid om na te denken over het elementair gegeven dat we een lichaam hebben, dat je twee soorten lichaam moet hebben om het aan voortplanting te doen, en dat dat ook een rol speelt in het gewone leven van ons mensen.
0: Ja. Dus hoe merk je dat concreet op dit thema dan? Want jij zegt eigenlijk, we hebben in onze tijd heel erg de neiging om te denken, nee, alles is cultuur, alles is, je hebt die bekende
1: sociaal
0: discussie
1: geconstrueerd.
0: Van, ja, nature versus nurture. En in onze tijd ligt heel erg de nadruk op dat nurture. Dus je wordt gevormd door je cultuur, door andere mensen. En dat maakt de mens ook heel kneedbaar. Dat maakt ideeën.
2: Maakbaar misschien wel.
0: Ja, maakbaar. Dat betekent dat wij heel veel zaken gewoon heel anders kunnen inrichten dan hoe dat in de menselijke geschiedenis vooral gegaan is. Jij zegt, ja, maar je kan die natuur niet uit het oog verliezen. We zitten als mensen nou eenmaal op een bepaalde manier in elkaar. En dat kan je niet wegwuiven door je kan niet duizenden jaren menselijke geschiedenis wegwuiven door wat ideeën.
2: Nou ja, je kunt het helaas decennia wel, maar daar betaal je een prijs voor. Heel veel moderne organisaties doen dat. Die wuiven dat weg. En die betalen daar een prijs voor. Betalen allemaal een prijs.
1: Om dit voorbeeld maar even te nemen van voortplanting. Ik herken dat enerzijds. Ik denk dat, de bijna monomale verafgoding van individuele keus en vrijheid, dat zeg ik nu heel negatief trouwens, er zit ook heel veel moois in, voor alle duidelijkheid. Ik profiteer er zelf enorm van. Maar kan ook leiden tot het idee dat bepaalde dingen gewoon het gevolg van vrije keus zijn, terwijl ze eigenlijk biologisch verankerd zijn, nou, enzovoort. Dus daar zit een element waar we misschien moeten uitpakken. Er zit ook een ander element in dat als het om seks gaat, we hebben voorbehoedsmiddelen inmiddels. Dus seksualiteit draait niet meer alleen maar om voortplanting. Als dat vroeger wel zo was, en dat vraag ik me ook af, maar zeker nu niet meer. Dus dat geeft ook ruimte om te spelen. Dat zal ongetwijfeld ook spelen in onze cultuur. Dat snap ik wat ik bedoel.
2: Laten we het voorbeeld inderdaad even bij de kop nemen. Je terecht wijst je op het effect van de anticonceptie. Want daardoor wordt de relatie tussen seks hebben, liefde hebben, relaties bouwen enerzijds, en het krijgen van kinderen doorgesneden. Dat kun je dan door de pil of andere middelen zelf bepalen.
1: Dat wordt min of meer een gevolg van keus.
2: Ja. Akkoord. Ja. Dus we gaan spelen. Ja. Dat is ook vanaf de jaren 60 en zeker in de seksuele revolutie in toenemende mate gebeurd en gepropageerd. Seks is van te genieten, seks is mooi. Je kunt er trouwens hele bizarre vormen vinden. Het mag allemaal, enzovoort. Oké, laten we dat even aannemen. Hè? Ja. Ik bedoel, zo liberaal ben ik wel dat ik dat, daar heb ik op zich geen probleem mee. Maar betekent dat nu ook dat bijvoorbeeld dat de aandriften, de belangstelling, de voorkeuren, de gevoeligheden van man en vrouw identiek zijn, omdat we die gelijkheid nastreven? Antwoord is nee. Nee. Volgens mij. Waarom? Omdat inderdaad in de natuur lichamelijk, maar ook psychologisch, ook qua gevoelens, ook qua affecties, er een incongruentie is tussen hoe man en vrouw ten opzichte van seks staan. Waarom? Daar speelt de biologische voorgeschiedenis een rol. Kinderen worden door vrouwen ter wereld gebracht. Dat is tot voor kort zo. En dat betekent dat vrouwen ook.
0: Ja, nog steeds toch?
2: Ja, maar we gaan in de richting dat dat ook. Er zijn nu al kunstmatige baarmoeders. Hè? Dus we gaan in de richting van dat dat misschien in de toekomst niet met de vrouwen gebeurt. Maar tot voor kort, laat ik zeggen, 2 miljoen jaar wel. En in alle culturen wel. Oh ja. Dat is toch een heel belangrijk gegeven waar we even bij stil moeten staan. En dat betekent, en ik citeer nu Frans de Waal, vorig jaar overleden, dat wij als zoogdier, dat delen we ook met andere zoogdieren, is de zorg voor kinderen, dat is spontaan aanwezig bij vrouwen. Ja. Niet alleen in de lichamelijke zin, dat zij dus voeden, die kinderen ter wereld brengen, dragen, voeden, ook de risico's daarvan dragen, maar ook de aandacht ervoor hebben, de liefde ervoor hebben, erop letten. De eerste jaren althans. Waar zijn mannen nou in geïnteresseerd? Nou, van nature zijn mannen in iets anders geïnteresseerd. Die willen het liefst met meerdere partners seks hebben, want dat is in hun genetisch voordeel. Elke man herkent dat ook wel in zichzelf als hij eerlijk is. Hè? Van, je ziet een mooie vrouw lopen en dan denk je, oh man, zou ik. Het komt niet in. Ik bedoel, dat hoef je allemaal niet te doen.
0: Mannen gaan denken van nature sneller die kant op dan vrouwen.
2: Ja. En die hebben ook geen probleem met seks voor 1 nacht. En dan zien we verder wel. Nou, daar is een vrouw echt voorzichtiger in van nature. Mm-hmm. Want stel dat ze zwanger raakt, ja, dan zit zij daar 35 jaar mee opgescheept. Dus de voorzichtigheid van vrouwen op het punt van seks en de avontuurlijkheid van vrouwen, van mannen op het gebied van seks, die incongruentie, daar daar hebben we nog steeds mee te maken. Je kunt zeggen, hebben we last van, je kunt zeggen, hebben we plezier van. Maar dat is incongruent. Ja. Nou, nu kwam de pil. De pil snijdt die relatie met de voortplanting door. Dus toen was het eventjes van, nou, alles kan. Ja. Wie heeft daar plezier van? Juist, de mannen. Want die denken, nou, wat we altijd al willen, kan nu. Ja. Ze hadden in mijn studententijd ook wel een
1: beetje. Ze kan toch een pil slikken?
2: Ja. Maar wat denkt zij nou? Nou, daar is lange tijd niet gevraagd. Dat komt nu boven water, hè. Nu zijn we 20 jaar verder. Mm-hmm. En nu blijkt dat vrouwen misschien iets heel anders willen dan wat mannen dachten dat ze willen. Namelijk niet zoveel mogelijk seks, maar aandacht, liefde, veiligheid, voorzichtigheid. Ja. En hoe is nu de openbare ruimte ingericht? Of het publieke leven? Dus die asymmetrie is hoogst actueel. Dus
0: we hebben daar een gesprek over gevoerd in de ongelofelijke podcast een keer over de seksuele revolutie. Ook met twee vrouwen, Kokkie Drost en met Beatrice Smulders. Wie we erover spraken, ik zal een link in de show notes ook van deze podcast plaatsen. Dan zijn we daar ook uitvoeriger op ingegaan.
1: Dan mag ik hier nog één vervolgvraag op stellen om dit gewoon heel scherp te krijgen. Je zou kunnen tegenwerpen. Cultuur vormt zich over langere tijd. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Als de pil er is, is er niet meteen een andere cultuur. Maar mensen zullen kunnen tegenwerpen. Als vrouwen zich eenmaal vrijer kunnen bewegen, ook seksueel, niet meer constant bang over te zijn zwanger te worden, zich op de arbeidsmarkt gaan begeven, een leven gaan leiden als mannen vroeger was voorbehouden, dan zul je vanzelf ook krijgen dat vrouwen meer mannelijk, wat we vroeger mannelijk vonden, laat ik het zo zeggen, met seks omgaan of zo. Zeg je van, dat zou wel eens kunnen? Of zeg je, nee, die biologie verloochent zich niet. Dat zal altijd weer de kop opsteken.
2: Mag ik me even omkeren?
1: Ja?
2: Door diezelfde omstandigheden zouden mannen ertoe kunnen komen om meer vrouwelijk te worden. Zeggen meer aandacht hebben, zich meer te beheersen.
1: Nou ja, dat zei Paulus al in 1 Corinthiërs 8 van de mannen. Pas op, voor jullie dezelfde normen als voor vrouwen.
2: Ja, laten we daar even van uitgaan. Dat betekent dus niet dat die gevoeligheden per se anders zijn, want dat zit vrij diep. Maar wel dat de omgang ermee, dat je dat cultureel kunt vormen. Daar pleit ik trouwens ook voor. Niet zo nadrukkelijk in het boek, maar wel in het gewone leven. Al die discussies die we nu hebben over veiligheid op straat. Het is echt een opgave voor mannen en voor vaders en voor zonen om op dit vlak van de voortplanting en de seks beschaving te oefenen. Zoals dat trouwens in veel andere culturen ook is. Dat is niet een kwestie van wilde natuur die eruit moet. Nee, je bent verantwoordelijk voor discipline. Je seksuele gedrag. Ja. Discipline oefenen, uitstellen en ook spelen. Spelen is een code hanteren. Ja. Hè? Dus het spel spelen tussen man en vrouw is iets anders dan erop en eraf.
1: Ja.
2: En dat is best een taak voor opvoeders, voor cultuur, waar we nog niet zo aan toe zijn. Hè. Wel dat je bijvoorbeeld dingen kunt bespreken, dat is al een. Maar bijvoorbeeld alleen maar consent. En verder, als je daar niet aan beantwoordt, dan zit je fout. Dat is wel een hele rigide manier, dat is niet spelen. Dus er ligt inderdaad een taak, een mooie taak wat mij betreft, voor beschaving en voor cultuur, om aan zowel aan de kant van de man als aan de kant van de vrouw die gelijkwaardigheid vorm te geven. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hetzelfde voelt en verlangt enzovoort.
1: Nee,
2: maar
1: als ik dat goed hoor, betekent het ook voor de man meer zelfbeheersing dan voor de vrouw.
2: Zo is het ook vaak geweest.
1: Ja, zo is het eigenlijk altijd wel geweest natuurlijk. Maar althans, dat. Nou, in het ideaal, laat ik het zo zeggen. Niet altijd in de realiteit.
2: Ik heb ook een boek geschreven over de landbouwsamenleving op het platteland in Nederland in de 18e en 19e eeuw, boerensamenleving.
1: Ja.
2: En daar was het zo, daar werd natuurlijk ook wel eens gespeeld.
1: Ja.
2: Maar als dan een meisje, voordat ze getrouwd was, zwanger raakte, dan was er een harde eis aan die jongens, jij moet daarmee trouwen.
1: Ja.
2: En als hij dat niet deed, omdat hij dat niet interessant was, dan ging zijn huis, werd kapotgeslagen als sanctie. Met andere woorden, er was een geweldige druk vanuit de samenleving voor die man om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Zo was het toen geregeld. Dus die man kijkt wel een beetje uit voordat hij gaat spelen.
1: Ja, in zo'n context,
2: Dus in heel veel culturen zijn daar. Alleen zo doen wij dat niet meer. En wij denken alles kan. Ja, hallo.
0: We zaten nu op het voorbeeld van de voortplanting.
1: Interessant.
0: Ja, zeker. Het is niet waar het hele boek over gaat.
2: Daar begint het mee.
0: Ja, precies.
1: Maar het is wel een mooi voorbeeld om wat dingen aan te hangen.
0: Ja, want eigenlijk jouw grote stelling, om daarop terug te komen, is de moderne mens is uit balans eigenlijk. Of de mens van nu is uit balans geraakt. Door dat verschil tussen hoe de moderne samenleving is ingericht en onze oeroude natuur waarmee wij nu eenmaal zijn opgescheept. Heb je nog andere voorbeelden waaruit dat blijkt?
2: Ja, het heel belangrijk voorbeeld in. Kijk, we hebben nu een halve eeuw liberalisme achter ons. Ik heb ooit gedacht, dat is over. Ik moet zeggen dat ik me dat nu wel afvraag. Want als we de tekenen zien, dan gaan we nog een flink eindje door in de liberale richting.
1: Defineer liberalisme? Wat bedoel je dan?
2: Liberalisme is het streven, en niet alleen theorie, maar ook in de praktijk, om de bewegingsvrijheid van het individu zo groot mogelijk
1: te maken. Individuele vrijheid, ja.
2: Bewegingsvrijheid.
1: Oké.
2: In allerlei opzichten. Mm-hmm. Sociaal, economisch, maar dat voert je nu te ver.
1: Ja.
2: En op zichzelf is er natuurlijk niks mis mee, behalve als dat ondermijnend gaat werken aan de gemeenschap. Want we zijn ook gemeenschapswezens.
1: Ja, want elke begrenzing wordt verdacht eigenlijk.
2: En dat is de wereld waarin we nu leven. Ja. He, dus even weer terug naar Frans de Waal, die dat toch wel allemaal goed gezegd heeft.
0: Primatoloog, hè? Die is heel veel met apen gewerkt.
2: Ja, maar die ook veel inzichten uit die primatologie heeft doorvertaald naar het menselijk bestaan. En hij zegt, en ik citeer hem, in elke groep van dieren, dus veel dieren leven in groepen.
1: Ja.
2: Ook dolfijnen, ook primaten, niet alleen wij. Mm-hmm. Maar in elke dier wat in een groep leeft, die hebben te maken met een zekere ambivalentie. Ze moeten voor zichzelf opkomen, ja, want je moet overleven. Maar je moet ook op anderen letten. Dus competitie en coöperatie, die balans. Nou, hoe is dat nou bij mensen geregeld en in het bijzonder in de moderne samenleving geregeld? Nou, mensen hebben altijd in gemeenschappelijk verband geleefd. En je kunt helemaal niet alleen overleven, in de oertijd niet, maar ook in de Romeinse tijd niet. Ook trouwens in de middeleeuwen niet.
1: Nee.
2: Dat begint zo na de middeleeuwen een beetje te veranderen. Eerst in het denken, maar later ook in de realiteit. En wij leven nu in een samenleving waarin die individuele vrijheid echt enorm veel ruimer is dan die ooit was. Nou,
1: ja.
2: Op zich geen probleem.
0: Je kan prima op jezelf wonen.
2: Ja, kan dus niet. Want wie heeft het huis gebouwd? Wie betaalt je inkomen? Wie zorgt voor je voedsel? Ja, de Albert Heijn. Ja, wie werkt daarvoor? Dus je bent helemaal niet alleen in werkelijkheid. Je bent enorm aangesloten op netwerken, op de inspanningen van anderen. Trouwens, waar je bij naar school geweest. Je kunt alleen maar alleen leven als je erkent, praktisch, dat je van tig mensen elders ter wereld vroeger iets gekregen hebt. Je kunt alleen maar zelfstandig zijn doordat je heel, heel veel ontvangen hebt.
1: Ja, dankzij heel veel zorg en inspanning van anderen.
2: En dat betekent dus dat die zelfstandigheid, waar je dan zo trots op bent, van kijk mij eens, ja, dat ben ik ook als ik iets gepresteerd heb, maar dat je moet altijd weten dat dat bestaat doordat je dus ontvangen hebt van anderen en van het verleden, en dat je dus bent ingebed in een gemeenschap die ook iets van jou mag terugvragen. Nou, die balans is wat mij betreft in het moderne leven enorm staat die onder druk. Want mensen doen, en zeker in een land als Nederland, alsof ze alleen op de wereld zijn. En als ze iemand tegenkomen, dat is gewoon een rivaal.
1: Ja.
2: Die moet aan de kant, want ik kom eraan. Dus dat ego is opgewaardeerd in een mate, dus echt een kwestie van maatvoering, dat ik denk, ik vrees, dat de gemeenschapszin die we ook nodig hebben, daardoor wordt ondermijnd.
0: Oké, en als ik dat dan even bekijk door jouw narratief van de moderne mens versus de oermens, om het plat te slaan. De moderne mens leeft met het idee, ik heb een maximale bewegingsvrijheid, een individuele autonomie, ik ben mijn eigen persoon, dat is het hoogste goed ongeveer, en zo leef ik.
2: Ja.
0: Tegelijkertijd, onze menselijke natuur verlangt naar gemeenschap. Is afhankelijk van gemeenschap. Verlangt misschien ook wel naar grenzen. Wat ook een contrast zit misschien met de maximale bewegingsvrijheid.
1: Mm-hmm.
0: En daar zit een spanning. En die spanning draagt bij aan een soort moedeloosheid. Zo schrijf jij ook in de titel van het boek. In deze moderne tijd. Dat we denken, we leven volgens onze moderne principes en idealen. Maar ergens werkt het niet echt.
1: Ergens mist iets.
0: Ja, ergens gaat iets verkeerd. Ergens knelt iets.
2: Nou heb je wel verschillende vraagstukken op een hoop gegooid. Dat mag, maar ik ga ze even uit elkaar halen.
0: Dat is prima.
2: Om te beginnen moeten we zeggen dat die zelfstandigheid, dat die zeer ongelijk over de samenleving is verdeeld. Kijk, hoger opgeleiden komen een heel eind met hun zelfstandigheid. Want die weten de weg en die spreken Engels. Die hebben trouwens een mooi inkomen.
1: The anywheres, hè?
2: Ja, dat lukt allemaal nog wel. Maar laten we zeggen, dat is 1/5 of een derde van de samenleving. En de andere dan? Dus die moet ook allemaal hoog opgeleid worden. Nou, dat gaat dus zo helemaal niet werken. Het tegendeel, de laag opgeleide, en je zult altijd een gedeelte laag opgeleiden, die hebben het in diezelfde wereld veel moeilijker. Want die zijn wel, dat is ook empirisch zo, veel meer gebonden aan het plek waar ze wonen, de regio waar ze wonen, de mensen die ze kennen, het werk wat ze gedaan hebben, en die spreken dan geen Engels.
1: Of dat er toevallig werk in de buurt is?
2: Ja. Vaak niet, want het gaat naar Bangladesh, dat is goedkoper. En dan, goed. Dus die moderne wereld met die zelfstandigheid voorop, die werkt voor hoogopgeleide veel gunstiger dan voor laagopgeleide. Dat is punt 1. Maar is het nou zo dat het ook voor die hoogopgeleide, die daar zo goed mee wegkomen, ten diepste bevredigend is? Hè? Dus het gaat niet over dat het wel lekker loopt. Nee, het loopt best wel een tijdje lekker. Maar is dat nou op een meer existentieel niveau ook zo? Nou, ik zou zeggen nee, ook voor hen. En ik reken mezelf er ook toe, en jullie natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, dat mag wel.
2: Waar gaat het nou in het leven? Het gaat ook om dat je bijvoorbeeld een zekere erkenning hebt van wie je bent, of wat jij gedaan hebt, of wat jij wil. Wat is erkenning? Je kunt je eentje helemaal geen erkenning krijgen. Erkenning, Hegel zei het al, dat krijg je van de ander.
1: Ja.
2: En dat mag best een collega zijn aan de andere kant van de wereld. Maar je wil erkenning.
1: Zeker.
2: Zonder erkenning voel je je heel slecht.
1: Ja.
2: Je kunt het best even uitstellen, maar vroeg of laat komt dat moment.
1: Je wil gezien worden.
2: Zo is het.
1: Ja.
2: Nou, desnoods door God, maakt niet uit. Maar als je niet gezien wordt, als je niet ervaard wordt als iemand die ertoe doet, als je geen bijdrage kunt leveren aan een groter geheel en alleen maar voor je eigen belang gaat, is dat nou een bevredigend leven of word je daar gelukkig van? Of ten diepste, is dat de bedoeling van de mens? Ja, kijk, de liberalen zeggen, homo economicus, je bent op aarde om je eigen belang te dienen. Doen we allemaal, hoor.
1: Ja.
2: Daar is op zich niks mis mee. Maar
1: het idee van
2: iets anders.
1: Zin moet je maken, zelf.
2: Ja.
1: En hoe je het doet, moet je helemaal zelf weten.
2: Ja.
1: En daar kun je ook eigenlijk niks over zeggen.
2: Ja, en dat is dus oppervlakkige onzin. Want het zijn de anderen die bepalen of je iets zinvols hebt gedaan. Niet alleen jezelf. Ja, ook wel een beetje, maar niet alleen.
1: Ja.
2: En die behoefte, en dat heeft met die ondertitel te maken, die is dus in zo'n geïndividualiseerde samenleving, staat die onder druk. Er is een manier om daaraan te voldoen, dat is namelijk op televisie komen. Of überhaupt jezelf laten zien aan een camera. Dan heb je de indruk van, ik doe er toe, want ik word gezien door anderen.
1: Heb je de erkenning.
2: Ja, en daarom willen mensen dat zo graag. De presentatoren trouwens voorop. Hè? Heb je wel eens gelet op de enorme ijdelheid van presentatoren? Die trouwens door iedere kijker wordt bespeurd. Maar Lot, dit terzijde.
1: Het is eigenlijk volstrekt onbekend wat jullie zeggen.
2: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja.
2: Maar ik begrijp dat het goed gevallen is. En de andere mensen die niet op televisie komen, die hebben dan tegenwoordig hun social media, waarop ze ook iemand kunnen zijn.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk op een existentieel niveau een teken van de enorme behoefte om door je soortgenoten, door je gelijkgestemden gezien en gehoord te worden. Als jij iets vindt, wil je gehoord worden. Het is diep menselijk. Ik snap dat. Los van wat je zegt.
1: Ja.
2: Ik snap dat. En dat bewijst dat die mensen in werkelijkheid helemaal niet zo autonoom en geïndividualiseerd zijn als de officiële theorie verkondigt.
1: Nee.
2: Ze willen heel erg bij elkaar horen. Ze vormen het stammen om bij elkaar te horen.
0: Dat is interessant. Want dan de mismatch, ik vind het helaas een heel lelijk Engels woord, maar ik weet even niet
1: goed Nederlands woord.
0: De disbalans is dan, wij leven volgens een soort ideologie van zelfstandigheid. Hè? Je wil zo zelfstandig mogelijk zijn. Maar je bent ook ergens een wezen dat afhankelijk is van bevestiging, erkenning, van betekenis.
2: Ja.
0: Dat ga je dan ook maar in jezelf zoeken, denk ik.
2: Ja.
0: Dat hoor je natuurlijk heel veel in onze tijd. Van je moet jezelf vinden, je moet op zoek gaan naar jezelf. Ja. Dus je gaat de betekenis in jezelf vinden. Ja. Jij zegt nee, zo werkt het niet. Ja. Ten diepste, de mens vindt alleen betekenis in iets wat buiten die mens ligt.
2: En
0: dus je kan het religie, God noemen. Je kan het ook de ander noemen.
2: Ja.
0: Daar zoek je betekenis. En de disbalans is dan de moderne mens. Zit het maar in zichzelf te zoeken. Wanhopig op zoek naar zichzelf. Naar die betekenis. Maar dat gaat je niet lukken, zeg je.
1: Nee, ik denk dat als ik je goed hoor, nog iets scherper geformuleerd kan worden. Veel moderne mensen zullen het wel zoeken in iets wat buiten hunzelf is zozeer. Maar je zegt, het moet wel ook een zekere status hebben dat het erkend is. Hè? Charles Taylor in zijn boek De Bronnen van het Zelf, die zegt ergens, het idee dat je jezelf je zin moet maken, dat is een halve waarheid. Hè? Het moet ook wel iets voorstellen wat je dan doet. En dat het iets voorstelt. Hè? Dus anders zegt, je kunt wel zeggen, als je het zelf maar kiest, is het goed. Maar 's morgens ervoor kiezen om pindakaas op je brood te doen of jam, is een redelijk triviale keus. De keuze om wat Joden te verbergen in oorlogstijd is een keus waarvan bijna iedereen zal zeggen, ja, maar dat is heroïsch leven. Dat is leven wat voorstelt. Dus puur het feit dat je iets kiest, zegt te weinig. Hè? Het gaat ook om wat je kiest. Die horizon van betekenisvolle keuzes. En volgens mij heb je het daar ook over. En het is niet alleen iets buiten jezelf, maar ook iets wat dat voorstelt. En dat laatste kun jij zelf niet bepalen.
2: Nee. Dat wordt jou gegeven.
1: Ja.
2: En dus het woord zingeving is tricky, want daar zit het woord geven al in. Hè? Dus natuurlijk moet het leven zin hebben. Ik bedoel, al die wetenschappen zeggen, dat kunnen we niet bepalen, daar hebben ze gelijk in, dat kun je niet wetenschappelijk bepalen. Maar in je eigen leven, dagelijks, is het natuurlijk toch heel belangrijk of het zin heeft. En ook of je er zin in hebt, op die manier. Maar dat was jou gegeven. Nou zeggen we in de liberale sfeer, modern, dat bepaal je zelf. Ja, zingeving is een, alsof dat alleen maar uit het individu komt. Dan doet het individu wel mee. Hè? Want ja, als jou iets wordt aangereikt, bijvoorbeeld een geloof of een politieke opdracht, kun je altijd zeggen, daar heb ik geen zin in. Dat kan.
1: Vanzelf, je bent geen robot of wat dan ook.
2: Nee, dus het is geen automatisme. Dat je ja moet zeggen, trouwens, samenleving die dit oplegt. En ik las vandaag weer in de bericht over Afghanistan, waar vrouwen die kunnen daar helemaal niet bestaan, omdat het daar eerst een systeem hen dat ontzegt. Ja. Ja, dat is niet zinvol. Dat is verschrikkelijk. Dus natuurlijk is er een moment dat je als individu ja moet kunnen zeggen tegen de zin die je wordt aangereikt. Maar de zin die je wordt aangereikt is altijd van een veel grotere orde dan jouw individuele leven. Dat is een groot geheel. En dat kan inderdaad religieus bepaald zijn, dan is het God. Het kan trouwens ook zonder dat je een persoonlijke God hebt, maar toch een groter geheel. Het kan kosmisch zijn, het kan ook nog wel de maatschappij zijn. Als je dat met een hoofd hebt, ik wil iets voor de maatschappij doen, of voor andere mensen, ik vind het allemaal prima, verschillende namen. Mm-hmm. Het gaat altijd om iets wat jou overstijgt en wat tot sfeer van transcendente behoort.
0: Ja. Mm. Ja. Ja, dus dit is ook een voorbeeld waar je dat verschil ziet tussen die zelfstandigheid en onze afhankelijkheid, ook van anderen. En de disbalans die daartoe leidt. Je hebt dat natuurlijk op meer plekken. Bijvoorbeeld, je zegt ook een kenmerk van onze moderne tijd is een behoefte aan volstrekte gelijkheid. Dat vinden we de meeste van ons heel belangrijk in deze moderne tijd. Tegelijkertijd zeg jij, in onze natuur, in die oermens, is ook een behoefte aan gezag.
1: Hierarchie.
0: Aan hiërarchie.
2: Ja. Laten we het zo zeggen. Een onderscheid maken tussen macht en gezag. Dat is heel belangrijk. Kijk, ik denk wel dat wij behoefte hebben aan gezag van nature, maar zeker ook in het kader van de menselijke evolutie, waar cultuur een rol gaat spelen. Omdat we allemaal wel weten uit ervaring, en anders dan wordt het wel door een eigen mislukking duidelijk dat de een iets beter kan dan de ander. Ja. Dus in culturele zin speelt hiërarchie, verticaliteit altijd een rol.
1: Want talenten en charisma zijn niet gelijk verdeeld.
2: Nee, en oefenen trouwens ook niet. Hè. Dus als jij fagottist bent in het concertgebouw, dan kun je iets wat ik niet kan.
1: Ja.
2: Dan kan ik zeggen, dat doe ik ook, want we zijn allemaal gelijk. Ja, ja. Forget it. Ik trouwens, als ik zou solliciteren, dan moet ik proefdraaien. En ik hoef maar 2 tonen te blazen en ik ben het al niet.
1: Nee.
2: Dus in het concertgebouw hebben we hiërarchie. Nou, dat hebben we niet alleen in het concertgebouw, dat hebben we op heel veel gebieden in de cultuur. Dat is hiërarchisch georganiseerd. Al duizenden jaren. Dus dat is, iemand die dat kan, heeft gezag.
1: Ja.
2: Dat is iets anders dan machtsuitoefening. Machtsuitoefening gaat niet over cultuur. Machtsuitoefening gaat over hoe we sociaal met elkaar omgaan, in het bijzonder hoe wij de politiek organiseren. Machtsuitoefening zit ook wel in de mens. Ook bij de primaten. Daar zijn met name de mannen in de machtshiërarchie geïnteresseerd.
1: Macht gaat meer over dat je een ander kunt dwingen?
2: Ja, kijk, gezag is een machtsverhouding waarmee ik instem. Omdat ik zie dat de machthebber, de leider, de politicus iets doet wat ik zinvol vind.
1: Ja.
2: Wat ik kan bijtreden.
1: Te bewonderd of wat dan ook.
2: Ja, op dezelfde waarde deel of het akkoord ben. Snap je, dat doe ik. Ik gehoorzaam graag en spontaan. Omdat die persoon of die instantie iets doet wat ik heilzaam
1: ben. Ja.
2: Macht is dat ik dat niet vind en toch moet gehoorzamen. Waarom? Omdat de instantie of de persoon dwang uitoefent, geweld uitoefent, druk uitoefent, regels hanteert, waar ik niet onderuit kan. Dat is macht, dat is iets anders.
1: Ja.
2: Nou is het vervelende dat ook macht wel bij de menselijke natuur hoort. Dat doen we allemaal.
1: Dat zou je wel zeggen, ja.
2: Ja. En in het bijzonder mannen. Hè. Dus hier is een interessant verschil tussen man en vrouw. Mannen zijn meer geïnteresseerd in machtshiërarchie dan vrouwen. Alleen, de interessante vraag is, wat zit nou het diepste in de menselijke natuur? En ik zou zeggen, en dat is niet zomaar een verzinsel, maar ook inderdaad goed gedocumenteerd door al die onderzoekers die ik raadpleeg, dat in die zeer lange periode van 2 miljoen jaar ongeveer, dat wij als jagers-verzamelaars rondtrokken op aarde, daar in die constellatie kreeg macht niet zoveel kans. Dat was veel egalitairder. Die mensen die gingen jagen, vaak was er wel een jager die meer ervaring had. En dat werd wel erkend. Maar hij had geen vaste positie. Zeg van, nou doen jullie allemaal wat ik wil.
1: Nee.
2: Dat is pas gekomen, heel recent. Namelijk zo'n 6.000-7.000 jaar geleden.
1: Ja.
2: Toen er staten ontstonden. En bureaucratieën en legers. Die dus die mannetjes die die macht willen, en die zijn er echt altijd, een kans geven om dat blijvend uit te oefenen. En dat is heel recent. En nou is dus de vraag, zit dat in ons? Antwoord is ingewikkeld, namelijk ja en nee.
0: Ah, oké. Okay.
2: Er is een democratische tendens in ons mensen, namelijk dat we deep down heel goed weten dat we allemaal gelijk zijn en elkaar als gelijken moeten behandelen. Ja. Dus het democratische idee van gelijkwaardigheid zit erg diep. Maar er is ook in ons, en zeker bij mannen, een neiging om te denken van, nou ja, als het moeilijk wordt, dan gaat er een de baas spelen. Ja. En dat betekent ook dat er een voortdurende strijd is tussen twee tendensen, autocratie en democratie. En het is eigenlijk vrij eenvoudig, maar ook deprimerend. Namelijk in rustige tijden speelt onze democratische voorkeur op. Maar als het moeilijk wordt en als de onzekerheid toeneemt, dan kiezen wij voor een autocraat. Nou, wij leven in die tijd.
1: Maar is het... je zegt 6.000-7.000 jaar geleden ontstaat dat idee van dat macht een plek krijgt. Je kunt er ook argumenteren, misschien is dat een typisch mannelijk antwoord, dat je in zulke grote samenlevingen ook niet om macht meer heen kunt, omdat nou eenmaal niet alles meer op instemming kan gebeuren. Je kent elkaar niet meer, er moeten ook gewoon wat procedures ingericht worden. Of denk aan een krijgsmacht. En dan kun je ook niet een democratische sessie gaan beleggen over elk bevel dat de kapitein geeft in een loopgraaf. Of inderdaad denk aan, wat je net gaf, noodsituaties. De Romeinen hadden zelfs een figuur daarvoor, de dictator. Die werd er voor een jaar benoemd als de oorlog kwam. Ook met de gedachte, we kunnen er niet overleggen. Dus het lijkt me niet, het is niet alleen een teken van deze tijd zozeer. Het is toch ook dat de autocratie ook gewoon een plek heeft in de menselijke geschiedenis. Mits, maar heel goed omschreven en zorgvuldig ingekaderd wanneer je die nodig hebt. Een bevelstructuur.
2: Daar heb je helemaal gelijk in. Dus nou worden we wat meer historisch. Hè? Dus dan gaan we niet kijken naar de menselijke natuur, maar hoe dat nou in feite maatschappelijk politiek geregeld is. Daar heb je gelijk in. Maar dan zou ik zeggen dat dat in noodsituaties niet alleen die behoefte, maar ook zelf de onvermijdelijkheid van een leider die stevig optreedt, dat wil ik graag bijtreden. Maar iets anders is of dat een permanente toestand moet zijn.
1: Precies.
2: En als je een bureaucratie hebt, hou ik me even gewoon aan de klassieke opvatting van bureaucratie zoals Weber die ontwikkeld heeft, dat is echt wel een stelsel van bevelslijnen, van boven naar beneden, met een soort piramidale vuur, waarbij boven bepaalt wat onder doet. En dat hebben wij dag in, dag uit. Ook op kantoor. Ook op school, ook in het ziekenhuis.
1: De blauwe envelop.
2: Ook trouwens. En is dat nou een voortdurende noodtoestand? Dan wordt het een beetje moeilijk. Want dan kun je net zo de democratie afschaffen. En ik stel dus opnieuw vast dat dat ambivalent is. Ja. Want natuurlijk is de staat, zoals wij die nu kennen, een compromis tussen inderdaad bevel van boven samen met een zekere instemming van onderop.
1: Dat is de gedachte in elk geval.
2: Ja. Nou, bij verkiezingen heb je ook een stem van onderop. Laten we reëel zijn. Ja. Als het volk vindt dat de zittende regering het fout doet, dan kunnen ze zo stemmen dat duidelijk wordt.
1: Zeker.
2: Eerlijk gezegd gebeurt dat deze dagen volop.
1: Ja.
2: Maar dat is dus een stem van onderop die wel degelijk via al die ingewikkelde kanalen tot uitdrukking komt. Dus dat is niet autocratie. Maar je hebt ook heel veel landen tijden gehad waarin die autocraat, de absolute vorst, de koningshuis, de bevelhebber, de dictator, de tiran, you name it, zonder die inspraak van onderop denkt te kunnen regeren. Ja, wij hebben een tijd achter ons dat democratisch ging in het Westen. Wie zegt dat dat voor de eeuwigheid is? Ik hou mijn hart vast.
3: Ja, want jij zei net van, we leven nu in een tijd waarin mede de oorlog en zo de mens eigenlijk bijna van nature gaat verlangen naar misschien autocratie, naar iemand die het heft in handen neemt.
2: Dat is een reflex op onzekere tijden.
1: Ja,
2: maar dat die tijden onzeker zijn geworden is niet alleen door de oorlog. Ik bedoel, Poetin is begonnen in 2014, akkoord. Waren de mensen daarvoor niet onzeker? Ja, zeker waren ze onzeker. Nee. Maar door heel andere woorden, omdat die modernisering met zijn nadruk op bewegelijkheid en vrijheid in zichzelf enorm dynamiserend is en eigenlijk die oude waarden afschaft.
1: Daar zit, proef ik over een soort hartstocht achter. Te kijken. We hadden het net over seksualiteit bijvoorbeeld, om dat voorbeeld maar even weer te pakken. Ja. Onder invloed van enorme keuzevrijheid, mobiliteit en zo, zijn we gaan geloven, maar nog wel heel veel, gaan geloven dat het allemaal up for grabs is, keuze, vloeiend qua identiteit. Jij zegt nee, pas op, je moet ook de biologie letten. Dat is een beschavingsideaal wat je nodig hebt. Nu, daar zit misschien precies de crux van wat jouw boek beoogt. We zien namelijk een backlash tegen dat vrijheid, blijheid. En die backlash ziet er niet mooi uit. En denk aan de Andrew Tates van deze wereld. Denk in politiek opzicht aan de Trumps van deze wereld. Ik kan me voorstellen dat een oppervlakkige lezer van jouw boek misschien zegt, of vooral iemand die misschien daar iets over gelezen heeft en niet gelezen heeft, denkt van, dat is ook weer een conservatieve reflex enzovoort, er tegenin. Misschien is dat het, maar niet. Je bent ook bang, denk ik, voor die moderne, reactionaire, autocratische reflex, waarbij de ene boze geest de andere oproept, als het ware. De ongebreidelde keuzevrijheid, reactionaire reactie oproept, à la Andrew Tate of wat dan ook. Die vrouwen moeten weer in een hok. Jij wil daar tussenin gaan. En je zegt, die mensen hebben een punt ergens. Ze brengen het volstrekt verkeerd. Misschien wil ik het er
2: ja,
1: wel
2: laat
1: in,
2: ik even helderheid scheppen.
1: Nee, dus nu, we hebben het over autocratie, ja, maar ik denk dat je het ook over seksualiteit, ook over heel veel thema's in je boek kunt zeggen.
2: In de huiselijke kring. Ja. Dat ik daar niet enthousiast voor ben, dat mogen duidelijk zijn.
3: Nee. Maar waar ben je niet enthousiast over?
2: Nou, over dat soort mannelijkheid wat daar gepropageerd wordt.
1: Nee, dat wil je niet.
2: Want ik had net al gezegd, van misschien moeten we wel bepaalde zelfbeheersing hebben. Maar we moeten ook realistisch zijn, ik ben van de feiten, dus het gebeurt. En we moeten begrijpen wat hier gebeurt.
1: Ja.
2: Hoofd koel houden, ja, Trump, niet mijn vriend. Maar hij is aan de macht en hij doet dingen van, ik denk, ik vind het afschuwelijk. Maar
1: het komt wel ergens vandaan.
2: Wat is dit? Ja. Wat is dit? Ja. Wat gebeurt hier? Moeten we echt, het is een belangrijke taak voor intellectuelen, voor wetenschappers, filosofen, om te blijven nadenken, ook onder verschrikkelijke omstandigheden. Als ik probeer te begrijpen waar deze heftige reacties, Trump, Tate en dergelijke, vandaan komen. En dit type mannelijkheid weer boven water komt, wat ik barbaars vind.
1: Ja.
2: Maar waar dat vandaan komt, dan moeten we toch zien dat dat een antwoord is op die dynamiek die zich in de moderne wereld aftekent. Ook de sterkere machtspositie van vrouwen, die kennelijk voor mannen heel bedreigend is. Is dat nou goed gegaan, dat moderniseringsproces? Of is dat te snel gegaan? Of is dat in balans?
1: Precies.
2: En dan word ik kritisch op dat moderne proces. Want ik denk dat bijvoorbeeld het gemak waarmee het gezin en alles wat er in het gezin gebeurt, wat door allerlei mensen gerelativeerd is, dat gewoon heel onverstandig is geweest. En daar pleit ik dus voor mate.
3: Wat is dan gerelativeerd?
2: Nou, bijvoorbeeld dat heteroseksualiteit ook maar een keuze is. Of het feit dat vaders eigenlijk niet echt nodig zijn in de opvoeding. Of het feit dat kinderen vooral zichzelf moeten ontplooien, geen grenzen nodig hebben. Of het feit dat werken en voor kinderen zorgen, een betaalde baan. En
1: dat er geen werkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn.
2: Al die
1: dat soort dingen. Hmm.
2: Dus het moderne gezin is echt een hoge drukketel, hè?
1: Mm-hmm.
2: En het is heel moeilijk. Ik heb het ook zelf meegemaakt. Het is heel moeilijk. Je moet heel veel in huis hebben om dat te draaien. Want het stelt veel hogere eisen dan vroeger.
1: Ja,
2: veel hogere eisen.
3: Waarom stelt het
2: hogere eisen? Pedagogisch, qua voeding, qua wat je moet kunnen, wat je moet leren, hoe je moet omgaan, de kennis die je hebt, hoe je met aankomen.
3: Het moderne leven is moeilijker en veel eisender geworden.
2: Ja, natuurlijk. Ook omdat de aanspraken van bijvoorbeeld in het opvoeden van kinderen veel hoger zijn dan vroeger. Vroeger moest je, nou, er werd niet zo op je gelet. Je moest je best doen op school en dat was al een beetje. Nou, nu heeft de school zit er bovenop. Al die prestaties worden gevolgd. Vader en moeder zijn heel bezorgd. Je moet met een helpje opfietsen. De normen zijn nu in de opvoeding veel hoger dan vroeger. En dat heeft voor- en nadelen. Maar de druk is toegenomen. Nou, hoe ga je met die druk om? Opnieuw. Hoogopgeleiden hebben daar hun manieren voor, maar het gaat niet altijd goed. En het is niet gemakkelijk. Nou, nu ga ik het oude gezin niet romantiseren. Maar het is wel zo dat de modernisering van het gezinsleven dit soort backlashes oproept. En mijn vraag is dus, was de richting goed, was het tempo goed? En dat is een praktische vraag ook. Hè.
1: De balans weer, hè?
2: Ja, dus ik heb ook boeken gemaakt over agressieve jeugd. Hè. Dus ik heb twee boeken gemaakt over jongeren die zinloos geweld
3: plegen. Ook voor de politieacademie gewerkt?
2: Ik heb 10 jaar voor de politieacademie gewerkt. Dus ik weet heel goed wat er kan gebeuren in probleembuurten. En dan zie je met name daar dat opvoeden heel erg moeilijk is geworden. Ook drugs die gebruikt worden. Het is allemaal, het is erg genoeg. Maar ook wat ouders daar dan weer tegenin brengen. Of kunnen brengen, of zouden moeten brengen. In die probleemwijken heb je ook een enorm pedagogisch tekort. Van goede voorbeelden, van mensen die hun regels handhaven. Van mensen die enige discipline kunnen, die zelfbeheersing aankweken. Dat is een enorm probleem. Dan wordt het heel erg aantrekkelijk om in drugs te gaan. Nou.
1: Ja, en aanvullend, als er dan vanuit de politiek een ideaal wordt uitgerold van keuzevrijheid, zelfbepaling enzovoort, gokreclames vrijgeven, weet ik het allemaal niet, dan krijg je natuurlijk toffe ellende in dit soort buurten.
2: Ja. Dus de vraag is dus, en dat heb ik ook niet voor het eerst in Nederland gezien, de hele Amerikaanse, de neoconservatieven hebben daar al 20 jaar eerder over geklaagd. Zeggen, in dat moderne, liberale, dynamische leven, dat is allemaal mooi en aardig met individuele vrijheid, maar degenen die dat niet kunnen, die lijden eronder. En trouwens een overtuigend voorbeeld is de heer D.G. Vance, thans vicepresident van Amerika, die een boek heeft geschreven en er is een film van gemaakt over de nadelen van die modernisering van de jaren 60. Dus die backlash, die is niet alleen bij Tate, maar ook in de politiek aanwezig. En Vance is nog veel gevaarlijker in zekere zin dan Trump. Ja. Want die weet echt waar het over gaat. Die komt van onderop, die heeft de nadelen van drugsgebruik gezien, heeft de nadelen van de vrijheid zijn, en die denkt bij zichzelf, en daar heeft hij trouwens een hele denktank voor, dit gaan wij anders doen, namelijk terug naar vroeger. Ik ben niet van die school, van terug naar vroeger, maar ik ben wel voor voorzichtigheid, voor matiging, voor in die zin voor conservatisme, namelijk dat dingen die goed draaien, die moet je niet te veel dynamiseren. Een school die goed werkt, laat het zo. Een gezin, wat een beetje van, niet te veel willen bemoeien. Want het is niet voor niks dat gezin, school en andere beroepen, zal ik met andere praktijken moet ik zeggen, die hebben het 1000 jaar goed gedaan. Was dat dan allemaal verkeerd? Ja, de moderne wil zeggen, dat was allemaal verkeerd. Ja. Wij gaan niet meer zo lesgeven zoals in de middeleeuwen. Want daar moest je dingen van buiten leren.
1: De middeleeuwen, ja. Dat is altijd heel erg.
2: Ja. Ja. Maar dingen van buiten leren is buitengewoon nuttig, hoor.
3: Wat bedoel je met van buiten leren?
2: Nou,
1: rijtje stampen.
3: Als je overleert.
2: De tafel van 3.
3: Ja.
2: Moesten wij leren door te stampen en door te imiteren. Hè? Dat is een elementair mechanisme. Nou, dat hoeft niet, want we hebben rekenmachine. Dat snap ik allemaal wel. Maar alles kan geoutsourced worden. Ja, en dat betekent dus dat het onderwijs, om nog even een voorbeeld te geven, dus het onderwijs is een opbouw. En dat begint niet met zelfontplooiing, maar dat begint met discipline, met oefenen, met stampen, met navolging. En die volgorde wordt in de moderne wereld op zijn kop gezet, want dat begint met je identiteit. Nou, dat is
3: het typisch, begint nu met zelfontplooiing.
2: Ja, en dat is dus een verkeerde volgorde. En die is typisch modern. En daar, in dat punt. Op dat punt ben ik wel conservatief. Zeg van, A, je hebt niet nagedacht over waarom die volgorde vroeger was. B, je maakt geen gewogen afkeer tussen nieuwe methoden van onderwijs en oude methoden van onderwijs. En C, als we de uitvalsverschijnselen zien, vandaag de dag, dan is er veel wat voor het oude onderwijs pleit.
1: Ja, nou, begrijp me goed, hoor. Dat ik het woord conservatisme gebruikte, is voor mij op geen enkele manier een disqualificatie. Integendeel, ik vind dat het woord conservatisme ontzettend geleden heeft, onder andere halfgare reactionairen die zich daar dat zich toegeëigend hebben. In jouw boek proef ik een conservatieve impuls die zegt, daar moeten we nou juist vandaan blijven. We moeten oppassen voor die enorme eenzijdige benadrukking van een heel beperkt aantal elementen in onze identiteit, keuzevrijheid enzovoort, zelfbepaling. Want dat roept demonen wakker die je niet meer onder controle krijgt. En dat zien we vandaag overal gebeuren.
3: Wat zijn die demonen, de tegenreacties?
1: De autocratische reacties, de paternalistische reacties, of de patriarchale reacties. Ja. Denk aan Tetan en zijne.
3: Ja. Maar wat hier ook naar boven komt, en wat jullie zeggen, is dat die demonen ook wel, ja, het klinkt heel fout dit, maar ook wel ergens een punt hebben. Dat er iets is misgegaan.
1: Nou ja, ze komen ergens vandaan.
3: Dat er iets scheef is gegroeid. Want jij hebt ook een opsomming, hè, in jouw boek, Gabriel. Dat je zegt van, de moderniteit heeft eigenlijk 5 kenmerken. Vrijheid, hebben we natuurlijk al best wel over gehad. Gelijkwaardigheid, individualisme, innovatie en ratio.
2: Ja.
3: Maar je zegt daar tegenover staan eigenlijk de 5 G's.
2: Ja.
3: Waar de mens ook behoefte aan heeft. Ja. Vanuit die natuur, vanuit de biologie. En dat zijn grenzen, gezag, gemeenschap, geschiedenis en gevoelsleven.
2: Of geloof, dat vind ik eventjes nog een laatste G. Is een beetje geloof en gevoelsleven, daar aarzel ik nog. Want
1: als je met de G wil blijven, wordt het wat zoeken.
2: Hè? Ja, die 5 dat is wel van belang, ja. Omdat dat namelijk wijst op aspecten in het leven die eigenlijk verdrongen worden uit het moderne denken en leven. Verdringen is een term
3: van... Dit zijn dingen die verdrongen worden. Ja. Grenzen, gezag,
2: gemeenschap. Ja, al lange tijd. Nu niet meer, hè? Nee. Maar lange tijd. En zeker door liberaal denkende mensen. Grenzen was helemaal overbodig, want dat leidde maar tot oorlog.
1: Maar je noemt Freud al.
2: Ja.
1: Er zit natuurlijk iets Freudiaans in. Ja. Als je dat verdrinkt, komt het op ongezonde manieren terug. Hè? Onze cultuur leidt collectief aan neurosen. Zou je dat op zijn Freudiaans kunnen zeggen?
2: En trouwens ook aan hysterie. En trouwens ook aan paranoia.
1: Ja.
2: Nee, maar kijk naar het openbaar debat. Er is een enorme hysterie over allerlei dingen die gewoon volstrekt onbelangrijk zijn, die worden opgeblazen. En er is heel veel paranoia. Hè? Niet alleen in het complotdenken, maar ook in het gewone debat. Van dat als jij iets zegt, dat ik al meteen denk van dat deugt niet, want. Daar heb je. Dus die manier van kijken.
1: Onze politiek leidt aan hysterische verlamming. Dat is de politiek van de laatste.
2: Ja, of hysterische opwinding kun je ook zeggen.
1: Ik kon het niet laten om een Freud erin te gooien.
2: Nee, maar Freud hoort erbij.
1: Ja.
2: Het hele idee van het archaïsche heb ik trouwens van Freud. Hè? Dus Freud heeft een paar prachtige passages over wat hij noemt de archaïsche erbschaft. Want hij was therapeut, dus hij was bezig met die mensen. En die hadden in de jeugd allerlei dingen meegemaakt. En daardoor ging het in hun leven fout. Maar hij merkte, en hij denkt daar ook over na, er zit ook iets wat ouder is. Wat niet gaat alleen over het individuele verleden en wat vader of moeder eventueel gaat. Er is iets in mensen wat ouder is en daar kreeg je niet de vinger achter. En ik heb bij mezelf gedacht, want ik heb veel aan Freud gehad, dat ga ik uitzoeken.
1: Daar heb je Darwin voor.
2: Ja. Nou, Darwin zegt dat zelf, dat doorgegeven wordt. En het is niet alleen Darwin, het is de hele evolutionaire denkwijze.
3: Ja. Een belangrijk woord waar ik even stil bij wilde staan is grenzen.
2: Ja.
3: Want dat is een van die 5G's van de oermens die waar de moderniteit eigenlijk vanaf wil. Waarvan de moderne, verlichte mens, noem hem even, denkt van ja, die grenzen, dat is iets waar we zoveel mogelijk bij weg moeten. Ik vind het een interessant woord, want we leven natuurlijk ook in politieke tijden. De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. En je ziet hier volgens mij iets opvallends gebeuren, wat misschien wel ook een beetje, wat je ook door de lens van jouw boek kan bekijken. Namelijk, je ziet steeds meer partijen, ook middenpartijen, zelfs partijen die je links van het midden misschien zou kunnen plaatsen, die nu hier toch een switch lijken te maken. Als het gaat om, we moeten duidelijker grenzen stellen. Ook gewoon letterlijk, hè? Dus nationale grenzen. We moeten onze grenzen beter bewaken. We moeten minder vluchtelingen, asielzoekers, migranten toelaten.
1: Ja.
3: Dat is een steeds breder geluid, waar ook in D66... en zelfs ook bij delen van PvdA GroenLinks er niet meer voor wordt teruggedeinst om dat te zeggen. En dat is iets wat echt de afgelopen decennia echt verschoven is. Als je dat vergelijkt met de jaren 90. Is dit een soort oprisping van die natuurmens, de oermens in ons, die opeens ontdekt, verrek, wij kunnen niet zonder grenzen. We hebben toch die grenzen nodig. Zie je dat nu gebeuren?
2: Nou, oprisping vind ik geen compliment, als je het zo zegt. Maar er is wel iets gebeurd natuurlijk. En de voorbeelden die je geeft, die kloppen wel, maar ze wijzen ook op een ongelooflijk opportunisme van de partijen die nu de wind anders draait, hun bakens verzetten.
1: Ja.
2: Kijk, het debat over de vraag, hebben wij grenzen nodig? Zo ja, waar liggen die? Hoe ga je daarmee om? Is al wat ouder. Hè? Mijn goede vriend Paul Scheffer heeft al 20 jaar geleden.
1: Multiculturele drama.
2: Ja, en vervolgens heeft hij een mooi essay geschreven over die grens, waarin hij dus ook nadacht over wat is een grens eigenlijk. En dan niet alleen natuurlijk qua grondgebied, maar ook in morele zin. Er zijn grenzen in morele zin, sociale zin, van wie hoort erbij, wie niet. Daarvan. Culturele grenzen. Home was zijn deel. Waarom? Ja, lid van de Partij van de Arbeid. Dus aan de linkerzijde wilde men daar helemaal niet over nadenken. Nee. 20 jaar geleden. Dat was allemaal jaren 30. Dat moesten we vanaf.
1: Ja, dat riekte naar fascisme.
2: In die hoek van het politieke landschap wilde men daar niet over nadenken. En dat is trouwens ook in het beleid te merken en in het bestuur. Ja, mensen die daar wel behoefte aan hadden, nationale grenzen, misschien ook wel morele grenzen, die kwamen daarin niet tot hun recht. En die zijn dus rechts gaan stemmen. Ultra-rechts gaan stemmen. Toen dat heel sterk werd, 33 zetels voor de PVV enzovoort, toen schrok men bij links en zei, jeetje. Dus men gaat pas nadenken als het politiek onvermijdelijk is geworden. Ja, dat vind ik dus zo zwak.
1: Maar is dat niet laatst was er een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat PvdA eigenlijk helemaal niet zoveel zetels heeft verloren aan PVV. Je zou kunnen zeggen, de vrijheid, blijheid van de VVD is misschien hier
2: meer
1: het probleem.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Nee, dat vind ik goed. Ik maak het nog even heel erg eenvoudig, namelijk gewoon links-rechts, liberaal, sociaal.
1: Ik denk dat het over de hele breedte zat eigenlijk.
2: Ja, maar die proteststemmen, die zitten allemaal aan de rechterzijde.
1: Ja.
2: En dat is een deel van het electoraat is veel groter dan men had verwacht. En trouwens in heel Europa, in het hele Westen.
1: Ja.
2: En dat is een wake-up call. Ja. Waardoor mensen ook meer aan de linkerzijde gaan nadenken. Dus men gaat pas nadenken als er al 20 jaar lang in Europa allerlei partijen zijn die misschien minder democratisch in elkaar zitten. Dat vind ik dus in die zin zwak. Dat de ambivalentie van de grens, je hebt ze nodig, maar ze zijn ook gevaarlijk. Je kunt er mensen mee doodmaken, maar je kunt ook helemaal niet zonder. Ja, men had die ambivalentie van die grens als geografisch fenomeen, als politiek fenomeen, als cultureel fenomeen, moeten doordenken. En dat is niet gebeurd. Dus nu moeten we, onder druk ook. En nou is de vraag, waar liggen die grenzen dan? Begint het bij Enschede? Of begint dat bij de Griekse eilanden? Dat is een serieus gesprek. Daar kun je het over hebben. Daar kun je van mening verschillen. Maar dat er grenzen zijn, is evident. En dat was lange tijd in het moderne, liberale Europa, 30, 40 jaar lang, ongedacht, want dat moest allemaal afgeschaft worden.
3: Omdat de moderne mens bij aan voorbij ging van...
2: Die wil bewegingsvrijheid.
3: De mens heeft nu eenmaal... De mens is niet helemaal maakbaar, de mens heeft nu eenmaal ook behoefte aan begrenzing. Maar, gemeenschap.
2: Nee, in het liberale denken was het zo, hoe minder grenzen, hoe beter.
3: Ja.
2: Vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal.
1: Ja. Nou ja, en zou kunnen zeggen, aan de meer progressief linkse kant zat daar het ideaal achter van eenheid van de mensheid. Grenzen zouden eigenlijk niet moeten bestaan. Hè? Ja. En aan de meer rechterkant, economisch verhaal natuurlijk. Je kunt alleen vrije handel hebben en geld verdienen als er zo weinig mogelijk barrières zijn voor geldstromen.
2: Het is verschillend ingevuld, maar het is in beide gevallen het verheerlijken van de bewegingsvrijheid.
1: Ja.
3: Ik vind het leuk om naar je te luisteren, Gabriël, want het is niet een soort rustig academisch betoog wat je houdt. Ik zie af en toe emotie, zeker, af en toe stemverheffing. Af en toe ook een beetje boosheid. Klopt dat? Ben je ergens boos?
2: Ja.
3: Ben je een boze man?
2: Maar op een vrolijke manier, hoor. Ik ben mijn hele leven al strijdbaar. Dat is een kwestie van temperament. Maar niet alleen. Ik ben vlak na de Tweede Wereldoorlog geboren. 1950. En ik heb dat heel stevig meegekregen vanuit mijn ouders en grootouders. Die hadden het nodige meegemaakt in de oorlog, laat ik het daarbij houden. En in ieder geval de geest van verzet is altijd bij mij geweest. En toen ik student was, nam dat natuurlijk een hele evidente vorm aan. Hè. Na de oorlog is iedereen
3: communist,
2: verzet.
3: Uiteraard.
2: Ik ben 10 jaar lang lid geweest van de CPN. Hè.
3: Dus, een prominente communist als je
2: wel. Dat valt wel mee. In de plaatselijke afdeling was ik prominent, maar landelijk niet.
3: Oké.
1: Ja.
2: Maar ik heb wel 10 jaar lang echt overtuigd Marx... Kende ik ook helemaal van buiten. Ja. Gaf ik ook scholing in. Dus ik ben echt 10 jaar lang overtuigd marxist geweest. En dat is natuurlijk ook omdat je niet akkoord bent met de orde zoals die bestaat. We leven toch in een kapitalisme. En dat vind ik een orde waarvan ik nu zeker wel ook de kracht zie. Het is niet alleen maar slecht, maar ook wel de nadelen. Toen had ik alleen maar de nadelen, dus ik was marxist. Later ben ik daar op eigen kracht van verlost, zal ik maar zeggen. Dus ik heb afscheid genomen van het marxisme. Wel doordacht. Maar het temperament van verzet, dat is gebleven.
1: Ongeveer wanneer was dat?
2: Midden jaren 80.
1: Midden jaren 80 was je er mee klaar mee?
2: Nou, misschien is dat een aardige anekdote om te vertellen dat...
1: Maar toen was ook wel duidelijk, dat de experimenten met historisch marxisme ook niet heel erg geslaagd waren.
3: Met communisme dus.
2: Klopt, maar dat telt voor mij niet.
1: Nee, oké.
2: Ik was overtuigd marxist en ik begon aan een proefschriftonderzoek. Een dorpje Woensel onderzocht, 2,5 eeuw lang. En ik werd van filosoof historicus. Dus ik ging het archief in en ik ging geschiedenis. Ik heb 10 jaar lang historisch onderzoek gedaan. En ik begon daaraan in de overtuiging, marxistische overtuiging, dat economische processen de voornaamste driver zouden zijn van die modernisering. En toen ik klaar was met mijn proefschrift, moest ik tot mijn conclusie, helaas tot de conclusie gekomen dat dat niet klopt. Dat geestelijke krachten belangrijker zijn. Dat niet Marx, maar Hegel gelijk heeft. Doordat de geschiedenis van de mensheid, althans in dit deel van de wereld, maar ik denk dat het ruimer is, veel sterker bepaald wordt door mentale, culturele, geestelijke, morele processen dan door economische.
3: Ah. Maar je viel van je geloof eigenlijk.
2: En toen viel ik van mij. Dat slijt dan. Ik bedoel...
1: Was dat een complete switch? Of zei je, er kwam balans in mijn leven, om bij het boek te blijven.
2: Ik ben vele keren van mijn geloof gevallen. Eerst als katholieke jongen. Toen werd ik marxist, daarna ben ik marxist afgeworden. En toen werd ik... Ik heb van alles gedaan. maar dat is work in progress, zal ik maar zeggen. Omdat je gegeven het onderzoek je conclusies moet trekken.
4: Je luisterde naar een aflevering uit het archief van De Ongelooflijke Podcast. Vond je dit nou een interessant gesprek? Kijk dan eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoordstuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en ook dat er geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer, in het noordoosten nog wat buien. Verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Naast haar toetsenbord lagen lange vingers, anders kon ze niet lekker werken. En 's avonds op de bank stond er een bakje M&M's op tafel, want anders kon ze niet ontsnappen. Deze en nog vele andere overtuigingen hield Hanneke Meinster zich voor.
3: Van EO.
2: Niet meer snoepen, sporten, gezonde snacks, straks.

0: Hele andere overtuigingen hield Hanneke Meinster zich voor.
1: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
0: Niet meer snoepen, sporten, gezonde snacks, strakke schema's, diëten, apps. Alles had ze wel geprobeerd, maar toch lukte het niet. In haar nieuwe boek Gulzig neemt Hanneke Meinster ons mee in haar leven. Hoe haar ADHD zich bemoeide met haar eetkeuzes, waarom eetbuien niet over eten gaan en hoe ze werkelijk werd gezien door een ander en door zichzelf. Goedenavond, Hanneke.
2: Goedenavond.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: En dat na een hele wilde nacht waarin je boek is gepresenteerd en je ook nog eens door alle rollercoasters die daarmee gepaard gaan moest worstelen.
2: Ik kom net uit de kroonluchters.
0: Ja, hoe voelt het?
2: Ja, ik ben nog steeds high on life.
0: Ja?
2: Ja, dus helemaal goed. Ik had het zo naar mijn zin.
0: Ja, noem eens iets. Je hebt natuurlijk een heleboel mensen die belangrijk voor je zijn gesproken. Het is een heel persoonlijk boek ook.
2: Ja.
0: Is er dan één ding die je dan nu helemaal zo bijblijft waar je een hele nacht op kanteren?
2: Nou, wat ik het allerfijnst vond, is dat er een hele zaal was die heel veel liefde gaven aan mij en aan elkaar. En daar had ik eigenlijk niet eens op gehoopt, maar dat was er wel. Ik was gewoon vooral heel erg bezig met, ik wilde mijn boek Baby laten zien aan iedereen. En dus ik had heel veel zin in dat vieren. Maar dat ik zoveel liefde terugkreeg van iedereen, dat vond ik het allermooiste eigenlijk.
0: Kijk, dat is misschien alles wat je nodig hebt na zo'n persoonlijke...
2: Zeker.
0: Ja. Jouw boek gaat over dik zijn, stigma, leefstijl, oorzaken, noem het allemaal maar op. En meteen dacht ik aan een fragment uit de media van de afgelopen week. Namelijk dat van Yair Verweda met Caroline van der Plas. En dat was voor de talkshow Rens. We gaan even luisteren.
3: Ja, daar zijn kilo's afgevallen volgens mij, of niet?
4: Dat zie je goed, ja. Wat leuk dat je dat ziet.
3: Ja, zeker. Hoeveel? Hoeveel is er af?
4: Nou, 17.
3: 17?
4: Ja.
3: Zo?
4: 17 kilo.
3: Ozempic, of hoe is dat gebeurd?
4: Nee, ja, radicaal anders leven. Mijn leven draait nu om kwarksoep en salades.
3: Oké, was het nodig?
4: Nou ja, het liep wel een beetje uit de klauwen.
0: Tja.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe jij hier naar luistert.
2: Nou ja, dit is een klassiekertje, zou ik willen zeggen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Vertel eens.
2: Wat er vaak gebeurt, en wat ik ook heb meegemaakt, is dat je... een gesprek komt op gang. Als je gewicht verliest, is dat ineens een gesprekstarter. Precies zoals Yair ook doet. En dan is het best wel vaak de vraag... is dit nou een veer of is dit nou een sneer?
0: Ja.
2: En dat is wat ik hier ook hoor. Dan zeg je, oh, nou, heel veel kilootjes eraf. En dan zegt Caroline, ja, leuk. Want dan denk je toch even, oh, fijn. Maar dan daarna gaat het toch om de specs. Van hoeveel dan? En hoe heb je dat dan gedaan? En was het nodig? En dan krijg je allemaal alweer de prikjes.
0: Ja.
2: Van alsof het daarvoor dus... niet goed was.
0: Nee. En als je dan dit dus haar hoort zeggen, dus inderdaad, hé, wat leuk dat je dat zegt, denk je dan al meteen van, oeh, ben benieuwd hoe je wat je afdronken is over 5 minuten?
2: Ja, eigenlijk wel. Want dat is ook een beetje het spannende wat er altijd gebeurt. Want je eerste reactie is, oh leuk, hier komt een compliment.
0: Ja.
2: Oh fijn. En toch ook het stukje, ik word nu gezien, ik zit nu in het goede vakje van de mensen. Maar daarna is het gesprek eigenlijk nooit klaar. Dus dan weet je ook, dan komt er meer. En dat is gewoon een beetje in de wond wrijven.
0: Ja, precies. Haar leven, zegt ze nu, hè, draait om kwarksoep salades, zegt ze dan. Ze was natuurlijk partijleider. Er werd bijvoorbeeld over dit fragment ook wel gezegd door mensen, hey, haar moeder is net overleden, misschien dacht ze het roer moet om. Dat soort dingen worden er dan meteen ingelegd. Ik ben benieuwd, zijn dat soort levensomstandigheden überhaupt van invloed? Zijn dat dan dingen waar jij ook meteen aan zit te denken van, hoe zou het komen door levensomstandigheden?
2: Nou, dat kan natuurlijk wel. In die zin dat je kan flink aankomen door als er een stressvolle situatie is. Maar je kan ook ineens denken, ik wil het nu anders. Ik ga nu wel focussen op gezond leven.
0: Ja.
2: Toen ik ben ongeveer 10 jaar geleden gescheiden. Toen ging ik ook ineens heel gezond leven.
0: Ja.
2: Toen viel ik 23 kilo af. Maar hoe kwam dat? Omdat mijn hoofd zo vol zat dat ik, nou ja, dat mijn lichaam eigenlijk gewoon besloot: ik eet geen suiker meer. Ik ga alleen nog 3 keer per dag eten. Voor de rest van de eetvragen heb ik zelf geen ruimte.
0: Nee.
2: En toen

0: kwam er ook een hele regen aan complimenten. En oh, wat goed, en is eindelijk de knop om. Maar dat was helemaal niet zo, het waren stresskilo's.
1: Jongen, en ook is eindelijk de knop om.
0: Ja, dat is toch ook alsof je al die tijd als een zak hooi op de bank hebt gezeten en het dus niet snapt. En dat is het pijnpunt, want zo is het natuurlijk nooit.
1: Nee.
0: Het is niet alsof je het niet snapt. Het is niet alsof je denkt, laat allemaal maar zitten, het boeit mij niet. De worsteling is heel veel groter en omvangrijker.
1: Het boeit altijd.
0: Het boeit je altijd. Niemand is echt voor zijn lol dikke.
1: Nee.
0: Nee.
1: In jouw boek, laten we daar gelijk aan beginnen, wordt eigenlijk al heel vroeg duidelijk dat je een soort ingewikkelde relatie met eten aan het opbouwen bent in je vroege jeugd. Zo schrijf je bijvoorbeeld in het begin, ik wil wel rustig eten iets bewaren, maar het lukt niet. Die kaneelstok roept, dat snoepmandje wil een refill. Je bent dan zo'n 10 jaar oud.
0: Ja.
1: Dat is echt best jong ook.
0: Ja.
1: En dat herinner je je dus ook nu nog.
0: Ja, en dat was ook het mooie. Tijdens het schrijven van dit boek ben ik heel diep in mijn eigen herinneringen gedoken.
1: Ja.
0: En dat was ook nodig omdat ik in dit boek mijn hele relatie met eten onder de loep wilde nemen. En echt wilde vertellen en ook wilde duiden aan mezelf, maar ook aan lezers natuurlijk.
1: En wat wilde je dan duiden? Waar komt dit vandaan, zoiets?
0: Uiteindelijk komt het er vandaan dat ik wilde vertellen dat het dus niet zoiets simpels is als een knop omzetten. Mm. Maar dat het echt een gelaagd probleem is. En wat mijn boodschap er vooral bij is, dat je dus hulp mag vragen.
1: Ja.
0: Dat je hulp mag vragen, dat je beter mag willen voor jezelf. Dat je mag voelen, ik wil een beter leven dan dit. Maar om daar te komen, moet je wel begrijpen hoe je in elkaar zit. Ja. En waar
1: welke lagen daar deel van uitmaken.
0: Ja, en welke patronen daar onder zitten. En dit, die gulzigheid die ik dus echt ging terugzoeken in mezelf. Want ik voelde altijd al wel dat ik gulzig was en dat ik veel ook geremd werd in mijn hele opgroeiende leven.
1: Ja.
0: In alle vlakken. Dus in dat ik altijd refills wilde, dat ik dus niet rustig aan kon snoepen met mijn kaneelstuk van de kermis. Maar ook in dat ik te veel praatte, te veel vragen stelde, te hard praatte. Dat ik niet vrouwelijk liep, maar dat ik meer stampte. Allemaal
1: patronen eigenlijk die je begint te herkennen.
0: En allemaal feedback die ik mijn hele opgroeiende jaren heb gekregen.
1: Mm.
0: Die ik allemaal heb meegenomen van, oh, zo kan ik dus niet zijn. Ik moet dus kleiner, ik moet vrouwelijker, ik moet petit.
1: Ja.
0: Alleen, ik was nooit petit. Ik was altijd al heel groot.
1: Ja.
0: En ik was ook nog al wel vroeg stevig. En dan was ik ook nog eens luid. En dan had ik ook nog eens heel veel vuur van binnen. Ja. Zoals ik het altijd noem. Dus ja, er was niks petits aan mij. Maar ik voelde wel, de maatschappij wil dat liever. De maatschappij houdt van prullerige meisjes.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik was dat niet.
1: Nee, dus je noemt eigenlijk al een heleboel laagjes die je dan zag al in je hele jonge leven. Dat hele jonge leven, dat begint eigenlijk nog vroeger, wat je al aanhaalt in je boek. Je hebt het namelijk over je 2,5ste.
0: Ja.
1: Waarop je een hersenvliesontsteking krijgt.
0: Ja.
1: Dan ben ik toch benieuwd, wat heeft deze ervaring nou te maken met?
0: Ja. Dat is interessant, want als je begint met lezen, denk je, hoezo maakt dit iets uit? Maar wat het uitmaakt is dat, ik was dus 2,5, voor de goede orde, dat was in 1983. Toen was het beleid dat ouders niet in het ziekenhuis mochten blijven, maar die moesten naar huis. Dus in die hersenvliesontsteking ziekteperiode, ik lag 3 weken in het ziekenhuis, is de kiem gelegd voor mijn onveiligheid. Het gevoel van onveiligheid. En het gevoel van verlatingsangst. Van, ik ben heel veel alleen.
1: Ja.
0: Ik zag doodsangst bij mijn ouders in de ogen.
1: Ja.
0: Kon ik natuurlijk helemaal niet duiden. Maar ik voelde al wel iets. En ik leerde daar ook, als ik heel veel lach en als ik grappig doe, dan blijven de mensen langer bij mijn bed staan.
1: Oh ja.
0: En dat is wat ik wilde. Dus daar. En daarom heb ik dat bewust meegenomen in het boek. Omdat ik wel heb gemerkt, daar is de kiem gelegd van
1: op zoek staan naar iets.
0: de onveiligheid die je kan voelen en die in mijn latere leven in allerlei andere situaties, is dat de kern die ik moest gaan reguleren. Wat ik natuurlijk helemaal heel lang niet snapte dat ik dat moest reguleren. Dus dat ging ik doen met suiker eten, met snoep eten.
1: Juist, juist. Ja. Je beschrijft in je boek dat je op een gegeven moment als je gaat slapen dan ook nog vaak om je moeder roept.
0: Ja.
1: Dat is ook zo'n gevolg waarschijnlijk.
0: Ja, dat is inderdaad zo'n gevolg. En dat was in de jaren daarna. En dan voelde ik me dus heel eenzaam in bed en heel angstig. Dus dan ging ik steeds weer roepen vanuit bed. En dan ging ik heel creatief allerlei manieren bedenken waarom het toch wel zinvol was dat ze nog even naar mij toe zou komen. Mijn vader of mijn moeder. Maar zij hadden natuurlijk ook gewoon zin in hun avond. En waren ook wel van de strenge opvoeding.
1: Ja.
0: Dus zij gingen juist van, nee, nu moet je echt je mond houden. Nu moet je weer naar boven.
1: Ja.
0: En dat was precies wat ik niet nodig had.
1: Maar waar had je op dat moment, denk je, behoefte aan gehad? Wat had echt kunnen helpen in zo'n moment?
0: Een knuffel. Een knuffel van veiligheid. Dat is wat ik nodig had. Want ik riep ook om te reguleren, omdat ik me weer veilig voelde. Omdat ik me. Ik was vaak nog heel druk in mijn hoofd. Maar dan moesten altijd. Mijn broer en ik moesten altijd naast Sesamstraat naar bed.
1: Ja.
0: Maar dan lag ik daar nog met grote ogen wakker te zijn. En dan hoorde ik de geluiden van beneden. En dacht ik, daar is allemaal veel meer te beleven.
1: Ja.
0: Ik wil daarbij zijn. Maar ik moest naar bed. Dus, en toen voelde ik me al heel erg verloren in wat mijn verlangen was en wat de realiteit was.
1: Maar heb je het dus eigenlijk over kleutertijd ook al?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En was er toen ook al een relatie met eten aan het ontstaan of kwam dat pas later?
0: Dat begon zeg maar rond mijn 8e. Dus iets na de kleutertijd. En toen begon ik suikerzakjes te sparen, zoals ieder kind van 8 iets ging sparen in de jaren 80, ging ik dat ook doen. En die plakte ik dan allemaal in een album. Maar dan knipte ik ze eerst open en dan gooide ik die suiker in een potje, in een soort haakse hopjes blikje. Maar dat was ook meteen mijn secret stash.
1: Oh ja.
0: En dan ging ik dus heel lang op mijn kamer zitten cassettebandjes draaien en muziek en ging ik zitten knutselen. Maar ondertussen ging ik ook de hele tijd mijn wijsvinger nat maken en in die suikerpot stoppen. En dat dan afflikken.
1: Ja.
0: En dat was helemaal mijn geheime wereld. Want ik had tegen niemand verteld dat die suiker daarin zat. Maar ik wist het wel.
1: Ja.
0: En zo bleef ik steeds langer op mijn kamer. En werd dat helemaal mijn safe space in mijn eentje.
1: Voelde dat inderdaad ook echt als jouw safe space?
0: Dat voelde echt zo. Ik was daar dolgraag. En dan zat ik met allemaal knipsels, frutsels om me heen. En dus lekker suiker tappen. En ik was hele. Ja, zoals
1: eigenlijk
0: het meisje.
1: Een mooie herinnering.
0: Ja, maar dat is het. Het is een hele mooie herinnering. Het is echt hoe ik helemaal mezelf ging troosten en mezelf ging verwarmen van binnenuit.
1: Ja.
0: Zoals het meisje met de zwavelstokjes noem ik dat ook in mijn boek. Want zo voelde dat.
1: Ja, wat beschrijf je dat mooi. Je hebt ook gekozen om een nummer te luisteren. En dat nummer dat staat ook aan het begin van jouw boek.
0: Ja.
1: Het is Troostzoekers van Wende en Vrouwtje.
0: Ja.
1: Kun je eens uitleggen wat dat boek, of sorry, wat dat nummer betekent voor je boek, voor je traject, voor jou?
0: Ja, dat nummer. Daar zitten zoveel mooie zinnen in. Daar moet ik eigenlijk altijd van huilen. Omdat ik hem zo diep van binnen kan voelen. En omdat ik. Ik ben een aantal keer naar een concert van Wende geweest en dat voelt altijd als een soort therapie in een groep.
1: Ja.
0: Je komt daar echt, zeg maar, met je ziel gewassen, kom je daar weer vandaan. Vind ik echt heel mooi. En bijvoorbeeld in dit nummer zit, wij zijn de leegte, wij willen weten hoe ons te vullen. Dat is wat ik natuurlijk letterlijk heb gedaan. Maar ook de zin, voor wie en iedereen is hier een plek.
1: Ja.
0: Die me heel erg raakt, omdat ik ben zo lang aan het zoeken geweest naar mijn plek op de wereld. Waar hoor ik bij? Ik heb mezelf altijd heel raar gevoeld. En heel afwijkend door mijn formaat, maar ook door mijn karakter. Ik weet en ik voel dat ik anders denk dan andere mensen. En dan op het einde van het nummer zit de zin. over een gebroken hart, weet dat het weer gemaakt kan worden. En dat vind ik zo hoopvol, zo troostrijk. Ja, dat nummer is gewoon een therapiesessie. Zo voelt het echt. Daar zit alles in.
1: Ja.

zit, is het eigen ik. Wie de weerloosheid vergeet, koopt en slikt. Wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief wordt.

0: Dit was Wende, waren Wende en Vrouwtje met Troostzoekers.
1: De Nacht van EO.
0: En bij mij te gast is journalist en schrijver Hanneke Meinster. Vandaag komt haar boek Gulzig uit. Een persoonlijk boek over eindeloze cyclus van wel snoepen, niet snacken, strakke sportschema's, heel de dag grazen en waar dat allemaal wel niet vandaan komt. Ja, jij zei voordat we het lied gingen luisteren, het is zo mooi en zo hoopvol op het einde, want de liefde komt ook weer voor iedereen. En toen dacht ik eventjes, ja, dat is inderdaad hoopvol. Het is ook misschien soms best moeilijk te geloven als je nog niet daar bent.
2: Ja.
0: Heb je dat hoopvolle punt kunnen bereiken?
2: Ja, nou dat is het mooie. Daar zit ik nu voor mijn gevoel. Zit ik nu op dat hoopvolle punt. Ik voelde altijd, er is meer voor mij dan de pijn die ik voel en de worsteling. En ik ben altijd, wel 30 jaar bezig geweest met zoeken hoe ik me beter kon voelen. Omdat ik altijd wist alsof ik door bepaalde lagen bedekt werd. En ik voelde, moet dit nog van me afschudden. Nou, en gisteravond was dus mijn boekpresentatie. En stond ik in Boekhandel Scheltema in Amsterdam met een zaal vol mensen die echt voor mij waren gekomen. En ik ging een praatje houden en ik had nul zenuwen. Ik had helemaal geen stress. Ik had heel veel spanning, maar leuke spanning, alsof ik zeg maar een meisje was dat jarig was en hoopte of ik morgen een Barbie zou krijgen.
0: Ja, ja, ja.
2: Die spanning voelde ik.
0: Ja, wat heerlijk.
2: En ik was er en het voelde echt als feest. En het voelde alsof het klopte. En de hele zaal gaf me liefde. Zo voelde het.
0: Dat is alvast heel hoopvol ook om dit te horen, denk ik. Je vertelde net dat eten een manier werd eigenlijk om jezelf gerust te stellen. Misschien een beetje verdoven. Tegelijkertijd werd je lichaam groter en kreeg je meer te maken met de blik en de oordelen van andere mensen.
2: Ja.
0: Wanneer werd jij je voor het eerst bewust van het feit dat mensen dus dat lichaam begonnen te zien als iets afwijkends of problematisch?
2: Ja, dat was al heel vroeg. Dat was ook al in de basisschooltijd. Dat ik toen al merkte dat ik nooit het lievelingetje van de juf was. Bijvoorbeeld. Iets heel basaals. En zeg maar de hele meisjesachtige meisjes waren dat wel. En dat er dan een docent was die ook grapjes ging maken over hoe ik eruit zag en over de sandalen die ik droeg. Maar ook bijvoorbeeld mijn oma, die ging al heel vroeg opmerkingen maken over, dan zei ze, hier heb je een zakje bonbons, dat is vast goed voor de lijn. En of dat ik dan mijn andere oma dan een soort bodyscan zag geven. En dan zo, je ziet er patent uit. En dat ik dan dacht, ik weet niet wat patent betekent, maar ik voel wel dat ik dit niet als compliment op moet vatten.
0: Nee. Wat ongelooflijk eigenlijk dat volwassenen dan in zo'n kinderleven zulke toch vrij botte opmerkingen. En dat lijkt me bijna, nu je zelf volwassen bent, onvoorstelbaar.
2: Ja, nou, dat is het. En daar kwam ik dus ook tijdens het schrijven achter iets eerder ook al wel. Dat ik merkte, daar komt ook zo'n gevoel van onveiligheid vandaan. Ik beschrijf in mijn boek ook een scène over, toen was ik 19, dus was ik al wel iets groter en letterlijk ook groter. Toen was ik student en zat ik net in het eerste jaar van mijn school van journalistiek en mijn oma was jarig. En we gingen daarheen en ze ging zo, we stonden een soort op een rijtje met alle kleinkinderen en ze liep mij bewust voorbij. En de andere ging ze gedag zeggen en mij niet. En ik dacht, ben ik nou gek? Maar nee, toen mijn broer had het ook gezien. En dat was zo pijnlijk. En ik had het daarna tegen mijn vader verteld. En die zei, oh ja, dat is gek. En ik dacht helemaal, heb ik iets verkeerds gezegd? Was ik brutaal? Wat heb ik gedaan? En toen ging mijn vader het met mijn oma bespreken. En die zei, er was eigenlijk niks. En ik zei, ja, maar waarom liep ze me dan voorbij? Toen ging mijn oma mij bellen in het studentenhuis, nog aan de vaste telefoon die in de gang stond. Ik had nog niet eens een mobiel, we hebben het echt over die tijd. En toen zei ze, ja, weet je wat het is, Hanneke? Ik wist me geen houding te geven. Want jij bent zo groot en ik ben zo klein. En ik wist me geen houding te geven. Maar dat heeft verder niks met jou te maken, hoor. En ik voelde, ja, maar dat heeft dus alles met mij te maken. Dit is gewoon een fysieke reactie op mijn fysiek.
1: Ja.
2: En dat vond ik zo pijnlijk.
1: Ja, natuurlijk.
2: Omdat je denkt, ja, zeker bij je oma wil je toch altijd goed zijn zoals je bent. Wil je toch veilig zijn in je familie? Wil je je gedragen voelen? En dat was dus niet.
1: Nee.
2: Mijn oma had er heel veel moeite mee dat ik zo dik was. En ik was ook de enige dikke in de hele familie. En mijn vaders kant zijn allemaal hele sportieve mensen. En dan ik. Dus ja, ik snap ook wel dat iedereen dacht dat het mijn eigen schuld was. Of dat het me niks kon schelen.
1: Ja.
2: Alleen, nou ja, om je zo. Ik voelde me zo afgewezen.
1: Ja.
2: Door mijn eigen bloedband. Dat vond ik echt heel pijnlijk.
1: Ja, want je beschrijft nu eigenlijk al verschillende ervaringen die binnen je familie spelen. Het speelt ook daarbuiten.
2: Ja.
1: Hoe werkt dat in de optelsom? Wat begin je te voelen als dit soort confrontaties terloops steeds blijven gebeuren?
2: Ja, ja, dat is een goede vraag. Het is aan de ene kant voel je dan toch dat je moet compenseren. Dus dat je grappiger moet zijn, empathischer moet zijn, nog meer je intelligentie moet laten zien. Omdat er ontstaat ook een paradox als je dik bent. Want je neemt letterlijk meer ruimte in, maar je wordt ook onzichtbaarder. Mensen kijken meer langs je heen. En of je wordt onderschat, omdat ja, je ziet er. Mensen doen echt alsof je dommer bent. Alsof je iets niet kunt. Dus ik heb ook wel in werksituaties gehad dat ik dan toch een functie als hoofdredacteur ergens misliep. Omdat ik toch niet representatief zou zijn voor de titel.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: En werd dat dan expliciet vermeld? Of kon je dat dan impliciet ergens?
2: Nee, dat werd echt zo gezegd. Ja, ja, ja, we zien jou toch niet zo op tv. Ja, en dat is heel naar. Dus ik heb het gevoel, ik heb daar wel dingen door gemist. Maar opmerkingen komen eigenlijk van alle kanten. Ook van collega's in mijn studentenbaantje. Ook van vriendinnen. Ja. Die dan zeggen, ja, maar je hebt ook gewoon wel een moeilijke maat. Je hebt een leuke kop, hè, maar je hebt wel gewoon ook een moeilijke maat natuurlijk. Of er komen altijd opmerkingen en je moet er altijd op bedacht zijn.
1: Ja.
2: Dat was het moeilijke.
1: Ja, en je zegt eigenlijk, hè, je gaat compenseren, je gaat op allerlei manieren proberen dan wel de aandacht op een positieve manier op je te krijgen. Ging je ook proberen om af te vallen, bijvoorbeeld? Was dat ook een reactie daarop, of deed je dat niet per se?
2: Ja, wel. Dat voelde eigenlijk altijd als een taak die ik sowieso moest volbrengen.
1: Ja.
2: Daar was ik altijd mee bezig. En soms had ik dus periodes dat het lukte. Zoals na mijn scheiding ging het vanzelf, maar ook ik heb wel diëten geprobeerd en dure programma's bij de sportschool gekocht, met voedingsplannen erbij en zo. En dan was het altijd even heel fijn dat dan heel goed lukte. Maar dan kwam er ook altijd weer een periode dat het inzakte en dat het dus niet meer ging. Maar dan kwam het wel altijd meteen weer als taak erbij. En
1: ja, altijd weer die to-do-list.
2: Ja, en ook zeg maar een hoofdtaak. Dus dat het ook, daardoor voelde ook de andere dingen in mijn leven soms voor spek en bonen. En dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat het vaak, er zijn van die meetmomenten. Ik werd altijd melancholisch, zeg maar, met kerst, oud en nieuw, maar met mijn verjaardag. Omdat dat zijn van die momenten dat je evalueert. Je kijkt terug, hoe ben ik tevreden eigenlijk? Waar sta ik nu in mijn leven? Waar wil ik naartoe?
1: Ja.
2: En dan was afvallen was altijd mijn grootste wens.
1: Dat is altijd weer een voornemen.
2: Mijn eerste doel van ja, maar dat moet sowieso gebeuren. Want ik voelde me niet thuis in mijn eigen gewicht. Ik voelde me niet thuis in mijn grote lichaam. Maar ik had ook heel sterk die gezondheidsangst. Dus ik dacht, ja, natuurlijk.
1: Het speelde ook nog mee dat je je zorgen maakte over waar brengt dit mij?
2: Ja, in ieder interview, in ieder gesprek over gewicht gaat het vroeg of laat over de risico's op diabetes en hart- en vaatziekten en dat het een poortziekte is. En nou ja, dus ik was me daar ook heel erg van bewust. dat ik mezelf in gevaar bracht.
1: Ja.
2: Dus daarom wilde ik het weg, maar ook gewoon, ja, ik voelde me niet thuis in mijn kolossale lijf.
1: En op een gegeven moment beschrijf je dan dat je bij je ouders uit de kast komt als dikke vrouw.
2: Ja.
1: Wat was dat voor moment en wat is daarvoor afgegaan om die keuze te maken?
2: Ja, dat was een heel bijzonder moment. Dat kwam eigenlijk om. We hadden het aan het begin van het gesprek over, zeg maar, de gesprekken en de complimenten. En dat ging. Dat was met mijn ouders, was dat ook zo. Die kochten op een gegeven moment een vakantiehuis in Portugal. En ik merkte dat ik er steeds meer tegenop ging zien als zij weer terugkwamen. Omdat ik dan ook zo'n meetmoment ervaarde. Van als ik slank, als ik was afgevallen, kreeg ik veel complimenten. Mm. Maar ik wist ergens, dat is altijd maar een tijdelijke staat. Ja. Ik kom altijd weer aan. En ik werd steeds zenuwachtiger van het volgende ontmoetingsmoment. Want als je iemand niet meer geleidelijk ziet, is de schok veel groter als je ineens weer 10 kilo zwaarder bent. Dan zie je het meteen.
1: Mm-hmm.
2: En daar werd ik zo bang voor. En toen dacht ik, dit is dus heel beperkend in mijn eigen leven.
1: Ja,
2: dat ik
1: stressvol.
2: Dan, ja, het is stressvol. En dat ik dacht, ik ga dan proberen ontmoetingen uit de weg te gaan. Dus ik dacht, ik moet dit anders regelen. Ik moet eerlijk gaan zeggen, ik ben een dikke vrouw. En de staat van mijn lichaam is gewoon een momentopname.
1: Mm.
2: Maar als ik even slanker ben, dan is het fijn, want dan zit ik even wat beter in mijn vel. Maar het leven gaat altijd in golven.
1: Eigenlijk dus probeer je een soort acceptatie bij je ouders op te wekken.
2: Ja.
1: Voor wat het was.
2: Ja, ja.
1: En hoe reageerden ze?
2: Nou, heel goed en heel lief. En het was eigenlijk een hele fijne opening naar een dieper gesprek over ervaringen uit mijn jeugd die pijnlijk waren geweest. Zoals ik beschrijf in mijn boek een voorbeeld van dat mijn moeder op een gegeven moment, toen was ik dus ook een jaar of 9 of zo, en toen begon zij al te zien dat ik steviger werd dan bijvoorbeeld mijn broer. En toen, we mochten altijd een bakje vla als toetje na het eten, maar ik mocht toen nog maar een half vol schaaltje en hij mocht een heel vol schaaltje. En ik wist niet waarom.
1: Ze dus benoemde niet wat daaronder zat.
2: Nee. En ik dacht dus dat ik straf kreeg. Ik dacht, ik doe iets fout. Er is iets aan mij fout dat ik dit niet verdien.
1: Ja. Dus eigenlijk begon je gewoon al dit soort momenten uit je jeugd met hen ook te bespreken, ja, door dit gesprek.
2: Ja.
1: En vertelde je dan ook echt al helemaal wat dan de relatie was tussen jou en eten? Kon je dat helemaal uit de doeken doen? Of meteen op dat moment?
2: Nou, dat begon toen een beetje. Dat was eigenlijk het begin van mijn reis om zelf woorden te geven aan hoe die relatie precies in elkaar zat. Want dat wist ik toen nog niet zo. Toen zocht ik vooral eigenlijk naar veiligheid om in iedere vorm er te zijn en om te voorkomen dat ik zelf bang werd voor die teleurstelling. Dus ik zei tegen mijn moeder, ik wil heel graag, als je me een compliment wil geven, dat het dan gaat over mijn kleding of mijn werk of over de grapjes die ik maak, maar niet over mijn lijntje.
1: Oh ja.
2: Want daar heb ik zelf te veel stress van. En dat begreep ze wel. En toen kon ik zelf eigenlijk ook alleen nog maar, zeg maar, die stress en dat ongemak benoemen. En die coming out als dikke vrouw was vooral ook eentje naar mezelf. Van oké, okay, ik ga nu proberen. Ik weet nu wel, het is geen fase meer.
1: Mm-hmm.
2: Ik ga dit nu proberen te omarmen en te accepteren. Misschien ben ik dus wel een dikke vrouw.
1: Ja.
2: En dan ga ik zo door het leven.
1: En hoe voelde die eerste stap?
2: Bevrijdend. Hij voelde bevrijdend omdat ik voelde dat ik daarin al wel een beetje ruimte nam. En minder bang hoefde te zijn voor oordelen die konden komen.
1: Mm.
2: En die waren er misschien nog wel.
1: Ja.
2: Maar ze kwamen niet meer bij mij. En dan heb je gewoon al een fijner leven.
1: Ja.
2: En tegelijkertijd merkte ik ook dat het me nooit helemaal lukte om echt zo bodypositief te worden als sommige voorbeelden die
1: je nu ziet.
2: Die je nu ziet.
1: Ja.
2: Nee, ik probeerde me daartoe te verhouden. Maar ik kwam daar nooit helemaal.
1: Is misschien ook wel lastig als al zo jong de norm gesteld is.
2: Ja.
1: Hey, je beschrijft op een gegeven moment ook een moment waarop een vriendin je echt zo heel direct vraagt van: wat is nou eigenlijk jouw relatie met eten?
2: Ja.
1: Hoe ging dat? Vertel eens.
2: Dat was, we zouden naar een festival gaan. En zij zat in de stoel en ik zat een paar meter verderop in de spiegel mijn make-up te doen. En zij vroeg zo ineens: hoe zit het nou eigenlijk tussen jou en eten?
1: Echt zo?
2: Ja, en ik had net daarvoor had ik gezegd van ja, dat ik merkte bij mezelf dat ik, als ik een relatie begon met iemand, dat ik dan vaak zo na een maand of drie merkte dat ik dikker werd. En toen had ik zelf gezegd van het lijkt wel alsof dit dan een soort test is van oké, blijf je dan wel?
1: Mm.
2: Want ik had met daten ook best wel veel ervaringen. Dat mensen hele botte dingen tegen me zeiden. Ja. En toen vroeg ze van ja, hoe zit het eigenlijk met jou en eten? En toen vertelde ik van nou, ja, ik merk dat ik zo'n onrust heb en ik kan gewoon niet schrijven als ik geen koekjes naast mijn bureau heb. Ja, maar hoezo dan? Zeg ik, ja, ik voelde zo'n onrust, dan kan ik niet op mijn stoel blijven zitten. Maar ik pak het wel weer aan hoor. En toen ging ik dus ook vertellen, ja, als dit project dadelijk voorbij is. Ik heb al helemaal een plan uitgeschreven. Ik heb al mijn dagmenu's geschreven. En ik heb alweer, dan ga ik weer 3 keer in de week hardlopen. En toen zei ze, ja, maar dat is toch geen leven? Dat wil je toch niet voor jezelf? En toen, dat kwam heel erg bij me binnen. Juist ook dus omdat we elkaar niet aankeken. Maar ik keek mezelf aan in de spiegel. Terwijl zij dat zei. En ineens dacht ik, maar dat is waar. Dit is ook helemaal geen leven. Dit wil ik niet voor mezelf. Want dan blijf je altijd. Dan blijf ik altijd van project naar project. Met nog eens een extra taak erbij. Namelijk, ik moet ook afvallen.
1: Ja.
2: En toen ging ik voor het eerst aankijken van, misschien is mijn relatie met eten wel problematischer dan ik wil toegeven. Dat heb ik daar nog een tijdje op gekauwd en omheen bewogen. En, ja.
1: En kon je op dat moment ook al de link leggen dat je zei, eigenlijk wil ik ook kijken bijvoorbeeld dus of mijn relatie blijft. Dat is eigenlijk ook al een soort veiligheidsvraag.
2: Ja.
1: Ben ik veilig bij jou? Blijf je als ik verander?
2: Ja.
1: Kon je die link in dat gesprek ook al meteen leggen?
2: Ja, dat wel. Want zo kwam het gesprek dus een beetje tot gang. Op gang. En toen dacht ik wel, er zit dus ook iets met veiligheid. Want dat is eigenlijk ook die onrust die ik voel als ik schrijf. Die gaat ook over veiligheid. Maar beter nog, die gaat over faalangst.
1: Mm.
2: Ik voel altijd faalangst als ik schrijf. Terwijl ik in mijn rechter hersenhelft heus heel goed weet dat ik echt wel kan schrijven.
1: Zeg dat wel.
2: Maar toch
1: ja.
2: Heb ik altijd die faalangst. Van ja, maar kan ik het ook nog nu? Ik kon gisteren schrijven, maar kan ik het ook nog vandaag? Krijg ik dit en dit wel op tijd af?
1: Ja.
2: En
1: dus dat gevoel zit eigenlijk heel diep op allerlei vlakken.
2: Ja.
1: Zie je dat steeds weer terug. Hey, op een duur ontdek jij dat je ADHD hebt.
2: Ja.
1: Wat betekent ADHD voor dit probleem?
2: Nou, dat kwam eigenlijk voort uit ditzelfde gesprek.
1: Oh, echt?
2: Want omdat ik ging dus, naar aanleiding van dit gesprek, ging ik googlen op onrust plus eetbuien. Want ik had dus net tegen haar gezegd van ik noem het toch wel eetbuien. Mm-hmm. Ik noem het niet meer snoepen. Nee, ik noem het wel eetbuien. En toen kwam ik een blog tegen en dat ging over dat ADHD zich bij vrouwen vaak anders uit dan bij mannen en bij jongens. En vooral van binnen. En dat dus heel veel vrouwen die last hebben van eetbuien ook ADHD hebben.
1: Ja.
2: En toen ging ik hyperfocus daarin duiken. Ging ik al die lijstjes doen online. En overal was echt ding, ding, ding, ding, ding. Alle kenmerken zo'n beetje.
1: Hyperfocus is bijvoorbeeld ook zo'n ding, ding, ding,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, dat is er ook één. Dus toen had ik het eigenlijk al helemaal zelf uitgevonden. En daarmee ging ik naar de dokter. Heb ik ook nog even over getwijfeld. Want ik vond het allemaal wel heel spannend. Maar ik dacht wel, ik wil nu echt hulp. Want als ik wat aan die ADHD kan doen, dan gaat het misschien met eten ook wel beter.
1: Ja, en wat zei de dokter?
2: Die zei, ik denk dat je gelijk hebt. Dus dat was heel fijn. Ik heb een hele fijne vrouwelijke dokter. Wat ook wel hielp, want daardoor durfde ik dus wel ook tegen haar te spreken over... ik maak me echt zorgen om mijn gewicht. Ik vind het echt heel vervelend dat ik zo dik ben... en dat ik het gewicht niet eraf krijg. En toen zei ze, laten we eerst de ADHD behandelen. En want ik zei ook van, ja, misschien moet ik wel naar een eetkliniek. Ik wil echt... Het gaat al zo lang moeilijk met eten... en ik heb al een paar keer therapie gehad, maar het wordt nooit beter... En toen zei ze, laten we eerst die ADHD behandelen. Dacht ik, nou oké. Dus dat gingen we doen. En toen, ja, dat was eigenlijk, vond ik een heel fijn traject. Want ik kreeg zoveel begrip voor mijn brein.
1: Ja.
2: Oh, daarom doe ik dit. Oh, daarom heb ik zo'n onrust. Daarom heb ik moeite met reguleren. Daarom kan ik een hyperfocus hebben. En kan ik soms 4 artikelen op een dag schrijven. En 3 dagen daarna helemaal niks.
1: Ja.
2: Daarom kan ik soms niet eens... beginnen aan de volle vuilniszak naar buiten brengen.
1: Ja.
2: Daar kan ik me niet tot die taak zetten.
1: En hielp het ook bij je eetsituatie? Dat je ADHD hiermee om leerde gaan? Of ging je uiteindelijk, begreep ik dat je ook dus toch nog wel naar zo'n eetkliniek
2: ja,
1: bent gegaan?
2: Ja, dat heb ik wel gedaan. Maar het hielp wel dat ik daardoor begreep... food is voor mij een fidget... Dus, want de dingen die ik at tijdens het werken... waren ook allemaal kleine, harde koekjes. Ik zat nooit een boterkoek te eten of zo, want dat doet de truc niet. Dat moesten harde, kleine koekjes zijn. Of kleine snoepjes die ook goed voelen in mijn handpalm. Dat het heel tactiel is allemaal. En dat hoort echt bij ADHD. En ook de dopamine-shot die je krijgt als je een snack eet.
1: Oh, ja.
2: Het is meteen suiker, meteen vet, is echt...
1: Ja.
2: Terwijl wat er met ADHD natuurlijk het probleem is... is dat je dopamineafgifte gaat volle bak eruit...
1: Ja.
2: En prikkels komen ook vol weer erin. Daar zit geen filter in. Dus, maar dopamine heb je nodig om je gelukkig te voelen... en om executieve taken te verrichten.
1: Mm.
2: En dat is dus weer, dan heb je weer die vuilniszak.
1: Ja.
2: Als mijn dopamine heel laag is... kom ik gewoon niet gestart tot een vuilniszak eruit
1: halen. Moet er echt eerst een koekje in.
2: Ja, maar dat is ook geen leven natuurlijk.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Dat kan je niet zo vol blijven houden. Dus dat voelde ik heel sterk van... ik kan niet zo nog 30 jaar blijven schrijven. Want schrijven is wat ik het allerliefst doe. Dat wil ik altijd doen.
1: Ja, hey, en onderaan de streep... je hebt dus je bent naar de eetkliniek geweest. Je hebt... Ja. Veel geleerd over ADHD. Wat zijn dan in die mix van dingen... uiteindelijk ontdek je ook nog dat je diabetes hebt.
2: Ja.
1: Dus er zijn eigenlijk een heel aantal factoren... waar je een soort van knoppen waar je aan kon draaien.
2: Ja.
1: Waarvan zou je nou zeggen... dat is echt de knop geweest om hier verandering in te brengen?
2: Die grote knop, dat is toch wat ik in de eetkliniek heb geleerd... En daar heb ik geleerd over zeg maar, de window of tolerance die je hebt. Dat je kan zeg maar, een groot raam hebben waarin je veel kan doen. Maar ik heb geleerd, bij mij staat die gewoon strakker afgesteld. En ze leerde me daar emotieregulatie. Zeg maar. En dat legde ze uit aan de hand van pannetje 1 tot pannetje 5. Waarbij pannetje 1 is zeg maar, helemaal... ondergestimuleerd, dat je denkt, het is hier veel te saai... waar je boos van kan worden, een bore-out kan hebben. En pannetje 5 is dat het helemaal overkookt. En dat de kunst is om steeds zo tussen pannetje 2 en 3 te blijven. Want op dat moment kan je nog bijsturen in de keuzes die je maakt.
1: En hoe doe je dat, tussen die 2 pannetjes blijven?
2: 100.000 keer bij jezelf inchecken, hoe gaat het eigenlijk met mij... Dat is echt het. Ik ben heel veel in de gaten gaan houden. Welk pannetje zit ik nu in?
1: Ja.
2: Wat heb ik vandaag gedaan? Hoe voel ik me nu? En omdat ik ook wist, zodra je in pannetje 4 komt... dan is er al niks meer aan te doen en dan komt er een eetbui. En ik wilde zo graag niet die eetbui... dat ik steeds ging kijken, oké, welk pannetje zit ik in? En dan merkte ik ook best wel vaak van... oh, ik zit eigenlijk in 1 of 2. Het is me te saai.
1: Ja.
2: Ik moet iets doen. Dus wat ga ik dan doen? Ik moet bewegen. Ik moet een liedje opzetten wat ik helemaal kan voelen. Ik heb het nodig om heel diep te voelen.
1: Ja.
2: Maar ik heb het ook nodig om veel tijd alleen te zijn. Dus ik verwachtte vaak van mezelf... dat ik 3 keer in de week iets sociaals kon doen.
1: Ja.
2: Maar nu weet ik, ik kan dat dus helemaal niet. En dat vond ik heel saai. Mijn window of tolerance blijkt veel strakker afgesteld dan ik zelf gezellig vind.
1: En jezelf op acute impuls zou kiezen?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En hoe deed je dat dan bij jezelf inchecken? Zet je dan steeds een kookwekker van, oh ja, ik moet weer even aan mezelf vragen wat ik nodig heb?
2: Ik ging een dagboek bijhouden.
1: Ah.
2: En daar ging ik iedere dag tijdens de lunch. Ik heb mezelf helemaal van mijn lunch, mijn feestmoment van de dag gemaakt. Met mijn dagboek. En daarna altijd lekker een stuk in een boek lezen. Want dan ga ik ook rustiger eten. En dan kan ik ook eten vanuit het gevoel van waar ik trek in heb. En niet vanuit zeg maar het geprogrammeerde. Ik mag alleen een boterham met kaas. Of ik mag alleen een salade eten. Nee, dan kan ik ook voelen van waar heb ik eigenlijk behoefte aan.
1: Ongelooflijk. En wat deden deze trucs voor je gewicht? Wat deed het gewoon in fysieke zin?
2: Nou, dat was grappig, want dat werkte dus voor geen meter. Want
1: ik vond het echt helemaal als een wondermiddel,
2: ja,
1: klinken.
2: Nou ja, op zich is dat het ook. Alleen de keerzijde is, in de eetkliniek leerde ik heel erg, ja, je moet intuïtief eten.
1: Mm.
2: En dat deed ik dus met dit ook. Alleen, ik heb die ADHD er ook bij. En bij ADHD zit ook een hele dikke dot impulsiviteit.
1: Ja.
2: Dus die zei ook heel vaak, oh ja, mijn intuïtie zegt nu echt, koekjes een heel goed idee.
1: Ah, ja.
2: Dus ik kwam 6 kilo zwaarder uit de eetkliniek, terwijl ik erheen ging met het idee van, nou, nu ga ik echt goed leren omgaan met eten. En dan kom ik daaruit met het gewicht dat bij mij past. Maar ja, hier was ik het helemaal niet mee eens.
1: Nee, jij wilde helemaal niet met die 6 kilo echt extra helemaal leren leven.
2: Nee, helemaal niet. Want nee. Ik vond mezelf al veel te zwaar toen ik erheen ging. Dus dat vond ik heel moeilijk.
1: En kwam je dan met een heel groot rotgevoel van wat heeft het voor zin gehad daaruit?
2: Nee, dat niet zozeer. Want ik was me er wel heel erg van bewust dat om een goed leven te leven en het eens te zijn met mezelf, heb ik die kliniek wel echt nodig gehad.
1: Ja.
2: Zoals die theorie van die pannetjes die ik nu bij al mijn vriendinnen aansmeer. Dat had ik echt heel erg nodig om te leren.
1: Ja.
2: Dus voor de kwaliteit van mijn leven was dat sowieso heel goed. Alleen ik had nog steeds die gezondheidsangst.
1: Natuurlijk.
2: En dat is ook waarom ik dus een jaar na de kliniek weer opnieuw naar de huisarts ging en zei, ja, ik blijf zo worstelen met dit overgewicht, met die angst. Wat moet ik nou doen? Moet ik een maagverkleining? Moet ik toch iets van medicatie proberen? Toen zei de huisarts, nou, ik doe eigenlijk liever niets. Maar laten we even bloed prikken om je gerust te stellen. En toen kwam daar dus uit dat ik diabetes had.
1: Ja.
2: Dus dat was heel erg schrikken. En het voelde echt alsof mijn lichaam me straf gaf voor alles wat ik al die tijd fout had gedaan.
1: En waarom voelde dat zo?
2: Omdat ik het altijd geweten heb. Dat ik altijd geweten heb. Ik heb echt ergens in mijn puberteit al gelezen dat je alvleesklier een bepaalde mate van insuline kan geven. En als dat op is, is het op. En dan krijg je diabetes. En dat je lichaam dus altijd hard moet werken voor de suikers. En ik wist natuurlijk wat mijn intake was geweest.
1: Mm.
2: Dus
1: jij dacht, dit is gewoon letterlijk een consequentie van dat eten.
2: Zo voelde het echt. En dat legde mijn huisarts me wel uit, dat is niet waar. Het is complexer dan dat. En toen bleek uiteindelijk ook dat die diabetes gek genoeg ook het beste was wat me kon overkomen. Want toen ik die ging behandelen, ging ik me ineens heel veel beter voelen.
1: Ja.
2: En vlogen ineens wel de kilo's eraf, terwijl ik niet anders at.
1: Ja.
2: En alles ging weg. Ik bedoel, ik heb altijd al gesport. Heel veel kickboksen, hardlopen, krachttraining. Dus van binnen was ik al heel gespierd. Alleen je kon het niet zien.
1: Nee.
2: Maar het was er wel. Dus, en toen die diabetes en die fysiologische hormoonhuishouding
1: op orde kwam.
2: Ja, kwam ineens wel het lichaam dat bij me past tevoorschijn.
1: Toch die sportieve lijn van de familie.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, die was er wel. Alleen die deed gewoon jarenlang verstoppertje.
1: Ja, ja. Ongelooflijk. We gaan straks eventjes verder praten hier nog weer over. Maar we luisteren eerst even naar Maybe Tomorrow van Stereophonics.
2: Ja.
1: Ook dit lied is onderdeel van deze dit pad.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Ja, dit lied gaat over... Dit is al heel lang mijn liedje. En deze staat ook bovenaan mijn begrafenislijst. Ik heb een begrafenislijst op Spotify. Maar deze gaat echt over... Ik ben altijd zoekende geweest. Zo heb ik me altijd gevoeld. Maybe tomorrow I found my way, zingt hij. En daar voel ik me zo door gezien. En zo van, dit is echt gewoon mijn lijflied. En nu vind ik het extra mooi dat je hem zo draait. Want ik heb mijn plek gevonden.
1: Prachtig.

0: Dat was Maybe Tomorrow van Stereophonics.
1: De nacht van EO.
0: En bij mij te gast is journalist en schrijver Hanneke Meinster. Vandaag komt haar boek Gulzig uit. Een persoonlijk boek over eindeloze cyclus van snoepen, niet snacken, strakke sportschema's en heel de dag grazen. Door diabetesdiagnose en medicatie verloor jij in 9 maanden ongeveer 32 kilo. Dat
2: ja.
0: is gigantisch.
2: Ja.
0: En dat veranderde je lichaam in korte tijd enorm. Je schrijft ook ergens dat je omgekeerd zwanger voelde.
2: Ja.
0: Dat moet je even uitleggen.
2: Ja, nou, dat zat eigenlijk in 2 dingen. Dat zat in toen ik zwanger was, ging ik iedere ochtend als ik wakker werd voor de spiegel staan en kijken hoe ziet het er nu uit. En dat deed ik nu ook weer. Ongeveer iedere keer als ik opstond, zag ik er anders uit.
0: Ja.
2: En dat voelde heel raar. En daarnaast was het ook zo dat ik door de medicatie die ik gebruikte ook hele sterke cravings en weerzin kreeg.
0: Oh ja.
2: Zo had ik een hele tijd dat kaas totaal verboden was.
0: Ja.
2: Terwijl daarvoor had ik echt best wel graag kaas. En
0: je bedoelt daarmee verboden, geen trek in, geen zin in.
2: Ja, echt.
0: Je lichaam kwam in opstand eigenlijk.
2: Ja, maar echt zoals je dus dat ook als je zwanger bent, zo dat het je zo kan tegenstaan dat je er bijna misselijk van wordt. En echt heel naar. Ja, dus dat
0: allemaal
2: gebeurde
0: door die
2: ook.
0: Medicatie.
2: Ja.
0: Ja, de prik.
2: Ja, de prik.
0: De prik. Hey, en word je dan nu ook anders behandeld door mensen, vraag ik me af.
2: Ja, dat merk ik dus echt goed.
0: Dat lijkt mij eigenlijk een beetje cru.
2: Ja, nou, dat is het ook wel. Dat is het ook wel. Het is ook echt, het is echt zo de skinny privilege. Ja. Want ik merk nu als ik aan de bar sta, word ik meteen geholpen. In winkels zijn mensen vriendelijker. Ik word ineens altijd voorgelaten als ik wil oversteken. Dat is goed.
0: En ja. Voelt het ergens ook lekker dat je denkt, hey, dit is eigenlijk een fijne ervaring? Of kun je alleen maar denken,
2: nee,
0: wat oneerlijk dat ik eerder die behandeling niet kreeg?
2: Dat denk ik ook wel. Maar het menselijk systeem is ook wel heel gerustgesteld als je bij de kudde hoort.
0: Ja.
2: En dat is dit natuurlijk ook wel.
0: Ja.
2: Ik zit nu in het vakje van de goedzakken.
0: Ja, ja, ja,
2: en
0: ja.
2: Als je veiligheid zoekt, is dat wel een hele fijne plek. Maar het is natuurlijk wel een beetje jammer. En,
0: ja. Want jij kan natuurlijk ook nog heel goed terug, lijkt me, naar de versie van jezelf die klein is, verdrietig is om de afwijzing.
2: Ja.
0: Die misschien nog steeds op zoek is wel naar die veiligheid die je ontbeerd hebt in je jeugd.
2: Ja, precies. Dat is ook zo. En,
0: want hoe is het met die kant van jezelf?
2: Dat gaat beter, maar die is ook nog aanwezig. Wat er beter gaat, is dat ik nu heb geleerd hoe ik mezelf kan troosten. Hoe ik voor mezelf kan zorgen. Op allerlei manieren, zeg maar. Op mentale manieren. Maar ook op door allerlei kussens tegen me aan te leggen als ik me eigenlijk heel eenzaam voel. Maar bijvoorbeeld tijdens het schrijven van mijn boek Gulzig merkte ik dat ik soms weer heel diep in die onveiligheid zat en in die angst. En
0: een soort herbeleving, klinkt het.
2: Ja, en ook toen ik het gewicht ging verliezen, voelde ik me ook weer even heel onveilig en heel naakt.
0: Ja.
2: En dat was heel spannend, want het vet voor mij was ook een soort veiligheid. Want
0: daarin kon je je verstoppen.
2: En het was een soort buffer voor als mensen me zo dik zien en me dan nog steeds de moeite waard vinden, dan zal het wel zo zijn.
0: Ja.
2: Ik had een soort veiligheid daarmee ingebouwd. En nu voelde ik me, zeker ook omdat ik dus in 9 maanden al dat gewicht verloor, voelde ik me echt alsof ik in mijn string voor de klas stond.
0: Ja.
2: En ik dacht, oh, maar nu kan iedereen mijn ware aard zien.
0: Juist.
2: En toen bleek gelukkig dat het heel erg meeviel. En dat mensen me nog steeds leuk vonden.
0: Ja, dat kon je op je boekpresentatie vanaf.
2: Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jouw boek is te lezen voor iedereen die wil weten hoe je dit pad bewandelt en hoe je terug kunt keren bij jezelf. Het boek heet Gulzig en het is in allerlei boekhandels te vinden. En daarmee zit het erop voor vannacht. Dankjewel dat je er
2: Dankjewel.
0: Was, Hanneke Meinster. En leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Eerst hoor je hier nu het nieuws van 5 uur, daarna vroeg.
3: NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden, als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. En ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval, op 7 oktober, ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen van de journalisten staan in een nieuw boek dat is uitgekomen. Het weer in het noorden, kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: In het Amerikaanse Dallas komen de Republikeinen vandaag samen op hun partijcongres, waar de partij vooruitblikt naar de midterms. De top van de Republikeinse partij is erbij en het is niet zomaar een congres. In de Amerikaanse media wordt het al historisch genoemd. Ja, de vraag is natuurlijk, wat staat er op het spel voor Trump en wat wil hij met dit congres bereiken? Een hele goede morgen. Dit is vroeg van woensdag 9 september. Vandaag komt de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten bijeen tijdens hun partijcongres. En de timing daarvan is bijzonder. Het zijn namelijk spannende tijden voor de Amerikaanse president Donald Trump. Namelijk de midterms komen eraan. Zijn populariteit loopt al maanden achteruit door de oorlog in Iran. En ook binnen de partij is niet iedereen tevreden over zijn beleid. Waarom kiest Trump er juist nu voor om dat congres te houden? Daar ga ik deze ochtend over praten met de Amerika-kenner Kenneth Manusama. Kenneth, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Fijn dat je er bent. Ben je recent nog in Amerika geweest eigenlijk?
5: Nee, dat is van maart vorig jaar. Maar ik ga eind oktober, 17 oktober, ga ik weer die kant op.
4: En wat voor Amerika hoop jij aan te treffen eind oktober?
5: Nou kijk, elke trip heeft zo zijn doel, namelijk om een beetje aan te voelen inderdaad hoe

0: Amerika geweest eigenlijk?
1: Nee, dat is van maart vorig jaar. Maar ik ga eind oktober, 17 oktober, ga ik weer die kant op.
0: En wat voor Amerika hoop jij aan te treffen eind oktober?
1: Nou kijk, elke trip heeft zo zijn doel, namelijk om een beetje aan te voelen inderdaad hoe de vlag erbij hangt. Nu ga ik wel blijven hangen in de Bronx in New York. Voor een boek wat ik aan het schrijven ben. Maar je probeert met mensen te praten inderdaad van hoe kijken ze aan tegen de komende midterms. Hier daar wat campagne dingen proberen mee te maken. Om inderdaad gewoon even de voelsprieten weer uit te gooien en te zien hoe de vlag erbij hangt.
0: Ja, want ondanks dat je er niet geweest bent, spreek je natuurlijk wel mensen daar in Amerika. Die onvrede waar ik het dan zo over heb, hè, en die impopulariteit van Trump, waar we het straks natuurlijk ook wel over gaan hebben. Leeft dat een beetje in Amerika of leeft dat vooral bij ons?
1: Nou kijk, wij zijn heel erg wel in Nederland heel erg gefocust op de regering Trump. En ik denk dat een groot deel van de Amerikaanse bevolking vooral bezig is met de gevolgen van deze regering en het beleid wat deze regering voert. En dan hebben we natuurlijk, en dat is natuurlijk die politieke wetmatigheid, dat is natuurlijk de economie. De economie staat echt wel weer op één, zoals het eigenlijk altijd heel snel op één komt te staan. En is men daar bezig. En zoals ook een andere politieke wetmatigheid is dat mensen op een gegeven moment gewoon moe zijn van een president. Of je nou bijna populair is of niet. Ze zijn een beetje klaar met het gezicht. Acht jaar voor een president is altijd echt wel genoeg. En men kijkt uit naar iets nieuws. Een frisse wind. Nou, en ik denk dat deze regering alleen dat proces wel heeft versneld. De figuur Trump is voor heel veel mensen vermoeiend. We vermoeien ons zelf er ook mee natuurlijk. Vanwege alle buitensporige dingen en uitspraken die we allemaal niet normaal vinden enzovoort. Het komen op zich mooie en goede tijden aan, omdat men naar de toekomst veel meer gaat kijken.
0: Ja. Nou ja, en met die toekomst in het vooruitzicht gaat men natuurlijk ook stemmen. We gaan gewoon weer naar de stembus in de Verenigde Staten voor die midterms. Misschien goed om even uit te leggen, wat zijn die midterms precies?
1: Nou, de midterms, ofwel de tussentijdse verkiezingen eigenlijk, zijn verkiezingen voor congresleden. Het congres bestaat natuurlijk uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De Huis van Afgevaardigden bestaat uit 435 leden en die worden allemaal op 3 november verkozen. En een deel van de Senaat, niet alle senatoren, want die hebben een ambtstermijn van 6 jaar. Dus die gaan in fases worden die weer hernieuwd als het ware. En de Republikeinen hebben op dit moment een meerderheid in beide huizen.
0: Dat is wel goed nieuws dus voor Donald Trump als hij wetten wil doorvoeren, als hij daar een meerderheid heeft in die twee huizen, vooralsnog?
1: Vooralsnog zou je zeggen van dit is een voordeel en dat je de wetten doorheen kan krijgen. Alleen het probleem is, er worden nauwelijks wetten er doorheen gejaagd. Omdat ze er onderling ook niet helemaal uitkomen en omdat de marges van de meerderheid ook vrij klein zijn. En ook omdat de regering heel veel per decreet regeert. En eigenlijk gewoon maar doet wat het wil. En vooral in het eerste jaar was het zo dat de regering heel veel deed via decreet zonder daar eigenlijk op te letten. Of niet. Bijna opzettelijk allerlei wetten te negeren. Er is één grote wet over verkiezingen. De Save America Act. Ja, die komt er al maanden maar niet door. Omdat men onderling aan het steggelen is. Dit congres doet bijzonder weinig.
0: Ja, maar hoe belangrijk zijn die midterms dan? Of hoe belangrijk is die samenstelling van dat congres voor Donald Trump?
1: Donald Trump krijgt nu vrij baan van de Republikeinse meerderheid in het congres. Ze leggen hem echt geen strobeet in de weg. Wat gebeurt er, en waar de Republikeinen ook zelf voor waarschuwen, als de Democraten nu een meerderheid overnemen in met name het Huis van Afgevaardigden, dat zit er wel aan te komen. Ja, dan gaan de Democraten waarschijnlijk allerlei onderzoeken openen. Ze gaan proberen allerlei wetten er doorheen te krijgen. Maar ze gaan vooral ook, dat is de wens van veel mensen, deze regering en Donald Trump onderzoeken. Over corruptie, over machtsmisbruik enzovoorts.
0: Komt er weer een impeachment-procedure aan?
1: Nou ja, precies. En dat Trump zelf waarschuwt ook van, ze gaan weer een derde impeachment gaan ze proberen. Dus daar wordt voor gewaarschuwd. En een democratische meerderheid kan natuurlijk proberen inderdaad allerlei obstakels op te werpen voor deze regering.
0: Het zijn dus spannende tijden voor de Republikeinen. Niet voor niets hebben ze dat congres georganiseerd. Daar gaan we het zo over hebben. Waarom horen we eigenlijk zo weinig over dit partijcongres? Ik bedoel, als hier in Nederland een partij een congres organiseert, dan is de NOS er live bij en dan zien we het overal op het nieuws. Hier is dat minder het geval.
1: Ja, kijk, ten eerste is het inderdaad opmerkelijk dat zo'n congres überhaupt wordt gehouden. En dat is niet gewoonlijk als ze voor zo'n midtermverkiezingen. Mm. Maar het geeft aan hoe wanhopig, denk ik eerlijk gezegd, de Republikeinen zijn. Ze moeten op een bepaalde manier weer enig enthousiasme gaan kweken onder de eigen achterban. Vanwege de

0: echt flink dalende populariteit van niet alleen Trump, maar ook de Republikeinse partij zelf. Ze moeten weer alle enthousiasme gaan genereren. Ze moeten eigenlijk weer de coalitie waaruit MAGA bestaat weer proberen bij elkaar te krijgen. Want daar hebben we afgelopen anderhalf jaar ook al allerlei breuklijnen gezien. Ja. Onderling dus ruzie over de koers en welke groep nou wel binnen MAGA valt en welke groep nou niet binnen MAGA valt. En dus wil ze proberen weer een eenheid te smeden. Ja,
1: het is een soort extreem puzzelen, dit congres.
0: Nou, het is vooral proberen met redelijk veel dwang, denk ik eerlijk gezegd, om al die coalities, ja, al die coalitiegenoten, om het zo maar te noemen, weer bij elkaar te krijgen. En dat doen ze door bijvoorbeeld Donald Trump echt weer in het middenpunt van de belangstelling zetten.
1: Ja.
0: Zo van, Donald Trump is de lijm die alles bij elkaar moet houden. De grote held, ja, de grote leider. En daar moeten de Republikeinen zich allemaal weer achter scharen. En laten dan eensgezind weer met één geluid richting die midterms gaan.
1: Dat is dan het doel van dat congres. Hoe, ja, ze dat gaan bereiken, daar gaan we het over hebben deze ochtend. En natuurlijk ook over die impopulariteit van de Republikeinse partij en Donald Trump zelf. Kenneth, jij bent een soort... Je hebt alle feiten paraat. Dus mensen kunnen alles vragen aan jou over Amerika. Hè, of nou over de Republikeinen. Ja, toch, dat is toch zo. Dus als je goede vragen hebt, stel die vooral in de NPO Luister-app, want dan gaan we daar straks samen met Kenneth ook even doorheen.

0: Spinners waren dat met Working My Way Back to You. En die hoorde je tijdens vroeg van woensdag 9 september. Goedemorgen. We hebben het vandaag over de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. Want vandaag begint hun partijcongres. En de timing daarvan is bijzonder. Het zijn namelijk spannende tijden voor de Amerikaanse president Trump. De midterms komen eraan. 3 november is het zover. Zijn populariteit loopt al maanden achteruit door de oorlog in Iran. En ook binnen de partij is niet iedereen tevreden over zijn beleid. De vraag is, waarom kiest Trump er juist nu voor om dat congres te houden? We hadden het er net al kort even over, maar nu gaan we echt de diepte in. Kenneth Manusama is mijn gast. Kenneth, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. En we zeiden het net al, en mocht je nou vragen hebben aan allesweter Kenneth Manusama, stel die vragen dan vooral in de NPO Luister-app.
2: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Wat staat er nou precies te gebeuren tijdens zo'n congres? Want je noemde het net al ongebruikelijk. Wat gaan ze doen?
3: Nou, wat ze gaan doen is vooral heel veel mensen laten praten en ook de hoofdfiguren laten spreken met grote speeches. Donald Trump gaat op beide avonden van de congres gaat hij spreken, maar ook vicepresident J.D. Vance gaat spreken. Mm-hmm. Een aantal ministers gaat spreken, wat trouwens ook al ongebruikelijk is, hè, dat ministers op zo'n politieke bijeenkomst gaan spreken.
0: Waarom is dat ongebruikelijk?
3: Nou, meestal worden vakministers, hè, als ze eenmaal aangesteld worden, zijn vakministers. Dan gaan ze zich niet over allerlei brede, gaan ze niet campagne voeren. Dat is eigenlijk wel een beetje ongebruikelijk. Maar dat zijn van die normen die eigenlijk ook al in de eerste termijn van Trump zijn gesneuveld. Ja. Het is toch een beetje raar als je de minister van Justitie zometeen, Todd Blanche, gaat horen spreken. En dan allerlei dingen gaat zeggen over we gaan achter de migranten aan of we gaan die en die vervolgen. Ja, dat is toch een beetje raar voor een politieke bijeenkomst, echt een campagnebijeenkomst. Dat is ongewoon. We gaan ook RFK Jr. zien, Robert F. Kennedy Jr. Zien. Maar we gaan ook allerlei kandidaten zien die op de verkiezingslijst staan voor november. Ja. Zodat zij zich kunnen profileren.
0: Wie komen hierop af?
3: Nou, en dat is een goede vraag. Er komen vooralsnog niet zoveel mensen op af.
0: Okay.
3: En dat is een beetje het probleem. Hè. Er gaan allerlei berichten rond dat ze de kaartjes proberen weg te geven, omdat niemand ze wil hebben. Niet vrijwillig naar voren komen van hé, ik ga eens naar dat congres toe.
0: Nee.
3: Er zijn
0: want,
3: wel...
0: want als we even het parallel trekken met Nederland, bedoel, als ik aan partijcongressen denk, dan denk ik aan gezonde democratische discussies over de lijn van de partij, over bepaalde standpunten, bepaalde moties die ingediend worden, al dat soort dingen. Dat is niet hoe het in Amerika gaat.
3: Nou, in dit geval niet. Als je het hebt over bij presidentsverkiezingen en er wordt zo'n conventie gehouden, dan gaat er nog wel een soort van platform meetings gaan eraan aan vooraf, hè, waar inderdaad het Republikeinse partijprogramma als het ware wordt geformuleerd. Dat is eigenlijk al de afgelopen tijd ook al niet meer zo, omdat Donald Trump in ieder geval bij de Republikeinse partij dat altijd wel dicteerde. Mm. En die zei gewoon van dit is mijn platform en klaar. Daar heeft de partij zelf niet zo heel veel invloed meer op. Maar dat in dit geval, de komende dagen gaat dat niet echt gebeuren. Het is echt een soort, wat ze dan noemen, een pep rally. Het is om te enthousiasmeren, om weer eenheid te smeden, om maar weer eens duidelijk te maken waar we allemaal tegen zijn en waar we allemaal voor zijn. En natuurlijk de democraten, die zullen zeker gezien de afgelopen tijd bij de democraten, gaan we het waarschijnlijk zo over hebben, dat we als socialisten en communisten worden bestempeld. Allemaal om ervoor te zorgen dat de aandacht weer gaat naar de eenheid van de Republikeinse Partij.
0: Ja. Dat is echt het doel van Donald Trump, soort eenheid uitstralen met dit congres.
3: Ja, want we hebben de afgelopen 8 maanden of zo gezien dat er steeds meer scheuren zijn gekomen in de MAGA-coalitie.
0: Als we zo op die scheurtjes inzoomen, of scheuren misschien wel. Wat voor scheuren zitten er? Welke thema's spelen er binnen die partij?
3: Nou, de thema's zijn natuurlijk de economie, maar zeker ook het buitenlands beleid. Mm-hmm. Er is echt een duidelijke breuk als het gaat om het beginnen van allerlei militaire avonturen, zoals met name natuurlijk de oorlog tegen Iran. Het was natuurlijk één grote verkiezingsbelofte. Ja, geen forever wars meer, geen eeuwige oorlogen meer die 10 tot 15 jaar duren.
0: Ja.
3: Waarbij het land toch flink te lijden heeft, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan. Dat had hij afgezworen, had gezegd van had hij beloofd, gaan we niet doen. Nou, nu is er zo'n avontuur wel aangegaan. Terwijl het economisch ook al slecht gaat. Dus daar is er echt een scheiding tussen de zogenaamde echte America Firsters en toch iets wat de klassiekere republikeinen, die wel het grote kwaad van een Iran willen weghalen.
0: Ja.
3: Daarbij komt nog opgeteld ook, is Israël een grote breuklijn binnen de Republikeinse Partij. Want men begint zich af te vragen, waarom nou moeten wij zo achter Israël aanlopen? Ja,
0: waarom die onvoorwaardelijke steun bij?
3: Waarom die onvoorwaardelijke steun? En daar zit natuurlijk ook op een gegeven moment bij bepaalde groepen een antisemitisch randje aan, zeker. Denk aan figuren als Nick Fuentes, die misschien mensen wel eens kennen. Maar ook bijvoorbeeld een Tucker Carlson, een nog bekendere naam. Die allemaal twijfel zetten bij van ja, waarom moeten we achter Israël aanlopen? En waarom hebben de Joden als groep zo'n grote invloed in Amerika? Of in ieder geval, dat claimen ze dan. He, dus dat is een grote breuklijn. Maar het is bij, als ik dan kijk naar de gewone kiezer echt, denk ik dat met name ook de economie is. Ja. En, die,
0: en met de economie bedoelen we dan prijzen van boodschappen, prijzen van benzine, waar het natuurlijk altijd over gaat in de Verenigde Staten, al dat soort dingen.
3: Ja, het was vorig jaar in april, was het Liberation Day, toen allerlei importheffingen werden aangekondigd en ingevoerd. En eigenlijk is de economie er alleen maar flink slechter van geworden. Zijn er grote breuken, ook vertrouwensbreuken tussen Amerika en de rest van de wereld? Mm-hmm. En gaat het heel slecht met de economie, ook echt fundamenteel slecht?
0: Nu wordt natuurlijk ook vaak gezegd dat de Amerikaanse politiek, of eigenlijk in dit geval de Amerikaanse kiezer, zich niet zoveel aantrekt van buitenland beleid. Ik bedoel, ik ken toch al die filmpjes op YouTube dat de Amerikanen moeten aanwijzen waar Nederland ligt, en dan wijzen ze een eiland in de Stille Oceaan aan, zeg maar. Je zou kunnen zeggen van ja, dat buitenlandbeleid, daar zijn ze niet zo mee bezig in Amerika, maar dus wel.
3: Nou, er is een heel duidelijk verband inmiddels met die economie en het buitenlands beleid. Namelijk gewoon de olie- en de dieselprijzen. Het handelsbeleid, die importheffingen, hebben een heel direct effect gehad op de economie. En waar deze regering zich maar niet uit kan graven, omdat ze gewoon verder gaan met dat importheffingenbeleid en met de Iran-oorlog. Mm. He, dus de mensen zien ook van, één, we zien geen reden waarom die Iran-oorlog is aangegaan. En we zien ook heel direct het effect op de prijzen. En nou ja, we zien geen licht aan het eind van de tunnel als het gaat om die Iran-oorlog.
0: Ik kan me nog goed herinneren, Kenneth, dat wij elkaar spraken. Dat was in aanloop naar de verkiezingen. Dat is dus 2 jaar geleden, laten we maar zeggen. En toen hadden wij het ook over prijzen in de supermarkten. Ook de benzineprijzen. En dat toen had ik een fragmentje van Trump. Die zei van ja, een brood kost inmiddels $6,50. Ik kan me nog goed herinneren.
3: Ja,
0: ja, volgens mij is dat 2 jaar later nog steeds precies hetzelfde. Misschien nog wel erger, dat brood is inmiddels nog duurder.
3: Ik denk dat het brood misschien nog duurder is geworden. Maar met zeker ook de benzineprijs, die zijn op historische hoogtes.
0: Ja.
3: Inmiddels, nou ja, en als je iets nodig hebt in Amerika is het benzine. Dus hij heeft, dat is echt een enorm grote verbroken belofte. Mm-hmm. Hoe realistisch die belofte natuurlijk was, is een andere. Maar de economie is alleen maar slechter gegaan, slechter geworden. En het grappige is dat Trump nu leidt aan het soort Biden-syndroom. Namelijk roepen dat de economie fantastisch is. En de cijfers daarvoor lijkt te hebben. Maar tegelijkertijd, de man in de straat, die voelt dat absoluut niet.
0: Ja.
3: Die denkt nog steeds, nee, als ik boodschappen doe, doet dat heel pijn. Als ik ga tanken in mijn pick-up truck, doet dat enorm veel pijn.
0: Ja.
3: En waar zijn de verbeteringen? Ik zie geen toekomst.
0: Maar dit hele proces gaat wellicht zijn tol eisen. Daar gaan we achterkomen tijdens de midterms. In ieder geval is die Republikeinse Partij daar bang voor. Je zou al kunnen zeggen, hè, al die dit is duidelijk. Hè, dit is dan wanbeleid en daar zijn mensen boos over. Aan de andere kant kun je ook zeggen, van ja, het is ook gezond voor een politieke partij dat er verschillende ideeën zijn. Dat er verschillende ideeën zijn over zo'n koers ten opzichte van Israël, over zo'n koers ten opzichte van de oorlog tegen Iran. Dat is een soort teken van een gezonde democratische partij.
3: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, als je dus de afgelopen 10 jaar inmiddels de Republikeinse Partij aanschouwt, dan is die altijd steeds meer gecentreerd rondom de figuur Trump, die altijd maar bepaalde wat de koers was. En ik denk, gezien de tweede termijn van Trump, waarbij heel veel ontwikkeling, heel veel beleid in een sneltreinvaart als een soort tsunami werd uitgerold en de effecten ook wel vrij snel duidelijk werd dat men dacht van, oh, wacht even. We zijn nu al zo lang met deze man bezig en we hebben zo grote hoop op deze man gevestigd en zijn regering. En dat komt nu allemaal niet uit. Dus alle breuklijnen, verschillen in opvattingen in die MAGA-groepen onderling, die waren altijd onderdrukt door het fenomeen Trump. Ja,
0: en die komen nu naar boven.
3: Ja,
0: ja, ja. Dit congres, hè, want je zei Trump die spreekt er twee keer, al die ministers. J.D. Vance spreekt ook, die is natuurlijk ook aanwezig op dit evenement. Wat is zijn rol als vice-president van de Verenigde Staten?
3: Ja, vice-president zijn natuurlijk is in het algemene zin een hele ondankbare taak. Omdat hij achter Trump moet aanlopen en het beleid moet aanlopen. Mm-hmm. Moet verdedigen en tegelijkertijd...
0: Maar dat wil hij toch ook? Ik bedoel, hij is niet voor niets vicepresident van deze regering.
3: Ja, tuurlijk. Maar aan de andere kant is hij natuurlijk ook heel erg met zijn eigen toekomst bezig. Want vicepresident ben je natuurlijk de gedoodverfde opvolger van je president. Denk aan Kamala Harris natuurlijk. Ook gedoodverfde opvolger toen het opeens moest. Maar Vance heeft echt wel duidelijk andere ideeën. Als je hem hoort praten de afgelopen jaren, dan is hij een vertegenwoordiger van een bepaalde stroming. Die echt nationaal conservatief is, echt rechtsconservatief. Waarbij er een duidelijk afstand wordt genomen van het idee Amerika. Hè, Amerika als zijnde idee en niet zozeer een bepaald volk of zo. Hij zegt echt duidelijk: Amerika is een bepaald volk, een bepaald verleden, bepaalde gewoontes, een bepaalde cultuur. En die moeten we herpakken of die moeten we verdedigen. Mm-hmm. Nou, dat is niet het plaatje van Ronald Reagan.
0: Nee.
3: Waar Amerika een aspirationeel idee is. Waar iedereen welkom is. Mm-hmm. En waar iedereen Amerikaan kan worden.
0: Zou je kunnen zeggen, J.D. Vance zit op de extreme flank van al deze breuklijnen die hier samenkomen binnen die Republikeinse partij?
3: Eigenlijk is het heel erg identiteitspolitiek op de rechterflank. Waarbij ook affiniteit is met bijvoorbeeld de AfD in Duitsland. Mm-hmm. Maar goed, dat is wel één stroming. Ook streng katholiek trouwens. Dat is één stroming binnen de partij. Maar bijvoorbeeld de Marco Rubio vertegenwoordigt weer een andere stroming.
0: Ja.
3: Maar J.D. Vance zit dus een beetje gevangen in deze burgeroorlog onder de Republikeinen. Want hij moet proberen ook deze coalitie bij elkaar te houden. Terwijl die breuklijnen en die verschillende stromingen toch echt wel duidelijk nu aan de oppervlakte komen.
0: Mm-hmm. En het is niet zo dat Trump hem expres naar voren schuift van oké, als we dit nu al doen, als we hem nu al goed positioneren op zo'n congres, dan wordt hij mogelijk mijn opvolger. Dat daar een soort heel idee achter zit.
3: Nee, Trump is eigenlijk, en dat is...
0: Je lacht er ook een beetje bij.
3: Ja, er kwam laatst een boek uit natuurlijk van Maggie Haberman en Jonathan Swan.
0: Natuurlijk kwam dat boek uit, Kenneth.
3: Ja, uitgebreid besproken in allerlei media, zelfs ook in Nederlandse media. Mm. Waarbij ook duidelijk werd dat Trump is niet bezig met zijn opvolging. Hij is bezig met zijn eigen beleid, met zijn eigen zaken.
0: Ja.
3: En heeft er wel schik in, lijkt wel, als hij kijkt naar de strijd tussen Vance en Rubio. Ja. En wil ook niet dan de een voortrekken boven de ander. Het schijnt dat hij op persoonlijk vlak veel meer een klik heeft, om het maar zo te zeggen, met Rubio. Maar ja, Vance is een vicepresident en is dus in de politiek een gedoodverfde opvolger.
0: Ja.
3: Maar vooralsnog gaat hij geen voorkeur uitspreken.
0: Nee, okay. Nee, dat daarvoor is het dus nog echt te vroeg. Mijn gasten deze vroege ochtend hier op NPO Radio 1... Amerika-kenner Kenneth Manusama. We hebben het vandaag over de aankomende midterms in Amerika. Vandaag organiseren de Republikeinen namelijk een groot congres. Nou, we hebben het al gehad over waarom dit congres georganiseerd wordt, hoe bijzonder dat is, wie er spreken. De vraag is natuurlijk, wat wordt er eigenlijk besproken? Want we hebben het al over al die verschillende breuklijntjes gehad. Is dat dan ook waar het over gaat op zo'n congres?
3: Nou, denk ik niet. Ik heb even zitten kijken naar al die verschillende mensen die daar komen spreken. Mensen, niet alleen maar zittende politici, zittende congresleden, maar ook kandidaten die gaan spreken, die nog verkozen moeten worden. En daar zie ik eigenlijk een paar dingen. Ze zijn veel meer MAGA in de trend van Trump. In het algemeen genomen zijn er hier en daar een paar uitzonderingen.
0: Wat bedoel je daarmee? Dat ze meer...
3: Nou, ze zitten dus minder. Ze zijn niet gematigd. Laat ik het zo zeggen. Ja. Geen klassieke Republikeinen echt. Marco Rubio bijvoorbeeld, die spreekt daar ook niet.
0: Mm-hmm. Omdat hij een gematigde Republikein
3: ja,
0: is.
3: Absoluut, ja, absoluut. En vervolgens zie je ook bij de kandidaten uit kwetsbare districten, kwetsbare staten, zoals bijvoorbeeld Texas, is inmiddels een beetje kwetsbaar geworden. En interessant is ook wel, het zijn vaak millennial kandidaten. En met een militair verleden. Dat is een beetje de trend. Want millennials zijn natuurlijk de grote groep kiezers die nu eigenlijk de machtsfactor zijn. Mm-hmm. Tijdens verkiezingen. Militaire achtergrond, juist vanwege al die forever wars. Hè, mensen die allemaal uit onvrede vanuit de militaire carrière naar een politieke carrière zijn gestapt. Dus je ziet daar wel een verschuiving van wat voor mensen er kandidaat zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk gaat het wel allemaal om Trump. Zijn ze voldoende Trump-aanhanger? En dat verklaart ook tegelijkertijd waarom de kaartjes voor dit congres niet als zoete broodjes over de toonbank gaan. Omdat mensen aan het twijfelen zijn. Moet ik me nog wel echt 100% identificeren met Trump en deze MAGA-koers die nu is ingegaan.
1: Maar wel interessant, want dan ik vraag aan je van welke thema's komen voorbij. En eigenlijk is het antwoord op die vraag Trump.
3: Ja, dat is heel duidelijk.
1: Maar dat is toch geen politiek thema?
3: Nee, maar
1: dat is een mens.
3: Het is hooguit zal men gaan proberen de thema's aan te raken die het wel goed doen in de peilingen.
1: Zoals?
3: Immigratie bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Waar je ook weer een kanttekening bij moet zetten. Want wat gaat er nou goed met immigratie? En dat is gewoon de instroom. Voor veel mensen, voor een meerderheid van Amerikanen, kleine meerderheid, maar een meerderheid nog steeds, die vindt dat het goed gaat met de instroom, namelijk dat die veel minder is geworden. Hè. De zuidelijke grens is echt behoorlijk dicht.
1: Ja.
3: Waar het niet zo goed bij gaat, is dat men het deportatiebeleid of het uitzettingsbeleid, laat ik het netjes zeggen. Waarbij de immigratiedienst ICE toch redelijk ongecontroleerd over de straten is gegaan.
1: Ja. Nou ja, dat is dus deportatiebeleid.
3: Ja, nou ja, kijk, ik ben er ooit door vrienden op gewezen dat het woord deportatie natuurlijk wel heel veel connotaties heeft met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog natuurlijk weer. En zij zien het meer als je kan het ook zien gewoon als uitzettingsbeleid van mensen die hier illegaal zijn.
1: Ja.
3: En dus vandaar is het woord een beetje
1: een ingewikkeld woord. Maar daar zijn Amerikanen dus relatief tevreden over.
3: Ze zijn relatief tevreden over dat migratiebeleid. Alleen de manier waarop en welke mensen precies actief worden uitgezet. Ja, daar heeft men zoiets van, wacht even. Mm-hmm. Mijn tuin, mijn bouwvakkers worden ook uitgezet. Of mensen die 25 jaar of 30 jaar al in Amerika wonen.
1: Mm-hmm.
3: Wacht even, dat was niet de bedoeling. Maar dat die instroom zo enorm is beperkt, dat vindt men dan wel weer goed.
1: Ja. En wordt dit dan een congres waar het vooral over dit thema gaat? En Trump?
3: Het gaat over Trump, over wat hij goed heeft gedaan, zoals de immigratie. En vooral waarschuwen waar de democraten voor staan.
1: Ja.
3: Namelijk socialisme en communisme.
1: Ja.
3: Ja. Daar hebben ze dan ook duidelijke voorbeelden van.
1: Ja, als je dit zo. Ik ben trouwens, wat is een voorbeeld?
3: Nou, ze wijzen naar een burgemeester Mamdani van New York, die gekozen is en die heel duidelijk het stempel Democratic Socialist heeft.
1: Oh, ja.
3: En ik probeer altijd te vertalen. Ik zeg het altijd in het Engels Democratic Socialist, omdat het niet zo goed duidelijk is wat het nou is. Is het nou socialisme of is het nou sociaaldemocratie in onze termen? Maar denk aan Bernie Sanders en dan nog een stapje naar links.
1: Ja. Dat beeld gaan ze schetsen van de
3: democratie. Dat beeld gaan ze schetsen. En communisme natuurlijk is het aloude label, aloude angst die men opwerpt. Wat teruggaat tot het eind 19e eeuw. Als men denkt dat men existentieel in gevaar is, dan komt dat door communisme, om allerlei soorten redenen.
1: Ja, daar kunnen we ook een keer een uitzending aan wijden. Als we dat nu gaan doen, dan komen we op een zijpad terecht. Kenneth, daar wil niemand zijn, denk ik. Ik heb van tevoren gezegd dat je heel veel zijpaden mocht behandelen. Dat is een gevaarlijke uitspraak. Waar ik wel benieuwd naar ben, want als we dit dan zo allemaal oprapen, hebben we dus, het gaat over Donald Trump. Het gaat over immigratie, omdat dat een thema is waar ze nog relatief tevreden over zijn in de Verenigde Staten. En het gaat over het gevaar van de democraten. Als je die zo bij elkaar zet, dan snap ik wel dat er weinig kaartjes worden verkocht voor zo'n congres. Zijn er nou de grote politieke fans van Donald Trump? Die zich hardop uitspreken?
3: Ja, nee, die zijn er zeker. De vraag is alleen van waarom ze dat doen. Ze spreken zich uit, zo van ze identificeren zich 100% met Trump en als MAGA. De vraag is waarom ze dat doen. En dan moet je denk ik ook verschil maken tussen de kiezer en zittende politici.
1: Ja. Laten we het eerst over die zittende politici hebben.
3: Oké, die zittende politici die maken een calculatie. Die bekijken natuurlijk hoe de politieke omgeving is. Wat de peilingen zijn op allerlei onderwerpen. Hoe de peilingen van Trump zelf zijn. En denken van, is het nu nog handig om mij, net zoals de afgelopen 10 jaar... nog echt vierkant achter Trump te scharen?
1: Mm-hmm.
3: Of kan ik me beter terugtrekken uit het nationale debat en naar mijn lokaal debat, mijn lokale district maar te gaan kijken en proberen daar met mensen te praten gewoon over de issues. En niet alleen maar over Donald Trump moeten praten.
1: Ja.
3: En er zijn natuurlijk ook echt de true believers, die zijn er natuurlijk zeker.
1: Ja.
3: Maar daar zit dan vervolgens ook een smet op. Die mensen moeten ook denken van ik ben misschien wel true believer, maar ik zie ook wel de peilingen en wat slecht gaat. Dus
1: het is natuurlijk een enorm politiek spel in dat opzicht. bedoel, als het slecht gaat met de regering, als die regering impopulair is en je gaat je op zo'n congres, op zo'n groot podium uitspreken voor Donald Trump, dan kan dat ook over 2 jaar, wanneer je mogelijk verkiesbaar wil worden, kan dat gevolgen hebben.
3: Ja, dat is ook zeker zo. Maar over die politici en ook de kandidaten die nog verkozen moeten worden, ik heb wel het gevoel dat het die gaan spreken, zijn ook wel echt de true believers. En mensen die ook behoorlijk radicaal zijn. Hè. Het zijn met elke populistische partij, populistische beweging, die moeten maar blijven verontwaardiging, angst en boosheid genereren. Ja. Dus ze moeten altijd steeds iets radicaler worden. Dat zie je ook bij Trump zelf. Die wordt eigenlijk ook steeds radicalere uitspraken. En het is een soort litmus test. Het is een soort lakmoesproef voor mensen van, ga je daarin mee, ja of nee?
1: Ja.
3: En steeds denk ik minder mensen gaan daarin mee, omdat ze gezien ook wat het beleid is.
1: Mm.
3: En wat dat betekent.
1: Ja.
3: Dus ja. Soms wordt er een karikatuur geschetst van allerlei MAGA-kiezers, MAGA-politici. Maar dat komt omdat de meer radicalere kandidaten voor het voetlicht treden. Om het maar oneerbiedig te zeggen, de gekkies een beetje voor het voetlicht komen.
1: Ja. Ja, zometeen gaan we het ook hebben over die impopulariteit van Trump onder de kiezer. Hè? Want dit gaat nog vooral over hoe die partij werkt en hoe die dynamiek werkt en waarom je als politici wel of niet achter Trump zou gaan staan. Die politici die liever niet met Trump geassocieerd willen worden, want die zijn er dus ook. Wat vertellen zij richting hun achterban? Wat is hun verhaal?
3: Ten eerste hebben ze altijd mooie excuses om vooral niet te komen naar het congres. Ja, van ja, ik ga me liever met mijn district bemoeien. Ik kan niet en ik heb andere verplichtingen. Waarvan je denkt van ja, je wil gewoon niet. Die zullen zich heel erg gaan concentreren op wat ik eerder zei, op hun eigen district. Wat is er gaande in mijn eigen district?
1: Mm-hmm.
3: Hoe kan ik nou het beste mijn eigen verhaal binnen de context van mijn eigen district? Wat kan ik verkopen?
1: Is het ook een beetje een soort van je gedijst houden in dat nationale debat?
3: Ja.
1: Om dan misschien over een jaar weer ergens naar voren te stappen.
3: Nou, het interessante is natuurlijk dat al jarenlang lokale verkiezingen, want het zijn het eigenlijk, het zijn allemaal lokale verkiezingen in districten, altijd genationaliseerd zijn.
1: Ja.
3: Ging altijd over nationale thema's, nationale politieke figuren. Hè. Daar hebben we trouwens in Nederland ook last van als in de gemeenteraad. Jesse Klaver of een Geert Wilders komt opdagen. Dat zijn bekende nationale figuren. Misschien zien we wel een trend dat dingen weer veel lokaler worden en dat niet elke lokale verkiezing ook een nationale verkiezing is.
1: Ja.
3: Daar zullen ze zich op gaan
1: concentreren. Op zich heel gezond voor de lokale democratie.
3: En ook eigenlijk zoals het bedoeld was.
1: Ja.
3: Natuurlijk, hè, want je bent natuurlijk als afgevaardigde vertegenwoordig je een heel duidelijke achterban. Je hebt een district, je hebt een achterban van bijna 800.000 mensen.
1: Maar dat heeft Donald Trump dan toch ongelooflijk goed voor elkaar gekregen?
3: Nou, misschien wel. En ik wil niet helemaal meta gaan, maar er is überhaupt een trend gaande om weer te gaan denken over, wat zijn onze principes en waarden die achter dit hele systeem zitten, achter onze hele democratie zitten.
1: Ja. Dat soort vragen worden natuurlijk ook gesteld als dat systeem onder druk staat, of als mensen ervaren dat zo'n systeem onder druk staat. En met dat systeem bedoel ik dan in dit geval de democratie in Amerika.
3: Ja, nee, zeker. En ik denk ook dat we richting de presidentsverkiezingen van 2028, als er een opvolging voor Trump moet komen, dat we, en als ik alle uitingen zie van allerlei politici nu, van mogelijke kandidaten, dan gaan er echt structurele hervormingen moeten komen. Gaan er structurele voorstellen komen om de grondwet te gaan wijzigen, bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Om het kiesstelsel echt te gaan wijzigen. Voor mij als jurist en met name met Amerikaans staatsrecht worden het ontzettend interessante tijden.
1: Ja. Er komen weer 6 boeken aan, denk ik.
3: Nou ja, er is al 1 boek, er staat al op de planning natuurlijk. Maar dus. Na deze midterms gaan we ontzettend interessante tijden nog tegemoet.
1: Ja, nou ja, dan nodigen we je weer uit, kennen. Tot nu toe hebben we het gewoon over die midterms. Komen ook vragen binnen in de NPO Luisterapp. Zullen we daar even doorheen gaan?
3: Leuk.
1: Mooi zo.
2: Vroege vragen.
1: Ja, er komen echt heel veel vragen binnen. Dan moet ik even. Elske stelt al een vraag over de Democraten. Die bewaren we nog even, want daar gaan we het zo meteen over hebben. Iris, die vraag vind ik wel een leuke vraag. Waarom is Kenneth al zo lang niet in de Verenigde Staten geweest? Lijkt me best bijzonder voor een Amerika-kenner.
3: Dat is een hele goede vraag. Ik was dus in maart vorig jaar. Ik kan zeggen van ik heb het zo druk gehad om het allemaal hier proberen uit te leggen. Maar mijn hart gaat natuurlijk inderdaad uit naar Amerika. Ik ben een beetje meegegaan in de angstcultuur die er is geschapen over het gaan naar Amerika, worden binnengelaten in Amerika. Hmm. Niet zozeer over opgepakt worden binnen Amerika, waar men ook een spookbeeld van heeft opgeroepen.
1: Maar want dat is niet zo.
3: Nou nee, ik denk dat we dat zeker niet moeten overdrijven. Maar ik had twijfels inderdaad van, oh, loop ik een risico dat ik überhaupt het land niet binnenkom? Als ik mijn ESTA ga aanvragen, met mijn visa-waiver ga aanvragen, of als ik aan de grens sta, dat ze gaan vragen van, wat doe je? Nou ja, wat is mijn werk? Is praten over Amerika, praten over Trump, en ben daar vrij kritisch over. Ik liet mij meevoeren in die misschien spookverhalen over hoe ernstig zou zijn. Want ik weet wel dat als je niet wordt toegelaten in Amerika, dan kom je op een lijst te staan en kom er maar een keertje vanaf.
1: Ja.
3: Nou ja. Ik heb dus lang getwijfeld, van ga ik gewoon proberen om daarheen te gaan. En toen heb ik besloten van ja, ik ga. Want nou, in het kader van een boek, in het kader van de midterms, ga ik in oktober. En was het allemaal een fluitje van een cent.
1: Ja.
3: Vooralsnog. Dus mea culpa in die zin dat ik dacht van ja, ik twijfel van of ik er wel heen.
1: Ja.
3: Natuurlijk wil ik erheen, maar kom ik er wel in? Dat was mijn vraag. Natuurlijk kom ik erbij.
1: En nu natuurlijk kom je erin. Nou, dan ga je in oktober weer en dan is die lange tijd doorbroken.
3: Gelukkig.
1: Eens even kijken. Er komen echt heel veel leuke dingen binnen. Monique die zegt, Trump wil niet verliezen met de verkiezingen. Hij probeert alles om verlies te voorkomen. Zijn er ook internationale waarnemers bij deze Amerikaanse midtermverkiezingen? Want als Trump verliest, dan zal hij dat niet zomaar accepteren, vindt Monique.
3: Er zijn oproepen inderdaad geweest om waarnemers, ook bij de vorige presidentsverkiezingen, om waarnemers erheen te sturen. Die worden natuurlijk niet zo makkelijk binnengelaten.
1: Mm-hmm.
3: Ik denk ook niet dat er nu internationale waarnemers naartoe zullen gaan. Ik denk ook dat het een beetje een overdrijving was in de wereld over hoe ernstig het wel niet zou zijn in Amerika. Ik ben zelf heel kritisch, maar het is ook weer niet zo erg dat we moeten denken dat het een derde wereldland is waar waarnemers moeten gaan krijgen, gaan sturen. Die zullen er niet zijn. Maar de vraag is wel, gezien de presidentsverkiezingen van 2020, wat gebeurt er als de Republikeinen echt gaan verliezen?
1: Ja.
3: Want we hebben ook wel gezien, en daar komt natuurlijk denk ik ook de vraag vandaan, dat het afgelopen jaar de federale regering onder Trump en de Republikeinen toch echt wel proberen controle te krijgen, vat te krijgen, macht te krijgen over de lokale verkiezingen.
1: Ja, precies. Nou, daar komen ze ook nog wel over te spreken met al die briefstemmen en zo en wat daar tactieken achter zijn. Dus goede vraag, Monique. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Arno die vraagt nog, wat is de toekomst van Pete Hegseth binnen de partij en zou hij ook gaan spreken op het congres?
3: Pete Hegseth gaat niet spreken.
1: Te gematigd.
3: Nee, ik denk dat hij...
1: Dat dacht ik ook niet hoor, maar...
3: Te impopulair is, want hij is wel een echte Trumper, een true believer.
1: Mm-hmm.
3: Maar tegelijkertijd ligt hij natuurlijk al tijden onder vuur. Gezien zijn beleid bij het ministerie, gezien de Iran-oorlog. Hoe hij met het ministerie omgaat. Heel veel angsten die men had uitgesproken toen hij minister werd over van, kan hij wel zo'n organisatie wel leiden? Het was eigenlijk een Fox News presentator, weliswaar veteraan, maar eigenlijk gewoon een Fox News presentator. En dan kunnen presentatoren heel veel. Zo'n Pentagon, de grootste werkgever in Amerika, misschien wel de wereld leiden, dat is wel even andere koek. Maar ook de manier waarop hij de legertop heeft gezuiverd, hoe die Iran-oorlog voert.
1: Ja, hij ligt onder vuur.
3: Hij ligt echt onder vuur. Ja.
1: Ja, ja, ja. Goeie vraag van Arno. Iris, die de vraag stelde over waarom jij zo lang niet in de Verenigde Staten bent geweest, die reageert nog wat een eerlijk antwoord. Super, dank. Voor het stemmen in Amerika is er geen identificatiebewijs nodig. Dit omdat het racistisch zou zijn, zegt Alexander. Klopt dat?
3: Dat is wel heel erg kort door de bocht.
1: Okay.
3: Het probleem is dat je moet je registreren om te kiezen. Daarbij moet je je identificeren als zijnde een burger van Amerika. Of je moet in ieder geval zweren dat je burger bent. Sommige staten hoef je geen bewijs te overleggen. We hebben wel 50 verschillende kiessystemen. Dat moet je wel onthouden.
1: Ja, want elke staat werkt weer net anders.
3: Ja, en het probleem met identificatie is dat een identificatie niet altijd makkelijk te verkrijgen is.
1: Mm.
3: En niet veel mensen hebben paspoorten, niet veel mensen hebben rijbewijzen, met name natuurlijk wat armere mensen, minder bedeelde mensen. En minderheden zijn nogal oververtegenwoordigd als het gaat om die lagere economische standen. En dus pakt het racistisch uit, laat ik het zo zeggen. Het benadeelt met disproportioneel minderheden.
1: Ja, oké. Dat is een duidelijk antwoord. Ja, Alexander heeft nog een heel verhaal, maar daar hebben we geen tijd voor. Sorry, Alexander.
3: Sorry, Alexander.
1: Nou, goede vragen in de NPO Luisterapp. Goede opmerkingen ook. Mocht er nou nog meer zijn, laat het vooral even weten.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: En zometeen ben ik weer bij je terug. Dan praat ik verder met Amerika-kenner Kenneth Manusama over de populariteit van Trump. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer van de Black Pumas over verbroedering. Misschien net wat ze nu in Dallas nodig hebben. Dit is Colors.

0: Heerlijk nummer. Colors van de Black Pumas. En die hoorde hier tijdens Vroeg op NPO Radio 1. Ja, voor wie net intuned, het zijn spannende tijden voor Donald Trump in het Amerikaanse Dallas. Want dat de partij niet helemaal achter hem staat, dat is duidelijk. Maar hoe staat het met de kiezers? De grote vraag is of Trump grip op de situatie kan behouden. En daarover praat ik dit laatste kwartier verder met Amerika-kenner Kenneth Manusama. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren en ik hoop dat je dat doet. En heb je vragen, stel die vragen vooral in de NPO Luister App.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Kenneth, we hebben het net uitgebreid gehad over alle onrust binnen die Republikeinse partijen, alle breuklijnen, al die mensen die daar zijn in het politieke spel. Uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon over de mensen, zoals jij en ik. De mensen die jij ook spreekt natuurlijk daar in Amerika. Hoe kijken zij op dit moment aan tegen die Amerikaanse politiek of dat Amerikaanse beleid wat Donald Trump op dit moment aan het uitrollen is?
2: Nou, ik denk dat er vooral een bepaalde vermoeidheid speelt met bepaalde figuren, zoals een Trump zelf. Mm-hmm. En een nog steeds meer dalend vertrouwen eigenlijk in de politiek.
0: Ja.
2: En in het systeem zelf. Hè. Ik had het eerder over structurele veranderingen, daar waar men over gaat praten in de toekomst. Zo van, ja, dit systeem werkt niet meer. En dan heb ik het niet alleen maar over hoe de politiek precies werkt, maar hoe de economie werkt, hè. De groeiende ongelijkheid in Amerika. Dus een bepaalde boosheid, mm-hmm, die nog een beetje
0: sluimert.
2: Moeheid vooral. Omdat, nou, als je het hebt over Trump-kiezers, die is gouden bergen beloofd. Men zou uit de hele coronacrisis zou men beter komen en na Biden zou de economie echt weer fantastisch worden.
0: Ja.
2: Dat gebeurt allemaal niet en het gaat alleen maar slechter.
0: Ja. En hoe heeft dat zijn weerslag op Donald Trump zelf? Hij is natuurlijk ook ontzettend impopulair op dit moment.
2: Ja, zijn impopulariteit is echt tot een dieptepunt. En dan hebben we het ongeveer tussen de 30 en de 35% van de kiezers steunt hem nog.
0: Mm-hmm.
2: Keurt zijn beleid goed. Dat lijkt me eerlijk gezegd ook wel een beetje de bodem te zijn, 30% ongeveer. Want onder die 30% dan zijn dan die, wat ik al eerder noemde, de true believers. De echte gelovigen. Maar met deze cijfers, en dan wordt vaak vergeleken met George W. Bush. Mm-hmm. Die echt historisch lage cijfers had en waar je ook niet meer, waar een Republikeinse partij ook niet meer van kan herstellen. Dus daar is men een beetje bang voor.
0: Maar daar is de partij ook bang voor.
2: Daar is de partij ook bang voor dat de populariteit van de impopulariteit van de president de hele partij echt naar beneden bracht. En daar is het natuurlijk eigenlijk waar we eerder in de uitzending eigenlijk uitgebreid over de gevolgen daarvan over hebben gesproken. Mm-hmm. Van dat men niet altijd geassocieerd wil worden meer met Trump.
0: Ja, dit gaat dan om het systeem wat teleurstellend is. Bepaalde maatregelen die Trump tijdens de campagnes natuurlijk aangekondigd heeft, als dit ga ik veranderen en dat dan niet gebeurt. Ja. Denken veel mensen in Amerika of veel kiezers die op Trump hebben gestemd inmiddels ook van, oh ja, misschien waren we ook wel een beetje opportun met deze man nog een keer een termijn geven?
2: Nou, het feit dat hij is verkozen twee keer was al inderdaad een teken van, het systeem werkt niet voor mij, dan maar deze man.
0: Ja.
2: Daarom heeft hij die coalitie bij elkaar kunnen schrapen. En nu blijkt dat de kiezer ook door hem ook teleurgesteld wordt.
0: Mm.
2: Dus zijn ze het eigenlijk allemaal zat met iedereen zo ongeveer.
0: Ja.
2: Want de democraten die zijn ook al tijden impopulair.
0: Ja. Maar wat wel interessant is, want we hadden het net over die breuklijnen binnen de partij. Dat gaat echt over het beleid zelf. Hier zie je eigenlijk ook een soort breuklijnen. Want je hebt die true believers, dat is dan nog 30-35%. Aan de andere kant zijn er heel veel mensen die gewoon de economie niet goed vinden gaan. Misschien zijn er wel weer andere mensen die vooral het buitenlandbeleid vervelend vinden. Hoe krijg je dat dan weer bij elkaar als Republikeinse partij? Dat is natuurlijk een uitdaging.
2: Nou, dat is heel de uitdaging. En eigenlijk ook een graadmeter van de ontevredenheid met de Republikeinse partij, maar eigenlijk ook met beide partijen, is de echt gestage groei van de onafhankelijke kiezer. En dat kan je meten omdat mensen, zodra ze zich registreren op de stemmen, moeten zeggen van, ben je Republikein, Democraat of onafhankelijk? Nou, en die aantal onafhankelijk geregistreerde stemmers, dat groeit en groeit en groeit alleen maar. En het geeft wel aan dat ze eigenlijk zat zijn met hoe eigenlijk het twee-partijenstelsel functioneert.
0: Ja.
2: Omdat ze allebei niet aan de beloftes houden. En men denkt dus de hele tijd van, het systeem is tegen mij. The system is rigged. In zekere zin heeft Donald Trump er altijd gelijk in gehad. Het systeem is inderdaad werkt tegen de gewone man, als het ware.
0: Mm-hmm.
2: En dus moet daar iets in veranderen. En daarom zie je ook ook op de linkerkant de steeds wat radicalere stemmen opkomen, die zoiets hebben van, jongens, er moet echt iets fundamenteels anders, een andere benadering hebben, een ander systeem.
0: Dat klinkt nog wel een beetje abstract. Wat bedoelen ze daar dan mee? Dat het systeem rigged is, dat het niet voor hen werkt, dat er een andere benadering nodig is? Wat bedoelen we hiermee?
2: Heel concreet, als we kijken naar de uitspraken van de echte, de wat radicalere linkerflank van de Democraten. Mm-hmm. Die roepen dan van, die moet denken aan die senaatskandidaat in Michigan. Medicare for all, money out of politics, more money in your pocket. Dus een universele gezondheidszorgverzekeringen. Het geld moet uit de politiek, want het lijkt alsof de politiek alleen maar draait om donorgeld. Hè, dus van de rijke bedrijven en van de miljardairs. En die werken niet voor ons. En ik moet gewoon meer geld in mijn zak hebben. En zij worden alleen maar rijker, wij worden alleen maar armer.
0: Ja.
2: Heel erg ook gewone volk tegen de elite denken. Dat wordt steeds zwart-witter als het ware, dat debat. En ook gewoon dingen gedaan krijgen. Waarom is burgemeester Mamdani echt een uitgesproken, zelfverklaarde democratic socialist? Die heeft een goedkeuringspercentage van 70%. Waarom? Omdat hij letterlijk gewoon dingen voor elkaar krijgt. En waar iedereen verzucht, hij doet gewoon dingen. Hij is ook heel modern natuurlijk. Zo van, op social media kan je filmpjes naar hem sturen. Zo van, hey, er zit een gat in de weg bij mij. En dat is er al 20 jaar. Kan je niet komen fixen.
0: Ja.
2: Nou, hoeveel zogenaamde potholes hij al wel niet heeft gefixt. Dat is ongelooflijk.
0: Maar het is toch wel, we zijn dan toch wel op een politiek dieptepunt beland. Als hier enorme waardering voor wordt uitgesproken.
2: Ja, absoluut. Maar het is eigenlijk, ga ik weer een beetje meten. Maar het is eigenlijk de achtergrond van van de afgelopen 15 jaar over de politiek, over de onvrede bij de burger, over hoe slecht de politiek functioneert en gewoon problemen oplost.
0: Ja.
2: Simpelweg, men heeft over responsive government. In hoeverre luistert de overheid naar de burger en doet vervolgens wat?
0: Ja.
2: Krijgt het voor elkaar?
0: Kijk, uiteindelijk wil die Amerikaanse burger, als ik jou zo hoor, ze willen dat er iets gebeurt.
2: Ja.
0: Op welk vlak dan ook. Of het nou gaat om de pothole in de weg of de economie. Er moet wat gebeuren.
2: Ja.
0: Als de Republikeinse Partij dat nog voor elkaar wil krijgen, dan moeten ze winnen bij die midterms. Want anders gaat het mis. Dan krijgen ze heel veel van die wetten er niet meer doorheen.
2: Nee.
0: Stel, jij zou politieke adviseur zijn van Donald Trump. Kun je het je voorstellen?
2: Lijkt me hartstikke leuk trouwens.
0: Ja?
2: Ja.
0: Echt waar?
2: Ja, dan kan ik al de kritiek die ik heb geuit de afgelopen jaren aan hem kwijt.
0: Ja, ben je niet bang dat je gewoon onder tafel wordt geveegd en gewoon elke kritiek wordt in de kiem gesmoord?
2: Nou kijk, ik wil mezelf niet mijn ego is gezond genoeg, maar ik wil mezelf niet denken dat ik hem over kan halen. Maar kijk,
0: wat zou je hem zeggen?
2: Er is een klein kringetje van mensen die waar hij naar luistert. Hij krijgt dus niet alles mee met van wat er allemaal misgaat en hoe zijn populariteit enzovoort. Het zou fijn zijn als ik gewoon recht in zijn gezicht zou kunnen zeggen van, luister, ik zou een stapje terug doen, want je bent eigenlijk giftig voor je eigen partij en voor de kansen van je eigen partij.
0: Ja.
2: Voor nu en
0: maar zou dat
2: in de
0: je advies zijn aan Donald Trump om de Republikeinse partij uiteindelijk uit het slop te trekken? Is dat het advies of zijn er nog andere uitwegen voor Donald Trump?
2: Nou, ik zou ook, als ik heb, zou ik ook, ook met allerlei afleidingen die hij voor zichzelf maakt. De balzaal, de Arc de Triomphe die hij wil gaan bouwen, de reflecting pool. Allerlei van die esthetische zaken waar hij zo fijn mee bezig wil gaan. Stop daar nou eens even mee. Stop ook alsjeblieft met social media.
0: Mm-hmm.
2: Of in ieder geval, laat dat niet beheersen door Natalie Harper en AI.
0: Ja.
2: Al die leuke AI-plaatjes.
0: En stoppen met briefstemmen, zoiets.
2: Nou, probeer niet de hele tijd dat verkiezingssysteem te ondermijnen. Want er is geen grootschalige fraude.
0: Ja.
2: Dat is gewoon zo. Dat is 3000 keer wetenschappelijk bewezen.
0: Ja, maar dat vraag ik natuurlijk niet voor niks. Want Donald Trump is zelf ook aan het nadenken over hoe kan ik stemmen terugwinnen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die midterms niet verlies. Nou, hij luistert niet naar jou als politiek adviseur waarschijnlijk. Wat hij wel wil doen is het briefstemmensysteem vermoeilijken. Wat is daar precies aan de hand?
2: Nou kijk, de verkiezingen worden georganiseerd door 50 verschillende kiessystemen, wat ik al eerder zei.
0: Ja.
2: Tijdens de coronacrisis is het poststemmen enorm in grootte toegenomen en aantallen toegenomen. En Trump denkt van daardoor heb ik verloren. Dus dat moeten we de kop indrukken.
0: Ja.
2: Het probleem is, de federale overheid gaat daar dus niet over. Dus moet hij proberen indirect macht te krijgen, invloed te hebben op dat poststemmen. Wat heeft hij nu gezegd, maar ook per decreet. Staten moeten een lijst van geregistreerde kiezers overleggen. Dat moet gematcht worden met onze federale databases. En vervolgens mag de posterij, de US Postal Service, de postdienst, alleen maar die poststemmen verwerken van mensen die ook daadwerkelijk afgevinkt zijn en die op de lijst staan. Daarmee betekent dus dat de US Postal Service kan weigeren om de poststemmen van bepaalde mensen te verwerken en op te sturen. Nou, als je dan ook bedenkt dat met name democratische kiezers gebruik maken van poststemmen in meerderheid, dan kan je zien dat hij op die manier probeert invloed, de democratische stem probeert te onderdrukken.
0: Ja.
2: Zo simpel is het. En daar zit dus heel veel.
0: Maar dat heeft hij nog niet doorgevoerd, toch?
2: Nee, dat krijgt dat hij bijna door, omdat de rechter daar telkens dwars zit.
0: Ja. En als er, oh, God, als er, vervelend, hè, al die rechters.
2: Als er één groep helden is, eerlijk gezegd, van het afgelopen anderhalf jaar, dan is het wel de rechterlijke macht.
0: Ja.
2: Die hebben heel veel kunnen vertragen, tegenhouden en ook veel fundamentele vragen kunnen oproepen.
0: Ja. Nog een andere vraag aan jou als politiek adviseur van Trump. Ik vind het wel een leuke hypothese. Ik ben een beelddenker, ik zie jou helemaal
2: rond.
0: Ik kan
2: niet van slapen, denk ik.
0: Nee, oké, nou ja, goed. We zijn al wakker, dus dat scheelt. Zou je reclame maken op tv?
2: Voor Trump?
0: Voor Trump?
2: Nou,
0: want ik heb een fragmentje klaarstaan, daar gaan mensen absoluut wakker van worden namelijk.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat het gezond zou zijn als een J.D. Vance zou zeggen van meneer Trump, Mr. President, ga wat minder op tv. Laat je minder je gezicht zien.
0: Oké. Laten we even luisteren naar een reclamespotje en dan mag jij daarna zeggen of dit werkt, ja of nee.
1: He is the toughest, most resilient person that I've ever met and nothing was going to stop him from fighting so hard for the country he loves.
3: When the world needs courage, vision and inspiration, it is still turning to America. There is no challenge Americans cannot overcome. No frontier too vast for us to conquer. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous and free.
0: Ja, ook van die overwinningsmuziek op de achtergrond.
2: Trump klinkt zelf al moe in dit spotje.
0: Ja.
2: Maar er is één ding wat in het begin van het spotje staat van dat Donald Trump vecht voor jou. En ik denk dat dat nou het punt is waarvan dat mensen niet meer geloven.
0: Mm.
2: Omdat ze zien, de economie gaat slecht. Iran-oorlog, verbroken verkiezingsbelofte. De balzaal, de reflecting pool en al die architectonische dingen die het mee bezig is. Ik denk dat veel meer mensen inzien. Er zijn ook honderdduizenden videoclipjes van te zien. Die zeggen van ja, hij werkt eigenlijk helemaal niet meer voor ons.
0: Nee.
2: Ik geloof het meer. Dus, en je hoort in dat clipje ook nog die persoonlijkheidscultus die veel succes heeft gehad, maar nu enorm toondoof lijkt te zijn.
0: Ja. Wie vecht er wel voor de normale, gewone Amerikaan op dit moment?
2: Nou, ik denk dat vooral met name de linkervlak van de Democratische Partij, dat men daar denkt van, hey, wacht even, daar zit nog wat vechtlust in. Die komen met radicalere oplossingen. Denk weer aan een Mamdani, maar denk ook aan Alexandria Ocasio-Cortez, die het gezicht wordt van, opvolger wordt van Bernie Sanders en het gezicht wordt van die progressieve beweging.
0: Ja.
2: Daar zijn ze naar op zoek. En je ziet ook steeds meer van dat soort progressieve kandidaten die worden verkozen of in ieder geval in de strijd worden geworpen en een veel grotere stem gaan krijgen bij de Democraten de komende tijd.
0: Ja, die midterms komen eraan. Die uitslag, we gaan niet speculeren. Dat gaan we wel allemaal zien, 3 november. Stel de Republikeinen verliezen en die kans is aanwezig. Zou dat een kantelpunt kunnen betekenen, ook in Amerikaanse politiek, voor de zichtbaarheid van de Democraten, al die namen die je nu noemt?
2: Ja, ik denk het wel. Alleen het betekent niet dat er iets van politieke stabiliteit ik denk dat eerlijk gezegd dat na de midterms de chaos alleen maar gaat toenemen.
0: Ja.
2: Omdat er strijd gevoerd gaat worden bij de Democraten, binnen de Republikeinen, van de Democraten tegen de Republikeinen en Donald Trump. En er wordt gevochten om niet alleen maar de opvolging van Trump, maar zeker ook echt de koers van het land.
0: Ja.
2: Met al die structurele, fundamentele hervormingen waar ik het over had.
0: Is het nog leuk om Amerika-kenner te zijn?
2: Nou, zoals ik al zei, het wordt smullen de komende tijd. Maar dat kunnen we kunnen zeggen smullen in positieve zin, omdat we zelf niet in Amerika wonen.
0: Ja, oké. Dank dat je er was, Kenneth Manusama, Amerika-kenner. Ja, we zullen elkaar vast nog wel spreken na 3 november weer hier in Vroeg. Dit was Vroeg van woensdag 9 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu hier op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Fijne woensdag.
4: NPO Radio 1. 6 uur.
5: Dielke Teertstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen, het is woensdag 9 september. De oorlog in Iran escaleert weer. Amerika heeft aanvallen uitgevoerd op olietankers. En de 24-uur staking in het OV is begonnen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
7: Het openbaar vervoer ligt vandaag zo goed als stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Te staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren weer een reactie op heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd nadat onderhandelingen over een handelsakkoord waren stuk gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven die journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De verhuizing van het RIVM naar het nieuwe gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met trillingen van een trambaan. Wanneer het RIVM wel kan gaan verhuizen is nog onduidelijk. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer zelf weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met de club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat met het aanstellen van een nieuwe trainer de weg omhoog is ingezet. Het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. Het wordt een graad of 18.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Amerika heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op 5 Iraanse olietankers. Het zou een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse marineschepen in de afgelopen 2 dagen. Midden-Oosten-correspondent David Poort vanuit Qatar. David, wat kan je vertellen over die aanvallen?
8: Nou, de Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz. En volgens de Amerikanen was dat dan weer vergelding voor Iraanse raketaanvallen in de afgelopen 2 dagen op Amerikaanse marineschepen die daar dus in de regio aan het patrouilleren zijn voor die blokkade tegen Iran. Nou, de Iran die heeft meteen vannacht geantwoord met een nogal significante barrage van raketten, ballistische raketten op Jordanië, op die Amerikaanse luchtmachtbasis, meerdere bases dus

0: dus in de regio aan het patrouilleren zijn voor die blokkade tegen Iran. Nou, de Iran die heeft meteen vannacht geantwoord met een nogal significante barrage van raketten, ballistische raketten op Jordanië, op die Amerikaanse luchtmachtbasis, meerdere bases dus in Jordanië. En ja, dat zijn de plekken waar vandaan die Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen missies op Iran uitvoeren. En dat heeft weer toch weer hele vrij heftige beelden opgeleverd vannacht in Jordanië. Waar je dus ziet dat die hele lucht weer oplicht met die raketten en dat afweergeschut van de Patriots. Dus het is weer flink gegaan vannacht.
1: Ja, kun je dan ook zeggen, David, dat het conflict zich weer verbreed, dus weer echt buiten de straat van Hormuz zich gaat afspelen?
0: Nou ja, zeker. Dat hebben we gezien. Dus met die vergelding. Er zijn ook andere plekken waarin Iran heeft gezegd dat zijn ook legitieme doelen. Iran heeft ook gezegd dat ze die olietankers in de Persische Golf, dus voor de kust van Bahrein en Kuwait, ook als legitieme doelen gaan beschouwen. Ze hebben dus eigenlijk gezegd, die bemanning van al die schepen, die volgeladen tankers in de Persische Golf, die moeten evacueren. En het is eigenlijk een wonder natuurlijk dat er nog steeds niet een enorme milieuramp is gebeurd met die tankers. In ieder geval niet waarvan wij weten op dit moment. Want de toegang tot al die gebieden is natuurlijk heel erg beperkt op dit moment.
1: Ja. Zijn er berichten over slachtoffers?
0: Nou, er is niets bekend. Zowel niet op die tankers die zijn aangevallen, ook niet bij de plekken die zijn aangevallen door Iran in Jordanië. Maar we hebben beelden van CENTCOM, dat Amerikaanse commando, vannacht gezien op Twitter of X. Waar dus allemaal filmpjes worden vrijgegeven door de Amerikanen, waarop te zien is dat ze dus die tankers met raketten beschieten. Nou, dat zijn toch wel vrij grote projectielen die gewoon op de achtersteven van die grote Iraanse tankers worden afgevuurd. Nou, dat zijn precies de plekken natuurlijk waar op die boten de bemanning zich bevindt. Dus je kan je niet voorstellen dat daar geen doden bij zijn gevallen.
1: Nee. David, is er nog iets dat de partijen in dit conflict een beetje afremt of tegenhoudt op dit moment? Wordt er bijvoorbeeld nog onderhandeld?
0: Ja, zeker. Er wordt momenteel nog onderhandeld door Pakistan en Qatar, die daar natuurlijk al heel lang mee bezig zijn. En onlangs heeft ook Rusland zich hierin gemengd. En dat is toch wel interessant. Dat is natuurlijk een enorme speler. Mm-hmm. De afremmende factor is natuurlijk ook dat dat heel veel landen in de regio, vooral in het oosten, willen dat dit zo snel mogelijk stopt. Zoals India, Pakistan en China ook, de grootste afnemers van die Iraanse olie. En misschien ook de belangrijkste afremmende factor is die olieprijs natuurlijk. Die gaat als een jojo op en neer en ligt nu wederom in de buurt van $100, $95. Dus iedere keer als het hier weer losgaat, dan schiet die prijs weer richting de $100 en gaat er af en toe ook overheen. En misschien ook inderdaad dat dit gewoon slecht is voor Donald Trump natuurlijk, die in november
1: verkiezingen heeft.
0: Tussentijds verkiezingen, ja. Precies.
1: Ja. Ja. Dankjewel, David Poort vanuit Qatar.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Het is 6:07. Wat was er gisteravond op radio en televisie? In Nieuwsuur sprak staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs over het internationale PISA-onderzoek. Daaruit bleek dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren verder is gedaald. Volgens Thielen komt dat ook door smartphones. Maar er zijn oplossingen voor, zegt ze.
3: Het helpt al dat heel veel scholen thuis of in de kluis hebben ingevoerd. Dat betekent dat die smartphone niet in de klas is, niet in de aula, niet op het schoolplein, dat die gewoon de hele dag buiten beeld is. Mm-hmm. En dan helpt het ook, dat hebben we ook gezien op scholen waar dat goed werkt, om een kwartier lezen te beginnen de les, zodat kinderen ook echt daadwerkelijk die focus op het boek hebben in dat geval.
1: Thielen legde uit wat het kabinet anders gaat doen om het tijd te keren.
3: Taal is de basis, daar zetten we nu alle aandacht op. Mm-hmm. Taal komt ook voor in alle vakken. Dat hebben we nu vastgelegd en ook afgesproken met scholen en leraren hoe je dat het beste kan doen. Daarnaast hebben we gerichte bekostiging gaan we doen. Dat betekent dat je niet zomaar geld krijgt en dan moet je zelf kijken wat je ermee doet. Maar dat het geld ook daadwerkelijk gaat naar wat je nodig hebt.
1: In Pauw en de Wit ging het over het voornemen van het kabinet...

0: om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Regels voor omroepen die met belastinggeld programma's willen maken worden niet nageleefd, zei minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Peter Flemmings, directeur van Ongehoord Nederland, vindt de politiek te betrokken bij dit besluit.
1: Nee, het wonderlijke wat hier eigenlijk gebeurt is dat er politici blijkbaar zijn die blij zijn als er een omroep officieel verdwijnt. Dat is veel wonderlijker.
2: Nee, dat is niet waar.
1: Ja, nou ja, dat vind
3: ik. Oh, geen kare onzin.
1: Ja, oké, ik kan wel roepen, het is onzin, maar er is toch een soort... Je vindt het toch goed dat mevrouw Letschert van jouw partij dat potentieel doet? Dat sta je toch achter?
0: Volgens Swafa Alhaj van D66 heeft Ongehoord Nederland kansen om zich te beteren niet aangepakt.
4: Dan is op een gegeven moment de maat vol. En dan maakt de minister gebruik van haar discretionaire bevoegdheid. En dat is wat ze vandaag gedaan heeft op basis van al die rapporten die ook onafhankelijk zijn, die daar hebben gelegen.
0: Een ode aan de Nederlandse verenigingscultuur was te horen in Langs de Lijnen en Omstreken. Nienke de Jong en Esther Groeneberg maakten er een theatervoorstelling over. Volgens Groeneberg is niet alles leuk aan een muziekvereniging of een sportclub, maar heeft het zeker wel een meerwaarde.
5: Je hebt natuurlijk de groepsapps waarin het allemaal overlegd moet worden. En dan op het ene wordt enthousiaster gereageerd dan op het andere natuurlijk om te helpen. Maar nee, ik zie vooral wel echt de meerwaarde ervan in. En ik denk dat we allemaal ook best wel behoefte hebben aan bij een groep horen. En toch ergens bij een club of bij een vereniging horen.
0: Nienke de Jong beschrijft een van de meerwaarden.
6: Binnen zo'n club of een vereniging leer je ook mensen kennen die buiten jouw normale bubbel vallen. Dus dat vind ik het grote voordeel van zo'n vereniging. Dat je nog moet samenwerken met mensen waarvan je denkt, ook had je jezelf nooit uitgekozen. Ja. Of dat je bij een muziekvereniging jarenlang naast iemand zit waarvan je denkt, ik had jou nooit uitgekozen als vriend, maar nou delen we lief en leed, want we zitten naast elkaar. En misschien stem jij op een heel andere partij dan ik. En we moeten het niet daar en daar over hebben, want dan krijgen we ruzie. Maar samen muziek maken, dat kunnen we wel.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: I Want You Back, Jackson 5. Met nog een paar maanden tot de jaarwisseling heeft de politie de jacht op illegaal vuurwerk geopend. Lezen we in de Telegraaf.
1: En dat heeft al effect gehad, want de eerste grote vuurwerkvangsten zijn al gedaan. Daar is de politie blij mee, anders staan we straks met oud en nieuw op achterstand. Worden hulpverleners belaagd met zwaar vuurwerk, is te lezen in de krant. Komende jaarwisseling geldt voor het eerst een vuurwerkverbod voor consumenten. Sinds vorige maand staan politieteams op scherp, schrijft de Telegraaf. Buitenlandse artsen komen in Nederland lastig aan de bak, staat in Trouw. De afgelopen 8 jaar kwamen 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Een vijfde van hen lukt het om papieren te halen die nodig zijn om hier aan de slag te kunnen. Dat terwijl de vraag naar personeel in de zorg erg groot is. De eerste obstakel voor de buitenlandse artsen is een pittige Nederlandse taaltoets. Als ze die hebben gehaald, moeten ze een beroepsinhoudelijke toets doen. En die toetsen die zijn best duur. Tandartsen moeten €1.500 betalen, artsen €1.700. Volgend jaar wordt dat verhoogd naar meer dan €5.000. De economische voorsprong die Amsterdam jarenlang had, is voorbij, schrijft het Parool vanmorgen. De regio heeft te weinig ruimte om uit te kunnen breiden. Ook spelen problemen op het stroomnet en het personeelstekort een rol. De krant schrijft over een jaarlijks rapport van de metropoolregio Amsterdam. Daarin staat verder dat de economische groei in Amsterdam een paar jaar geleden nog flinke uitschieters had. Daarmee dus een voorsprong op de rest van het land opbouwde. De afgelopen 2 jaar bleef de groei in Amsterdam onder de 2%. De voorsprong is daardoor verdwenen. Ouderen moeten vaak verhuizen in hun laatste levensfase, schrijft het AD. En mensen die net in een verpleeghuis zijn komen wonen moeten vaak al snel weer naar een andere afdeling. Per 100 verpleeghuisbewoners zijn er jaarlijks gemiddeld 36 verhuizingen, vaak al binnen 4 maanden na aankomst. Dat blijkt uit onderzoek van een hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Mensen die in een verpleeghuis aankomen zijn er vaak al slecht aan toe. Dat komt omdat ze lang in hun eigen huis zijn blijven wonen. De hoogleraar schrikt van haar eigen conclusies. Mede omdat verhuizingen voor deze groep mensen ingrijpend en emotioneel kunnen zijn, zegt ze in het AD.
0: 2 weken na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet wordt nog steeds gezocht naar vermisten. De hoop is onder meer gevestigd op de tunnels bij waterkrachtcentrales in Nepal. Reddingswerkers wisten afgelopen weekend nog 3 mensen levend uit die tunnels te halen. Maar de zoektocht naar meer overlevenden verloopt moeizaam. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema, valt in te schatten hoeveel mensen nog vastzitten in die tunnels?
2: Ja, wat reddingswerkers nu zeggen is dat ze zich concentreren op 3 van die waterkrachtcentrales. Daar zouden ongeveer nog 120 mensen zitten die gered kunnen worden, zeggen zij. En dat baseren ze dan op het feit dat die centrales faciliteiten hebben waarin mensen zich langer kunnen ophouden. Dus bijvoorbeeld, die hebben een kantine of die hadden ook woonfaciliteiten. Dus daar is dan eten en water. Maar ze weten helemaal niet zeker of die mensen ook echt dat deel van de waterkrachtcentrale bereikt hebben. Er worden in die centrales nog 900 mensen vermist. Dat is het getal dat al heel lang rondgaat. En in totaal in Nepal wordt al meer dan 5000 mensen nog steeds vermist. Ja.
0: Maar er is dus nog hoop dat mensen nog levend worden teruggevonden in die tunnels.
2: Ja, die kans wordt natuurlijk wel steeds minder. En zoals jij al zei, sinds het weekend is er niemand meer gevonden. En buiten dat er dan eten en water moet zijn, moet er ook zuurstof zijn natuurlijk. Het is nu 2 weken om daar te kunnen overleven. Ze hebben wel in een van die centrales, want het zijn 2 centrales bij elkaar, die worden verbonden door een tunnel, hebben ze pijpen aangebracht om meer zuurstof in die tunnels te kunnen toelaten. Maar ja, de vraag is dan nog maar, kunnen mensen zich daar ophouden en hoeveel mensen zitten daar dan nog?
0: En zei je nou net dat er in totaal nog 5000 mensen worden vermist?
2: Ja, het zijn echt duizenden. Ja. Het gaat dan niet dus alleen om die waterkrachtcentrales.
0: Nee,
2: het
0: precies.
2: Zijn mensen die in de dorpen zijn weggespoeld.
0: Ja, en is dat ook omdat nog niet alle dorpen bereikt zijn nog steeds?
2: Ja, dat klopt. Na 2 weken nog steeds niet. Je hoort nu van mensen die zeggen, het zijn dorpen waar bijvoorbeeld nu alleen helikopters terecht kunnen voor droppingen. Dus dat er dan voedsel en hulpmiddelen kunnen gedropt worden. En die kunnen dan niet per weg bereikt worden. Maar er zijn steeds nog dorpen, ook nog verder naar de grens toe, waar eigenlijk nog steeds niemand kan komen met voedsel. En dat voedsel en die droppingen blijven dan bij het dorp liggen. Dunche is dat. Dat ligt tegen de grens aan. En daar kunnen ze het eigenlijk niet verder krijgen. Dus daar stapelt de hulp zich op. Maar ze weten gewoon dat dat nog verder gebracht moet worden. Het ligt ook aan gewoon het grote aantal mensen wat gewoon door zoveel kracht is weggespoeld en de rivier, zeg maar, stroomafwaarts zijn die mensen meegenomen. En in sommige gevallen gewoon helemaal tot aan India. Hè. De staten die aan de grens liggen met Nepal, daar komen zelfs nog lichamen drijven. Ja, en dat moet allemaal, die mensen moeten allemaal nog geïdentificeerd worden. En zolang dat niet gebeurt, zijn ze gewoon vermist.
0: En het bereiken van die dorpen, dat zo moeilijk is, komt dat doordat er de wegen kapot zijn, de bruggen kapot zijn?
2: Klopt, ja, de wegen zijn niet hersteld. Er moeten bruggen aangelegd worden. Ook sommige wegen zijn ook gewoon niet geschikt voor vrachtwagens vol hulp. Reddingswerkers die daar überhaupt via vrachtwagens of grotere trucks terecht kunnen. Nepal is ook, die bergdorpen zijn gewoon ook altijd historisch al gewoon heel moeilijk bereikbaar.
0: Ja, sowieso al. Er werd in Nepal deze week ook geprotesteerd tegen de regering omdat de reddingsoperaties te laat op gang zouden zijn gekomen. Hoe terecht is die kritiek?
2: Nou, inmiddels werken er wel echt Australiërs, Indiërs, Chinezen mee in die tunnels met gespecialiseerde kennis om die reddingsoperatie sneller te laten verlopen. Maar dat heeft even geduurd. En vooral familieleden van die medewerkers die nu nog op enig teken van leven wachten, die zijn daar boos over. En dat is natuurlijk ook wel heel goed te begrijpen. Want voor hen, de tijd dringt gewoon en ze willen gewoon horen wat er met hun geliefde is gebeurd. Over het algemeen in Nepal is dat niet helemaal de tendens, hoor. Je ziet een minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld, binnenlandse zaken moet ik zeggen, die heel zichtbaar is en die bij die tunneloperaties zelfs meehelpt. Toen van het weekend er nog mensen werden gered, was die aan het meetillen met zuurstofflessen en zo. Dus mensen hebben ook wel begrip voor de onmacht ook van de regering, omdat deze ramp gewoon zo uitzonderlijk groot is dat hoe kan je daarop voorbereiden? Dus dat is lastig.
0: Dank je wel, correspondent Davy Boerema. De regering van Australië komt met een nieuw wetsvoorstel om schadelijke algoritmes aan te pakken. Sociale mediagebruikers moeten ervoor kunnen kiezen om die algoritmes uit te zetten. Zo kunnen ze weer een ouderwetse feed zien met alleen berichten van mensen die ze volgen in chronologische volgorde. Correspondent Maaike Weijers. Ja, dat is al mogelijk, hè? Je kunt nu het algoritme al uitzetten, ook hier in Europa. Wat is er dan nieuw aan dit wetsvoorstel?
3: Ja, het klopt. Het kan nu al, maar het is best wel heel omslachtig om dat nu te doen. Het is een soort ver weg knopje en waarbij je de chronologische feed kunt aanzetten en ook het algoritme kunt resetten. Maar vaak wordt het algoritme alsnog gebruikt. En je moet het elke keer opnieuw instellen als je naar je social media platform gaat. Dus dat is een heel gedoe. En deze wet zou dat versimpelen en geeft gebruikers een optie of een algoritme, of alleen die chronologische feed van accounts die je volgt. En als je eenmaal hebt gekozen, dan moet het zo blijven totdat je zelf besluit om dat te veranderen. En de wet gaat nog iets verder, want het gaat ook over handhaving op illegale content, zoals pornografie, het aanzetten tot geweld, maar ook het aanmoedigen van eetstoornissen, vrouwenhaat of online pesten is strafbaar en daar wordt op gehandhaafd. En er worden dan ook flinke boetes uitgedeeld, tot wel 62 miljoen euro, als die wet wordt overtreden. En het zou, als het dus doorgaat, daarmee wel een van de meest vergaande wetten zijn ter wereld om algoritmes op social media aan banden te leggen.
0: Ja. Australië is veel bezig met dit onderwerp, want vorig jaar kwam het land als eerste met een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 16. Waarom juist Australië?
3: Ja, Australië ziet voor zichzelf wel een voortrekkersrol in het aanpakken van de schadelijke effecten van social media. De regering durft op te staan tegen die tech-giganten. En dat is opmerkelijk wel, want het is maar een klein land, hè, met 25 miljoen inwoners. Ze zijn hier heel trots dat nu zo'n 20 andere landen ter wereld een voorbeeld nemen aan dat sociale media verbod voor kinderen. Maar goed, tegelijk is de kanttekening ook wel nodig om te zeggen dat dat verbod nog niet echt het gewenste effect heeft.
0: Nee, want hoe zit dat?
3: Ja, het blijkt dat heel veel kinderen hier gewoon nog steeds op social media zitten. Dat het hen lukt om die leeftijdschecks heel gemakkelijk te omzeilen. Dat ze soms niet eens hoeven te liegen om toch gewoon hun accounts te behouden. En ook tot nu toe, terwijl er wel was aangekondigd dat er boetes uitgedeeld zouden worden, is er nog steeds niets gebeurd eigenlijk. Geen boetes zijn uitgedeeld. Het enige wat wel een positieve ontwikkeling is, zeggen deskundigen hier, is dat jonge kinderen echt van 8 jaar of jonger, die nog geen social media account hadden, dat die nu ook minder snel een account nemen. Dus het zou kunnen zijn dat het een project is van de lange adem en dat die generatie uiteindelijk minder vaak of minder snel op social media gaat. Maar goed, als het gaat om het echt beperken van kinderen op zo'n platforms, is het gewoon nog niet gelukt.
0: Nee. En hoe wil Australië voorkomen dat met dit wetsvoorstel, nou, dat dit eigenlijk dezelfde kant op gaat?
3: Ja, men zegt hier dat het een stuk eenvoudiger moet zijn om gebruikers een keuze te geven om voor die algoritmes te kiezen of niet. Maar er is ook kritiek, want als het gaat om wat dan die schadelijke content is op social media waar gebruikers voor beschermd moeten worden, dus niet alleen kinderen, maar ook volwassenen, ja, dan wordt het allemaal wel wat ingewikkelder en wat vager. Ja, wie bepaalt precies welke grens wordt overschreden bij bijvoorbeeld content over een dieetcultuur? Wanneer is dat aanmoedigen tot een eetstoornis? Als het gaat om misogynie of vrouwenhaat, daar zijn geen heel duidelijke richtlijnen of standaarden voor. Dus daar zijn nog wel wat vragen over.
0: Ja. Tot slot, Maaike, hoe groot is de kans dat de wet er ook daadwerkelijk komt?
3: Er is best veel steun voor in Australië, ook bij andere partijen. Later dit jaar wordt het officieel door het parlement geloodst en waarschijnlijk wordt het dan aangenomen, daar lijkt het nu op. Maar er is dus die kritiek die ik al noemde en er is ook kritiek vanuit het Witte Huis. Die zei dat Amerikaanse bedrijven zich niet laten afpersen. Dus ja, voor de relatie tussen Australië en de VS is dit niet goed. We moeten nog zien of het er ook daadwerkelijk doorheen gaat komen straks.
0: Dankjewel, correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Een van de leuke dingen van hier zitten zo in de ochtend, vind ik dat je zelf een plaatje mag uitkiezen. Dus dat heb ik gedaan. En het is vandaag geworden Bad Thing van Ariana Grande. En ik vind eigenlijk vooral het begin leuk. Dus ik dacht, daar ga ik ook niet doorheen praten. Komt-ie aan.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 1 voor half 7, hier is Thomas met de hoofdpunten.
2: Het wordt voor veel mensen vandaag een stuk moeilijker om op school of werk te komen. Het openbaar vervoer ligt plat. Vannacht begon een 24-uur staking. Werknemers komen in actie tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Treinen tussen Amsterdam en Schiphol rijden wel. Door de droge zomer hadden binnenvaartschepen veel last van de lage waterstanden, meldt het CBS. Daardoor konden schepen minder zwaar worden beladen. Vorige maand werd bijna 19% minder goederen vervoerd vergeleken met een jaar eerder. Vooral het vervoer van en naar Duitsland nam af. Toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De toezichthouders vinden dat zorgelijk. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden.
1: En Dennis Mooij zit bij de ANWB. Oh, we hebben natuurlijk eerst gewoon nog het weer.
2: Jazeker.
1: Sorry, Thomas.
2: Geeft niet, doe ik nog gewoon even erachteraan. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt vandaag een graad of 18.
1: Nou, dan wel. Daar is hij dan. Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Nou, de eerste files zien we nu ontstaan. Er staat net geen 80 kilometer bij elkaar opgeteld. Wat dat betreft zitten we nog op schema. A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten extra nodig tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Natuurlijk is de A28 nog steeds in beide richtingen dicht bij het viaduct bij Nijkerk. Omrijden doe je in beide richtingen via Apeldoorn. Nou, mensen zoeken ook routes door de Flevopolder om op hun werk te komen. Zoals op de N305. In de richting van Almere heb je bij Zeewolde een kwartier vertraging.
1: Er wordt gestaakt in het OV. Onze verslaggever is op het station in Zwolle.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Door het hele land ligt het openbaar vervoer 24 uur plat. Vakbond FNV riep op tot deze staking vanwege bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Verslaggever Jeroen Gortworst is op het station van Zwolle. Is het helemaal leeg daar, Jeroen?
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Mm-hmm. Het is hier behoorlijk uitgestorven. Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. Toch wel een heel erg vreemd gezicht. Er kwam wel één iemand het station binnen. Ik denk, dat is iemand die op zoek is naar een trein. Maar die ging eigenlijk alleen maar een blikje drinken kopen bij de automaat. Nee, het is hier heel rustig. Heel ander gezicht dan normaal. Zwolle is een van de belangrijkste spoorwegknooppunten van Nederland. Maar dat is het vandaag. Verre van. De NS en Arriva rijden allebei niet. Heeft natuurlijk alles te maken met die aangekondigde staking van de vakbonden. En ik moet zeggen, de mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
10: Nee, en rijdt geen enkele trein, maar rijdt er ook echt helemaal niks daar?
0: Nou, dat is op zich opvallend, want voor de bussen ligt het hier nog wel iets anders. De vervoerder hier in Zwolle liet eerder al weten dat ze ervan uitgaan dat ze gewoon met die regionale bussen kunnen gaan rijden. Maar ja, dan moeten er natuurlijk wel chauffeurs zijn. En ze weten pas hier of een chauffeur staakt als die niet komt opdagen bij de start van zijn dienst. Dus dat wordt spannend hier in Zwolle. Ik was wel benieuwd, dus ik was even naar de bussen net toegelopen. En er staan voor het station wel twee bussen met chauffeurs erin, waarvan er eentje ook net wegreed. Okay. En er zaten ook nog mensen in, passagiers in. Dus die hebben mazzel.
10: Die hebben geluk, ja. Jeroen, later spreek jij nog meer met reizigers en ook met FNV. En dan spreken wij elkaar ook weer over deze staking. De lage waterstanden deze zomer waren een groot probleem voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte konden schepen minder zwaar beladen worden. In augustus is bijna 19% minder goederen vervoerd. En dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Marjolein Jaarsma van het CBS, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Hoe uitzonderlijk is dit?
11: Ja, dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
10: Ja, er werd wel meer gevaren. Heft dat die terugval nog een beetje op?
11: Het zorgde inderdaad ervoor dat schepen minder zwaar beladen konden worden. En op punten zelfs heel lastig werd om überhaupt te varen. Hè. Bijvoorbeeld zuidelijk van Mainz in Duitsland. En doordat je schepen minder zwaar gaat beladen en vaker gaat varen, ja, dan kun je dat een heel klein beetje opheffen. We zien dat het aantal reizen met 0,9% is gegroeid in juli en met 3,4% in augustus. Maar dat is een druppel om een gloeiende plaat. Ja. Want ja, als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dat is gewoon bijna een vijfde lager.
10: We hebben het nu over de droogte en de zomer. Maar in de eerste helft van dit jaar werd er ook minder vervoerd. Waar lag dat toen aan?
11: Het is een beetje tegen de trend in. We zien in de eerste helft van 2026 juist dat het best prima ging met de binnenvaart. Dat toen het vervoer van bijvoorbeeld natte bulkgoederen zoals diesel, benzine, dat die groeide. En dat zoeken we wel een beetje in de situatie rondom het Midden-Oosten en de sluiting van de straat van Hormuz. En dat Nederland zich daarop heeft aangepast en dat daar meer vervoer van dat soort goederen zoals benzine en diesel per binnenvaartschip plaatsvond.
10: Ja. Wat wel opvalt als je naar de cijfers kijkt, is dat er naar bijna elk land minder werd vervoerd via de binnenvaart, behalve van en naar België. Hoe komt dat?
11: Ja, dat klopt. België heeft een andere ontwikkeling laten zien. Daar is de aanvoer in augustus met bijna 9% gegroeid. Nou, dat heeft ermee te maken dat die havens, Antwerpen, Terneuzen, Vlissingen, Rotterdam en de aardolie en chemische industrie eromheen als een netwerk opereert. En op het moment dat er onzekerheid is of bijvoorbeeld problemen in de aanvoer van bepaalde zaken, ook weer die sluiting van de straat van Hormuz, dan gaan die industrieën lading met elkaar uitwisselen. En daar spelen die binnenvaartschepen een rol in.
10: Veel dank, Marjolein Jaarsma van het CBS.
12: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
12: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
10: Deze dagen staan we stil bij de aanslagen van 11 september, dit jaar 25 jaar geleden. Onze correspondenten spreken met overlevenden, nabestaanden van slachtoffers en met hulpverleners. En vandaag met Gordon Felt. Zijn broer Edward Porter zat op Flight 93. Ook dat toestel werd op 11 september gekaapt door terroristen. Waarschijnlijk hadden zij hun pijlen gericht op het hart van de Amerikaanse democratie, het Capitool in Washington. Door ingrijpen van de passagiers kwam het vliegtuig daar nooit aan. Het stortte neer in de heuvels van Pennsylvania.
13: You know, that's the kind of stuff that always happens to other people. And then you realize that, you know, this terror, this horror has hit home. It affected us as a family, as well as a nation.
14: We lopen een stenen pad af met Gordon Veld hier in de regenachtige heuvels van Pennsylvania. Dit pad volgt de laatste meters van United Airlines vlucht 93, kort voordat het neerstortte.
13: When the plane came down, would have been right over our heads here.
14: Vliegtuig vloog hier recht over onze hoofden, ging ongeveer 900 km per uur en vloog op dat moment ondersteboven. Toen het de grond raakte en neerstortte, viel het volledig uiteen.
13: Debris was thrown over a 50-acre area.
14: Passagiers waren onderweg van New York naar San Francisco die ochtend.
13: His wife, who called and said that Ed was traveling.
14: Zijn vrouw Sandy belde, zegt Gordon. Ze zei dat Ed op reis was en dat hij op Flight 93 zat en ze nog niks van hem had gehoord. Daarna kregen we een tweede telefoontje waarin ze zei dat het vliegtuig was neergestort. Ze hebben uiteindelijk maar 7-8% van de menselijke resten van onze dierbaren teruggevonden. Dus waar we hierop uitkijken is eigenlijk een open graf.
13: We're looking on an open grave down there.
14: Ja, een groot grasveld is het nu in de verte. Daarbij ook nog de namen van alle slachtoffers. Bloemen ook bij elke naam. Vlucht 93 steeg op. Kort voordat terroristen twee vliegtuigen in de Twin Towers hadden geboord. Passagiers kregen daar op de vlucht al iets van mee.
15: Elsa, Glenn, I'm only half a minute. I'm on United 93 and it's been hijacked.
14: Linda Granlund is dit. Ze belde haar zus op met de vliegtuigtelefoon.
15: They've flown a couple of planes into the World Trade Center already and it looks like they're going to take this one down as well.
14: Dit bericht kwam op de voicemail te beluisteren nu hier op de herdenkingsplek.
15: The safe is in my closet in my bedroom. You push C for clear and then 0913. I love you and I hope I can talk to you soon. Bye.
14: Ja, hartverscheurend natuurlijk, had de helderheid van geest om de code van haar kluis nog even door te geven ook. Gordon's broer Edward zat voor in het vliegtuig op stoel 2D tussen de kapers. Ook hij belde met alarmnummer 911. Dat fragment laten we niet horen. Te pijnlijk, zegt de familie.
13: It is. I listened to it once and I don't. Yeah, I wouldn't never listen to that again.
14: Ja, wat Gordon belangrijker vindt, wat die passagiers, zijn broer in kluis, hebben gedaan daar op grote hoogte.
13: The story that unfolded was these 40 strangers that didn't know each other. For the most part, in a matter of 35 minutes.
14: Het waren 40 vreemden die elkaar eigenlijk niet kenden. In de 35 minuten vanaf het begin van de kaping tot het neerstorten van het vliegtuig stonden zij voor een ongekende opgave.
13: An extraordinary job in front of them.
14: Ze probeerden te bevatten wat er gebeurde, te begrijpen dat ze als wapen zouden worden gebruikt. Ze waren in feite een vliegende bom.
13: A flying bomb. Faced with certain death.
14: Ze beseften zich dat ze vrijwel zeker zouden sterven en stonden voor de keuze. Blijven zitten en de terroristen laten bepalen hoe hun leven zou eindigen of in actie komen.
13: To reach all the way back to our democratic foundings and take a vote. You know,
14: we weten dat ze zelfs hebben gestemd wat ze zouden doen. Heel bijzonder. Ze grepen terug op onze democratische grondbeginselen, zegt Gordon. Ze hebben samen gebeden, zijn toen in actie gekomen om de cockpit te bestormen. Uiteindelijk is het vliegtuig hier neergestort, zijn ze allemaal omgekomen. Maar ik denk dat wij als familieleden en ook als land er trots op mogen zijn. De wereld had er anders uitgezien vandaag de dag als het Capitool was verwoest.
13: How the world would be different today if the Capitol building was destroyed. You know, these 40 heroes, they made a difference. They made a difference. And I think that's something that we need to remember and be proud of and honor.
10: Een verslag was dat van correspondent Sjoerd en Daas. Wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg worden mede veroorzaakt door verzekeraars, heeft tv-programma Pointer onderzocht.
16: Dat heeft te maken met het maximumbedrag dat een GGZ-instelling per jaar bij een zorgverzekeraar kan indienen. Is dat budget op, dan kan de instelling geen nieuwe patiënten van deze verzekeraar meer opnemen. Mensen die bij een andere verzekeraar zitten kunnen bij dezelfde instelling wel nog geholpen worden. Bijna 4 op de 10 GGZ-aanbieders heeft van die afspraken, ontdekt de Pointer. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer voor een motie om deze zogenoemde opnamestops te verbieden. Maar voordat dat wordt ingevoerd wil het ministerie eerst de effecten laten onderzoeken.
2: Ondernemers in Nijkerk en omgeving wisten al langer dat er problemen waren met de Hardenberger brug, schrijft BNR. Eerder deze week moest die brug in de A28 ineens dicht. Bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart daar waren al bijgepraat door Rijkswaterstaat, stelt de economieredacteur van BNR.
17: Ondernemers was ook gevraagd om stapvoets te varen onder de brug door. Hè, want als je te snel er doorheen vaart, dan trek je een hele hoop van het zand en grind weg. Dat heeft een beetje een soort aanzuigkracht. En alleen tijdens die laatste controle, die dan dus is uitgevoerd door Rijkswaterstaat, is de situatie dusdanig verslechterd dat de brug per direct dicht moest.
10: Ik las ook al dat er wel vragen zijn over of de Sinterklaas intocht daar wel onder de brug door kan gaan. Want normaal gesproken vaart de Sint zo naar binnen.
2: Zo, dit zou wel echt een... Sinterklaasjournaal heeft vaker dit soort schemes. Ja. En problemen die in aanloop naar de intocht moeten worden opgelost. Maar dit is wel heel heftig gedaan. Hoe dan ook, die brug is nog steeds dicht. Rijkswaterstaat is bezig om het zand en grind onder de brugpijlers weer aan te vullen. En laten we inderdaad hopen dat dan voor november gefixt is. Woede in Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen zaterdag stonden in het centrum grote borden met heftige foto's. Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet. Ondernemers en lokale politici zijn boos, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
18: Nou, dit ging alle perken te buiten. Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
19: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
2: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niets strafbaars is gebeurd. De loco-burgemeester laat weten dat ze met de betogers wil praten, want dit willen we niet, zegt ze. En zorgen bij natuurorganisaties over de expansiedrift van Defensie. Daarover schrijft de Volkskrant vanmorgen. De organisaties zijn bang voor een achteruitgang van kwetsbare natuurgebieden. Ze roepen Defensie dan ook op om uitbreidingsplannen op bestaande locaties te stoppen en op zoek te gaan naar meer nieuwe locaties. Defensie hakt met de botte bijl, zegt de directeur van Natuurmonumenten. Wij zijn niet van de afdeling Not in My Backyard, maar we schrikken wel behoorlijk van de nieuwe plannen. En we zijn verrast door hoe Defensie ze voor elkaar wil krijgen.
10: Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg vanochtend?
3: Er staat nu 110 kilometer file. En wat dat betreft lopen we net iets voor op schema. Maar echt uitzonderlijk is het op dit moment nog niet. Wat wel uitzonderlijk is natuurlijk dat de A28 nog steeds in beide richtingen dicht is bij Nijkerk vanwege problemen met de brug. Je hoorde het net al in het nieuws. En mensen zoeken dus een andere route om op hun werk te komen. En daardoor loopt het vast in Nijkerk op de N301 richting Barneveld. Daar heb je een kwartier vertraging. En op de N305 richting Almere bij Zeewolde 10 minuten extra.
20: Woehoe. NPO Radio 1.
21: Woehoe. Dit is tot 9:30.
22: Het NOS Radio 1-journaal.

0: forsaken me. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. In Oslo hangen de vlaggen half stok. Vanmiddag is de uitvaart van koning Harald, die eind augustus overleed. Hij was de oudste regerende vorst van Europa. Urenlang stonden de Noren in de rij om langs de kist in het paleis te lopen. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo werden bloemen gelegd. Correspondent Rolien Kreton ging er kijken.
1: De tuinman van de koning staat met een zinken tel bovenaan de hellende bloemenzee. Het paleis ligt op de top van een berg. En ja, de tuinier probeert de veelheid aan bloemen een beetje te rangschikken, zodat het niet allemaal op één grote hoop terechtkomt. Er staan mooie schilderijen van Harald die mensen hebben gemaakt.
2: Dit worden voor grote zeilboten,
1: en heel veel zeilboten, vertelt de tuinier. Want de koning was een goede zeiler. Hij heeft 3 keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Ja, en met de tuinier op die heuvel zijn er meer mensen die wat willen vragen. Die kist met Harald, die eerder door de zalen van het paleis werd gedragen, door 8 kinderen en kleinkinderen, is dat niet heel zwaar? Er zitten eigenlijk wieltjes onder die kist, verklapt de tuinier. Anders zou het veel te zwaar zijn.
3: Hij zei heel veel fijne woorden, die beroerde heel veel Noormen.
1: Hier 2 jongeren, 14 jaar, die met hun klas bloemen komen leggen. Harald was heel goed in toespraken houden, zegt de een. En ze kennen 1 van die toespraken zelfs uit hun hoofd. Dat hebben ze geleerd op school. Dat was toen Harald 25 jaar koningschap vierde. Hield hij een tuinfeest met gasten uit het hele land. En toen vroeg hij, wat is Noorwegen? Fjorden, bergen, middernachtzon. Maar Noorwegen is bovenal mensen. En toen gaf hij een dwarsdoorsnede van de Noren. Meisjes die van meisjes houden, jongens die van jongens houden en meisjes die van jongens houden.
3: Op welke god man troep, man troep Allah, eller daar zijn man fortsatt norsk.
1: Mensen die geloven in God, Allah, het universum of niets. Deze man zit op zijn hurken om een kaart te lezen.
4: Kongar is een heel bra persoon. Hij praat met alle bevolking. Speciaal voor andere landen.
1: Ik kwam 35 jaar geleden uit Pakistan naar Noorwegen. En toen was Harald net koning geworden. Hij is altijd mijn koning geweest.
5: Ik vind dat betekent een goed deel. Marius burde vært der.
1: Maar de nieuwe koning, Håkon, zoon van Harald, krijgt het niet makkelijk. Er zijn veel schandalen geweest afgelopen jaar. Met in de hoofdrol de nieuwe koningin, Mette-Marit. En haar zoon Marius, die deze zomer tot 4 jaar cel werd veroordeeld en zijn zaak in hoger beroep afwacht. Hij mag ook bij de begrafenis zijn met een elektronische enkelband.
5: Nee, ik denk dat er veel mensen zijn mot monarchie. Dat het werd, dat het begint te uitspelen zijn rol.
1: Ik denk dat dit het begin van het eind kan zijn voor de Noorse monarchie. Nou, hoe dat gaat aflopen met de Noorse monarchie, dat moet de tijd uitwijzen. Vandaag gaat het voor de Noren om een waardig afscheid van hun geliefde koning.
0: Een verslag was dat van Rolien Kreton. En de NOS zendt de uitvaart rechtstreeks uit op NPO 1. Josine Drogendijk is koningshuisdeskundige en verzorgt het commentaar vanmiddag vanuit Hilversum. Goedemorgen, Josine.
6: Goedemorgen.
0: Wat heeft u met het Noorse koningshuis?
6: Nou, als je roodje verslaggever bent, moet je natuurlijk iedere monarchie in de gaten houden. Maar het afgelopen jaar is het natuurlijk heel veel over Noorwegen gegaan. Vanwege alle schandalen. Maar waarom ik ook koning Harald een hele interessante koning vond, was omdat je bij leiderschap vaak denkt aan de mensen met de hardste stemmen, met de sterkste karakters, terwijl Harald liet zien dat je als koning ook prima een zachte persoonlijkheid kunt hebben. Dus dat vond ik heel intrigerend aan hem.
0: Ja, en wel een sterke leider kan zijn op die manier.
6: Exact, ja. Het hoeft niet altijd met de vuist op tafel. Je kunt het ook juist de verbinding zoeken en de inclusiviteit. En qua verbinding, dat is toch ook wel een beetje hoe je nu al merkt van... zo zal hij de geschiedenisboek ingaan. Toch als wel de grootvader van Noorwegen, zo ja. wordt hij ook veel genoemd. Maar ook echt de verbinder.
0: Hoe heeft u zich voorbereid op vandaag?
6: Heel veel lezen, heel veel kijken. In Noorse archieven gespeurd naar de oude liturgieën. Omdat het toch ook wel een dienst gaat zijn die echt wel lijkt op de normale uitvaarten binnen de Noorse kerk. Maar ja, het heeft toch ook een koninklijk tintje met een minuut stilte door het hele land. Dus helemaal één op één is dat niet hetzelfde. Dus dan ga je toch ook kijken van hoe ging dat dan de vorige keer bij koning Olaf? Want we krijgen wel wat informatie van het Noorse Hof. Maar we weten ook gewoon simpelweg niet alles. Dus heel veel moet je gewoon ook op inlezen voor het geval het aan de beurt komt.
0: Ja, en de informatie die je wel krijgt, is dat bijvoorbeeld ook een gastenlijst? Weet u al wie er straks allemaal bij zijn?
6: Nee, we hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. Want het is natuurlijk een enorm veiligheidsoperatie. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
0: Ja. U zei net al, de Noorse familie, de koninklijke familie, is veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd rondom allerlei schandalen. Hè? De zoon van Mette Marit, de koningin, is veroordeeld voor verkrachting. Zij heeft zelf een longtransplantatie ondergaan. Gaan we daar vandaag ook iets van merken?
6: Nou, als je naar een uitvaart kijkt en je kijkt naar een monarchie, dan zul je ook als commentator moeten concluderen dat het een monarchie is, ja, waarvan die op de grondvesten staat te trillen. Dus je kunt niet doen alsof alles maar goed gaat. Tegelijkertijd, alle schandalen die nu spelen, kun je ook niet aanhangig maken aan koning Harald. En hij is wel degene die we vandaag begraven. Dus daarin proberen we ook wel een soort tussenweg te vinden. Hè. Dus wel te benoemen, maar je hoeft niet tot in de sappigste details, zoals sommige programma's dan willen, helemaal benadrukken van hoe dat nou precies zat met Marius toen en toen. Daar moet je toch wel een beetje de tussenweg in vinden. Omdat het uiteindelijk ook gewoon gaat om koning Harald. Ja. En ik ook geloof dat de discussie nog helemaal niet geëindigd is. Kijk, nu gaat het over koning Harald. Maar zometeen, als de begrafenis achter de rug is, dan komt koning Håkon naar buiten. Dan gaan de vlaggen die nu half stok hangen, die gaan weer naar boven. Dan verschijnen ze op het balkon om de nieuwe koning voor te stellen. Breekt er een nieuwe periode aan. En reken maar dat dan heus nog wel de discussie gevoerd gaat worden.
0: Maar niet vandaag, niet vanmiddag. Die uitvaart... Nee. Die is om 11:45 vanmiddag te zien op NPO 1. Veel dank, Josine Drogendijk, koningshuisdeskundige.
7: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna maakte een serie over haar geliefde stad in aanloop naar de verkiezingen, Onze Vrouw in Rio.
8: Vooral van het leven houden, dat heb ik ook. En dat past heel erg bij mij.
7: En acteur en podcastmaker Tina de Bruin schreef de roman Zeven Brieven, die gebaseerd is op haar eigen onveilige jeugd.
8: Ja, daar was geen pijl op te trekken. Bij ons vlogen echte kerstbomen door het huis.
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
10: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
11: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké, en waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
13: Ja.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
16: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Tau, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
17: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. twee dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
19: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: NPO Radio 1. 7 uur.
22: Dielke Teertstra.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Bussen, treinen, trams en metro's staan vrijwel allemaal stil. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
23: Het openbaar vervoer ligt vandaag zo goed als plat. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Het lijkt erop dat veel mensen goed op de hoogte zijn van de staking. Op stations in onder meer Zwolle, Eindhoven en Amsterdam lopen nauwelijks reizigers rond. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De bemanning van de schepen zou in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept vergeleken met vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten in Marbella. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op, onder meer door problemen met trillingen van een trambaan. Wanneer het RIVM wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over, soms ook met hagel. Tussendoor is er ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk bij 19 graden. Vanavond neemt de buiigheid af.
0: Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg?
24: Er staat op dit moment net geen 100 kilometer file. En wat dat betreft schommelen we een beetje rond de norm van dit tijdstip. Op de A8 richting Amsterdam loopt het wel helemaal vast door een ongeluk. Voor het knooppunt Zaandam staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je nu 40 minuten extra. Dan is natuurlijk de A28 nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk vanwege problemen met de brug daar. En daardoor loopt het vast op de N301 in Nijkerk richting Barneveld heb je 20 minuten vertraging.
0: Kun je door de OV-staking niet op school komen? Deze Amsterdammers hebben een creatieve oplossing, zo onze verslaggever.
25: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
25: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Dus,

0: grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: 24 uur rijden door het hele land vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's door een landelijke staking. Vakbond FNV riep op tot die staking vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Maar ja, werk, school, die gaan gewoon door. Verslaggever Josephine Trehi is in Amsterdam. En Josephine, daar hebben ze een creatieve oplossing bedacht om toch op de plaats van bestemming te komen, hè?
7: Ja, zeker. Want ik sta hier in Amsterdam-West aan het IJ. Samen met de directeur van de basisschool hier, de Zeeheld. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Nadine Duimer van Twist. U wijst net, want daar komt de schipper aan.
8: Ja, de schipper komt er net aan. Ik zie hem.
7: Want we stonden hier al even te wachten van welke is het nou? Ja. Want geen pont van Amsterdam-Noord naar deze kant. De metro natuurlijk niet. En dus was er een probleem voor de leraren, voor de leerlingen. En toen dacht u nou, de vaart geen pont, ik regel er zelf heen.
8: Nou, het kwam eigenlijk zo dat we in een lerarenteam zo'n beetje zaten te grappen opeens van, nou, dan varen we toch zelf. Ik neem wel een opblaasbootje of weet ik veel wat. En toen dacht ik opeens van, oh, maar we hebben een vader die werkt bij Kennel Motorboats. Misschien kan ik hem even mailen en vragen of hij ons wil helpen.
7: En dat is gelukt.
8: En dat is gelukt, ja. Hij was meteen enthousiast, dus dat was al super fijn.
7: Ja, het is een soort van rondvaartboot. Ik ga mee, we gaan straks naar de overkant richting NDSM-werf om daar docenten op te halen en wat leerlingen. Om hoeveel mensen gaat het?
8: Nou, ik heb in ieder geval 4 leerlingen met hun ouders en dan nog 7 leerkrachten van mijzelf. En omdat de boot toen nog niet vol was, heb ik in overleg met de ouder van de boten, heb ik gevraagd, wat mag ik nog meer mensen erbij vragen? Dus toen hebben we allemaal leerkrachten en directeur, ook nog van mijn collega Westerparkschool, hebben gevraagd van, willen jullie mee? Dat is gelukt. Dus we zitten nu, denk ik, met een man of 20.
7: Fietsen is dan geen optie voor deze mensen om hier te komen?
8: Nee, dat is echt heel ver. Dan moet je helemaal naar de Schellingwoudebrug. En ja, dat is vanuit, je moet je voorstellen dat je aan de NDSM zit, om daar helemaal naar Oost te fietsen en dan weer helemaal terug. Dat is een verschrikkelijke eindom.
7: Echt wel een uur om fietsen of zo?
8: Ja, absoluut.
7: Ja, heeft u sympathie eigenlijk voor de staking?
8: Ja, zeker, zeker. Ja, we hebben natuurlijk zelf ook altijd enorm gestreden, de leerkrachten, voor, dat was dan voor een beter salaris. Maar waar zij nu voor strijden, dat is eigenlijk voor ons allemaal heel belangrijk.
7: Sociale zekerheid,
8: goede pensioenen. Absoluut sympathie.
7: U gaat zelf dus ook mee, zo direct op de rondvaartboot. Ik ook. Het is een kwartier naar de overkant. Iedereen inladen en dan weer terug. Waarom wilde u eigenlijk zelf ook mee?
8: Nou, je blijft dan toch de directeur, dus je blijft verantwoordelijk. Ik wil gewoon zien dat alles goed gaat. Ik heb de passagierslijst en ik vind het prettig om mijn team te verwelkomen en mee te varen. Zodat iedereen zo direct veilig op school is.
7: Een soort schoolreisje ook aan het begin van de dag?
8: Nou, stiekem wel, want we hebben heel erg geluk met het weer in vergelijking met gisteren. Dus ik denk dat het ook een mooie tocht wordt.
7: Oké, we gaan ze zo ophalen. Dank u wel.
8: Dank je wel.
6: Josephine, zometeen meer ook vanaf die boot in Amsterdam. De toezichthouders op de Nederlandse inlichtingendiensten hebben forse kritiek op het wetsvoorstel voor de nieuwe inlichtingenwet. De AIVD en MIVD krijgen daarin meer ruimte om mensen te hacken,

0: volgen en afluisteren, terwijl volgens de toezichthouders de controle daarop juist minder wordt. Voormalig AIVD'er en oud-toezichthouder voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten Bert Hubert, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: Hoe kijkt u naar dit rapport?
1: Nou, het is best wel schrikken. Toezichthouders zijn van nature best wel voorzichtige mensen. En als je dit rapport dan leest, dan zie je, ja, zij luiden echt de noodklok. Waarin zij zeggen van ja, het toezicht verdwijnt op grote gebieden. Terwijl ondertussen de diensten ook nog veel meer mogen. En zij zeggen van nou ja, ook met Europees mensenrechtenverdrag. Daar is dit nieuwe voorstel ook gewoon strijdig mee. Dus ja, ik maak me ernstig zorgen.
0: Ja, dus het is meer dan een principiële kwestie. Het is ook in strijd met de wet, zeggen ze.
1: Ja, als je dus naar de samenhang van de wet kijkt, dan zie je dat men bijvoorbeeld zegt van nou, we wijzen in één keer een heel land aan als gevaarlijk. En iedereen die dan iets te maken heeft met dat land is daarna min of meer vogelvrij. En dan kunnen we best wel voorstellen dat we zeggen, nou, we vinden Rusland heel eng en we vinden Iran heel eng. Dus dan hoeven we niet op iedere slak meer zout te gaan leggen als we daar iets gaan doen. Maar men mag nu heel makkelijk zeggen van nou, deze onderzoeker aan deze universiteit, ja, die komt uit Iran. Dus ja, die mogen we gewoon gaan volgen en afluisteren en hacken. Alleen al het feit omdat hij iets met Iran te maken heeft.
0: En hoe verschilt dat ten opzichte van hoe het nu is?
1: Nou, nu is het zo dat men per onderwerp toestemming moet vragen. Dan moet men zeggen, nou, we hebben naar deze onderzoeksgroep gekeken en we hebben toch wel sterke aanwijzingen dat die te maken hebben met het Iraanse kernwapenprogramma. Dus die willen we graag de komende 3 maanden gaan onderzoeken of gaan hacken of gaan volgen. En daar wordt dan een afweging gemaakt die toegespitst is op die specifieke groep. En dat is ook wat het Europese Mensenrechtenverdrag vereist. Dat je nooit mag zeggen, nou, deze mensen zijn allemaal verdacht. Alleen al om het feit dat ze uit Iran komen.
0: Dit is één voorbeeld, hè, dat dus straks een heel land en alle mensen die daar iets mee te maken hebben als potentiële dreiging kunnen worden gezien. Wat ziet u nog meer? Heeft u meer voorbeelden waarvan de toezichthouders zeggen, nou, dat is ook wel een vrijheid die te ver gaat?
1: Ja, een van de dingen, en dat is de diensten vragen om ons vertrouwen. Die zeggen, vertrouw ons nou maar dat wij met veel minder toezicht en veel minder regels jullie beter kunnen beschermen. En dat is natuurlijk op zich een goed doel. Maar men speelt daarbij met woorden. Dus één voorbeeld is, men heeft gezegd, wij kunnen iemand gaan hacken. Dus zijn telefoon voorzien van afluistersoftware bijvoorbeeld. Maar dat is nog geen hacken. Dus wij mogen dat alvast doen en een beetje rondsnuffelen. En als dat gelukt is, dan gaan we nog eens een keer toestemming vragen om daadwerkelijk de informatie van die telefoon af te halen. Maar het punt is, de meeste mensen zullen zich al lang gehackt voelen als de AIVD software op hun telefoon heeft geïnstalleerd.
0: Gehackt voelen en in de praktijk ook gehackt zijn?
1: Ja, dat zijn ze ook in de praktijk. Je kan niet zeggen van ik heb allemaal software geïnstalleerd op de telefoon van deze mensen. Maar maak je geen zorgen, wij vinden dat ze nog niet gehackt zijn. En in die zin zijn de diensten een beetje losgezongen van de realiteit, denk ik.
0: Nou zegt het kabinet, de dreiging is toegenomen en daarom moeten de AIVD en de MIVD sneller en makkelijker kunnen optreden. Heeft het kabinet daar een punt?
1: Nou, kijk, wat de toezichthouders zelf ook zeggen, die zeggen inderdaad, de wereld is best wel spannend geworden. Dus dat je iets gaat doen aan je wetgeving, dat is best wel begrijpelijk. Maar de voorzitter van de commissie van toezicht, die zegt ook van ja, om ons te beschermen tegen China en andere enge landen, moet je wel opletten dat je zelf niet aspecten van die landen overneemt om jezelf te beschermen en daarmee je eigen vrijheid te grabbel gooit.
0: Toezichthouders waarschuwen, zei u net ook al, dat delen van de wet mogelijk in strijd zijn met het Europese recht. Kan het dan überhaupt worden ingevoerd?
1: Ja, dat is best wel flauw. Dat is ook deze week onderzocht in een artikel van Follow the Money. De Nederlandse overheid introduceert steeds meer wetten waarbij je op voorhand al kunt zeggen van joh, dit is strijdig met internationaal recht. Maar wat men dan doet, is de Raad van State, die wijst daar dan ook op. Die zegt van, nou, dit kan eigenlijk niet. Maar men zegt dan van, nou, we gaan toch proberen. En tegen de tijd dat wij gedaagd worden voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg, zijn we 7 jaar verder. En dan zien we wel weer. En dat is ook best wel angstwekkend.
0: Ja. En betekent dat er... ik vroeg me af, het is nu dus nog wel een wetsvoorstel. U zegt ze kunnen dit gewoon gaan doen of kijken dan over een paar jaar inderdaad wel verder. Maar kan het ook zijn dat er nog wel iets aan verandert?
1: Nou, de Tweede Kamer zal er zeker heel stevig naar kijken. Maar het is een heel ingewikkeld wetsvoorstel. Dus met uitleg erbij is het meer dan 400 pagina's. En daar heeft de Tweede Kamer het over het algemeen wel moeilijk mee met zoveel detail. Het vermoeden is dat het uiteindelijk best wel aangenomen gaat worden. Want de wet is ook omgedoopt. En die heet tegenwoordig Wet Bevordering Nationale Veiligheid. Mm-hmm. En het is niet makkelijk voor een politieke partij om daar, om tegen de nationale veiligheid te stemmen.
0: Daar hebben wij niks mee.
1: Maar dit soort omdopen van wetten op deze manier is vrij Amerikaans. Want wij hebben dingen als het wetboek van strafrecht of zo. En dat is vrij technisch. Maar ja, onder deze nieuwe regime zou je zo'n wet noemen, wet ter bevordering vangen vreselijke boeven of zo. Ja, stem daar maar eens tegen.
0: Ja. Dank voor uw uitleg, Bert Hubert, voormalig AIVD'er en oud toezichthouder voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Facebook en Instagram hebben in India advertenties met kindermisbruik geplaatst. Dat is te lezen bij de BBC.
2: Het gaat om reclames voor AI-tools die kunnen worden gebruikt om blootfoto's of seksfilmpjes te maken. Daarbij worden foto's van echte kinderen gebruikt om met AI kinderporno te maken. Volgens de BBC werd er ook een foto gebruikt van een lid van een Europees koningshuis. In de afgelopen 10 maanden zijn in India honderden van dit soort advertenties geplaatst, blijkt uit nieuw onderzoek. 2 maanden geleden nog kwam de BBC met een eigen onderzoek naar kindermisbruik op social media. Toen gaf de Indiase overheid Meta, het bedrijf achter Facebook en Insta, opdracht om alle advertenties en content met kinderporno van Instagram te verwijderen. In Keulen was gisteren een demonstratie tegen de rechtsradicale AfD. Die partij werd de grootste bij verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. In Keulen gingen duizenden mensen de straat op, zien we bij de krant Kölner Stadt-Anzeiger.
3: Ik ben heute hier, weil ich gegen die AfD bin, weil ich nicht möchte, dass die AfD den Ministerpräsidenten stellt. Ich denke, genau jetzt müssen wir das verhindern.
4: Alle zusammen gegen den Faschismus!
2: Ze hopen dat andere politieke partijen in Sachsen-Anhalt kunnen voorkomen dat AfD de deelstaatpremier gaat leveren. Ook vandaag worden er nog vertragingen verwacht op verschillende vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk. Gisteren was er een grote storing daar, waardoor meer dan 1000 vluchten in het hele land geannuleerd moesten worden. Het probleem speelde bij het bedrijf dat de luchtverkeersleiding regelt. De directeur bood gisteren al excuses aan. Je zou bijna kunnen zeggen, waar anders dan bij Sky News.
5: We absolutely take responsibility for this. We never want this sort of thing to happen. I completely understand how frustrating it is for passengers. Nobody ever wants to be disrupted, whether they're going on holiday or on a business trip trying to get home. So we completely appreciate that and we unreservedly apologize. I unreservedly apologize.
2: Ook vandaag zijn er dus nog problemen. Volgens de app FlightRadar24 zijn 177 vluchten geschrapt. Bijna allemaal op Heathrow Airport in Londen. En in het centrum van Melbourne komt een verbod op smart glasses, van die brillen met een cameraatje erin. Het verbod geldt bij zwembaden, sportscholen, speeltuinen en kinderdagverblijven, schrijft de Australische publieke omroep ABC. De angst van de gemeenteraad is dat mensen stiekem worden gefilmd.
0: Niet alleen van de gemeenteraad, denk ik.
2: Nee, ja, wat moet je anders, zou je bijna zeggen, met zo'n bril. De zorgen daar namen toe, omdat steeds meer mensen zo'n smart glass kunnen kopen. Die slimme brillen zijn de laatste tijd steeds goedkoper geworden. Lokale politici zeggen dat ze de vlucht naar voren nemen, omdat er in Australië nog geen landelijk beleid voor is.
0: De verkeersinformatie, Dennis Mooi.
6: Er staat 145 kilometer file. Goed nieuws vanuit Zaandam, want de A8 richting Amsterdam is weer vrij na een ongeluk. Voor het knooppunt Zaandam heb je nog wel een kwartier vertraging. En het loopt vast natuurlijk rondom Nijkerk vanwege de afgesloten A28. Zo staat op de N301 vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk 2 kilometer en dat kost je 20 minuten extra.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Dielke Teertstra.
0: Bij de US Open keek men vooral uit naar de wedstrijd tussen Alcaraz en Shelton. Maar het hoogtepunt was uiteindelijk ergens anders, hè? Jan-Kees van der Kun, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Dielke. Ja, nou, voorlopig hoogtepunt, want er wordt nog getennist. Maar inderdaad, dan hebben we het over Mickelson tegen Tiafoe, een Amerikaans onderrondje dat vannacht gespeeld werd. En dat was een heerlijke rollercoaster. Mickelson stond 2-0 voor, mocht in de derde set ook serveren voor de wedstrijd, maar Tiafoe knokte zich terug. En ook al in die vijfde set moest Tiafoe een achterstand ongedaan maken om uiteindelijk pas in de super tiebreak dan de voorsprong te pakken en daarmee ook de nipte overwinning uiteindelijk naar zich toe te trekken. Een prachtige, innige, hele lange omhelzing na afloop tussen die twee Amerikanen. De jonge Mickelson in tranen op de schouders van de 6 jaar oudere TFO. Prachtig moment. TFO door naar de laatste 4. En trouwens in het vrouwentoernooi ook al een mooie kraker afgelopen nacht. Gisteravond Nederlandse tijd. Want Sabalenka die knokte zich via Noskova na de laatste 4. Zij had een super tiebreak nodig in de beslissende set.
0: Maar en Alcaraz en Shelton die zijn dus nog bezig?
9: Ja, het is bijna 2:30 in New York. Maar ze zijn pas bezig in set nummer 3. De eerste ging via een tiebreak naar Alcaraz, die het echt zwaar heeft met die Shelton. Thuisfavoriet natuurlijk. Die won overtuigend de tweede set. Je gaat je bijna afvragen of Alcaraz wel fit is. Komt natuurlijk terug van een polsblessure. Want ook in set 3 heeft hij zijn service al een keer ingeleverd. Maar hij staat nu op een 3-0 achterstand in die set 3. Toch wel weer heel goed te tennissen. Dus het gaat er nog laat worden. En het gaat er waarschijnlijk ook nog eens ontzettend spannend worden. Ja. Tussen de Spaanse favoriet en de thuisfavoriet.
0: En Botik van de Zandschulp die gaat vannacht voor, we kunnen wel zeggen, een historische halve finale plaats op de US Open. Hij gaf gisteren een interview aan de NOS en toen zei hij dat zijn coach Raymond Sluiter een cruciale rol speelt in zijn succes.
10: Sinds ik met Ray begonnen ben, vorig jaar, eind van het jaar, heb ik het gevoel dat ik dat ik weer beter ben gaan spelen, meer vertrouwen in mijn eigen spel heb gekregen. Ook naast de baan voor mij is Raymond heel erg fijn. Fijn persoon om mee te praten. Hij vertelt ook waar het op staat. Hij is heel direct en eerlijk. En dat is iets wat ik heel erg waardeer.
0: Ja. Wat maakt, Jan-Kees, wat maakt dit nou zo'n sterke samenwerking?
9: Ja, het woord vertrouwen is hierin heel belangrijk. Hè? Dat sprak Van de Zandschulp uit. En dat is voor elke sporter natuurlijk belangrijk dat je zelfvertrouwen hebt. Maar zeker in het tennis, dat is een mentaal spelletje. En Sluiter, die heeft het vermogen, dat heeft hij eerder al bewezen, bijvoorbeeld bij Kiki Bertens, om die rust die zo belangrijk is in het hoofd van een sporter, om die daarin terug te krijgen. Nou, datzelfde gold natuurlijk voor Van de Zandschulp, die op het ene moment de beste partij van zijn leven kon spelen tegen een wereldtopper en vervolgens weer een aantal weken niet thuis kon geven. Maar dit jaar, sinds die samenwerking dus met Raymond Sluiter, zie je dat zijn spel alleen maar beter aan het worden is en stabieler, met nu dus de echte bevestiging in New York bij de US Open. En hij zei in hetzelfde interview trouwens iets verderop ook dat hij goed hersteld is van die zware inspanningen die hij eerder deze week heeft moeten leveren. En dat hij dus echt wel uit is op een stuntje komende nacht tegen Zverev.
0: Spannend, spannend. Dan gaan we van tennis naar voetbal. Want ja, de Champions League is nu echt begonnen. Real Madrid en Inter stond meteen op het programma. Was het echt een echte clash?
9: Ja, het was een lekker begin hoor, wel van de Champions League. Met al die goede voetballers op het veld. Met de nodige prachtige acties ook allemaal. De goals die kwamen dan wel weer voort uit blunders, fouten. Nou, vooral die 2-0 van Real Madrid mag je gewoon gerust een enorme fout noemen van de keeper van Inter. Die ging iets doen met de bal aan de voet wat hij helemaal niet moet doen. Hij is namelijk keeper en hij is niet Kylian Mbappé. Maar hij probeerde daar toch zijn tegenstander uit te spelen. Dat ging finaal mis. Inter kreeg de kansen, maar Real Madrid dus de doelpunten. Nou, een kwartier voor tijd dan kreeg Inter dan eindelijk ook een doelpunt op het scorebord. Het werd daarmee 2-1. Maar 20 doelpogingen en dus toch een nederlaag voor Inter. En ja, dat is on-Italiaans, hè? Maar toch, ook zij hebben Bernabeu leren kennen op deze manier.
0: En dan is vanavond Feyenoord aan de beurt in Camp Nou, de uitwedstrijd tegen Barcelona. Een team dat wel echt op dreef is, hè, Barcelona. Is er iets mogelijk voor Feyenoord?
9: Dat ligt niet in de lijn der verwachting. Nee. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn die van de trainer van Feyenoord zelf, Giovanni van Bronckhorst, die trouwens eventjes terugkeert in het stadion waar hij zelf jarenlang gespeeld heeft. En succesvol ook. Maar Barcelona, dat heeft iedereen gezien, en van Bronckhorst dus ook, is uit de startblokken geschoten dit seizoen. Het scoort aan de lopende band. 4 wedstrijden in La Liga gespeeld, 17 doelpunten gemaakt. Dat is dus meer dan 4 doelpunten gemiddeld per wedstrijd. En ook niet tegen de minste tegenstanders. Het heeft met Lamine Yamal een absolute wereldster in de gelederen. Ja, en Feyenoord is nog wat zoekende met een toch redelijk vernieuwde ploeg. Dus het is zo'n avond waarop alles mee moet zitten aan de kant van Feyenoord. En zelfs dan nog is het afwachten of er überhaupt een resultaat mogelijk is. Maar wie weet, laten ze er vooral lekker van genieten. En als het dan toch een beetje tegen zit, in ieder geval die score maar beperkt houden.
0: Ja. Dankjewel, Jan-Kees van der Kun.
7: NPO.
8: Radio 1.
7: Het NOS Radio 1-journaal.

0: When you fall.
1: Ah, Adele natuurlijk, Rumor Has It.
2: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
6: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: NPO Radio 1.
11: Het is bijna 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Thomas.
12: In het hele land rijden er vandaag nauwelijks treinen, trams, metro's en bussen door een staking. OV-personeel ligt het werk neer vanwege de plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. Op stations lopen nauwelijks reizigers. Veel mensen hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De trein tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijdt wel. Toezichthouders op de Nederlandse inlichting- en veiligheidsdiensten hebben flinke kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Daarin krijgen de AIVD en MIVD meer bevoegdheden. Zo wordt het makkelijker om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden. Nu moeten ze per persoon toestemming regelen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Een gaslek in het Utrechtse dorp Elst vannacht. Daardoor stroomde gas het rioolstelsel in, waardoor in woningen een sterke gaslucht werd geroken. Sommige huizen werden ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten. Het gas moet wel eerst nog uit het riool en dat kan nog wel even duren.
11: En bij Weerplaza, Johnny Willemsen, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
11: Ja, de zon schijnt hier veelbelovend door het raam, Johnny. Wordt het ook een mooie dag?
13: Verschilt een beetje waar je zit, maar eigenlijk krijgt het hele land met buien te maken. En in Friesland en Noord-Holland, Waddeneilanden, daar is het al flink buiig. Die buien breiden geleidelijk uit. Zit je in het midden van het land, kun je later vanochtend al buien verwachten. Helemaal in het zuidoosten en oosten blijft het waarschijnlijk tot de middag wel droog met nog wat zon. Maar ook daar uiteindelijk buien vanmiddag. Stevige buien, lokaal ook met onweer. Ook behoorlijk wat wind erbij. In de kustprovincie staat een krachtige wind, windkracht 6. En zijn er bij buien ook windstoten mogelijk. In de tweede helft van de middag en vooral vanavond nemen de buien dan weer af. En wordt het ook weer wat rustiger.
11: Ja, wordt het dan morgen ook een iets minder onstuimige, buiige dag?
13: Een stuk minder onstuimig. Sowieso veel minder wind, maar ook veel minder buien. Grotendeels droge dag zelfs. Wisselend bewolkt. In het zuiden en oosten van Nederland meer zonneschijn dan in de kustprovincies. Maar eigenlijk overal wel een aangename dag. Middagtemperatuur van 19 of 20 graden. Dus prima weer.
11: Lekker. Dankjewel, Johnny Willemsen. Is het druk op de weg, Dennis Mooij?
0: Ja, want het is spitsuur. Maar het is niet drukker dan gebruikelijk. Er staat 225 kilometer file. En wat dat betreft zitten we gewoon op schema. Er zijn natuurlijk wel een paar zaken die opvallen. Daar hoort de A28 nog steeds bij. Die is in beide richtingen afgesloten bij Nijkerk vanwege de problemen met de brug daar. Daardoor loopt het weer vast op de N301 in Nijkerk bijvoorbeeld. Richting Barneveld heb je 20 minuten vertraging. Dan op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo een kwartier vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A50, maar dan van Os naar Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord 25 minuten vertraging. Ook hier zijn ze bezig met bergen. Ook hier is de rechterrijstrook dicht.
11: Een OV-staking om bezuinigingen op sociale zekerheid terug te laten draaien. Maar was dat niet al gebeurd? Zometeen onze Haagse duider.
14: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
15: Ik werk me eigenlijk helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
14: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
16: Morgen 8:45, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
20: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
21: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
11: De vakbondstakingen in het openbaar vervoer zorgen vandaag op veel plekken voor flink wat ongemak. Vele duizenden mensen moeten op zoek naar een andere manier om op hun werk of op school te komen. Dit hoorden we vanochtend in Amsterdam.
22: Geen pont van Amsterdam-Noord naar deze kant. De metro natuurlijk niet. En dus was er een probleem voor de leraren, voor de leerlingen. Toen dacht u nou, de vaart geen pont, ik regel er zelf heen.
23: Nou, het kwam eigenlijk zo dat we in het lerarenteam zo'n beetje zaten te grappen opeens van, nou, dan varen we toch zelf. Ik neem wel een opblaasbootje of weet ik veel wat. En toen dacht ik opeens van, oh, maar we hebben een vader die werkt bij Kennel Motorboats. Misschien kan ik hem even mailen en vragen of hij ons wil helpen.
22: En dat is gelukt.
23: En dat is gelukt, ja. Hij was meteen enthousiast, dus dat was al super fijn.
22: Ja, het is een soort van rondvaartboot. Ik ga mee. We gaan straks naar de overkant richting een NDSM-werf om daar docenten op te halen en wat leerlingen. Maar hoeveel mensen gaat het?
23: Nou, ik heb in ieder geval 4 leerlingen met hun ouders. En dan nog 7 leerkrachten van mijzelf. En omdat de boot toen nog niet vol was, heb ik in overleg met de ouder van de boten, heb ik gevraagd, wat mag ik nog meer mensen erbij vragen? Dus toen hebben we allemaal leerkrachten en directeur, ook nog van mijn collega Westerparkschool, hebben gevraagd van, nou, willen jullie mee?
11: De staking zorgt dus ook voor creatieve oplossingen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Deze protesten zijn protesten tegen plannen van het kabinet om in te grijpen in de sociale zekerheid. Maar daar is het kabinet toch al op teruggekomen?
24: Jazeker, maar dan wel met de nadruk op deels op teruggekomen. Hè. De versnelde stijging van de AOW-leeftijd die het kabinet wilde doorvoeren, nou, die is echt van tafel. Maar het plan bijvoorbeeld om de duur van de WW te halveren van 2 naar maximaal 1 jaar, die is uitgesteld naar 2028 in plaats van 2027. Dat is dus niet van tafel. De ingreep in de maximum daglonen voor de uitkering van bijvoorbeeld zwangere vrouwen is deels teruggedraaid. En de ingrepen in de WIA voor mensen die niet meer kunnen werken door ziekte, ja, die staat gewoon nog overeind. En dat is dus een gevarieerd beeld als je naar het hele plaatje kijkt. Ja. Het kabinet heeft zeker handreikingen gedaan, maar echt niet alle eisen zijn al ingewilligd.
11: Nee, maar er wordt dus nog politiek over gepraat. Waarom wachten de bonden dat niet af?
24: Ja, juist omdat die plannen nog niet van tafel zijn. Het is natuurlijk ook een geweldige manier voor de bonden om hun macht te laten zien. Maar de opbrengst van die maatregelen die staat nog ingeboekt in de lange termijn begrotingen van het kabinet. En daarmee blijft het dus volgens de bonden boven de markt hangen. En vooral die ingreep in de WIA ligt ze daar heel zwaar op de maag. Dit raakt ook de mensen die nu al afgekeurd zijn. Dus niet alleen nieuwe gevallen. Ja, dat vinden ze onacceptabel. Aan de ene kant omdat het een verslechtering is voor de positie van werknemers. Aan de andere kant, meer principieel, omdat het gaat om premiegeld van werknemers en van werkgevers. Onderdeel is dus van de loonruimte van de sociale partners. Het is geen belastinggeld. En daarom moet de overheid er vanaf blijven, vinden ze.
11: Maar goed, de bonden zeggen dus, het blijft voorlopig nog gewoon boven de markt hangen. Dus we gaan staken. Ik kan me ook voorstellen dat er partijen in de Kamer zijn die denken, nou, wacht eerst dat debat maar even af.
24: Ja, natuurlijk is dat zo. De VVD is één van die partijen, regeringspartij. Die zei eerder al dat het kabinet en de hele politiek zich niet door de vakbonden moeten laten gijzelen. Ze verwijten de bonden ook dat die van tafel zijn gelopen. En kort voor de zomer kwam dat nog voorbij in een debat over die ingrepen in de sociale zekerheid. En VVD-Kamerlid Ingrid Michon zei toen dit.
1: Ik vind het dan ook zeer teleurstellend dat de vakbonden weigeren om hun verantwoordelijkheid te nemen en van tafel zijn weggelopen. De VVD roept de vakbonden om opnieuw aan tafel te gaan om samen met het kabinet aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat we het arbeidsmarkt hervormen. Wie de verzorgingsstaat wil behouden voor een volgende generatie moet zorgen dat die betaalbaar blijft. En wat mijn fractie betreft staan de financiële afspraken uit het regeerakkoord overeind. Hervormingen op de sociale zekerheid zijn hard nodig. Het gesprek voeren over de toekomst van werk en van de sociale zekerheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
24: Ja, de VVD vindt het dus helemaal niks wat de vakbonden nu doen, dat is wel duidelijk. Maar dat je daar ook weer heel anders over kunt denken bleek wel uit de reactie die Jesse Klaver van Pro in datzelfde debat gaf op die uitspraken van Michon.
2: Voor iedereen die denkt, waarom zouden vakbonden nou eigenlijk niet aan tafel willen met dit kabinet? Spoel even dit clipje terug, zeg maar. Even wat hier nou zojuist is gezegd. Dit is precies de reden waarom vakbonden er niks van geloven als het kabinet zegt, nou, laten we eens open gaan praten over wat we zouden moeten doen. Dit kabinet stelt voor om de uitkering van mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn met honderden euro's per maand te verlagen. Dat is de keuze die de VVD maakt. En dat is super, super pijnlijk. En waarom, voorzitter, tot slot? Dat is niet geld van de politiek. Dat is niet geld van de VVD of van Pro. Dat is geld opgebracht door werkgevers en werknemers. En daar blijven we met onze fikken vanaf.
11: Ja, de partijen denken daar dus, zoals verwacht, heel verschillend over. De bonden willen natuurlijk uiteindelijk met die stakingen de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel krijgen. Maar gaan die stakingen daarbij ook helpen?
24: Nou, in elk geval niet nu meteen. Want er wordt op dit moment helemaal niet gepraat. Niet door de sociale partners met het kabinet. Niet door de oppositie met het kabinet. Dat gaat allemaal pas weer komen na Prinsjesdag volgende week, als de Rijksbegroting voor 2027 wordt gepresenteerd. Ja, en daarna zal het toch een hele moeizame kwestie worden voor het minderheidskabinet om die ingrepen door te voeren, de aangepaste ingrepen. Want er is bijna geen oppositiepartij te vinden die dit wil steunen, ook niet bij de rechtse oppositie. Ja, en voor Pro en voor de FNV is dit kabinet de ideale boksbal. Pro zit nog in de nasleep van de fusie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. De FNV heeft een verleden van interne ruzies. Bij allebei zijn ze nog wat interne plooien aan het gladstrijken. Maar ja, de kabinetsplannen die stimuleren daar de eenheid. En dat gaan ze zo lang mogelijk volhouden.
11: Ja. Dankjewel, Wilco Boom.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Goedemorgen.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
5: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
3: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
25: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
26: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
11: Het is 7:55. Ruim een jaar geleden begon in 10 gemeenten het experiment met legaal geteelde wiet. Coffeeshops verkopen daar inmiddels alleen cannabis van gecontroleerde telers. Het experiment moest een einde maken aan de situatie waarin de verkoop van wiet werd gedoogd, maar de bevoorrading van coffeeshops illegaal was. Later vanochtend wordt een rapport met de eerste resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd. Verslaggever Vincent van Rijn keek bij coffeeshop De Tourmalijn in Tilburg hoe het experiment in de praktijk uitpakt.
27: Mag ik van jou 12 Amnesia jointjes?
28: Wat ga je kopen, Matthijs?
27: Voorgedraaide jointjes, Amnesia.
28: Wat kost zo'n jointje nou per stuk?
27: Je kunt er 10 halen voor 20 euro, dan heb je 2 euro per stuk. Maar ondanks het experiment zit er nog steeds verschil in kwaliteit en haal ik toch liever iets duurder.
0: Met een korting van 45 euro na.
28: Eigenaar Willem Vugs van koffieshop De Tourmalijn en ook nog voorzitter van de vereniging De Achterdeur, waarin Tilburgse koffieshops verenigd zijn. Als u nou na een jaar de balans opmaakt, hoe kijkt u naar het experiment?
4: Ja, nou, het positieve is dat de klant het omhelst. Dus dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, want als de klant het niet wil, dan kunnen wij nog zo ons best doen en dan gaat het natuurlijk niet goed. De klant die heeft het omhelst en die heeft ingezien dat de kwaliteit goed is. De prijs is nog beter. Het is getest door een onafhankelijk laboratorium, waardoor je weet dat er geen schimmels, bacteriën, andere rommel in de wiet zit, waar je voorheen dat eigenlijk niet goed kon zien.
28: In het begin waren er wel wat opstartproblemen. En waar loopt u nu nog tegenaan?
4: Waar lopen we tegenaan? Nou, ik zeg al, van, er zijn een aantal processen die samenhangen met dit experiment, die enorm tijdsconsumerend zijn en intensief. Waar wij van denken van dat had anders gemoeten of dat kan nog wel anders. Met name het bestelproces bij de telers is vrij intensief. En ja, dat is best bewerkelijk. Vroeger ging dat op een hele andere manier. Omdat het een experiment is, zijn ook de klanten nog zoekende. Dus deze week kopen ze deze soort heel veel. En de volgende week willen ze die niet meer. Dan kopen ze een andere heel veel.
6: Gewoon in de avond. Even een beetje ontspannen, lekker slapen. Ja. De stress van de dag eraf.
28: Merkt u verschil nu sinds het experiment met de legale wiet?
7: Nou, met de legale wiet heb je ook duidelijke metingen die erbij staan bij elke oogst die ze hebben gedaan. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden.
28: Later vandaag verschijnt een tussentijdse rapportage. Als het gaat bijvoorbeeld om criminaliteit, want vroeger moest u dat toch allemaal illegaal inkopen. Hoe is dat nu voor u?
4: Nou, nu is het helemaal 100% legaal.
28: Merkt u daar ook iets om de koffieshop heen?
4: Zonder meer. Ik zou liegen als dat niet is. Als ik zeg dat het niet is. Wij zelf zijn heel erg blij met het feit dat we geen achterdeur meer hebben. Dat was toch altijd een dagelijks groot rugzak op je rug, zeg maar. Een monkey on the back. En je weet nooit wanneer het fout gaat. En het gaat altijd een keer fout. Dus dat is het grootste gewin, denk ik, voor ons persoonlijk. Alles gaat legaal via beveiligde transporten. De facturering gaat per e-mail, de betaling per bank. Het is een heel, wat dat betreft, klinisch bedrijf geworden.
28: Ik wou net zeggen, het klinkt ook wel een beetje. Vroeger heeft natuurlijk wel ook een beetje spanning rondom
4: zeker
28: die koffieshop.
4: Zeker waar, de spanningen liggen nu op andere vlakken. En dan met name over, kan ik die morgen nog wel krijgen? Of is die bij die teler uitverkocht? Dat soort zorgen hebben we daarvoor in de plaats gekregen. Maar die staan niet in verhouding tot het risico wat je altijd gelopen hebt door een illegale achterdeur. En ja, dat is een heel groot gewin.
6: Ik heb net iets van 30 euro afgerekend voor 4 gram.
7: Het blijft natuurlijk een verslaving. Voor mij is het ontspannen. Soms is het gewoon even afleiding zoeken. Het is een hele, het is eigenlijk de kortste weg naar even rust in je hoofd.
28: Dat willen we allemaal wel, een beetje rust.
7: Juist. Maar er zijn betere wegen, dat moet ik wel zeggen.
11: Een verslag was dat van Vincent van Rijn. Het aantal explosies in Nederland neemt af, behalve in Limburg, meldt L1 Nieuws.
8: In de eerste helft van dit jaar waren er in heel Nederland bijna 600 explosies bij huizen, bedrijfspanden of voertuigen. Dat waren er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In elke provincie dalen de cijfers, behalve dus in Limburg. Daar ging het de eerste 6 maanden van dit jaar 24 keer mis, 5 keer vaker dan vorig jaar. Dat wil trouwens niet zeggen dat in Limburg de meeste explosies zijn. Dat was in Midden-Nederland. Daar vallen Flevoland, Utrecht en een klein deel van Noord-Holland onder. Provincies en gemeenten in het noorden van het land willen dat het gasveld bij Wieringa dichtgaat. Dit jaar loopt de winningsvergunning af. De NAM wil door met het oppompen van gas. Maar in een brief aan het ministerie vragen de provincies Groningen en Friesland, de gemeente Westerkwartier en Noordeest-Friesland en 2 waterschappen om de vergunning niet te verlengen. Ze schrijven dat de gevolgen van de winning niet voldoende in beeld zijn, omdat belangrijke informatie ontbreekt. RTV Noord denkt dat het besluit eind dit jaar pas wordt genomen. En in Zundert, in Brabant, was het gisteren lachen en huilen. In een paar minuten tijd werd een einde gemaakt aan maanden werk. De wagens van het bloemencorso, dat afgelopen weekend door de straten ging, werden gisteren gesloopt. Dat was wel een beetje slikken, zien we bij Omroep Brabant.
9: Ik ben de voorbereiding al begonnen, december vorig jaar. Ja, nu moet binnen een dag moet het weg.
0: een heel jaar lang aan gewerkt. En dat is nooit leuk om het kapot te zien gaan, maar ja, het hoort er ook bij.
9: Lekker dat het klaar is ook.
10: Een goede bevalling geweest om af te krijgen. En dan is het ook wel lekker om een boek weer te sluiten. Ja, dat klopt.
0: Het geeft ook weer ruimte voor de volgende.
11: Oh, nou, het lijkt mij wel heftig hoor. Als je er zo lang aan gewerkt hebt.
8: Ja, goed, maar ze moeten dus ook meteen weer gaan beginnen. Zo'n beetje met de bouw voor volgend jaar. En daar hebben ze die spullen en die wagens voor nodig. En veel bouwers vinden dat juist ook wel een beetje de charme is van het werk. Dat het voor zoiets kortstondigs is. En ze vinden dat het ook bij de traditie hoort. En dan nog een nieuwe episode in de prullenbakkensoap in Amsterdam-Noord. Oh. Jazeker, gisteren vertelde ik dat er daar een prullenbak midden op een fietspad was neergezet. Normaal zou daar een paaltje staan om te voorkomen dat auto's over het fietspad rijden. Maar die paaltjes, die waren op. Nou, volgens stadszender AT5 is er toch één opgeduikeld. Dat wordt vandaag neergezet. De prullenbak is alvast weggehaald. Mede door alle ophef, zegt de gemeente tegen AT5.
11: Mooi. Dat er toch een paaltje gevonden is. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
12: Nou, we zitten aardig op schema wat betreft de ochtendspits. Er staat net geen 340 kilometer file. Er zijn natuurlijk wel een paar dingen die opvallen. Daar hoort de A28 bij. Die is in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Door problemen aan de brug, dat is bekend. Daardoor loopt het goed vast op andere wegen daar, zoals de N301. Op de A44 naar Amsterdam is zojuist een ongeluk gebeurd. Bij Noordwijkerhout heb je op dit moment een kwartier vertraging.

0: On my list, all in oats. De kunstroof uit het Renoir Museum in Frankrijk is de zoveelste in een reeks van diefstallen. Van het Drents Museum tot het Louvre, dieven lijken steeds vaker toe te slaan. De waardevolle kunst verdwijnt en wordt lang niet altijd meer teruggevonden. Kunstdetective Arthur Brand heeft zich juist in dat terugvinden van kunst gespecialiseerd. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe vaak lukt het om na een roof kunst nog terug te halen?
1: Nou, wereldwijd zo'n 8-10% komt maar terug. Dat is een heel klein aantal natuurlijk. In Nederland gelukkig iets meer. We zijn in dit geval wel goed bezig. Maar wat je ziet is dat bij hele grote kunstroven zoals dit het percentage iets hoger ligt. Zo'n 20-25%.
0: En hoe komt
1: dat? Nog steeds een klein percentage. Nou, wat er aan de hand is, is dat mensen stelen vaak kunst zonder te weten wat ze ermee moeten. En je ziet dan vaak dat kunst vernietigd wordt uiteindelijk. Of het verdwijnt 10, 20 jaar in de onderwereld. En ja, dan wordt het ergens opgeslagen in een kelder. En uiteindelijk blijft er dan niet zoveel meer van over van zo'n kunstwerk. In het geval van goud en zilver, ja, dan denk je natuurlijk al snel dat het omgesmolten gaat worden.
0: Ja, en hoe komt het dat het bij beroemdere kunstwerken, of u zegt nou, bijvoorbeeld nu uit dat Renoir Museum, deze roof, dat het dan bij dat soort werken vaak het terugvindpercentage iets hoger ligt?
1: Nou, dat is mede te danken aan omdat de politie, dat hebben we gezien met de Gouden Helm, een enorm team erop zet. Dan wordt er echt werk van gemaakt. Wat de kleinere roof betreft, er is meestal geen tijd voor. Dus daar wordt niet echt naar gezocht. Bij dit soort zaken, zoals gisteren met die Renoirs en met de Gouden Helm, ja, dan worden er tientallen agenten opgezet. En dan wordt het slagingspercentage uiteraard ook hoger.
0: Ja, tientallen agenten worden er dan opgezet. Wordt u na dit soort diefstallen ook direct benaderd voor terugvindmissie?
1: In Nederland zeker. Ik werk heel erg nauw samen met de Nederlandse politie. In het buitenland werk ik ook samen met de politie. Maar in dit geval, zoals in Frankrijk, ze hebben zelf goede rechercheurs. Ze zijn ontzettend druk met het verzamelen van DNA. Met het bekijken van de camera's. Want dieven doen bijvoorbeeld altijd een voorverkenning. Die gaan een paar weken van tevoren eens kijken. Natuurlijk als toeristen verkleed.
0: Ja.
1: Om te kijken of er een kans is dat ze daar kunnen inbreken. En dat is nu de politie aan het bekijken. Die camera's van wie valt er een beetje uit de toon? Welke mensen die daar rondlopen kijken meer naar het plafond of naar de deuren dan naar de kunstwerken zelf. Dus in het begin word ik niet gebeld, maar uiteindelijk zal ik ook wel gebeld worden.
0: Ook in Frankrijk?
1: Ook in Frankrijk, ja. Heb jij misschien nog iets gehoord van iemand?
0: Ja, we horen de laatste tijd steeds opnieuw over kunstroven. Nou, nu dus die Renoir, maar vorige maand wist de Italiaanse politie ook kunstwerken terug te vinden, maar die waren gestolen uit een museum bij Parma. Nemen dit soort kunstroven ook daadwerkelijk toe of lijkt dat maar zo?
1: Ja, nee, ze nemen zeker toe, want toen de Italiaanse politie die schilderij had teruggevonden, de volgende dag werden er weer andere schilderijen gestolen. Twee weken geleden in Spanje, in Oostenrijk. Het zijn echt copycats. Dat houdt dus in mensen die dieven die anderen bezig zien, bijvoorbeeld met het Louvre, die kijken natuurlijk ook het nieuws. En die denken, jeetje zeg, als je het Louvre kan beroven, hebben wij niet een museum, een lokaal museum. Dus je ziet echt een copycat aan het werk. Van als zij het kunnen, kunnen wij het ook.
0: Ja.
1: En dat begint een beetje uit de hand te lopen nu.
0: Ja, en is het ook blijkbaar te makkelijk om waardevolle kunst uit een museum te roven?
1: Ja, kijk, een museum is natuurlijk geen Fort Knox. Het moet opengesteld worden voor het publiek. Ze hebben meestal niet genoeg geld om de zaak goed op orde te krijgen. Soms in oude gebouwen. In West-Europa hebben we geen gewapende bewakers. We hebben geen schietpartijen.
0: Nee.
1: Ja, dus het is ook heel moeilijk om dit soort mensen buiten te houden. Tegenwoordig, banken hebben weinig cash. Juwelierszaken zijn heel goed beveiligd. Ja, en musea zijn kwetsbaar.
0: Ja. Veel dank voor uw uitleg en het gesprek. Kunstdetective Arthur Brand.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS. Dinsdag tussen 12 en 4.
3: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
4: Natuurlijk, de troonrede.
5: Leden van de Staten-Generaal.
4: En de overhandiging van het koffertje.
6: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
7: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
8: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
2: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
4: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
2: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: loterij.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
6: Ik werk maar even helemaal het schompers, naar alles wat duurder wordt.
5: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
7: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: NPO Radio 1. 8 uur.
10: Dielke Teertstra.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Goedemorgen. In het hele land wordt gestaakt. Treinen, bussen, trams en metro's rijden niet. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
12: In het hele land rijdt er vandaag nauwelijks openbaar vervoer door een staking. Ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. OV-personeel legt het werk 24 uur neer vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Op stations lopen nauwelijks reizigers. Veel mensen hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De trein tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijdt wel. Ook laten een paar streekvervoerders wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Koning Harald overleed eind vorige maand na een ziekbed. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept vergeleken met vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn gistermiddag en avond geannuleerd. De oorzaak is een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Ook tientallen vluchten tussen Schiphol en het VK konden niet doorgaan. De technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op London Heathrow en Manchester. Meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. Het vliegverkeer op Gatwick is zojuist wel hervat. Een gaslek in het Utrechtse dorp Elst vannacht. Daardoor stroomde gas het rioolstelsel in, waardoor in woningen een sterke gaslucht werd geroken. Sommige huizen werden ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het gas moet eerst nog wel uit het riool en dat kan wel nog even duren. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over. Soms ook met onweer of hagel. Maar tussendoor is er ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk bij 19 graden. Vanavond minder buien.
11: Bij de ANWB, Dennis Mooij.
13: Er staat nu 380 kilometer file. Nou, wat dat betreft zitten we net boven schema. Dat is ook niet gek natuurlijk. Maar echt chaos is het niet. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum heb je tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd een kwartier vertraging. De A28, dat is bekend, die is in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En daardoor loopt het vast op de N-wegen rondom Nijkerk, zoals de N301. Dan de A44 naar Amsterdam. Tussen Sassenheim en Noordwijkerhout, 20 minuten vertraging door bergingswerk. En op de A50 van Os naar Eindhoven, tussen Nistelrode en Veghel-Noord, 25 minuten vertraging, ook door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht.
11: Het OV staakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Onze verslaggever is op het station in Zwolle.
14: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
15: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
16: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
17: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
18: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
21: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.

0: camperbuurt.nl/school.
1: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: In heel Nederland rijden vandaag geen treinen, trams en metro's. Het openbaar vervoer ligt 24 uur lang plat. Vakbond FNV riep op tot een staking om bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid van tafel te krijgen. Verslaggever Jeroen Gortworst is op station Zwolle. Jeroen, geen treinen. Zijn er wel reizigers daar?
4: Nou, heel weinig. Mm-hmm. De stationshal van Zwolle is echt helemaal leeg. En daarmee bedoel ik dus ook echt dat er helemaal niemand is. Ik kijk nu over alle perrons heen. Nou, mensen lijken echt massaal gehoord hebben gegeven. Of in ieder geval begrepen te hebben dat er geen enkele trein rijdt. En lijken dus op allerlei manieren een alternatief te hebben gevonden. Misschien thuiswerken. Misschien toch de auto in om naar werk te komen. Je weet het niet. Maar ze zijn in ieder geval niet hier. Het is toch wel een opmerkelijk gezicht ook. Want Zwolle is normaal best wel een druk punt in ons spoornetwerk, maar vandaag dus niet. Er zit hierachter ook wel een busplatform. Daar rijden af en toe wel een paar bussen. En daar zitten soms ook wat passagiers in. Maar ja, ik sprak daar toch ook net een aantal mensen die helaas voor niets waren gekomen.
5: Ja, ik hoopte dat de bus nog langs kwam, maar ik zit er denk ik niet in.
4: Waar moet u naartoe?
5: Naar Meppel. Ik ga naar mijn werk.
4: Ik dacht, ik gok het er toch maar op.
5: Ja, ik keek even op de app. Ik zag een bus rijden, wel een uitroeptekentje erbij. Dus het is maar net de vraag of het ging gebeuren. Maar
4: wat staat er nu op de borden hier?
5: Hij is juist verdwenen. Dus ik denk dat hij niet meer aankomt. Of het moet nog echt heel toevallig zijn.
4: Ja. En wat is dan het alternatief?
5: Dat moet ik zo meteen even regelen. Moet ik even kijken hoe ik aan het kom. Ja. Komt wel goed.
4: Wat vindt u van de staking? Want het hele openbaar vervoer ligt natuurlijk voor een groot deel plat. Vindt u dat terecht?
5: Ja, op zich wel. Ik bedoel, je moet kunnen onderhandelen, toch? En als het lastig gaat, ja, dan moet je andere dingen proberen. En als het werkt, dan werkt het. Dus we gaan het zien.
3: Wel begrip dus daar voor de staking, voor de FNV. Maar het raakt natuurlijk wel veel reizigers die gewoon naar werk of naar school moeten. Wat zegt de FNV daar zelf over?
4: Ja, dat vinden ze op zich vervelend, maar het is niet anders. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Die bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan veel te ver, vinden de vakbonden. En dat vraagt dan ook om dit soort stevige acties en stakingen. Vanmorgen sprak ik Henry Jansen van de FNV daarover. En ik legde hem ook voor dat het natuurlijk ook wel frustrerend kan zijn voor reizigers.
6: Het minderheidskabinet heeft besloten om 6,1 miljard euro uit sociale zaken te gaan bezuinigen. En wel door de uitkeringen, WW en WIA bijvoorbeeld, met ruim 50% te korten. Nou, dat is onacceptabel. Dat is ons geld. De werknemers hebben uit de loonruimte altijd voor gespaard. De bak met geld is bomvol. Er wordt meer premie ingebracht dan dat er uitgaat. Het is dus oneerlijk, onnodig en onacceptabel. En daardoor staken onze leden bij het spoor, streek en stad. Goederenvervoer ook en ProRail ook.
4: Reizigers worden daar nu de dupe van. Terwijl die eigenlijk helemaal geen partij zijn in deze discussie.
6: Nee, maar die zijn wel slachtoffer. Onze leden bij FNV, die weten en duperen dat ze de reizigers op vandaag duperen. Maar als we deze strijd niet aangaan en niet winnen, zijn al die reizigers die ooit een keer gebruik zouden moeten maken van de WW of van de WIA, ook het dupe. En ook die, we zien het ook gewoon, staan achter onze acties.
3: Al dus de FNV die dus opriep tot de staking van vandaag. Dankjewel, verslaggever Jeroen Gortworst in Zwolle. Curaçao heeft met een vrij ongebruikelijke motie Nederland opgeroepen tot meer overleg over belangrijke koninkrijkszaken. Aanleiding is een VN-resolutie over slavenhandel eerder dit jaar. Den Haag onthield zich van stemming, maar had daarover vooraf met Curaçao geen overleg. En dat moet anders, vindt het eilandsbestuur. Correspondent Dick Draaier vertelt over die resolutie en waarom die zo gevoelig ligt.
7: Aanleiding was de Nederlandse onthouding bij een VN-resolutie over slavernij en slavenhandel eerder dit jaar. Dat was in mei als ergste misdaad ooit. En uit NOS-onderzoek bleek toen later dat Nederland zijn positie had bepaald zonder dat vooraf in ieder geval te overleggen met de landen in het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
3: En de positie bepalen hield in

0: het geval in niet meestemmen?
1: Niet meestemmen, onthouden van stemmen. Daar kwam het op neer, ja.
0: Nu eist Curaçao dat Nederland voortaan wel overlegt. Gebeurt het vaker dat Curaçao Nederland zo bestraffend toespreekt?
1: Nou ja, vanuit Curaçao bezien is het eigenlijk vooral opmerkelijk dat zo'n motie eigenlijk nodig is. Want dit gaat niet over een gunst die Curaçao aan Nederland vraagt. Het gaat om de afspraak dat de landen binnen het Koninkrijk met elkaar overleggen als buitenlands beleid hen rechtstreeks raakt. Dat is gewoon bij wet geregeld, het statuut. Zoals je weet is defensie en buitenlands beleid een koninkrijksaangelegenheid en geen autonome aangelegenheid van ieder van de landen in het Koninkrijk. Mm-hmm. En dat vereist dus afstemming bij zaken die beide raakt. En bij slavernij en slavenhandel kun je moeilijk zeggen dat Curaçao daar maar zijnelings mee te maken heeft. Dat zit hier gewoon in de geschiedenis, in de families, in de samenleving. Dus de boodschap van het parlement van Curaçao deze week is eigenlijk heel simpel. Als je namens het koninkrijk spreekt, dan moet je ook het hele koninkrijk daarin meenemen. En dat die motie unaniem is aangenomen, maakt het extra sterk. Politiek zijn de partijen het niet altijd eens met elkaar hier, maar hierover tegenover Nederland dus wel.
0: Maar je zegt, daar zijn dus gewoon afspraken over. Als er iets is wat ook de eilanden aangaat, dan moet Nederland daarover overleggen. Nou ja, in dit geval gaat het duidelijk over het hele Koninkrijk. Waarom is het dan toch misgegaan?
1: Helemaal weten we dat niet, maar de besluitvorming zoals wij dat hier in Curaçao in ieder geval richting Den Haag zien, is dat er vooral vanuit Den Haag wordt gekeken. Hè. En in mei ontdekte onze collega John Samson dat hij dit afspeelde. En Nederland bepaalde een positie en daarin bleek dan dat Curaçao en de andere Caribische landen daar niet vooraf in waren meegenomen. Het echte waarom weten we niet, maar het wringt enorm. Want Nederland onthoudt zich bij een tekst over slavernij en slavenhandel, terwijl een belangrijk deel van de geschiedenis dus juist zich hier afspeelt. En dan kun je niet eerst in Den Haag een standpunt bepalen en daarna verwachten dat de andere landen zich daar dan in herkennen. En zeker in deze niet. Ook Caribische vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties waren overigens verbaasd dat die afstemming niet had plaatsgevonden. En ja, de pijn zit dus niet alleen in die onthouding, maar de diepere vraag is, werd het Curaçaose perspectief überhaupt meegewogen voordat het besluit werd genomen? Kennelijk niet, denken ze hier.
0: En daarom is daar nu die motie aangenomen. Hoe reageert Nederland hierop?
1: Afstandelijk. Nederland zegt, normaal gesproken hebben we goed en regelmatig contacten. En men erkent dat de communicatie rond deze stemming beter had gekund. Over de motie die deze week is ingediend zegt minister Berendsen dat het niet aan het ministerie is om daar verder commentaar op te geven. Dat is op zich ook niet gebruikelijk om publiekelijk te reageren op moties in een parlement. Maar hier wordt dat wel gezien als geen kleur bekennen. En bovendien, vanuit Curaçao is communicatie hebben over iets niet hetzelfde als zeggenschap hebben over iets. Het gaat niet om even bellen nadat een beslissing is genomen. Het gaat erom dat je vooraf aan tafel zit en dat je je argumenten ook mee laat wegen in de invloed die je kunt hebben. En precies daarop komt nu in ieder geval nog geen duidelijk antwoord uit Den Haag. Zo wordt hier ervaren. En hoe voorkom je dan dat Curaçao de volgende keer opnieuw ontdekt dat er iets namens het Koninkrijk wordt besloten, maar dat de beslissing feitelijk eigenlijk al vaststaat?
0: Dick, er is niet alleen op Curaçao, maar op de Caribische eilanden breder onvrede, hè, over de relatie met Nederland, de ongelijke relatie met Nederland, vinden mensen daar. Komt deze motie misschien ook daaruit voort?
1: Ik denk het wel. Het is eigenlijk het belangrijkste laag die ik ontdek onder dit verhaal. Vanuit Nederland wordt het Koninkrijk nog vaak bekeken vanuit Den Haag, hè, naar het Caribisch gebied. Maar vanuit Curaçao ziet die kaart er toch wel anders uit. Hè. We liggen hier vlakbij Venezuela. De Verenigde Staten zijn nadrukkelijk aanwezig in onze regio. Besluiten over veiligheid, diplomatie of internationale verhoudingen, ja, die kunnen hier hele directe gevolgen hebben. En voor Curaçao is dat buitenlands beleid dus niet iets abstracts dat zich duizenden kilometers verderop afspeelt. En daar komt dan de historische verhouding binnen het Koninkrijk nog bij. Als je zegt dat de landen gelijkwaardig zijn, wat Nederland altijd benadrukt, ja, dan moet die gelijkwaardigheid ook zichtbaar zijn wanneer belangrijke besluiten worden genomen. En niet alleen wanneer Nederland iets van Curaçao nodig heeft, maar ook wanneer Curaçao zegt, dit raakt ons, dus wij willen vanaf het begin daarin meepraten. En dat is volgens mij de werkelijke betekenis van deze motie. Curaçao vraagt niet om een speciale positie. Het vraagt om serieus genomen te worden als land binnen hetzelfde koninkrijk.
0: Correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao. De politie heeft de jacht op illegaal vuurwerk geopend, kopt de Telegraaf.
2: Het is nog ruim 3 maanden voor de jaarwisseling. De activiteiten van vuurwerkcriminelen worden onder de loep genomen en de eerste grote vangsten zijn al gedaan. De politie wil goed voorbereid zijn voor oud en nieuw en zoveel mogelijk voorkomen dat hulpverleners worden belaagd met zwaar vuurwerk. Facebook en Instagram hebben in India advertenties met kindermisbruik geplaatst. Het gaat om reclames voor AI-tools die kunnen worden gebruikt om blootfoto's of seksfilmpjes te maken. Daarbij worden foto's van echte kinderen gebruikt om met AI kinderporno te maken, schrijft de BBC. In de afgelopen 10 maanden zijn in India honderden van dit soort advertenties geplaatst, blijkt uit nieuw onderzoek. Buitenlandse artsen komen in Nederland lastig aan de bak, staat in Trouw. De afgelopen 8 jaar kwamen 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Zij moeten een taaltoets maken en daarna nog een beroepsinhoudelijke test. Die laatste is duur en wordt vanaf volgend jaar nog duurder. Van het buitenlandse zorgpersoneel haalt een vijfde de juiste papieren om in Nederland aan de slag te mogen. En woede in Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen zaterdag stonden in het centrum grote borden met heftige foto's. Een anti-abortusorganisatie had die daar neergezet. Ondernemers en lokale politici zijn boos, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Nou, dit ging alle perken te buiten. Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
4: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
2: De loco-burgemeester van Zwolle zegt dat ze met de betogers wil praten, want dit willen we niet, zegt ze. En in het centrum van Melbourne komt een verbod op smart glasses. Dat zijn van die brillen met een cameraatje erin. Het verbod gaat gelden bij zwembaden, sportscholen, speeltuinen en kinderdagverblijven. Dat schrijft de Australische publieke omroep ABC. De angst van de gemeenteraad is dat mensen stiekem worden gefilmd. De zorgen bij de gemeenteraad in Melbourne namen toe omdat steeds meer mensen een smart glass kunnen kopen. De slimme brillen zijn de laatste tijd steeds goedkoper geworden.
0: Dat is mooi. Hoe gaat het met de ochtendspits?
5: Nou, de spits verloopt iets drukker dan gebruikelijk. Maar echt uit de hand loopt het niet. Er staat nu 330 kilometer file. Er zijn een paar zaken die opvallen. Natuurlijk is de A28 bij Nijkerk in beide richtingen dicht. En daardoor loopt het vast om omliggende wegen. Dan een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord doe je er 20 minuten langer over.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Deze dagen staan we stil bij de aanslagen van 11 september. Dit jaar 25 jaar geleden. Onze correspondenten spreken met overlevenden, nabestaanden van de slachtoffers en met hulpverleners. En vandaag met Gordon Feld. Zijn broer Edward Porter zat op Flight 93. Ook dat toestel werd op 11 september gekaapt door terroristen. Waarschijnlijk hadden die hun pijlen gericht op het hart van de Amerikaanse democratie, het Capitool in Washington. Door ingrijpen van de passagiers kwam het vliegtuig daar nooit aan. Het stortte neer in de heuvels van Pennsylvania.
7: You know, that's the kind of stuff that always happens to other people. And then you realize that, you know, this terror, this horror has hit home. It affected us as a family, as well as a nation.
8: We lopen een stenen pad af met Gordon Feld hier in de regenachtige heuvels van Pennsylvania. Dit pad volgt de laatste meters van United Airlines vlucht 93, kort voordat het neerstortte.
7: When the plane came down, would have been right over our heads here.
8: Vliegtuig vloog hier recht over onze hoofden, ging ongeveer 900 kilometer per uur en vloog op dat moment ondersteboven. Toen het de grond raakte en neerstortte, viel het volledig uiteen.
7: Debris was thrown over a 50-acre area.
8: Passagiers waren onderweg van New York naar San Francisco die ochtend.
7: His wife, who called and said that Ed was traveling.
8: Zijn vrouw Sandy belde, zegt Gordon. Ze zei dat Ed op reis was en dat hij op Flight 93 zat en ze nog niks van hem had gehoord. Daarna kregen we een tweede telefoontje waarin ze zei dat het vliegtuig was neergestort. Ze hebben uiteindelijk maar 7-8% van de menselijke resten van onze dierbare teruggevonden. Dus waar we hierop uitkijken is eigenlijk een open graf.
7: We're looking on an open grave down there.
8: Ja, een groot grasveld is het nu in de verte. Daarbij ook nog de namen van alle slachtoffers. Bloemen ook bij elke naam. Vlucht 93 steeg op. Kort voordat terroristen 2 vliegtuigen in de Twin Towers hadden geboord. Passagiers kregen daar op de vlucht al iets van mee.
9: Also, Glenn. I only have a minute. I'm on United 93 and it's been hijacked.
8: Linda Granlund is dit. Ze belde haar zus op met de vliegtuigtelefoon.
9: They've flown a couple of planes into the World Trade Center already and it looks like they're going to take this one down as well.
8: Dit bericht kwam op de voicemail te beluisteren nu hier op de herdenkingsplek.
9: The safe is in my closet in my bedroom. You push C for clear and then 0913. I love you and I hope I can talk to you soon. Bye.
8: Ja, hartverscheurend natuurlijk, had de helderheid van geest om de code van haar kluis nog even door te geven ook. Gordons broer Edward zat voor in het vliegtuig op stoel 2D tussen de kapers. Ook hij belde met alarmnummer 911. Dat fragment laten we niet horen. Te pijnlijk, zegt de familie.
7: It is. I listened to it once and I don't. Yeah, I wouldn't never listen to that again.
8: Ja, wat Gordon belangrijker vindt, wat die passagiers zijn broer in kluis hebben gedaan daar op grote hoogte.
7: The story that unfolded was these 40 strangers that didn't know each other. For the most part, in a matter of 35 minutes.
8: Het waren 40 vreemden die elkaar eigenlijk niet kenden. In de 35 minuten vanaf het begin van de kaping tot het neerstorten van het vliegtuig stonden zij voor een ongekende opgave.
7: An extraordinary job in front of them.
8: Ze probeerden te bevatten wat er gebeurde, te begrijpen dat ze als wapen zouden worden gebruikt. Ze waren in feite een vliegende bom.
7: A flying bomb. Faced with certain death.
8: Ze beseften zich dat ze vrijwel zeker zouden sterven en stonden voor de keuze. Blijven zitten en de terroristen laten bepalen hoe hun leven zou eindigen of in actie komen.
7: To reach all the way back to our democratic foundings and take a vote. You know,
8: we weten dat ze zelfs hebben gestemd wat ze zouden doen. Heel bijzonder. Ze grepen terug op onze democratische grondbeginselen, zegt Gordon. Ze hebben samen gebeden, zijn toen in actie gekomen om de cockpit te bestormen. Uiteindelijk is het vliegtuig hier neergestort, zijn ze allemaal omgekomen. Maar ik denk dat wij als familieleden en ook als land er trots op mogen zijn. De wereld had er anders uitgezien vandaag de dag als het Capitool was verwoest.
7: How the world would be different today if the Capitol building was destroyed. You know, these 40 heroes, they made a difference. They made a difference. And I think that's something that we need to remember and be proud of and honor.
0: Een verslag was dat van Sjoerd en Daas. De Australische regering komt met een nieuw wetsvoorstel om schadelijke algoritmes aan te pakken. Sociale mediagebruikers moeten ervoor kunnen kiezen om die algoritmes uit te zetten. Zo kunnen ze weer een ouderwetse feed zien met alleen berichten van mensen die ze volgen in chronologische volgorde. Het is nu al mogelijk om het algoritme uit te zetten, ook hier in Europa, maar dat is best omslachtig, zegt correspondent Meike Weijers.
10: Het is een soort ver weg knopje en waarbij je de chronologische feed kunt aanzetten en ook het algoritme kunt resetten. Maar vaak wordt het algoritme alsnog gebruikt. En je moet het elke keer opnieuw instellen als je naar je social media platform gaat. Dus dat is een heel gedoe. En deze wet zou dat versimpelen en geeft gebruikers een optie of een algoritme of alleen die chronologische feed van accounts die je volgt. En als je eenmaal hebt gekozen, dan moet het zo blijven totdat je zelf besluit om dat te veranderen. En de wet gaat nog iets verder, want het gaat ook over handhaving op illegale content, zoals pornografie, het aanzetten tot geweld, maar ook het aanmoedigen van eetstoornissen, vrouwenhaat of online pesten is strafbaar en daar wordt op gehandhaafd. En er worden dan ook flinke boetes uitgedeeld, tot wel 62 miljoen euro, als die wet wordt overtreden. En het zou, als het dus doorgaat, daarmee wel een van de meest vergaande wetten zijn ter wereld om algoritmes op social media aan banden te leggen.
0: Ja. Australië is veel bezig met dit onderwerp, want vorig jaar kwam het land als eerste met een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 16. Waarom juist Australië?
10: Ja, Australië ziet voor zichzelf wel een voortrekkersrol in het aanpakken van de schadelijke effecten van social media. De regering durft op te staan tegen die tech-giganten. En dat is opmerkelijk wel, want het is maar een klein land, hè, met 25 miljoen inwoners. Ze zijn hier heel trots dat nu zo'n 20 andere landen ter wereld een voorbeeld nemen aan dat sociale mediaverbod voor kinderen. Maar goed, tegelijk is de kanttekening ook wel nodig om te zeggen dat dat verbod nog niet echt het gewenste effect heeft.
0: Nee, want hoe zit dat?
10: Ja, het blijkt dat heel veel kinderen hier gewoon nog steeds op social media zitten. Dat het hen lukt om die leeftijdschecks heel gemakkelijk te omzeilen. Dat ze soms niet eens hoeven te liegen om toch gewoon hun accounts te behouden. En ook tot nu toe, terwijl er wel was aangekondigd dat er boetes uitgedeeld zouden worden, is er nog steeds niets gebeurd eigenlijk. Geen boetes zijn uitgedeeld. Het enige wat wel een positieve ontwikkeling is, zeggen deskundigen hier, is dat jonge kinderen, echt van 8 jaar of jonger, die nog geen social media account hadden, dat die nu ook minder snel een account nemen. Dus het zou kunnen zijn dat het een project is van de lange adem en dat die generatie uiteindelijk minder vaak of minder snel op social media gaat. Maar goed, als het gaat om het echt beperken van kinderen op zo'n platforms, is het gewoon nog niet gelukt.
0: Nee. En hoe wil Australië voorkomen dat met dit wetsvoorstel, nou, dat dit eigenlijk dezelfde kant op gaat?
10: Ja, men zegt hier dat het een stuk eenvoudiger moet zijn om gebruikers een keuze te geven om voor die algoritmes te kiezen of niet. Maar er is ook kritiek, want als het gaat om wat dan die schadelijke content is op social media waar gebruikers voor beschermd moeten worden, dus niet alleen kinderen, maar ook volwassenen, ja, dan wordt het allemaal wel wat ingewikkelder en wat vager. Ja, wie bepaalt precies welke grens wordt overschreden bij bijvoorbeeld content over een dieetcultuur? Wanneer is dat aanmoedigen tot een eetstoornis? Als het gaat om misogynie of vrouwenhaat, daar zijn geen heel duidelijke richtlijnen of standaarden voor. Dus daar zijn nog wel wat vragen over.
0: Ja. Tot slot, Maaike, hoe groot is de kans dat de wet er ook daadwerkelijk komt?
10: Er is best veel steun voor in Australië, ook bij andere partijen. Later dit jaar wordt het officieel door het parlement geloodst en waarschijnlijk wordt het dan aangenomen, daar lijkt het nu op. Maar er is dus die kritiek die ik al noemde en er is ook kritiek vanuit het Witte Huis. Die zei dat Amerikaanse bedrijven zich niet laten afpersen. Dus ja, voor de relatie tussen Australië en de VS is dit niet goed. We moeten nog zien of het er ook daadwerkelijk doorheen gaat komen straks.
0: Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. En zometeen Stand.nl. Roos, ja, het gaat vandaag vooral over
11: staken. Ja, ook bij jullie. Dus bij Stand.nl. Ja, het OV ligt 24 uur plat. Je kunt er niet omheen. Hij was aangekondigd door de vakbond. Die wil staken, ik zeg het maar een keertje, vanwege bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals versobering van de WW en de WIA. Nou, het kabinet heeft inmiddels al wel wat bezuinigingen afgezwakt, maar de vakbonden zeggen, is niet genoeg, moet volledig van tafel. Nou, we horen ook bij jullie al de hele ochtend, de stations zijn leeg.
0: Ja.
11: Op de weg lijkt het ook vooralsnog goed te gaan. Veel mensen lijken thuis te werken, wisten het, zijn voorbereid. We gaan het erover hebben dus in Stand.nl. Aan de hand van de stellingen, ik steun de staking in het openbaar vervoer. Ik ben heel erg benieuwd hoe u deze dag ervaart. We zien dan inderdaad wel lege stations en normale drukte op de wegen. Maar hoe was dat eigenlijk voor u? Heeft u zich in bochten moeten wringen om toch nog ergens te komen vandaag? Heeft u voldoende tijd gehad om u erop voor te bereiden? Kortom, hoe bent u voorbereid? Steunt u de staking ook inhoudelijk? Of zegt u, eigenlijk een beetje overbodig voor mij nu het kabinet al een aantal bezuinigingen heeft afgezwakt? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister app.
12: Ben jij wel eens in Azië geweest?
13: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
12: NRV.
13: Waar vraag je dat?
12: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
13: Wij?
12: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
14: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: NRV.
17: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
18: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: NPO Radio 1.
0: 8:55. Hier is Thomas met de hoofdpunten.
2: Lege stations vanochtend door de OV-staking. Mensen lijken goed op de hoogte en hebben alternatief vervoer of werken thuis. De trein tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijdt wel. Ook laten een paar streekvervoerders bussen rijden. Voor de ochtendspits heeft de staking tot nu toe nauwelijks invloed. Snapcar laat weten dat vandaag wel extra veel gebruik wordt gemaakt van deelauto's op het platform. Door de droge zomer hadden binnenvaartschepen veel last van de lage waterstanden, meldt het CBS. Daardoor konden schepen minder zwaar worden beladen. Vorige maand werd bijna 19% minder goederen vervoerd dan een jaar eerder. Vooral het vervoer van en naar Duitsland nam af. Een gaslek in het Utrechtse dorp Elst vannacht. Daardoor stroomde gas het rioolstelsel in, waardoor in woningen een sterke gaslucht werd geroken. Sommige huizen werden ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het gas moet eerst nog wel uit het riool en dat kan nog wel even duren. Een man van 22 uit Singapore heeft in de VS schuld bekend aan zijn rol bij de diefstal van bitcoin ter waarde van ruim 200 miljoen euro. Het is een van de grootste cryptodiefstallen uit de Amerikaanse geschiedenis. Malone Lamb zou samen met anderen een Amerikaan hebben misleid en zo toegang hebben gekregen tot zijn cryptomunten. En in Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij.
0: Jody Willemsen bij Weerplaza. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
0: Wat voor dag krijgen we hem?
20: Een dag met buien. Die zijn er al in Friesland, Noord-Holland en ook inmiddels in Flevoland. In het zuiden en oosten van het land is het op dit moment op veel plaatsen zonnig. Maar geleidelijk krijg je die ook met buien te maken. Kan af en toe flink doorplensen. Ook een klap onweer is mogelijk. Windvlagen bij de buien. Staat sowieso een stevige wind. De zuidwestenwind is nu matig tot krachtig. En die draait geleidelijk naar west tot noordwest in de loop van de dag. Tussen de buien door is er ook zon en wordt het een graad of 18. En eind van de middag en vanavond neemt de buiigheid vanuit het westen af.
0: En hoe gaat het dan morgen eruit zien?
20: Ja, morgen ziet er heel anders uit, want morgen wordt het een grotendeels droge dag. In de ochtend veel zonneschijn, in de middag vanuit het westen wel wat wolkenvelden. Maar het blijft dus droog. Ook veel minder wind dan vandaag. Het is een rustige dag en een graad of 20.
0: Dankjewel, Johnny Willemsen. Dennis, ondanks de staking niet heel veel drukker op de weg, hè?
21: Ja, ietsjes drukker is het op dit moment. Net geen 290 kilometer file tikken we aan. Er zijn wel een paar opvallende zaken. Zo heb je nu de meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Dat komt door een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en het Rotterpolderplein doe je er 3 kwartier langer over. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A18 van Zevenaar naar Doetinchem. Tussen Didam en Doetinchem 1 kwartier extra door een ongeval. Rechterrijstrook is afgesloten. Dan de A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Ter Itzart 1 kwartier extra door een ongeval. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel-Noord doe je er ook 1 kwartier langer over. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk.
0: Al voor 7 oktober waren er aanwijzingen voor een aanval op Israël door Hamas. De Israëlische premier reageerde laconiek, zo onze correspondent.
22: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
23: Drugsdelta, vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
24: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
1: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
25: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
26: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het was een spraakmakende onthulling gisteren van journalisten van de Israëlische krant Haaretz. Anderhalve week voor de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023... was de Israëlische premier Netanyahu gewaarschuwd dat er iets op handen was. Hij had een telefoontje daarover gekregen van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Swolfs. Lennart, er zijn al vaker geruchten geweest dat Netanyahu vooraf was gewaarschuwd. Maar dit telefoontje, waar kwam dit telefoontje vandaan?
29: Ja, dat telefoontje kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Daarvoor moeten we eigenlijk even terug een aantal maanden voorafgaand aan 7 oktober 2023. Toen waren Israël en Hamas in het diepste geheim met elkaar aan het onderhandelen via allerlei tussenpersonen. Nou, dat ging er dan over dat de blokkade op Gaza deels zou worden opgeheven, dat er bijvoorbeeld meer voedsel naar binnen zou komen. En Israël wilde dat Hamas 2 gijzelaars en 2 lichamen zouden overdragen. Nou ja, Hamas wilde op hun beurt dan weer dat er Palestijnen die in Israël gevangen worden gehouden, worden vrijgelaten. En op dat laatste liep het dus eigenlijk stuk. Volgens Sinwar, de toenmalige leider van Hamas, die inmiddels door Israël is gedood, ging het allemaal niet snel genoeg. Hij zou toen al het contact met de onderhandelaars, de tussenpersonen, hebben verbroken. En hij zou toen tegen één van die tussenpersonen zou die hebben gezegd: ik heb een grote verrassing die ik aan het voorbereiden ben. Verwacht maar een aardbeving. Geef dat maar door aan Israël. Nou, die tussenpersoon die is daarmee naar de adviseur van de president van de Verenigde Arabische Emiraten gegaan. Nou, die zijn daar zo geschrokken dat uiteindelijk dus die president, Mohammed Bin Zayed, persoonlijk 10 dagen voorafgaand aan die terreuraanval premier Netanyahu zou hebben opgebeld.
0: En waarom dan juist de Emiraten? Waarom bemoeiden die zich ermee?
29: Nou ja, allereerst omdat zij relatief goede banden hebben met Israël. Dat is sinds 2020 als onderdeel van die Abraham-akkoorden hier in de regio. Dat zijn de banden tussen Israël en de Arabische landen hier. En nou ja, ze werken samen op het gebied van economie, technologie, maar dus ook op veiligheid en inlichtingen. Dus ze wisselen wel vaker dit soort berichten uit. Maar het is dus wel heel uitzonderlijk dat het nu op zo'n hoog niveau gebeurt. En ja, wat daarachter zit voor de Emiraten, dat is vooral dat zij rust en stabiliteit in de regio willen. Zij willen economisch groeien, ze willen bedrijven aantrekken, zij willen toerisme aantrekken. En ja, daar heb je wel rust voor nodig in de regio. En deze waarschuwing van Hamas, die werd door de president daar echt opgevat als niet gewoon een aanval, maar echt een grotere oorlog die de hele regio mee kan trekken. En we hebben dus de afgelopen jaren ook gezien dat dat is gebeurd.
0: Ja. En dus waarschuwde hij Netanyahu. Hoe reageerde die?
29: Nou, die zou volgens de berichten vrij kalm en laconiek hebben gereageerd. Hij zou hebben gezegd dat de dreiging vooral uit de westelijke Jordaanoever komt en niet zozeer uit Gaza, dat ze daar alles wel onder controle hebben en dat ze op elk scenario zijn voorbereid. Netanyahu zou het ook niet hebben gedeeld met zijn veiligheid en inlichtingendiensten dat hij dat telefoontje heeft ontvangen. Ja, dan is natuurlijk wel de grote vraag waarom hij dat niet heeft gedaan. Nou, daar wordt in het onderzoek niet echt op ingegaan, maar je leest toch wel dat er een beetje een sfeer hing dat ze in Israël wel dachten, we hebben het onder controle en dat het een beetje toch wel onderschat werd en dat ze dachten, nou ja, Sinwar doet deze dreiging om uiteindelijk Netanyahu tot een deal te dwingen. Dus het kan zijn dat Netanyahu dat heeft gedacht en het heeft onderschat, maar ja, dat blijft dus wel speculeren, moet ik daarbij zeggen.
0: Wat doet dit bericht, deze onthulling in Israël?
29: Nou ja, allereerst Netanyahu die ontkent het. Zijn kantoor kwam gisteren al vrij snel met een bericht dat dat telefoontje nooit heeft plaatsgevonden. Maar het is hier natuurlijk wel groot nieuws. Al jarenlang roept de meerderheid van de bevolking op dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar wat er nou precies op 7 oktober 2023 is gebeurd en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Nou ja, Netanyahu die werkt zo'n onderzoek al jarenlang tegen. Hij wil juist een meer politiek gestuurd onderzoek. En na deze publicatie zijn gelijk de oppositieleden in de aanval gegaan. 4 belangrijke oppositieleiders, onder andere IJsenkot, volgens de peilingen is dat de belangrijkste uitdager van Netanyahu. Die hebben een verklaring naar buiten gebracht waarin ze dus opnieuw oproepen om zo'n onafhankelijk onderzoek in te stellen. Dus ja, gelijk de aanval en dat is ook niet heel gek met over ruim 6 weken verkiezingen hier in Israël.
0: Ja, maar kan hij er niet toch last van krijgen juist in de aanloop naar die verkiezingen?
29: Ja, zeker. Al vraag ik me wel af hoe groot de impact van deze berichtgeving zal zijn. Het is namelijk niet voor het eerst dat er berichten naar buiten komen dat Netanyahu iets zou hebben geweten of dat hij niet goed heeft gehandeld, niet snel genoeg heeft gehandeld. Daar is al vaker over gepubliceerd. Dus ik denk de mensen die het vertrouwen in Netanyahu kwijt zijn geraakt, ja, dat die dat vertrouwen toch al hebben opgezegd. Dat je dat al in de peilingen ziet. Dus of je door deze nieuwe publicatie nu echt nog een hele grote verschuiving in die peilingen gaat zien, dat vraag ik me af. Ik denk dat we dat de komende weken in de gaten moeten houden. Ja, en ook de vraag of er nog meer onthullingen naar buiten komen. Want dit onderzoek van die 2 journalisten is onderdeel van een boek dat ze aan het schrijven zijn. Dus ja, misschien hebben ze nog wel meer onthullingen op de plank liggen. En dat is toch even afwachten nog de komende week wat er naar buiten komt.
0: Dankjewel, correspondent Israël en Palestijnse gebieden Lennart Swols. Zuid-Koreaanse vrouwen worden op hun werk systematisch gediscrimineerd. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch na interviews met Zuid-Koreaanse vrouwen in de leeftijd van 28 tot 87 jaar. Ze concluderen dat met het klimmen van de jaren vrouwen steeds minder kans hebben op een volledige, goed betaalde baan. Met alle mentale gevolgen van dien. Oost-Azië-correspondent Gabi Verberg. Gabi, waar zit die discriminatie? Zit het vooraf, dus dat het moeilijk voor vrouwen is om een baan te vinden, of ook op de werkvloer?
7: Eigenlijk allebei. Vrouwen ondervinden ontzettend veel discriminatie op de arbeidsmarkt. En dat heeft voornamelijk te maken met de manier waarop de samenleving kijkt naar de rol van de vrouwen. Een groot deel van de bevolking vindt dat vrouwen vooral geschikt zijn voor verzorgende taken. Nou, dat betekent dat vrouwen minder geschikt worden bevonden om bijvoorbeeld leidinggevende functies te vervullen of om bij grote techbedrijven te werken. Maar wel heel geschikt worden bevonden om in de zorg, het onderwijs, in de keuken te werken. Nou, deze denkbeelden maken al dat veel vrouwen dus ook in dat soort banen terechtkomen, ongeacht hun opleidingsniveau of hun wensen. En als ze dan eenmaal werken, dan krijgen ze de volgende ronde van discriminatie voor de kiezen. Want vrouwen verdienen veel minder, maken veel minder kans op promotie, krijgen veel minder vaak een vast contract. En ja, hoe ouder een vrouw wordt, hoe groter deze verschillen ook allemaal worden, laat het onderzoek inderdaad zien.
0: Ja. En dan geldt die discriminatie eigenlijk voor banen in alle sectoren?
7: Ja, het geldt eigenlijk voor banen in alle sectoren. Zeker als je kijkt naar verschil in salaris en kans op promotie. Dan scoort Zuid-Korea echt zwaar onder het gemiddelde. Als je het vergelijkt met andere ontwikkelde landen. En dat is op zich niet nieuw. Hè. Dat is al heel lang bekend. Wat dit rapport zo uniek maakt is dat het ook laat zien dat deze discriminatie op de arbeidsmarkt ervoor zorgt dat vrouwen veel vaker terechtkomen in relatief onveilige beroepen. Denk bijvoorbeeld aan keukens waar vrouwen veel vaker genoodzaakt zijn om te werken dan mannen. Werk in de keuken is fysiek best wel een gevaarlijk beroep. Er is grote kans op hitteuitputting, uitglijden, brandwonden, noem maar op. In Zuid-Korea is de kans op ongelukken in de keuken 6 keer zo groot dan op de andere werkvloer. Ja. Als je kijkt naar de zorg waar veel vrouwen in terechtkomen omdat ze elders niet aan de bak komen, is de kans op seksuele intimidatie 7 tot 10 keer zo groot als op kantoren. En als het allemaal zo erg is, hè, want het is natuurlijk best wel grote verschillen, waarom wordt daarover dan niet aan de bel getrokken, kun je afvragen. Nou, dat komt omdat deze banen vaak gepaard gaan met, met onzekerheid. Veel van dit werk wordt gedaan onder flexibele contracten. Oftewel, mensen kunnen best wel makkelijk op straat gezet worden. En omdat het zeker voor oudere vrouwen dus al zo ingewikkeld is om werk te vinden, durft ze nauwelijks melding te maken van de misstanden. En ja, wordt het verschil eigenlijk alleen maar groter.
0: Dit heeft natuurlijk gevolgen op allerlei terreinen, maar Human Rights Watch waarschuwt ook specifiek voor mentale problemen die vrouwen hierdoor ervaren. Hoe uit zich dat?
7: Ja, dat klopt. Onder jonge vrouwen zie je bijvoorbeeld dat al deze onzekerheid toe leidt dat ze niet zoveel zin hebben om een gezin te beginnen. Deels uit angst dus voor wat het doet met hun positie op de arbeidsmarkt. Zuid-Korea is dan ook een land met een van de laagste geboortecijfers ter wereld. En onder oudere vrouwen zie je veel ongeluk. Veel mensen zijn ongelukkig. Er is veel stress. Depressie is een groot probleem onder oudere vrouwen. En dat leidt er dan weer toe dat vrouwen veel vaker lijden aan chronische pijnen en ziektes dan mannen bijvoorbeeld. Ja.
0: Doet de regering iets om de positie van vrouwen te verbeteren?
7: Ja, ze proberen het wel. Er zijn natuurlijk sowieso wetten die discriminatie op basis van geslacht en leeftijd verbieden. Er zijn allerlei comité's en initiatieven, maar het is onvoldoende. En sterker nog, de regering werkt soms ongelijkheid ook in de hand. Zo is er een banenwebsite van de overheid bijvoorbeeld. En op die website, daar is een speciale pagina voor banen van mensen op leeftijd. Nou, mensen op leeftijd die in Zuid-Korea een baan zoeken, dat zijn voornamelijk vrouwen, omdat die daarvoor waarschijnlijk hun baan op hebben moeten zeggen om voor het gezin te zorgen. Nou, deze banen voor ouderen zijn grotendeels dan weer laagbetaalde en onzekere banen zonder fatsoenlijk contract. En kijk, dat er alleen nog maar minder betaalde banen beschikbaar zijn voor dus die voornamelijk vrouwen, dat is nog tot daaraan toe. Maar de overheid kan natuurlijk wel iets doen aan de baanzekerheid en de veiligheid op de werkvloer voor al die beroepen waar vrouwen terechtkomen. Ja. En ja, dat is wat Human Rights Watch echt met dit rapport probeert de aandacht voor te vragen.
0: Dankjewel, correspondent Gabi Verberg. Tennisser Francis Tiafoe moest zijn tegenstander troosten na een sensationele partij op de US Open.
8: Jan Kees vertelde er ook al over. De Amerikaan speelde in de kwartfinale tegen landgenoot Alex Mickelson. Die begon goed. Mickelson kwam op matchpoint, maar miste. En daarna knokte Tiafoe zich terug om de partij uiteindelijk te winnen. Mickelson was in tranen en toen Tiafoe dat zag, rende hij meteen naar hem toe om hem te troosten. Ik heb zelf ook wel eens een belangrijke wedstrijd door de vingers laten glippen, vertelde Tiafoe bij ESPN.
10: I was like, man, I know. I've been there twice, to be fair. Lost in five. Obviously, you know, I wasn't serving for the match to make semis, but he's young and he's, you know, hasn't been there. And we're super tight. Like, we've always had a great relationship. We laugh and joke all the time. He's like one of my good buddies on tour. And I know how much that hurts.
8: Twee oud-eredivisie-spitsen scoorden gisteravond in de Champions League. Lille speelde in eigen huis tegen Real Betis. En oud-Feyenoorder Ayase Ueda maakte na 12 minuten spelen al de 1-0 voor de thuisploeg. Dat was niet genoeg voor de overwinning, want aan de andere kant werd het winnende doelpunt gemaakt door oud-AZ-spits Troy Parrott. In de tweede helft maakte hij de 2-3, vertelt deze Ierse commentator.
11: Parrott looking to get in here. Parrott! Troy Parrott! My goodness, what a finish! Got by his man, onto his left foot. And bang into the corner. That is how you finish. That is a man with confidence.
0: Mooi.
8: Is het inderdaad wel, want Parrott zit er lekker in. Afgelopen weekend maakte hij in de Spaanse competitie ook al de winnende goal tegen Real Madrid. En Mark van Bommel moet op zoek naar een andere keeper voor België. De Nederlandse bondscoach hoeft niet meer te rekenen op Thibaut Courtois, meldt het laatste nieuws. Die vindt namelijk dat de nationale ploeg te veel wedstrijden speelt en is daarom niet meer beschikbaar voor de Nations League. Het blijft wel beschikbaar voor de EK-kwalificatiewedstrijden.
0: Maar is dat dan niet ook, is de Nations League niet ook weer een kwalificatie voor? Het is toch,
8: ja, indirect heeft het volgens mij ook weer allemaal met elkaar te maken. Ja, maar daarvoor moeten we echt Jan Kees weer bellen als je daar antwoord op wil. Daar gaan we echt niet uitkomen nu. Gisteren was Courtois in elk geval wel weer heel belangrijk voor zijn club Real Madrid. In de Champions League werd het 2-1 tegen Internationale. En ik vertelde vanochtend al over problemen op Britse luchthavens door een storing bij de luchtverkeersleiding daar. Nou, daar hebben ook veel Feyenoord-fans last van, meldt de regionale omroep Rijnmond. De supporters reizen via Londen naar Barcelona, waar een club vanavond speelt in de Champions League. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dan op een megastunt.
12: Voor veel jongens ook de eerste wedstrijd op dit niveau. Nou, dat is ook voor de jongens persoonlijk een enorme ontwikkeling, maar ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar wat ik al zei, aan de bal moeten we wel lef tonen.
2: En zeker ook momenten, dat heeft het team ook laten zien, dat ze kwetsbaar zijn. Dat zullen er niet heel veel zijn, maar juist in die momenten moeten we erkennen. En ook die momenten vol aanpakken om ook zelf gevaarlijk te worden.
8: Ja, als je hoopt op een megastunt, is het natuurlijk lekker als het uitvak vol zit. Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. We weten niet zeker of die gestrande fans op tijd in Barcelona kunnen zijn.
0: Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
21: De ochtendspits verloopt net iets drukker dan gebruikelijk. Er staat nu 265 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je door een ongeluk. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en het Rotterpolderplein ben je een uur extra kwijt. Twee rijstroken zijn dicht.

0: Frank Cunimondo Trio, Feeling Good. Vanmiddag is de uitvaart van koning Harald, die eind augustus overleed. Hij was de oudste regerende vorst van Europa. Urenlang stonden de Nooren in de rij om langs de kist in het paleis te lopen. Bij dat paleis in Oslo werden bloemen gelegd. Correspondent Rolien Kreton ging er kijken.
1: De tuinman van de koning staat met een zinken tel bovenaan de hellende bloemenzee. Het paleis ligt op de top van een berg. En ja, de tuinier probeert de veelheid aan bloemen een beetje te rangschikken, zodat het niet allemaal op één grote hoop terechtkomt. Er staan mooie schilderijen van Harald die mensen hebben gemaakt.
2: Dit worden voor de grote zeilboten, kon je mooie glooien als zeilen.
1: En heel veel zeilboten, vertelt de tuinier. Want de koning was een goede zeiler. Hij heeft 3 keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Ja, en met de tuinier op die heuvel zijn er meer mensen die wat willen vragen.
2: Wij trillen aan Engels hier bij Bongen, no?
1: Die kist met Harald, die eerder door de zalen van het paleis werd gedragen, door 8 kinderen en kleinkinderen, is dat niet heel zwaar? Er zitten eigenlijk wieltjes onder die kist, verklapt de tuinier. Anders zou het veel te zwaar zijn.
0: Zo was het de afgelopen dagen bij het paleis. De NOS zendt de uitvaart rechtstreeks uit op NPO 1. Josine Drogendijk is koningshuisdeskundige en verzorgt het commentaar vanmiddag vanuit Hilversum. En ze vertelt wat zij interessant vond aan koning Harald.
3: Nou, als je royalty verslaggever bent, moet je natuurlijk iedere monarchie in de gaten houden. Maar het afgelopen jaar is het natuurlijk heel veel over Noorwegen gegaan. Vanwege alle schandalen. Maar waarom ik ook koning Harald een hele interessante koning vond, was omdat je bij leiderschap vaak denkt aan de mensen met de hardste stemmen, met de sterkste karakters. Terwijl Harald liet zien dat je als koning ook prima een zachte persoonlijkheid kunt hebben. Dus dat vond ik heel intrigerend aan hem.
0: Ja, en wel een sterke leider kan zijn op die manier.
3: Exact, ja. Het hoeft niet altijd met de vuist op tafel. Je kunt het ook juist de verbinding zoeken en de inclusiviteit. En qua verbinding, dat is toch ook wel een beetje hoe je nu al merkt van, hey, zo zal hij de geschiedenisboek ingaan. Toch als wel de grootvader van Noorwegen, zo wordt hij ook veel genoemd, maar ook echt de verbinder.
0: Hoe heeft u zich voorbereid op vandaag?
3: Heel veel lezen, heel veel kijken. In Noorse archieven gespeurd naar de oude liturgieën.
0: Oh,
3: omdat
0: ja?
3: Het toch ook wel een dienst gaat zijn die echt wel lijkt op de normale uitvaarten binnen de Noorse kerk. Maar ja, het heeft toch ook een koninklijk tintje met een minuut stilte door het hele land. Dus helemaal 1 op 1 is dat niet hetzelfde. Dus dan ga je toch ook kijken van, hey, hoe ging dat dan de vorige keer bij koning Olaf? Want we krijgen wel wat informatie van het Noorse hof. Maar we weten ook gewoon simpelweg niet alles. Dus heel veel moet je gewoon ook op inlezen voor het geval het aan de beurt komt.
0: Ja, en de informatie die je wel krijgt, is dat bijvoorbeeld ook een gastenlijst? Weet u al wie er straks allemaal bij zijn?
3: Nee, we hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. Want het is natuurlijk een enorm veiligheidsoperatie. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
0: Ja. U zei net al, de Noorse familie, de koninklijke familie, is veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd rondom allerlei schandalen. Hè. De zoon van Mette Marit, de koningin, is veroordeeld voor verkrachting. Zij heeft zelf een longtransplantatie ondergaan. Gaan we daar vandaag ook iets van merken?
3: Nou, als je naar een uitvaart kijkt en je kijkt naar een monarchie, dan zul je ook als commentator moeten concluderen dat het een monarchie is, ja, waarvan die op de grondvesten staat te trillen. Dus je kunt niet doen alsof alles maar goed gaat. Tegelijkertijd, alle schandalen die nu spelen, kun je ook niet aanhangig maken aan koning Harald. En hij is wel degene die we vandaag begraven. Dus daarin proberen we ook wel een soort tussenweg te vinden. Hè. Dus wel te benoemen, maar je hoeft niet tot in de sappigste details, zoals sommige programma's dan willen, helemaal benadrukken van hoe dat nou precies zat met Marius toen en toen. Daar moet je toch wel een beetje de tussenweg in vinden, omdat het uiteindelijk ook gewoon gaat om koning Harald.
0: Ja.
3: En ik ook geloof dat de discussie nog helemaal niet geëindigd is. Kijk, nu gaat het over koning Harald, maar zometeen als de begrafenis achter de rug is, dan komt koning Håkon naar buiten. Dan gaan de vlaggen die nu half stok hangen, die gaan weer naar boven. Dan verschijnen ze op het balkon om de nieuwe koning voor te stellen. Breekt er een nieuwe periode aan en reken maar dat dan heus nog wel de discussie gevoerd gaat worden.
0: Dat zei Josine Drogendijk. koningshuisdeskundige. En de uitvaart van koning Harald is vanaf 11:45 vanmiddag te zien op NPO 1.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League. Vanavond speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
5: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
4: En morgen ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
5: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
4: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen vanavond en morgen om 6:30.
5: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
4: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
6: Wie luistert,
5: jawel,
6: weet meer. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
10: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
11: Dit voelt als twee.
10: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
6: Dielke Teertstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In heel Nederland wordt gestaakt in het OV. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
12: Vrijwel lege stations vanochtend, doordat er wordt gestaakt bij het openbaar vervoer. Mensen lijken goed op de hoogte en hebben alternatief vervoer of werken thuis. De trein tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijdt wel. Ook laten een paar streekvervoerders bussen rijden, zoals in Limburg. De ANWB waarschuwde gisteren nog voor een extra drukke ochtendspits, maar grote drukte op de weg blijft vooralsnog uit. Snapcar zegt dat op het platform vandaag wel extra veel gebruik wordt gemaakt van deelauto's. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept vergeleken met vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De bemanning daarvan zou in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak is een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Ook tientallen vluchten tussen Schiphol en het VK konden niet doorgaan. De technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op London Heathrow en Manchester. Ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. Het vliegverkeer op London Gatwick is inmiddels hervat. Het weer, vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden, vanavond zijn er minder buien.
13: ANWB verkeersinformatie. Er staat 170 kilometer file nu. Veruit de meeste vertraging heb je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor het knooppunt Rotterpolderplein doe je er een uur langer over door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A18, Zevenaar richting Doetinchem. Tussen Didam en Doetinchem 10 minuten extra door een ongeval. Hier is de rechterrijstrook afgesloten. A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord 20 minuten vertraging door bergingswerk. En er is een ongeluk gebeurd op de A59, Zierikzee Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik staat het stil over 9 kilometer. Want de weg is daar even afgesloten.
0: De auto, de fiets of een rondvaartboot om te komen waar je moet zijn zonder het OV. Zo onze verslaggevers over de staking.
14: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
20: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar IEX.nl/actie.
25: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
26: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
27: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In heel het land ligt het openbaar vervoer vandaag plat door een staking in het OV. De FNV riep op tot de staking om bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid van tafel te krijgen. Verslaggever Jeroen Gortworst is in Zwolle. Jeroen, daar rijden geen treinen, maar af en toe rijdt er wel een bus daar. Hè? Dus niet iedereen doet mee.
28: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, treinen die rijden helemaal niet, maar bussen...

0: tafel te krijgen. Verslaggever Jeroen Gortworst is in Zwolle. Jeroen, daar rijden geen treinen, maar af en toe rijdt er wel een bus daar, hè? Dus niet iedereen doet mee.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, treinen die rijden helemaal niet, maar bussen voor een deel wel. Dat hangt er natuurlijk helemaal van af of zo'n chauffeur komt opdagen voor zijn dienst of dat hij toch blijkt te staken. Daar komen ze dan hier vanmorgen in Zwolle allemaal achter. In Zwolle gaat het om vervoerder EBS. Zij doen het vervoer hier in de regio en zij zeggen, ik heb ze net gesproken, dat landelijk gezien iets minder dan de helft van hun bussen gewoon rijdt. En ook hier in Zwolle kwam ik een buschauffeur tegen die gewoon aan het werk was en ik vroeg hem of hij niet moest staken.
2: Moeten. Dat is een keuze voor iedereen voor zich natuurlijk. Ik vind mijn werk gewoon heel leuk en ik wil graag rijden. En de mensen, er zijn niet veel vandaag, maar de mensen die ik mee kan nemen, ja, die nemen het mee. Ja. En ik zie alleen maar blije kopjes, dus top.
1: Wat was het dat u dacht, nee, ik doe niet mee aan die staking?
2: Nou, ik heb eigenlijk twee redenen. Nogmaals wat ik zei, ik vind mijn werk heel erg leuk. Daarnaast heb ik een spierziekte, dus ik weet niet of ik over 20 jaar nog kan rijden. Dus de dagen dat ik nu nog kan rijden, het klinkt misschien heel dramatisch, maar zo bedoel ik het niet. Kan ik rijden en ga ik het ook doen. Ja. Dus daar ben ik blij mee.
1: Maar aan de andere kant zou je in die situatie ook kunnen zeggen, ja, maar dan is die sociale zekerheid juist wel belangrijk.
2: Zeker, maar ik geloof ook wel dat het goed gaat komen. Ik heb er vertrouwen in.
1: U heeft al wat mensen vervoerd. Hoe reageerden ze?
2: Verbaasd, maar blij. Oh, dankjewel chauffeur, dankjewel. Ik heb al een paar mensen naar hun werk kunnen brengen. En die zeiden, nou, top. Ik weet niet of je terugkomt. Ik zeg, maar goed, aan mij zal het niet leggen. Ik heb je in ieder geval naar het werk kunnen brengen. Ja. Dus dat, positief. Ja. Leuk.
0: Positieve reizigers, positieve buschauffeur ook. Jij hebt eerder vandaag, Jeroen, ook gesproken met de FNV. Wat zeiden zij over het waarom van deze staking?
1: Nou ja, dat heeft alles te maken met de bezuinigingen van het kabinet op die sociale zekerheid. Die gaan volgens de vakbonden veel te ver. En ook al heeft het kabinet al wel aanpassingen gedaan, hè, het enige wat de vakbonden willen is dat ze helemaal van tafel gaan. En om die boodschap kracht bij te zetten hebben ze dus alle leden die in het openbaar vervoer werken opgeroepen om te gaan staken. En daar sprak ik het FNV vanmorgen over.
3: Nou, het minderheidskabinet heeft besloten om 6,1 miljard euro uit sociale zaken te gaan bezuinigen. En wel door de uitkeringen, WW en WIA bijvoorbeeld, met ruim 50% te korten. Nou, dat is onacceptabel. Dat is ons geld. De werknemers hebben de loonruimte altijd voor gespaard. De bak met geld is bomvol. Er wordt meer premie ingebracht dan dat er uitgaat. Het is dus oneerlijk, onnodig en onacceptabel. En daardoor staken onze leden bij het spoor, streek en stad. Goederenvervoer ook en ProRail ook.
1: Reizigers worden daar nu de dupe van, terwijl die eigenlijk helemaal geen partij zijn in deze discussie.
3: Nee, maar die zijn wel slachtoffer. Onze leden bij FNV, die weten en duperen tot ze de reizigers op vandaag duperen. Maar als we deze strijd niet aangaan en niet winnen, zijn al die reizigers die ooit een keer gebruik zouden moeten maken van de WW of van de WIA, ook het dupe. En ook die, we zien het ook gewoon, staan achter onze acties.
0: Al dus FNV. Jeroen, ben jij al veel gestrande reizigers tegengekomen?
1: Nou, dat valt op zich heel erg mee. Want op de perron staat echt helemaal niemand. Het hele station is helemaal leeg. Er zitten wel een aantal mensen hier op het busplatform achter het station. Die hopen dat hun bus wel gaat. Iemand zat hier sinds vanmorgen al om 5 uur. Dus dat was redelijk vroeg. Maar zelfs bij diegene was er van frustratie niet per se sprake. Er was zelfs ook wel begrip voor de acties bij de mensen die ik sprak. Nou, dat is dus hoe de vlag er ongeveer in Zwolle bij hangt. In Amsterdam is het ook nog zo dat de pont bijvoorbeeld niet gaat. En dat is wel een leuk verhaal, want een basisschool had daar last van. Die had een soort creatief idee om dan maar zelf een pont te gaan regelen en kinderen in het noorden van de stad op te gaan halen. En daar was mijn collega Josephine bij.
4: Ahoy!
5: Waar moeten ze allemaal?
4: Wel docenten, die we nu gaan ophalen.
5: Nee, kijk, daar staan de kinderen.
4: Oh, ja.
5: Kom maar aan boord.
6: Nee,
5: meester groep 8.
6: Ja, mooi. Morgen, collega.
5: Mijn collega directeur van de Westerparkschool.
4: Goed geregeld, dit?
7: Ja, dit is fantastisch. Het is toch uniek. Ik ga al een jaartje of 30 naar de overkant met de pont.
4: Ja.
7: En dit kan op mijn repertoire.
4: En wat had u anders gedaan vandaag?
7: Nou, waren opties een heel eind omfietsen, ja. Maar dat kan. En anders hadden we moeten kijken, autootje, carpoolen en dan de hele drukke eitunnel in, denk ik. Ja. Dus we hadden wel hoe dan ook ons best gedaan om op school te komen.
4: En dit zijn allemaal docenten, hè?
7: Ja, docenten, leerlingen.
4: Heeft u wel sympathie voor de staking vandaag? Zeker. Vraag het ook even aan uw collega.
7: Zeker, zeker.
8: Absoluut, ja.

0: Nee, het is eigenlijk uniek hoe goed het openbaar vervoer geregeld is in Nederland. En dat moet natuurlijk zo blijven. Dus dat ze staken, dat vind ik alleen maar hartstikke goed. Want we moeten het behouden en zorgen voor sociale zekerheid in het land. Ja.
1: Loop even naar de kinderen toe. Goedemorgen.
2: Eigenlijk zouden we nu met het bootje gaan, maar dat is het niet zo. Want als het boot er niet was geweest, dan zouden we denk ik met de brug gaan die heel ver weg is of met de auto onder het water door.
1: Ja. Op de pont is het wel wat droger, denk ik, normaal.
2: Ja.
1: Maar misschien is het wel iets gezelliger.
2: Ja, dat wel.
1: Voor de schipper is het ook wel even iets anders vanochtend, zo'n ritje, of niet?
3: Ja, zeker. Nee, ik denk dat ik dit jaar nog niet zo vroeg uit mijn bed ben geweest.
1: Is het niet iets voor elke dag, dit?
3: Nee, ik denk dat ik dan bij de GVB had gewerkt.
1: En goed idee, de staking verder?
3: Ja, ik denk als mensen staken dat mensen ergens echt ontevreden over zijn. Dus dat is zeker mensen goed recht. Het enige is dat ik kinderen wel naar school wil blijven laten gaan. Dus vandaar dat we dit initiatief zijn begonnen. Om deze 15 kinderen of 15 docenten toch naar school te krijgen.
4: Ja, we gaan niet terug naar waar we gestart zijn. Maar we gaan hier aan de zijkant eraf. Dan hoeven wij alleen maar over de brug, want de school is hier links.
1: En iedereen op tijd dan?
4: Ik heb geen idee. Hoe laat is het? Top. Ja, we zijn op tijd. Ja.
1: En dan vanmiddag weer terug?
4: Vanmiddag, ja. Om 3 uur gaan we weer terug. Ja.
5: Dat was een verslag van Josephine Trehi. En daarvoor sprak ik met Jeroen Gortworst over de staking. Amerika heeft opnieuw Iraanse tankers bestookt in de straat van Hormuz. Was volgens de VS een vergelding voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse marineschepen in de afgelopen 2 dagen. Midden-Oosten-correspondent David Poort vanuit Qatar over die Amerikaanse beschietingen van vannacht.
6: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz. En volgens de Amerikanen was dat dan weer vergelding voor Iraanse raketaanvallen in de afgelopen 2 dagen op Amerikaanse marineschepen die daar dus in de regio aan het patrouilleren zijn voor die blokkade tegen Iran. Nou, de Iran die heeft meteen vannacht geantwoord met een nogal significante barrage van raketten, ballistische raketten op Jordanië, op die Amerikaanse luchtmachtbasis, meerdere bases dus in Jordanië. En ja, dat zijn de plekken waar vandaan die Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen missies op Iran uitvoeren. En dat heeft weer toch weer hele vrij heftige beelden opgeleverd vannacht in Jordanië, waar je ziet dat die hele lucht weer oplicht met die raketten en dat afweergeschut van de Patriots. Dus het is weer flink gaan van de nacht.
5: Ja, kun je dan ook zeggen, David, dat het conflict zich weer verbreed, dus weer echt buiten de straat van Hormuz zich gaat afspelen?
6: Nou ja, zeker. Dat hebben we gezien. Dus met die vergelding. Er zijn ook andere plekken waarin Iran heeft gezegd dat zijn ook legitieme doelen. Iran heeft ook gezegd dat ze die olietankers in de Persische Golf, dus voor de kust van Bahrein en Kuwait, ook als legitieme doelen gaan beschouwen. Ze hebben dus eigenlijk gezegd, die bemanning van al die schepen, die volgeladen tankers in de Persische Golf, die moeten evacueren. En het is eigenlijk een wonder natuurlijk dat er nog steeds niet een enorme milieuramp is gebeurd met die tankers. In ieder geval niet waarvan wij weten op dit moment. Want de toegang tot al die gebieden is natuurlijk heel erg beperkt op dit moment.
5: Ja. Zijn er berichten over slachtoffers?
6: Nou, er is niets bekend. Zowel niet op die tankers die zijn aangevallen, ook niet bij de plekken die zijn aangevallen door Iran in Jordanië. Maar we hebben beelden van CENTCOM, dat Amerikaanse commando, vannacht gezien op Twitter of X. Waar dus allemaal filmpjes worden vrijgegeven door de Amerikanen, waarop te zien is dat ze dus die tankers met raketten beschieten. Nou, dat zijn toch wel vrij grote projectielen die gewoon op de achtersteven van die grote Iraanse tankers worden afgevuurd. Nou, dat zijn precies de plekken natuurlijk waar op die boten de bemanning zich bevindt. Dus je kan je niet voorstellen dat daar geen doden bij zijn gevallen.
5: Nee. David, is er nog iets dat de partijen in dit conflict een beetje afremt of tegenhoudt op dit moment? Wordt er bijvoorbeeld nog onderhandeld?
6: Ja, zeker. Er wordt momenteel nog onderhandeld door Pakistan en Qatar, die daar natuurlijk al heel lang mee bezig zijn. En onlangs heeft ook Rusland zich hierin gemengd. En dat is toch wel interessant. Dat is natuurlijk een enorme speler. Mm-hmm. En ja, de afremmende factor is natuurlijk ook dat, dat heel veel landen in de regio, vooral in het oosten, willen dat dit zo snel mogelijk stopt. Zoals landen zoals India, Pakistan en China ook, de grootste afnemers van die Iraanse olie. En misschien ook de belangrijkste afremmende factor is die olieprijs natuurlijk. Die gaat als een jojo op en neer en ligt nu wederom in de buurt van $100, $95. Dus iedere keer als het hier weer losgaat, dan schiet die prijs weer richting de $100 en gaat er af en toe ook overheen. En misschien ook inderdaad dat dit gewoon slecht is voor Donald Trump natuurlijk, die in november
5: verkiezingen heeft.
6: Tussentijdse verkiezingen, ja. Precies.
5: Correspondent David Poort. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
7: Nou, de ochtendspits verliep iets drukker dan gebruikelijk. Het neemt alweer af, files lossen op, staat nog 120 kilometer. De meeste vertraging heb je nog op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht, want daar staat een vrachtwagen met pech. Tussen Westervoort en Knoop het Waterberg ben je een half uur langer onderweg.
8: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Een van mijn lievelingsliedjes aller tijden, Loveful van de Cardigans. Ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen, moeten vlak na hun aankomst vaak weer verhuizen binnen het zorgsysteem. Blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Hilde Verbeek is hoogleraar zorgomgeving kwetsbare ouderen en leidde het onderzoek. Goedemorgen, mevrouw Verbeek.
1: Goedemorgen.
0: Waarom moeten mensen zo snel weer verhuizen?
1: Ja, daar zijn verschillende redenen voor. Eén reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Dus het zit rondom die tijdigheid. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer passend is. Als die bijvoorbeeld behoeften zwaarder of complexer worden, dat dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
0: En zo'n crisissituatie, dan bedoelt u bijvoorbeeld dat iemand gevallen is, ineens heel veel zorg nodig heeft?
1: Ja, wat wij denken wat erachter zit, dat hebben we niet onderzocht, maar daar zijn aanwijzingen voor dat dat vaak een heel langdurig proces is, waarbij al kleine crisissituaties thuis voorkomen. Dus wij denken dat als we dat meer tijdig in de gaten krijgen, dat je dan ook een passende overgang kan krijgen naar het verpleeghuis.
0: Maar het kan dus ook zo zijn, zegt u, dat als iemand aankomt in het verpleeghuis en een plekje krijgt, dat daar blijkt dat al heel snel meer zorg nodig is en eigenlijk een andere plek beter past.
1: Ja, dat kan. Het kan ook sommige, niet alle verhuizingen zijn in het begin. Soms zijn verhuizingen ook wat langer. We zien ook dat sommige bewoners vaker dan 1 keer moeten verhuizen, tot zelfs 3 keer of vaker. Dus het gaat er echt om, hebben we goed in beeld wat de best passende woonomgeving is voor iemand als je zorg nodig hebt. Een verhuizing is ontzettend ingrijpend voor iedereen. Mm-hmm. En ik denk dat dit onderzoek laat zien dat we heel goed die tijdige zorg goed in kaart moeten brengen.
0: Ja, want van de 100 verpleeghuisbewoners moeten er 36 alweer verhuizen. En dan vaak ook nog in de eerste 4 maanden. Had u dat verwacht toen u het onderzoek startte?
1: Nee, niet dat dit percentage zo hoog zou zijn. We hadden natuurlijk wel aanwijzingen dat gebeurde, maar niet dat het zoveel was.
0: Nee. En u zegt net al, de impact van een verhuizing is groot. Want wat voor effect heeft dit op mensen?
1: Ja, zowel voor bewoners als ook voor medewerkers en hun naasten en familie levert het heel veel emoties op. Mensen kunnen angstig zijn, bang, onzeker over de toekomst, waar ga ik naartoe? Tegelijkertijd kunnen er ook positieve emoties zijn, naar een plek die dichter bij huis is of beter past. Maar het is gewoon een ontzettend ingrijpend iets als je omgeving verandert. Juist bij deze doelgroep die zo afhankelijk is van de omgeving. Ja. Je verliest je sociale netwerk wellicht weer, ook van medebewoners of vaste medewerkers die je graag zag. Dus het heeft echt een grote invloed.
0: Ja, en dan is er ook nog een groep mensen met Alzheimer, dementie. Ik kan me voorstellen dat nog bijdraagt aan onzekerheid die mensen sowieso al ervaren.
1: Ja, en men vindt het soms ook moeilijk, hoe gaan we daarmee om? En wat wij vinden in onze studie, dat het ontzettend belangrijk is om bewoners vroeg te betrekken al voor het proces. Zowel voor, tijdens als na. En ook dat mensen invloed kunnen uitoefenen op de verhuizing zelf. Dat je mee mag beslissen, mee mag bepalen, mee mag kijken. Dat soort zaken.
0: Ja, want u zegt net al, je moet eigenlijk veel beter al kijken, eerder kijken naar de hele keten, eerder bij crisis zijn. Dan kun je dit allemaal veel beter begeleiden. Maar als het dan toch uiteindelijk tot een verhuizing komt, hoe kun je dat het beste aanpakken?
1: Ja, die situaties zijn er ook. Hè. Bijvoorbeeld bij groepsverhuizingen, als mensen met de hele afdeling moeten verhuizen omdat vastgoed verouderd is. We hebben daar een toolkit voor ontwikkeld in de studie. En die heeft eigenlijk 3 uitgangspunten. 1 is dat je bewoners moet betrekken en familie bij het hele proces. Zowel voor, tijdens als na de verhuizing. Dat je aandacht moet hebben voor de emoties. Dus mensen mogen bang zijn, er mag angst zijn, maar daar gaan we met elkaar over in gesprek of daar helpen we bij. En als laatste dat we aandacht besteden aan dat thuisgevoel, je identiteit, wie ben je als mens, de sociale relaties. Verhuizen is niet alleen mensen en spullen oppakken naar een andere locatie, een logistieke operatie. Het is veel meer dan dat.
0: Veel dank, Hilde Verbeek, hoogleraar zorgomgeving kwetsbare ouderen.
2: Reactie aan de redactie. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerma kwam vanochtend met een update uit het rampgebied in Nepal. 2 weken na de vloedgolf daar en in Tibet wordt nog altijd gezocht naar vermisten. Luisteraar Marcel viel op dat hulporganisaties niet samen in actie zijn gekomen via Giro 555. Hij vraagt zich af wanneer dat wel en wanneer dat niet wordt gedaan.
0: Ja, dat hebben we uitgezocht. Daar zijn criteria voor opgesteld, ja, zegt Giro 555. 4 criteria zijn dat. Het gaat in de eerste plaats om de omvang van de ramp, hoe groot het is, maar ook om of hulporganisaties snel en effectief hulp kunnen bieden. Waarvan we natuurlijk weten dat dat in Nepal en Tibet heel lastig is.
2: Ja.
0: Ook voldoende aandacht voor de ramp in de media is belangrijk. En er wordt gekeken of een groot deel van de Nederlanders bereid is om de actie te steunen.
2: En met correspondent Gabi Verberg spraken we over Zuid-Koreaanse vrouwen die op hun werk systematisch gediscrimineerd worden. Dat stelt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Martien appte na dat gesprek, hoe staat het daar, dus in Zuid-Korea, dan eigenlijk met de vakbonden?
0: Gaan we ook even vragen aan Gabi. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat voor positie hebben de vakbonden in Zuid-Korea?
3: Ja, de vakbonden hebben best wel een stevige positie in het publieke debat in Zuid-Korea. Ze zijn ook zeer fanatiek. Ze zouden dus ook meer kunnen doen, waren het niet dat vrouwen veel minder vaak lid zijn of lid kunnen worden van de vakbonden. Dat heeft eigenlijk 2 redenen. Het zijn vooral de grote bedrijven die zich aan hebben gesloten bij de vakbonden. Dat zijn ook de beter betaalde banen waar vrouwen dus er vaker gediscrimineerd worden. En de tweede reden is dat het moeilijk is om lid te worden van een vakbond als je geen vast contract hebt. En vrouwen hebben dus vaak geen vast contract. Dus minder dan 7% van de vrouwen zonder vast contract maakt kans op een vakbondslidmaatschap. Dus ja, ze zouden meer kunnen doen, maar dan moeten de vakbonden eigenlijk vooral voor zorgen dat vrouwen dus makkelijker lid zouden kunnen worden en ze zo ze kunnen vertegenwoordigen.
0: Ja. Dankjewel, Gabi Verberg.
4: 3 voor de dag.
0: In de Dom van Oslo is vandaag de uitvaart van de Noorse koning Harald. Vanwege de nauwe banden tussen het Nederlandse en het Noorse koningshuis zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia er ook bij. De NOS zendt de uitvaart rechtstreeks uit op NPO 1 vanaf 11:50. Tennisser Botik van de Zandschulp speelt in de kwartfinale van de US Open tegen Alexander Zverev. Hij denkt dat de underdog-positie hem kan helpen.
5: Ja, de druk zal bij hem liggen en ja, ik heb al eerder laten zien in dat stadion dat wanneer ik de underdog ben, dat ik een hele goede wedstrijd kan afleveren.
0: En sinds vannacht rijdt het openbaar vervoer niet vanwege de landelijke OV-staking. Verslaggever Josephine Trehi is in Amsterdam. Ja, daar rijdt dus ook niks en voorlopig ook niet, hè?
6: Nee, klopt. Ja, de rest van de dag niet. Op sommige plekken in het land rijden wel wat streekbussen. En bijvoorbeeld de trein van Amsterdam Centraal naar Schiphol gaat wel. Maar voor de rest is niet hier in Amsterdam. Bijvoorbeeld ook de pont niet. Dus die Amsterdam Noord met de stad verbindt. Dus heel veel mensen moeten dan met de auto of op de fiets. En waar ik nu sta bij de Zuiderzeeweg, dat is eigenlijk de route van Amsterdam Noord naar de stad. Daar zijn ook heel veel fietsers nu. Het vervelende is dat het ontzettend slecht weer is. Het hoost echt. Dus dat is een beetje vervelend. Maar de mensen die ik vanochtend sprak, moet ik zeggen, steunen allemaal de staking wel. Ondanks de regen, ondanks dat het gedoe is met het idee van ja, die sociale zekerheid waar vandaag voor gestaakt wordt, dat gaat eigenlijk ook dat gaat voor alle Nederlanders geldt dat. Dus geen geklaag, wel een beetje gedoe, maar ik heb het idee dat iedereen zich er ook wel op heeft voorbereid op vandaag.
0: Josephine Trehi. Ja, en ook in Stand.nl gaat het zo meteen over de staking, Roos.
7: Zo is het. De stelling is vandaag, ik steun de staking in het openbaar vervoer. En u kunt daar dus nog over meepraten. U kunt bellen met 0800 1101 of reageren via de NPO Luister-app. En daar kunt u dan een berichtje achterlaten. Wie weet, spreek ik u dan zo meteen.
0: En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze woensdagochtend. Vanmiddag dan zijn we er natuurlijk weer. Dan zit Fleur hier klaar. En morgen is Sander van Hoorn hier op deze plek. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Lege stations in Nederland vandaag door de staking in het OV. Alleen op het traject Amsterdam Centraal-Schiphol rijden wel treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. En door de droge zomer hadden binnenvaartschepen veel last van de lage waterstanden. Dat meldt het CBS. Daardoor konden schepen minder zwaar worden beladen. Vorige maand werd bijna 19% minder goederen vervoerd dan een jaar eerder. Vooral het vervoer van en naar Duitsland nam af. En een man van 22 uit Singapore heeft in de VS schuld bekend aan zijn rol bij de diefstal van bitcoin ter waarde van ruim 200 miljoen euro. Het is een van de grootste cryptodiefstallen uit de Amerikaanse geschiedenis. Malone Lam zou samen met anderen een Amerikaan hebben misleid en zo toegang hebben gekregen tot zijn cryptomunten. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe wat zon. Het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 70 kilometer file. De files lossen dus op. Er zijn een paar bijzonderheden. De A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen heb je een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht door bergingswerk. Een vrachtwagen met pech op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht zorgt voor file tussen Westervoort en het knooppunt Waterberg bij Arnhem. Je hebt 35 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Je kan omrijden dwars door Arnhem over de N325 en de A15. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord 25 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerk.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is journalist en Amerika-kenner Casper Thomas. Goedemorgen, Casper.
4: Goedemorgen.
3: Met jou praat ik zo meteen over het partijcongres van de Republikeinen. Het gaat over een paar uur van start in Dallas. En waar ondanks historisch lage populariteitscijfers een hoofdrol is weggelegd voor deze man die niet eens op het kiesbiljet staat.
5: They say that Trump, when he's not on the ballot, his people don't come and they don't vote. So pretend please that I'm on the ballot. Just come and vote. It's so important.
3: Ja, over deze kat in het nauw en de ingewikkelde positie van de Republikeinen. Zometeen dus een uitgebreid gesprek met jou, Casper. Voor het Mediaforum, alvast hier VPRO-presentator en documentairemaker Nadia Moussaid. Nadia, ook goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: In dat Mediaforum het inmiddels en vooral na gisteren heel veel gehoorde Ongehoord Nederland.
7: We beginnen met het nieuws over Omroep Ongehoord Nederland.
8: Omroep Ongehoord Nederland binnenkort definitief op zwart.
9: Het is de dag dat Ongehoord Nederland verder richting de afgrond wordt geduwd.
3: Ja, zometeen kijken we hoe media de mededeling van minister Letchert dat de omroep moet stoppen, hebben opgepakt. Nu in Stand.nl komen we moeilijk van A naar B, want er is vandaag geen, jawel, dat rijmt, OV. De stelling is vandaag, ik steun de staking in het openbaar vervoer.
0: Deel uw ervaring.
10: Op 0800 1101.
11: Geen bussen, treinen en trams vandaag.
12: Er is een grote landelijke OV-staking bezig die 24 uur duurt.
13: Er loopt gewoon helemaal niemand, ook in de hal beneden.
14: Ik keek even op de app, ik zag een bus rijden, wel een uitroeptekentje erbij.
15: Jij wil met de boot?
16: Ja, graag.
17: Ja, dat wordt omrijden.
16: Oh, kut, is het die dag?
18: Het is een ochtend van behelpen door die landelijke staking die bezig is. Omdat het kabinet wil bezuinigen op sociale vangnetten, zoals uitkeringen.
19: Het is staking.
20: Nou ja, werkbellen dan maar. Ik trek mijn bed in.
3: Terug je bed in, god. Dat een mogelijkheid kan zijn op zo'n dag, hè? Spraakmaker Casper Thomas, zelf met de auto hier gekomen. En het valt je op.
4: Dat was noodzakelijk.
3: Ja, noodzakelijk natuurlijk, ja. Het valt je op dat deze stakingsdag vrij soepel verloopt, hè, en is ontvangen. We zien het ook in het nieuws, horen het ook hier op de radio. Lege stations op de weg, niet
4: ja, ik had een half uurtje extra ingecalculeerd, maar die heb ik kunnen gebruiken om hier koffie te drinken, want ja. Er stond geen extra file.
3: Ja, wat lees jij daaruit?
4: Nou, ik hoop daarin te lezen dat er eigenlijk toch wel steun bestaat voor deze staking. Op de een of andere manier, als er echt weinig steun was geweest, als mensen niet hadden gedacht, dit is terecht, dan had zich de onvrede misschien ook wel meer vertaald in mensen die per se naar hun werk hadden willen komen. Mensen die toch een beetje ergens op een station hadden staan mopperen. Oh ja. Zagrijnig verkeer, weet ik veel getoeterd, maakt het niet uit. Maar de kalmte die ik heb vandaag ervaren op de weg, hoop ik toch dat het signaal is dat Nederland deze staking aanvaardt en steunt.
6: Ja, media en Nadia, die gaan natuurlijk, zou je zeggen, kijken daar waar het gebeurt.
15: Nou, op de stations.
6: Daar gebeurt dus helemaal niks.
15: Ja, ja, het heeft ook iets, het krijgt iets komisch ook daardoor. Wij zien achter ons ook de beelden, zagen we net, van de staking. Die dus niet zichtbaar is. Ja. Althans, je ziet geen mensen op de stations. Mm-hmm. Ik vind dat op zich wel logisch. Dat is natuurlijk wat we vaker kennen. Maar ik wil eigenlijk, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, ik wil ook de stakers graag horen. Ik zou graag willen weten waarom zij staken.
6: En als die zijn terug in bed ingegaan.
15: Ja, nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja,
6: dat is natuurlijk met het openbaar vervoer is dan natuurlijk wel anders als je staakt. Kan ik me zo voorstellen. Als je bijvoorbeeld havenarbeider bent.
15: Ja.
6: Die zijn wel ook echt naar buiten gegaan, zou ik maar zeggen, bij elkaar gekomen. In dit geval is dat niet zo. Ja. Die konden gewoon thuis blijven. En de rest deed het eigenlijk zelf. Hè. Die trein blijft gewoon stilstaan.
15: Ja.
6: Dat is dan de staking. Ja.
15: En toch denk ik, je staakt, denk ik, althans, als ik bij het bureau van FNV zou werken, bij de organisatie, je staakt ook met een doel. Ja. En het doel sneeuwt een beetje onder in de berichtgeving. Ja.
4: Maar de pest is, hoe krijg je al het personeel op één plek bij elkaar?
15: Ja. Zonder
4: als ze niet zelf met hun eigen openbaar vervoer kunnen rijden. Dus dat
15: toch een ludieke actie omheen verzinnen, lijkt mij.
6: Ja, ja. Maar goed, je ziet wel natuurlijk in de media worden de vakbonden wel geïnterviewd.
15: Ja, we hebben Hans Spekman heel veel gezien afgelopen dagen.
6: Dat is toch ook inhoud?
15: Ja, dat klopt.
4: Maar je wil gewoon de trambestuurder, de treinbestuurder, de chauffeur.
15: Waarom doen ze dit?
4: Ja. Ja.
15: Wat willen ze?
6: Waarom raakt het hen?
15: Ja.
6: We hebben het erover dus in Stand.nl over die staking van vandaag. Die 24-uur staking in het OV vanmorgen vroeg om 2:00 begonnen. Morgenochtend vroeg, zou je moeten zeggen, om 2:00. De stelling is, ik steun de staking in het openbaar vervoer. Maries Beers, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
6: Hi. U hebt het vanmorgen naar ons?
17: Ik ben het eens met deze stelling.
6: Ja. Vertel.
17: Ik vind het goed dat ze dit signaal geven aan het kabinet. Dat de bezuiniging op sociale zekerheid, dat het niet kan.
6: Mm-hmm.
17: En dat het heel veel mensen in problemen zou kunnen brengen. En dat is niet wat je zou willen als kabinet.
6: Nee, nu heeft het kabinet daar enigszins naar geluisterd. Hè. Er is wat geschrapt en er is wat vooruitgeschoven naar andere jaren. Zegt u dan toch, nou, desondanks, goed dat ze doorzetten?
17: Ja, want ik vind het wel een signaal dat je als samenleving moet laten zien. Want het is nog niet van tafel. Het is nog niet helemaal geschrapt.
6: Mm-hmm. Sommige zaken
17: bijvoorbeeld
6: niet.
17: Bijvoorbeeld op de WW.
6: Ja.
17: Nee, op de WW bijvoorbeeld. Als je een jaar WW maar krijgt in plaats van 2 jaar.
6: Ja.
17: Nou, gaan heel veel mensen sneller in de bijstand komen.
6: Ja, dat is uitgesteld. En u zegt uitstel betekent niet per definitie afstel. En dus is het goed dat er gestaakt wordt.
17: Ja.
6: Ja.
17: Ja, en ook met name de mensen in de WIA. Dat zijn ook mensen die echt snel onder het bestaansminimum komen te zitten. Als het op bezuinigd gaat worden. En dat zijn mensen die eigenlijk geen keuze hebben.
6: Ja, ze zijn arbeidsongeschikt verklaard, hè? Dan kom je in de WIA. Ja. Heeft u er rekening mee gehouden vandaag?
17: Ik werkte vandaag sowieso thuis. Het is meestal mijn thuiswerkdag, dus ik heb een voordeeltje.
6: Ja, ik vroeg me dat sowieso persoonlijk af. Dacht ik, staken op een woensdag. We weten natuurlijk dat sinds corona eigenlijk dinsdag en donderdag de drukste werkdagen zijn. En dan gaan veruit de meeste mensen naar kantoor. Was woensdag nou een handige dag om uit te kiezen om te staken? Als toch veel mensen thuiswerken of vrij hebben.
17: Misschien is het toch een soort service aan de werkgever van we willen wel het signaal geven als vakbond zijnde. En we doen het op de woensdag, dan hebben niet al te veel mensen een probleem mee.
6: Ja.
17: Dus op zich vind ik het wel een heel netjes eigenlijk van de vakbond.
6: Oké, want het is een staking natuurlijk tegen het stelsel, zou je kunnen zeggen. Meer tegen Politiek Den Haag dan tegen de werkgever. Hè? Wat je bijvoorbeeld als het gaat om CEO, dan wil je de werkgever raken. Dat is in dit geval niet misschien per se zo. Ja.
17: Nee, dat is mijn gevoel. Ja, klopt.
6: Dank Maries voor uw bijdrage. Maries Beers was dat. Hans Nachtegaal, goedemorgen.
19: Ja, goedemorgen.
6: U komt uit ons spraakmakerscollectief en u vindt de staking geen goed idee.
19: Nee,
6: ik wilde eerst even vragen, moest u vandaag ergens zijn voor uw werk?
19: Nee, ik werk al bijna 10 jaar niet meer.
6: Oh, oké. Okay.
19: Ik ben gepensioneerd.
6: Oké. En u zegt toch geen goed idee deze staking, waarom niet?
19: Nee, ik vind het een vorm van machtsmisbruik. Binnen een democratie waarin wij gelukkig mogen leven, zijn er andere middelen om je gelijk te krijgen. Er zijn al concessies gedaan. Nou, als die concessies nog niet ver genoeg zijn, zie dat dan als een signaal dat er mogelijkheden zijn om verder met elkaar in gesprek te gaan. Maar gebruik dan niet dit middel, dat eigenlijk in mijn ogen een oneigenlijk middel is, waarmee je ook nog eens een keer onze samenleving ontwricht. Want ja, ik vind het eigenlijk een beetje een zwakte bot.
6: Ja, nou, de vraag is ook natuurlijk, ontwricht het de samenleving? Want het lijkt volgens nog alsof iedereen hier rekening mee heeft gehouden.
19: Ja, en dat komt ook door wat net gezegd werd. Hè. De woensdag is wat dat betreft een goed gekozen dag, als je goed mag gebruiken. Maar de ontrichting blijft en mensen die anticiperen erop. En dat is goed. Maar toch, ja, je geeft een signaal af alsof dit het middel is om je gelijk te krijgen.
6: Ja, maar snapt u wel de inhoudelijke zorgen van de mensen die staken?
19: Ja, die snap ik zeker. Maar kijk dan wel naar het totale plaatje. He, wordt er ook gestaakt tegen het verhogen van de defensieuitgaven? Een wezenlijk onderdeel in het totale financiële plaatje.
15: Ja. Dus u bent niet altijd tegen staken, gewoon überhaupt als instrument?
19: Nee, maar kijk wel goed wie, op welke manier en wanneer. En dan ben ik meer een voorstander, dat heb ik ook al meegedaan vroeger, van een grote demonstratie.
6: Oh ja, gewoon met z'n allen bij elkaar komen.
19: Ja, ergens. Laat je stem horen.
6: Ja.
19: En de ultieme vorm, maar daar ga ik wel heel ver, is dat je stemt voor de partij die jouw belangen behartigt en dat je probeert een regering samen te stellen die dat ook kan behartigen. En als dat niet bereikt wordt, ja, dan is de ultieme vorm regering laten vallen, nieuwe verkiezingen.
6: Oh ja, nee toch?
19: Ja,
6: nee, Hans. Nee.
19: Ik zet het heel zwart-wit.
6: Dat hebben we dan wel genoeg gedaan de afgelopen jaren.
19: Nee,
6: tijd,
19: ik zeg het heel zwart-wit.
6: Ja.
19: Want daar is wel de basis van de democratie.
6: Ja. Nee, daar heeft u gelijk in. Dank u wel voor het delen van uw mening, Hans Nachtegaal. Hanny Leeman zegt in ons collectief: mijn zoon is buschauffeur en naast steun voor deze landelijke actie komen er vast nog meer voor het OV zelf. Want de CEO-voorstellen van de werkgevers zijn echt belachelijk. Dan weet Nederland het maar vast. Huub Krikhaar, ook in het collectief, zegt: je zal maar geen auto hebben en afhankelijk zijn van het OV. Hier maak je geen vrienden mee. Menig klaslokaal zal vandaag leeg zijn. Volgens mij had een publieksvriendelijke actie meer sympathie en effect gehad. En dat klopt ook inderdaad. Er zijn scholen die vandaag hebben besloten om dicht te gaan of om digitaal les te geven. En we zijn benieuwd, ja, mocht u trambestuurder zijn, machinist, conducteur, staakt u vandaag? We willen u natuurlijk ook heel graag horen. Hè? Niet alleen Nadia, maar wij ook allemaal. Bel 0800 1101. Gaan wij naar Steven Nijenhuis, Kamerlid van D66. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
6: U bent in Den Haag aangekomen, lees ik. Kon u daar komen zonder OV? U bent met de auto gegaan vandaag?
1: Ja, ik ga bijna altijd met OV, maar deze keer toch maar eens met de auto.
6: Ja, ja. U had er dus rekening mee gehouden.
1: Ja, al snap ik ook dat voor heel veel mensen dat natuurlijk niet zomaar een optie is.
6: Ja, ja. 24 uur lang staken dus, tegen het kabinetsbeleid. Hoe staat u daarin?
1: Een staking is een belangrijk recht van de vakbond. Dus dat hebben we als politiek te respecteren. En het is ook een belangrijk signaal natuurlijk naar de politiek wat we serieus moeten nemen.
6: Ja, en wat betekent dat vanuit uw rol? Want zoals dat gaat, uw partij zit wel in het kabinet. Maar u als Kamerlid mag dat ook gewoon kritisch bekijken, zal ik maar zeggen.
1: Zeker. Ja, nee, zoals ik zeg, het is een belangrijk signaal van heel veel mensen dat we serieus moeten nemen. Maar ik denk niet dat het de beste manier is om echt tot oplossingen te komen. Want de vakbonden erkennen zelf ook dat het systeem op sociale zekerheid op heel veel plekken vast is gelopen voor veel mensen. En ja, echte oplossingen, dat vind je door met elkaar om tafel te gaan, ook als je het niet eens bent. En te kijken hoe je er samen uit kan komen. En dat is helaas nog niet gebeurd.
6: Nee, want dat is natuurlijk wat zij zeggen dat het een beetje ingewikkeld is. Ze zeggen, ja, het kabinet besluit om te bezuinigen. En dan zeggen wij, zijn we het niet mee eens. En dan zegt het kabinet, dan mogen jullie met opties komen hoe we dan wel kunnen bezuinigen. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, nou, ho.
1: Nou, dat is volgens mij niet wat het kabinet gedaan heeft. Het kabinet heeft bepaalde voorstellen gedaan.
6: Ja.
1: Een beetje wel, maar heeft vooral bepaalde voorstellen gedaan. En ook al gezegd van, nou, laten we die voorstellen even terzijde schuiven, want we willen juist dat gesprek laten plaatsvinden. Dat vind ik toch een belangrijke beweging richting de vakbond. Van ja, laten we vooral in gesprek gaan.
6: Ja.
1: En ja, als dan de houding is van ja, eerst staken, dan praten.
6: Ja.
1: Ja, dan denk ik niet dat dat de manier is om eruit te komen.
6: Ja, omdat zij dus zeggen, ik ben een beetje aan het tegenhangen. Hè? Zeggen van, wij willen helemaal niet meedenken over die bezuiniging. En hoe die anders ingevuld kan worden op de sociale zekerheid.
1: Nee, ik snap dat zij er anders in staan. We hebben daar gewoon een andere mening over.
6: Ja.
1: Maar ja, vooruitgang in Nederland bereik je wel door het met elkaar oneens te zijn. En dan toch aan tafel te gaan en te kijken wat je kan doen om toch die problemen in het land op te lossen. Want er zijn wel echt problemen met de via. bijvoorbeeld. En daar lopen mensen nu gewoon in vast.
15: Ja.
1: En ja, als je dat gewoon laat doorgaan, ja, ja, dan blijven die mensen op die wachtlijst staan, blijft dat doorlopen en dan komen we er gewoon niet uit met elkaar.
15: Nee, nee. Dit is natuurlijk niet de eerste staking, hè? Die gaat over dit thema. Het is al een tijdje gaan, het wordt langzaam opgevoerd. Je zou ook kunnen zeggen, nou, ze zijn al redelijk succesvol geweest met deze aanpak, want er is al behoorlijk wat ingeleverd door het kabinet. Als ze nog even doorzetten.
1: Nou, ik ben inderdaad mee eens dat het kabinet een belangrijke beweging al heeft gemaakt voor de zomer richting vakbonden. We gaan ook nu straks zien naar Prinsjesdag hoe dat natuurlijk in de begroting landt.
15: Mm-hmm.
1: En ik hoop ook dat dat wel aanleiding is voor de vakbonden om ook te zien, ja, het kabinet maakt een belangrijke beweging om dat gesprek mogelijk te maken. En ja, dan hoop ik dat de vakbonden ook aan tafel komen en zeggen, nou, dan gaan wij ook in ieder geval het gesprek aan. Dat wil niet zeggen dat je meteen alles weggeeft of akkoord gaat met dingen waar je niet mee eens bent.
15: Ja.
1: Maar dat je in ieder geval wel in gesprek gaat.
15: Ja, dank u wel, Stefan Nijenhuis, Kamerlid voor D66. We kregen ook een telefoontje van Mark Marleen Hoveling, die de staking zeer zeker steunt.
2: Ik steun vooral inhoudelijk waarom ze het doen. Ik ben heel blij dat er mensen zijn die opkomen voor de rechten waar anderen voor ons heel erg lang voor hebben gestreden. Ik heb zelf vorig jaar kort gebruik gemaakt van de WW, maar wat mensen niet moeten onderschatten is dat als je geen vrijheid voelt, dat het veel moeilijker is om een goede keuze te maken. Ik heb die vrijheid gevoeld van ik heb de tijd om een goede keuze te maken en ik heb binnen 9 maanden een nieuwe baan gevonden die goed bij me past. Maar als je tijdsdruk voelt en weinig, ja, van weinig moet rondkomen, ga je gewoon geen goede keuzes maken en belanden mensen van slechte baan naar slechte baan. En dat lijkt me ontzettend jammer.
15: En dat zei Mark Marleen Hoveling. Gaan we naar Mariette Patijn, Kamerlid van PRO. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
15: Ja, we hadden net de grootste coalitiepartij. U bent van de grootste oppositiepartij. Wie de acties van FNV ziet, ziet vaak een politicus van PRO ook in de buurt. Het gaat hand in hand. Nu ook, want u staat bij een actie van het GVB in Amsterdam, klopt dat?
21: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Er zijn allemaal mensen die zich net als stakers ingeschreven hebben.
15: Ja, ja. En wat ziet u om u heen? Krekels, stilte, net als wij hier op het nieuws zien, overal op de stations en de perrons?
21: Ja, wij staan in de garage van de bussen en die bussen staan allemaal bij elkaar.
15: Ja.
21: En eensgezindheid tussen de vakbonden die zeggen wij strijden totdat die bezuinigingen van tafel zijn.
15: Ja, en wat doet u nou verder op zo'n ochtend?
21: Ja, veel praten met mensen, de verhalen horen waarom het zo belangrijk is dat die sociale zekerheid overeind blijft.
15: Mm-hmm.
21: De boosheid horen, mensen zijn ontzettend kwaad. En niet alleen omdat die bezuinigingen er liggen, maar ook omdat er gedaan wordt alsof de bezuinigingen nu voor een deel van tafel zijn. Dat is gewoon niet zo. Dus je ziet gewoon de boosheid en mensen zeggen ja, tegen mij.
15: Ja.
21: Ik wil niet dat die acties nu stoppen. Mm-hmm. Als dit niet van tafel gaat, gaan wij door met de acties.
15: Maar er zijn wel een aantal zaken van tafel, toch? Ik bedoel, er komt geen bezuiniging op de AOW. Dat is ook niet vooruitgeschoven. Een aantal andere zaken wel. Bijvoorbeeld hè, die WW waar we het net over hadden. Dat is wel vooruitgeschoven. Maar niet alles, toch?
21: Nou ja, een deel van die AOW-bezuinigingen staan nog steeds in boeken. Zoals het er nu uitziet. We weten alleen maar wat er gelekt is. We hebben het natuurlijk nog niet gelezen. Maar die blijven in de boeken staan. En daarnaast zie je en dat betekent dus dat het later toch nog weer terug gaat komen. En daarnaast
15: denkt u, dat is een aanname die u doet natuurlijk nu.
21: Nou ja, ja, ja, wij moeten het ook maar doen met wat er gelekt is. En daar blijkt dat ook wel een beetje uit. En daarnaast zie je gewoon, en dat is eigenlijk het belangrijkste, dat de bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en op de WW niet van tafel zijn.
15: Ja,
21: en dat
15: die zijn vooruitgeschoven.
21: Echt hele belangrijke dingen. Ja, ja,
15: ja,
21: ja. Ja, of het een jaartje uitgesteld wordt. Als je ziek wordt, heb je nog steeds last van over een jaar.
15: Ja, nu zei Stefan Nijenhuis net, Kamerlid voor D66. Ja, de beste manier is nu toch, hè, het kabinet heeft de eerste handreiking gedaan. Dan moet je aan tafel komen zitten om verder te praten.
21: Ja, en dat is, hè, dat is steeds de discussie. Je moet praten. Nou, praten is altijd leuk en goed. Maar praten met een soort zwaard van Damocles boven je hoofd, dat als jij niet toegeeft, dat zwaard alsnog op je nek zal vallen. Dat is natuurlijk niet wat vakbonden doen.
15: Nee. Zijn er nu heel veel mensen bij u in uw omgeving die werken bij het GVB, trambestuurders?
21: Maar ze staan te luisteren naar toespraken, maar ze zijn er heel veel.
15: Oké, want wij horen ze zo weinig. Ik heb al opgeroepen om ze even te laten bellen.
21: Ja, ja, dat komt omdat ze allemaal bij elkaar. Ik denk niet dat ze naar de radio luisteren op dit moment.
15: Nee,
21: ik
15: dat is sowieso heel kwalijk.
21: Ik kan eens kijken of er iemand is die
15: kijk
21: wat wil zeggen.
15: Ja.
21: Maar dan moet ik even iemand uit. Want ik kom dan in de toespraken terecht.
15: Ja.
21: En dan ik ga eens even kijken of ik heel snel iemand pak.
15: Ja, dan lees ik intussen even twee andere reacties voor terwijl u zoekt.
6: De heer of mevrouw Dinges appte ons. Ik snap dat het OV wil laten zien hoe machtig ze zijn door mensen niet op school en werk te brengen, maar maak je niet te veel meer financiële indruk op een overheid en creëer je goodwill bij het publiek als je mensen een dag gratis laat reizen en dan alle treinen naar Den Haag. Joke die appt, zolang de sociale zekerheid wordt bedreigd, moet er worden gestaakt. Het mogelijke ongemak daarvan weegt niet op tegen de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen. Mevrouw Partijn, bent u al bij iemand aanbeland?
5: Ben je op Radio 1? Ja, ik ben nu iemand aan. Ik geef hem nu.
6: Ja. Dus
5: direct live in
6: de
7: uitzending.
6: Ja,
7: goedemorgen.
6: Goedemorgen. Met wie
7: spreek ik? Richard Lukerhoff. Ik ben de actieleider van het GVB.
6: Oké. Okay. En hoe is de sfeer?
7: De sfeer is hartstikke goed.
6: Ja?
7: Dus de opkomst is goed. Er is heel veel actiebereidheid. En dus ja, we zijn apetrots dat de actie geslaagd is tot zover.
6: Oké, okay, en komt u nog mensen tegen die vandaag met u mee hadden gewild en dat nou niet kunnen?
7: Ja, natuurlijk. We komen altijd mensen tegen die nog niet echt op de hoogte waren van de actie. Dat vind ik natuurlijk ook heel erg triest en heel erg vervelend. Mm-hmm. Dat ik die mensen in de kou moet laten staan.
6: Ja.
7: Maar ja, we doen het natuurlijk voor een heel groot doel. En niet alleen voor onszelf, maar ook voor diegene die op die halte staat. Want ook die kan getroffen worden door deze acties van het kabinet.
6: Ja, ja. En heeft u het idee dat u momentum heeft, dat het succesvol kan zijn?
7: Dat hoop ik zeker. En ja, ik hoop ook zeker dat de politiek daar ook naar gaat luisteren. Want dit moet echt van tafel af.
6: Ja. Heel erg bedankt dat u zo spontaan live op de radio wilde komen met uw verhaal. En dank ook voor mij vanaf hier Mariette Patijn, Kamerlid voor Pro. Ook voor het redactiewerk, dat is altijd superfijn. Gaan wij naar Pascal Besseling, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
6: Advocaat arbeidsrecht. We dachten, we gaan even kijken naar die kant van die staker die we net hoorden. Want hoeveel wettelijke steun is er voor die staker als we kijken naar het arbeidsrecht?
22: Ja, dat is een heel stevig recht. Het gaat zelfs om een Europees grondrecht. En dat vloeit voort uit het Europees Sociaal Handvest, wat ook in Nederland geldt. Dus ja, stakingsrecht is heel stevig. Dus mm-hmm, een werknemer mag staken in heel veel gevallen. Ja. Ja,
6: en wat betekent dat? Hoe ben je beschermd dan?
22: Nou, het is zo dat heel veel stakingen, zo ook die van vandaag, die worden natuurlijk georganiseerd en gesteund door vakorganisaties. Mm-hmm. En het is zo dat dat natuurlijk uiteindelijk de motor is van die stakingen. En die bieden ja, de stakende werknemers uiteindelijk ook een financiële mogelijkheid om dat te doen.
6: Okay.
22: Omdat een werknemer die staakt heeft geen recht op loon. Er zijn overigens wel werkgevers die ook in geval van stakingen gewoon loon doorbetalen. Mm-hmm. Maar het hoeft niet, want uitgangspunt is wanneer je niet werkt heb je geen recht op loon. Maar dan bieden de vakorganisaties uitkeringen uit de stakingskas. En dat maakt het ook dat dan de drempel om het niet te doen natuurlijk wat minder hoog wordt.
6: Ja, ik zag die vraag ook binnenkomen van Huub Krikker in ons collectief. Dan krijg je eigenlijk een vorm van salaris. Hoe zit het met mensen die een tijdelijk contract hebben?
22: Ja, die hebben hetzelfde recht. Alleen wat, en dat zie ik zelf in de praktijk ook nog wel eens, die zijn soms wat terughoudender om te staken. Je mag, misschien is dat wel goed om te benadrukken, een werkgever mag geen nadelige consequenties verbinden aan het feit dat een werknemer staakt. Dus mag niet zeggen, ik ga jou een officiële waarschuwing geven, of in een heel vergaand geval, ik ga jou ontslaan. Dat mag allemaal niet. Dat wordt allemaal gewaarborgd door dat grondrecht. Mm-hmm. Alleen op het moment dat iemand een tijdelijk contract heeft, ja, dan kun je natuurlijk afvragen van ja, gaat mijn werkgever die mij misschien wel lastig vindt, ja, dat tijdelijke contract wat binnenkort eindigt misschien wel niet verlengen.
6: Ja.
22: Zonder daarbij als reden op te voeren dat te maken had met die staking.
6: Ja, dus dan zit het gewoon in het gevoel eigenlijk wat je hebt. En voel je wat onveiliger. Dank Pascal Besseling. Tom Wildhagen, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
6: U bent hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Zelf aan thuiswerken ook vandaag?
23: Ja, inderdaad, een deel tenminste, een deel.
6: Oké. Okay.
23: Ja.
6: We hebben dus te maken met een 24-uur staking in het OV. Ik vroeg me, als we kijken naar het verleden, is dat effectief, zo'n staking?
23: Nou, dat hangt er vanaf, want dit is een staking tegen bezuinigingen. Dus je hebt natuurlijk heel veel stakingen die gaan over het loon. Dus dat is een andere situatie.
6: Mm-hmm.
23: Deze staking is wel bijzonder, omdat die 24 uur het hele OV is. Dat komt minder vaak voor. We hebben heel vaak wel gezien, en dit kan ook nog zo uitlopen, dat we estafette stakingen hebben.
6: Oh, ja.
23: Maar als je kijkt, wat levert dat nu eigenlijk op? Het hangt een beetje van een aantal zaken af. Is er een concreet doel? Nou, je kan zeggen ja, maar het gaat wel over heel veel regelingen van de sociale zekerheid.
6: Mm-hmm.
23: Wordt het ook publiek ondersteund? Nou, die sympathie lijkt er wel te zijn, dat is een plus. En hoe sterk is de positie van de regering? Hè? Dus zit daar verdeling in, onderling in de coalitie?
6: Mm-hmm.
23: Hoe zit het met de parlementaire meerderheid? En dat is een heel bijzonder aspect in deze case. Hè?
6: Want
23: dus we hebben een Een kabinet wat niet sterk staat. Dus dat is een puntje waardoor je eigenlijk meer invloed kan uitoefenen. Maar even als je kijkt van waar leiden dit soort acties en stakingen dan in het verleden ook toe en ook in andere landen. Vaak dat maatregelen wat worden aangepast, dat ze worden uitgesteld of dat er onderhandelingen komen. En dat gebeurde bijvoorbeeld in 1983 en dat leidde tot het akkoord van Wassenaar naar enorme wekenlange onrust. Dus al met al, het kan effect hebben, maar zeker denk ik gezien de ingewikkelde politieke positie op dit moment.
6: Ja, dus ze hebben eigenlijk momentum te pakken, zou je zeggen. In dit geval.
23: Dat zou je inderdaad
6: als
23: zeggen,
6: ze iets willen bereiken.
23: Maar alles helemaal niks meer doen, dat is niet te verwachten. Hè? Maar wat dan en wanneer, dat is de grote kwestie.
6: Ja, ik zie dat luisteraar Edo Staal ons nog belde en die zei, bijna alle sociale verworvenheden worden op de barricade bereikt en niet bij gesprekken. Kun je dat zo stellen?
23: Ja, dat is zo, maar uiteindelijk moet er natuurlijk of iets veranderen of niet veranderen of aangepast worden. Wat deze tijd natuurlijk wel ingewikkeld maakt is, het gaat over inkomenszekerheid en het zijn hele onzekere tijden voor mensen in het algemeen. Door allerlei zaken die spelen.
6: Ja.
23: En dat opkomen voor inkomenszekerheid, dat is wel iets wat in deze tijd zwaar weegt. Maar uiteindelijk moet je dat natuurlijk toch vastleggen. Nou ja, door niks te veranderen of aan te passen. Ja. Of zaken te veranderen, want dat is denk ik ook nog een heel belangrijk punt. Ja. Je zou eigenlijk willen dat mensen minder makkelijk arbeidsongeschikt worden of werkloos, en dat je veel meer op preventie inzet. En zolang die infrastructuur, net als de bruggen, niet zo sterk is in Nederland, zijn mensen toch angstig voor de gevolgen die het kan hebben als je ziek wordt of je baan verliest.
6: En uiteindelijk is dat natuurlijk weer allemaal politiek wat daar dan besloten, daarover moet besluiten. Ook het dank, Ton Wildhager, hoogleraar arbeidsmarkt. Gaan we naar Herman Holt tot slot. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
6: U bent buschauffeur en ik lees dat u gewoon rijdt vandaag.
0: Wij gaan vandaag gewoon rijden.
6: U zegt wij, u bent niet alleen?
0: Nee, wij zijn niet alleen.
6: Oké, en waarom dacht u ik ga toch rijden?
0: Ja, waarom zou ik staken? Weet je, we hebben het mooiste beroep wat er is. En we hebben alleen de passagiers ermee. We kunnen net zo goed rond gaan rijden en dan de passagiers gratis meenemen. Dan hebben we toch het rijk er ook mee. Denk je nou echt dat de meneer Jette hier onder de indruk van raakt? Nou, geloof ik er zak van.
6: Nee, dus u gelooft eigenlijk helemaal niet in de vorm van staken?
0: Nee.
6: Staat u wel achter de inhoud waarom uw collega's staken?
0: Nou ja, ik ben het helemaal oneens met het kabinet. Dus wat dat betreft zou ik gewoon moeten gaan staken.
6: Ja.
0: Maar de manier waarop denk ik van dat kan op een andere manier.
6: Oké, en waar rijdt u precies voor de mensen die nog van A naar B willen vandaag met een OV?
0: Ik rijd vanmiddag in de omgeving Tiel.
6: Oké. Goed om te weten. Dank dat u nog even in uitzendingen wilde komen, Herman Hol. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling ik steun de staking in het openbaar vervoer. Deze discussie gaat zoals altijd verder in ons collectief. René vindt dat de mensen die nu klagen dat er geen OV is vanwege de stakingen zich moeten realiseren dat er ook voor hun rechten wordt gestaakt. Dirk tegen de staking. Te veel mensen worden gedupeerd. De staken mag ook op een andere manier, bijvoorbeeld een paar uur overdag, zodat mensen in ieder geval naar hun werk kunnen. Ik heb een beetje de indruk dat Hans Spekman wil laten zien dat de vakbonden weer terug zijn.
8: NPO Radio 1 podcast.
9: Daar gingen zoveel alarmbellen bij ons af. Dat wij dachten, wat is hier aan de hand?
10: Soms doe je je voor als een andere versie van jezelf. Beleefder, stoerder.
24: En ik denk dat het echt komt doordat je op een gegeven moment zo in je rol zit dat je er haast niet meer uit kan komen.
10: Maar wanneer zet je dan dat masker af? En kan dat nog?
25: Je deed gewoon lekker hetero mee. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat iedereen op kantoor bijvoorbeeld al lang wist hoe het zat.
10: Man Up. Een docu van Xander de Boer.
26: Het afscheid valt mij zwaar. Soms kunnen we de strijd niet winnen.
10: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
27: Ster. Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
28: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
29: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
28: Ja, werkt wel.
29: Social deal, deals die je niet mag missen.
30: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
29: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl

0: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
1: Drugsdelta, vanavond bij Bien en Vara op NPO 2.
2: NPO Radio 1, 10 uur.
3: Roos Abelman.
4: Volgens de Israëlische krant Haaretz krijgt de Israëlische premier Netanyahu anderhalve week voor 7 oktober een telefoontje van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die waarschuwde dat Hamas een grote operatie tegen Israël aan het plannen was. Netanyahu deed niets, schrijven Israëlische onderzoeksjournalisten. Een van de vele interessante onderwerpen wat we zo meteen bespreken in het mediaforum. Maar nu eerst NOS Journaal met Dorot Megens.
5: Lege stations in Nederland vandaag door de staking in het OV. Werknemers hebben het werk neergelegd vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Tot middernacht rijden er geen treinen, trams, metro's en bussen. Ook bij de Pont in Amsterdam wordt gestaakt, maar daar is niet iedereen van op de hoogte.
6: Gaat helemaal niet vandaag.
7: Is er een landelijke staking?
6: Is er een landelijke staking? Ook voor de Pont? Dat ben je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
7: Ja, moet je nu naar de overkant?
6: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding. Oh jee, nou dan ga ik maar even kijken op internet of ik wat kan vinden. Maar anders moet ik maar rechtsomkeer. Ja. Nou, dan houdt het op, hè.
7: Succes.
6: Ik ga niet zwemmen, dankjewel. Dankjewel. Hey.
5: Hier en daar zijn wel wat bussen op de weg, omdat niet alle chauffeurs staken. Sommige reizigers lukt het dan toch om op hun bestemming te komen.
8: Naar Zwolle, vanuit Nunspeet. Dus nou ja, ik hoopte wel dat het ging rijden. Omdat het toch wel... Het is helemaal niet zo ver normaal. Ik dacht misschien gewoon proberen en dan...
9: En gelukt?
8: Wel, daarom.
9: Dus... Kom je ook weer thuis, denk je?
8: Nou, dat is nog maar de vraag.
5: De vakbonden staken vanwege de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet al deels teruggedraaid. Veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Die verhuizingen hebben meerdere oorzaken, zegt deze onderzoeker.
10: Eén reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Dus het zit rondom die tijdigheid. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer passend is. Als die bijvoorbeeld behoeften zwaarder of complexer worden, dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
5: Van de mensen die in een verpleeghuis komen, moet 36% alweer snel naar een andere plek. De meeste binnen 4 maanden. Een man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De verhuizing van het RIVM naar Utrecht is opnieuw uitgesteld. Na 8 jaar vertraging zou het gebouw worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet dit keer moeten gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Door de lage waterstanden hebben binnenvaartschepen de afgelopen zomer veel minder goederen vervoerd. Het gaat om een afname van bijna 19% ten opzichte van vorig jaar, zegt het CBS.
11: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
5: Door de droogte daalde de vaardiepte, konden schepen minder zwaar worden beladen. Vooral het vervoer van en naar Duitsland daalde sterk. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed 1,5 week geleden. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
12: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
5: Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Grote verrassing op de US Open. Titelverdediger Carlos Alcaraz is daar uitgeschakeld. Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien.
4: Gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
4: Hoe is het op de weg?
13: Er staat nog 35 kilometer file op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Heb je nu de meeste vertraging, namelijk 1/2 uur... tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A5 bij Amsterdam in de richting van Hoofddorp tussen de A10 en Westpoort een kwartier vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door bergingswerk. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor het knooppunt Waterberg nog een kwartier vertraging. Daar heeft een vrachtwagen met pech gestaan. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht.
14: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Dus jij wil naar Egypte?
18: Ja, met NRV.
17: En waarom NRV?
18: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
17: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
18: Tuurlijk.
17: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
18: Jazeker.
17: Cairo en de piramide?
18: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
17: Top, ik ga mee.
19: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Eerder ANWB rijopleiding, nu Grow, dezelfde betrouwbare rij.

0: op persave.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV.
7: Roos Abelman.
6: Spraakmakers.
7: Met nu het Mediaforum.
8: Ongehoord Nederland in de media. Journalistiek contact met Odido-hackers. En zeer opvallend nieuws van de Israëlische krant Haaretz. Deze boeiende mediazaken bespreken we vandaag met presentator en journalist bij de EO, Kiva Loes. Goedemorgen, Kiva.
9: Goedemorgen.
8: Nadia Moussaid, onder meer presentator van Bureau Buitenland bij de VPRO. En onze spraakmakers vandaag Casper Thomas en hij is Amerika-kenner. Je kon er gisteren niet omheen. Omroep Ongehoord Nederland moet van de buis. Minister Letchert heeft laten weten dat het kabinet het voornemen heeft de licentie in te trekken, omdat de omroep een potje heeft gemaakt van de regels. En dus ging het gisteren in de talkshows veel over de exacte procedures om die omroep nu uit het bestel te halen.
10: Die eerste twee elementen die we besproken hebben, waarvan u eigenlijk zegt, ja, dat klopt en het is niet goed gegaan, hadden we anders moeten doen, dat zijn meer zakelijke dingen. Hoe zijn we goed omgegaan met de besteding van publiek geld? Hebben we de dingen goed gedaan?
11: Toen de journalistieke inhoud, dat kan niet. En nu zeggen ze dat ON heeft gehandeld in strijd met de code voor journalisten eigenlijk.
12: Wat ik heb gedaan de afgelopen periode, eigenlijk vanaf dat ik als minister ben begonnen, toen lagen er twee sancties. Toen wist ik, er komt een rapport van een evaluatiecommissie, die gaat iets vinden. Nou, daar is weer het een en ander uit voortgekomen. Dus dat proces, daar zit je natuurlijk al helemaal in.
8: Ja, Kiva, de beslissing van de minister was puur procedureel. Zij wilde ook de inhoud niet aanraken. Ze bleef bij herhaling zeggen, daar ga ik niet over. Begreep je wel wat ze zei?
9: Ja, want ze zei het in het Nederlands.
8: Nee, maar ik bedoel, je hoorde net een paar van die fragmenten voorbij komen. Het is best ingewikkeld.
9: Ja. Nee, natuurlijk begrijp ik ook dat daar zitten worstelingen natuurlijk in. Je wil niet dat de politiek zich inhoudelijk bemoeit met wat de publieke omroep doet. Dat hebben we zo geregeld en dat vinden we een hele goede zaak. Als je dat toch gaat doen, daar zijn allerlei argumenten om toch in te grijpen, heb ik de afgelopen dagen begrepen. Dan moet je dus voortdurend benadrukken dat het gaat om iets procedureels.
8: Ja.
9: We voelen natuurlijk ook met z'n allen dat dat niet helemaal zo is. Hè? Dat is natuurlijk ook waarom het een worsteling is. Er is wel degelijk inhoudelijk iets aan de hand. Alleen niemand wil zijn vingers daaraan branden. Maar dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is.
8: Ja. Is het gelukt, wat jou betreft, Nadia, om het alleen over de procedures te laten gaan ook in de media? Of zeg jij nee? Ik zag ook wel dat iedereen worstelde met dat er ook inhoudelijk wat zaken waren waar mensen zich druk om maakten.
13: Nou, ik denk dat die inhoudelijke punten, die zag je ook wel in veel gesprekken. Letcher zat natuurlijk aan tafel bij Eva 's avonds. En ook bij Jeroen Pauw zag ik het aan tafel. Er werd een video vertoond met allerlei uitspraken van de afgelopen jaren van Ongehoord. En dat gaat dus gewoon over het racisme. Het is gewoon extreem rechts, omvolkingstheorieën. Onwaarheden die verspreid worden. Dus die inhoud is wel degelijk ook aan bod gekomen in de gesprekken.
8: Ja.
13: En ik begrijp ook wel dat minister zegt, ik ga daar niet over.
8: Ja. Ja. Zij mag dat niet meewegen.
13: Nee.
8: Is dat dan gelukt om het daar dan voldoende over te laten gaan?
13: Je ziet eigenlijk een worsteling. Voor mij was die naam kwijt, wacht even. Tim Hofman, sorry, zat aan tafel met Letcher, met de minister. En hij zei op een gegeven moment, ja, eigenlijk is het dilemma, hoe gaan we om met ondemocratische krachten, hè, binnen een democratie? Hoe tolerant zijn we voor ondemocratische bewegingen?
8: Ja.
13: En dat is ook de kwestie nu, wat er gebeurd is met 4 jaar geleden met Ongehoord. Ik denk dat dat eigenlijk de discussie is. Waarom zijn ze ooit toegelaten? Zijn we wel en houdt dit straks stand? Want zij kunnen dit nog aanvechten. Dat is volgens mij de grotere discussie.
8: Aan de andere kant staan mensen die zeggen, het getuigt juist van een democratie dat deze omroeper kwam. Want we zijn een pluriform stelsel.
14: En hebben ze mogen proberen en er een potje van gemaakt.
8: Ze hebben zich aan de regels gehouden om erin te komen.

0: zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook waar iedereen mee worstelt. Want dat wil je kunnen zeggen. Ja. En dan hoop je dat ze er zelf kennelijk een zootje van maken op allerlei procedurele vlakken, organisatorisch en of je de regels volgt.
2: Die maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over.
1: Maar dat is het. Nee. Het ongemak zit hem natuurlijk gewoon in het feit dat ze daar dingen verkondigen en dingen vinden die wij met z'n allen heel erg eng vinden.
0: Ja, en als het gaat over deze beslissing, zit er dan ook ongemak dat het toch politiek wordt?
1: Ja.
2: Nou ja, ik denk wel dat het sterk is dat er uiteindelijk ook vanuit de NPO een signaal is gekomen. Er was natuurlijk al veel eerder een reactie vanuit de omroepen. Er is dan ook nu door het commissariaat van de media iets naar buiten.
0: Voor de media.
2: Voor de media naar buiten gebracht. Dus het is niet alleen maar de politiek.
1: Ja, en Hilversum heeft natuurlijk sowieso de publieke omroep. Alles rondom de publieke omroep schiet in een kramp als het gaat over rechts-links. Want ze zijn als de dood dat we te links gevonden worden. Dus duurt het heel lang voordat je dingen in stelling brengt.
2: Ja, en dat riekt een beetje naar zelfcensuur. Als je kijkt naar de bezuinigingen met het vorige kabinet. We hebben te maken gehad met een PVV die eigenlijk gewoon helemaal geen publieke omroep wil. En als je dan dus in een kramp schiet al een hele tijd, dat we vooral het rechtse geluid willen laten horen, dan dat,
0: Maar dat wordt het uiteindelijk ook politiek, omdat de politiek erover mag beslissen, toch? Dus je hoorde het gisteren ook voorbij komen. Rianne Letchert is van D66, heeft deze beslissing genomen. Dat klopt, maar in feite is het kabinet natuurlijk dat deze beslissing in zijn geheel neemt.
1: En een grote meerderheid van de Tweede Kamer die wilde dat er...
0: Ja, maar die gaan er niet over.
3: En goed, die controleren wel weer de regering.
1: Ja, precies. Dus
3: uiteindelijk gaan die over alles. Debat.
0: Ja, maar zij gaan hier niet over. Zij moeten een juridische grond hebben. En dat betekent dat, dan kijkt ze naar de mediawet.
2: Ja.
0: En daar heeft ze naar gekeken. En ze heeft gezegd, de optelsom doet mij... Ze zei, kan niet anders. Zelfs al zou ik het willen. Maar het wordt vervolgens toch politiek gemaakt.
1: Als ik bij ON zou zitten en ik zou eruit worden geknikkerd, dan zou ik dat natuurlijk ook roepen. Dat is, wij worden door D66 monddood gemaakt.
0: Ja, maar dat schuurt dan toch ook dat de procedure op deze manier is georganiseerd.
3: Stel je voor dat het een anonieme ambtelijke beslissing was geweest van een niet te controleren, niet weg te stemmen kracht. Dan heb je eigenlijk veel meer gedonder. Ik bedoel, nu moet iemand zich verantwoorden voor deze beslissing.
0: Ja, als je dat zo zou organiseren. Maar de vraag is natuurlijk wel, er komt nu een hervorming aan van de publieke omroep, in welke vorm dan ook. Wat zou nou de ideale weg zijn hiervoor? Want het idee is straks dan, als die omroephuizen er komen, dan kan er ook niemand meer in.
1: Nee, dan maar zit de boel op slot. Dus dan heb je dit probleem niet meer. Dan hoef je er niemand meer in of uit te laten.
0: Dan zouden de omroepen dus de opdracht krijgen om wel natuurlijk de signalen uit de samenleving op te blijven vangen en die te vertolken in media. Dus dat soort geluiden, zoals ze dan worden genoemd, die moeten dan dus op een andere manier vertolkt worden. Hoe doe je dat dan zorgvuldig? Hoe gaan we dat doen?
2: Nou, ik denk dat dat eigenlijk het echte dilemma is.
0: En hoe controleer je elkaar?
2: Nou ja, dat is het echte dilemma. Want was het punt, hè, ik las ook een stuk, is er geturfd onder andere hoe vaak die omvolkingstheorie voorbij is gekomen. Dat gebeurt natuurlijk ook al bij andere omroepen. Dus eigenlijk gaat het om hoe gaan wij met dat soort sentimenten om, met dat soort gedachten om. En hoe spreek je daar elkaar inderdaad op aan? En dat zijn gewoon... Ja, dat gaat toch ook over beschaving en over democratie.
0: Ja, maar dan
2: ik heb geen antwoord daarop. Nee. Ik denk dat dat het grote probleem is van deze tijd.
0: En dat is ook ingewikkeld, want dan zou je meningen gaan cancelen, zoals dat dan heet. Terwijl je wil eigenlijk gewoon hier, tenminste wat wij proberen te doen, we doen ons best, om journalistiek te bedrijven met elkaar.
2: Ja.
0: Dus je hebt een code, je hebt een onderwerp wat je gaat bespreken. Daar nodig je gasten uit van alle kanten. Je hebt hoor en wederhoor.
1: Ja.
0: Je gaat tegenhangen, je stelt kritische vragen.
1: Maar waar staat geschreven dat elke mening die bestaat in een samenleving, dat die een platform moet krijgen? Dat staat toch nergens geschreven? Staat dat in marmer gebeiteld ergens?
0: Niet per se, maar als ik iedereen nu mag geloven die ik hier nu over gehoord heb, dan zegt iedereen, kamerbreed zal ik maar zeggen, dit geluid moet wel een plek krijgen in het publieke bestel.
2: Ja, dat vind ik sowieso. Dat is denk ik de kramp. Beetje dus te ver. Dat is wat ik bedoelde met die eerdere opmerking. Hoe tolerant zijn wij? Hè, dat is natuurlijk een filosofisch punt. Hoe tolerant zijn wij voor ontolerante, ondemocratische krachten en stemmen? En wanneer als dat dan je eigen democratie gaat aantasten? Volgens mij, dat is al jaren wat aan de hand is. En we weten het gewoon niet. Dat zie je natuurlijk ook met de politiek. Dat is ook hoe we met Forum voor Democratie zijn we aan het spartelen. Dat is ook wat er met de AfD in Duitsland is gebeurd nu.
1: Ja, de reden dat Ongehoord Nederland er nu uit moet, is toch vanwege deze geluiden. Dus je kunt wel zeggen, ja, deze geluiden moeten gehoord worden. Nou, kennelijk niet, want als je die geluiden laat horen, dan word je eruit geknipt.
0: Als we die minister mogen geloven, heeft het niks te maken met de inhoud en dus met het geluid. En heeft het te maken met een gebrek aan samenwerken?
1: Maar we hebben het.
0: Ze houden aan de journalistieke code.
1: We hebben het de hele tijd over dat daadwerkelijk wel het geval is. Dat het wel gaat om wat er gezegd is.
3: Nou ja, kijk, volgens mij hebben we het probleem best aardig opgelost eigenlijk. Het Nederland, of het nou voor politiek of het mediabestel gaat, is relatief open. Je kunt als nieuwe speler best wel makkelijk inbreken. Mm-hmm. Maar er zijn ook genoeg omlijstingen en kaders die je op een gegeven moment misschien ook weer buitenspel plaatst als je de schreef over gaat. En dat is eigenlijk wat hier aan het gebeuren is. Dus het is niet loepzuiver. De glipt was door het net. Dat is eigenlijk al gebeurd. Dus dit is reparatie achteraf.
2: Ja, 4 jaar, hè?
3: Ja,
2: 4
3: maar goed, je moet een dossier opbouwen. Dat is een beetje wat het neerkomt. Dus ja,
0: dus jij zegt, het is eigenlijk al goed geregeld met elkaar.
3: Nou, dat is een wat cruwe samenvatting, maar we hebben checks en balances.
0: Niet loopzuiver geregeld, maar het is geregeld, ja.
3: Ja, en iedere casus op zich is een test of je stelsel houdt. Maar nogmaals, ik vind het best een aardige casus.
1: En het feit dat dit met heel veel gedoe gaat, is ook een goede zaak. Dat hier niet licht toe overgegaan wordt om een omroep eruit te gooien. En dat met veel piepen en kraken gaat, dat zegt inderdaad ook iets over dat het tot nu toe nog wel een goede zaak is. Ja,
0: ik hing al een tijdje met mijn arm in de lucht in de hoop dat je een punt zou zetten. Want ik wilde jullie mediamomenten, Kiva. Voor jouw moment gaan we naar de NRC-podcast Het Uur.
1: Ja.
0: Pieter van der Wielen interviewt daar mensen een uur lang. Dit keer had hij Benjamin Mosher te gast. Vertel, wie is hij?
1: Een schrijver. En ik wilde heel graag het licht schijnen op deze man en een nieuw boek dat hij heeft geschreven. Antizionisme, een Joodse geschiedenis. Omdat ik het een belangrijke taak vind van de journalistiek om juist de complexiteit van de wereld te laten zien in plaats van alles binair, zwart-wit te presenteren. En als we bijvoorbeeld kijken naar de situatie in het Midden-Oosten, als we kijken naar Palestina-Israël, dan hebben we nogal de neiging om het heel zwart-wit te maken. Met aan de ene kant Palestijnen, vaak moslims, en aan de andere kant Joden. En die twee hebben een probleem met elkaar. Wat ik mooi vind is als je als journalistiek juist laat zien dat dingen veel ingewikkelder zijn en complexer zijn dan jij ik vaak denken. En Benjamin Mosher doet dat. Dat is een Joodse man opgegroeid in Texas. En die schrijft een boek over de Joodse traditie van antizionisme. Dus we hebben het idee dat alle Joden hetzelfde denken en hetzelfde vinden en zich op een bepaalde manier verhouden tot Israël. En hij heeft een heel boek geschreven over dat er al heel lang een traditie is in de Joodse wereld, in allerlei Joodse gemeenschappen, van Joodse denkers en rabbijnen en kunstenaars. En,
2: en ook echt niet de minste, hè? Hannah Arendt, hele belangrijke denkers.
0: Die het niet eens zijn.
1: Die het niet eens zijn met het hele zionistische project en het zionistische gedachtegoed. Mm-hmm. En hij vond het belangrijk om daar, en hij is daar vrij gepassioneerd over, om daar een boek over te schrijven. En ik vind het mooi dat de reden waarom ik het hier ter tafel breng, is dat omdat ik het mooi vind als wij in de journalistiek dat soort, dat we ook een platform zijn voor dat soort dissidente geluiden.
0: Ja.
1: Zodat je laat zien hoe
0: dat je de gelaagdheid goed kunt laten zien. Ja. Van je hebt een fragment uitgekozen. We gaan, wat wil je eigenlijk weten? Ik ga even de zomergasten vragen. Gaan we eerst inleiden of gaan we eerst luisteren?
1: Laten we even gaan luisteren, dan weet ik ook weer wat het ook alweer was.
4: Ze spreken niet voor ons, dat proberen ze altijd. Israël verwaart Joden en Israël consequent. Ze hebben een Joodse ster op hun vlag waarmee ze mensen hun huizen afpakken en waar ze kinderen in tenten bombarderen. Dat doen ze heel consequent in onze naam. Nou, ik zeg, haal die naam uit je vuile mond. Je spreekt niet voor Hannah Arendt. Je spreekt niet voor Avi Schleim. Je spreekt niet voor Naan Golden. Je spreekt niet voor ons.
0: Zo.
1: Ja.
0: Geen spel tussen.
1: Er is geen spel tussen. Kijk, dat is dus eigenlijk wat ik bedoel. Dat het makkelijk is om alles en iedereen over één kam te scheren. Wij hebben als mens de neiging om dat in allerlei contexten te doen. Ook in deze.
0: Ja. Maar die geluiden die zijn er wel. Ik bedoel, hier in Nederland hebben we natuurlijk ook Natasja van Wezel die dat de hele tijd zegt.
2: Ja, maar dit gaat nog wel een stap verder. En Benjamin Mosher is echt een hele belangrijke denker. Hij heeft een Pulitzer Prize gewonnen voor zijn biografie over Susan Sontag. Dat is ook een internationale stem. En ik hoop wel dat hij ook nog uitgenodigd wordt in een TV tv-programma dat misschien Buitenhof of Nieuwsuur hem ook uitnodigen. Of misschien zit hij wel bij Eva of bij Pauw. Want het gaat er ook om, wordt dit ook nog, heeft dit nog plek in de mainstream media? Dit is fantastisch wat Pieter van der Wielen doet bij NRC. Mm-hmm. Ik heb ook geluisterd. Ik ben gelijk naar de boekhandel gegaan voor het boek. Was er nog niet. En ik was niet de enige. Maar dit moet ook wel wat in wat breder publiek krijgen, denk ik.
1: Ja, doordat het dus bij zo'n podcast zit. Een dag later zat het op deze zender.
2: Weet ik, ik heb het gehoord. Ja.
1: Op Radio 1. Ja. Dus ja, maar dat is dus ook, het is ook onze taak om de veelkleurigheid van allerlei mensen in het publieke debat om dat naar voren te brengen.
0: Nadia, jouw moment begint bij de uitzending van Bureau Buitenland van afgelopen vrijdag, nou, die je zelf presenteert.
2: Ja, god, nee, het is niet wij van WC.
0: Lelijk?
2: Nee. Ik wilde eigenlijk, vrijdag presenteerde ik hier ook op de zender en het begon met de NOS-journaal over een game van het Witte Huis, hoe je migranten kunt, een vreselijk pervers game over migranten, hoe je die kon uitzetten. Ik heb je vast al meegekregen, Tetris game, dat zat in het NOS-journaal. Daarna beginnen wij met de uitzending. Het eerste onderwerp ging over de begrafenis van Mladic, de veroordeeld oorlogsmisdadiger, genocide. En hij wordt onthaald als held. En ik heb een gesprek met een expert, Alma Mustavic, die zelf ook die genocide heeft meegemaakt. En daarna ging het over de winst van, van de AfD. En ik kwam thuis en ik was gewoon depressief. Ik dacht, wat gebeurt er in de wereld? Waarom blijven het, zijn het van die herhalende cycli continu, dat we niks lijken te leren van wat er aan de hand is? En ik was maandag ook weer uitzending op zoek naar wat meer duiding over die winst van van de AfD. En ook, volgens mij is de kwestie, dat gaat eigenlijk over hetzelfde onderwerp als net, hoe moeten we omgaan met deze antidemocratische bewegingen en politiek? En ik las een heel goed stuk in The Guardian van Cas Mudde, politicoloog. En hij zei, het is een kwestie voor, het gaat over democratie versus ondemocratie. En dat is een taak voor de politiek, democratische politie. Dat is ook een taak voor de media en voor anderen en voor iedereen eigenlijk.
0: Ja, dat is maar net hoe je erin staat. We hadden deze discussie ook een paar dagen geleden in het mediaforum. Goed. Hoe vind jij dat jou je taak in moet vullen als journalist? En toen zei bijvoorbeeld Mark Adriani van BNN Nieuwsradio, ik zie het gewoon echt puur als ik vertel wat er gebeurt in de wereld.
2: Daar schrok ik echt heel erg van.
0: Maar dat is wel ook een manier waarop je de journalistiek kan invullen. De andere kant is,
2: ik denk dat we wel wat meer te doen hebben. We moeten ook duidelijk,
0: ik moet de democratie verdedigen, want wij zijn daar een onderdeel van. Ja. En dat ligt hier aan ten grondslag.
2: Ja, tuurlijk. En om dan nog even nog één stap te maken. En toen las ik een interview in Vrij Nederland van mijn collega Natasha Gibbs. Mm-hmm. Zij komt later deze maand met een pamflet over de journalistiek. En zij haalt daar punten aan die volgens mij hierover gaan. Namelijk dat het te veel over entertainment gaat bij de publieke omroep. Dat er te veel geld gaat naar programma's die over entertainment gaan. Mm-hmm. Dat diversiteitsquota, waar ooit over begonnen is, dat die nou echt een keertje ingevoerd moeten worden, want daar is helemaal geen ruimte voor. Ik denk dat we het wat serieuzer mogen nemen, onze taak. Dus alleen maar informatie brengen, dat is echt te weinig. We moeten ook duiden.
0: Maar dan zou je dus de hele taakopvatting van de publieke omroep moeten veranderen. Want het idee is altijd, we zijn er voor iedereen. En dat betekent dat ook mensen die bijvoorbeeld het leuk vinden om de Boer zoekt vrouw te kijken, dan ook worden bediend, zal ik maar zeggen. En in de hoop dat ze daarna blijven hangen.
2: Maar dat is entertainment. En zij haalt ook de bezuinigingsronde aan. Mm-hmm. Die bezuinigingsronde, dat is echt fors geweest. Dat is gewoon een aantasting van onze democratie. Ja. We hebben minder ruimte om programma's te maken, om journalistiek te bedrijven.
0: Ja, want is er, tuurlijk, op de journalistiek is weinig bezuinigd.
2: Wat voor buitenlandsjournalistiek is er nog op dit moment waar reportages gemaakt worden? Dus echt heel weinig nog maar.
0: Bij de VPRO toch?
2: Ja, maar dat zijn reisseries. Bram Vermeulen kan er 6 per jaar maken.
1: Zijn er altijd, hè?
2: Terwijl eigenlijk zou de conclusie moet nu zijn, er is zoveel aan de hand in de wereld, we moeten daarbij zijn. Ja. En dat is nu niet mogelijk.
0: Nee. Deel jij die zorg, Kiva?
1: Wat je natuurlijk vaak ziet, maar het wordt een beetje lastig als medewerker van de publieke omroep om iets te zeggen over wat er bij de publieke omroep aan de hand is. Maar wat je wel ziet, is op het moment dat er bezuinigd moet worden, dan gebeurt dat het meest bij inhoudelijke programma's. Niet bij de zichtbare grote journalistieke titels zoals Nieuwsuur of de talkshows, maar wel bij al die andere achtergrondprogramma's. Documentaire series.
2: Met als argument, kijkcijfers zijn laag. En het zijn meer niche-programma's. Maar dan krijg je een hele perverse Dan krijgt iets heel erg pervers. Mm. En dat is wat nu aan de hand is. Daarom zie je veel meer entertainment. Als je kijkt nu naar Pauw en de Wit. Het is eigenlijk een crime show geworden. Omdat dat scoort. Omdat mensen crime leuk vinden. Maar daarmee verzaken wij eigenlijk de taak die we hebben, denk ik, als publieke omroep. Dat is ook gewoon mensen informeren. Dat is duiden. Ja. En niet alleen maar over crime. Maar
0: scoort. Zij zullen zeggen, wij informeren ook over zaken die het publiek aangaat. En die ze belangrijk vinden.
2: Ja, maar het wordt een beetje een cyclus. Hè? U vraagt, wij draaien.
0: Ja. Maar goed, daarvan kun je het ook zeggen. Dat is jouw invulling van de journalistiek. Die kan je op heel veel verschillende manieren invullen natuurlijk.
2: Ik hoop dat pamflet, wat Natasja nu heeft geschreven, dat iets binnen onze beroepsgroep losmaakt. Een gesprek hierover, een reflectie.
3: Nou ja, misschien moet je staken.
2: Ja, nou.
3: Goed, niet nu, maar...
1: Het probleem is dat het natuurlijk ook invloed heeft op hoe journalistieke producties worden gemaakt.
2: Ja.
1: Talkshows zijn bijvoorbeeld ook in toenemende mate erop gericht om te knetteren. Om een hoge entertainmentwaarde te krijgen. Dus daarom zetten we heel vaak mensen tegenover elkaar. Mm-hmm. De directeur van Ongehoord Nederland zat niet in zijn eentje bij een talkshow. Mm-hmm. Er werden mensen bijgehaald zodat het kan knetteren. Terwijl die daar ook in zijn eentje had kunnen zitten en doorgezaagd had kunnen worden over dat onderwerp. Dat doen we niet, omdat we denken met andere gasten erbij heeft het een hogere entertainmentwaarde. Ja, en dat is waar je jezelf geworden. Natuurlijk ook in stuwt.
0: Ja, jullie zijn het eens, heb ik het idee. Er kwam gisteren opmerkelijk nieuws over de Israëlische premier Netanyahu naar buiten.
5: De Israëlische premier Netanyahu die was ruim voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 gewaarschuwd. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. De leider van de Verenigde Arabische Emiraten zou het hebben gemeld in een telefoongesprek.
6: Die zei volgens een rapport dat gisteren verscheen dat terreurorganisatie Hamas een grote aanval aan het voorbereiden was.
7: Eind volgende maand zijn er verkiezingen in het land en het rapport maken die spannender voor Netanyahu.
0: Ja, knap werk, Eva.
1: Ja. Kijk, dit een voorbeeld van hoe journalistiek een rol speelt in hoe we de wereld snappen en begrijpen en hoe belangrijk dat is. Haaretz is sowieso al stevig aan de weg aan het timmeren. Een van de weinig nog kritische media in Israël als het gaat om de handel en wandel van de regering die daar nu zit. En dit is echt... buikstukje werk, hoor, dat ze boven tafel hebben gekregen.
2: Ja, eens.
0: Nadia, het moment waarop dit naar buiten komt is natuurlijk wel redelijk pikant, zou je kunnen zeggen. Want er zijn over 7 weken verkiezingen in Israël. Ja. Dit zijn journalisten die een boek hebben uitgebracht. Ja. Dat is net wat anders dan dat je eerste lijns verslag doet. Je krijgt nieuws en je brengt dat meteen naar buiten. Ongeacht het moment, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Zou dit gekozen zijn?
2: Nou, dat zou best wel eens kunnen. Want die verkiezingen die komen er inderdaad aan. Je kunt ook, het is op basis van gelekte gesprekken. Hè? Dus er zijn waarschijnlijk ook belangen bij de personen die dit lekken. Of de landen. Dus ik denk zeker
0: vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, die zou een telefoontje gepleegd hebben.
2: Ja, dus daar zijn absoluut belangen. Dat kan ik niet ontkennen. Ja. Volgens mij komt dat boek er nog aan. Is dit al een voorproefje? Dus ik denk dat ze nog wel meer onthullingen gaan hebben.
1: Ja. Nou ja, het is ook relevant, hè, als er verkiezingen zijn. Het is niet alleen maar dat je die verkiezingen doet. Je wil ook gewoon het publiek informeren over degene die zichzelf verkiesbaar stellen.
0: Ja. Toch dacht ik toen ik dit las, dit wisten we toch eigenlijk al wel?
2: Ja. Ja, er werd al heel lang op gespeculeerd. Maar ik denk dat dit wel wat harder bewijs is.
0: Ja, Kiva, denk jij dat ook?
1: Ja, dat denk ik. Ik bedoel, het zat wel in de hoek van de complotten. Ja. En nu is er gewoon zijn er hele duidelijke aanwijzingen dat er gewoon daadwerkelijk een telefoongesprek heeft plaatsgevonden tussen die persoon, de president van de Verenigde Arabische Emiraten,
2: en
1: Netanyahu zelf. Ja. Dat de man en paard worden genoemd en het gesprek wordt genoemd.
0: Dus, en dat Netanyahu gezegd zou hebben: alles in Gaza, ik parafraseer, is onder controle.
1: Ja, precies. Wij voorzien daar geen problemen. Hamas is vooral ingewikkeld aan het doen op de Westbank.
0: Ja. Ja, kan het nog politieke implicaties krijgen?
3: Zeker, dit gaat een rol spelen in die verkiezingen waar de hele wereld naar staat te kijken. En het is inderdaad heel belangrijk dat er dus, want dit was inderdaad in die zin al bekend, of in ieder geval vermoed. Mm-hmm. Maar er is nu dus een buitenlandse bron, als het ware, die heeft gezegd: luister eens, jongens, er is iets op handen. Dus dat is iets dat ook buiten de scope van Netanyahu's eigen bereik valt. En dat is het gewicht van deze zaak dan, denk ik.
0: Dit was het Mediaforum. Dank jullie wel voor jullie komst vandaag. Kiva Alush van de EO en Nadia Moussaid van de, en ook dit ruimt weer, VPRO. Zometeen na het nieuws, onze rubriek, zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over extreem rechts? Actueel na de verkiezingswinst van AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De een noemt ze radicaal rechts, de ander extreem rechts. Waar zit hem dat nou in? Bel 0800 1101. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens.
8: NPO Radio 1. Lege stations vanochtend, doordat het openbaar vervoer plat ligt, wordt 24 uur gestaakt vanwege de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Mensen lijken goed op de hoogte en hebben alternatief vervoer of werken thuis. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's zeggen dat het vandaag druk is. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is vanochtend een man van 78 omgekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in een meterkast. Huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners zijn elders opgevangen. In de VS heeft de man uit Singapore bekend dat hij heeft meegedaan aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als leider van een groepje criminelen die een man uit Washington D.C. bitcoins afhandig maakte ter waarde van $245 miljoen. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. Dat laat de 53-jarige oud-voetballer weten in een lange brief op de sociale media van de Belgische club. Overmars schrijft dat zijn energie op is en dat hij zijn professionele bezigheden de komende tijd volledig moet stopzetten.
0: Dennis, waar staat het nog vast?
9: Nou, het rijdt nog op een aantal wegen langzaam. Zoals op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. Diezelfde A1, maar dan van Hengelo naar Amersfoort. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk 10 minuten extra door een ongeluk. Weg is hier weer vrij. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee voor knooppunt Hooipolder doe je er ook 10 minuten langer over.
10: Tot 11:30, Roos Abelman.
0: Met journalist en Amerika-kenner Casper Thomas praat ik zo meteen over het partijcongres van de Republikeinen dat over een paar uur van start gaat in Dallas. Op het moment dat de populariteit van president Trump op een dieptepunt is beland en zo'n congres eigenlijk tijdens de midterms, dat doen ze sowieso nooit. Hoe zit dat? Daar gaan wij het zo over hebben. Nu eerst in Zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over een zorgwekkende verkiezingswinst? Zo noemde althans Jette de monsterzegen van AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Dit moet volgens de premier dan ook een wake-up call zijn voor Europa. Rechtsextremisme lijkt met een opmars bezig te zijn. Nou, om hierover te praten is aangeschoven Sarah de Lange, hoogleraar Nederlandse politiek aan de Universiteit van Leiden. Welkom.
11: Goedemorgen.
0: Fijn dat u er bent. U kunt al onze vragen beantwoorden over extreemrechts. Ik zeg lijkt met een opmars bezig in Europa. In hoeverre is dat zo?
11: We zien natuurlijk al sinds de jaren 80 dat radicaal rechtse partijen aan de weg timmeren. Denk in Nederland aan de PVV, maar denk ook aan het Franse rassemblement van Marine Le Pen. We zien eigenlijk de laatste 10, 15 jaar dat daar ook echt extreemrechtse partijen die antidemocratisch zijn bijkomen. Mm-hmm. Nou, de AfD is het meest succesvolle voorbeeld, maar ook het Forum voor Democratie in Nederland valt daaronder. We hebben in Griekenland Gouden Dageraad gehad, die succesvol is geweest. En we zien eigenlijk in heel veel landen waar al een succesvolle radicaalrechtse partij bestaat, dat daarnaast, ter rechterzijde daarvan, ook nog een extreemrechtse partij opduikt. Ja. Dus dat is het geval in Spanje, in Italië. Dus dat je eigenlijk twee smaken uiterst rechts krijgt.
0: Oké, dus u noemt ze onder de noemer uiterst rechts. Ja. Allemaal even bij elkaar. Niet iedereen lijkt het eens te zijn over wat nou radicaal rechts is en extreem rechts is. Kunt u dat verklaren, waarom daar zo veel onduidelijkheid over is?
11: Nou ja, kijk, historisch gezien associëren mensen de term extreem rechts natuurlijk vooral in de eerste plaats met het nazisme en het fascisme van de Tweede Wereldoorlog. Maar het label extreem rechts staat eigenlijk voor een bredere stroming waar nazisme en fascisme onderdeel van uitmaken. Mm-hmm. Maar we ook nog allerlei andere varianten van extreemrechts gedachtegoed zien. Waarbij er een combinatie is van een hele xenofobe vorm van nationalisme. Mm-hmm. Met een hele sterke vorm van autoritarisme. Dus dat is een geloof in een strikt geordende en hiërarchische samenleving. Met hele duidelijke regels en normen. En waarbij alle inbreuken op die regels en normen streng gestraft moeten worden. In een antidemocratisch jasje.
0: Oké.
11: En dat is eigenlijk wat alle extreemrechtse bewegingen met elkaar gemeen hebben.
0: Die zijn antidemocratisch.
11: Die zijn antidemocratisch.
0: En dat zijn radicaalrechtse partijen niet.
11: Die zijn niet antidemocratisch. Die steunen proces van vrije verkiezingen, van parlementaire vertegenwoordiging. Maar die hebben een hele kritische houding tegenover de rechtsstatelijke component van ons democratisch systeem.
0: Ja.
11: Dus tegenover grondrechten, tegenover scheiding der machten, onafhankelijke rechterlijke macht bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
11: Dus dat zijn echt twee verschillende dingen, vooral als we nadenken wat voor soort risico deze bewegingen vormen voor ons democratisch systeem.
0: Ja, zometeen dus meer hierover. Ook bijvoorbeeld wat nou dan AfD extreem rechts zou maken. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101 of stel ze via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1. Dan gaan wij naar
12: het Spraakmakers Uitzendbureau.
0: Ja, ik weet dat we het gaan hebben over het wassen van de auto. Ik weet ook dat Maarten Bleumers de verslaggever is. Maar ik weet dan weer niet of die het uitzendbureau-autootje ook ieder weekend staat te wassen, Maarten.
13: Nou, daar sta ik nu naast en ik kan je zeggen dat het mos groeit uit de kieren van de auto. Dus nee, ik ben absoluut geen fervent autowasser. Loop ik even verder, dan horen wij eentje die wel gewassen wordt. Want mijn auto staat in de rij voor de wasstraat. Casper Thomas, een bekend geluid voor jou?
3: Zeker, nee, ik ga niet zo vaak hoor. Dus dat, maar en brengt dus altijd het dilemma mee, rij die wasstraat in of ga je zelf staan spuiten? Beetje prozaïsche vraag, dagelijkse beslommeringen. Maar goed, iedereen gaat de weg op vandaag als hij toch ergens moet komen. En hij kan niet met het openbaar vervoer. Plus het feit dat we een hele droge zomer achter de rug hebben. En op het moment dat je dan je strandzand van de auto af moet halen, is het toch belangrijk dat je de meest duurzame en verantwoorde keuze daarin maakt. Ik vroeg me toch af wat dat dan was.
13: En jij bent dus niet van het type emmersponsje op de straat?
3: Nou, omdat ik ooit begrepen heb dat je dan al die zepen zo het riool inspoelt. En dat dan moet dan weer worden gezuiverd. En dat schijnt, dacht ik altijd, alweer zo milieubelastend te zijn dat je sowieso dat niet voor je voordeur moet staan doen.
13: Nou, zullen we die meteen eens even uit de wereld helpen, inderdaad. Want eigenlijk is dat de slechtste keuze, inderdaad. Het is namelijk gewoon op heel veel plekken verboden, toch? Paul Blonk, jij bent journalist bij Newsite. Ja, dat kan zomaar een Newsite zijn, ook voor de wasstraatindustrie. Carwash Pro. Op straat wassen is geen goede optie, hè?
14: Er zijn heel veel gemeentes in Nederland waar dat verboden is. En dat geldt niet in alle gemeentes, maar in een heleboel wel.
13: En zelfs waar het niet verboden is, kan het nog verboden zijn onder een andere wet, namelijk inderdaad die vervuiling die je wegspoelt. Het gaat niet eens om de zeepresten, hè?
14: Ja, de zeepresten. Maar
13: ook, dat kan nog ecologisch zijn.
14: Zeker, maar auto's remmen en remvloeistof, olie, dat komt dan allemaal in het oppervlaktewater terecht. Ja, dat willen we tegenwoordig niet meer. Alles is natuurlijk heel milieuvriendelijk.
13: Ja.
14: En dus was op straat is eigenlijk niet meer dan.
13: Oké, daar zetten we een streep door. Gaan we eens even kijken naar wat dan wel duurzaam is. We staan hier bij een wasstraat, in dit geval een carwash in Schravenland. Om de hoek bij jullie in de studio. Daar heb je zo'n do-it-zelf-box, maar ook de wasstraat. En dat gaan we eens even tegen het licht houden. Ja, zeg maar eens gewoon even het aantal liters wat op de verschillende plekken gebruikt worden.
14: Ja, dan moet je eigenlijk weten welke soorten wasstraten er in Nederland zijn. Je hebt als grootste, dat zijn de zogenaamde kettingwasstraten, waar dus een auto aan een ketting wordt gehaakt en door de wasstraat heen getrokken wordt. Ja. Daarnaast heb je washallen. Dat is waar we hier in Schravenland zijn. Dan staat de auto stil en draaien er borstels.
13: Ja.
14: En dan heb je nog doe-het-zelf wasboxen.
13: Juist.
14: Nou, en uiteraard, je snapt het, een wasbox, als mensen zelf wassen, dan heb je het over ongeveer 75 liter water wat daarvoor gebruikt wordt. In een washal, dus met zo'n draaiende borstel, dan heb je het over ongeveer 350 liter water wat dat kost. En heb je het echt over zo'n enorm lange kettingbaan. En er zijn er in Nederland inmiddels al, die zijn 100 meter lang.
13: Dat is echt belachelijk, ja.
14: Dan heb je het wel over 450 liter water per auto, per wasbeurt. Okay, dus daar zitten wel grote verschillen in.
13: Grote verschillen, waarbij die doe-het-zelf box dus eigenlijk als het beste uit de bus komt. Dan gaat er alsnog 75 liter water doorheen. We zeiden net, op straat wil je dat niet wegspoelen. Wij zien hier een prachtige apparatuur bovengronds. De grote investering zit ondergronds, hè?
14: Ja, dat hoor ik wel eens uit de branche. Van, het ziet er aan de bovenkant heel mooi uit. Maar het meeste geld is onder de grond verstopt. Want de ondernemers moeten allemaal aan strenge milieueisen voldoen. En er zijn grote filters, wateropvang. Dat bevindt zich allemaal onder de grond. En
13: wat betreft waterbesparing? Want ja, je kan bedenken, oké, dat water gebruik je één keer en dat stroomt vervolgens weg.
14: Ook daar is de branche heel actief mee. 100% waterbesparing heb ik wel eens gehoord dat dat niet bestaat. Maar men claimt 70, 80, 90% van het water opnieuw te gebruiken bij elke wasbeurt. De consument ziet daar overigens niks van. Dus die moet het eigenlijk maar aannemen dat dat zo is.
13: Ja, wordt ook niet echt. Ik bedoel, er zal ongetwijfeld op de vervuiling gecontroleerd worden. Die prikkel om duurzaam te zijn, die ontbreekt nog wel een beetje in Nederland, hè?
14: Maar de branche wil wel graag toch voorop lopen met deze technieken. En je moet ook niet vergeten, het is ook een branche waar we een grote hoos gehad hebben, waar het heel goed is gegaan. Het gaat nu wat moeizamer. Het aantal locaties waar kan worden gewassen, dat stagneert een beetje. Dus men investeert ook in duurzaamheid, waterbesparing.
13: Terwijl water is in Nederland super goedkoop. En dat is juist die prikkel die eigenlijk mist.
14: Als jij een nieuwe wasstraat wil beginnen, dan moet je natuurlijk wel aan de gemeente laten zien van kijk eens mij duurzaam en waterbesparend bezig zijn. Als je dat allemaal niet doet, dan geef ik je weinig kans.
13: Ja, oké, precies. Nou, jij zegt al, misschien een klein dipje in de wasstraatindustrie. Dus wordt er van alles uit de kast getrokken. Jij zei tegen mij, voorafgaand aan dit gesprek, Halloween komt eraan. Dat ga je ook in de wasstraat zien.
14: De wasstraten die hebben één keer per jaar hebben ze echt Halloween. Dat is 1 november. Dan pakken ze uit met DJ's. Oh. Met allemaal verklede mensen. Ja. Er zijn ladies nights. en dan willen ze dat mensen 's nachts komen wassen voor een voordelig prijsje. Ja. En steeds meer wasstraten in Nederland doen dat. En dat is een groot succes.
13: Nou, sterker nog, Casper, ik weet niet of je een hond hebt. Ik wel. En ik zat ter voorbereiding hier te zoeken naar wasstraat in de omgeving. Ik zag dat er eentje heeft zelfs. Daar kun je een dog wash service doen, dat je je hond kan wassen. Nou ja, goed, de wasstraat. Zelf doen in de wasbox met de hoogdrukspuit, dat is het minste waterverbruik, Casper.
3: Glashelder. En kun je ook nog een praatje maken met de persoon naast je. Dat is ook nog eens een keer een washing alone. Dan zijn we daar ook in die straat. Dus daar zijn we dan ook vanaf.
0: En met Halloween dus, extra slingers. Ja. Leuk om te horen. Dankjewel, Maarten Bleemers.
10: Spraakmakers.
0: Sarah De Lange is hier, hoogleraar politicologie, gespecialiseerd in de opkomst van extremistische partijen. Daar praten we over en zijn er nog vragen. Want de recente AfD-winst zorgt voor ongeloof in Europa.
15: We holen ons unser land terug. Es begint hier in Sachsen-Anhalt.
16: De grootste verkiezingswinst ooit voor de AfD, die volgens de Duitse veiligheidsdiensten bewezen rechtsextreem is.
17: Dit is dus bewezen.
18: En het is een enorm signaal van groeiende onvrede, wat je eigenlijk overal in Europa ziet.
19: D'abord, il faut régler le problème de l'immigration anarchique et massive.
20: Millionen kamen, millionen kunnen nog weer gaan.
21: Al die bewegingen, ook hier in Nederland, zijn vooral nostalgisch. Die willen terug naar het oude Nederland.
22: Kijk naar Amerika, hoe het fout kan gaan.
23: Ja.
22: En denk er hard over na of je daar naartoe wil gaan.
0: Ja, mevrouw De Lange, ik begin eventjes met wat we ook in het begin hier voorbij hoorden komen in de audio. De Duitse Veiligheidsdienst die heeft dus AfD, of delen daarvan, onderdelen daarvan, als extreem rechts bestempeld. Waar zit hem dat in?
11: Dat zit hem zowel in het gedachtegoed. Dus denk bijvoorbeeld aan het feit dat remigratie als thema heel erg centraal staat bij de partij. En remigratie, dat is echt een klassiek extreemrechts idee, omdat het gaat ook over het uitzetten van mensen die al de Duitse nationaliteit hebben in dit geval. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om het feit dat er binnen de partij veel mensen uit het neonazi-milieu actief zijn.
0: Okay.
11: Dus er zijn verschillende soorten indicatoren waar je naar kijkt.
0: Ja, want ik hoor dat deskundigen vaker zeggen over die remigratie en dan zeggen andere partijen weer, ja, maar dat staat ook gewoon in allerlei andere beleidsformulieren.
11: Ja, maar je moet natuurlijk wel kijken wat het inhoudt en hoe dat beargumenteerd wordt.
0: Welke intentie
11: dus
0: eronder zit.
11: Dus in dit geval gaat het om streven naar wat uiteindelijk een blanke samenleving is volgens deze partij.
0: En dat zijn dus die optelsom, daarvan
11: die
0: zegt dus
11: optelsom,
0: de veiligheidsdienst.
11: Daar zegt de veiligheidsdiensten van dat zorgt voor het label extreem rechts. En wat belangrijk is om daarbij te noemen, heel veel mensen denken altijd, uiteindelijk is er maar één ding belangrijk om een partij als extremistisch te bestempelen. En dat is of er wel of niet geweld wordt gebruikt of verheerlijkt.
0: Ja.
11: Maar veiligheidsdiensten, ook in Nederland de NCTV, zeggen er zijn ook allerlei niet gewelddadige manieren om wel degelijk de democratische rechtsorde te ondermijnen.
0: Okay.
11: En zij scharen daar haatzaaien onder. Het oprichten van parallele instituties aan naast de officiële staatsinstituties. Dus denk aan het pleidooi van Forum voor Democratie voor tribunalen bijvoorbeeld. Het structureel verspreiden van echt ontwrichtende desinformatie. Zo zijn er nog wel wat zaken die dusdanig veel schade kunnen doen aan het democratisch systeem. Dat die ook aanleiding kunnen zijn om een partij als extreemrechts te kwalificeren.
0: We gaan onze eerste bellen, dat is vandaag Twan Scheurs. Twan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat is uw vraag?
4: Ik heb een vraag eigenlijk waarom dat ter journalistiek gezien bij het spreken over dit onderwerp, waarom er zo weinig geschiedkundige duiding is.
0: Hoe bedoelt u dat? Wat mist u?
4: Ik mis eigenlijk, wij kunnen leren uit geschiedenis. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk niet, ik ben niet iemand die constant in die geschiedenis zit. Maar in het onderwerp wat u bespreekt, daar ga ik terug naar de 30er jaren. En dan zie ik bepaalde analogieën in de wijze zoals toen een samenleving veranderde. Met inflatie, met geopolitieke veranderingen. Het stigmatiseren van bepaalde groepen.
0: Ja.
4: En waar dat toe geleid heeft.
0: Dus u zegt, ik zie overeenkomsten. En waarom wordt dat zo weinig benadrukt, hè, als het gaat om duiding? Ziet u dat ook, mevrouw De Lange?
11: Ja, en ik denk dat een van de belangrijkste overeenkomsten wordt nog niet genoemd hier. En dat is dat antidemocratische bewegingen kunnen langs democratische weg aan de macht komen om vervolgens de democratie af te schaffen. En dat is ook waarom er nu natuurlijk zoveel zorg is over de stijgende populariteit van extreemrechtse partijen.
0: Ja, ja.
11: Tegelijkertijd is het wel een moeilijke vergelijking om ook te maken, zeker voor journalisten, omdat je dan al snel de suggestie wekt dat hedendaags extreemrecht qua gedachtegoed en qua mogelijke acties identiek zou zijn aan het fascisme en het nazisme van toen. En er zijn ook natuurlijk heel veel belangrijke verschillen tussen de twee.
0: Ja, en journalistiek gezien moet het altijd kloppen, wat je zegt. En
11: uiteraard,
0: daar wordt dit ingewikkeld.
11: Ja, en journalistiek gezien zit je ook in een moeilijk speelveld, omdat het ook om politieke partijen gaat die wel degelijk verkozen zijn en legitimiteit daardoor hebben.
0: Ja, Casper, herken jij dat?
3: Ja, nee, eigenlijk al 10 jaar lang een dilemma waar ik zelf ook mee te maken heb. Op het moment dat je schrijft inderdaad over autoritaire leiders. We hebben hier vrijwel wekelijks gesprekken over bij de redactie van de Groene Amsterdammer. Ergens vind ik dat je inderdaad enigszins terughouden moet zijn met de jaren 30 vergelijking. Je moet hem beseffen, maar vooral ook omdat het risico met zich meedraagt dat je de dingen niet meer op hun uniciteit en dynamiek met het nu beoordeeld, als het ware. Op het moment dat je het in dat hokje hebt geplaatst, hoe terecht die vergelijking ook kan zijn, wat ik zeg, rem je enigszins de neiging om te zeggen, wat is nou specifiek aan Trump? Wat is nou specifiek aan de AfD? Wat is voor de huidige politieke context? Dus dat is de reden waarom je denkt misschien journalistiek gezien enigszins terughoudend erin moet zijn.
0: Ja, meneer Scheurs, dat is het antwoord op uw vraag. Het wordt dus wel besproken, maar het is ook dus tegelijkertijd een worsteling voor de journalistiek. We gaan naar Robert van der Hoek. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Robert.
0: Ja. Hi.
5: Goedemorgen. Ja, mijn vraagje was eigenlijk, we leven natuurlijk in een democratie en dan mag iedereen kiezen. Soms zijn de keuzes nou helemaal niet zo leuk als dat wij willen. Maar mijn vraag was eigenlijk van, doordat je Duitsland had natuurlijk in de jaren 70 en begin jaren 80 heel erg te maken met een grote groep linksextremisme. Baader-Meinhof groep, RAF. En Nederland had dat natuurlijk ook. De aanslag op Kosto.
0: Zou het lange knik, dat klopt wat u zegt, ja? Ja.
5: Zou het dan, kijk, wij zijn meer van het grijze. Hè? Wij zijn niet zo extreem links, wij zijn niet zo extreem rechts. We kiezen ook wat meer voor het grijze. Zo zit ik er zelf ook een beetje in. Maar Duitsland heeft wat dat er gaat, wat meer. Die is meer zwart-wit, zal ik maar zeggen. Maar de vraag is: als ze zoveel last hebben van het extremisme, is er wel eens uitgezocht of dan de kans is dat ze dan helemaal omslaan of dat hij dan groter is, zal ik maar zeggen.
0: Bedoelt u dat omdat rechtsextremisme in opkomst opkomt, of dan ook tegelijkertijd linksextremisme weer in opkomst komt? Bedoelt
5: nou,
0: u dat?
5: Doordat ze dus te maken gaat hebben met veel linksextremisme, dat ze dus nu kiezen voor 100% rechtsextremisme.
0: Oh, zo. Ze zijn omgeslagen sinds de jaren 70. Ik snap hem.
5: Wij kiezen wat meer voor het grijze gedeelte.
0: Ik snap het, ja.
5: Maar
11: dat is een beetje het idee van actie-reactie. En daar is wel onderzoek naar gedaan in de politicologie, of de opkomst van zowel extreem als radicaal rechts nu een reactie is op eerdere linkse momenten in de geschiedenis. Met name of het ook een reactie is, zeg maar, op de hele progressieve periode van de jaren 60 en 70. Dus niet alleen van dat terrorisme in Duitsland, maar in bredere zin. Die periode waarin heel veel progressieve partijen opkwamen. Dat blijkt toch niet één op één zo te vertalen te zijn. Want dan zou je verwachten dat dat bij bepaalde leeftijdsgroepen veel meer leeft dan anderen, die namelijk dat meegemaakt hebben. En dat is absoluut niet het geval. Als we nu kijken ook naar het succes van de AfD in Sachsen-Anhalt, dan zien we eigenlijk dat de partij bij alle leeftijdsgroepen populair is. Bij alle soorten opleidingsniveaus en zo. En dat moet ook wel, want je kan niet 44% van de stemmen halen op een basis van een heel specifiek groep in het electoraat. Dan moet je heel breed in de samenleving mensen aanspreken.
0: Ja. Dat is het antwoord op uw vraag, meneer Van der Hoek.
5: Dank u wel. Ja. Dank u wel.
0: Dank voor het stellen van die vraag. Over linksextremisme gesproken, hoe is dat anders dan rechtsextremisme?
11: Nou, het extremisme is hetzelfde in de zin dat het beide gaat om een ondermijning van de democratische rechtsorde. Wat anders is, is het onderliggende gedachtegoed dat daar voeding aan geeft. Dus bij het rechtsextremisme gaat het dus over dat nativisme en dat autoritarisme. Mm-hmm. Terwijl bij linksextremisme dat over linkse ideologieën gaat. Dus het kan over socialisme, communisme en dergelijke gaan.
0: Oké. Okay. Casper Thomas, als spraakmaker mag je ook altijd een vraag stellen. Wat is die jouwe?
3: Nou, Sarah zei net inderdaad dat het brede aanspreken wat de AfD blijkbaar is gelukt bij deze verkiezingsronde dan. Wat mij opviel is inderdaad dat ze hadden een soort positieve noot in de campagne. Alles is mogelijk. En dat is eigenlijk toch niet wat we gewend zijn van de uiterst rechtse partijen als hun electorale verhaal insteken. Hebben zij een soort nieuwe electorale strategie ontdekt voor deze politieke beweging?
11: Ja, daar is veel over geschreven in de media. En over die positieve campagne en over het charisma ook van de leider van de partij daar. Maar uiteindelijk denk ik dat je vooral ook naar de structurele oorzaken van de opkomst van deze partij moet kijken. Je kan het grote succes van de AfD in Sachsen-Anhalt eigenlijk niet begrijpen door te kijken hoe arm die staat is binnen Duitsland. Het is het armste gebied in Duitsland. Mm-hmm. Door het feit dat het in Oost-Duitsland ligt, waar historisch gezien extreemrechts gewoon heel erg sterk geworteld is in de samenleving. En door de ongelooflijke impopulariteit van de huidige regering. Ja. En dat is natuurlijk iets wat we ook in Nederland hebben gezien. Als je twee gevestigde partijen van links en rechts hebt, denk in Nederland aan de paarse kabinetten die samen gaan regeren, waardoor er hele waterige compromissen komen en er geen duidelijke ideologische keuzes meer zijn voor burgers, dan ontstaat er ruimte voor uiterst rechtse partijen om zichzelf te profileren met: wij hebben wel een ideologisch verhaal. Ja. Wij hebben wel een stip op de horizon. Ja. Dit is hoe onze ideale samenleving.
0: Want wij hebben het nu over Sachsen-Anhalt, omdat ze daar natuurlijk gewoon zo'n grote overwinning hebben geboekt. Maar je ziet in heel Duitsland dat de AfD het gewoon heel goed doet.
11: Dat en ook in andere landen. Dus als we kijken naar Italië. Ja, Meloni heeft bij de vorige verkiezingen 38% van de stemmen gehaald. Dat is ook een heel groot percentage. We kunnen het niet verklaren door zoiets specifieks als een campagne. Ja. Ja.
0: Maar zou je de partij van Meloni als extreem rechts bestellen?
11: Nee. Die is radicaal rechts.
0: Ja, dat is echt wat anders.
11: Maar de voedingsbodem voor extreem en radicaal rechts qua stemgedrag verschilt niet zoveel. Dus de implicaties voor de democratie zijn heel verschillend. Mm-hmm. Maar er zit een grote overlap in de groep kiezers en ook een grote overlap in de motivaties waarom mensen voor deze partijen stemmen.
3: Ja, helder. En je zag, de media trapte er eigenlijk wel in. Want overal had je koppen van, met een boodschap van hoop en optimisme, haalt het AfD een goed resultaat.
11: Precies, en dat is heel risico, want dat soort koppen werken normaliserend.
3: Ja, precies.
11: Die zorgen ervoor dat wat vervolgens ook nog ter sprake komt aan ideeën van deze partij...
0: Ja.
11: Eigenlijk binnen de bandbreedte van de democratie getrokken wordt.
0: En dat is heel ingewikkeld voor journalisten. Want dan raak je weer aan waar we het net in het mediaforum over hadden. Hoe zie jij jouw taak als journalist? Hè?
11: Ja.
3: Hier ontbrak dus de duiding dan misschien in veel gevallen.
0: Het stond in de kop maar het werd en het klopte ook wat er stond.
3: Ja, wat haal je eruit inderdaad?
0: Ja,
11: maar kijk, de koppen waren charismatische parfumverkoper. Waarbij je iemand dus ook neerzet als gewoon een hele gewone Duitser, zeg maar.
3: Ja.
11: Daarmee geef je toch een bepaald beeld van... Ja, dit zijn eigenlijk hele gewone mensen... Wat we in Nederland ook vaak zeggen, bezorgde burgers.
0: Ja. Zo zullen de mensen die daarop stemmen zichzelf ook zien.
11: Zeker, maar de politici waar het hier om gaat... die extremistische uitspraken doen... Ja, dat is iets heel anders dan een bezorgde burger. Dus die moet je ook niet zo projecteren.
0: Ja, dat was duidelijk. Dank u wel. En Sarah de Lange, hoogleraar Nederlandse politiek aan de Universiteit van Leiden. Tot zover deze editie dus van Zijn er nog vragen? Morgen nieuwe gaat het over webwinkels. We kopen allemaal wel eens online. Maar doet u dat altijd met een gerust hart? Of twijfelt u wel eens aan de betrouwbaarheid van een webwinkel? Of de retourgarantie die ze bieden? Of zegt u nee, ik shop altijd nog gewoon lekker bij de winkelier om de hoek? Want ik vind het belangrijk dat die blijft bestaan. Praat mee, bel 0800 1101.
6: NPO Radio 1.
7: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
17: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
7: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
26: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
27: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
25: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
28: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
29: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
30: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, eet smakelijk voor straks.
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
32: Mama! Mama! Mama!
33: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
32: Mama, een kleurplaat!
33: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
30: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
32: Mama!
34: Kijk nou, je zit naast papa.
33: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
35: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: NPO Radio 1. 11:00.
6: Roos Abelman.
0: President Trump zal er de komende dagen alles aan doen om zijn achterban te reanimeren. Althans, de bereidheid om op zijn partij, de Republikeinen, te stemmen. Vandaag begint in Dallas het partijcongres van zijn partij in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Hoe het ervoor staat, gaan we zo bespreken. Nu eerst NOS Journaal met Dorot Megens.
1: De OV-staking is al sinds vannacht bezig, maar van grote problemen op de weg was geen sprake. De ANWB spreekt van een vrij normale ochtendspits. Veel mensen waren vooraf op de hoogte, hebben alternatief vervoer geregeld of ze werken thuis. De meeste stations bleven leeg. Een enkeling wist niet dat er een staking was. Verslaggever Josephine Trehi is in Amsterdam bij een brug waar vanochtend een stuk meer fietsers zijn dan normaal. Josephine, veel mensen die normaal met de bus of trein zouden gaan?
2: Ja, klopt. En dat zijn vooral mensen die in Amsterdam-Noord wonen. Die nemen dan inderdaad normaal de pont. Maar ja, die gaat dus niet. Vanochtend was ik wel bij een school met een schooldirecteur op een boot. Die had ze zelf geregeld om dan docenten en leerlingen in Amsterdam-Noord op te gaan halen. Maar dat kan natuurlijk niet iedereen. Dus veel mensen die de fiets pakken. En dan hier waar ik nu sta bij de Zuiderzeeweg is eigenlijk de enige mogelijkheid om van Amsterdam-Noord naar de stad te fietsen vandaag. Dus dat is zeker druk. En met heel veel regen was dat niet top en een beetje gedoe voor veel mensen. Maar ik moet zeggen, ook wel veel steun voor de staking, hoor. En ik sprak net een paar van die fietsers die hier onderweg waren.
4: Ik ga naar de fysiotherapeut.
2: En normaal zou u gaan?
4: Ja, normaal met het OV, vooral in dit weer. Dat is wel heel vervelend.
8: Staking? Er is van het OV?
2: Ja.
8: Oh ja, sorry.
2: Wat vindt u van de staking?
8: Oh, dat is goed. Ik bedoel, ik denk dat ze het doen omdat ze betere voorwaarden willen. Ja, nou, perfect.
2: Op de fiets?
4: Ja, zeker.
2: En normaal?
4: Met de pont. In 20 minuten in plaats van 3 kwartier.
2: Oh ja,
4: helaas.
2: Moet wel even om.
4: Ja.
2: Maar bent u het wel eens met de staking?
4: Ja, voor mij mogen ze doen, maar dan zou het fijn zijn als de gemeente een beetje rekening mee houdt door, zoals vorige keer, de tunnel open te gooien misschien.
2: De fietsen?
4: Ja. Of een andere dag, maar ik begrijp het.
2: Wel even droog nu.
4: Ja, gelukkig. Dus daarom snel doorfietsen.
2: Regenpakken?
4: Zeker. Ja, het is vervelend.
2: Ja. Moest je erg om?
4: Hij vooral.
9: Het speelt wel een goede 35 minuten, ja. Niet top.
2: Is het waard voor de stakers?
9: Nou ja, voor mij hebben ze een doel bereikt, hoor. Ik, ja, wat mij betreft mogen ze alles krijgen wat ze willen nu.
2: Echt gemerkt.
9: Ja, echt waar.
2: Doei.
1: Een verslag vanuit Amsterdam van verslaggever Josephine Trehi. De vakbonden staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet voor een deel teruggedraaid. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen, blijkt uit onderzoek van 6 Nederlandse universiteiten. Veel ouderen komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken niet op een geschikte plek terecht te komen. Ook moeten veel bewoners verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen voor kwetsbare ouderen ingrijpend. Zou beter gekeken moeten worden of het echt nodig is. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak vanochtend rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners zijn elders opgevangen. In de laatste week van de coronaverhoren komt vandaag Ernst Kuipers aan het woord. De voormalig bestuurder van het Rotterdamse Erasmus MC was voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij hield zich tijdens de pandemie vooral bezig met de vraag of er genoeg bedden waren in de ziekenhuizen en er genoeg zorg kon worden geleverd. In Oslo begint over een uur de plechtigheid rond de uitvaart van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. Topfavoriet Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open. Alcaraz verloor na een spannende vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Tenniscommentator Marcella Mesker. Marcella, het werd nachtwerk in New York. 3 uur lokale tijd was het pas afgelopen. En reuze spannend, hè?
3: Ja, het was een spektakelstuk zoals je dat eigenlijk kunt verwachten bij twee van zulke tennispersoonlijkheden, twee van zulke shotmakers, misschien wel alle twee de beste op de tour, want het zijn zulke getalenteerde tennissers. Spectaculaire momenten, afgewisseld met veel onnodige fouten, want Alcaraz, ja, die stortte een beetje in nadat hij de eerste set had gewonnen. Set 2 en 3 verloor hij bijvoorbeeld 9 games op rij. Nou, dat is natuurlijk niet wat we gewend zijn van hem, maar ja, we moeten niet vergeten, hij komt terug van een polsblessure. 4,5 maand langs de kant gestaan. En dan moet je ineens dit Grand Slam toernooi spelen. Laat op de avond, je zegt het al, het was zelfs een record met de laatste finish ooit op de US Open. Het was om precies te zijn rond 3:30 in de nacht, lokale tijd. Dat is natuurlijk ook belachelijk, hè, bij tennis. Maar uiteindelijk wel met een hele verrassende winnaar in de persoon van Ben Shelton. De beste Amerikaan, hij is nummer 9 van de wereld. Nooit boekte hij een overwinning op een top 3 speler. 17 keer had hij dat kunnen doen. Nooit was het gelukt. En nu wel. Dus ja, deze Ben Shelton in topvorm in het Arthur Ashe Stadion. En wint met 7-6 in de vijfde set in een spectaculaire thriller. Alcaraz, titelverdediger, uitgeschakeld.
1: Ja, die kan naar huis. En Shelton mag door. Wordt een Amerikaans onderrondje dus, die halve finale. Shelton tegen Tiafoe. Ja, belooft dat ook zoveel spektakel?
3: Ja, twee Amerikanen, dat is natuurlijk feest in de Arthur Ashe Arena. Ben Shelton, toch wel de linkshandige, goede, sterke serveerder, favoriet. Maar goed, ze hebben 2 dagen rust, alle 2. Tiafoe won van Mickelson, een andere Amerikaan. Dus de Amerikanen doen het goed en daar zullen ze in New York blij mee zijn.
1: Marcella, dankjewel. De weersverwachting, vandaag buien soms met onweer of hagel, maar tussendoor ook af en toe zon. Het waait daarbij stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden en vanavond wat minder buien.
5: Ster. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
13: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
14: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.

0: BNR. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
5: Roos Abelman.
6: Het is 9:09. We spelen dit half uur de Nationale Nieuwsquiz, zoals altijd. En u krijgt al een tip die hoort bij een van de vragen uit de tweede ronde. En die vooruitziende vraag is vandaag: hoe heet het RTL-programma dat na 13 jaar terugkeert op tv?
7: Heb jij wel eens het gevoel dat als je een ruimte binnenkomt, dat je dan doorhebt wat zich in die ruimte heeft afgespeeld?
8: Dat gevoel in je onderbuik, dat klopt altijd.
6: En zo is het. Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keertje meespelen? Bel 0800-1101. Nu dan, nog een paar uur en dan start in Dallas het partijcongres van de Republikeinen. Er staat veel op het spel voor de partij die bij de tussentijdse verkiezingen in november de meerderheid in het Amerikaanse congres dreigt te verliezen. En dus trekt de Amerikaanse president Trump de komende 2 dagen alles uit de kast om zijn achterban te enthousiasmeren. Maar ja, vraag is natuurlijk, zijn zijn partijgenoten daar blij mee? Nou, daar ga ik het over hebben met journalist en Amerika-kenner Casper Thomas. Casper, dit soort conventies, die zijn normaal gesproken alleen voorafgaand aan de presidentsverkiezingen. Dit zijn de midterms, de tussentijdse verkiezingen. Waarom breekt de Republikeinse Partij met hun regel, tussen aanhalingstekens?
9: Ja, of hun gewoonte zou je kunnen zeggen. Ja. Het, inderdaad, dit hoort, want eigenlijk is die conventie bedoeld voornamelijk om je presidentskandidaten aan te wijzen. Nou goed, daar is nu bij zo'n midtermverkiezing inderdaad geen sprake van. En je zei net, ja, Trump trekt alles uit de kast. Hij zit vooral zelf in die kast en trekt zichzelf eruit. Kijk, politiek bedrijven voor Trump draait, en dat is geen baanbrekende stelling, maar dient toch wel een keer benadrukt te worden, vooral om hemzelf. Hij zegt, mijn persoon trekt deze hele partij en deze hele politieke beweging. En dat klopt op een zekere zin ook wel. Dus het enige antwoord wat we kunnen bedenken is om te zorgen dat de wat weinig gunstige peilingen voor de Republikeinen omhoog gaan.
6: Ja.
9: Komen we uit bij de president zelf, die geen formele rol heeft, maar die dus wel zoveel mogelijk zichtbaarheid moet krijgen. Mm-hmm. Dus we organiseren een extra partijcongres en dat vullen we in voornamelijk met Trump die daar gaat spreken.
6: Ja, want hij, voor duidelijkheid, hij staat niet op het stembiljet.
9: Nee, maar dat, zoals u heeft gezegd, we hoorden het aan het begin van de uitzending al even.
6: Ja.
9: Hij riep zijn kiezers op, doe alsof ik op het stembiljet sta. En dat is heel veelzeggend eigenlijk. En ik zeg, dat is eigenlijk ook wel een redelijk goede duiding van de manier waarop heel veel Republikeinen de afgelopen jaren in allerlei verkiezingen gestemd hebben. Mm-hmm. Wat me eigenlijk opgevallen is in die 10 jaar Amerika-verslaggeving die ik nu doe, dat er een enorme soort zuigende werking naar de top zit. Alles draait steeds meer alleen maar om Washington en de president, de figuur Trump. Mm-hmm. Weet je, de lokaliteit van de politiek, die wordt ernstig verdrongen door het nationale vertoog.
6: Ja, hij gaat beide dagen gaat hij spreken.
9: Ja.
6: Wat kunnen we daarvan verwachten?
9: Nou, ik verwacht daarvan een klassieke Trump. Hij maakt er een soort rally van. Het heet een partijcongres, een Republican Convention. Maar eigenlijk zegt, en dat is ook al gezegd, ze hebben gezegd, dit wordt een Trumpapalooza. Een leuke Amerikaanse woordspeling met een Trump-festijn.
6: Ja. Dus, en hij spreekt niet alleen, toch? Ik bedoel, ik las dat J.D. Vance, de vice president, ook spreekt.
9: Mag ook even.
6: Republikeinse kandidaten ook.
9: Hier en daar een paar, maar ja, je krijgt toch 2 keer Trump. En Vance natuurlijk. Een soort verlengstuk van het Witte Huis die dan de campagne een beetje moet gaan trekken. En dan moeten de individuele Republikeinen, sommigen die wel komen, sommigen die niet komen, eigenlijk de

0: afweging maken. Ben ik erbij gebaat om hier wel of niet op het podium te gaan staan?
1: Ja, daar zo meteen meer over. Eerst nog eventjes, waar stemmen die Amerikanen ook weer voor bij deze midterms?
0: Oh, dat is wel goed inderdaad. Laten we dat even, het zijn niet onze verkiezingen. We behandelen het misschien soms wel zo. Maar dat gaat gewoon, er wordt een deel van de Senaat verkozen en het Huis van Afgevaardigden wordt verkozen. De Republikeinen hebben nu in beide de meerderheid. Dat is gunstig voor Trump, want dan heeft hij weinig last van politieke oppositie.
1: Ja.
0: En de grote vraag is, hoe groot is die meerderheid nog? Ja. Of verdwijnt hij na de volgende verkiezingen?
1: Ja, dus het Huis van Afgevaardigden is zeg maar de Tweede Kamer van Amerika, zeg ik altijd maar.
0: Ja, nee, dat is die analogie gaat goed op. En de Senaat is de Senaat.
1: Ja, precies. En alle zetels van het Huis worden gekozen. Ja. En bij de Senaat is een derde. Hè? Dus er kan een behoorlijke verschuiving plaatsvinden. En nu zei je al, niet alle Republikeinse kandidaten daarvoor, die zullen opkomen draven bij dit congres. Waarom zouden ze het niet doen?
0: Nou, omdat er heel veel staten zijn waarin al te dicht tegen Trump aanschurken misschien niet de manier is om de verkiezingen te winnen.
1: Is dat al vertoond ook de afgelopen tijd? Want we hebben natuurlijk wel wat andere soorten verkiezingen gehad waarbij Trump een kandidaten steunt. Is dat succesvol of juist niet geweest? Waarom baseren ze die keuze?
0: Nou, je ziet hier en daar wel in wat lokale verkiezingen dat de Democraten, bijvoorbeeld de Democratische kandidaat, het goed doet. Hier en daar lukt het wel om de Republikeinse kandidaat te verslaan. Kijk, er zijn ook mensen die in zo'n geheten swing district of in een swing state zitten van denken, wat ik eigenlijk nodig heb om net over de rand te gaan is juist wel steun van Trump. Die bestaan ook. Dat geldt bijvoorbeeld voor de senaatskandidaat in Texas. De senaatskandidaat in de staat Maine bijvoorbeeld. Susan Collins, die denkt, juist de distantie van Trump heeft mij eigenlijk altijd hier in het zadel gehouden. Want ook de wat gematigde Republikeinse kiezer wilde daarom op mij stemmen.
1: Oh ja.
0: Dus die afweging die zie je een beetje gemaakt worden. Het is natuurlijk wel weer, Trump haalt ook de aanwezigheidslijst bij. Dus daar niet de uitnodiging weigeren of expliciet niet komen omdat je geen zin hebt om met Trump geassocieerd te worden, zal natuurlijk ook weer onthouden worden door het Witte Huis.
1: Ja, maar goed, die mensen die niet komen, kijken die ook naar bijvoorbeeld het speelveld waar ze in zitten inhoudelijk gezien? Ik las dat de populariteitscijfers van Trump heel laag zijn nu. Rond de 33%. Klopt dat?
0: Die zijn heel laag.
1: Ja.
0: En dat is ook een soort patroon. Het is heel moeilijk om als Amerikaanse president tegenwoordig nog boven de 40% populariteit uit te komen. Dus
1: daar kun je verder niet op afgaan. Dat is de norm?
0: Nou, dit is iets onder de norm, zou je kunnen zeggen. Maar goed, bij Trump gaat alles, laten we zeggen, in extreme. En het is ook te maken met halverwege dat zo'n presidentstermijn, Trump is nu halverwege zijn tweede termijn, dat is eigenlijk altijd het moment van het grootste chagrijn, zou je kunnen zeggen. Want het is duidelijk welke beloftes niet zijn ingelost. In het geval van Trump is dat de olie tikte vandaag weer de $100 aan vanwege problemen met de aanvoer. Deels te maken met hormoes natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus weet je, Trump heeft het er ook wel een beetje zelf naar gemaakt.
1: Ja, want hij had belangrijke beloften gedaan natuurlijk aan het begin. Ik start geen oorlogen, dat was er eentje. En de ander was ook, ik ga de inflatie aanpakken.
0: Is matig gelukt. Inflatie is een ingewikkelde discussie, welke goederen er wel niet bij rekent. De inflatie is nu minder hoog dan een aantal jaar geleden. Dus, maar het idee van betaalbaarheid van het dagelijks leven, om het maar even iets breder te trekken, daar is toch nog steeds veel zorg over bij veel Amerikanen. En je ziet ook dat precies de twee thema's zijn waarop de Democraten hebben bedacht, daarin gaan we mee campagne voeren tijdens de midterms.
1: Ja, zometeen,
0: en betaalbaarheid.
1: Ja, zometeen meer over die Democraten. Het verhaal waarmee de Republikeinen deze verkiezingen ingaan. Is dat wat je verwacht te gaan horen vanmiddag? Of zeg je nu, dat zal gewoon hetzelfde zijn als wat we al die tijd hebben gehoord?
0: Nou ja, de belofte is dat deze partijconventie gebruikt gaat worden om de successen van de regering Trump breed uit te meten. Laten we een onderzoekende houding aannemen en zeggen, ik ben benieuwd welke resultaten dan in het zonnetje gezet gaan worden.
1: Ja, zie jij wel ook positieve resultaten van deze regering?
0: Ja, behalve dat ik enigszins aarzel, omdat ik toch een buitenlandse beschouwer ben, het oordeel positief of negatief inderdaad vooral een beetje aan de Amerikanen wil laten. Kijk, Amerika wil zich laten gelden op het wereldtoneel. Machtsvertoon. Ze zullen ook zeggen, we krijgen Europa richting hogere NAVO-besteding. Al dat soort dingen. Ik denk dat als successen zullen worden geclaimd. Bijvoorbeeld door de regering Trump.
1: Ja, ja.
0: Maar ze zullen ook gewoon zeggen dat het heel goed gaat met het terughalen van banen in de zware industrie in Amerika. Daar valt nog het een en het ander op af te dingen. Ze zullen ook zeggen dat het handelsbeleid heel succesvol is. Want iedereen wil betalen om Amerika Amerika nog in te mogen, ook al zijn het tarieven. Ook daar zullen een heleboel economen zijn die er anders over denken. Ja, dus het is ook maar een beetje wiens waarheid je hier hanteert.
1: Ja, ja. Sarah de Lange, u vroeg zich ook iets af over die Republikeinse partijen en de weerstand daarbinnen.
2: Nou ja, kijk, er staan natuurlijk voor behoorlijk wat huidige verkozenen staat hun positie ook op het spel. Ze lopen het risico die te verliezen. Is er een kans dat als de Republikeinen verliezen, met name ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, dat echt de positie van Trump intern kan ondermijnen? Of is zijn positie zo stevig dat deze midterms niet echt door zullen werken in zijn positie binnen de partij?
0: Nee, ik vind dat een goede vraag. Ik heb redelijk beperkte verwachtingen van wat deze verkiezingen gaan doen met de manier waarop Trump tot nu toe heeft geopereerd. Dat heeft met twee dingen te maken. Om echt bij spreken iets tegen Trump te kunnen doen, zouden er forse meerderheden moeten komen voor de Democraten. Nou, die kans is klein. Plus het feit dat Trump gewoon een president is die zich bijzonder weinig gelegen laat aan het congres. Of dat congres nou republikeins of democratisch is. Trump regeert bij voorkeur per decreet. Het idee dat hij dan dat hij politieke steun moet gaan zoeken bij het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, dat is voor hem veel gedoe. En dat zal niet veranderen ongeacht die uitslagen. Ik bedoel, het congres heeft een zo halfslachtige poging gedaan om wat rechten toe te eigenen of terug te claimen als het gaat over oorlog voeren bijvoorbeeld. Maar dat schiet ook eigenlijk niet zo op.
2: Maar intern, zijn interne positie binnen de Republikeinse partij, omdat het hem natuurlijk vergeleken met de vorige termijn gelukt is om veel dominanter binnen de Republikeinse partij te worden ook.
0: Ja, zo. Nou, kijk, dan is ook de vraag, kijk, in principe is Trumps politieke leven over 2 jaar voorbij.
2: Hopen wij allemaal.
0: Kijk, in die zin kan,
1: behalve de mensen die op hem gestemd hebben.
0: Ja, en zelfs als de voltallige Republikeinse fractie in de Senaat of in het Huis van Afgevaardigden zegt, ja, weet je, ik heb er niet zoveel fiducie meer in die Trump. Dan denken ze ook, nou, ik zit het nog wel even uit.
1: Ja. Ja, het is niet zo dat de Democraten, las ik, per se populair zijn omdat Trump nu wat minder populair is in de peilingen. Hebben zij wel al een verhaal bekendgemaakt waarmee zij nu deze midterms ingaan?
0: Nou, die Iran-oorlog en ook de economische consequenties ervan, die worden breed in de spotlight gezet. Omdat we zeiden het al, iets is waar je contrast kunt aangeven tussen Trump, wat hij zei, wat hij zou gaan doen, en wat de Republikeinen uiteindelijk hebben gedaan.
1: Ja.
0: Dus dat zit erin. Die betaalbaarheid zit er veel in. Dat zijn hun twee hoofdboodschappen, als het ware.
1: Ja, en hebben de Democraten ook een soort congres als antwoord op dit congres? Want de Republikeinen vlaggen met Trump. Met wie vlaggen de Democraten?
0: Nou ja, voorlopig nog met niemand. Maar ik denk dat dat in die zin electoraal gunstig is voor de Democraten. Want die dynamiek die ik net schetste van alles draait alleen maar om de mannetjes aan de top.
1: Ja.
0: Dat is als je goede lokale verkiezingen wil houden. En je zegt, luister, ik ben er om dit kiesdistrict te vertegenwoordigen in Washington en jullie lokale belangen hier te behartigen. Heb je eigenlijk ook alleen maar last van het feit als alles weer wordt gekoppeld aan de vraag wie er uiteindelijk wel of geen president wordt.
1: Oké. Dan zagen we ook de afgelopen tijd dat Trump probeert om strengere regels in te voeren. Bijvoorbeeld voor het stemmen per post. Hoe succesvol is dat?
0: Nou, het Supreme Court heeft daar ook weer een oordeel over geveld. Die poststemmen, dat is een soort hang-up van Trump geworden, omdat hij ervan overtuigd is dat dat tot grootschalige fraude leidt die in het nadeel van de Republikeinen uitvalt. Nou, het onderzoek wat daarna is gedaan weerspreekt die lezing. En dat poststemmen is dus nog niet van de baan.
1: Nee, dat gaat dus gewoon door?
0: Ja, maar goed, dat is dan voor deze verkiezingsronde. We krijgen natuurlijk straks ook weer de presidentsverkiezingen, waar dezelfde vraag weer zal spelen.
1: Ja.
0: Dus hoe dat te komen, maar dat is nog 2 jaar. En dat is nog een hoop tijd waarin er wat kan veranderen.
1: Maar toch zie je wel dat mensen daardoor misschien minder vertrouwen hebben in het systeem?
0: Nou, Amerikanen hebben over het algemeen bijzonder weinig vertrouwen in het systeem. Het congres en het staat erg laag als het gaat op de ranglijst van instituties die al dan niet vertrouwen genieten. Dus het politiek vertrouwen is laag en daar is dit een symptoom van. Maar dat is niet de allesbepalende kwestie.
1: Nee, want wat wordt er gezegd over de opkomst bij deze verkiezingen?
0: Goeie vraag. Ik heb eigenlijk even geen prognoses in mijn hoofd. Nee. Het gaat relatief goed met de opkomst. Omdat de belangen zo groot zijn en de figuur Trump zoveel politieke emotie doet oproepen aan beide kanten. Dus we gaan het zien. Kijk, het zijn uiteindelijk, en in die zin klopt Trumps actie van ik laat deze campagne ook om mij draaien, doe alsof ik op het stembiljet sta, dat klopt wel. Want zelfs als hij dat niet zegt, in de hoofden van veel mensen aan beide kanten van het spectrum, is dat toch eigenlijk al wel het geval.
1: Casper Thomas, dankjewel voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
3: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Goedemorgen, Juri van Rij uit De Beeld. 23, student bestuurskunde. En je gaat beginnen bij de onderwijsinspectie als afstudeeropdracht.
4: Ja,
1: en waarom daar?
4: Ja, omdat ik het onderwijs eigenlijk gewoon heel belangrijk vind. Ik denk dat het echt wel ten grondslag ligt aan heel veel van de maatschappelijke problemen die we tegenkomen in de samenleving. Ik draag het onderwijs daarom een warm hart toe. En daarom kwam ik ook uiteindelijk uit bij de inspectie op het onderwijs om stage te lopen.
1: En zie je daar ook je toekomst? Want ik lees dat je ook commissielid bent van voor pro moet ik zeggen. Ja. In De Beeld, dus je bent ook politiek geëngageerd, zal ik maar zeggen. Waar ligt je voorkeur?
4: Dat is inderdaad een gewetensvraag. Bij de inspectie mag je in principe sowieso niet werken als je commissielid bent. Mm-hmm. Alleen omdat ik stagiair ben, hebben ze nu een uitzondering gemaakt. Dus die keuze hoef ik straks niet te maken. Dus dat scheelt.
1: Ja, maar goed, hij komt uiteindelijk wel een keertje op je bordje te liggen natuurlijk. Hè?
4: Vast wel.
1: Maar je hebt hem even voor je uitgeschoven.
4: Ja.
1: Ja. Je bent hier nu om nieuwskenner van de week te worden. 65 punten moet je zien te verslaan van Theo Sanders uit Monnikendam. Ik wens jou heel veel plezier.
4: Dank je wel.
5: Nederlandse jongeren hebben steeds meer moeite met lezen.
6: Lees je graag?
7: Nee.
8: Het is de basis van wat je leert op school, lezen.
6: Ik doe het meestal gewoon niet.
5: Jongeren kunnen wel lezen, alleen begrijpen ze het vaak niet.
6: Ja, ik kan wel lezen, maar
8: de gebrekkige leesvaardigheid komt vooral voor bij jongens en bij jongeren op het VMBO.
6: Het is best wel saai.
9: En natuurlijk, er is een hoop afleiding van digitale apparaten, mobieltjes, tablets, apps, noem het maar op.
10: Zou je een paar zinnen willen lezen?
6: De meeste boeken zijn niet leuk.
1: De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt dus verder. Vraag 1. Hoeveel procent van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school?
4: 40%.
1: Ik heb hier staan 39%. De jury, zie ik, gaat in overleg. Vraag 2 dan. Dit is naar voren gekomen in welk internationaal onderzoek?
4: PISA-onderzoek.
1: Ja, dat is goed. Dat is een groot internationaal onderzoek waarin de prestaties van 15-jarigen worden gemeten. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
11: Netanyahu en de druk op hem nemen verder toe. Hij zou namelijk gewaarschuwd zijn in aanloop naar de aanval van Hamas, 7 oktober.
12: Volgens 2 journalisten werd Netanyahu anderhalve week voor die aanval op 7 oktober ingelicht, maar deed haar daar niets mee.
1: De vraag: Netanyahu zou dus gewaarschuwd zijn geweest door de president van welk land?
4: Jordanië?
1: De Verenigde Arabische Emiraten, zocht ik. Netanyahu ontkent dit en spreekt over een absolute leugen. Vraag 4 dan, dat onthullen 2 journalisten van welke Israëlische krant?
4: Pas.
1: Haaretz. Het bestaan van het 45 minuten durende telefoongesprek wordt door 3 buitenlandse hoogfunctionarissen bevestigd. Je zit nu op 2 punten, Juri, want die eerste vraag is inderdaad goedgekeurd. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
13: Jullie zijn heel druk geweest met z'n drieën bij elkaar om te onderhandelen. Maar vervolgens iedereen die daarna nog een hand naar ons uitsteekt, die krijgt een afgehakte hand.
4: Hans Spekman.
1: Ja, heel eigen stemgeluid, hè. Voorzitter van FNV. Hij is trouwens zometeen te gast bij Sven op 1. Lekker doorluisteren dus hier op de zender. Wij gaan naar de vervolgvraag. Als je de makkelijke kiest en je hebt hem goed, krijg je er 1 punt voor. Voor de makkelijke krijg je 2 punten als je hem goed hebt. Welke kies je?
4: De moeilijke.
1: Er rijden dus de hele dag geen treinen, behalve de sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Hoe vaak gaat die per uur?
4: 1 keer.
1: 4 keer.
4: 4 keer
1: per uur. Ja, dat is een gokje.
4: Ja.
1: Van alle kanten op, toch? We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om een term. En als je het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
14: 4. Nu word ik zelf uitgezet.
15: 3.
14: Druk maar op het off-knopje.
4: Ik denk dat ik het weet. Ongehoord Nederland?
1: Ja hoor, dat is goed voor 2 punten, want onbehoorlijk zou meer de lading dekken. En voor 1 punt, het kabinet wil mijn licentie intrekken. En dan komen we uit bij Ongehoord Nederland. Eens even kijken, daarmee heb je 6 punten in de factor, Juri. En dat betekent dat je minimaal 11 vragen in het kanon goed moet hebben om aan kop te gaan. Dan gaan we.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: De VS gaat de import van alcohol, zuivelproducten en motorfietsen uit welk land verbieden?
4: Canada.
1: Ja, uit het museum in Frankrijk zijn gisteren 2 schilderijen van welke Franse schilder gestolen? Wie?
4: Noir.
1: Ja, welke partij werkt aan een initiatiefwet om misstanden in de makelaardij aan te pakken?
4: PVV.
1: Ja, hoeveel Nederlandse vrouwen zijn genomineerd voor de Ballon d'Or?
4: Pas.
1: 3. Welk land zet 10 Russische diplomaten het land uit?
4: Hongarije.
1: Ja, hoe heet het RTL-programma dat na 13 jaar terugkeert?
4: Zesde zintuig.
1: Ja, als de hintsvraag, het nieuwe gebouw van welke overheidsinstellingen heeft gasgeneratoren nodig waardoor de verhuizing opnieuw is uitgesteld?
4: RIVM.
1: Ja, door een technische storing van de luchtverkeersleiding van welk land zijn er duizenden vluchten geannuleerd? Je kan het antwoord pas geven als het vraag hebt gesteld. Ja. Ja. De toezichthouders op de AIVD en de MIVD hebben flink kritiek op welke nieuwe wet?
4: Pas.
1: Inlichtingenwet. Wie is de nieuwe hoofdtrainer van NAC? NAC?
4: Pas.
1: Rick Kruis, de Italiaanse douane, vond de kop van wat voor beest in een koffer?
4: Varken.
1: Krokodil, de oprit van de villa van welke Amerikaanse acteur is ingestort door een zinkgat?
4: Nicolas Cage.
1: Ja, Nederland steekt nog eens hoeveel miljoen euro in drones voor Oekraïne?
4: Pas.
1: 250 miljoen. Eens even kijken. Nee, helaas. Je hebt wel 8 vragen goed. Wat echt best wel lekker is. En je had 6 punten in de factor. Maar daarmee kom je op 48 punten. En je had er iets meer nodig om de winnaar te verslaan. Maar lekker gewerkt wel, zou ik zeggen zo, Jury.
4: Nou, dank je.
1: Echt, dat kun je meenemen. Goede score. Dankjewel, Jury van Rai. Dank, Casper Thomas, dat je spraakmaker wilde zijn. We gaan uitkijken naar die conventie en kijken wat dat doet voor de Republikeinen de komende tijd. En dank ook nogmaals aan Sarah de Lange voor het beantwoorden van al onze vragen over extreemrechts en de opkomst daarvan hier in Europa. Gaan we naar Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Ja, we hoorden net Hans Spekman al voorbij komen bij ons in de quiz. Je hebt hem zo te gast, hè?
7: Hij zit tegenover mij, gekleed in het rood uiteraard. 4:30 vanochtend stond hij naast zijn bed om de eerste stakingen te bezoeken in het zuiden van het land. En nu is hij hier. Ik ga dus praten met de opperste stakingsleider van vandaag. Hans Spekman, de voorzitter van de FNV, de grootste vakcentrale van het land.
1: Dat is zometeen. En ik zie nu ook ineens dat de score is teruggezet naar 42 punten. We gaan zo eventjes vragen, Jury, aan de jury waarom dat in zit. En dan gaat u thuis naar het NOS-journaal. Krijgt u al de hele ochtend van Dorot Megens, ook nu. En dank ik u voor het luisteren. We zijn er morgen weer. Fijne ochtend. Dag.
10: Dit was een programma van KRO-NCRV.
16: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
17: Na de nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. Een vat Brent-olie kost sinds vanochtend ruim $100. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. De zaak tegen 4 studenten van het Utrechtse studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is direct de familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank in Gelderland neemt de zaak nu over. Het concert dat Roxy Dekker in april gaat geven in de Johan Cruijff Arena was binnen een paar seconden vanochtend uitverkocht. De zangeres van 21 is de eerste vrouwelijke artiest die volgend jaar april een soloshow gaat geven in het grootste stadion van Nederland in Amsterdam. En Mark Overmars stopt als technisch directeur van Antwerp FC. In een brief op de socials zegt de oud-voetballer dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit zijn gekomen. En hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd om te luisteren naar zijn lichaam.
16: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
7: Dames en heren, goedemorgen. Rood tot in de dood. Lijfspreuk van de opperste stakingsleider van vandaag. Hans Spekman, voorzitter van de FNV, de grootste vakcentrale van het land. Op de dag van de OV-staking. Geen acties tegen werkgevers, die er overigens wel knap chagrijnig van worden. Maar tegen de oorspronkelijke kabinetsplannen van met de sociale zekerheid met name. Die plannen zijn voor een deel alweer verbouwd. Zo bleek uit de uitgelekte Prinsjesdagstukken. Komende vrijdag worden de stukken in zijn geheel onder embargo verstuurd. Dan horen ze eigenlijk tot een komende dinsdag geheim te blijven. Maar dat zal wel weer niet gebeuren. En die plannen die bleken dus voor een deel al verbouwd of vooruitgeschoven. Maar nog altijd houden de bonden voet bij stuk. Eerst moet alles van tafel en dan pas praten we verder. Dat is ook het standpunt van Jesse Klaver, de leider van Pro. Niet verwonderlijk, want die twee hebben zich aan elkaar vastgeklonken. Vanochtend vroeg al op pad naar Den Bosch en Tilburg. En inmiddels aanbeland hier in de studio. Hans Spekman, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
7: Lekker de hele dag met een rode Deux Chevaux door het land? Of,
18: Het was een gele bus.
7: Het was een gele bus?
18: Zeker, een gele bus uit 1982. Dus ik ben van 1966.
7: Ja.
18: Dus ik zat als jong jochie in die bus. met mijn moeder, want we hadden thuis geen auto, om boodschappen te gaan doen in Gouda. Ik weet het nog echt heel goed. Die bus leek erop, ruikte naar, was echt precies zo.
19: Een oude stadsbus.
18: Een oude stadsbus, en die ging van locatie naar locatie vanochtend. Juist, dus we begonnen in Den Bosch en we eindigden in Tilburg.
19: De enige oorspronkelijke vorm van openbaar vervoer die vandaag rijdt, die is in beslag genomen, gevorderd door Hans Spekman. Als het ware, er rijdt hier en daar wel wat rondom Schiphol. Ja. En er zijn sommige buslijnen die wel wat rijden. Is dit nou het hoogtepunt van uw carrière? Eigenlijk uw eigen Herman Bode momentje?
18: Nee, ik vind die oude Herman Bode, de vergelijking. Nee,
19: Herman Bode was een man van, willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam. Dat was uit mijn hoofd 1980, toch? Dus nog 2 jaar voor die bus.
18: Ja. Maar voor mij gaat het erom dat ik gewoon steun wilde geven aan de stakers in het land. En dan probeer ik zoveel mogelijk overal zelf ook bij te zijn en mijn gezicht te laten zien. En ze te bedanken voor hun inzet. Want die stakers die staken allemaal ook niet voor hun lol.
19: Nee. Nee?
18: Ze staken niet voor hun lol. We proberen het wel gezellig te maken, maar dat is toch niemand zal ons dat misgunnen. Maar ze staken niet voor hun lol. Ze staken zich omdat ze zich grote zorgen maken over de sociale zekerheid.
19: Ja.
18: En over de afbraak eraan.
19: Of om te laten zien, we kunnen nog een vuist maken als vakbeweging. Je moet met ons rekening houden.
18: Nee, wat zo'n man die vertelde mij, die staakt omdat zijn vrouw net zijn baan heeft verloren in de WW. 57 doet haar uiterste best om een andere baan te krijgen. En dat lukt mij niet.
19: Ja.
18: Dus hij maakt zich gewoon zorgen.
19: Ja.
18: Kunnen ze dan hun huis nog veroorloven als dit zo doorgaat?
19: Ja.
18: Een andere man die staakte, want die heeft een collega met kanker.
19: Ja.
18: En die ziet dat hij heel graag wil werken, maar dat lukt niet. En een ander die staakte, omdat hij zei, ik heb zelf ziekte van Crohn en het gaat steeds moeilijker. Ik probeer het vol te houden, want ik heb plezier in mijn werk.
19: Ja.
18: Maar zometeen lukt het niet meer en dan heb je nog via. Daar staken deze mensen voor.
19: Juist. Bent u zelf nog flap de rol gedoemd eigenlijk in deze dagen?
18: Nee, maar voor mij mag je het zeggen, hoor. Dus als je dat
19: doet, helemaal niet. Maar dat was uw uitlating richting de minister. Daarvan hebt u inmiddels gezegd.
18: Wel een mooi rondwoord.
19: Ja, dat zeker. We moeten praten met de Spekman. Van harte welkom bij Sven op. Is het nou vandaag nou klaar?
18: Dat weten we niet. Sowieso is niet klaar de acties. Want ik ga maandag nog naar een ziekenhuis waar ook wordt geprotesteerd. Dus de acties lopen nog eventjes door.
19: Ook naar dinsdag.
18: En ook in de bouw en de metaal nog. Dan vervolgens is het Prinsjesdag. En dan hoop ik dat er beweging komt in de Kamer. Daar hoop ik op, hartstondig op.
19: Ja.
18: En wij allemaal, omdat de voorstellen van het kabinet dat als volstrekt onvoldoende zijn.
19: Ja.
18: Ze hebben natuurlijk met dat lekker geprobeerd om hun best te doen om erg redelijk over te komen.
19: Nou ja, maar ze hebben de helft van de bezuinigingen geschrapt. Van
18: 70% die staat nog. Wat wij in de gelekte stuk hebben gezien, 70% staat
19: nog. Nou ja, een deel is vooruitgeschoven.
18: Dat staat dus nog. Wat staat
19: dat hoort dus bij die 70%, toch?
18: Zeker.
19: Maar een deel is ook geschrapt.
18: Ja, maar tot nu toe 70% van het geld staat nog. En als het kabinet morgen valt, nemen we dat allemaal mee naar de komende jaren.
19: Nou ja, dat hangt van het volgende kabinet af.
18: Nee, want het staat dan wel in de boeken. Dus het eerste wat het kabinet dan moet doen en wat een parlementaire meerderheid moet doen, is om daar weer een begrotingsschuif te doen.
19: Maar dat precies, als een kabinet valt, dan gaat de Kamer in feite.
18: Maar dan begin je altijd op achterstand.
19: Ja.
18: En dat kan je vragen aan een Kamerlid zoals Mirjam Bikker.
19: Ja.
18: Die toch vrij gezaghebbend is. En ziet hoeveel last ze heeft van die bezuiniging die ooit op de jeugdzorg stond.
19: Ja.
18: En die iedere keer naar de val van het kabinet maar doorloopt. En wij staken voor de sociale zekerheid. En wij willen niet dat dit iedere keer wordt meegetorst.
19: Dus u kijkt uit naar de volgende week in de Tweede Kamer. Dan heb je Prinsjesdag en vooral woensdag en donderdag is het belangrijkste debat van het jaar. Dat zijn de algemene politieke beschouwingen. U was zelf nog in dat kamerdebat gisteren. U werd daar gesignaleerd.
18: Ik ben in de Kamer geweest, ja.
19: Ja,
18: zeker.
19: Was u bij Jesse Klaver of was u aan de overkant in de monitoren bij de werkgevers?
18: Nee, bij geen beide.
19: Oh.
18: Ik was om steun te geven aan de mensen van de huishoudelijke hulp.
19: Ja.
18: Die ook een petitie aanboden aan de Kamerleden tegen de bezuiniging in de huishoudelijke hulp. Want wij hebben een ultimatum als vakbond tegen de bezuiniging in de sociale zekerheid. Maar we maken ons ook erg zorgen over de stapeling van maatregelen die allemaal op dezelfde schouders terechtkomt.
19: Dus u had gisteren geen contact met
18: Jesse?
19: Daar
18: hoorde ook de huishoudelijke hulp bij.
19: Ja.
18: Want daar zitten heel veel mensen die zijn afhankelijk van hulp en die dreigen die kwijtraken.
19: U had dus geen contact met Jesse Klaver gisteren, althans u hebt hem niet ontmoet.
18: Gisteren heb ik hem gezien bij het veld, heb ik meerdere Kamerleden gezien.
19: Ja.
18: Daar heb ik ook Henk Vermeer ben ik daar tegengekomen van de BBB.
19: Ja.
18: En dat was op de Koekamp, hebben we een demonstratie gehouden.
19: Ja, waar, dat is aan de overkant van het gebouw van de Tweede Kamer.
18: Waar ook iets van 5000 mensen waren demonstreren. Dat waren de stakers van gisteren, van sociale ontwikkelbedrijven, de schoonmaak. Maar ook ABN AMRO-medewerkers waren er volop.
19: Ja.
18: Ja.
19: Wat, u hebt natuurlijk veel ervaring als Kamerlid. U bent jarenlang Kamerlid geweest, daarna partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Hoe ziet u die algemene beschouwingen volgende week zich ontvouwen eigenlijk?
18: Ik ben er eerlijk gezegd vrij somber over. Omdat ik zie, zeg maar, dat de coalitie zo met zichzelf is bezig geweest. Dat ik eigenlijk niet zie hoe ze eruit gaan komen. En dat komt omdat bij alles wat ik ook afgelopen maanden heb gemerkt van ze, dat hun startpunt was zo vals en zo verkeerd, dat ze heel veel in de onderlinge verhoudingen gebrouilleerd zijn geraakt, maar ook met andere politieke partijen. En dat breekt een keertje op. En alles wat ik hoorde, en als ik dan lees in de Telegraaf, dan kreeg Bontebal de schuld. In de NSC kreeg de VVD de schuld. Dus er wordt ook van binnenuit de coalitie veel gelekt en veel gedaan. En dat gaat een keertje opbreken.
19: Ja, maar ik bedoel eigenlijk, laten we zeggen, naar de strategie. Kijkend ja. Volgende week. Wie is eigenlijk de baas van de koers op links? Om het even simpel te zeggen, bent u dat of is Jesse Klaver dat?
18: Nee, okay, een mandaat ligt bij de politiek. En ik hoop dat de bezuiniging. Het gaat niet alleen om links, dat wil ik dan toch ook nog.
19: Nee, maar u hebt zich vastgeklonken aan Jesse Klaver. En de route over links, zou je dat willen? En de perikelen binnen de coalitie ontstonden omdat D66 en het CDA Jesse Klaver niet wilde kwijtraken in het onderhandelingsproces. Ja. En u ook niet, want dan heb je zicht op een sociaal akkoord en op rust in de tent. Ja. Dat was het idee daarachter.
18: Ja. Ja, dus is de vraag tellen.
19: Ja, dus is de vraag, wie bepaalt nou de koers? Is dat Jesse Klaver? Heeft hij met andere woorden carte blanche? Kan hij doen wat hij wil? Of bent u dat en moet hij bij u te raden voor een stempel om een standpunt in te nemen?
18: Er zit natuurlijk, Sven, geen hiërarchische verhouding tussen ons. Dus wij hebben gewoon contact met elkaar.
19: Ja.
18: En dat hebben we bij het begin gedaan, omdat we ons realiseerden dat dit uiteindelijk dit minderheidskabinet heeft getalsmatig andere partijen nodig.
19: Maar ik vraag het strategisch gezien.
18: In de Eerste Kamer, ja, ik zeg, geef het antwoord erop.
19: Ja.
18: En in de Tweede en de Eerste Kamer hebben ze ook elkaar nodig. Dus wat wij hebben afgesproken, is we houden een korte lijn met elkaar. Die ik overigens ook heb met een BBB. Met wie ik binnenkort op werkbezoek
19: met welke ga. Met welke partijen nog meer eigenlijk?
18: Met de SP hebben we een prima relatie.
19: Vanzelfsprekend,
18: dat hebben we een prima relatie. Ja. Ik heb contact gehad met Geert Wilders.
19: Ja.
18: Omdat hij ook de sociale zekerheid steunt.
19: Ja. Hebt u ook contact met JA21, met de VVD?
18: JA21, ik heb met iedereen gesproken. Maar ik probeer eerst te tellen tot een meerderheid in de Eerste Kamer. En ik denk dat het kabinet die niet heeft. En aan de kant van niet kort op de sociale zekerheid, dat hij er wel is.
19: Maar dan even kijken dus naar de verhoudingen en naar de rol van Jesse Klaver bij de algemene politieke beschouwing. Want hij staat daar toch als oppositieleider, zal ik maar zeggen.
18: Ja.
19: Hij bepaalt natuurlijk de toon, in ieder geval vanuit het linkse kamp. Stel nou dat hij ruimte ziet tijdens die algemene politieke beschouwing. En hij denkt, nou ja, ook met het oog op het landsbelang, je weet het maar niet. En hij stemt in met iets waar u niet mee kan leven. Wat gebeurt er dan?
18: Wij weten van elkaar precies wat we vinden. Wij willen dat die bezuinigingen van tafel zijn en uit de boeken.
19: En
18: dat vindt Jesse ook.
19: Dat heeft hij vaak gezegd ook.
18: Ja, en daar houden we ook aan vast.
19: Met andere woorden, als dat niet gebeurt, is er geen enkele beweging op links.
18: Nee, en dat hoeft ook niet, want dat lijkt allemaal onredelijk. Want het is in de mode dat je ook al naar elkaar toe beweegt.
19: Ah ja,
18: maar het kabinet heeft natuurlijk voorstellen gedaan die volstrekt idioot zijn.
19: Ah ja, het kabinet heeft heel veel water bij de wijn gedaan,
18: nee,
19: zegt de coalitie.
18: Niet.
19: Nou ja, een deel van de bezuiniging op sociale zekerheid is geschrapt.
18: Ja, maar als ik eerst de AOW voorstel, wat echt een grove schande is, waar heel Nederland schande van sprak, want dat ging tegen pensioenakkoord in.
19: Maar dat ging al bijna meteen van tafel.
18: Maar niet het geld. En
19: maar nu wel.
18: Nog een keer op mijn knieën gaan omdat ze het geld terugtrekken? Ja, aan me nooit niet. De WW, daar stond 2 jaar. Die staat nog precies zo.
19: Ja, maar
18: en
19: niet
18: bij
19: voor
18: de
19: dit
18: WIA schaven ze er een heel klein stukje af en voor de rest blijft het staan.
19: Ja, nee, en wordt dus de toekomst ingeschoven.
18: Ja, maar dat maakt mij niet uit.
19: Maar dan,
18: want in de toekomst inschuiven, zo kan ik het ook. Dat doen ze met alles. Dat doen ze met box 3, dat doen ze met van alles.
19: Ja.
18: Dat doen ze blijkbaar ook met de infrastructuur, want half Nederland staat stil.
19: Maar stel
18: dus
19: nou,
18: dat in de toekomst schuiven vind ik verkeerd.
19: Ja.
18: Wij willen graag onze hand uitsteken naar het kabinet. Heb ik ook aangegeven aan het kabinet om problemen op te lossen die er zijn in het voorkomen van ziek worden en in mensen die ziek zijn en in de WIA komen.
19: Ja.
18: Om dat beter te doen met elkaar.
19: Ja.
18: Hebben we ook eerder gezegd als vakbond.
19: Ja.
18: Maar we gaan niet aan de rechter tornen van mensen. En
19: nee,
18: dat hoeft ook niet om het te verbeteren.
19: Okay, dus dat betekent, u zegt, wat ik zeg, zegt Jesse.
18: Ja, en niet alleen Jesse, zeggen ook meerdere politieke
19: partijen. Dus dat betekent dat er op links, als het kabinet niet verder met meer water bij de wijn komt ten opzichte van wat nu op straat terecht is gekomen, dat jullie nog steeds met de hakken in stand staan en dat er geen beweging te verwachten is bij de algemeen politieke beschouwing.
18: Nog eventjes voor de helderheid, dat gaat niet alleen om links, maar ook een deel wat in Nederland rechts is.
19: Oké, maar ik heb het nu even over jullie conctie tussen, ja, tussen u en tussen Jesse Klaver.
18: Ja, ja, dus het minderheidskabinet...
19: Dus Jesse gaat niet bewegen, om het maar even simpel te zeggen... Jesse Klaver gaat niet bewegen op het moment... dat het kabinet niet met meer water bij de wijn komt.
18: Ja.
19: En pas eigenlijk als alles dus van tafel gaat... inclusief het uitstel van de WW en...
18: Ja, en dat is ook heel redelijk. Ja. Omdat heel veel mensen... heel veel premie hebben betaald. En dat er bij elkaar dus 10 miljard extra premie is binnengekomen... afgelopen jaar dan is uitgekeerd voor de WW en de WIA.
19: Ja. Maar stel nou dat er tijdens die algemeen politieke beschouwingen... vanwege ook de opstelling van PRO... Dat rechtse partijen op een gegeven moment denken... nou, dit gaat wel heel ver. Wij doen toch van onze kant ook weer wat water bij de wijn. En er komt een...
18: Maar waarom moet iemand van de oppositie water bij de wijn doen?
19: Nee, het kabinet misschien ook, maar stel er komt...
18: Het kabinet vooral.
19: Ja, oké, maar stel nou er komt een rechtse meerderheid uit.
18: Ja.
19: En stel nou dat die rechtse meerderheid ook kan steunen op een meerderheid in de Eerste Kamer.
18: Dat is niet zo, dat is een stel die niet bestaat.
19: Nou, dat hangt van de BBB af.
18: Nee, want BBB gaat geen mensen in de steek laten die nu in de WIA zitten. Echt niet.
19: Maar goed, daar zijn ook weer andere belangen, zoals de box 3-discussie en de vermogensbelasting. Maar
18: ik vind de BBB, Caroline van der Plas en Henk Vermeer, betrouwbaar. En die gaan mensen niet in de steek laten die nu in de ziektewet zitten. Echt niet.
19: Maar stel nou dat het toch het geval
18: is. Dus het is
19: wensdenken. En er komt wel. Nou, stel dat 50PLUS denkt, nou ja, hier gaan we toch mee akkoord.
18: Ook niet.
19: ChristenUnie. Nee, ik weet het. Maar stel dat er toch iets gebeurt waardoor er een meerderheid is op rechts. Met andere woorden, dat uw punten het nakijken hebben. Wat gebeurt er dan?
18: Nou ja, wij leggen ons niet zomaar bij de feiten neer. Dat
19: maar u bent toch een democraat als er een meerderheid is in de Tweede en de Eerste Kamer? Zo werkt de democratie toch?
18: Zeker, maar uiteindelijk heeft een kabinet ons ook nodig om tot akkoorden te komen. Tot een groeiagenda te komen die wij ook graag willen. Waar wij graag het initiatief zelfs wilden nemen. Heb ik ook eerder aangegeven. Kan ik me ook goed vinden met de werkgeversbaas van VNO met Koen. Hmm. Maar... En zij willen ook iets
19: de nieuwe baas van VNO.
18: Ja, sorry. En ze willen ook iets van ons als het gaat over de aanpak van de WIA. Daar hebben we zelf al eerder het initiatief voor genomen. Maar tot nu toe slaan ze dat in de lucht.
19: Ja.
18: Dus ze hebben ons ook nodig. Ja, daar zijn we wat minder voor gemotiveerd. Maar ik denk dat die stel, Sven, niet uit gaat komen... want ze krijgen die meerderheid niet. Dus dat wensdenken... Kijk, zij zijn constant bezig met wensdenken. En dat vind ik irritant.
19: Ja.
18: Want zij vergeten in de spiegel te kijken. Ja. Zij hebben een minderheidskabinet gesloten. Ze hebben daarmee mensen van links en rechts gebruskeerd.
19: Ja.
18: Vervolgens hebben ze nu onderhandeld... hebben ze weer partijen van links en rechts gebruskeerd...
19: Ja.
18: En doen ze zelf alsof ze redelijk zijn. Nee, ze hebben een gewapende vrede getekend. En eigenlijk mag niemand nu iets aan de begroting verbouwen... kan ik je garanderen, op gordelroosachtige dingen na.
19: Ja. Een vaccin van gordelroos, dat is heel belangrijk voor Jan Spijs van 50PLUS.
18: Ja, maar omdat dat gewapende vrede doorbreekt. Maar getalsmatig is dit natuurlijk allemaal te doen.
19: Ja, maar dat betekent dus dat u bij uw standpunt en stelling blijft... en met de hakken in het zand blijft staan... totdat alles van tafel is en dan pas...
18: Ja,
19: dus wat u vanaf het begin hebt gezegd... En Jesse Klaver ook. Dat staat dus ook nog steeds nu.
18: Ja,
19: en ook dus na volgende week. Dat blijft dus staan.
18: Nou, onze leden, je had vandaag misschien met me mee moeten gaan op die gele bus. Maar dan had je gemerkt hoe diep het zit bij onze leden. Hoe belazerd ze zich voelen, maar soms ook hoe angstig ze zich voelen. Door de sociale zekerheid die op de tocht staat. Hoe zorgen zich maken om de jongste collega's... of die ooit nog wel WW-recht opbouwen. Want ook de opbouw van rechten gaat langzamer. Dus jonge mensen bouwen misschien helemaal geen WW-rechten meer op. En wat betekent dat voor de verhouding van zo'n jong mens... met een werkgever die misschien soms hele onaardige dingen doet?
19: Ja. Maar goed, ik bespeur eigenlijk aan uw kant... met de argumenten die je daarbij geeft, geen beweging.
18: Maar ik wil wel bewegen op... Nederland weer laten groeien, dus de investeringsklimaat hier verbeteren. Ik wil wel bewegen op het verbeteren van de ziektewet, van de WIA. Dat wil ik absoluut. Daar staan we zelfs voor te popelen.
19: Ja, sterker nog, jullie hebben in de polder overleg met elkaar gehad. Veelvuldig deze zomer.
18: Ja.
19: Op een gegeven moment ook wat minder. U zat op de camping, weinig bereik, toch?
18: Ja, ik heb nog wel gebeld hoor, die laatste week. Vind ik altijd wel weer jammer, maar...
19: Dat
18: ik heb gelukkig ook nog wel gezwommen in een riviertje en in de zee.
19: Ja, ja. Maar goed, tegelijkertijd horen we ook, zien we ook... dat niet iedereen in de polder op één lijn meer lijkt te zitten. Althans, niet Ultimo op 1
18: ja,
19: mei.
18: Dat is ook, heb je vannacht de Telegraaf gelezen? Het interview van de drie voorzitters.
19: Zeker, uiteraard.
18: Wij zijn gewoon wel eenheid, we hebben hetzelfde doel.
19: Ja, maar Hans van der Heuvel zat op uw stoel, dat is de voorzitter van het CNV, ja, een paar weken terug.
18: Ja.
19: En toen ging het ook over het verschil in onderhandelingsstrategie. U hanteert het adagium, je moet echt flink met je hakken in het zand blijven staan, want als je al aan tafel komt zitten, ben je de helft van je onderhandelingspositie kwijt. Dus eerst mijn zin en dan pas gaan we onderhandelen. Tot zover is
18: het.
19: Nee,
18: eerst een betere onderhandelingspositie. Want als je gaat onderhandelen en je hebt al het geld al weggegeven, waar zal de ander dan zijn best voor doen?
19: Maar goed, hij is als persoon en als leider van de CNV constructiever. Behalve dat hij zei, de eisen, daar ben ik het helemaal mee eens, die 6,5 miljard. Is er al zicht op een polderakkoord ook met de werkgevers inmiddels?
18: Nee, en het ultimatum heeft het kabinet ook niet al voldaan. Dus dat gebeurt ook niet veel.
19: Maar waarom zijn jullie, als jullie voor meer groei zijn, als jullie voor eigen ideeën zijn over de WIA, dus de arbeidsongeschiktheidsregeling?
18: Omdat alles wat we aan het doen zijn onderling. En alles wat we in redelijkheid zouden willen proberen te bespreken met het kabinet, valt daar in de blubber.
19: Ja, maar je kunt toch je eigen verantwoordelijkheid nemen en zeggen, wij zijn het met elkaar eens. Dames en heren, hier hebt u een sociaal akkoord.
18: Je hebt een kabinet nodig om uiteindelijk te accepteren dat ze dan ook daarmee akkoord gaan.
19: Maar als werkgevers en werknemers het onderling akkoord zijn, en desnoods bemoeit Kim Putters als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
18: Ik heb gewoon iets aan een kabinet, sorry. Ik wil een kabinet hebben die zegt die WW-korting, dat gaan we niet doen.
19: Maar je kunt dan toch ook iets maken waar het kabinet moeilijk onderuit kan en
18: dus
19: moeilijk kan weg.
18: Het kabinet
19: kan
18: overal onderuit, want er zit ook ideologie achter. Ja. Want sommigen die verlangen toch terug naar een tijdperk die lang achter ons ligt, dat mensen standaard afhankelijk zijn van iedere werkgever zonder enige rechten. Die agenda zit er ook achter.
19: Welke partij is dat dan?
18: VVD met het ministelsel, diep verlangen zit dat in die partij.
19: Ja, maar het ministelsel is wel van een tijdje terug, hè?
18: Zeker, maar daar wordt
19: dat is wel heel lang geleden. En
18: maar dat verlangen is niet weg, Sven. En dat merk ik ook aan de voorstellen.
19: Ik hoor toch VVD'ers voortdurend zeggen, inclusief de leider van die partij, dat ook de VVD voor een goed sociaal vangnet is voor mensen die het echt niet op eigen kracht leiden.
18: Maar sorry, echt niet, daar kom je al. Want zij gaan de WW willen ze terugbrengen van 2 jaar naar 1 jaar.
19: Ja.
18: Dat is niks. Het opbouwpercentage van WW zakt achteruit. De mensen met flexcontracten die komen niet meer in bijna een aanmerking, omdat er een vette eis, dat het techniek is, technische woorden, dat die wordt aangescherpt.
19: Ja.
18: De WIA willen ze aan de hoogte van uitkering komen, zeg maar voor mensen die ziek zijn, die er niks aan kunnen doen. En alles zeggen ze, maar het moet een trampoline zijn en geen vangnet. Maar als
19: maar
18: jij
19: alle reden
18: hebt
19: om te zeggen, wij in de polder
18: het
19: weten het beter. Wij hebben met deze zaken te maken. Bovendien is het nog voor een deel ook ons geld.
18: Ja.
19: Dus laat ons dan met een oplossing komen. En dan gaat u naar Hans Veilbrief. En dan zegt u, nou desnoods verbind jij je gezicht eraan. Maar dan heb je het kabinet gered, kunnen we verder met het land en worden de problemen opgelost.
18: Ja, maar dat doen we op het moment dat wij zeker weten dat dat geld van die begroting is. En die druk van de begroting, om daar een bezuiniging mee te halen, weg is.
19: Maar goed.
18: Anders blijft dat gewoon morrel aanrechten van mensen. En dat vinden we gewoon niet acceptabel. En ook niet terecht.
19: Maar goed, je kunt toch parallel aan onderhandelingen met het kabinet die dan nu niet plaatsvinden, wel in de
18: Nee, want alles wat je geeft verdwijnt echt in de mond. Dus alles wat je zegt, alles wat je gebruikt, met wie praat ik eigenlijk?
19: Maar bent u dan niet meer dan een stampende peuter die eindeloos boos blijft totdat hij zijn zin
18: krijgt? Nee, want ik ben helemaal niet boos. Ik ben heel opgewekt en vrolijk. Alleen ik weet wel waar ik sta. En ik weet ook dat zij een minderheid zijn. En ik val niet voor hun dwingelandij dat ik zogenaamd ineens redelijk moet zijn. Zij moeten bij zinnen komen en deze bezuiniging op de sociale zekerheid die niet rechtvaardig is en onnodig is als je kijkt naar de premieopbrengsten, die moeten ze van tafel halen.
19: Ja. Hebt u gisteren naar deze uitzending geluisterd?
18: Zeker.
19: Dus u hebt ook Jeroen Dijsselbloem gehoord.
18: Ik heb hem gebeld.
19: De huidige burgemeester van Eindhoven. Die zei 2 dingen. Die zei aan de ene kant, ik hoop dat er een motie komt in de Tweede Kamer die de polder oproept om het zelf op te lossen met een sociaal akkoord. Daarvan zegt u dus nu, dan gaan we niet doen voordat alles van tafel is.
18: Jeroen zei, ik heb ook met hem gebeld, maar dan moeten eigenlijk ook die bezuinigingen van de sociale zekerheid moeten van tafel.
19: Maar hij zei tegelijkertijd, we moeten ook investeren in dit land. Dat moet je misschien wel halen uit het oplopen van de staatsschuld. Althans, daar hintte hij een beetje op. Maar dat kan eigenlijk alleen maar als je ook ombuigingen doet. Omdat anders in de consumptie, dat is sociale zekerheid en volksgezondheid, die staatsschuld vanzelf al oplost.
18: Overigens dat bij de sociale zekerheid dit niet speelt. De uitgaven aan de sociale zekerheid, aan de WW en de WIA zitten op een laag record. En daar was hij mee eens. Ja. Volksgezondheid heeft hij een punt.
19: Ja.
18: Die kosten lopen op.
19: Ja.
18: Maar
19: dus
18: we focussen
19: dus over de verhoging van het eigen risico valt met u te praten.
18: Nee, ik ben blij dat het kabinet heeft voorgesteld om dat waarschijnlijk niet te doen. Voor de mensen.
19: Maar dat was toch bedoeld om juist een rem op de groei van de volksgezondheid te zetten?
18: Maar ik richt me even op het ultimatum in dit gesprek met jou. En ik ben blij als mensen die niet zoveel hebben worden ontzien. Want echt alles wat het kabinet heeft voorgesteld in het regeerakkoord... is drukt op de schouders van dezelfde mensen. En dat is gewoon onrechtvaardig. Ja. Los daarvan, want dat was jouw vraag over... heb ik gisteren geluisterd naar Jeroen Dijsselbloem? Nou, ik heb dus ook gebeld.
19: Ja.
18: En Jeroen is met me eens dat... uiteindelijk als er een motie zou moeten worden ingediend... dat er een onderdeel van moet zijn dat die begroting van sociale zaken... wordt ontdaan van deze last, van deze bezuiniging. En dat er uiteindelijk het uit de lengte of de breedte moet komen ergens vandaan... is logisch.
19: Ja.
18: En dat er dan meer investeringen nodig zijn in ons land, ja, dat lijkt me ook.
19: Ja.
18: En wat mensen kunnen misschien, sommige mensen kunnen mopperen. Ik ben blij dat heel veel mensen blij zijn met de staking of het snappen.
19: Ja.
18: Maar de hoeveelheid mensen die stilstaan omdat de brug het niet doen, zijn er nog meer.
19: U bent lang Kamerlid geweest, ik zei het al. Hebt u ooit de ambitie gehad om staatssecretaris van Financiën te worden?
18: Nee.
19: Er wordt een beroep op u gedaan nu om de box 3-discussie, dus de vermogensbelasting, te helpen op te lossen.
18: Ja.
19: Gaat u daaraan meewerken?
18: Nee, ik vind, eerlijk gezegd, ben ik echt geschrokken van het onvermogen van het kabinet om samen ietsje verder te komen dan waar ze nu gekomen zijn. En ze schuiven alles weg. En daar denken ze dingen mee op te lossen, maar dat doen ze natuurlijk niet. Ze verschuiven problemen en ze lossen daarmee niks op.
19: Hmm.
18: Maar ze hebben daarmee onderling met z'n drieën in lieve vrede getekend. En dat is niet voldoende voor dit land. Het is een minderheidskabinet. Dus zij moeten daadwerkelijk komen met uitgestoken handen.
19: Maar u hebt de minister-president ook gehoord, u hebt ook de coalitiegenoten gehoord. Allemaal om verder te gaan onderhandelen na Prinsjesdag.
18: Nee, allemaal is dit een toverformule om hun eigen gezicht te redden... en hun onvermogen dat ze niet met z'n drieën... gewoon echt uitgestoken handen hebben geformuleerd naar de oppositie toe. Naar links of rechts, hè?
19: Ja. Nee, goed. U hebt al gezegd, ik zie volgende week dus ook somber in. Voor wat betreft die algemeen politieke beschouwingen.
18: Ik denk, financiële beschouwingen zal eerder hom of kuit moeten worden gegeven.
19: Ja, dat is één of twee weken later. En dan wordt de begroting helemaal tegen het licht gehouden door de financieel specialisten. Ja. Maar goed, meestal zie je bij de algemeen politieke beschouwing al het voorland daarvan.
18: Ja, maar de druk is denk ik nog niet hoog genoeg. Soms is er heel veel druk nodig, hebben we allebei in de geschiedenis gezien, om tot echte oplossingen te komen. Ik hoop nogmaals dat die er komt, want dat is natuurlijk goed voor ons land. Hè. Het is voor ons geen doel op zich om te staken, helemaal
19: goed,
18: niet.
19: Als die 6,5 miljard niet helemaal van tafel gaan, en die box, die discussie loopt dan ook nog parallel, ook voor Jesse Klaver van Pro, belangrijk. Wat voor een herfst ziet u dan in het vooruitzicht?
18: Ja, dat zullen we zien. Ik denk dat het kabinet dan sowieso een heel groot probleem heeft.
19: Ja, en u?
18: Nou ja, ik heb geen probleem. Want wij tekenen bij niks bij het kruisje. Als die bezuinigingen zo...
19: Staan er meer acties al in potlood in de boeken?
18: Nee, maandag heb ik nog actie.
19: Ja, dat zei u, maar na Prinsjesdag...
18: En het ultimatum staat.
19: Want deze actiedag is ook natuurlijk lang van tevoren voorbereid. Dus dat betekent dat als je in het najaar nog meer zou willen doen... dan moet je dat nu wel
18: zo'n
19: beetje beginnen.
18: Nee, dan moeten we dat zeg maar zo na Prinsjesdag eens een beetje gaan prepareren.
19: Ja, dus er staan nog geen nieuwe stakingen in de boeken en laten we zeggen in potten.
18: Acties kunnen we echt wel vrij vlot vormgeven.
19: En hoe groot is de kans op een hete herfst, zoals je dat nog vroeger noemde?
18: Ik hoop echt... dat deze acties weer hebben duidelijk gemaakt dat wij dit niet accepteren.
19: Ja.
18: Dat heel veel mensen in het land het niet accepteren. Er is ook brede steun voor, zeker bij een aantal ook coalitiepartijen.
19: Ja.
18: Dus ik hoop dat ze wijs zijn en toch uiteindelijk echt laten zien... dat het minderheidskabinet een hand uit kan steken aan en de polder en de oppositie.
19: Eerst moet het kabinet bewegen en dan pas u. En tot die tijd beweegt u voor geen centimeter.
18: Nee, waarom zou ik?
19: Hans Spekman, de voorzitter van de FNV. Hartelijk dank. Hier gaat Hila Noorzijn verder met 1 vandaag. Ik wens u een hele prettige woensdag en tot morgen.
20: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
21: NPO Radio 1.
20: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
19: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
20: Tessa van Vliegen.
22: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen... dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
20: En Mats Akkerman.
23: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
19: Ja.
23: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
20: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week... nemen.
19: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
22: popcorn.
20: Haagse hindernissen.
19: Een operette.
20: Een podcast van WNL.
19: Politiek drama.
20: Nu op NPO Luister.
24: Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké. En waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
8: Ja.
9: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
27: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
26: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
28: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
29: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: NPO Radio 1, 12 uur.
21: Hila Noorzai.
22: Goedemiddag. Ja, wie draait ervoor op als het je vandaag niet lukt om op je werk te verschijnen door de OV-staking? Is dat jij of je baas? En wat zijn je rechten als werknemer? Dat zometeen in één vandaag, maar nu eerst het NOS-journaal. En dat krijg je van Clemens Peters.
30: Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations bleven leeg. Een enkeling wist niet dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er ook geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer op gang gekomen. Reizigers moeten vandaag nog wel rekening houden met flinke vertragingen. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Veel reizigers klaagden dat er niets voor hen was geregeld. Deze expert gaat nog een stap verder en stelt voor de directeur van de luchtverkeersleiding hetzelfde te laten meemaken.
31: Yeah, I mean the transport secretary could sit the boss in a room with for 9 hours without anything to eat and no toilet breaks and ask him how he feels about that.
32: He might not have had a toilet break last night, to be honest.
31: You probably wouldn't get anywhere positively that way.
30: Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick en de vliegvelden in Manchester en Birmingham. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na zijn aankomst opnieuw verhuizen. En dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken niet op een geschikte plek terecht te komen. Ook moeten veel bewoners al snel verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En bij een woningbrand in Zwaag is iemand om het leven gekomen, een man van 78. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden en ook zijn meerdere woningen ontruimd vanwege de brand.
1: Het NOS-journaal.
30: In Noorwegen begint zometeen de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een kort ziekbed. Koningshuisdeskundige Josine Drogendijk vertelt dat het afscheid zal lijken op een uitvaart zoals die normaal gesproken wordt gehouden in de Noorse kerk.
3: Ja, het heeft toch ook een koninklijk tintje met een minuut stilte door het hele land. Dus helemaal één op één is dat niet hetzelfde. Dus dan ga je toch ook kijken van hey, hoe ging dat dan de vorige keer bij koning Olaf? Want we krijgen wel wat informatie van het Noorse Hof. Maar we weten ook gewoon simpelweg niet alles. Dus heel veel moet je gewoon ook op inlezen voor het geval het aan de beurt komt.
30: Rond de Noorse koninklijke familie was veel te doen dit jaar. Zo is de zoon van koningin Mette Marit veroordeeld voor verkrachting. De koningshuisdeskundige verwacht dat de discussie daarover niet voorbij zal zijn na vandaag.
3: Nu gaat het over koning Harald, maar zometeen als de begrafenis achter de rug is, dan komt koning Håkon naar buiten. Dan gaan de vlaggen die nu half stok hangen, die gaan weer naar boven. Dan verschijnen ze op het balkon om de nieuwe koning voor te stellen. Breekt er een nieuwe periode aan en reken maar dat dan heus nog wel de discussie gevoerd gaat worden.
30: Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit is gekomen. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België, nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. En nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Zijn hart liep daarbij onherstelbare schade op en Overmars zegt nu dus te stoppen vanwege zijn gezondheid. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht geraakt. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. En vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer, vandaag buien, soms met onweer en hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden, vanavond minder buien.
22: Dankjewel, dan verkeer krijg je van Dennis Mooi.
4: Het rijdt even langzaam op de A4 richting Amsterdam. Bij Schiphol heb je 5 minuten vertraging. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra.
6: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een sta-opstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij.
0: Dat kan met een betrouwbare cloudprovider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
9: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
8: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
9: De olifanten van Botswana, NRV.
8: Of luipaarden in Sri Lanka.
9: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
23: NPO Radio 1. Avro Tros.
24: Ja, stelletjes kun je nog kopen, maar de rest van het vuurwerk is inmiddels verboden. En dus is het aantrekkelijk voor criminelen, want er is geld mee te verdienen. Straks zoeken we naar het antwoord op de vraag hoe je dit nou moet aanpakken. En de Duitsers kijken jaloers naar ons, Marloes.
25: Ja, want wij zouden het Walhalla van vrouwveiligheid zijn. Nou, ik was wel verbaasd, want doen we het eigenlijk wel zo goed? En hoe dan? Dat hoor je zo.
24: Maar nu eerst, je bent vanochtend waarschijnlijk met een collega meegereden of je hebt iemand onderweg opgepikt.
26: Hila Noorzaai.
24: En Marloes Lemson.
26: Eén vandaag.
24: De landelijke staking in het openbaar vervoer heeft deze ochtend niet tot chaos geleid. Veel mensen lijken er wel rekening mee te hebben gehouden. Die werken bijvoorbeeld thuis.

0: Hoe dan? Dat hoor je zo.
1: Maar nu eerst, je bent vanochtend waarschijnlijk met een collega meegereden of je hebt iemand onderweg opgepikt.
2: Hila Noorzaai.
1: En Marloes Lemson.
2: Eén vandaag.
1: De landelijke staking in het openbaar vervoer heeft deze ochtend niet tot chaos geleid. Veel mensen lijken er wel rekening mee te hebben gehouden. Die werken bijvoorbeeld thuis. Maar wat als je baas nou per se wil dat je op je werk komt? Wat zijn je rechten als werknemer? Arbeidsrechtadvocaat Pieter van den Prink, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: En Laura, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
1: Jij werkt bij een beauty salon. Dus ik zou zeggen, thuiswerken is voor jou geen optie. Hoe ga je normaal naar je werk?
4: Ja, normaal ga ik gewoon met de OV.
1: En vanochtend ging dat dus niet?
4: Nee, vanochtend ging dat niet.
1: En hoe ben je er dan wel gekomen, Laura?
4: Ja, vandaag ben ik gekomen in de bakfiets.
1: In de bakfiets?
4: Klopt.
1: Hoe werkt dat? Hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Nou, ik had nooit in mijn leven in een bakfiets gezeten. Maar omdat vandaag dat niet lukte, gelukkig kwam mijn werkgever mij ophalen in de bakfiets van haar dochter.
1: Wat lief.
4: Ja.
1: Ja, toch? Je werkgever die je speciaal komt ophalen. Want er was geen andere manier hoe je naar je werk kon komen, denk ik.
4: Nee, omdat ik heb geen auto. Ik heb ook geen fiets. Ik heb vak van de fiets gevallen, dus liever fiets ik niet. En ja, normaal ga ik gewoon met de OV. Ik had ook niemand die mij anders kon ophalen. Dus ja.
1: Dan is in de bakfiets denk ik ook de beste optie. Het is ook heerlijk, hè?
4: Ja,
1: je wordt gewoon lekker gebracht. Dat is top.
4: Ja, ik was als een prinses. Ik heb gewoon daar lekker gezeten. Alles werd voor mij gedaan.
1: Nou, ik hoop dat je werkgever wel op een koffietje trakteert vandaag. Dat is wel zo lief.
4: Ja, dat kan zeker.
1: Kijk, Pieter van den Brink, werkt u vandaag thuis?
3: Nee, ik werk op mijn kantoor. Ik kijk hier uit naar de Maas en de overkant Kop van Zuid op een Rotterdams kantoor. Maar ik moet je ook zeggen, ik ben met de waterbus gegaan. Ik woon in Dordrecht en vaar naar mijn werk. En de waterbus was nu juist het enige OV wat nog wel ging. Dus ik zit op mijn kantoor.
1: Kijk, maar ik denk dat u een van de weinige mensen bent die vandaag dan wel gebruik kon maken van het OV.
3: Ja, dat klopt. Dus het hele OV ligt toch wel echt breed plat. En deze waterbus gaat echt niet naar het hele land. Dus er is een enorme uitdaging natuurlijk voor heel veel werknemers. En ik neem aan dat de vraag is dan van ja, wat nou als die werkgever per se wil dat je naar kantoor komt en het lukt niet.
1: Nou, meneer Van den Brink, u kunt het radioprogramma gewoon overnemen.
3: Nee,
1: dat was
3: sorry.
1: Natuurlijk
3: ja,
1: volgende vraag.
3: ik zwaai net jullie cameramannen uit voor de uitzending van vanavond. We hebben wat meer tijd gehad. Maar in ieder geval weet dat. Kijk, de wet is in de kern. Veel mensen vinden het ingewikkeld, maar in de kern heel duidelijk. De hoofdregel is: als je niet werkt, krijg je als werknemer wel loon. Tenzij de reden waarom je niet werkt voor rekening en risico van de werknemer komt. Dus dat is een beetje de verdeelsleutel. En nou ligt er bij de arbeidsovereenkomst heel veel verantwoordelijkheid bij de werkgever. Maar juist woon-werkverkeer ligt bij de verantwoordelijkheid van de werknemer. Dus onderaan de streep, strikt wettelijk, kom je niet werken, krijg je geen loon.
1: Oh, dat is wel hard.
3: Dat is, ja, ik moet wel zeggen, en ik ben nog niet klaar in die zin, want ik snap deze reactie van, de wetgever heeft er ook over nagedacht. Er is een escape-artikel dat staat, dat is wel een beetje een vangnet-artikel, als je als advocaat daarmee komt, dan heb je niet heel veel verhaal, maar daar staat in dat de werkgever moet zich tegenover de werknemer redelijk gedragen, en andersom, de werknemer naar de werkgever. En wat je ziet in rechtspraak is, een werkgever moet natuurlijk wel meedenken. Stel, thuiswerken, zoals bij ons op een advocatenkantoor, is eigenlijk prima mogelijk. Dan, als je dan als werkgever gaat zeggen, nee, ik wil dat je op kantoor bent, zonder duidelijke redenen, dan ligt het juist ook wel weer voor rekening risico van de werkgever. Dus dan krijg je gewoon salaris. En je kunt ook meedenken, misschien het wisselen van een dienst of andere indeling. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden om daar iets in te verzinnen. Nou, chapeau en complimenten voor deze werkgever die met de bakfiets is komen halen. Maar ik zit hier in de Rotterdamse haven. Ik zie de directeuren hier van deze bedrijven nog niet met een bakfiets alle havenwerkers op. Halen. Dus daar zitten natuurlijk soms wat fysieke problemen in. En er staat ook nergens in de wet dat je je werknemer met een bakfiets hoeft te halen. Maar zonder gekheid, de werkgever moet echt wel goed meedenken. Maar ja, in zorg en bouw is dat natuurlijk best wel een uitdaging.
0: Ja. Maar gebeurt het andersom ook wel eens? Hoort u dat wel eens, dat werkgevers zeggen van, nou, ik betaal je gewoon niet als je niet op je werk komt door een OV-staking?
3: Nou ja, kijk, als het om één dag gaat, dan hebben werkgevers misschien een soort praktisch argument van, joh, het kost me meer een administratieve romslomp om één dag eraf te trekken. Maar ja, hoor ik natuurlijk van alles en nog wat, omdat ik dit vak al 34 jaar doe. En ik heb alle soorten, maten, kleuren meegemaakt. Maar ja, werkgevers kunnen wel eens zeggen van, ja, sorry, je bent niet op je werk. Je hebt het werk niet verricht om een reden die helemaal voor jouw rekening risico komt. Ja, dat staat in.

0: de wet. Dus vergeef mij dat ik dat hanteer. Ja, daar wordt de verhouding allemaal niet vrolijk van. Maar als we daar de norm langs leggen, dan kunnen we het hele arbeidsrecht wel in de prullenbak gooien. Want er zijn nou eenmaal regels voor bedacht. Maar nogmaals, er mag van een werkgever best veel meedenken worden verlangd. Maar ja, ik noem maar wat. Verpleegkundigen op een ziekenhuis, die kunnen gewoon eenmaal niet thuiswerken. Ja, en als je dan als werkgever in de problemen komt, dan mag je de verpleegkundige best wel noodzaken om te zeggen, ja, laat je dan inderdaad maar brengen door iemand, pak een alternatief vervoer. En als het echt niet lukt, dan misschien een roosterwissel met iemand die het wel lukt. En als het dan allemaal niet lukt, ja, dan zou je in zekere zin een vakantiedag moeten nemen.
1: En zou je werk dan bijvoorbeeld vervangend vervoer kunnen regelen? Dat is eigenlijk meer een geste dan dat het een verplichting is.
0: Ja, nou, die kreeg ik gisteren natuurlijk wel binnen vanuit grote zorginstellingen. Die zeiden dan, ja, onze managers krijgen allemaal vragen van, ik kan wel komen, maar dan met de taxi betalen jullie.
1: Ja.
0: Nou, de hoofd HR had zoiets van, joh, regel het zelf, daar ben je manager voor. Maar dat was natuurlijk niet het antwoord. Het antwoord is natuurlijk wel van, ja, de werkgever is vanuit die hoofdregel niet gehouden om dan het taxivervoer te betalen. Maar ja, de arbeidsmarkt is natuurlijk ook weer schaarste van arbeid. Dus je wil je werknemers natuurlijk toch ook wel niet te ongemakkelijk laten zijn. Dus dat zou een praktische oplossing kunnen zijn. Maar onderaan de streep mag een werkgever zeggen, ja, sorry, dan kom je maar met de taxi. En dat is je eigen kosten. Want nogmaals, woon-werkverkeer, dat is echt gewoon, dat zit buiten de verantwoordelijkheidssfeer van de werkgever.
1: Oké, en hebben werknemers dan nu genoeg rechten volgens u in zo'n situatie?
0: Ja, in die zin dat als je kijkt naar de rechtspraak en dus de uitleg van deze wetsregels, en er zijn ook weer cao's en specifieke arbeidsovereenkomsten. Nou, dat is te ver om hier uit te leggen, maar het zijn specifieke afspraken. Onderaan de streep is ons arbeidsrechtssysteem juist natuurlijk wel heel goed beschermd voor een werknemer. En gelukkig is het rechtssysteem staat open en bol van vormen als redelijkheid en billijkheid. En de werknemer, alleen een werknemer die belt, ik ben er morgen niet, want het OV staakt, punt. Dat is de korte de bocht, maar de positie van... Ja, maar het gebeurt allemaal, hè. De positie van de werknemer is behoorlijk sterk beschermd. De werkgever moet echt vergaand praktisch meedenken om er wat voor te maken. Die werkgever heeft er ook een belang bij, hè. Want die ziet liever een werknemer gewoon werken dan dat hij allerlei vervelende maatregelen als een dag minder salaris moet hanteren.
1: Ja, tuurlijk. Laura, hoe zijn je collega's eigenlijk op het werk gekomen? Ik neem aan dat je werkgever niet iedereen heeft opgehaald in die bakfiets, want het wordt wel krap.
2: Ja, nee. En, een paar van... Nee, dat zou echt niet lukken, hoor. Ik ben een beetje groot. Niet zoveel, maar ik was een beetje groot voor die bakfiets.
1: Maar, ik denk dat we allemaal groot zijn voor de bakfiets, Laura.
2: Ja, nee, maar mijn collega's wonen in de buurt en sommige van hen hebben auto.
1: Kijk.
2: En ja, dus ze kunnen lopen. En ik niet, omdat dat zal meer dan 1 uurtje zijn. En ja, ja. In die regen en alles, ik ben wel gemak van suiker.
1: Ja, jij niet alleen, dus, Laura. Ik ook. Ik snap dat helemaal. Dankjewel,
2: dus
1: Pieter van den Brink,
2: lukken.
1: Arbeidsrechtadvocaat en Laura. Vanavond meer hierover in onze televisieuitzending. Dat is 6:30 op NPO 1. Straks een einde aan je tijdlijn op social media.
3: Eén vandaag.
1: Maar nu eerst, heer Marloes, Nederland zou het Walhalla zijn voor vrouwveiligheid.
4: Ja, dat schrijft de Duitse krant Neue Ruhr Zeitung. In Noord-Rijn-Westfalen worden wij als lichtend voorbeeld genoemd. En het gaat dan vooral over Amsterdam, waar de wensen van vrouwen de basis zouden zijn voor het ontwerp van de stad. En ook Utrecht en Schiedam worden in dat rijtje genoemd. Nou, ik wilde dat toch eens even checken hoe goed wij bezig zijn. Dus ik belde met Danique de Jong van Wij Eisen de Nacht op. En ik vroeg haar of het terecht is dat onze oosterburen ons als voorbeeld nemen.
5: Vrouwveiligheid en vrouwonveiligheid, dat gaat natuurlijk niet alleen over Amsterdam. Dat gaat over alle gemeenten in Nederland. Het gaat ook over een kleine gemeente als Haldenbergen. Dat gaat over dorpen. Dus aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi dat Amsterdam op allerlei manieren kijkt van hoe kunnen we überhaupt werken aan gelijkwaardigheid en aan veiligheid in een bredere zin. En aan de andere kant gaat het over, ja, alle ruimte, zowel openbaar als achter de voordeur, in grote steden en in kleine dorpen.
4: Ja, het probleem beperkt zich natuurlijk niet tot steden, terecht. Maar als goed voorbeeld noemt ze nog wel een kermis in een andere stad, in Tilburg. Want daar waren altijd al veel urinoirs, uiteraard voor de mannen. Mm-hmm. Maar sinds kort zijn er ook een paar gewone wc's. Maar ja, of je daar dan nou echt blij mee moet zijn?
5: Ja, ik denk ook dat blij een groot woord is. Dat, nou, aan de ene kant is het natuurlijk mooi als er stappen vooruit worden gezet en die moet je vieren. Daar ben ik ook echt helemaal van. En ja, er moet echt nog zoveel meer gebeuren. En zelfs dit, hè, een paar openbare toiletten voor vrouwen. Ja, dat is nog zo ondermaat. Dat zijn geen niet iets om feest over te vieren eigenlijk.
1: Ja, dat is ook al de bare minimum, toch?
4: Ja, precies. Ja, daar hoef je echt niet per se heel blij mee te zijn. Maar goed, wat er wel gebeurt in sommige gemeenten is die organiseren dan speciale wandelingen met vrouwen. Ik heb hier zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar dan vragen ze van de gemeente bijvoorbeeld van nou vertel eens, waar op straat voel je je nou onveilig? En dan passen ze daar wat dingen aan. Bijvoorbeeld de lichten op de stations of ze zorgen dat er goede zichtlijnen zijn. Dat je niet ergens in een of ander raar hoekje staat. Maar een veiligheidsgevoel is niet alles, zegt Danique de Jong.
5: Een gevoel van veiligheid is heel erg belangrijk en is natuurlijk ook heel erg fijn. En tegelijkertijd moeten maatregelen die een gevoel van veiligheid vergroten, niet in plaats van daadwerkelijk de veiligheid vergroten. Want een gevoel, dat betekent eigenlijk nog niet zoveel.
4: Nee, maar goed, in Duitsland vinden ze dus wel dat wij heel lekker bezig zijn. Maar volgens de Jong daalt de aandacht voor vrouwveiligheid hier juist. Daarom waren er vorige maand weer nieuwe acties en er komen ook weer nieuwe evenementen aan vanuit Wij Eisen de Nacht op.
5: We zagen eigenlijk dat het weer heel erg was gedaald. Zeker ook in de media. Dat aantal publicaties was alweer gehalveerd. En het probleem is niet opgelost. Het aantal incidenten is niet gehalveerd. Het is zo'n groot probleem. De onveiligheid van vrouwen, dat verdient eigenlijk continue aandacht en verandering. Dus we wilden weer opnieuw die stroomversnelling weer opnieuw aanzwengelen.
4: Ja, en ik vroeg haar of Wij Eisen de Nacht op dan ook naar onze oosterburen trekt voor actie. Ja. Als wij als zo'n goed voorbeeld gezien worden. Maar nee, zegt de Jong, want dat kunnen ze in Duitsland vast heel goed zelf. Terecht ook wel. Maar er zat nog wel een tip voor de Duitsers. Kijk eens naar een ander land dan Nederland, want er zijn nog betere voorbeelden.
5: Bijvoorbeeld op plekken als Spanje, dat ze veel verder zijn met maatregelen als het gaat over vrouwveiligheid. En ook de financiële ruimte die ze hebben om bijvoorbeeld femicide te bestrijden. En de maatregelen die zij daarmee nemen. Ja, dat zijn er veel meer en die hebben ook al veel groter effect gehad. Als je dan toch een goed voorbeeld gebruikt, gebruik dan een echt goed voorbeeld.
4: Dat zouden wij misschien ook wel eens kunnen doen. Hè? De ambtenaren van Amsterdam even laten googlen op La Seguridad de las Mujeres.
1: Ik geef het door. Marloes, dankjewel.

0: Arcade Fire en Everything Now.
1: Eigenlijk werkt het net als bij een gokautomaat. Iedere keer dat je verder swipet, heb je weer kans op zo'n superleuke video.
2: En waar bijvoorbeeld een film een duidelijk einde heeft, is je feed zo gemaakt dat je eindeloos kan blijven scrollen.
0: Ja, zo werkt dus een algoritme. De vraag is, gaan algoritmes van in de ban in Australië? Ja, want als eerste land verbood Australië social media tot 16 jaar. En nu willen ze dus nog verder gaan. De algoritmes moeten aan banden worden gelegd, want het is te verslavend. Een wetsvoorstel genaamd My Feed, My Way moet ervoor zorgen dat algoritmes uit kunnen. Loes Pauwels, universitair docent ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit. Goedendag.
3: Goedendag.
0: Om te beginnen bij het begin, wat voor impact hebben die algoritmes?
3: Het is lastig om vanuit onderzoek echt heel duidelijk precies vast te stellen wat voor input die algoritmes hebben, omdat we eigenlijk heel weinig inzicht hebben in hoe die algoritmes precies werken. Maar als we bijvoorbeeld in interviews ook aan jongeren vragen van wat vind je van de algoritmes, dan geven ze eigenlijk aan van ja, we vinden dat ze te goed zijn, dus eigenlijk dat ze te veel leuke content online zien en dat soms daardoor ook ten koste gaat van tijd die zij het liever aan andere zaken zouden willen besteden, zoals huiswerk maken, met vrienden live afspreken of op tijd gaan slapen.
0: Maar goed, je zou ook kunnen zeggen, hè, als je vindt dat je aandacht te lang wordt vastgehouden, dan zou je ook kunnen bepalen, oké, ik stop op een gegeven moment, maar dat lukt dus niet.
3: Nee, dat vinden ze dus lastig, omdat er elke keer toch weer een leuk filmpje voorbij komt die toch weer je aandacht blijft vasthouden. En ja, wat daarnaast ook nog wel meespeelt, is dat de algoritmes jongeren in een bepaalde hoek drijven van content die zij te zien krijgen. Dus daardoor kan het ook zijn dat je in een soort fuik met informatie terechtkomt en daardoor niet meer een divers beeld krijgt van de wereld of van de meningen die verschillende mensen hebben.
0: Ja, je wordt eigenlijk bevestigd in je eigen gelijk.
3: Ja, dus ja, dat kan eraan bijdragen. Of dat je denkt dat veel anderen, net als jou, op een bepaalde manier denken. Of dat je toch beïnvloed wordt, terwijl je niet doorhebt dat er ook een hele groep mensen is die hele andere meningen hebben. Daar word je dan door het algoritme minder aan blootgesteld.
0: Maar ik was dus in de veronderstelling dat het al bestond. Bijvoorbeeld voor Facebook en Instagram, dat je inmiddels wel kan aangeven van goh, ik wil alleen maar de mensen volgen die ik wil volgen. En dat algoritme, dan dat kan ik uitzetten.
3: Ja, klopt. Er is een mogelijkheid dat dat uitgezet kan worden bij Instagram. Bij Facebook weet ik niet precies. Jongeren gebruiken ook bijna geen Facebook, dus daarvoor is het ook iets minder relevant. Alleen ja, de verantwoordelijkheid ligt dan wel echt zelf bij de jongeren. En veel jongeren die denken van ja, maar als ik dat algoritme niet heb, is het ook minder leuk. Dus ze moeten ook maar net weten wat de voor- en nadelen zijn.
0: Dus ze moeten ook die keuze überhaupt niet hebben. Het moet gewoon weg.
3: Nou, ik denk dat dat heel lastig is. Of in ieder geval standaard moet standaard zijn dat dat algoritme niet aanstaat. Dat zou wel heel erg helpen. En dat bijvoorbeeld ouders een besluit kunnen nemen over of dat algoritme wel of niet aangezet zou kunnen worden als we dat toch nog als alternatief zouden willen bieden. Daarnaast is het ook belangrijk dat bij alle platforms die keuze makkelijk er is. En dat het niet ergens verstopt zit, of dat het voor jongeren toch nog moeilijk is om dat te gaan zoeken.
0: Ja, maar ik hoor net zeggen, ja, ouders die dat dan aan kunnen zetten, we weten inmiddels toch ook wel dat die jongeren alles kunnen omzeilen. Ik bedoel, je kan daar wel een hek op zetten, maar dat gaat toch heel makkelijk. Omzeilen ze dat?
3: Ja, dus dat is het ingewikkelde. Dus ja, als je het echt wil verbieden, dan zou je echt de social media anders moeten gaan ontwerpen en inrichten. En dan moet het ook wel echt de default zijn.
4: Alleen maar gaan die bedrijven dat doen? Want hun hele verdienmodel is toch gebaseerd op dat mensen krijgen wat ze het liefst lezen of het liefst zien?
3: Dat is wel waar ook veel modelmodel op gericht is. Maar wat nog wel meespeelt is dat er ook bijvoorbeeld recentelijk weer rechtszaken geweest zijn tegen Meta. En dat er ook wel steeds meer druk wordt uitgeoefend op de platforms vanuit de hele maatschappij. Vanuit het recht om toch veranderingen aan te passen in hun design. Dus ik denk dat op een gegeven moment, als er vanuit verschillende kanten die druk opgevoerd blijft worden, dat er toch wel een aanpassing gemaakt gaat worden. Dat zie je ook dat Meta bijvoorbeeld aangeeft dat ze wel nu stappen willen gaan nemen. En ik denk dat het dus langzaamaan dat we wel verschuiving zien dat er veranderingen plaats gaan vinden in hoe social media gebouwd wordt.
0: Maar die veranderingen komen ook omdat bijvoorbeeld landen als Australië een vuist durven te maken. Ik heb wel het idee dat dat in Europa wel wat minder fel is. Kunnen we daar een voorbeeld aan nemen?
3: Nou, ik denk dat we in Europa ook wel echt bezig zijn op Europees niveau, samen met andere landen vanuit de Europese Unie, om eisen te stellen aan het design van platforms. We hebben ook gekeken naar wat voor boetes moeten er opgelegd worden. Dus ik denk dat ook zeker Europa daarin stappen aan het zetten is. Australië is ook heel extreem. Bijvoorbeeld, ze zeggen geen social media onder de 16 jaar. En als we kijken ook vanuit onderzoeken, is dat niet per se de beste oplossing om zomaar hele social media te verbieden. Dus moeten er dingen aangepakt en veranderd worden. Maar er zitten ook haken en ogen aan het zomaar verbieden. En ik denk dat het ook goed is dat we ons daar bewust van zijn. En ik vind het daarom ook goed dat er op Europees niveau zeker ook stappen genomen worden. Maar dat er ook wel goed over nagedacht wordt over oké, maar hoe dan wel.
0: Precies, wat zijn de gewenste effecten? Loes Pauwels, dank u wel. Straks, er wordt een motie diarree over ons uitgestort. Maar nu eerst het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1.
0: Dan krijg je van Clemens Peters.
6: In Noorwegen is de uitvaart bezig van de overleden koning Harald. Staatshoofden en royals uit de hele wereld zijn erbij. Het afscheid is in de Domkerk in Oslo. Andere begrafenissen mogen er vandaag niet zijn in Noorwegen. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. De rechtbank Gelderland neemt de zaak van de Utrechtse Banga-lijst over vanwege belangenverstrengeling. Een van de vrouwen die aangifte heeft gedaan is familie van een rechtbankmedewerker in Utrecht. Leden van het Utrechtse studentenkoor staan terecht voor het verspreiden van een lijst met kwalificaties van vrouwelijke studenten die seksistisch en denigrerend zijn. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick en de vliegvelden in Manchester en Birmingham. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena was binnen enkele minuten al uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de uitverkochte Ziggo Dome.
0: Dan verkeer krijg je van Dennis Mooi.
7: Het rijdt langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lut heb je 5 minuten vertraging. De A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht doe je er 5 minuten langer over.
8: Eén vandaag. Hila Noorzaai.
0: En Marloes Lemson. Ja, grote partijen zwaar vuurwerk worden steeds vaker bewapend de grens overgebracht. De handel in illegaal vuurwerk is aantrekkelijker geworden voor de georganiseerde misdaad. En de politie is nu, 3 maanden al voor de jaarwisseling, druk bezig met vuurwerkcriminelen op te sporen. Misdaadjournalist Sven van der Meulen, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Sven, om te beginnen, illegaal vuurwerk, dat is meer dan een rotje, toch, denk ik?
9: Jazeker. Nee, tegenwoordig, kijk, dan heb je het echt over die cobra's, heet dat dan. Maar je hebt ook andere vlinderbommen, wordt het ook wel genoemd. Je hebt echt wel vuurwerk wat, ja, als je dat onder een auto legt, dan is de auto weg, zeg maar. Zo heftig is het wel.
0: Zo, en dat komt dus in busjes de grens over?
9: Ja, zeker. En dat kun je gewoon heel makkelijk kopen. Omdat landen om ons heen dat gewoon, ja, er is geen controle bij de grens. Dus als jij je auto inlaat in Duitsland, of weet ik veel waar je het vandaan haalt, dan is daar verder geen politieagent die dat doorheeft.
0: Ja, maar nu willen we dat dus wel harder gaan aanpakken, vooral aan de grens. Dus ook door verdachte kentekens te registreren. Werkt dat, denk je?
9: Ja, nou ja, kijk, ik moet er een beetje van lachen. Omdat ik eigenlijk denk, ja, jemig. Kijk, het is natuurlijk supergoed dat de politie zegt, ho, stop, we moeten hier wat mee. Dat kan ieder weldenkend mens zou daarvoor moeten zijn, dus ik ook. Alleen, ja, als het geweld zo erg, ik denk dat we bijna dagelijks in de kranten lezen dat er een deur wordt opgeblazen, dat er een bom bij een auto ligt, dat er jongeren van 13, 14 jaar met die dingen lopen. Ja, als je dat wil stoppen en dan trek je aan de noodrem eigenlijk als politie zijnde, en dan zeg je, ja, we gaan wel kentekens noteren. Ja.
0: Is dat niet genoeg dan? Wat moet je dan wel doen?
9: Nou ja, kijk, het is ook. Ik heb ook het gouden ei niet in handen. Het is ook heel moeilijk, omdat wat ik zeg, als jij in de auto in Duitsland je auto vollaat en vervolgens breng je dat naar Nederland en lopen jochies van 13 met die dingen rond. Ja, hoe weet je dat eigenlijk? Volgens mij zit de opsporing veel meer op de platformen die dat. Waar dat plaatsvindt. Nou, daar is de politie wel, maar ik denk nog te weinig. En aan de andere kant kun je je ook afvragen, waarom spreek je die gasten niet aan voordat ze in aanraking komen met het criminele milieu? Want dan kan je ze er nog uitleggen wat er mis kan gaan. Kijk, op het moment dat die jongens 15, 16 zijn, in de buurt hebben ze een paar duizend euro verdiend. En gaat het allemaal goed? Ja, ga dan maar eens zeggen, hey, wat jij doet mag niet. Dan kun je die jongens helemaal niet meer bereiken.
4: Ja, nee. Of je moet die telefoons tappen van die handelaren.
9: Ja, maar dat mag weer niet zomaar. En dan kun je je ook weer afvragen van ja, wie handelt er in vuurwerk? Als ik vandaag besluit om naar het Oostblok te rijden of naar Duitsland, kan ik een hele bus volladen. En ik heb geen gek kenteken. Ik zie er ook niet heel verdacht uit. Dus ik vermoed dat de politie mijn kenteken, hoop ik, niet noteert. Ja, wie weet dan dat ik dat heb gedaan? Dat is best moeilijk.
0: En spreek jij die jongens bijvoorbeeld ook?
9: Ja, ik heb heel veel jongens gesproken. Ook echt jongens die echt daadwerkelijk bommen hebben gelegd onder auto's in opdracht van nou ja, de criminelen die daar dan boven hangen. Dat zijn gewoon hele jonge gasten van 15, 16, 17 jaar oud of nog wel jonger. Die gewoon voor een dure tas of voor... Ja, het gaat helemaal niet om heel veel geld, maar dan hebben ze in hun hoofd gehaald dat stoer is. En dan leggen ze zo'n bom onder de auto. Ik heb één jongen gesproken van 17, die is ook verdachte geweest in zo'n zaak. Daar ben ik heen.
0: Wat een cliffhanger, Sven.
9: Met mij praten. Nou, die
0: je viel weg. Moment, nog een keer. Jongen van 17.
9: Oh. Een jongen van 17, die wilde anoniem wel met mij babbelen. Nou, dus ik daarheen. En die had een enkelband, want die was verdacht in een zaak van een feit dat hij een bom onder een auto had gelegd, midden in een woonwijk. En als je met die jongens praat, dan is daar gewoon... Die zijn zo naïef. Dus daar zit helemaal geen gedachte bij van dat fout is of dat risicovol is. Daar denken zij helemaal niet over na.
0: Ook niet met een enkelband? Dringt dat überhaupt dan tot ze door? Op een gegeven moment?
9: Nee, hij vond het wel even fijn dat hij even rust had van de buurt. En even op adem komen en dan weer door. Ja, praat er maar eens mee. Ja. Daar valt niet mee te praten. Dus op het moment dat die jongen 1000 euro in zijn zak heeft en een enkelband om heeft, ben je denk ik al te laat. Je moet veel meer in dat voorstadium ervoor zijn.
0: En aan wat voor bedragen moet ik denken?
9: Ja, dat is best soms heel laag. Soms denk ik van, als je in Albert Heijn goed je best doet, dan verdien je ook best oké, denk ik dan. Maar ja, dat is mijn naïviteit misschien weer. Maar ja, voor soms voor honderden euro, soms voor 1000 euro, soms voor een dure tas. Het zijn wel altijd dingen waarvan ik denk, ja, als je daar wat langer over nadenkt, zul je toch moeten inzien dat het niet waard is. Want waarom zou je voor een dure tas van Gucci of een Gucci riem of weet ik het allemaal wat. Ja, daar moet je echt aan denken, weet je wel. En ja, dat maakt het ook zo naïef.
0: En zie je dan nu ook, nu vuurwerk illegaal is geworden, dat het verboden is, dat er makkelijker in wordt gehandeld?
9: Nou kijk, dit mocht al niet. Kijk, ik ben nu 30 en 15 jaar geleden liep ik ook vuurwerk af te steken. En waren er altijd van die schorrimorrie en die had dan zo'n vuurwerkbom. Dat is van alle tijden, zeg maar. Mm-hmm. Dat mocht al niet. Alleen nu zie je dat het zo makkelijk is om eraan te komen. En dan als je er een fles... Want vaak binden ze daar een fles benzine aan vast of iets dergelijks. En dan heb je gewoon echt een bom.
0: Ja.
9: En dat mocht al niet. Dus het zit hem ook helemaal niet in dat niet mag. Weet je wel? Dat maakt voor hun helemaal niet uit. Dus zij kunnen daar nog steeds aan komen. Want het mocht altijd al niet.
0: Ja, de vraag blijft wel wat je kunt doen tegen deze handel als vuurwerk in omringende landen nog gewoon toe is gestaan. Zoals jij zegt, nou, Europarlementariër Raquel Garcia Hermida van der Wallen van D66 zet zich al jaren in voor strengere vuurwerkregels in heel de EU.
10: Wat wij willen is een zwarte categorie wordt verboden en de andere categorieën beter traceerbaar worden. Dat betekent dat wij beter kunnen volgen, de politie, handhavers, beter kunnen volgen als er een probleem is, waar dat vuurwerk vandaan komt, waarvoor het wordt gebruikt en natuurlijk ook dat de pakkans voor die criminelen, die illegale handelaren ook omhoog gaat.
0: Ja, Sven, denk je dat strengere regels in de EU dan wel de oplossing is?
9: Nou, daar moet je wel naar kijken. Want kijk, als je in Duitsland het kan ophalen, omdat daar niemand op let, dat is ook wat gesageerd, maar omdat het daar makkelijker is, kun je je afvragen of het niet wijlen met de kraan open is. Maar ik moet wel zeggen, het klinkt allemaal zo, ja, weet je wel, we hebben helemaal geen wijkagenten, we zijn niet op die pleintjes, we hebben geen idee. Dus dat kun je allemaal wel doen en roepen, maar ik zit me toch wel echt af te vragen of dat zin heeft, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Maar misschien ben ik te cynisch. Dat kan.
0: Ik hoop het. Ik hoop dat het misschien een strengere aanpak ook een betere toekomst betekent voor deze jongens. In ieder geval, dankjewel voor nu, misdaadjournalist Sven van der Meulen. Straks hartverscheurende taferelen in de vogelopvang in Utrecht, waar het West-Nijl-virus rondwaart.

0: Lord en Greenlight. Ja, ze wankelen of vallen zelfs plotseling dood neer. De vogelopvang Utrecht krijgt opvallend veel eksters, kraaien en kauwen binnen met vermoedelijk het West-Nijl-virus. Onze verslaggever Joris Kreugel staat voor het hek van de opvang, waar manager Kirsten Steinhardt komt aanlopen.
1: Sorry?
2: Ik ben achteraan
1: het werk. Ja, je zal wel druk zijn.
3: We hebben druk met een aantal zaken.
1: Als het gaat om het West-Nijl-virus, hè, bij vogels.
3: Want... Zeker. Bijna dagelijks krijgen we vogels binnen en niet eentje, een paar. We hebben toevallig eentje in het nachthok. Die heeft de dierenambulance gebracht vannacht. En die is helaas al overleden. Wil je hem even zien?
1: Ja, ik wil hem al even zien.
3: Kom maar even.
1: Een aantal leven toch ook nog hopelijk?
3: Ja, ja. Die laat ik je zo meteen in de ziekenboeg zien. Dus het ligt aan het stadium waar ze in zijn.
1: Ja.
3: Of we ze wel of niet kunnen redden. Dit is vermoedelijk West-Nijl-virus. We zouden hem in moeten sturen naar de DWHC. En dat is een instantie die dus onderzoeken doet bij onder andere vogels. Over wat er gaande is, doen we via onze dierenarts.
1: Het is een kraai.
3: Ja.
1: Verdrietig.
3: Kom, we lopen even verder.
1: Maak je je zorgen erover?
3: Ik zeg altijd dat vogels een beetje de thermometer van onze samenleving zijn van wat er gaande is. Want die trekken natuurlijk ook over de hele wereld een aantal vogels. En dat zorgt ervoor dat bepaalde ziektes hierheen komen. Het is net als wij mensen, hè? Wij reizen ook. En ik voorspel dat we TZT, als de klimaatverandering zo doorgaat, dat malaria hier ook gewoon gaat worden. En dat is eigenlijk de West-Nijl-virus via muggen.
1: Ja. Gaan we naar binnen?
3: We gaan naar de ziekenhuis.
1: Goedemorgen.
3: Dit zijn mijn collega's, Veronica.
4: Hallo.
3: En Roos. En die zijn aan het pappen, want we hebben altijd heel veel duiven. Ik weet niet precies waar wat nu zit, want ik ben net binnen. Veronica, zou jij een vogel willen pakken? Want dan hoef ik me niet helemaal om te kleden. 3072. Er staat hier, die is van de dierenambulance Utrecht. Vrij apathisch en mager, erg passief, mogelijk ziek. Nou.
5: Ja, je zit al een paar dagen hier.
1: Een kraai?
5: Hij beweegt wel veel. Is wel actief.
1: Hij bijt je?
5: Ja.
1: Hij pakt de microfoon.
5: Maar hij is nog steeds veel mager.
2: Straks.
5: Ja.
1: Hij is fel, hè?
5: Ja, super fel, ja.
1: Ja.
5: Ja. En dit word je gebeten, hier.
1: Oh, je arm zie ik ook, blauwe plek.
3: Nou, hier hebben we er ook eentje.
1: Maar hoe zie je dat nou? Want ze zit eigenlijk best wel vrij rustig in een kooitje. Want ze zit achter het plastic raampje.
3: Ik kijk even in ons systeem. Dat de reden is dat een bepaalde vogel, in dit geval een zwarte kraai, kraaien, eksters en kauwen. Die zijn op dit moment de drie vogels die het meest gevonden worden met de West-Nijl-virus.
1: Hoe komt dat?
3: Dus er zijn muggen in Nederland die een trekvogel hebben geprikt. Daardoor is die mug, heeft de West-Nijl-virus. En die mug die hier in Nederland woont, die heeft weer een kraai, ekster of kauw geprikt. Maar het is geen paniek. Want mensen die gezond zijn, zullen er bijna niks van voelen. Het gaat om de kwetsbare mensen. En dat zijn, wij zeggen 70 plus. En mensen met onderliggende ziektes. Ja, die moeten uitkijken. Dat is ook de reden dat Sanquin, die bloedonderzoeken doet landelijk, nu bij alle bloedonderzoeken standaard onderzoek doet naar de West-Nijl-virus. Om te kijken wat er gaande is. Want wij in deze omgeving zijn een soort brandhaard.
1: Komt dat het hier in Utrecht en Gooi en Vechtstreek dan een brandhaard is?
3: Ik zou willen weten hoe dat komt. Dat weet ik niet. Het is voor mij ook gissen. SOFON, dat is een organisatie die kijkt naar vogels. En die zijn de eerste die ons gewaarschuwd hebben eind juni dat er wat gaande was met kraaien, eksters en kauwen. En die begonnen met de West-Nijl-virus.
1: Hoe herken je het?
3: Het lijkt heel erg op vogelgriep. Alleen vogelgriep komt alleen maar voor bij watervogels. Voornamelijk. Sloom, niet alert, zak door de poten, gaat hangen. En iets wat wij hier merken is dat ze opeens doodvallen. Ze krijgen ook ongecoördineerd gedrag. Dus het zijn allerlei dingen die je kan zien en je kan ze vaak zo oppakken. Want wat is hier essentieel? Er zitten waarschijnlijk brandhaarden bij gebieden waar veel muggen voorkomen. En veel muggen komen weer veel voor bij stilstaand water. Dus mijn tip is, als je in een gebied bent met veel stilstaand water, waar je weet van, goh, hier zijn wat meer muggen, dan ga je waarschijnlijk ook wat meer kauwe eksters en kraaien aantreffen die daar zijn, die dan geprikt worden door die muggen die waarschijnlijk geïnfecteerd zijn. Het is vaak niet eentje. Op een gegeven moment dan zijn het er meer. En het is voor het onderzoeksbureau DWHC heel belangrijk om te weten van waar zitten die.
1: Voor die was overleden, maar hoe zit dat met deze? Hoe groot is de kans dat hij overleeft?
3: Redelijk. Het ligt eraan hoe sterk die is, was of die gaat herstellen. Dat wordt nog even spannend.
0: Laten we het hopen. Je hoort een verslag van Joris Kreugel. Ja, ondanks alle goede voornemens, blijf er al haken, inhaken, hangen. Goed, ga gewoon opnieuw beginnen. Hè? Ondanks alle goede voornemens blijft het aantal ingediende moties in de Tweede Kamer doorstijgen. Uit onderzoek van 1 Vandaag blijkt dat in 20 jaar tijd het is verdubbeld. Van 14 naar 30 moties per vergaderdag. En ook de tijd die het kost om erover te stemmen is verdubbeld. Bij ons in de studio politiek commentator Joost Vullings. Hi Joost.
4: Ja, hallo Hila.
0: Ik heb al de hele dag moeite met het woord motiediarree.
4: Ja, dat komt van Kees van der Staaij van de SGP. Want die heeft een commissie geleid over hoe functioneren wij als Kamer. En hebben ook gekeken naar de hoeveelheid moties. En ja, dat was zijn kwalificatie. Je kent mij, ik zou zo zulke woorden eigenlijk natuurlijk nooit zeggen.
0: Nooit?
4: Nee.
0: Maar het zijn er 30 per vergaderdag. Hoe is dat zo gekomen?
4: Nee, je ziet het eigenlijk heel erg gewoon toenemen. Hè? Ik bedoel, als je dat bekijkt, bijvoorbeeld in 2008 waren er het hele jaar 2300 moties. En nu zitten we op 4.500 moties per jaar. Nou, daar zijn verschillende redenen voor. Ze worden ingediend, dat is één. Ja, ja. Maar we hebben natuurlijk veel meer partijen. Dus ja. We hebben eigenlijk veel meer fracties. Ja. Die natuurlijk allemaal ook hun eigen punten willen zetten. Dus dan is het logisch dat er meer moties worden ingediend. Daarnaast denk ik dat sociale media een hele grote rol heeft gespeeld. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen, een motie is een uitspraak van de Kamer. Even om het te definiëren. En het is eigenlijk bedoeld dat je ook het kabinet kan opdragen of dringend kan vragen, hey, verander het beleid, doe dit of dit. Maar het heeft natuurlijk meer doelen. Want soms dien je een motie in als fractie. Waarbij je zegt, nou, wij willen laten zien welke partijen eigenlijk veranderingen tegenhouden. Dat je zegt, ja, iedereen kan wel in het debat zeggen dat ze een probleem erg vinden. Maar zodra wij een oplossing aandragen, zeggen ze nee. Nou, dan dien je dus een motie in. En dan laat je dus zien, die uitslag van de motie, zeg je, aan ons heeft het niet gelegen.
0: Ja, tuurlijk.
4: Kijk, deze partijen waren tegen. Dus dan heeft het ook politiek doel. En dan kan je later in het debat, als een partij daar, zeg je, ja, maar toen hebben jullie tegengestemd. Dus het is meer dan alleen het bewegen van het kabinet tot actie. Het is ook echt een politiek middel. En soms is het ook een vorm van groetjes doen aan de eigen achterban om te laten zien dat je best doet.
6: Als maar dat daar erger is geworden door social media, worden er nu dan ook meer moties verworpen? Omdat dat eigenlijk alleen maar voor de bühne is.
4: Ja, er worden meer moties verworpen. Ja, dat percentage is inderdaad ook omhoog gegaan. Dus er worden denk ik ook meer moties ingediend waarvan je ook, waarvan een fractie zegt, ja, waar gaat dit over? Dus nee, dat percentage is inderdaad ook toegenomen.
0: Heb je een motie, en dan vraag ik je even uit je hoofd waarvan je denkt, waar gaat dit over? Waarom komt dit voorbij?
4: Nou, je hebt moties die soms heel, heel micro zijn. Dat je denkt, dit kan heel belangrijk zijn voor een doelgroep, maar dat je echt denkt van, wow, dit is wel micromanagement. En je hebt gewoon vaak van die uitspraken als die gewoon de Tweede Kamer verwerpt racisme. Ja, en dat is natuurlijk, en dan denk je, ja, maar er is geen enkele partij die zegt, wij zijn racistisch. En bovendien is per wet verboden. Dus dat is dan een soort uitspraak waarvan je zegt, ja, dat kan in de symboliek op een bepaald moment belangrijk zijn. Maar ergens denk je, ja, wat zijn we aan het doen? En je hebt heel veel moties die op elkaar lijken. Maar het is ook zo dat het kabinet steeds minder moties uitvoert. Dus daar zit ook echt wel een zorg. Dus er zijn ook heel veel moties die zijn gewoon herhaalmoties. Of van, voer de motie uit. Dus een motie waarin je zegt, ik verwijs naar een eerdere motie. En nu is de motie, voer hem uit. Dus het heeft ook te maken met de houding van het kabinet.
0: Het is een soort van inception geworden. Goed, een tijdje geleden sneed Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen het aantal grote moties nog aan met een knipoog in het debat.
7: Al met al lijkt er draagvlak te ontstaan om nog eens goed naar onze manier van werken te kijken. En ik speel daarom, zeg ik ook maar even in de transparantie van dit huis, met de gedachte om na het reces met een groepje intelligente Kamerleden en Joost Eertmans de hei op te gaan. En na te denken over hoe we een en ander kunnen veranderen en verbeteren.
0: Ja, op een geinige manier gedaan, maar ondertussen is het natuurlijk heel serieus. Waarom ziet hij dit ook als een probleem?
4: Nou, kijk, uiteindelijk is het zo dat je hebt als parlementariër heb je een aantal instrumenten, je zou het wapens kunnen noemen. En het is natuurlijk altijd van belang dat je in die strijd, in die controle met de macht, het kabinet, is natuurlijk belangrijk dat je instrumenten, dat je daar met je zuinig op bent. Want dat is natuurlijk wel wat het is. Je ziet het ook. Toen ik begon, Hila, echt lang geleden, toen speelde jij nog in je korte broek buiten en toen mocht ik al gaan werken. Toen, als er een motie van wantrouwen werd aangekondigd, alleen al dat iemand dat ergens zei in een achterkamer, wij overwegen dan misschien een motie van wantrouwen, dan was iedereen van, oh. En nu is het heel vaak van, oh ja, er komt Wilders weer met een motie van wantrouwen. Dan wordt het een bot instrument.
0: Ja, geldt het ook voor de motie van wantrouwen?
4: Ja, want ze worden nooit meer aangenomen. Vroeger was het zo, dat als een motie van wantrouwen, dat was ook de traditie. Of dat, dat dachten we, als je het indient, dan moet je wel eigenlijk, dan moet het echt een kans maken.
0: Ja.
4: Als je het eigenlijk gewoon indient, omdat het gewoon om iemand te beschadigen, maar je weet dat het niet gaat halen. Nou, dat is nu gewoon geworden, maar dat was vroeger niet. Dus als daarmee werd gedreigd, dan wist je ook, nu zit een minister of een kabinet ook echt serieus in de problemen. En nu denk je, ja, ik ga maar naar huis, want het wordt toch niks. Ja, dat is, tuurlijk, ja. En datzelfde met parlementaire enquêtes. We hebben zoveel parlementaire enquêtes en onderzoeken gehad. Waardoor je ook ziet, van dat is belangrijk. Dat is echt een heel groot wapen van de Kamer. Maar soms denk je van, ja, als je er zoveel achter elkaar doet. Ja, dan begint het ook dat je denkt, ja, dan is de impact daarvan begint minder te worden. Dus je hebt wapens, maar uiteindelijk is je timing en een beetje.
0: Dan neemt de kracht natuurlijk ook af. Maar ja. Aan de andere kant, het kost ook heel veel tijd.
4: Ja, kijk, dat is eigenlijk het nieuwe aan dit onderzoek. Want dat er veel moties zijn, dat is vaker gememoreerd. Ook, ik bedoel, het CDA is er ook lang mee bezig. Maar als je ziet hoeveel tijd het kost, dat is echt wel...
0: Want hoeveel tijd kost het?
4: Nou ja, kijk, je ziet dus hier de gemiddelde. Op dinsdag wordt er al gestemd. Tegenwoordig, de laatste jaren, is de donderdag al als extra stemming toegevoegd. Omdat er dus meer moties zijn. Vroeger werd er alleen op dinsdag gestemd. Donderdag is erbij gekomen. Nou, in 2010 werd er nog 20 minuten op dinsdag gestemd en we gaan nu richting een uur. En laten we zeggen, gisteren heeft de hele Tweede Kamer, want alle Kamerleden zitten dan in de bankjes, hebben een uur en een kwartier gestemd. En dat was alleen over de moties van vorige week. Dus toen waren ze terug van reces, hebben ze één weekje vergaderd met elkaar. En er waren dus iets van 8 kantjes moties en een uur en een kwartier hebben ze gezeten. En dat betekent niet alleen dat al die 150 Kamerleden dan eigenlijk geen stukken kunnen lezen, geen mensen kunnen spreken. Maar het betekent ook dat al die fracties in een fractievergaderingen al die moties stuk voor stuk hebben moeten doornemen. Wat vinden we hiervan?
0: Dat duurt inderdaad heel lang. Nou, 50PLUS-leider Jan Struijs vertelde hoeveel tijd het zijn tweekoppige fractie kost deze week om de stemmingen over alle moties voor te bereiden.
8: 3,5 dag voorbereiding en we hebben er nu 1,5 tot 2 uur over gedaan. Het is echt te gek voor woorden.
0: Ja, zijn er ook Kamerleden die denken, nee, dat is prima?
4: Ja, natuurlijk. Uiteindelijk is het altijd de andere fractie die dient gekke moties in. Die van mijn fractie zijn goed. Maar bij de SP zeggen ze, dit is gewoon een heel belangrijk wapen. En zolang er slecht beleid is, dan blijven wij dit doen. En zo kunnen we laten zien waar we voor staan. Dus wat doen we dat? Alleen ik denk dat het probleem is dat dus Kamerleden de impact van moties overschatten. Zij denken echt van, oh, dat geeft een sterk signaal af. Maar ik moet zeggen,
0: ben jij nog onder de indruk?
4: Nee, er zijn 3 moties per jaar waarvan je als redactie zegt, die zijn echt belangrijk, daar hebben we het over. En al die andere moties denk ik van, ja, je kan ze op social media zetten. Komt waarschijnlijk in je eigen bubbel terecht als partij. Ik denk dat ze overschatten wat het doet voor je als partij. Maar dat is wel het idee. Ze denken, het is ook gewoon laten zien waar je voor staat. En niet alleen een poging om de regering tot iets te bewegen.
0: Nog even kort, laatste punt. Degene die hier ten strijde trekt is CDA-leider Henry Bontebal. Lukt het ook een beetje? Krijgt hij de handjes op elkaar om dit tegen te gaan?
4: Nou ja, kijk, iedereen zegt eigenlijk staatsrechtelijk is het zo belangrijk recht van de Tweede Kamerleden om moties in te dienen. Niemand wil daar iets wettelijks aan veranderen. Het is te belangrijk. Dan komt het aan op zelfbeheersing.
0: Ja, ik vraag je heel veel, ja,
4: nou, Joost. We kennen ook ieder jaar het debat. Misschien moeten we wat aardiger met elkaar omgaan in de Tweede Kamer. Misschien moeten we wat minder moties in de. Ja, het is te doen, maar uiteindelijk komt het neer op zelfbeheersing. En in deze politieke tijden, ik zie het aan jouw blik, denk ik dat dat een heel ingewikkeld verhaal gaat worden.
0: Joost Vullings, dank je wel. Ja, ze kunnen ons bij van alles helpen en kunnen gebieden beter in de gaten houden dan mensen. Zometeen in een vandaag hoor je hoe drones kunnen worden ingezet als beveiliger.
9: NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League.
10: Met een stuit in het doel!
9: Vanavond speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
10: Dat is lekker binnenkomen, zeg!
9: En morgen ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
10: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin!
9: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen vanavond en morgen om 6:30.
10: Voorgeven komt hij aan! Het is een doelpunt!
9: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
11: Wie luistert? Weet meer. Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack?
14: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
17: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
18: NPO Radio 1. 1 uur.
19: Hila Noorzai.
0: Goedemiddag. Er kijken steeds minder mensen tv, maar radio. Radio is springlevend en stijgt. Is dat wishful thinking van de oud-directeur van de NOS die nu bij de radio werkt? Of is het echt zo? We checken het bij Feit of Fictie. Maar nu eerst het NOS Journaal. En dat krijg je van Clemens Peters.
20: De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. Deze rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat in de Bondsdag sinds die verkiezingen. Correspondent Gim Balduk, de winnaar van de verkiezingen kwam als eerste aan het woord. Was de winst aan haar goed te zien?
21: Ja, absoluut. Zij maakte echt een onoverwinnelijke indruk. Zij richtte in haar openingswoorden zich ook expliciet tot bondskanselier Merz en zei dat zijn tijd voorbij is en dat hij moet opstappen. En ook bij de toespraken van de andere partijleiders domineerde de AfD echt. Aan de ene kant omdat partijleiders ook de mogelijkheid grepen om tegen de AfD van leer te trekken. Maar aan de andere kant ook omdat er vanuit het AfD-vak voortdurend hard werd gejoeld en geschreeuwd. Het debat werd meermaals actief verstoord daardoor. En dat leidde onder meer tot meerdere terechtwijzigingen van de voorzitter van de Bondsdag.
20: Nou, en ik zei het al, Merz haalde hard uit. Voelde die zich uitgedaagd?
21: Ja, hij gebruikte het debat ook echt om het land te waarschuwen voor de AfD. Hij zei de AfD is schadelijk voor het land, voor de economie ook. De plannen zijn ongrondwettelijk. En een opvallend moment, hij zei de AfD met hun plannen voor remigratie. Daarmee bedoelt de AfD dat zij mensen willen uitzetten die hier niks te zoeken hebben. Maar in verschillende uitlatingen wordt dan gesproken over miljoenen mensen. Dat gaat dus om meer mensen dan alleen vluchtelingen. En Merz zei daarbij dat de manier waarop de AfD met remigratie omgaat, dat zij daar eigenlijk mee voor ogen hebben dat zij het land etnisch willen zuiveren op huidskleur en herkomst. Dat zijn zeer felle bewoordingen. En los van of dat volledig klopt, tekent het ook wel echt dat Merz heeft gekozen om hard aan te vallen en daarmee ook de harde toon van de AfD te overstemmen.
20: Ja, en is dit een voorbode voor hoe het nu verder gaat? Want over anderhalve week zijn er volgende deelstaatverkiezingen.
21: Ja, absoluut. Die uitslag in Sachsen-Anhalt die overschaduwt ook wel echt die campagnes in de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar kan de AfD ook de grootste worden, maar andere partijen lijken ook nog kans te hebben op de grootste. Ja, de AfD op hun beurt hoopt natuurlijk dat hun aanhangers gemobiliseerd worden door de uitslag in Sachsen-Anhalt. En aan de andere kant juist de andere partijen hopen op de mobilisatie van een grote anti-AfD-stem.
20: Correspondent Gim Balduk, dankjewel. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn tienduizenden passagiers op luchthavens gestrand. Het zwaarst werden getroffen de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick en de vliegvelden van Manchester en Birmingham. Op de toegangswegen naar Schiphol is het drukker dan normaal. Van Amsterdam Centraal Station rijden 4 treinen per uur naar de luchthaven. En er komen ook wel sporadisch bussen aan. Maar het overgrote deel van de reizigers komt per auto. En dat levert vertraging op. In de terminal zelf verloopt alles zoals gebruikelijk. De rechtbank Gelderland neemt de zaak van de Utrechtse Banga-lijst over vanwege belangenverstrengeling. Een van de vrouwen die aangifte heeft gedaan is familie van een rechtbankmedewerker in Utrecht. De leden van het Utrechtse studentenkorps staan terecht voor het verspreiden van een lijst met kwalificaties van vrouwelijke studenten die seksistisch en denigrerend zijn. In de VS heeft een man uit Singapore bekend dat hij mee heeft gedaan aan een van de grootste crypto-diefstallen uit de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als leider van een groepje criminelen die een man uit Washington D.C. bitcoins afhandig hebben gemaakt ter waarde van $245 miljoen.
2: Het NOS-journaal.
20: In Den Haag zijn vakbondsleden bijeen vanwege de acties vandaag rondom de sociale zekerheidsplannen van het kabinet. Medewerkers van onder meer vervoersbedrijf HTM staken en dus rijden er geen trams en bussen. De medewerkers zijn samengekomen met vakbonden FNV en CNV. Een deel van de minderheidscoalitie en de oppositie kwam daar ook nog een praatje maken. En politiek verslaggever Eva Wiesing was erbij en zij sprak met D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.
5: Gedurfd zeiden ze dat u hier komt.
22: Ja, nee, dat is goed om te horen. Maar ik vind het gewoon belangrijk als er zo'n staking is om te luisteren wat mensen willen, waar ze zich zorgen om maken. Want ja, we willen er samen uitkomen. Ik wil graag dat stakers, de vakbonden, aan tafel gaan met het kabinet. Dus als ik er iets aan kan bijdragen, dan doe ik dat.
5: Maar als ik zo hoor wat er u allemaal voor de voeten wordt geworpen, dan is dat nog best een lastige puzzel dit.
22: We hebben ook best veel te fixen in Nederland. En wat je hoort is niet alleen van sociale zekerheid, maar eigenlijk ook van mijn kinderen willen een betaalbaar huis. Er moet veel meer gebouwd worden. Zijn mensen die zeggen, ik wil dat er meer controle op de grens is, minder komst van nieuwkomers in Nederland. Het zijn allemaal dingen waar het kabinet mee bezig is. Het zijn allemaal hele grote problemen waar te weinig op is gebeurd de afgelopen jaren in Nederland. En dat komt ook in deze ruimte allemaal samen.
5: Ja, want er is veel onvrede. Dat voelt u hier ook.
22: Zeker, ja. En dat is iemand die zegt, ik heb drie kinderen thuis die alle drie nog thuis wonen. En ik zou graag willen dat ze een betaalbaar huis kunnen vinden. En ondertussen maak ik me zorgen, stel dat ik ziek word de komende jaren, hoe gaat dat dan? Dat denk ik dat heel veel mensen in Nederland daarmee zitten. Maar dat is ook nou juist volgens mij wat ook het kabinet wil. Ja, dat we het onderhoud doen aan die verzorgingsstaat om die ook naar de toekomst te kunnen helpen.
20: En ook pro-leider Klaver was aanwezig. Hij ziet in de plannen geen echte handreikingen en is dan ook niet tevreden.
23: Er wordt heel erg gesproken over beweging, maar dat is zo ongelooflijk haars. Wat heb je eraan als je buschauffeur bent dat er een politicus tegen zegt, we maken een beweging. Er is nog steeds een bezuiniging op de WIA bijvoorbeeld en op de WW. En als je je baan kwijtraakt of ziek wordt, dan ben je straks gewoon nog steeds, beweging of niet, ben jij de dupe. En het is geld waar deze mensen zelf keihard voor hebben gewerkt.
20: De OV-staking is in heel Nederland en duurt tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. In Noorwegen is de uitvaart bezig van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij. Net als de koningshuizen van Nederland, Spanje, België, Denemarken en Luxemburg. En ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet gaat van het paleis naar de Domkerk waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. Het weer. Vanmiddag trekken buien over het land. En lokaal is daarbij onweer mogelijk. Het wordt vandaag ongeveer 18 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Later trekken er wel meer wolken over het land. Maar op de meeste plekken blijft het droog. En het wordt morgen 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. Dan verkeer krijg je van Dennis Mooi.
24: File op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen de afritten Bos en Lommer en Slotervaart doe je er 5 minuten langer over door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten vertraging.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Wat als het sociale vangnet dat we zo zorgvuldig hebben opgebouwd wegvalt? Dat vraagt een van onze luisteraars zich af. Ze schrok van de bezuinigingsplannen van het kabinet. Zometeen het antwoord daarop. En Marloes, feit of fictie gaat over ouderwetse media.
6: Ja, want tv zou dood zijn en radio allesbehalve. Nou, wij van WC Eend gaan dat zo toch even checken voor jullie.
0: Kijk, en nu eerst concurrentie voor de beveiliger.
25: Hila Noorzaai.
0: En Marloes Lemson.
25: Eén vandaag.
0: Ja, de drone als beveiliger op het bedrijventerrein. In Veenendaal werkt het.
26: We hebben binnen max 3 minuten beelden van de locatie waar het incident betreft. En die beelden komen hier binnen op de meldkamer. Maar ook in de eenheden die onderweg zijn. En we kunnen ook overschakelen naar een warmtebeeldcamera.
0: Ja, en ook voor het opsporen van brand blijkt de drone goed te werken. Wiebe de Jager, drone-expert en hoofdredacteur van Drone Watch. Goedemiddag.
27: Goedemiddag.
0: Deze zomer werd de drone dus ook al ingezet om natuurbranden te signaleren en te bestrijden. Is dit nou heel anders?
27: Ja, bij deze proef is het een heel ander verhaal. Er wordt gebruik gemaakt van een netwerk van droneboxen. Dat zijn installaties op daken van panden op bedrijventerreinen waar drones in gestationeerd zijn. En op het moment dat er dan een melding is, bijvoorbeeld een brandmelding, dan kan zo'n drone eigenlijk binnen een paar minuten de lucht in en polshoogte gaan nemen om te kijken wat er mogelijk speelt.
0: U zegt brand, maar ook waarschijnlijk dus als er een inbraak is.
27: Ja, die droneboxen zijn eigenlijk gestationeerd om vooral te kijken van, ja, zijn er inbraakpogingen gaande of zijn er gevaarlijke situaties gaande of is er gravity aangebracht. Maar de nieuwe proef die komt er eigenlijk op neer dat de brandweer het systeem kan niet overnemen, maar die kunnen gebruik maken van het systeem. Om als er een melding is, kan een piloot die dan die drone op afstand bestuurt, die kan dan zorgen dat die drone naar de incidentlocatie toevliegt, om vast te kijken wat daar aan de hand is.
0: Maar dan moet je dus wel altijd een piloot beschikbaar hebben.
27: Ja, en die piloot die is 20 of 24 uur per dag eigenlijk beschikbaar. Dus die zit in een controlekamer. Die heeft een scherm waar live de beelden van de drone op te zien zijn. Die kan ook ingrijpen op het moment dat er bijvoorbeeld een traumahelikopter nadert. En de beelden die de drone maakt, die kan dan ook, die kunnen ook doorgezet worden naar de brandweer. Die dan al in hun meldkamer en ook in voertuigen die...

0: Die heeft een scherm waar live de beelden van de drone op te zien zijn. Die kan ook ingrijpen op het moment dat er bijvoorbeeld een traumahelikopter nadert. En de beelden die de drone maakt, die kan dan ook, die kunnen ook doorgezet worden naar de brandweer. Die dan al in hun meldkamer en ook in voertuigen die naar het incident toe rijden, kunnen die de beelden al bekijken.
1: Dat is best wel handig.
0: Ja, dat is absoluut heel handig. Ja. En het gaat nu nog om een proef. Dus op een aantal locaties in bedrijfsterreinen in Nederland wordt dit concept nu getest. Er zijn ook al 15 meldingen opgevolgd door de drone. En in de toekomst is het de bedoeling dat dat eigenlijk op meer plekken gaat gebeuren.
1: En ik moet me dan voorstellen, kijk, we hebben het al net over branden gehad. Dan nu over de beveiliging. U zegt ze hebben al een aantal meldingen gehad. Hoe werkt dat dan? Wat voor meldingen waren dat? Weten we dat?
0: Ja, nou in één geval was er bijvoorbeeld sprake van iemand die zich verdacht ophield. 'S Nachts op een bedrijventerrein. Nou, er was een beveiliger ter plekke in een autootje aan het rondrijden. Ondertussen werd er ook vanuit de drone meegekeken. Nou, die drone heeft dan een warmtebeeldcamera. Dus die kan ook 's nachts ingezet worden.
1: En, dus je hoeft als beveiliger manier ook niet meer te zoeken? Je hoeft niet meer te zoeken waar die zit?
0: Nou, het is een ondersteuning. Dus die drone kan ofwel zelf polswacht nemen, of die kan de beveiliger ter plekke ondersteunen. Kijk, zo'n beveiliger die komt aan en dan kan het natuurlijk best zijn dat een inbreker zich gaat verschuilen in de bosjes. Ja, en die drone die kan dan boven die bosjes gaan hangen en alsnog duidelijk aanwijzen waar die persoon zich bevindt.
1: Maar je hebt dus wel altijd nog wel die beveiliger nodig, want die drone zelf die kan hem natuurlijk niet van de grond plukken.
0: Nee, dat niet. Maar een drone kan wel uitgerust worden met een luidspreker. En dan bijvoorbeeld toespreken naar iemand die er bezig is.
2: Nee,
0: dus die techniek die is al beschikbaar, ja zeker.
1: Maar denkt u dat iemand daarvan onder de indruk is als er zo'n drone tegen je begint te schreeuwen?
0: Nou, ik denk dat toch wel. Hè. Dus het idee dat je niet anoniem in de duisternis aan het rondlopen bent, maar dat er ineens een drone met een schijnwerper en zo'n luidspreker boven je hoofd hangt. Ik denk dat dat best een afschrikwekkende werking heeft.
2: Toch, van wie zijn die drones dan eigenlijk? Wie regelt dit? Moet een beveiligingsbedrijf die dan inhuren via iemand of zo? Maar wie?
0: Ja, er zijn eigenlijk verschillende constructies. Nou, in dit geval is er een bedrijf in Veenendaal, dat heet Dronebotics, die plaatst die droneboxen. En die sluit dan samenwerkingsverbanden af met beveiligingsbedrijven die bedrijventerreinen beheren. En op die manier kunnen ze eigenlijk in samenwerking dit concept uitrollen. En de samenwerking met de brandweer, dat is dan eigenlijk relatief nieuw. Dus dan is het wel interessant dat een brandweer eigenlijk gebruik maakt van een particulier netwerk.
2: Ja.
0: Om ook voor brandopvolging die drones in te zetten.
1: Ja, want particulier netwerk, kun je überhaupt met zo'n drone zomaar de lucht in? Dat kan niet overal, toch?
0: Nee, dat is ook een beetje het punt. Kijk, die drones die staan opgesteld in boksen. Dus daar is niet een piloot die daarnaast staat of zo om die drone te besturen. Die drone wordt echt letterlijk op afstand bestuurd, hè, door iemand die in een meldkamer zit. En dat is veiligheidstechnisch. Hè. Het moet allemaal heel veilig kunnen gebeuren. Hè. Dus zowel voor objecten op de grond als voor andere luchtruimgebruikers mag die drone natuurlijk geen gevaar opleveren. Nou, dan moet je aan hele strenge eisen voldoen.
1: Ja.
0: En dat is dan voor die bedrijventerreinen is er echt een vergunning afgegeven waar die drone binnen bepaalde kaders zich mag bewegen. Het is dus niet zo dat die drone de hele omgeving kan rondvliegen of boven woonwijken kan vliegen. Zover is het nog lang niet. Dus het gaat echt om afgekaderde gebieden.
1: Ja, want ik wil net zeggen, hoe zit het dan met privacy? Maar daar zijn dus afspraken over gemaakt over welk gebied die mag bekijken.
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: Niet.
0: Ja, privacy is absoluut een van de onderwerpen die daarin wordt meegenomen. Ja.
1: Wiebe de Jager van Dronewatch, dankjewel.
3: Vraag 1 vandaag.
1: De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn deels van de baan of uitgesteld, zien we in de gelekte Prinsjesdagstukken. Maar waarom wil het kabinet überhaupt sleutelen aan ons sociale vangnet? Dat vraagt Linda Lems uit Almere zich af. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: U was verbaasd, hè, toen u dit hoorde.
4: Ja, nou, best wel. Want ja, als je eerst alles regelt dat het allemaal goed voor elkaar komt en je gaat dan ineens eraan sleutelen, dan denk ik, waarom hebben we het dan voor elkaar gebokst?
1: Ik ben het helemaal met u eens. Maar heeft u er zelf wel eens gebruik van gemaakt, van het sociale vangnet?
4: Nou, ik heb zelf ooit, lang geleden, ooit eens geen idee wanneer WW gehad. Maar dus daar weet ik niet zoveel meer van, maar...
1: Maar vindt u het een fijn idee dat het bestaat? Voor het geval, we weten nooit in het leven wat er gebeurt of wat ons overkomt, maar dat je wel het idee hebt, ik kan daarop terug.

0: teruggevallen?
1: Ja, dat geeft een stukje zekerheid, dus dat is wel fijn.
0: Ja. We leggen het voor aan Robert Vonk, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de sociale zekerheid aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Om te beginnen, het was eerst 6,5 miljard. Die bezuiniging op de sociale zekerheid, inmiddels zijn groot deel geschrapt, de deur zijn groot deel uitgesteld. Maar waarom willen we hier überhaupt op bezuinigen? Of wil het kabinet?
2: Er zijn volgens mij drie belangrijke redenen. En de eerste is eigenlijk, denk ik, het belangrijkste is gewoon ruimte maken op de begroting. Er gelden begrotingsregels die zeggen van, nou, als je iets wil investeren, bijvoorbeeld in de defensie of in onderwijs of in de infrastructuur, moet je dat uit andere delen van de begroting halen. En sociale zekerheid is samen met de gezondheidszorg de grootste uitgavenpost op de rijksbegroting. Dus het is dan logisch dat je ook daarna gaat kijken vanuit kabinetsperspectief. Daarnaast spelen nog wel wat andere dingen, denk ik. Er zijn sowieso natuurlijk zorgen over de complexiteit van de wetten. Er zijn heel veel uitvoeringsproblemen, met name rondom de WIA bij het UWV. En het idee is ook dat als je dat hervormt en versimpelt, je daar ook aan tegemoet kan komen. Dus een van de maatregelen die ook op de rol stond, was het afschaffen van de IVA. Dat zou dan ook kunnen helpen voor het terugbrengen van die complexiteit. En daarnaast, niet onbelangrijk, zijn ook de klachten die werkgevers al heel lang hebben over de hoogte van de premies. En zij betalen natuurlijk de meeste van de werknemersverzekeringen. En dat zorgt voor hoge loonkosten en dus ook een lagere concurrentiekracht. En dat alles bij elkaar maakt het voor dit kabinet ook, denk ik, aantrekkelijk om te kijken naar sociale zekerheid als het gaat om bezuinigingen.
3: Maar zou je het niet gewoon makkelijker kunnen maken zonder dat je erop bezuinigt? Dat hoeft toch niet per se samen te gaan?
2: Nee, maar het is natuurlijk, daarom noem ik het drie. En zei ik, de ruimte maken op de begroting is denk ik het belangrijkste. En dan is het terugdringen van complexiteit een mooi meegenomen. Hè? Ja. Dus het gaat primair natuurlijk gewoon om ruimte maken op de rijksbegroting voor andere uitgaven.
0: Ja, maar nu heeft mevrouw Lemps natuurlijk ook een punt. Als het werkt, waarom zou je er dan aan sleutelen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zou je ook aan de minister van Sociale Zaken kunnen vragen, of aan het kabinet als geheel. Dit gaat natuurlijk, als kabinetszaak gaat het om die begroting.
0: Maar het heeft er dan natuurlijk ook mee te maken van wat wil je dan als land?
2: Ja, zeker. Ja. En op zich zijn er natuurlijk wat betreft sociale zekerheid, en met name gaat het om die complexiteit en die klachten van werkgevers. Ja, daar wil dit kabinet denk ik ook gewoon aan tegemoet komen door daar kritisch naar te kijken.
0: En als u nou vergelijkt met andere landen, hoe staan we er dan voor? Is ons stelsel zo riant?
2: Op sommige onderdelen wel. Op sommige onderdelen doen we het niet slechter dan andere landen, of zijn we zelfs wel iets strenger. En dat verschilt met welk land je het vergelijkt. Ik denk dat we daar heel veel afwijken van de Europese norm eigenlijk.
0: En stel je voor, dit gaat wel door. Wie worden er dan het meest door geraakt?
2: Nou, daar dat is eigenlijk de groep die het sowieso al niet breed heeft. Die wordt het meest geraakt. Het gaat met name dan ook om stapeling van maatregelen. En de effecten daarvan rondom arbeidsongeschiktheid. Maar ik denk dat je daar ook bij moet betrekken het niet verlagen van het eigen risico in de zorg. Het afschaffen bijvoorbeeld van dat abonnementstarief voor de WMO. Nou, dat raakt allemaal dezelfde groep mensen. Dat zijn mensen die waarschijnlijk zorg nodig hebben, of chronisch ziek zijn of arbeidsongeschikt. Daar komen de grootste klappen bij. En dat zijn mensen die het over het algemeen toch al niet heel erg breed hebben. Dus de kans dat die door het ijs gaan zakken is zeer aannemelijk, zonder extra maatregelen.
0: Ja, dan wil ik u eigenlijk vragen, ja, maar dat willen we toch eigenlijk helemaal niet. Maar u bent natuurlijk niet degene waar ik dat aan moet vragen. Dat is de minister uiteindelijk. Mevrouw Lemps, geeft dit antwoord op uw vraag?
1: Nou, ik heb zoiets van, ja, maar als je dat gaat doen, dan gaan er toch steeds meer mensen toch hulp nodig hebben. Die kunnen het eindjes niet aan elkaar knopen. En dan moeten die toch weer naar een of andere stichting of ergens heen waar je, waar ze dus geholpen kunnen worden door eten en drinken en andere dingen.
0: Ja, ik denk dat u ook helemaal gelijk heeft. Nog even kort, meneer Vonk. Gaan hierdoor mensen dan uiteindelijk door het ijs zakken?
2: Jazeker, ja. Als dit allemaal zo doorgaat. En het is natuurlijk uitstel, hè, geen afstel. Dus het grootste deel van de ingeboekte bezuinigingen is zeker nog niet van tafel. Dus wat dat betreft, als dit zo doorgaat, gaan er inderdaad groepen die het nu nog redden, niet meer redden.
0: Ja, dat is een treurige conclusie. Ja. Dank u wel, Robert Vonk, over de sociale zekerheid. En dank u wel, Linda Lemsen, voor uw vraag. Heb je ook een vraag, je kunt hem insturen via eenvandaag.nl/chat.
4: Feit of fictie?
0: En die gaat vandaag over radio en televisie, want radio doet het beter dan tv.
3: Ja, daar zijn wij natuurlijk blij mee als dat zo is, wij van de radio. Maar Gerard Timmer, oud-directeur van de NOS en tegenwoordig GPR Sportradio, zat bij de Friday Move op BNR om te praten over zijn nieuwe zender die zich helemaal op sport richt. En hij zei toen inderdaad dat het met radio beter gaat dan met de ouderwetse tv.
5: De sportwereld van zichzelf is nog altijd groeiende. Radiowereld, wordt er wel eens van gezegd, ja, is radio nog steeds wel zo'n levend medium?
6: Is radio nog wel steeds zo'n levend medium?
5: Zeker, ten opzichte van televisie. Als je kijkt naar tv gaat eigenlijk lineair behoorlijk naar beneden. Zo. En radio pakt nog altijd bij ook.
0: Ja, lineaire tv daalt, radio stijgt, al dus Gerard Timmer. Eerst even lineaire tv, dus direct kijken als het uitgezonden wordt. Wordt dat minder?
3: Ja, dat is de eerste vraag dan natuurlijk. Hoogleraar mediastudies Mark Deuze weet het antwoord.
7: In principe wel, ja. Dat zie je in Nederland, dat zie je internationaal. Is dat het kijken naar, zeg maar, programma's die we uit de televisiegids van vroeger kennen, dat langzaam maar zeker omlaag loopt. Dat is al heel lang zo. En dus in die zin is dat geen ongewone uitspraak.
0: Ja, en kijken we überhaupt minder tv of streamen we bijvoorbeeld en kijken we geen lineaire tv?
3: Ja, precies. Misschien zitten we allemaal gewoon te Netflixen op de bank natuurlijk. Myself included. Hoe het daarmee zit, vertelt Deuze.
7: Ja, hier wordt het spannend, want we kijken eigenlijk steeds meer televisie. Interessant bijvoorbeeld is dat vorig jaar bleek uit cijfers bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat voor het eerst meer mensen YouTube kijken op hun televisie dan lineair televisie kijken. Dus je moet je voorstellen dat we eigenlijk met z'n allen voortdurend vormen van televisie aan het kijken zijn. Alleen die televisie die leeft in apps, op onze telefoons en tablets, op computers en nog een klein beetje ook op gewone televisiesets.
0: Ja, dan naar ons favoriete medium. Hoe zit het met de luistercijfers van radio?
3: Ja, die zijn te vinden bij het Nationaal Media Onderzoek. Mediaspecialist Evert Bronkhorst heeft ze voor ons bekeken.
8: Als we kijken naar de totale gemiddelde luistertijd per dag, dus hoeveel minuten er per dag geluisterd is, zien we wel dat ook een lichte daling heeft.
0: Ja, ook dus. We luisteren minder. Luisteren ook minder mensen naar radio?
3: Ook dat weet Evert Bronkhorst.
8: Ja, loopt wel terug. Alleen omdat het verlies zit met name ook in minuten dat men per dag luistert. Maar dat betekent, dat wordt niet alleen veroorzaakt doordat mensen minder luisteren omdat ze naar andere dingen luisteren. Maar dat wordt mede veroorzaakt door het feit dat ze geen radio als zodanig meer luisteren, lineaire radio. Omdat ze dus dat via bijvoorbeeld de tijd die normaal gesproken tijdens dat half uurtje joggen radio had, dat nu besteed wordt aan podcast of aan een luisterboek. Etcetera.
3: Ja, het luistergedrag verandert dus en mensen luisteren minder naar de ouderwetse lineaire radio.
0: Is dat voor iedereen?
3: Nee, daar ziet Deuze nog wel een belangrijk verschil.
7: Nou ja, het allerbelangrijkste is dat de gemiddelde leeftijd van mensen die tussen haakjes oude media nog volgen, radio, televisie, krant, ja, die leeftijd die loopt langzaam maar zeker omhoog. En dat is natuurlijk ook de verklaring waarom het marktaandeel daalt, maar ook niet supersnel daalt, maar wel structureel daalt. Dat betekent dus dat de gemiddelde leeftijd van een televisiekijker of een krantenlezer is ongeveer 60. Dus jongere mensen, en dan heb ik het over iedereen onder de 60, daar zie je dat hun mediagedrag eigenlijk volledig verschuift naar digitaal.
0: Ja, samenvattend, feit of fictie, loopt lineaire tv terug waar radio stijgt?
3: Nou, lineaire tv loopt al een tijdje terug. Al kijken we nog steeds tv, maar niet meer via de tv-gids, zoals Deuze het zegt. En dat geldt ook voor lineaire radio. Al gaat die ontwikkeling daar iets minder snel dan bij tv, maar de luistercijfers lopen dus zeker terug. De uitspraak van Timmer is dus fictie.
0: Check. Het is bijna 1:30. Zometeen Sophie Derksen met Bureau Buitenland. Sophie, waar ga je het over hebben?
9: Wij gaan naar Zweden. Dit weekend gaan de Zweden naar de stembus. En binnen de extreemrechtse Zweden-democraten zijn banden met Rusland aan het licht gekomen. Straks over zorgen over die verkiezingsbeïnvloeding in Zweden en breder in Europa. En Trump wil het recht om per post te stemmen inperken. Daar buigt het Amerikaanse Hoge Rechtshof zich vandaag over. En zo dadelijk is Laila Frank te gast vanuit Florida.
0: Kijk, dat dus zometeen in Bureau Buitenland. Bij ons sluit Marloes af.
3: Nou, ik heb nog een bijzonder verhaal om het even allemaal af te sluiten. Toch een best positief verhaal. De Drunense 34-jarige Friso, die woont al een hele tijd in Thailand, heeft daar een organisatie waarmee hij arme mensen helpt. Maar nu hielp hij, voor de verandering, een Brit die per ongeluk was gevallen voor een AI-vrouw. En de crimineel die daarachter zat, troggelde al zijn geld af. De Brit belandde op straat, kon helemaal niks meer. Hij zou in de cel belanden. Maar daar was onze Drunense Friso, die geld inzamelde, zorgde dat het slachtoffer gewoon weer terug kon naar het VK, naar het Verenigd Koninkrijk. Dus ik zou zeggen, welcome back. Met natuurlijk de waarschuwing, vooral voor oudere mannen die er iets vaker slachtoffer van worden. Trap niet in dit soort AI-traps. Ja.
0: Dit was het voor nu. Eén Vandaag is vanavond te zien op tv. Dat is 6:30 op NPO 1. Online zijn we natuurlijk 24/7 via eenvandaag.nl. Daar kun je ook je vragen stellen over het nieuws. Je kunt daar ook chatten met onze collega's. Van ons nog een hele fijne middag.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Ster. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk!
17: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
18: NPO Radio 1.
19: Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 jaar actief beëindigd. Sinds 2024 is dat mogelijk bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar... dat al sinds de veel te vroege geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Speciale commissie stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Tijdens het eerste plenaire debat in de Duitse Bondsdag heeft bondskanselier Merz de AfD hard aangevallen. Had het vooral over de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de rechtsradicale AfD zondag een flinke winst boekte. Merz zei dat hun plannen voor remigratie neerkomen op etnische zuivering. Na nieuwe aanvallen over en weer door de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijging is ook te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer weer opgestart na de grote storing van gisteren. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol.
11: ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda 5 minuten extra reistijd bij Dordrecht.
18: NPO Radio 1. VPRO.
20: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
21: Welkom bij Bureau Buitenland. Er komen in Europa veel verkiezingen aan. Zoals komende zondag weer in Zweden. De campagne daar wordt opgeschud door een schandaal over banden met Rusland. En ook bij de net gehouden verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt waarschuwden de autoriteiten voor inmenging door de Russen. Zijn kiezers zich voldoende bewust van de pogingen van andere mogendheden om verkiezingen hier in Europa te beïnvloeden? Daarover zo dadelijk. Maar eerst gaan we naar de Verenigde Staten, naar een andere kwestie rondom verkiezingen. Want daar buigt het Hoge Rechtshof zich vandaag over de vraag of er nog wel per post gestemd mag worden. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
22: Trump administration has asked the Supreme Court to allow mail-in ballot restrictions to move forward. This comes 2 days after a federal judge blocked the Postal Service from carrying out those regulations. With the midterm elections now less than 60 days away, the administration wants to impose new forms of federal control over elections that are typically handled by the states.
21: Vandaag buigt het Hoge Rechtshof in Amerika zich dus over het stemmen per post. President Trump wil dat strenger reguleren, maar een flink aantal Amerikaanse staten verzet zich daar fel tegen. Met de tussentijdse verkiezingen, de midterms op komst, is dit een beladen kwestie. Kortom, de vraag: zijn stemmen per post straks eigenlijk nog wel geldig? Collega en Amerika-kenner Laila Frank is in Florida. Ha, Laila.
23: Hey, Sophie.
21: Ja, vertel, wat staat er vandaag precies te gebeuren? Wat ligt er nou voor bij het Hof daar?
23: Nou, de context van deze zaak is dat de president op allerlei mogelijke manieren probeert om invloed uit te oefenen op hoe verkiezingen verlopen. En nu gaat het om het stemmen per post. En waar het Hof zich vandaag over moet buigen zijn beperkingen die de president heeft voorgesteld. En waar het vooral om draait is dat staten kieslijsten zouden moeten delen vooraf met de landelijke overheid. Dus dat zijn lijsten waar iedereen op staat die kiesgerechtigd is. Mm-hmm. En als staten dat dan weigeren, dan zou de post daar geen stembiljetten meer mogen bezorgen in die staat. En dat is eigenlijk het heetste hangijzer. Mm. Nou, staten of een coalitie van staten die zijn daartegen in het geweer gegaan. Want zij zeggen, dat is ongrondwettelijk. Wij gaan als staten over het kiesproces en niet het Witte Huis.
21: Nee, en ik begrijp dat ze dus ook lijsten van kiezers van waar mensen op gestemd hebben zouden moeten opleveren.
23: Nou, niet per se waar ze op gestemd hebben, alhoewel dat wel openbare informatie is. Maar het gaat erom, mogen mensen stemmen in dit land? Hebben ze het recht om hun stem uit te brengen? En hè, dat is een van de dingen waar de president graag in roert. Die zegt dan, er zijn heel veel mensen die illegaal zijn die hier stemmen. Er wordt op illegale manier per post gestemd. En een van zijn manieren om controle te willen uitoefenen op dat proces is nu om dat stemmen per post aan te pakken.
21: Maar waar die staten die zich verzetten, waar zijn die precies zo beducht voor? Ik bedoel, wat zou het effect kunnen zijn als president Trump hier dus zijn zin krijgt vandaag bij het Hof?
23: Nee, je moet je voorstellen, 1 op de 3 Amerikanen stemt per post. Dus het gaat nogal over een groot deel van de Amerikaanse bevolking. En mocht het Hof de president gelijk geven, dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Als staten weigeren om dus inderdaad die bestanden met de landelijke overheid te delen, omdat ze de landelijke overheid niet vertrouwen, omdat ze vinden dat ze er zelf over moet gaan, nou, bedenk het maar, dan kunnen hun bewoners dus gewoon niet stemmen per post. Want dan mag de post die stembiljetten daar niet verspreiden. En dat betekent dus dat 1 op de 3 mensen in die staat niet volgens hun normale manier kan stemmen. Mm. En dat betekent waarschijnlijk dat een heleboel mensen niet gaan stemmen.
0: Maar welke...
23: Dan is er nog het alternatief.
0: Ja, ik ga je gang.
23: De staten sturen wel die kiesbestanden op naar de landelijke overheid. En die worden dan vergeleken met een landelijk bestand dat tot vorig jaar werd gebruikt om te kijken of immigranten in aanmerking kwamen voor overheidsvoorzieningen. Dus een sociale uitkering, sociale voorziening. Mm. Nou heeft Trump vorig jaar gezegd dat dat systeem helemaal veranderd moet worden. Dat het moet worden uitgebreid. Dat bijvoorbeeld de gegevens van rijbewijzen eraan gekoppeld moeten worden. En dat het dus gebruikt moet worden om te controleren of mensen stemgerechtigd zijn. Alleen, die database heeft een foutmarge van 3%. Dat zijn de eigen gegevens van deze organisatie. En dat betekent dus dat er gaan miljoenen mensen door zo'n bestand heen. Hmm. Dat er dus duizenden mensen ten onrechte kunnen worden aangemerkt als niet-staatsburger en dus niet kunnen stemmen. Dus linksom of rechtsom, of staten nou wel of niet die bestanden aanleveren, het betekent dat er meer mensen niet kunnen stemmen.
0: Nee, want eventjes voor ons begrip, welke kiezers vallen er potentieel weg als er dus niet meer per post gestemd mag worden? Ik bedoel, waarom wil juist Trump, de Republikeinse president, dit aanpassen? Wat is zijn agenda?
23: Nou ja, er zijn meer democraten die per post stemmen dan republikeinen, maar alsnog stemt 24% van de republikeinen per post. Dat is ook heel veel. En mensen in het platteland en ouderen zijn oververtegenwoordigd. En dat is ook, vind ik, deels het verwarrende aan deze situatie. Ja, natuurlijk worden, of niet natuurlijk, maar als je naar de cijfers kijkt, worden democraten meer getroffen, omdat zij meer per post stemmen. Maar er wordt ook gewoon 1/4 van de republikeinse stemmers stemt per post. Dus,
0: maar wat is dan de verklaring voor deze move van Trump? Want dat zijn dus eigen kiezers die misschien kwijtraakt.
23: Zeker. Nee, de grotere agenda van Donald Trump is, hij denkt nog altijd dat er verkiezingen zijn gestolen in 2020. Hij is met een kruistocht bezig op alle mogelijke manieren om invloed uit te oefenen op die verkiezingen. En wat hij aan het doen is de integriteit van het verkiezingssysteem aan het ondermijnen. Hij is continu twijfel aan het zaaien over of deze verkiezingen wel eerlijk verlopen. En daarmee sorteert hij voor op een mogelijke uitslag die hem niet zal bevallen in november. Want op de korte termijn, tuurlijk raakt hij democratische kiezer, maar hij raakt ook zijn eigen kiezers.
0: Ja.
23: Maar op de langere termijn is het een strategie van het ondermijnen van het vertrouwen in het verkiezingsproces. Zodat hij straks kan zeggen, zie je wel, het was niet eerlijk en de uitslag niet zal hoeven te accepteren.
0: Hmm, en dan neemt hij dus het verlies van zijn eigen poststemmers misschien op de koop toe. Als ik je zo beluister. Nou is die uitspraak van het Hof er nog niet, hè? Die komt. Maar wat brengt dit plan van Trump nu al teweeg? Want ik begrijp dat jij dat ook daar bij jou in Florida wel ziet wat voor onrust het veroorzaakt.
23: Nou, vooral heel erg veel verwarring. En ik was dit weekend zowel bij de Republikeinen als bij de Democraten op het campagnekantoor om te kijken hoe ze daar aan het langs de deuren gaan en om een beetje gevoel te krijgen bij die campagnes. Maar waar het vooral over ging was, wat moeten we nou zeggen tegen kiezers? Moeten ze nou wel of niet per post stemmen? Dus het gesprek wat zich ontspon bij de Democraten tussen vrijwilligers was, in het script, welke rechte script als je langs de deuren gaat, staat, we moeten mensen aanraden om te stemmen per post. Maar ja, dat lijkt me helemaal niet verstandig, want straks komt die uitslag. En uiteindelijk, na een gesprek van 20 minuten, was de conclusie, en het is moeilijk om te volgen, dat de campagneleiding zei, weet je wat, zeg maar tegen die mensen dat ze wel hun stembiljet moeten aanvragen voor de post, want dan hebben ze het in elk geval. Maar misschien moeten ze het niet gebruiken. Nou ja, als dit de boodschap is die iemand van een campagne bij jou aan de deur afgeeft, wat moet je dan als kiezer? Ja. En bij de Republikeinen was het antwoord, wij zeggen nu maar tegen mensen dat ze maar niet per post moeten stemmen. Maar ja, dat is wel 1/4 van je stemmers. Dus het veroorzaakt vooral heel erg veel verwarring.
0: Maar als je zegt dat de strategie van Trump er vooral op uit is om dus het vertrouwen in eerlijke verkiezingen te ondermijnen, zie je dat dat effect heeft? Dat dat inderdaad toe leidt dat mensen minder fiducie hebben in die verkiezingen?
23: Nou, je ziet het gewoon terug in de cijfers. Dus bij de Republikeinen ligt dat rond de 55%. Bij de Democraten is dat behoorlijk afgenomen. Ligt dat ook rond de 58%. Dus daar zie je het in terug. Maar je ziet het ook terug in hoe Amerikanen zich gedragen. Dus die mensen die verkiezingen niet vertrouwen, of die in 2020 dachten, hey, ze zijn gestolen, die zijn zich nu gaan organiseren en zijn bijvoorbeeld op posities van macht terechtgekomen in, ja, wat ze dan noemen Boards of Election. Dus dat is het orgaan dat uiteindelijk de verkiezingen, de verkiezingsuitslag ratificeert. Deze mensen zitten bijvoorbeeld in Georgia, hebben de overhand in dat orgaan. Dus ze zijn zich gaan organiseren.
0: Ja.
23: Ze hebben ook de wet veranderd, waardoor ze andere kiezers in de mogelijkheid hebben gesteld om, ja, hun medeburgers aan te geven op verdenking van het niet kiesgerechtigd zijn. Dus je ziet dat, hè, dat organiseren van die twijfel over de integriteit van verkiezingen, dat zich dat wel degelijk vertaalt in hoe Amerikanen zich gedragen en opstellen.
0: In aanloop dus naar die midterms.
23: Ja.
0: Dankjewel. Het oordeel van het Hoge Rechtshof, dat volgt. We volgen het. Leila Frank was dat.
20: Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast.
1: Eras av ett extremt parti där det ju återigen har avslöjats att det finns infiltrationsförsök med Putin-vänner.
0: Putin-vänner, oftewel vrienden van Poetin, de leider van de sociaaldemocraten in Zweden die we net hoorden, waarschuwt voor Russische inmenging in de verkiezingen van dit weekend. De extreemrechtse Zweden-democraten zouden zijn geïnfiltreerd door pro-Kremlin-krachten, door vrienden dus van Poetin, stellen de sociaaldemocraten. Aan de lijn is Tjade Michels, correspondent in Zweden. Tjade, welkom.
2: Hey.
0: Tjade, eerst deze rel, want ik begrijp dat het dat wel is in Zweden. Wat is er nou precies onthuld over die vermeende banden met Rusland bij die extreemrechtse partij?
2: Ja, het is een flinke rel. Het is hier ook verkiezingstijd en het komt er weer middenin, vlak voor de verkiezingen van zondag. Waar het over gaat is dat de Zweden-democraten dus een medewerker hebben. Die eigenlijk al, zegt een onderzoek van een organisatie die extreem rechts in de gaten houdt, en ook de Zweden-democraten, een vrouw die al jarenlang op sociale media allerlei pro-Putin en pro-Rusland berichten deelt. Soms ook wel kritisch is, maar over het algemeen toch dat perspectief neerzet van Rusland als slachtoffer.
0: Mm-hmm.
2: Het is een vrouw die in 2017 een reis georganiseerd heeft, waar ook andere, ook parlementariërs van de Zweden-democraten, aan deelnamen. Een reis naar Rusland, waar ze zogenaamd als verkiezingswaarnemers naartoe gingen. En een vrouw ook waarvan ze nu het persoonlijke netwerk helemaal in kaart hebben gebracht. En zij zeggen dat zij allemaal contacten heeft, vriendschappelijke contacten van een heel netwerk in Europa van mensen die gewoon heel duidelijk in sommige gevallen voor de Russische overheid werken.
0: Hmm.
2: En in elk geval heel actief zijn om dat soort propaganda te delen.
0: Maar hoe dicht zat deze vrouw op de Zweden Democraten? Wat is haar rol dan precies in die fractie of in die partij?
2: Zij is vooral een inhoudelijk medewerker, maar zij heeft dus wel op een bepaalde manier all access in het parlement. En ook inhoudelijk draagt zij dus veel bij aan moties die de Zweden-democraten indienen. Maar wat het nog saillanter maakt, is dat haar partner, dat is eigenlijk de hoogste medewerker van de Zweden-democraten. De Zweden-democraten zijn op dit moment een gedoogpartij, maar zij zitten wel bij alle overleggen van de regering. En haar man zit daar bij al die overleggen. En
0: die man is ook een hoge ambtenaar.
2: Ja, precies. Ja. En de van de Zweden-democraten. Heeft de hoogste toegang, de hoogste veiligheidsklassering ook gekregen. Maar de vraag is, hebben ze nou wel echt in de gaten gehad hoe dicht deze vrouw erop zit? En vervolgens zijn er ook allerlei experts die zij gevraagd hebben, onder andere uit Oekraïne, waar een expert zegt van deze vrouw staat al 10 jaar op onze lijst als iemand die in hun ogen dan een soort Rusland-agent zou zijn.
0: Ja.
2: Zelf ontkennen ze dat.
0: De Zweden-democraten. Want je zei net, het is onthuld door een organisatie die extreem rechts in de gaten houdt. De sociaaldemocraten maken hier dus een groot punt van. Het is natuurlijk ook verkiezingstijd. Ik bedoel, dit schandaal komt hen goed uit, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Kijk, het is hier echt. Het wordt hier neergezet, deze verkiezingen nu, als een keuze voor de Zweedse Democraten of tegen de Zweedse Democraten. Zoals ik zei, ze zijn op dit moment gedoogpartner, maar ze hebben nu geëist bij een volgende regering gaan wij ook ministers willen wij hebben. We willen een minister van Defensie, bijvoorbeeld. En dat het nachtmerriescenario, de verdachtmakingen die nu worden neergezet door inderdaad de linkse oppositie is. Ja, straks hebben wij dus een partij die niet voor het eerst dit soort connecties heeft met mensen die misschien wel niet voor de Russische staat werken, maar daar wel erg pro zijn.
0: Want jij noemt het verdachtmakingen, maar hoe openlijk pro-Russisch zijn die Zweden Democraten? Ik bedoel, wat staat er bijvoorbeeld in hun programma?
2: Nou, dus dat is het opvallende. Zij zijn niet pro-Russisch. Zij zijn pro-NATO. Zij zijn pro-de Oekraïne ook. Vluchtelingen zijn niet welkom, behalve uit Oekraïne bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar die partij, dan is het wel al heel lang zo dat zij gewoon aan de lopende band mensen heel hoog in die partij hebben die toch dat andere beeld neerzetten van Rusland als een soort mooi voorbeeld van een sterk land die niet zo moreel vervallen is als de EU en de westerse landen. Dus de partij is heel duidelijk. Ze zijn tegen Rusland. Ze zijn Poetin-vrienden zijn niet welkom in de partij, zegt de leider ook. Maar ondertussen blijft dat wel terugkeren. En dat is waar de oppositie nu volop inzet.
0: En hoe reageerde de centrumrechtse premier Kristersson, die dus met zijn huidige minderheidsregering steunde op deze Zweedse Democraten, maar na de verkiezingen wel met ze zou willen samenwerken? Ik bedoel, wil hij dat nog na deze onthullingen? Hoe zwaar rekent hij dit soort berichten? Hoe zwaar rekent hij ze dat aan?
2: Wat hij eigenlijk eerst zei, is dat hij zegt: ik vertrouw op alle veiligheidscontroles die worden uitgeoefend. Dat werkt heel goed. Dus hij maakt zich niet zoveel zorgen over die hoge ambtenaar, die dus partner is van deze vrouw die als een pro-Rusland iemand wordt neergezet. Maar vervolgens kwamen ze wel nu gisteren met een nieuw voorstel om voortaan ook ministers zo'n te gaan controleren. Dat gebeurt nu niet, maar dat ze die ook gaan controleren van wat is de achtergrond daarvan.
0: Een soort veiligheidsscreening dus bedoelen ze dan?
2: Precies, ja. En zij gebruiken dat dan om een andere partij links verdacht te maken die een aantal Hamas-sympathisanten uit de partij heeft moeten zetten. Maar ook voor dit, om dit te ondervangen inderdaad. Dus je ziet dat die toch wat dat betreft, dat het wel gevoelig is. Want er is gewoon een grote groep rechtse kiezers die toch die Zweedse Democraten gewoon niet vertrouwen.
0: Die ze niet vertrouwen?
2: Nee. Dus een grote groep die eigenlijk rechts zou willen stemmen, maar die nu heel erg overweegt om toch links te stemmen, of in elk geval op het meer progressieve blok. Omdat zij toch die Zweedse Democraten een stap te ver vinden gaan. En dus ook, dit was een van die partijen waar jarenlang niet mee samen werd gewerkt. Premier Kristersson heeft ooit beloofd aan een holocaust-overlever dat hij deze partij, die nazistische neonazistische wortels heeft, nooit zal steunen. Nee. Hij is ervan teruggekomen. Die partij is dus heel netjes zich ook eigenlijk voorbeeldig gedraagt zich zoveel mogelijk. Maar dit soort schandalen, die herinneren toch de hele tijd aan dat verre verleden. Waarin ze toch meer anti-westerse standpunten innamen.
0: Ik ga even naar Jelle Posma van Justice for Prosperity. Die heeft meegeluisterd. Jullie, Jelle, doen onderzoek naar verkiezingsbeïnvloeding in Europa. Toch even als jij over deze politieke rel in Zweden hoort, over die vermeende banden tussen uiterst rechts in Zweden en het Kremlin, ben je dan verbaasd? Mm-hmm.
3: Nee, dit is een voorbeeld wat in het rijtje past van bijvoorbeeld ook de verkiezingen in Duitsland van de AfD lokaal in Sachsen-Anhalt. Ook de toename in activiteiten van Russische actoren in andere landen. We kijken ook alvast vooruit naar de Franse verkiezingen natuurlijk. En we zien de activiteit toenemen. Dus wat dat betreft valt dit in het rijtje. We moeten natuurlijk een slag om de arm houden, omdat we nog niet over. Het is nog niet vastgesteld.
0: Nee, maar
3: laten
0: we even,
3: wel inderdaad.
0: Als dat even hypothetisch vooralsnog, waarom zou het Kremlin investeren in dit soort contacten in een land als Zweden? Jullie doen daar onderzoek naar. Wat is dan de agenda van Rusland?
3: Nou, de agenda van Rusland is naar het buiten toe, naar de westerse democratieën er met name opgericht om te destabiliseren. En dat heeft natuurlijk veel voordelen voor Rusland. Een zwakkere opponent, meer chaos aan de binnenkant zorgt ervoor dat we minder verenigd zijn. Ook in de oorlog natuurlijk. De steun voor Oekraïne daarbij bijvoorbeeld. Dus instabiliteit is in het belang van de Russen. En dat is ook een van de motivaties van de Russen om zo te investeren ook in Zweden.
0: Ja, maar goed, je zegt het al, er is een hele reeks verkiezingen in Europa. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse AfD natuurlijk net een enorme zege behaald. Daar wezen de Duitse autoriteiten wezen daar ook op Russische beïnvloeding. Kun je dat toch eens wat preciezer beschrijven? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik bedoel, wat zijn de patronen die je herkent? Als iemand een uitgesproken pro-Russische mening heeft, hoe bepaal je dan of dat terug te voeren is op Russische beïnvloeding?
3: Ja, dat is altijd lastig. Daarvoor bestuderen we natuurlijk de zaken die al bewezen zijn. En we proberen daar dan kenmerken uit te halen die ons helpen te duiden of iets daadwerkelijk Russische beïnvloeding is, of dat iemand inderdaad gewoon een pro-Russische opvatting heeft, wat natuurlijk iedereen vrijstaat.
0: Maar wat zijn die kenmerken dan die jullie terug zien komen?
3: Bijvoorbeeld bepaalde narratieven die komen terug. Die richten zich dan met name om de onvrede aan te wakkeren over migratie of criminaliteit, of energieprijzen bijvoorbeeld, vrouwenrechten, LBTI-rechten en dergelijke. Dat zijn altijd de favoriete onderwerpen waar je mee kunt destabiliseren. En dat doen de Russen ook. Dus het gaat dan echt over de narratieven. Wie worden er gebruikt?
0: Dat zijn de onderwerpen, maar wat zijn de methodes die jullie zien? Gewoon heel praktisch?
3: Nou, heel praktisch is het beste wat je kunt organiseren als verstoorder, als agressor, is dat je de boodschappen niet door je eigen mensen laat vertellen, maar door lokale mensen. Dus wat je daarvoor het liefste hebt, is dat je in de Europese lidstaten vooruitgeschoven posten hebt of mensen hebt, het liefst politici of journalisten of grote influencers bijvoorbeeld, die bereid zijn om niet met een Russische jas de berichten te verspreiden, maar met een lokaal gezicht. Want dat helpt natuurlijk met de geloofwaardigheid. Dus dat is altijd de nummer één prio. Ja, en als je dan kijkt bijvoorbeeld hoe het ook in Duitsland in de deelstaat naar boven is gekomen, zie je ook bepaalde patronen naar boven komen. Dat bepaalde partijen wel worden getarget. Daar waar het gaat om disinformatie en aanklachten bijvoorbeeld tegenover de betrouwbaarheid van bepaalde politici van de SPD of de CDU.
0: Was heel duidelijk te zien dat de AfD en bijvoorbeeld ook de meer linkspopulistisch, linksradicale BSW ontzien zijn eigenlijk.
3: Precies.
0: Door dit soort partijen wellicht. Nou is het natuurlijk zo, en extreem rechts komt op in heel Europa. Zijn het vooral die extreem rechtse partijen waar jullie inmenging door andere mogendheden zien?
3: Ja. Op dit moment zien we daar meer aandacht naartoe gaan. Meer investeringen ook plaatsvinden vanuit Rusland. Op de rechterflank, met name radicaal rechts en extreem rechts. En dat heeft niet zozeer te maken met ideologie, hè, omdat we bijvoorbeeld hetzelfde denken. Maar de rechterflank, met name de extreemrechtse flank, is meer vatbaar voor bepaalde disinformatietheorieën als de omvolkingstheorie en dergelijke. En dat is het vuurtje wat je vrij makkelijk kunt opstoken. Het vuurtje rond identiteit en cultuur en dat soort dingen. Het eigen volk eerst. En die nemen dan vanuit de extreemrechtse flank, zonder dat ze weten vaak dat er manipulatie plaatsvindt, die nemen dan de standpunten over. En daarmee groeit de instabiliteit.
0: Is dat zo, vaak zonder dat ze het weten? Of hoe bewust zijn dit soort partijen zich van die inmenging?
3: Nou, je kunt, dat is altijd lastig vast te stellen, hè, of wat de intentie is, of wat het kennisniveau was. Mensen laten zich beïnvloeden of nemen ze actief iets over. En is er wel ergens misschien een betaling gedaan ergens in het verleden. Dat is altijd lastig vast te stellen. Maar de massa zal authentiek en oprecht geloven in de desinformatie. En het opstoken van het vuurtje. Maar je hebt inderdaad de lokale amplifiers, de verspreiders van de desinformatie, die vaak wel weten inderdaad dat het anders zit.
0: Maar omdat het zo lastig aan te wijzen is, hè, zeg je eigenlijk, zijn kiezers zich voldoende bewust van die dreiging van deze mogelijke beïnvloeding van buitenaf?
3: Nee, ik denk dat we eigenlijk drie groepen zich meer bewust moeten raken van de kiezers zelf. Daar hebben we met elkaar werk te verrichten. Want we moeten meer kritisch denkvermogen ontwikkelen met elkaar. Dat we ons afvragen, waarom zie ik dit? Waarom word ik zo boos als ik dit zie? En wie kan er belang bij hebben? Dat zijn echt, daar moeten we onszelf in oefenen. Ik vind ook dat de journalistiek heeft hier een rol te spelen om nog meer ons bewust te zijn van die manipulatie. Want we zagen ook in Duitsland bijvoorbeeld, hè, dat de inhoud van de berichten was niet eens het meest interessante, maar de ophef die daar vanuit de journalistiek ontstond rondom de desinformatieberichten over inderdaad de CDU, et cetera. Dus daar hopen we ook in samenwerking met de journalistiek meer
0: bewust zijn. Want wat moet de journalistiek dan anders doen, wat jou betreft?
3: We moeten ons gaan realiseren dat de berichten die wij verspreiden soms meer zijn dan alleen de inhoud van de berichten die we verspreiden. En dat we meer snappen hoe het spel speelt, hoe het spel gespeeld wordt. En dat je dus soms ook berichten niet plaatst in een krant of op de radio.
0: Ja.
3: Omdat je daarmee bijdraagt, bewust of onbewust, aan het verder verspreiden van die desinformatie.
0: Ja. Heel kort.
3: Als laatste groep toch nog even de politieke laag. Onze politieke leiders zouden wat mij betreft veel steviger moeten optreden. Bijvoorbeeld ook tegen onze eigen ambassade de Russische ambassade in Den Haag. Waar een enorm propagandakanaal nog altijd draait. En daar mag de minister van Buitenlandse Zaken wel vragen over stellen aan de ambassadeur.
0: Ja, als hij dat durft. Rusland, maar ook de VS natuurlijk, willen de EU destabiliseren. Althans, dat zien we in de nationale veiligheidsstrategie van de VS. Jullie wijzen er vaak op. Het is niet alleen Rusland waar we ons zorgen om moeten maken, tot slot.
3: Nee. Nee, zeker niet. Het is altijd makkelijk om te praten over de Russen. Want daar zijn we over het algemeen zijn we het daar wel over eens. Maar in toenemende mate zien we ook Amerika actief om te investeren in lokale geluiden die dan vervolgens eigenlijk het Amerikaanse geluid verder verspreiden.
0: Dat is
3: maar
0: bij
3: wel
0: deze
3: zich verkleden als Europese
0: gezegd.
3: Stemmen.
0: Dankjewel. Jelle Posma en Tjade Michels waren dat over die verkiezingen in Zweden en bredere beïnvloeding in Europa. Zo dadelijk, Guilaine Plag. Wij zijn er morgen weer om 13:30.
18: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
4: Dinsdag tussen 12 en 4.
5: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
6: Natuurlijk de troonrede.
8: Leden van de Staten-Generaal.
6: En de overhandiging van het koffertje.
24: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
25: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
26: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
4: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
6: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
4: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
27: Ster. Ga, zaal voor zaal, bordjes leeg.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
2: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
1: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
3: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
10: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: NPO Radio 1. 2 uur.
13: Hélène Plag.
14: Goedemiddag. Op websites met nieuwbouwprojecten staan vaak prachtige afbeeldingen van hoe die straten eruit gaan zien. Maar in de praktijk blijkt dat wijken regelmatig anders uitpakken dan gepland was. Wat zijn dan je rechten als koper? Gaan we zo meteen bespreken in Villa VDB. Eerst nu het NOS-journaal met Clemens Peters.
15: In een van de laatste verhoren door de coronacommissie van de Tweede Kamer heeft ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers opvallende kritiek geuit. Kuipers was toen ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg en hij hield de ziekenhuiszorg in de gaten. En volgens hem gebruikte het RIVM in zijn modellen verkeerde data. Politiek verslaggever Lars Geerts, wat deed het RIVM verkeerd volgens Kuipers?
16: Nou, het RIVM modelleerde onder andere naar aanleiding van de coronabesmettingen hoeveel patiënten er in de ziekenhuizen terecht zouden komen. Dan moet je natuurlijk ook weten hoeveel patiënten er in de ziekenhuis liggen om te kijken of een ziekenhuis overbelast zou raken of niet. Volgens Kuipers gebruikte het RIVM daar de verkeerde cijfers bij. Hij had als voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding de accurate, de juiste, de meest recente cijfers. En hij begreep maar niet waarom het RIVM die cijfers van hem niet gebruikte. In zijn ogen gebruikte ze cijfers van enkele dagen daarvoor.
17: Mijn advies aan het RIVM was, en zal ook voor de toekomst zijn, met een model, gebruik de meest accurate en meest actuele cijfers. Het RIVM bleef in de hele coronaperiode desalniettemin vasthouden aan het gebruik maken van andere data die incompleet waren en met veel vertraging kwamen. En dat leidde dus tot behoorlijke schattingen af en toe en dus ook misschattingen.
15: Ja, misschattingen zegt Kuipers dus, maar heeft hij dat dan destijds niet hard genoeg tegen het RIVM gezegd?
16: Nou, hij zegt dat hij het meerdere keren heeft ingebracht en dat er weinig mee gebeurde. En is dat toen verder ook niet achteraan gegaan, zo parafraseer ik even zijn woorden. Maar het was wel belangrijk, want dat model van het RIVM was voor het kabinet een van de absolute een van de adviezen die zij gebruikten om coronamaatregelen op te baseren. Wat dat betreft een zeer opvallende uitspraak. Dus een uitspraak die de commissie ook eerder had kunnen weten, want het is eerder geuit, maar het is niet aan de orde gekomen in het verhoor van de modelleur van het RIVM. Die is geweest, Jacob Wallinga. En ook Jaap van Dissel, de hoofdinfectieziektebestrijding, is ook geweest. En directeur van het RIVM is daar ook niet naar gevraagd. En die kunnen ook niet meer reageren, want dit is de laatste week dat er überhaupt verhoord wordt. Nu hebben we zelf even contact gezocht met het RIVM en de kritiek voorgelegd. En zij laten weten dat het sowieso niet mogelijk was om in dat model met de meest recente data te rekenen. Want dat model heeft 24 uur nodig om überhaupt doorgerekend te worden. Dus je loopt altijd al een beetje achter de feiten aan. Maar, zeggen zij ook, de kritiek dat ze 5 dagen achterliepen, dat herkennen ze niet. Zij hadden data maximaal 1 dag liepen zij achter. En ze wijzen erop dat later uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat die modellen van het RIVM de juiste voorspellingen aangaven. En dat daar de goede modellen, de goede cijfers uit zijn gerold. Achteraf toch nog even met Kuipers gesproken zojuist. En die zei, nou, wat hem betreft was het meer een aansporing, die kritiek, om in de toekomst wat beter te gaan kijken hoe je de beste cijfers kon gebruiken om dit soort modellen vorm te geven.
15: Lars Geerts, dankjewel. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 jaar beëindigd. Sinds 2024 is dat mogelijk als het gaat om een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Een speciale commissie stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroege geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met een regeling als deze die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is weer opgestart na de grote storing van gisteren. Reizigers moeten nog wel rekening houden met soms flinke vertraging. In totaal vielen door de storing bij de verkeersleiding zo'n 2000 vluchten uit, ook van en naar Schiphol. De aanhoudende vijandigheden tussen Iran en de VS blijven de olieprijs opdrijven. En wat Brentolie kost nu meer dan $100. En de hoge olieprijs is ook aan de pomp goed te merken. De adviesprijs voor een liter €1,95 ligt nu boven de €2,72. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena was vanochtend in een mum van tijd uitverkocht. Er kunnen ruim 70.000 bezoekers in het stadion. De 21-jarige Dekker speelde vorige week 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en kondigde toen haar concert in de arena aan. En dat is in april volgend jaar. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde afgelopen zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds die verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. En ook andere partijen waren kritisch. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. De Noorse premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Koningshuisdeskundige Josine Drogendijk hoorde ook passende muziek tijdens de dienst.
18: De lofzang van Simeon wordt gezongen. Nou, de meeste mensen die met kerst naar de kerk gaan, die kennen dat lied. Simeon was een oude man die uitzag naar de komst van Jezus. Jezus werd geboren, hij zag Jezus in de tempel. En toen zei hij van, nou, nu heb ik alles gezien en nu mag ik wel in vrede gaan. Dus dat gaat eigenlijk ook een beetje over dat je leven voltooid is en dat je tegen God zegt, nu is de tijd gekomen dat ik mag gaan. En dat is natuurlijk weer heel toepasselijk voor een koning die een lang leven heeft gehad, ook een mooi leven heeft gehad met veel liefde. Dus je denkt, hé, er is goed over nagedacht.
15: In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudste regerende vorst van Europa. Het weer, buien trekken over het land en lokaal is daarbij ook onweer mogelijk. Het is ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later wel bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt morgen 19 of 20 graden.
19: Clemens, dankjewel. Dennis Mooij heeft verkeersinformatie. Dennis, goedemiddag.
20: Een hele goede middag. Het rijdt langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. En op de A1, maar dan van Apeldoorn naar Amersfoort, doe je er ook 10 minuten langer over, tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 naar Amsterdam, tussen Rijswijk, Plaspoepolder en knooppunt Hofvliet. Rijdt het langzaam over 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Op onthoud is er ook 1 minuut of 10. En in het noorden van het land is de N46 Groningen-Eems Haven in beide richtingen dicht, tussen knooppunt Boterdiep en Bedum. Ook dat komt door een ongeluk.
21: Ster.
2: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
21: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
1: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
22: Ik werk mijn eigen remmen op schompers, maar alles wat duurder wordt.
1: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
3: Morgen 8:45, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
23: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
24: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
27: Autotaalglas zit echt overal.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: NPO Radio 1. Max.
13: Hélène Plag.
19: Goedemiddag, bent u er wel eens ingetuind? Die super aantrekkelijke artist impressions, waarin nieuwbouwwijken worden aangeprezen. Maar als je er eenmaal woont, dan blijkt die groene oase nog wel eens tegen te vallen. Welke rechten kun je nou ontlenen aan al die prachtige plaatjes? Advocaat Robert van Ewijk en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw, die geven zo het antwoord. En 20 jaar geleden bracht de Amerikaanse artiest John Mayer het album Continuum uit. Legendarisch album voor veel muziekliefhebbers en zeker ook voor gitaristen. Om dat te vieren organiseert zanger Ed Struilaert zaterdag de Continuum Day en hij is zometeen te gast. En onze vraag van vandaag heeft te maken met het Champions League avontuur van Feyenoord vanavond. Om 6:45 spelen ze tegen Barcelona in een van de meest iconische stadions ter wereld, Camp Nou. Bracht ons op de vraag van vandaag, wat is nou het mooiste?

0: En onze vraag van vandaag heeft te maken met het Champions League-avontuur van Feyenoord vanavond. Om 18:45 spelen ze tegen Barcelona in een van de meest iconische stadions ter wereld, Camp Nou. Bracht ons op de vraag van vandaag: wat is nou het mooiste of meest bijzondere voetbalstadion waar u ooit bent geweest? Ronald de Boer die heeft ons alvast laten weten welk stadion op hem een onuitwisbare indruk heeft gemaakt.
1: Ja, ik heb in veel mooie stadions kunnen spelen, maar toch het mooiste stadion, het meest indrukwekkende stadion waar ik ooit heb gespeeld, is toch wel Camp Nou. Het wordt nu verbouwd, wordt nog mooier, maar in mijn tijd 90.000 mensen die erin konden. Ja, het is imposant, het grootste veld van Europa. Ja, dus Camp Nou was voor mij de meest indrukwekkende stadion.
0: Het is toeval hoor, dat hij juist ook met Camp Nou komt. Maar we willen natuurlijk van u nog heel veel andere verhalen over stadions horen. Ik ben zelf in het San Siro geweest, in Bernabeu. Daar krijg je echt hoogtevrees van, spontaan. Maar wel ontzettend indrukwekkend. Dus kom met uw verhalen. Laat het achter via villavdb@omroepmax.nl of een berichtje via de NPO Luister-app. Gaan we eerst eens naar ons huisvriend. Of beter gezegd, vriendin, dierenwelzijnsexpert Marjolein de Rooij. Goedemiddag, Marjolein.
2: Hoi, goedemiddag.
0: We zakken wat af naar Zuid-Europa voor jouw verhaal, want je wilt het hebben over orka's die aan de kust van Spanje en Portugal boten laten zinken. Vertel.
2: Ja, die zorgen al een jaar of 6 voor spanningen, zal ik maar zeggen. En het gaat om een groep van 30 tot 40 orka's die eigenlijk vanuit het niets schijnbaar sinds 2020 boten aanvallen. En er zijn de afgelopen jaren al meer dan 9 boten gezonken. Er zijn heel veel boten beschadigd. En nou, onderzoekers hebben heel lang voor een raadsel gestaan van wat gebeurt daar nou?
0: Dachten ze van, ze moeten de indringers niet hebben? Dat het een soort agressie was?
2: Ja, dachten ze. Ja? Van, het was agressie of het was wraak. Omdat, kijk, orka's zijn hele slimme dieren. Dus er raakt natuurlijk ook wel eens een orka verstrikt in een net. Dus ze dachten, misschien is het wraak voor een ongeluk wat is gebeurd. Of misschien willen ze die boten gewoon weg hebben vanwege de vissen die ze vangen. Want die orka's die willen zelf graag ook visjes eten. Maar nu blijkt, nadat ze allerlei onderwaterbeelden hebben bestudeerd, dat die orka's gewoon aan het spelen zijn met die boten.
0: Maar hoe kun je dat dan zien? Hoe kun je dat verschil zien?
2: Ja, het is wel heel erg leuk. Die beelden kan je ook gewoon op internet vinden. En wat je ziet is dat het heel rustig gaat. Dus het zijn hele zachte duwtjes die natuurlijk voor die boot heel groot en heftig zijn. Maar vanuit die orka bezien zijn het hele zachte tikjes. Dus ze zijn heel nieuwsgierig, ze zijn heel open. Soms komen ze zelfs met cadeautjes. Ze nemen stukken tonijn mee naar die boot. Er is een beeld van een orka die op zijn rug gaat liggen. Dus die zijn buik laat zien. Nou, dat is heel kwetsbaar. Dat doe je ook niet bij een vijand. En wat natuurlijk opvalt, en dat weten we van alle spelende dieren, dat over het algemeen jonge dieren zijn.
0: Ja.
2: Dus een van die wetenschappers die zei, ja, het zijn gewoon pubers die kattenkwaad aan het uithalen zijn.
0: Ja, en die denken, hé, dat is een nieuw speelmaatje. Want hebben ze niet genoeg aan elkaar dan?
2: Nou ja, over het algemeen natuurlijk wel, want dieren hoeven niet zo nodig met speelgoed te gaan spelen. Maar wat het leuke is van spelen en van sociale dieren is dat ze van elkaar leren. Dus waarschijnlijk is er in die jaren voorafgaand aan deze incidenten één keer een moment geweest dat een orka zo'n boot een duwtje gaf. Dacht, hé, dat is grappig, het nog een keer deed. Er is ook een beeld waarvan je dan kan zien dat een jonger zusje meekijkt. En die doet dat later ook. En 2-3 jaar later blijken die twee orka's echt de notoire bootrammers te zijn geworden. Omdat ze dat gewoon van elkaar geleerd hebben. Dus ze nemen het over.
0: Ja, is het dan ook weer, want uiteindelijk, ook al is dan nu bekend dat het spelen is, ze worden wel weggejaagd, toch?
2: Ja, nou, er gebeuren een aantal dingen. Ten eerste zijn er vissers die daar natuurlijk echt heel veel last van hebben. En die proberen met explosieven, en er is zelfs een orka beschoten, die dieren weg te jagen. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan, want het zijn beschermde diersoorten. Dus het is absoluut niet de bedoeling dat je die met allerlei geweld probeert te verjagen. Dus het advies is nu vooral om, als je een groep orka's ziet, gewoon zelf weg te varen. En dus bij ze uit de buurt te blijven en niet te verstoren daar waar ze zijn. En het is natuurlijk heel belangrijk om, ook voor mensen die het betreft, om je te realiseren dat spelen natuurlijk een primaire levensbehoefte is van dieren en ook van mensen.
0: Mm-hmm.
2: En dat dat spelen ook heel noodzakelijk is om ze groot en gezond groot te laten opgroeien.
0: Ja.
2: En aangezien het een bedreigde soort is, is het ook wel belangrijk, of een bedreigde groep in dit geval, is het ook wel belangrijk dat ze de mogelijkheid geven. Maar ze moeten eigenlijk gewoon weer iets nieuws gaan vinden om mee te spelen, of wat meer met elkaar spelen.
0: Ja. Of afleren dat de boot nou niet het ideale speeltje is. En dat dan weer aan elkaar doorgeven, dan ben je er ook eigenlijk.
2: Ja, ja. Precies. Ja, die sociale context is wel heel belangrijk.
0: Ja, nou, we hebben al gehoord van jou dat ze heel slim zijn. Dus wie weet gaat dat gebeuren. Maar mooi om te horen in ieder geval. Dankjewel, dierenwelzijnsexpert Marjolein de Rooij. Over die spelende orka's, dat zijn er dus die boten.

0: Klassiekertje Jackie Wilson met Riek Petit.
1: Guylaine Plag.
2: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Ja, voor mensen die wel eens op zoek zijn gegaan naar een nieuw huis zal het een bekend verhaal zijn. Toekomstige nieuwbouwwijken die worden aangeprezen met ronkende billboards en fraaie artist impressions. Groene, ruim opgezette buurten voorzien natuurlijk van prachtige slogans als wonen in het groen. Voor bewoners is het vervolgens soms een domper als ze dan vooral die eerste jaren in eigenlijk een grote zandbak komen te wonen. En soms wordt de realiteit zelfs echt anders dan wat in de folders allemaal was voorgeschoteld. Maar ja, aan al die prachtige artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Staan er disclaimers bij? Ja, klopt dat wel? Wat kun je ermee? Er zijn veel vragen die dan op je afkomen en die gaan wij proberen te beantwoorden met advocaat Robert van Ewijk van Lexis Advocaten hier in de studio. Welkom.
3: Dankjewel.
0: En zometeen ook met Friso de Zeeuw, is emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Adviseur ook op het gebied van woningbouw en ruimtelijke ordening. Meneer de Zeeuw, ook alvast welkom.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ik begin even hier in de studio. Robert, zo'n disclaimer bij de mooie plaatjes. Want dat staat er volgens mij wel bij. Hè? Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
3: Bijna altijd.
0: Ja. En is dat ook altijd zo?
3: Nee, zeker niet.
0: Dus je kunt er wel rechten aan ontlenen?
3: Vaak wel, ja. Je zegt net van we gaan proberen een antwoord te geven op die vraag. Mm-hmm. Ik vraag me af of dat gaat lukken. Want het antwoord zit nogal genuanceerd.
0: Is per verschil, maar per geval verschillend waarschijnlijk.
3: Zeker. Niet alleen per koper, maar ook per soort kenmerk dat in de brochure wordt aangeduid.
0: Okay.
3: Bijvoorbeeld dat groen dat er staat en de koper die teleurgesteld is dat het eerste jaar er niet is. Die koper zal niet zo snel recht kunnen ontlenen aan die brochure.
0: Je moet ook een beetje geduld hebben, denk ik.
3: Je weet dat een boom
0: toch
3: moet groeien en dat kan eventjes duren.
0: Ja.
3: Maar als echt hele concrete kenmerken worden genoemd in zo'n brochure van een woning of een appartement en het blijkt in werkelijkheid anders te zijn, ja, dan kun je toch vaak wel recht aan die brochure ontlenen.
0: En dan kom je bijvoorbeeld op vrij uitzicht of
3: bijvoorbeeld
0: vrijstaand, lijkt me ook een overzichtelijke.
3: Dat is een hele basale inderdaad, maar vrij uitzicht is er zo eentje, ja.
0: Ja, want als jij dan dat niet hebt, dan kun je terug en zeggen van, hey jongens, dit was niet wat me beloofd was.
3: Vaak wel. Kijk, zo'n koper van een nieuwbouwwoning die heeft vaak uitsluitend door brochure om zich een beeld te vormen van datgene wat hij koopt.
0: Omdat zo'n wijk er nog niet is.
3: Precies. En als daarin heel expliciet staat van je hebt vrij uitzicht in woord en misschien ook in beeld en dat blijkt niet zo te zijn, dan kun je vaak wel terug naar die verkoper en zeggen van, goh, ik heb gedwaald, want ik heb een hele andere voorstelling gehad van datgene wat ik heb gekocht. En voor mij was die voorstelling die je hebt gegeven in die brochure was doorslaggevend.
0: En dan is het maar net hoe daarmee omgegaan wordt. Of je een vergoeding krijgt of zelfs kunt verhuizen. Hoe werkt dat dan? Of dat is ook weer per geval verschillend?
3: Als je gedwaald hebt en de verkoper, dus de ontwikkelaar, die wist dat het voor jou een doorslaggevend element was om tot koop over te gaan, dan kun je die koop vernietigen.
0: Ja.
3: Maar dat kan de verkoper weer ontwijken, die vernietiging, door een aanbod te doen om de koper schadeloos te stellen.
0: Ja. Dan ben je in ieder geval in onderhandelingen en in gesprek met elkaar. Dat
3: zeker,
0: wel. Dus dan
3: zeker
0: kun je wel rechten ontlenen aan wat er in die brochure heeft gestaan.
3: In de basis is het zo dat die disclaimer die er staat, die geldt op zich wel. Maar dat is nog geen vrijbrief voor die ontwikkelaar om allemaal onjuistheden te gaan vermelden.
0: Nee,
3: zodra die weet, het klopt niet wat ik opschrijf, dan zal hij daar wat aan moeten.
0: Zit er een verschil tussen de plaatjes en de afbeeldingen of de tekst?
3: Niet per se. Nou ja, kijk, tekst is veel explicieter vaak dan een plaatje. Vaak gaat het om de combinatie van tekst met de plaatjes.
0: Ja, oké, helder. Is natuurlijk ook de vraag waarom plannen soms anders uitpakken dan ze in ieder geval getekend zijn of voorgespiegeld zijn. Friso de Zeeuw die weet dat. Want soms komt er een heel park bijvoorbeeld te vervallen. Hoe gebeurt zoiets, meneer de Zeeuw?
4: Ja, er ligt aan ter grondslag een stedenbouwkundig plan.
0: Mm-hmm.
4: Van die nieuwbouwwijken. Dat wordt gemaakt door de gemeente of door de ontwikkelaar. Of ook vaak samen. En de kosten van die openbare ruimte en de boompjes en dergelijke, die worden betaald uit de grondopbrengst van de woningen die er staan en de voorzieningen. Als de verkoop tegenvalt of de kosten gaan sterk omhoog die niet goed gemaakt worden door de opbrengsten, dan kan het plan financieel-economisch in het gedrang komen. En dan kijkt men nog wel eens of er, wat dan in het jargon heeft, verdicht kan worden. Dus wat extra woningen erbij.
0: Ja, ja.
4: En dat kan voor sommige mensen betekenen dat het uitzicht minder riant wordt. Of zelfs inderdaad dat er een stuk van een park verdwijnt.
0: Ja. Is dat wat in Weespersluis, in de wijk in Weesp, is gebeurd? Want dat werd ook als een groene wijk voor gespiegeld.
4: Dat is het overigens nog steeds.
0: Ja, iets minder groen hooguit.
4: Ja, iets minder groen. Maar de groene ambitie was ook wel heel sterk. Oorspronkelijk zou 2/3 van het hele plangebied groen en blauw worden. Heel veel water erin. Dat is nu denk ik wel wat minder. Het heeft in dat geval 2 oorzaken. Dat de gemeente Weesp die is overgegaan naar een referendum met een, naar mijn idee, onbegrijpelijke uitslag, dat men heeft gekozen voor Amsterdam. En Amsterdam, ja, die wil meer bouwen, die wil dichter bouwen. Ja. Meer woningen op hetzelfde oppervlak realiseren. Dat komt ook voor. En in de tweede plaats, omdat daar een echtpaar zit wat zich in een stichting heeft gehuld en tegen alles en nog wat, wat bezwaar maakt en kwaakt, in beroep gaat, is er een enorme vertraging tot stand gekomen bij de realisering van het plan. Ja, en dan gaan de kosten uit de hand lopen en wordt er ook gekeken om toch wat extra woningen te bouwen.
0: Ja, ja, ja. En dan kunnen dingen dus veranderen en dan is dat ook te billijken. Moet ik het zo zien?
4: Op zichzelf wel, maar daar staat wat net ook Robert aan de orde stelde, natuurlijk de rechten van kopers tegenover. Ja. Dus dat kan inderdaad spanning geven.
0: Ja. Want Robert van Ewijk, op het moment dat je dan in de brochure leest dat je een aanlegstijger voor je woning krijgt. Ja, dus met je eigen bootje zo de vecht op kan varen en dat dan jaren later blijkt dat dat nog niet mogelijk is.
3: Ja. Ja.
0: Heb je dan recht van spreken?
3: Nou, ik vind dat heel leuk dat je dit aanhaalt, want ik hoorde Friso net over dat park. En bij het park kun je je afvragen van, is dat nou een eigenschap van dat verkochte? En ik ben het ook met Fries opeens, plannen kunnen wijzigen. En dat valt ook niet altijd aan die ontwikkelaar toe te rekenen. Maar een aanlegstijger voor de deur, dat vind ik wel veel meer een eigenschap van die woning.
0: Ja.
3: En zo'n ontwikkelaar moet ook begrijpen dat dat heel goed doorslaggevend kan zijn bij het maken van een aankoopbeslissing. Maar als die plannen om die stijger te plaatsen, als die vertragen of misschien helemaal niet doorgaan en de ontwikkelaar wist dat niet en kon dat ook niet weten op het moment dat hij die brochure uitbracht. Ja, dan kun je je afvragen of daar sprake is van een tekortkoming aan de kant van de ontwikkelaar.
0: Ik begrijp nu al waarom je aan het begin van het gesprek zei, er is geen eenduidig ja of nee om te geven. Ja. Maar het maakt het wel wat inzichtelijker. Is het dan, Friso de Zeeuw, zo dat je je bent afhankelijk van hoe ontwikkelingen gaan, wat iets opbrengt, hoe een gemeente het beleid heeft, om bijvoorbeeld ook naar een bestemmingsplan te kijken, als je kijkt naar zo'n prachtige brochure?
4: Beslist. Want dat heet dan tegenwoordig omgevingsplan.
0: Mm-hmm.
4: En dat is wel behoorlijk juridisch hard wat daar staat. En soms is dat dan weer globaal. Dus dan kan je er niet zo heel precies aan ontlenen hoe jouw kavel eruit komt te zien. Maar dat geeft in ieder geval wel houvast.
0: Ja. Ja.
4: En om even een voorbeeld van die stijger door te trekken. Het is wel vaak zo, ik heb dat zelf in een vorig leven in de wethouwerij wel meegemaakt, dat ik te hulp werd geroepen dat mensen dachten aan het water te komen wonen. En dat bleek toch niet het geval. Dus dan moesten de kavelgrenzen toch wat worden aangepast.
0: Okay.
4: Nou, dat hebben we met een beetje kunst en vliegwerk toch wel gered.
0: Dat kan.
4: Deze kijk, zo'n eigenschap als wonen aan het water, waar mensen echt heel veel, zeker Nederlanders, op kikken, en dat blijkt dan niet door te gaan, ja, dat is wel heel essentieel. Dat zal Robert toch wel, denk ik, bevestigen.
3: Ja. Ja.
4: Dan heb je echt wel een harde zaak als dat niet doorgaat.
0: Zelfde als er staat, niet bij een nieuwbouwwoning, maar volledig gerenoveerd. Dan mag je er ook vanuit gaan,
3: toch? Dat is ook
0: een
3: heel interessante.
0: Ja.
3: Ja, is dan ook het dak gedaan?
0: Bijvoorbeeld.
3: Of alleen het binnenwerk. Ja, dat zijn hele leuke discussies die je dan kunt krijgen.
0: Ja. Met andere woorden, niet alleen die bestemmingsplannen of omgevingsplannen goed lezen, maar ook gewoon heel goed kijken. En niet alleen op de plaatjes afgaan van de brochure en de folder, Robert. Ja. Maar vooral ook goed kijken wat er staat.
3: Ja, nou, je moet als koper sowieso goed onderzoek doen naar datgene wat je koopt. Alleen bij nieuwbouw mag je dan net even wat meer vertrouwen op die brochure, omdat je vaak niet heel veel anders hebt.
0: Ja. Interessant. Een beginnetje in ieder geval. Als mensen daar nu mee te maken hebben, dan weten ze in ieder geval waar ze zich op kunnen gaan richten en of ze er iets mee kunnen. Dank jullie.
4: En laat de ontwikkelaar of de gemeente vooral ook ontlok ze toezeggingen. Als jij aspirantkoper bent.
0: En laat die ook opnemen dan.
4: Ja, zeker. Ja. Dan heb je weer een houvast.
0: Goeie tip nog. Hartelijk dank, Friso de Zeeuw. En ook hier Robert van Ewijk. Dank jullie wel.

0: Bouza met Magnetic.
1: NPO Radio 1.
0: 2:30 is het geweest. Het NOS Journaal krijgt u van Clemens Peters.
2: Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 jaar actief beëindigd. Sinds 2024 is dat mogelijk bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar... dat al sinds de veel te vroege geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Een speciale commissie stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Tijdens het eerste plenaire debat in de Duitse Bondsdag heeft bondskanselier Merz de AfD hard aangevallen. Het debat was bedoeld om te praten over de begroting, maar Merz had het vooral over de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de rechtsradicale AfD zondag een flinke winst boekte. Hij zei dat de plannen van de rechtsradicale partij voor remigratie neerkomen op etnische zuivering. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor zijn advies aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. De rechtbank Gelderland neemt de zaak van de Utrechtse Banga-lijst over vanwege belangenverstrengeling. Leden van het studentenkoor staan terecht voor het verspreiden van een lijst met kwalificaties van vrouwelijke studenten die seksistisch en denigrerend zijn. Een van de vrouwen die aangifte heeft gedaan is familie van een rechtbankmedewerker in Utrecht. En vandaar dat Gelderland het nu overneemt.
0: Clemens, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Mandy van der Plas, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Guylaine. Er staan een paar files die op dit moment opvallen. Zoals op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar is de Schiphol-tunnel dicht door een te hoog voertuig. Dit veroorzaakt ongeveer 20 minuten vertraging. Ook de N46 tussen Groningen en Eemshaven is in beide richtingen dicht na een ongeluk bij knooppunt Boterdiep. De vertraging is hier ruim een uur. En op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens staat file bij de grens vanwege controles daar. Voorbij Oldenzaal-Zuid, 10 minuten vertraging.
4: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: Ja, voor de fans van Feyenoord staat er een spannende avond op het programma. Voor de Rotterdammers begint vanavond namelijk hun avontuur in de Champions League met een wedstrijd in Camp Nou tegen FC Barcelona. Het bracht ons op de vraag van vandaag: wat is nou het meest bijzondere voetbalstadion waar u ooit bent geweest? We kregen al gelijk een audio-appje binnen van Daan van Eyck. Even luisteren.
5: Mijn mooiste stadion waar ik ooit geweest ben is het stadion van Borussia Dortmund in Duitsland. Waarom ik dat vind is door die Gelderland. Op die Gelderland passen ruim 25.000 mensen en dat brengt een enorme indrukwekkende sfeer mee tijdens die wedstrijden. Dus ik denk als jij een keer een stadion wil bezoeken of een tipje, het mooie stadion, dan is denk ik het stadion van Dortmund, mede door die Gelbe Wand, wel een tipje waard om een keer te bezoeken.
0: Een tipje waard, dat is het. Via ons Instagram-account @VillaVDB_OmroepMax laat Sietse van der Laan nog weten dat dit stadion de Boshoek van HHC Hardenberg is. Dat mag natuurlijk ook. Ik kreeg via mijn eigen Insta natuurlijk al de Kuip binnen. Die is dan bij deze ook genoemd. Hans Douw, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Guylaine.
0: Jij bent door de collega's van Langs de Lijn ooit uitgeroepen tot groundhopper des vaderlands.
6: Klopt.
0: Misschien nog even uitleggen wat een groundhopper is?
6: Een groundhopper is iemand die niet een vaste seizoenkaart heeft bij een club, maar die iedere week eigenlijk naar een ander stadion toe gaat en op die manier eigenlijk jaar in jaar uit de voetbalwereld verkent.
0: Ja.
6: En daarom veel ervaring heeft met stadions, maar niet, laat ik zeggen, een vaste club heeft.
0: Nee. En waar staat de teller op, Hans, op het aantal waar je bent geweest?
6: De teller staat na al die jaren, want ik doe het al decennia, al rond de 3000 stadions in 90 landen. Dus het is al echt een behoorlijk stevige hobby, kan ik inmiddels zeggen.
0: Lichtelijk uit de klauwen gegeerd eigenlijk. Hè?
6: Zeker.
0: Ja. Aanleiding voor onze vraag is dus Feyenoord vanavond in Camp Nou. Is dat nou een stadion dat je als voetballiefhebber echt een keer bezocht moet hebben?
6: Ja, zonder enige twijfel. Camp Nou is het grootste voetbalstadion van Europa. Laat ik zeggen, 105.000 toeschouwers zullen daarin kunnen zodra de verbouwing is afgerond.
0: Mm-hmm.
6: De verbouwing die op dit moment nog loopt. Hè, op dit moment kunnen er maar 62.000 toeschouwers in. De hele derde ring is buiten gebruik. Maar begin 2028 zal het geopend worden met die enorme capaciteit. Waar ze op dit moment nog mee bezig zijn is met het dak. Het dak is het grote probleem bij die verbouwing. Er komt een soort iconische loopbrug over dat stadion heen waar supporters overheen kunnen lopen. En die kunnen dan honderden meters naar beneden het stadion in kijken. Maar dat is constructief nogal ingewikkeld. En we weten ook van bouwprojecten in Barcelona dat ze uit de klauw kunnen lopen.
0: Yep.
6: De Sagrada Familia die duurt al 144 jaar. Maar goed, wat mooi is aan Barcelona is dat de warmte, hè, het is ondanks het feit dat het een groot stadion is, is het toch een huiselijke sfeer, door de kleuren onder andere, dat blauwgrana. En wat altijd grappig is als je aankomt lopen, dan denk je van nou, het is niet eens zo heel erg groot, maar dat komt omdat de helft van het stadion verzonken is in de grond. Dus als je binnenkomt, dan is de helft van het stadion, kijk je naar beneden en de andere helft naar boven. En daardoor is het toch een heel erg immens groot stadion, wat heel erg warm aanvoelt.
0: Ja, en dan voel je jezelf in één keer een heel klein poppetje. Nou hoorden we net al zeggen, de gelbe wand bij Borussia, dat ja, maakt ook zeker wel die sfeer heel goed. Is Camp Nou niet een stadion wat ook inmiddels gewoon heel veel toeristen trekt, waardoor je toch een andere wedstrijdbeleving krijgt?
6: Dat is 100% waar. Dus we hebben het nu echt puur even over het stadion. Als je kijkt naar de bevolking, dan is het inderdaad zo dat ongelooflijk veel Aziaten en Amerikanen ook dat stadion bevolken in Barcelona. En dat geldt voor Real Madrid hetzelfde. Dat is omdat die toeristen ontzettend veel geld opbrengen. Die kopen de hele clubshop leeg. Dus vandaar dat dit soort mondiale clubs ook heel erg sturen op een grote schare toeristen en een vaste kern aan supporters. En dat doet natuurlijk wat met de sfeer.
0: Ja, ja. Wat is nou voor jou het stadion?
6: Nou ja, als je het ligt er even aan op welke schaal je het bekijkt. Of je het bijvoorbeeld in Nederland bekijkt of mondiaal.
0: Nou, mondiaal eerst.
6: Nou ja, mondiaal. Ik ben ooit in La Bombonera geweest, in Buenos Aires. Dat is het stadion van Boca Juniors, waar Maradona groot is geworden. En wat daar heel erg bijzonder aan is, want als je het stadion inloopt, dan blijkt het eigenlijk best een oude bak te zijn. Met heel veel beton en met rauwe kleuren, et cetera, et cetera. Maar het is vooral de ziel van het stadion. Okay. Dus niet datgene wat je ziet en wat je kan aanraken, maar wat je voelt. En bij La Bombonera is het echt een enorme overweldigende indruk die het wekt door alles wat daar heeft plaatsgevonden, maar ook door de omgeving. Hè. Het is een hele rauwe wijk, een havenwijk. En dat komt allemaal samen in dat stadion. En mooi, dat vond ik daar wel heel erg indrukwekkend.
0: Ja, dat zou ook een gek huis zijn, zeg. En in Nederland?
6: Zeker, ja. Ja, in Nederland, ik vind de Adelaarshorst van Go Eagles altijd heel erg leuk. Midden in de wijk, Engelse sfeer, dicht op het veld. Ook mooie kleuren.
0: Laat ook ik zeggen, die beleving, denk
6: Go
0: ik,
6: Eagles. Ja, het publiek van Go Eagles is altijd heel erg sfeervol. Spelen op de een of andere manier ook altijd aanvallend voetbal. Dus de mix van die factoren maakt dat Go Eagles wat heel, heel erg leuk is. Die ziel waar ik het net over had in relatie tot La Bombonera, dat geldt ook voor de Kuip. Mm-hmm. Als je de Kuip inloopt, dan heb je hetzelfde gevoel. Ja. Van nou, hier is zoveel voetbalgeschiedenis. Dat voel je gewoon. Het is wel zo dat de voorzieningen in de Kuip wat achterhaald zijn.
0: Dus echt joh?
6: Er moet echt wel wat gebeuren. De stoeltjes zijn extreem klein. De catering is matig. De sanitair, het parkeren. Maar goed, de ziel die is onovertroffen. En een stadion in Nederland wat voor mij een beetje daar middenin zit, dat is het Philipsstadion. Want dat vind ik en een heel leuk, Engels aandoend, gezellig stadion. Compact en dicht op het veld. Ze gaan het ook nog uitbreiden. En tegelijkertijd heeft dat natuurlijk behoorlijk capaciteit. Dus het Philipsstadion verenigt voor mij allerlei verschillende mooie dingen.
0: Nog heel kort, Hans, wat staat er nog op jouw wishlist? Dat is de eerstvolgende wat jou betreft.
6: Nou ja, mijn grootste target is het Aztekenstadion in Mexico stad. Op de een of andere manier ben ik daar nooit beland. Maar goed, er zijn ook dichterbij wel stadions waar ik niet geweest ben. Norwich City, Villarreal. Enkele stipjes in Europa die voor mij nog te vinken zijn, zoals wij dat noemen. En daar ga ik met veel plezier de komende jaren mee aan de slag.
0: Ja, mooi. Dus krijg er gelijk zin in om ergens naartoe te gaan. Eerst die wedstrijd vanavond natuurlijk. Dankjewel,
6: Hans.
0: Zo
6: is maar net.
0: Dankjewel. Was dat. Ja, wat is dan het meest bijzondere voetbalstadion waar u wel eens bent geweest? Van de Wageningse Berg tot misschien wel een stadion diep in Rusland. Alle verhalen zijn welkom natuurlijk. Stuur een mail naar villavdb@omroepmax.nl. Zet even uw naam en nummer erbij en dan kunnen we u bellen. En reageren kan natuurlijk via de NPO Luister-app.

0: Softcell met Tainted Love. We gaan het hebben over een andere zanger, John Mayer. De Amerikaanse zanger bracht 20 jaar geleden alweer het album Continuum uit. Het was zijn derde album, maar voor veel muziekliefhebbers werd het legendarisch. Ook voor de man tegenover mij, muzikant Ed Struilaert. Ed, welkom.
1: Hi.
0: En daarom organiseer jij komende zaterdag de Continuum Day.
1: Ja.
0: Straks alles daarover. Even niet iedereen kent het album, denk ik. Maar goed,
1: nee.
0: Gelukkig heb jij je gitaar meegenomen. Dus kun je een korte bloemlezing geven?
1: Ja, dat kan. Ik weet niet of ik mezelf kan horen over de, koptelefoon. Of dat ik binnenkom. Even kijken, ik hoor...
0: Even kijken. Nou, hoor je wel in ieder geval.
1: Oh, jullie horen me? Oké, oké. Nou, dan doe ik het gewoon even. Oké, daar ben ik inderdaad. Nou, bijvoorbeeld, ik heb een elektrische tuin op schoot. Dus maar bijvoorbeeld Stop This Train, hè.

0: Nou, dat. En dan heb je bijvoorbeeld natuurlijk ook zoiets als... Even kijken, moet ik heel even schakelen tussen...
1: Dat de, meteen denk aan Gravity, die stond er ook
0: op. Ja, die staat er ook op inderdaad. Even kijken, die heb ik hier zo. Even kijken, even het goede geluid.
2: Je zit nu met je voet even de pedalen.
0: Ja, ik ben even de pedalen aan het bedienen. Oh, ja. Dus dan krijg je... Ja.

0: En zo verder.
1: Zullen we gewoon de rest van het gesprek laten zitten? Ja. Ga je gewoon lekker zingen. Oh, heerlijk dit.
0: Ja, dat is het leukste om te doen natuurlijk.
1: Ja. Wat maakte dit album nou zo bijzonder?
0: Voor mij persoonlijk... laat ik eerst beginnen met wat het album bijzonder maakte voor John Mayer zelf. John Mayer was natuurlijk tot dat moment de zoetgevoiste singer-songwriter. Hè, bekend van het liedje Daughters.
1: Ja, van de bakvisjes.
0: Waters be good. Nou, goed, lekker zoetsappig.
1: Ja.
0: Maar dat was eigenlijk niet waar hij muzikaal zelf vandaan kwam. Hij kwam echt uit de blues, uit de soul. En hij wilde dat juk van zich afgooien, van zich afschudden. En de platenmaatschappij was het daar niet echt mee eens. Ze hadden zoiets van, ja, je hebt net die grote hit Daughters gehad.
1: Mm-hmm.
0: En we willen dat je gewoon nog zo'n nummer schrijft. En hij was zo mid 20 als iets van, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil mezelf vernieuwen, ik wil mezelf uitdagen.
1: Dat is stoer, toch? Om
0: dan zeker
1: te gaan.
0: Weten. Ja. Ja, want de platenmaatschappij wilde eigenlijk die plaat gewoon niet uitbrengen.
1: En hoe is het dan gekomen dat hij hem wel heeft kunnen uitbrengen?
0: Nou, er was wel wat lichte druk vanuit de platenmaatschappij. Zo van, ja, je hebt een album gemaakt vol met mooie liedjes, maar dat is niet genoeg. En ik denk er bij mezelf, ja, dit is toch juist genoeg. Het gaat toch om mooie liedjes. Ja. Maar ja, goed, ze hadden zoiets van, ja, er moet gewoon wel iets opstaan. We moeten het kunnen verkopen. Het is toch de muziekindustrie, zullen we maar zeggen. Ja. En toen heeft hij zich kwaad gemaakt. En heeft hij Waiting on the World to Change geschreven.
1: Heel bekend. Die gaan we straks draaien over.
0: Ja, precies. Nou, dat was het nummer wat de platenmaatschappij het gevoel gaf van, oké, we kunnen dit in de markt zetten en... Ja, het scheelde maar een haartje. Heel die plaat was er gewoon niet geweest.
1: Bijzonder, hè? Ja. Maar wat jij aangaf, van eigenlijk zijn roots lagen ergens anders. Zijn liefde ook. En dat heeft hij veel meer in dit album gestopt.
0: Ja, hij is zeg maar in de aanloop naar Continuum... is hij op tour gegaan met drummer Steve Jordan. Inmiddels de drummer van de Rolling Stones. En bassist Pino Palladino. Daarmee vormden ze het John Mayer trio. En daarmee zijn ze gewoon eigenlijk keiharde blues gaan spelen. Gewoon iets totaal haaks op dus die zoetsappige liedjes. En dat... Nou, ik zal je even iets laten horen. Bijvoorbeeld het allereerste wat ik ooit hoorde van het John Mayer Trio was dit. Who Did You Think I Was?

0: Shane. Nou, toen ik dat hoorde, dacht ik, dit is dus die gast die ook Donners deed. Mooi. Wat is dit? En toen werd het interessant. Ja. Toen dacht ik, hey, deze man heeft veel meer up his sleeve dan dat hij laat zien. En eigenlijk die periode met het trio zorgde ervoor dat hij dus voldoende liedjes had en zijn vorm vond in tijdloze muziek. Want dat was wat hij wilde maken met Continuum. Een tijdloos album.
1: En dat maakt natuurlijk ook dat het nu zo'n legendarisch album is. Maar ook door het gitaarwerk. Hè?
0: Zeker door het gitaarwerk. Want als je kijkt tot dat moment was de gitaarsolo eigenlijk een beetje passé. Ik zat toen al in bandjes. En als ik dan in een studio zat. En ik zei tegen de producer van, mag ik hier een gitaarsolo doen op mijn eigen liedje? Dan zei de producer, die jaren 80. Die liggen achter ons, weet je wel. Gitaarsolo's zijn uit. En toen kwam John Mayer met die plaat. Vol met gitaarsolo's. En vanaf dat moment was in één keer weer cool. Ja. Dus je hebt gewoon af en toe zo iemand nodig die de weg voor je bereidt. En dat laten we ook zien en horen in die theatervoorstelling.
1: Ja. Want wat was het toen het album uitkwam? Werd het toen ook meteen omarmd? Of was er juist wel twijfel?
0: Nou ja, dat heb ik zelf niet heel erg vanaf dat niveau bekeken. Uitgezoomd. Ik zat er zelf gewoon middenin. En ik dacht alleen maar, yes, eindelijk. En ik zag hoe groot hij in Amerika was. En hoe hij in Nederland echt voet aan de grond kreeg. Het was echt, het begon heel klein. Ik was bij het concert in de Melkweg. Waarin die Continuum promoten. Nou, er waren 800-900 mensen. En een jaar later stond hij al in de HMH. Weet je wel, dus het kan heel hard gaan. Ja, ja. En dat ging het ook.
1: Is het dan, want je gaat op toeren in het theater met dit album. Wat heeft het voor jou persoonlijk, naast muzikaal, hè? Want het geeft aan van, tenminste, dat schalt echt door de microfoon heen. Hoe enthousiast je erover bent. Ja. Wat heeft het betekend voor jou?
0: Nou, die plaat kwam precies voor mij op het juiste moment. En soms heb je muziek nodig die er precies voor je is op het moment dat je het nodig had.
1: Dat je eigenlijk leeft in het nummer.
0: Ja, en in 2006 kreeg ik te horen dat mijn vader ernstig ziek was. En die overleed ook in de periode daarna. En ik was toen mid-20. Richting het gevoel van, shit, alles is eindig. Weet je, dat je voor het eerst dat gevoel hebt van, ik ben dus niet onsterfelijk. En de mensen om me heen ook niet. En toen was daar die plaat en dat ging precies daarover. Een liedje als Stop This Train was gewoon vol in de roos, weet je wel. Don't know how else to say it. I don't want to see my parents go. Ach. Dat is vol in de roos, weet je wel. Gravity. Dat.
1: Stop This Train, kun je daar een stukje van?
0: Kan ik wel een heel klein stukje van spelen. Moet ik heel even.
1: Komt niet meteen bij mij op nu.
0: Even kijken. Moet ik even schakelen, zeg ik.
1: Pedaaltje.
0: Pedaaltje. Die is dus eigenlijk akoestisch, maar dat doen we gewoon even zo.

0: bijvoorbeeld.
1: Ja. Blijft die raken dan?
0: Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen, als je dus... Ik heb deze muziek jarenlang zelf niet willen spelen. Omdat als je het heel veel speelt, dan haalt het een beetje, nou ja, het gevoel weg. Ja, je kijkt achter het gordijntje, als het ware. Je ontleedt dat nummer tot op het bot. Mm-hmm. Dus op een goed en onbewaakt ogenblik kan het me gewoon vol raken. En zit ik weer te janken in de auto. Maar dat is niet zo handig als je op het podium staat. Ik heb toevallig, vorig jaar heb ik dat op het podium gehad. Dat echt dat nummer me in één keer bij de strot greep. Omdat iemand in mijn omgeving, mijn tante was overleden. Ik zal het maar gewoon zeggen. Nou, en toen speelde ik die avond in de Rijswijkse Schouwburg. Speelde ik dat nummer en toen dacht ik in één keer. Ah, toen kwam het in één keer. Nog nooit gehad. Er stond een jank op het podium. Ja. En dat is wat muziek met je kan doen. Ja. En dat is zeg maar wat we met deze voorstelling willen laten zien. Muziek is er op het moment dat je het nodig hebt. Weet je wel? En dat, ik hoop dat het overkomt bij de mensen.
1: Zeker. Maar je gaat nog iets anders doen. Komende zaterdag al, want zo begon ik mee. Continuum Day.
0: Ja.
1: Wat heb je nou weer in je hoofd gehad?
0: Ja joh, heel veel uit de hand. Dan denk je van, nou, ik heb zo'n theatertour.
1: Een gitaar?
0: Ja.
1: Kun je spelen?
0: Kom dan naar Beeld en Geluid. Aanstaande zaterdag om 11 uur verzamelen we met z'n allen op dat grote plein.
1: Hier in Hilversum.
0: En dan gaan we met z'n allen Waiting on the World to Change spelen. Want ik dacht bij mezelf, ja, Waiting on the World to Change, het is een beetje een passief protestnummer. En 20 jaar later zijn we nog steeds aan het wachten. Ik denk, ja, we kunnen wel blijven wachten. We kunnen ook wat gaan doen. En we kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen Hilversum wel even een klein uurtje even wat opvrolijken.
1: Dat gaan we doen. Heb je veel aanmeldingen?
0: Ja, we zitten op 250 aanmeldingen. Maar er zijn ook mensen die zich afmelden nu, die in één keer zeggen, ja, ik heb heel de dag duikles. Ja, dus ik kan niet. Dus daar is nog wel wat plek.
1: Okay.
0: En het leuke is, je kan een John Mayer signature gitaar krijgen.
1: Wow.
0: Want die geef ik weg. Dat is zo'n gitaar die ik nu op schoot heb. Die ga ik weggeven onder een van de mensen die erbij zijn. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Hey, en leeftijd en hoe goed je het kunt, dat maakt allemaal niet uit.
0: Nee, is handig basis. Als je wat akkoorden kan spelen. Ja, maar het leuke is gewoon dat de jongste aanmelding is 8 en de oudste is 79.
1: Ah, heerlijk. Mooi, Ed. Heel veel succes en plezier dan.
0: Dankjewel.
1: Alvast voor komende zaterdag. En als mensen meer willen weten, kunnen ze je podcast gitaarmannen.nl.
0: Ja.
1: En daar staat nog veel meer informatie op. Nou, zullen we dan maar naar dat ene nummer gaan luisteren?
0: Laten we het doen.
1: Maar dan door de man zelf.
0: De meester zelf.
1: Dankjewel, Ed.
0: Alsjeblieft.

0: Wou je hem nog afkondigen, Ed?
1: Ja.
0: Ja.
2: Het is John Mayer op NPO Radio 1 met Waiting on the World to Change.
0: Thank you. Vanavond om 18:45 opent Feyenoord het Champions League seizoen met een uitwedstrijd in Camp Nou tegen Barcelona. En dat is natuurlijk een heel indrukwekkend stadion. Vandaar dat onze vraag ook was: wat is nou het meest bijzondere voetbalstadion waar je bent geweest? Ed, een andere Ed, die stuurde een appje. Ja, hij wil bijna weer naar die microfoon rennen. Nee, deze was niet voor jou, Ed Struilaert. Ed die zegt, ik ben ooit ook in Bernabeu geweest, het stadion van Real Madrid. En vond de tribunes zeker ook stijl en eng. Maar hij is ook in Celtic Park in Glasgow geweest. En dat was qua sfeer echt niet te overtreffen. We kregen ook een audio-appje van Milan van Dijk. En hij noemt een stadion dat net ook al even voorbij kwam.
3: Mijn leukste stadion is natuurlijk het stadion van Boca Juniors. Ook wel bekend als La Bombonera. Het is een hele andere voetbalcultuur als in Europa. Zo heb je de La Previa voor de wedstrijd, waar de hele straat bij het stadion feest wordt gevierd. En moet je ook nog eens door een aantal checkpoints heen, wil je naar het stadion toekomen. Zodra je bent aangekomen, zit echt 2,5 uur voor de aftrap het stadion al bomvol. Fantastisch, uniek plaatje. Dat is voor mij het meest unieke stadion waar ik ben geweest.
0: Geweldig. En Simon die komt nog met het stadion van Manchester United, Old Trafford. Het was een droom van zijn zoon er eens heen te gaan. En al dus geschieden. En 4 maanden na die eerste keer gingen ze nog eens. Zo gaat dat dan, hè? Goed, uw verhalen zijn welkom natuurlijk. VilaVDB@omroepmax.nl of reageer gewoon via de NPO Luister-app. Villa
4: VDB. NPO Radio 1.
5: Eerder in de perstribune van Max.
6: De puber Fokkelien Ouwekerk was vooral in een identiteitscrisis. Wie ben ik? Waarom is mijn haar groen vandaag? Je was judoka van het jaar.
7: Ja, toen was ik echt jong hoor.
6: En dan hebben we het over judoka van heel Nederland?
7: Nee, ik denk gewoon van de club eerlijk gezegd.
5: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week fotograaf en acteur Tom Hofman en tennisser Jesper de Jong.
8: Zondagmiddag 12 uur.
4: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, en waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor? Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: NPO Radio 1. 3 uur.
9: Hélène Plag.
10: Goedemiddag. Omroep Max heeft deze week uitgeroepen tot pensioenweek. Vandaag staan we in de villa stil bij het moment waarop je dan afscheid neemt van je werk. Hanna van Solingen van het NIDI deed onderzoek naar dit afscheidsmoment. En we kunnen ons allebei bij voorstellen dat dat natuurlijk best een indrukwekkend moment moet zijn wat je bewust wilt meemaken. Eerst nu het NOS Journaal met Clemens Peters.
11: De politie heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt meerdere goed verborgen wapens gevonden. Ze zijn gevonden tijdens de zoektocht van de politie naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week in het Gelderse dorp. De wapens lagen niet op het terrein van de basisschool zelf. Specialisten van de politie zijn bezig om die wapens nu weg te halen. Over hoeveel en welk type wapens het zijn, wil de politie niet zeggen. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft de 52-jarige Fred H. niet naar de gevangenis terug. H. werd vorig jaar gearresteerd. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. Hij verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoeben was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van de Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. In Oslo is de rouwstoet met de kist van koning Harald onderweg naar de historische vesting Akershus. Daar zullen naast de familie en vrienden afscheid van hem nemen. Eerder vandaag was in de Domkerk in Oslo een eredienst.

0: Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender.
1: Harald was overleed voor anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudste regerende vorst van Europa. Haralds zoon Håkon is sinds het overlijden van koning van Noorwegen. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 jaar beëindigd. Sinds 2024 is dat mogelijk bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al sinds de veel te vroege geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Een speciale commissie heeft gesteld dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterliepen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Bij een Saoedische luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Er worden nog 7 mensen vermist. De gevangenis stortte maandag in. Vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. Niet alleen in het openbaar vervoer wordt vandaag actie gevoerd. In Den Haag eisen artsen, wetenschappers en zorgmedewerkers een snellere aanpak van PFAS-vervuiling. Bij perscentrum Nieuwspoort roept de stichting Tegen Gif de politiek op om Nederland zo snel mogelijk PFAS-vrij te maken. Vorig jaar stuurde de stichting daar al een brandbrief over. En om te laten zien hoe ernstig de situatie is, konden politici de afgelopen weken hun bloed laten testen op de aanwezigheid van PFAS. Kamerleden van VVD tot PRO en van D66 tot de Partij voor de Dieren lieten dat doen. Vandaag kregen ze de uitslag, zag politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Bij jou zijn 4 PFAS aangetroffen. Okay. Onder andere PFOA. En PFOA vind je inmiddels ook in het bloed van alle Nederlanders. Dus je bent niet de enige. En de meest waarschijnlijke manier waarop jij het hebt binnengekregen, waarop iedereen het binnenkrijgt, is via voedsel en drinkwater.
3: Nou, mevrouw Zwinkels, Kamerlid voor het CDA. 4 soorten PFAS in uw bloed.
4: Ja, dat is best een gekke gewaarwording. Het waren dan wel de meest voorkomende en veel andere PFAS-soorten dus niet, blijkbaar.
3: Nou bent u politicus en die mensen van Tegengif, de actiegroep die dit organiseert, die hebben u natuurlijk gevraagd omdat u in de positie bent om er iets aan te doen. Wat wilt u eraan doen?
4: Ja, ik denk dat er heel veel moet gebeuren, maar ik wil daar zeker ook een bijdrage aan leveren. En dan moet je denken aan het aansporen van het kabinet voor een Europees verbod. Ik denk ook aan samen met bedrijfsleven kijken hoe we kunnen innoveren. En tot slot, ik wil me ook inzetten dat we überhaupt de PFAS-lozingen tegengaan.
3: Annelies den Boer, directeur van de stichting Tegengif. U heeft van een aantal Kamerleden bloed geprikt. Allemaal PFAS in het bloed.
2: Bij iedereen vonden we PFAS in het bloed, ja.
3: En ook allemaal boven het landelijk gemiddelde?
2: Nee, dat varieerde enorm onder de Kamerleden.
3: Hoe erg is dat nou eigenlijk, PFAS in je bloed? Want ja, de gemiddelde levensverwachting die stijgt nog steeds. We worden nog steeds ouder met z'n allen.
2: En we worden ook steeds vaker ziek. En wat we weten van PFOA, de stof die we in alle Kamerleden en eigenlijk ook in alle Nederlanders hebben gevonden, die bij alle Nederlanders wordt gevonden, die is kankerverwekkend, bewezen kankerverwekkende stof. En wat mij persoonlijk heel veel zorgen baart, is dat PFAS effecten hebben op het immuunsysteem van kinderen. Dus kinderen kunnen vaker ziek worden, vaccinaties werken minder goed. En ik vind dat we dat aan onze kinderen verplicht zijn om dat beter te regelen, zodat ze daar niet meer aan blootstaan.
1: Een bijdrage van politiek verslaggever Wilco Boom. Het weer, buien trekken over het land en lokaal is daarbij onweer mogelijk. Het is ongeveer 18 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, later wordt het wel bewolkt en dan is het op de meeste plekken nog steeds wel droog. Het wordt 19 of 20 graden.
5: Clemens, dankjewel. Mandy, wat heb je aan files?
6: Een paar maar op dit moment. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam bij Ravenstein. Een kleine 10 minuten oponthoud daar. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel, 10 minuten vertraging. En ook staat er file op de A1 van Hengelo naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de grens en hier is het oponthoud ruim 10 minuten.
7: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
11: Drugsdelta, vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
12: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
14: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
15: NPO Radio 1. Max.
16: Hélène Plag.
5: Goedemiddag, welkom terug. Een receptie, een mooi persoonlijk praatje, soms misschien zelfs een lied en natuurlijk een cadeau. Het is voor iemand die met pensioen gaat vaak heel belangrijk. De impact van zo'n afscheidsmoment wordt door werkgevers nog wel eens onderschat. Hanna van Solingen van het NIDI deed daar onderzoek naar en zij is zometeen de gast hier in de villa. In Terug naar Toen gaan we terug naar 9 september 1976. Want op die dag overleed de communistische dictator Mao Zedong. Casper Witz is universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden en schuift zo aan. Natuurlijk spelen we weer een nieuwe aflevering van ons speltijdje terug. Met vandaag de beurt aan Paulien Hilhorst uit Amsterdam. En de vraag van vandaag is: wat is nou het mooiste voetbalstadion waar u ooit bent geweest? Fans van Feyenoord die vanavond hun clubje achterna reizen naar Barcelona, staat op papier in elk geval een geweldig duel te wachten. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst trapt om 6:45 af tegen FC Barcelona. Uiteraard hier live te volgen op NPO Radio 1. Maar de vraag van vandaag is: wat is nou het meest bijzondere voetbalstadion waar u bent geweest? Dat mag Camp Nou zijn, maar dat mag ook iets anders zijn. En ik ga praten met een man die heel wat stadions heeft afgevinkt met spelen op het veld in Nederland, Spanje, Griekenland en op Cyprus. Hedwiges Maduro. Hedwiges, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
5: Ik ga eerst met jou terug naar 14 maart 2010. Herinner je je die nog?
17: Nee, niet echt.
5: Of wil je hem je niet herinneren?
17: Je moet me even helpen.
5: Barcelona-Valencia, het was 3-0. Een hattrick voor een Lionel Messi. En een rode kaart voor een Hedwiges Maduro.
17: Op Messi, ja.
5: Op Messi, precies. Oh, je weet hem nog wel.
17: Ja. Maar ik wil er niet graag aan terugdenken.
5: Nee,
17: het was een hele mooie wedstrijd ook. En Barcelona was toen echt heel goed. Dus dat was ook geen schande of zo.
5: Ik wou net zeggen, heeft het daarmee Camp Nou het minder indrukwekkend gemaakt met die rode kaart? Of niet? Nog steeds een heel mooi stadion.
17: Nee, hoor. Nee,

0: wel.
1: Ja, ja. Maar ik wil er niet graag aan terugdenken.
0: Nee,
1: het was een hele mooie wedstrijd ook. En Barcelona was toen echt heel goed. Dus dat was ook geen schande of zo.
0: Ik wou net zeggen, heeft het daarmee Camp Nou het minder indrukwekkend gemaakt met die rode kaart? Of niet? Is het nog steeds een heel mooi stadion?
1: Nee, hoor. Nee, het is een heel mooi stadion. Ik heb daar heel vaak mogen spelen. En het is een super groot stadion natuurlijk. Dat weet iedereen wel. Maar het is ook een heel breed stadion, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakt het helemaal zo indrukwekkend.
0: Ja.
1: En Bernabeu bijvoorbeeld, dat is ook een groot stadion, maar heel stijl ook.
0: Ja.
1: Dat gaat echt helemaal omhoog. En dat vond ik persoonlijk eigenlijk nog indrukwekkender, omdat de mensen gewoon dichter op het veld stonden, zeg maar.
0: Ja, ik zat dan in die Nokia, stond natuurlijk dan op het veld, maar dan denk je ziet eigenlijk niks meer. Maar eigenlijk kon je toch nog best goed het spel volgen. Dat verbaast me eigenlijk als je zo hoog zit.
1: Ja.
0: Maar die beleving is wel. Ja.
1: Ja, zeker.
0: En Valencia, want jij kwam uit in je Spaanse periode voor Sevilla en Valencia. En het stadion van Valencia, het Mestalla, dat is toch ook enorm stijl?
1: Ja, zeker. En kijk, ik heb daar natuurlijk heel vaak gespeeld. Maar je hoort eigenlijk zeg maar van voetballers waar je tegen hebt gespeeld, dat ze juist Mestalla indrukwekkend vinden. Omdat die eigenlijk nog steiler is. Er zijn gewoon zelfs stoelen waar je een reling voor hebt. Anders val je naar voren.
0: Wow.
1: Zo stijl is het. Maar ja, dat was helemaal geweldig. Want voor ons zaten natuurlijk al onze fans dicht bij het veld. En dat was heel imponerend voor de tegenstander.
0: Ja, ja.
1: En wat een hele fanatieke aanhang. En het was een stijl stadion en een groot stadion. Want er kunnen gewoon 55.000 mensen in. Dus dat was dat vinden ze eigenlijk de voetbaltempel van Spanje.
0: Oh, mooi.
1: Wordt het genoemd.
0: Ben je daar als voetballer eigenlijk heel erg mee bezig? Als je door de spelerstunnel het veld oploopt, voel je dan meteen waar je bent?
1: Ja, zeker. Ik weet zeker dat nu ook de spelers van Feyenoord of gisteren al, dat als ze eventjes in Camp Nou waren en over het veld heen lopen. Ja, dat is een andere koek dan de Eredivisie. En laat staan als het zo meteen helemaal vol zit. Dat geeft wel een impact, hoor.
0: Ja.
1: En het geeft soms ook wel een gevoel van, oh, dit is echt een hele grote club. En daar moet je natuurlijk wel voor waken dat je niet denkt van, oh, weet je, dit gaat een afstraffing worden. Of
0: dat je niet helemaal van de wijs laat brengen erdoor.
1: Precies.
0: Ja, ja.
1: Want dat gaat wel indruk geven. Dat weet ik zeker.
0: Dan maken we even de switch naar Griekenland, waar je ook een periode hebt gespeeld. Onder meer bij PAOK Saloniki. Dat stadion had een sintelbaan eromheen, begreep ik. Wat doet zoiets met de sfeer?
1: Ja, maar de mensen maken uiteindelijk de sfeer. En die Grieken waren zo gek als een deur, noem ik het altijd maar.
0: Hoe uit is het dan?
1: We hebben hier altijd natuurlijk moeite met vuurwerk, wat helemaal terecht is. Maar dat is daar heel normaal. Of tenminste, in mijn periode was dat normaal. Ik heb echt wedstrijden gespeeld dat we het veld opliepen en staken ze bijna het stadion in de fik. Of tenminste, dat leek zo. Alles was helemaal in vuur. Je kan het zeg maar op YouTube opzoeken.
0: Mm-hmm.
1: Beelden bijvoorbeeld de PAOK tegen Olympiakos in Tumba Stadion, heet het. Ja, dat was ook indrukwekkend.
0: Maar jij vond, jij vond het wel wat hebben?
1: Ik vond het wel wat hebben. Ik vond het wel, want wij speelden thuis natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ik dacht van weet je, nu kan het gaan beginnen. En je zag wel aan de tegenstander dat ze dachten, waar zijn wij in beland?
0: Ja, dat is natuurlijk
1: wel
0: zijn gelijk 1-0 voor, hè? Dat is
1: eigenlijk wel, eigenlijk wel. Maar aan de andere kant, het was wel gevaarlijk. Dat moet ook wel even gezegd worden.
0: Ja. Gingen er wel eens gewonden het veld af, spelers?
1: Nee, niet echt.
0: Okay.
1: Maar er werden wel echt wedstrijden uitgesteld. Echt met een paar uur. Omdat het niet veilig was. Dat soort dingen gebeurden er wel.
0: Bizar wel, hè?
1: Dus ja, dat hoort eigenlijk niet.
0: Nee. Wat is nou voor jou, want dat is de vraag van vandaag, wat nou het meest bijzondere stadion is waar je ooit bent geweest? Welk stadion is dat voor jou?
1: Ik denk toch wel Bernabeu, hoor. Dat is ook zeg maar omdat, hoe moet ik het uitleggen? Ja, zeg maar als je als speler zeg maar het veld opkomt, dan weet je eigenlijk, zeg maar, je komt de kleedkamer uit en de kleedkamer tegenover je, dat is de van Real Madrid. Nou, dan zie je elkaar eigenlijk al voor de wedstrijd en dan moet je eerst een trap naar beneden. Dus je loopt naast elkaar de trap af, zeg maar. En dan ga je een soort van trappetje omhoog weer. En dan ga je pas het veld op. Dus het eerste wat je, zeg maar, ziet, is het stadion. Ja. En de mensen, je kan eigenlijk de lucht helemaal niet zien. Dus het is zo stijl. Dus je hebt echt het gevoel van, je loopt een arena binnen, zeg maar. Ja. Net als de Gladiator, die film, zeg

0: maar. Uh-huh. Zo'n gevoel kreeg ik. En ik kreeg ook echt het gevoel van, oké, we moeten nu echt aan de bak.
1: Ja, mooi.
0: Dus ja, dat was wel echt heel mooi.
1: Ben je ook bij Union Berlin wel eens geweest? Daar mailt Hans Sico over.
0: Nee.
1: Nee. Nou, die zegt...
0: nee, daar ben ik niet geweest. Misschien moet ik daar toch wel naartoe. Want
1: ja, ik wou net zeggen. Gaan. Die kan nog op het lijstje dan. Volgens hem de beste sfeer ter wereld. Je mag er roken, eten, drinken en het clublied is geweldig. En met z'n allen indrinken bij het metrostation. Dan weet je in ieder geval wat je te doen staat, Hedwiges.
0: Ja, het gaat om mijn lijstje.
1: Oké, mooi zo. Dankjewel, hè.
0: Ja, graag gedaan.
1: Hedwiges Maduro was dat. We willen nog graag uw verhalen. Het kan nog tot 4 uur. Villa VDB@omroepmax.nl met naam en nummer. En een appje via de NPO Luister-app.
2: Max. Terug naar toen.
1: We gaan terug naar 9 september 1976.
2: Villa VDB.
1: Want op die dag overleed de communistische dictator van China, Mao Zedong.
3: Mao Zedong, ja.
4: In Mao Zedong heeft de Chinese natie een groot leider en staatsman verloren. Ook na zijn dood zal hij in zijn geschriften voortleven.
5: Vaststaat, dunkt mij, dat iedereen die kennis heeft genomen van de levensloop van deze nu al legendarische man onder de indruk zal zijn gekomen van zijn moed en volharding. Niet alleen in de strijd tegen de bezettende Japanners, maar ook in de verschrikkelijke burgeroorlogen die zo lang in China hebben gewoed. Ik spreek tenslotte de wens uit dat voorzitter Mao Zedong in vrede mag rusten.
1: De toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel en Tweede Kamervoorzitter Anne Vondeling. Casper Wits is universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Meneer Wits, welkom.
6: Goedemiddag.
1: Zullen we eerst maar eens teruggaan naar de roots, zogezegd, van Mao Zedong? Uit wat voor gezin kwam hij?
6: Ja, hij kwam uit een gezin van boeren. Maar wel boeren die een stuk rijker waren dan de gemiddelde mens op het Chinese platteland op dat moment. Dus ik denk dat we dat in het Nederlands vroeger misschien herenboeren noemden.
1: Nou ja, maar daarmee niet per se logisch om meteen in de politiek te belanden, of wel?
6: Nee, absoluut niet. Ook zeker in zijn jeugd was er in principe niet zoveel wat in die richting duidde. Het is wel zo dat hij wel precies geboren is op een moment dat er gewoon gigantische veranderingen gaande waren in China. Met de val van het Chinese keizerrijk in 1912. Toen was hij eigenlijk net volwassen, rond de 20. Ja, en daar heeft hij, in die vaart der volkeren, heeft hij eigenlijk zijn naam gemaakt. Ja. En zijn stempel gedrukt op de 20e eeuw. Ja.
1: En hij kon lezen en schrijven, en dat kon niet iedereen op het platteland.
6: Klopt, dat was zeldzaam en dat laat eigenlijk al zien dat hij voor plattelandsbegrippen een best wel elitaire achtergrond had. Maar die elitaire achtergrond verdween wel zodra hij eigenlijk naar de stad verhuisde. En daar werd hij eigenlijk juist met de nek aangekeken omdat hij toch een boerenachtergrond had.
1: Ja, want hij ging naar de Universiteit van Beijing en daar werd hij eigenlijk niet echt gepruimd.
6: Klopt. Ja, hij heeft eerst gestudeerd in de provinciehoofdstad, in de buurt waar hij vandaan kwam. Maar later is hij inderdaad, toen hij begin midden 20 was, bibliothecaris geworden aan de Universiteit van Beijing. En daar inderdaad werd hij eigenlijk niet serieus genomen als een soort boerenkinkel.
1: Ja. Heeft dat hem gevormd eigenlijk?
6: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen van dat hij daar zo'n frustratie aan heeft overgehouden. En vooral ook woede tegen, als het ware, de intellectuele klasse. Dat hij daarom decennia later, toen hij aan de macht was, eigenlijk intellectuele, hoogopgeleide, keihard heeft aangepakt. Eigenlijk in de laatste 10 jaar van zijn leven. Ja, of dat zo is, het is een manier om naar zijn leven te kijken misschien. Ja.
1: Maar hoe kwam zijn interesse voor de politiek? Of eigenlijk het doel om echt politiek actief te worden?
6: Ja, ik denk dat als je in de jaren 10-20 je begaf op Chinese universiteitscampussen, dan was het eigenlijk onmogelijk om niet met politiek bezig te zijn. Omdat na de val van het Chinese keizerrijk, ja, waren er gewoon heel veel vragen over wat moet China nu doen? Welke richting moeten we uitgaan als natie? Ja. En ja, daardoor moet hij geïnspireerd zijn geraakt. En ook vrij snel binnen een paar jaar behoorlijk radicaal geworden en geïnteresseerd in revolutionaire communistische ideeën.
1: Ja. Als we dan een sprongetje maken, wordt hij uiteindelijk partijleider. Maar het duurt wel nog heel lang voordat de communisten aan de macht komen.
6: Ja, je hebt echt inderdaad decennia lang is Mao heel erg betrokken bij die communistische strijd. De communistische partij in China wordt opgericht in 1921. Dan duurt het nog zo'n 15 jaar voordat hij de leider wordt van die communistische partij. En dan nog eens 15 jaar voordat de partij aan de macht komt. Dus hij is echt eigenlijk nog langer actief geweest als communist toen hij niet aan de macht was dan daarna, zeg maar. Ja,
1: want ik begreep dat hij met de communisten in ieder geval een soort mars heeft gemaakt en het land door is gegaan, moet ik het zo zien?
6: Dat is goed uitgedrukt. De zogenaamde Lange Mars. Dus dat was tijdens de Chinese burgeroorlog. Dus in 1934-35. Toen de communisten in hun guerrilla-strijd tegen de regering en de nationalistische regering die er toen was, eigenlijk een veilige thuishaven zocht. En toen met z'n allen eigenlijk door het land zijn gaan lopen eigenlijk. Het is tijdens die Lange Mars geweest dat Mao de macht in de partij naar zich toegetrokken heeft. Dus dat was zo'n 14, 15 jaar na de oprichting van de partij.
1: Ja, maar het is niet zo dat iedereen daar dat ze daar vriendelijk werden ontvangen, toch? Er zijn heel veel slachtoffers bijgevallen.
6: Dat klopt, de Chinese burgeroorlog was zeer gewelddadig. En dit is ook precies op het moment, in de jaren 30, dat ook de Japanners eigenlijk steeds meer zich beginnen te mengen in China. En dat leidt tot eigenlijk een volledige oorlog tussen China en Japan vanaf 1937. Dus daar hebben de communisten samen met de nationalistische regering eigenlijk ook nog eens mee gevochten. Ja. Dus het waren Japanners, nationalisten en communisten in China die vochten om de macht eigenlijk.
1: En dat vormt iemand wel, ook in zijn leiderschap, kan ik me voorstellen.
6: Zeker. En zeker Mao's denken en de dingen die hij schreef in die jaren gingen ook echt over guerrilla-strijd. Dus de strijd van een communistische guerrilla-soldaat tegen de overheid. In de decennia daarna ook over de hele wereld inspireerde dat ook wel andere communistische guerrilla-strijders, zelfs in Europa.
1: Dan kennen wij Mao Zedong natuurlijk van de grote sprong voorwaarts. Wat hield dat in?
6: Ja, dit is nadat de communistische partij zo'n 7-8 jaar aan de macht is in China. Dus dat in het jaar 1958 begon dat. Heeft zo'n 2-3 jaar geduurd. Was eigenlijk Mao's eerste poging als leider van China om de hele maatschappij te veranderen. En vooral op het platteland. Een totaal andere manier van landbouw te vestigen. Waarin mensen dan gedwongen in communes moesten gaan wonen. Dat betekent dat zo'n 400 miljoen Chinezen opeens op een hele andere manier moesten gaan leven en op een hele andere manier ook landbouw bedrijven. Volgens vrij excentrieke ideeën die Mao zelf had opgepikt hier en daar. Ja. En dat was, om heel zacht uit te drukken, geen doorslaand succes.
1: Nee.
6: Dus de grote sprong voorwaarts is een van de meest ironische benaming.
1: Zijn echt miljoenen mensen overleden.
6: Ja, dus waarschijnlijk wel 30 miljoen of meer Chinezen zijn aan de hongersnood overleden vanwege die eigenlijk landbouwexperimenten van Mao in de grote sprong voorwaarts.
1: Hoe kan het dan eigenlijk dat iemand toch aan de macht kan blijven?
6: Ja, daar zijn historici het ook. Ja, we zetten daar ook vraagtekens bij waarom dat zo is. Deels betekende de grote sprong voorwaarts wel degelijk dat andere communistische leiders Mao een beetje aan de kant schoven. En toch mensen met meer verstand van economie en landbouw de boel weer orde op zaken hebben laten stellen. Maar Mao bleef wel als een soort symbolische leider. Nog steeds de leider van de communistische partij. En dus hij werd op een zijspoor gezet een paar jaar lang. Maar hij werd dus niet helemaal afgezet. En dat betekende dus dat hij zo'n 5-6 jaar later, dus na de grote sprong voorwaarts, dus dan hebben we het over 1966, weer een enorme beweging heeft aangemoedigd. Eigenlijk om
1: onder jongeren vooral?
6: Ja, precies. Om zelf de macht weer in handen te krijgen in de communistische partij. En dat is de zogenaamde culturele revolutie. Dus dat zijn de twee grote massabewegingen van Mao. Grote sprong voorwaarts. En van 66 tot 67. Van 66 tot 76. Dus totdat hij doodgaat. De laatste 10 jaar van zijn leven. De culturele revolutie.
1: Ja, en die jongeren die had hij ook helemaal in de greep op de een of andere manier. Want daar zijn natuurlijk ook gruwelijke dingen gebeurd.
6: Ja, de culturele revolutie is ook bijna onvoorstelbaar. De dingen die daar gebeurd zijn. En ja, jij zei het al. Hij richtte zich toen vooral op jongeren. En moedigde die jongeren aan. Dus dan hebben we het over middelbare scholieren en universiteiten. Universitair studenten vaak, of mensen van die leeftijd in ieder geval, om vooral de leiders van de communistische partij en andere mensen met autoriteit in de maatschappij aan te vallen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ja.
1: Is dan, als je op het moment dat hij overlijdt, leidt dat dan ook eigenlijk tot die twee kampen? Dus enerzijds degene die blind voor hem gingen, maar ook mensen die opgelucht waren?
6: Klopt, ja, het was heel gemengde emoties wel. Heel veel mensen waren vooral heel bang dat radicalen rondom Mao, dus die in die culturele revolutie eigenlijk de macht hadden gegrepen met gewoon echt radicaal Maoïstische ideeën, dat die eigenlijk aan de macht zouden komen of aan de macht zouden blijven. Dus er was heel veel pessimisme over de richting die China uit zou gaan na Mao's dood. Het is wel zo dat we alleen maar naar het huidige China hoeven te kijken en dan weet je eigenlijk al hoe die machtsstrijd heeft uitgepakt. Want het is duidelijk dat die Maoïstische groep rondom Mao het niet heeft gered. Dus dat eigenlijk de meer gematigde, pragmatische politici, als het om economie gaat in ieder geval, die machtsstrijd hebben gewonnen.
1: Allemaal dit naar aanleiding van de sterfdag van Mao Zedong, vandaag precies 50 jaar geleden. Casper Witz van de Universiteit Leiden, hartelijk dank. Hebben we ook nog muziek uit dit jaar?

0: Don't Go Breaking My Heart uit 1976, dus van Elton John en Kiki Dee.
1: NPO Radio 1.
0: Half vier geweest, Clemens Peters met het NOS Journaal.
2: Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door die nieuwe Europese regels doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. De politie heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt meerdere verborgen wapens gevonden. En dat gebeurde tijdens de zoektocht naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week in het Gelderse dorp. De wapens lagen niet op het terrein van de basisschool zelf. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2024 is dat mogelijk bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het gaat om een kind van bijna 2 dat al sinds de veel te vroege geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Een speciale commissie stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. En de oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest heeft gezeten, hoeft de 52-jarige Fred H. niet in de gevangenis te blijven. Hij is na zijn arrestatie wel direct uit de band gestapt.
0: Dan nog het verkeer, Mandy.
3: Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging. Maar een paar files, ja, flink wat meer minuten. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zaltbommel. En 2 rijstroken zijn hier dicht. Dat kost je onderweg ruim 1 uur. Normale personenauto's kunnen omrijden via de A27. Zwaar vrachtverkeer kan dit helaas niet vanwege de Merwedebrug. Ben je onderweg dus van Utrecht naar Almere op die A27... dan heb je nu ook flink wat vertraging door dat ongeluk. Bij Eemnes 1 kwartier op onthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Waterberg. 3 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ruim 40 minuten. En verder nog een file op de A50 van Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijsoord 10 minuten vertraging.
1: Tot 4 uur.
0: Het is al 4 geweest en dat betekent dat we het spel weer gaan spelen in Villa VDB, waarin we kijken hoe het staat met de historische nieuwskennis van onze luisteraars. En we moeten alle fragmenten op tijd een beetje rangschikken en dan kijken hoe ver ze gaan komen. Paulien Heelhorst is vandaag onze kandidaat uit Amsterdam. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, uit Zielenne.
0: Waar ga je aan beginnen, Paulien?
4: Oh, ik vind het heel spannend.
0: Echt? Het is maar een spelletje, zeggen we dan.
4: Ja, ja, ja, wel.
0: Het is toch zo.
4: Ik doe elke middag mee, maar als ik de lijst mee moet doen, vind ik toch wat anders.
0: Ja, ja, misschien scheelt het omdat je natuurlijk wel een beetje je eigen geboortejaar dan als richtlijn hebt. Dat je in die tijd, hoop ik dan voor je, nog het meeste weet.
4: Ja,
0: had je meegekregen Meijndert Rustenhoven uit Breda, die speelde maandag en die had er meteen 6 goed.
4: Ja, die heb ik nog gehoord, geloof ik.
0: Ja, ja. Hij overtrof daarmee al zijn eigen verwachtingen. Dus nou ja, ik gun jou hetzelfde. Dus dat is alleen maar mooi. Als je de hoogste score weet neer te zetten, dus de meeste goede antwoorden hebt, dan krijg je uiteindelijk morgen 100 euro. Maar morgen hebben we natuurlijk ook nog een kandidaat die dat gaat proberen. 3 minuten lang gaan we luisteren naar fragmenten. En het is dus aan jou om aan te geven of het volgende fragment eerder of later heeft plaatsgevonden dan hetgeen je daarvoor hoorde. En wat ik al zei, het vertrekpunt is dus het geboortejaar van jou. En dat is in dit geval
4: 1957.
1: Tijdje terug.
0: Gaan we daarmee spelen. Hier is het eerste fragment. Is dat vroeger of later dan 1957?
5: Op zondag 4 november beleefden we die voor het eerst. Een heel ongewoon beeld toen. Nu al bijna weer vertrouwd. Geen auto's op de wegen. Behoudens een enkele met ontheffing die we nastaarden.
0: Ja, de autoloze zondag. Eerder of later dan 57?
4: Later.
0: Zeker, 1973 was het.
4: Yeah.
6: Did you lock up?
7: Let yourself be light.
6: Do we set the timers on the lights?
8: Mm-hmm. What else could we be forgetting?
7: Our troubles will be ours.
6: Kevin!
1: Home Alone.
0: Herken hem, de kerstklassieker Home Alone, eerder of later dan 1973?
4: Later.
0: Zeker. 1990.
9: Met de kerncentrale in Rusland is de grootste kernramp uit de geschiedenis. Het staat nu wel vast dat dat gezegd kan worden van de ramp met de atoomcentrale bij het Russische Tsjernobyl.
0: Was dat eerder of later dan 1990?
4: Eerder.
0: 1986 is goed.
10: Zo voel ik dat voor mij het ogenblik nadert mijn taak als uw koningin neer te leggen. Onze dochter Beatrix is tot het overnemen daarvan goed voorbereid.
0: Het aankondigen van de aftreden van Juliana, eerder of later dan 1986?
4: Eerder.
0: Ja, 1980.
11: In de Sovjet-Unie is gisterochtend vroeg president Leonid Iljitsj Brezhnev overleden. Dat is pas vanmorgen om 9 uur bekendgemaakt door het Russische persbureau TASS.
0: Ja, was dat vroeger of later dan 1980?
4: Eerder. Jammer.
0: Ja, dat was 1982, 10 november om precies te zijn. 75 jaar was die. Ja, het is ook maar 2 jaar verschil dan. Dit zijn van die dingen, die zijn dan net wat lastig, hè? Om dat te weten.
4: Ja, en hij was natuurlijk geen president meer, hij was, ging gewoon dood. Ja.
0: Ja, ja, ja, dat, nou ja, dat scheelt ook nog. Dan haalt het minder het nieuws, zou je zeggen. Dan,
4: ja, ja.
0: Ja. Ja, ze zijn niet allemaal even makkelijk natuurlijk. Maar vond je het leuk?
4: Ik vond het heel leuk.
0: Kijk, dat is ook belangrijk uiteindelijk. Ja. Ah, en hou je van koken?
4: Zeker.
0: Dus, dan komt zo'n schort ook wel van pas.
4: Ja, leuk hoor.
0: Die had je nog niet, Paulien?
4: Nee, die heb ik nog niet.
0: Ah,
4: nee.
0: Kijk, nou, nee. Het wordt toch echt een collectors item op een gegeven moment. Dus dat Villa VDB keukenschort, dat krijg jij in ieder geval. Dat komt over een tijdje wel naar je toe.
4: Leuk.
0: Maar die 100 euro, dat moet je dan nog een keertje meedoen. Over een tijdje.
4: Ja.
0: Om
4: ja,
0: het nog een keer te proberen. Oké, okay, doen we dat.
4: Ga ik doen.
0: Dankjewel voor het meespelen.
4: Oké, graag gedaan.
0: Paulien Nieuwhorst, dankjewel, uit Amsterdam dus. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen, of je nou wint of niet, dan kun je je aanmelden via vdb@omroepmax.nl. En u weet het, via de NPO Luister-app kom je ook al een heel eind.

0: Steven Sanchez met Sweet Love.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: Als u al heel de week luistert, dan weet u dat het bij Omroep Max en dus ook hier in de Villa de week van de pensioenen is. Dat is niet zomaar. Morgen debatteert de Tweede Kamer over pensioenen. Er speelt veel in pensioenland. En hier in de Villa zoomen we vooral in op wat nou de impact is van je pensionering op je eigen leven. Vandaag richten we ons op die ene dag. Het moment dat je afscheid neemt van je werkplek en met pensioen gaat. Hanna van Solingen is van het Demografisch Instituut NIDI, deed onderzoek naar dat afscheidsmoment en zag dat 1 op de 4 gepensioneerden eigenlijk meer had verwacht van dat afscheid. Mevrouw van Solingen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat lijkt me toch best lastig. Als je er eigenlijk meer van had verwacht, dan is het niet de leukste manier om afscheid te nemen. Waar zit dat dan in?
2: Nou, het cijfer dat u geeft, dat is eigenlijk wat wij vonden, is dat ongeveer 1 op de 4 mensen eigenlijk geen afscheid heeft gehad.
0: Helemaal niet zelfs?
2: Dus ja, helemaal niet. Of nauwelijks aandacht aan het afscheid is gegeven. Het gaat wel, deze cijfers zijn van een beetje langer geleden. Dus misschien is dat tegenwoordig wel weer iets anders. Maar 1 op de 4 is natuurlijk toch best wel een groot aandeel.
0: Ja. Ja.
2: En nou ja, dat blijkt uit ons onderzoek dat dat ook nog wel wat impact heeft op het welbevinden van mensen, ook na pensioen.
0: Ja, wat dan bijvoorbeeld?
2: Nou, mensen die waarvan sprake is dat er helemaal geen afscheid is genomen, die zijn later, ook zelfs 2 tot 3 jaar later, zie je daar toch een lagere levenstevredenheid mee. Voelen zich minder wel dan om mensen die op een plezierige manier afscheid hebben genomen.
0: Ja.
2: Nou kan het zo zijn natuurlijk dat die mensen, dat het om een groep gaat die daarvoor ook al knorrig was. Maar goed, daar hebben we voor gecontroleerd.
0: Ja, en een enkeling zal het ook fijn vinden om in stilte te gaan, om juist niet veel aandacht eraan te geven.
2: Nou, dat komt natuurlijk voor. Er zijn altijd mensen die het gewoon, die niet graag in de schijnwerpers staan. Ja. En die zeggen, joh, laat mij maar gaan. Maar ja, zelfs dan, ja, zou ik willen zeggen, is het eigenlijk toch belangrijk dat een werkgever kijkt van, is er niet ook voor jou een manier om goed afscheid te nemen? Want goed afscheid nemen van je werk is wel heel belangrijk om ook goed een nieuwe fase van je leven, van het pensioen in te gaan. Dat geldt voor als mensen van baan veranderen, maar zeker ook als ze na vaak een lange tijd bij een werkgever gewerkt hebben met pensioen gaan.
0: Ja, is dat wat het die extra lading geeft? Ik kan me voorstellen als je na 20 jaar voor dezelfde baas hebt gewerkt, maar er staat je ook nog 20 jaar aan arbeidsleven te wachten, dat je wel graag ook iets wil hebben. Maar dit is natuurlijk echt een afsluiting van je werkend leven.
2: Zeker, zeker. Als je echt je werkend leven afsluit zoals gebeurt als je met pensioen gaat, is het natuurlijk extra belangrijk. Dus niet alleen voor mensen zelf, maar ook zou ik wel willen zeggen voor werkgevers. Het geeft ook aan van hoe je naar mensen in je organisatie kijkt. En mensen die met pensioen gaan zijn ook vaak hele goede ambassadeurs voor de organisatie. Nou ja, als je dat een beetje veronachtzaamt, dat is een gemiste kans, zou ik zeggen.
0: Ja, wordt er niet altijd vanuit de werknemer en soms iets meer vanuit de directeur bij wijze van spreken gekeken, wat die leuk vindt om te doen?
2: Ik kan natuurlijk niet echt. Ik weet niet precies hoe dat zit in elke werkplaats, werkomgeving. Maar wat je ziet is dat een afscheid wel vaak meer vanuit de organisatie wordt geregeld. En dat mensen zelf soms daar toch wat weinig inbreng in hebben. En dat is jammer, zou ik zeggen. Van, je kan als werknemer ook zelf best nadenken over, hoe zou ik nou afscheid willen nemen? Misschien niet per se dat moment zelf, maar ook in een bredere aanloop. Zijn er nog mensen die ik wil spreken? Wat zijn de dingen die ik over wil dragen? Wat wil ik eigenlijk nog in dat laatste stukje van mijn werkzame leven?
0: Maar ook je feestje, kan ik me voorstellen. Je afscheid.
2: Natuurlijk, ook het,
0: dat je daarover
2: ook
0: mee kunt
2: ook
0: denken.
2: Het feestje. Ja, zeker. Dat kan je zeker ook. En dat zou ik ook zeker wel willen propageren.
0: Ja. Wij moesten even denken aan cabaretier Joep van het Hek, die destijds niet zo blij was met zijn afscheidscadeau bij BNNVARA.
3: En toen als afscheid kreeg ik een kistje met 1 fles wijn. En daarop stond, lieve Joep, en dankjewel en voor de geweldige jaren. En, en ook voor je 9 oudejaarsconferentie. Het zijn er godverdomme 10, lul. Nou, En toen heb ik gezegd, stop die fles in je hol. Al hadden ze maar een boekje gemaakt met bloopers. Al hadden ze maar een 40 foto's van hoe iemand in verval raakt. Van een jonge jongen tot een oude lul. Al hadden ze maar weet ik veel wat gedaan. Maar één flesje wijn na 40 jaar, fuck you.
0: Tja, u zou het waarschijnlijk anders formuleren. Maar hoe luistert u naar Joep van Dijk?
2: Ja, je ziet een mooi fragment. Je ziet hoe dit dit voor impact kan hebben. He, van,
0: maar ja, waar gaat het mis in de kern?
2: Waar gaat het mis? Ja, ik denk niet gezien worden.
0: Het persoonlijke, toch? Het hele persoonlijke ontbreekt.
2: Het hele persoonlijke. En kijk, al was die fles wijn was misschien iets duurders geweest, dan nog denk ik dat het niet goed was aangekomen. En een fles wijn is natuurlijk dan, ja, staat misschien voor iets. Misschien was het wel een hele dure fles wijn, hoor, dat weet ik niet. Ja. Maar het staat voor onpersoonlijk. En persoonlijk, hè, jij gaf het ook al aan, al was het maar foto's geweest, ja, of iets. Dat is eigenlijk van, jij wordt gezien. Ja. Daar komt het heel erg op neer. En hij noemt het ook, 40 jaar bezig geweest, altijd mijn best gaan. Maken ze ook nog een fout met het aantal conferences? Ze zien me niet eens.
0: Nee, het is die waardering die dan ook ontbreekt. En die persoonlijke betrokkenheid.
2: Ja. Ja.
0: Nou heeft u de celebrante opleiding gedaan. En dat gaat over rituelen. Heeft u daar eigenlijk nog inzichten opgedaan als het gaat om een afsluiten eigenlijk van een zo'n belangrijke periode als je werkend leven?
2: Zeker. Ja, nou, eigenlijk alle overgangen in het leven zijn belangrijk om aandacht bij aan te besteden. Dus, pensioen is daar één van. En ja, toch heel belangrijk is, een aantal zaken zijn natuurlijk al naar voren gekomen, dat je recht doet aan wat er daarvoor is geweest. Om een goede overgang te maken. Ja. Dus recht doen aan het feit, ja, wie was jij in je werk? Het maakt natuurlijk uit of je ergens 2 jaar hebt gewerkt of 40 jaar.
0: Ja.
2: Welke positie had je? Wat heb je daar gedaan? Wat een bij de persoon passend afscheid is heel belangrijk. En ik gaf het eerder ook al aan, als iemand echt niet wil, hè, dan is het toch ook belangrijk om te kijken naar wat past er dan wel bij jou. Want vaak wil iemand dan niet in de schijnwerker staan om een receptie of wat dan ook. Maar zijn best wel mogelijkheden die mensen dan wel willen. En ja, een persoonlijk op de persoon afgestemd afscheid is belangrijk om ook weer een nieuwe stap te maken. Een volgende stap in je leven als gepensioneerde.
0: Daar hadden we het inderdaad eerder ook over het sociaal pensioen. Zeg maar dat je toch nog bezig kan blijven. Nou hebben we het nu natuurlijk over mensen die toeleven naar hun pensioen. Weten dat het eraan gaat komen. In een dramaserie van Max, Tweedehands, neemt Hans afscheid op zijn werk nadat hij juist gedwongen met pensioen moet na een reorganisatie.
4: Als consultant van future-proof fusies en overnames is het mijn grote eer om dit afscheidsfeest vandaag voor jou te mogen hosten. Want ja, helaas, aan alles komt een end. Ook aan 30 jaar trouwendienst.
5: 33 jaar.
4: John, kun je dat cadeautje er even bij pakken, jongen?
5: Op zich, een heuse bladblazer. Nou, kijk er eens eventjes aan, zeg. Nou.
0: Beetje pijnlijk is dit. Dat is natuurlijk wel anders als je gedwongen met pensioen gaat. Hoe moet je dan een afscheid organiseren?
2: Nou, over dat gedwongen zou ik eigenlijk ook nog wel wat willen zeggen. Want uit een recent onderzoek van ons blijkt dat steeds meer mensen eigenlijk toch ook oplopen tegen dat verplicht pensioen met 67. En dat ongeveer 1 op de 10 mensen dat als een soort gedwongen vertrek, onvrijwillig vertrek ziet. Ja, en hoe ga je daarmee om? Gedwongen. Ook juist dan zou ik zeggen, is het belangrijk om er wel aandacht aan te besteden. Iemand is misschien niet zo heel erg happy om te gaan, maar er zijn altijd mogelijkheden om toch gepast wel afscheid te nemen.
0: Ja. Wordt het gouden horloge nog wel eens weggegeven, mevrouw van Solingen?
2: Ik hoor daar niks meer over.
0: Nee, toch niet, dacht ik al.
2: Dat is natuurlijk wel. Nee. Nou ja, wat een nieuwe trend is natuurlijk, als je eens wel op internet rond speurt naar inspiratie voor collega's die weggaan. Dan kom je van alles tegen. Het is een hele business geworden, net als Halloween of zo. Dus daar zie je wel een enorme. Maar daar heb ik het meer over. De kant-en-klare gadgets, et cetera. Ja. Ik weet ook niet of mensen daar zo blij van worden. Kijk, Joep zei het ook al. En deze bladblazer verhaal was ook echt iets wat meer echt vanuit het hart persoonlijk door collega's wordt vormgegeven. Dat zijn toch dingen die waar mensen veel waardering voor kunnen hebben. Ja.
0: Dank u wel voor uw verhaal, Hanna van Solingen van het Demografisch Instituut NIDI. Morgen dus het laatste gesprek van deze week in ieder geval over pensioenen. En Max Pensioenorakel Rogier de Haan die beantwoordt dan al uw vragen. Als u nog wat wilt weten over uw pensioen of aanstaande pensioen, stuur dan uw vraag naar villavdb@omroepmax.nl.

0: En van 2 jaar geleden alweer Mark Arbor met Good to be Alive. Ja, Camp Nou, Bernabeu, San Siro, het kasteel, het Volksparkstadion, of de Kuip. Die kwam best wel een paar keer terug. We hebben het al heel de middag over iconische voetbaltempels. Welke vindt u nou de mooiste? Dat is onze vraag van vandaag. Ivar Penris die mailt ons een foto van het voetbalveld van Henningsvaar op de Lofoten in Noorwegen. Volgens hem het allermooiste veld ter wereld waar hij 3 weken geleden was. Voor Jacob is het mooiste stadion waar hij ooit geweest is het Olympisch Stadion in München. Vooral omdat hij er was. 25 juni 1988, de EK-finale die wij uiteindelijk wonnen. En hij heeft ook nog een mooie foto van het toegangskaartje meegestuurd. En Torben Heerse woont in Italië. Hij heeft al 9 jaar een seizoenskaart bij de trotse koploper van de Serie A op dit moment. En dat is, Torben...
1: AS Roma, daje!
0: Ja, jij appte als de hymne daar gespeeld wordt, dan ben je verkocht. Nou, even luisteren dan.

0: Ik denk, jij zet gelijk in ook.
1: Ja, nee, ja, ja. Had ik dat moeten doen?
0: Nou, nee,
1: ja.
0: Mag niet. Maar staat wel het kippenvel op je armen dan nu?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, nee, dat is... ik moet zeggen dat op een gegeven moment heeft José Mourinho, toen hij bij ons trainer was... Die heeft toen tegen de club gezegd dat hij wilde dat het lied niet meer gespeeld werd als de spelers nog in de kleedkamer zaten. Maar als de spelers op het veld waren, want ze moesten dat meekrijgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar van de UEFA mag dat niet. Op een gegeven moment moet die wedstrijd beginnen. En dat betekent dus dat je de hymne helemaal a cappella. Want dan gaat het stadiongeluid uit en dan gaan we het a cappella gaan we door.
0: Oeh,
1: ja, dat
0: oh.
1: is kippenvel, kippenvel.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Wat is nou in drie woorden bijzonder aan de Italiaanse voetbalbeleving?
1: Passie, familie en humor.
0: Humor?
1: Ik denk dat dat... Ja, humor. Als jij... ik heb diverse malen bij ons op de tribune gezeten... en dan dacht je dat er achter je... dat daar een beetje ruzie gemaakt werd. Maar er werden daar recepten uitgewisseld. En als je dan daar, iets over ging zeggen... dan werd je meteen in dat spel meegenomen. En dan is je de domme Nederlander die van niks wist. En er wordt heel veel gelachen bij ons op de tribune.
0: Nou, mooi. Torben, dank je wel. Leuk dat jij nog belde. Ja. Dank jullie allemaal voor de mooie verhalen. Morgen weer een villa. Dan met Astrid de Jong.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
4: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
5: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor in het land.
6: Het is eigenlijk een droneoorlog. Mensen zonder armen, zonder benen. Het is een soort zombie-apocalypse, wordt het ook wel genoemd.
7: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI... steeds een beetje verder aan het opschuiven is.
8: Dus mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
9: Daarom kom je op
8: Ik ben
9: samen.
8: Blij dat ik ergens dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
3: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
10: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt... ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
13: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
17: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
16: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
17: De olifanten van Botswana, NRV.
16: Of luipaarden in Sri Lanka.
17: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
19: Drugsdelta, vanavond bij Bien en Vara op NPO 2.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
23: Fleur Wallenburg.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
24: Goedemiddag. De Noren hebben vandaag afscheid genomen van hun geliefde koning Harold. En onze correspondent was erbij. Eerst het nieuws met Sid van der Linde.
25: De marechaussee heeft in de buurt van een basisschool in Overasselt meerdere verborgen wapens gevonden. Dat gebeurde tijdens de zoektocht naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week in het Gelderse dorp. Over hoeveel en welke type wapens het zijn, is niets bekendgemaakt. De afgelopen dagen heeft de politie vaker wapens gevonden die mogelijk verband houden met de gebeurtenissen in Overasselt. Een week geleden schoot een groep mannen een beveiliger dood, waarschijnlijk na een hoog opgelopen drugsruzie. Tientallen verdachten werden na een klopjacht gearresteerd. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden rijden. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Tijdens een plenair debat in de Duitse Bondsdag heeft bondskanselier Merz de AfD hard aangevallen. Het debat was bedoeld om te praten over de begroting, maar Merz had het vooral over de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de rechtsradicale AfD zondag een flinke winst boekte. Hij zei dat de plannen van de rechtsradicale partij voor remigratie neerkomen op etnische zuivering. De rechtbank Gelderland neemt de zaak van de Utrechtse Banga-lijst over vanwege belangenverstrengeling. Leden van het studentenkoor staan terecht voor het verspreiden van een lijst met kwalificaties van vrouwelijke studenten die seksistisch en denigrerend zijn. Een van de vrouwen die aangifte heeft gedaan is familie van een rechtbankmedewerker in Utrecht. Vandaar dat Gelderland het nu overneemt. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten bij een aanbesteding meer focus leggen op kwaliteit, vergroening en innovatie. Dat staat in een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Op die manier moeten Europese klimaatdoelen worden gehaald en moeten opdrachten eerder naar Europese bedrijven gaan in plaats van bijvoorbeeld Chinese. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En dat betekent verlies, zegt deze ondernemer.
26: Dat is dan wel serieus geld waar we over spreken. Want dieselprijzen zijn hoog. Sinds juli de kilometerheffing. Elke kilometer die je omrijdt is eigenlijk al te veel.
25: De Hardenbergenbrug bij de A28 werd maandagmiddag gesloten. De verwachting is dat dit tot morgenavond duurt. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, buien trekken over het land en lokaal is daarbij onweer mogelijk. Het is ongeveer 18 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, later bewolkt en op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 19 of 20 graden.
24: Dankjewel Sid, we gaan naar de verkeersinformatie. Mandy van der Plas, hoe is het op de weg?
27: Hi Fleur, het is al vroeg druk. Er staan veel files, met name rond Arnhem, in Noord-Brabant en in de regio Den Haag-Rotterdam. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Het ging daar mis bij knooppunt Waterberg. 2 rijstroken zijn dicht en dit kost je onderweg ruim een uur. Het rijdt daardoor ook langzaam op de A50 van Os naar Arnhem. Voorbij Heteren, bijna een half uur oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij Zaltbommel. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. De vertraging is hier ruim een uur. En door de afgesloten Hardenbergenbrug op de A28 rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar staat file bij Voorthuizen en hier is het oponthoud bijna 30 minuten.
24: Het kan u bijna niet ontgaan zijn. Vandaag ligt het openbaar vervoer plat vanwege een grote staking. Zometeen horen we de politieke reacties hierop.
0: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
21: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: vitae.nl/business.
1: Probeer VitaePro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitaepro.nl.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het eerste debat in de Duitse Bondsdag sinds de verkiezingen in Sachsen-Anhalt werd overheerst door de verkiezingswinst van de AfD. Bondskanselier Merz was fel. Correspondent Gimbal Duk, wat zei hij?
6: Bondskanselier Merz greep het debat aan om het land te waarschuwen voor de AfD vanwege de in zijn ogen gevaarlijke plannen van de partij. De AfD reageerde daar vooral op met hoongelach, gejoel en hard geschreeuw.
5: Etappe 17 in de Ronde van Spanje. Dat is de laatste vlakke etappe. Commentator Sebastian Timmerman, is de Brit Matthew Brennan de grote favoriet?
7: Zeker weten, want hij behaalde gisteren zijn vierde ritzege en deed dat ook in een massasprint. En deze etappe heeft er ook alle schijn van dat hij gaat eindigen in de massasprint. Want volledig vlak, er zijn nog 71 kilometer te rijden naar Sevilla. Twee koplopers, Paleni uit Frankrijk en Fernandez uit Spanje, hebben wel een voorsprong van 3 minuten op het peloton.
5: Maar eerst de landelijke OV-staking. De hele dag lag het openbaar vervoer plat. De vakbonden protesteren tegen de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid, onder meer op de WIA en de WW. Verslaggever Onno Beukers is in Den Haag bij de ANWB. Onno, vanochtend leek het erop dat die staking eigenlijk tot weinig problemen op de weg leidde. Hoe was dat eigenlijk de rest van de dag?
8: Ja, nou, het viel vandaag wel mee. Tenminste, als je vanochtend gewoon naar je werk bent gegaan, veel mensen deden dat met collega's samen, hè, want de treinen en de bussen die reden niet of nauwelijks. Bianca Damink van de ANWB, als we nu naar het scherm hier bij jullie kijken, vanmiddag kunnen we dan wat meer verkeer verwachten?
9: Ja, we zien al wel dat het nu wat drukker is dan gebruikelijk op de woensdagmiddag. Er staat nu ongeveer 400 kilometer file in Nederland in totaal. En dat is echt wel iets meer dan anders. Het helpt ook niet mee dat er toch wel wat stevige buitjes vallen, vooral in de oostelijke helft van het land. Dus het is een beetje lastig in te schatten. Komt het door de regen of zijn toch echt veel meer mensen met de auto gegaan? Maar dat het wat drukker is, dat is wel duidelijk.
8: Ja, dus ja, vanmiddag misschien wat meer problemen. Dat gaan we meemaken. Rees zelf trouwens langs Schiphol. Daar waren wel heel veel mensen die ja, toch met de auto dus naar Schiphol waren gekomen. Daar stonden wel flinke files om daar dan naar de vertrekhal te gaan. Die mensen zullen misschien in paniek raken. We horen straks even hoe het er in zijn totaal voor staat.
5: Dankjewel, Onno. Iets verderop in Den Haag is politiek verslaggever Roel Bolsius. We gaan het hebben over de politieke reacties op vandaag. Want allereerst, wat willen de vakbonden van het kabinet?
10: Ja, dat alle bezuinigingen die het minderheidskabinet op de sociale zekerheid hebben gepland, dat is 6,5 miljard euro per jaar, dat die van tafel gaan. Dan pas willen de vakbonden komen praten bijvoorbeeld over de hervormingen van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Ja, en dat is een eis die gehoor vindt bij de grootste oppositiepartij van Nederland, bij PRO, bij de fractievoorzitter Klaver.
11: Nee, dit is heel erg nodig. En er wordt heel veel gesproken over beweging, maar dat is zo ongelooflijk haaks. Wat heb je eraan als je buschauffeur bent dat er een politicus tegen zegt, we maken een beweging. Er is nog steeds een bezuiniging op de WIA bijvoorbeeld, op de WW. En als je je baan kwijtraakt of ziek wordt, dan ben je straks gewoon nog steeds, beweging of niet, ben jij de dupe. Dus ik snap heel goed dat ze staken en zeggen, ja, dit ga ik niet doen. Zo.
10: Ja, dus die partij die trekt ook echt qua eisen echt samen op met de vakbonden.
5: Ja, want dat was hij vandaag ook letterlijk aan het doen, of niet? Vandaar die muziek.
10: Ja, zeker, op de achtergrond. Ja.
5: Dit was dus pro, maar hoe denken de andere partijen hierover?
10: Nou, globaal gezegd, hoe linkser, hoe meer ze het eens zijn met die vakbonden, want ze vinden die bezuinigingen echt asociaal beleid. Nou, ga je naar rechts, hoe verder je op het politieke spectrum komt, ja, dan is er meer onbegrip voor die acties. Die vinden dat voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de lange termijn ingrijpen in de groei van de kosten op bijvoorbeeld sociale zekerheid echt nodig is. En dat zie je ook wel binnen de coalitie. Paternotte, fractievoorzitter van D66 bijvoorbeeld, ja, die kan zich op zich wel vinden in de onvrede die de stakers hebben.
0: We hebben ook best veel defecten in Nederland. En wat je hoort is niet alleen van sociale zekerheid, maar eigenlijk ook van mijn kinderen willen een betaalbaar huis. Er moet veel meer gebouwd worden. Er zijn mensen die zeggen, ik wil dat er meer controle op de grens is. Minder komst van nieuwkomers in Nederland. Dat komt ook in deze ruimte allemaal samen.
12: Heeft u begrip voor de staking?
0: Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen staken in Nederland. Dus dat is fijn. Want het is een land waar je niet kan staken, dat vind ik geen goed land. Maar ik vind het wel jammer dat er gestaakt wordt. Want het hele land ligt plat. Talloze mensen die niet naar het werk kunnen. Niet naar een ziekenhuis voor een operatie. Ik hoop dat het bij daar vandaag blijft. En dat het niet nog nodig is. En dat de bonden aan tafel komen.
10: Ja, want daar wil hij praten over die bezuiniging. Hij vindt ook wel dat er wel iets aan gesleuteld kan worden. Groter onbegrip is er bij de VVD. Die zegt, ja, de reiziger, ook die naar werk wil, die wordt hier echt wel de dupe van. En dan vindt VVD-Kamerlid Michon ook echt dat de voorzitter Spekman anders moet handelen.
13: Het gaat hem vooral over het behoud van wat er nu is. Terwijl de problemen, er staan 1 miljoen mensen staan er langs de kant. Die hebben het stempeltje arbeidsongeschikt. Dat is een aantal waar we allemaal wakker van moeten liggen en waar we echt iets aan moeten doen. Alleen maar zeggen, het kan niet, niks, alles moet zo blijven zoals het nu is. En alles moet weg en anders ga ik überhaupt niet in gesprek. Ja, dat is geen houding om tot oplossingen te komen. En ik heb het gevoel, want ik hoor hem af en toe zeggen dat hij problemen ook deelt. Maar ik heb hem nog niet het begin van een oplossing horen zeggen. En dat vind ik gewoon heel jammer.
10: Ja, de toon van beide coalities.

0: en anders ga ik überhaupt niet in gesprek. Ja, dat is geen houding om tot oplossingen te komen. En ik heb het gevoel, want ik hoor hem af en toe zeggen dat hij problemen ook deelt. Maar ik heb hem nog niet het begin van een oplossing horen zeggen. En dat vind ik gewoon heel jammer.
1: Ja, de toon van beide coalitiepartijen is misschien wat anders. Maar de boodschap is hetzelfde. Vakbonden, kom aan tafel, dan kunnen we verder praten.
2: Maar denk je, want daarvan hebben zij dus gezegd, nou, dat gaan we niet doen. Eerst moeten die plannen van tafel. Ja. Denk je dat het kabinet door bijvoorbeeld deze staking de plannen zo gaat aanpassen dat die vakbonden wel weer aan tafel willen komen?
1: Nou, het gekke is dat de coalitie de plannen voor het komend jaar al af heeft. Die worden volgend jaar met Prinsjesdag gepresenteerd.
2: Volgende week. Ja.
1: Volgende week, zoals ik volgend jaar. Volgende week inderdaad. Dus in die zin heeft de stakingsdag van vandaag geen effect. Maar ze hebben er wel rekening mee gehouden bij het maken van die plannen. De versnelde AOW-verhoging, de pensioenleeftijd, die is geschrapt. De bezuinigingen op de werkloosheidsuitkeringen is een jaar uitgesteld. De maximale hoogte van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, die gaat toch niet naar beneden. Dat zijn afspraken waarvan wij gehoord hebben en bevestigd hebben gekregen dat ze gemaakt zijn, die het kabinet nog niet hardop wil zeggen, maar waarvan de verantwoordelijk minister Velbrief wel hoopt dat de vakbonden weer aan tafel komen.
3: Volgende week komt de begroting, en daar kan ik verder natuurlijk inhoudelijk niks over zeggen, maar daar zit een handreiking in, ook naar hen, om te proberen wel met hen aan tafel te komen.
4: Ja, dus de AOW-plannen helemaal van tafel, de WW op de lange baan geschoven.
3: Nu weet dat ik daar niks over ga zeggen, maar er zit een handreiking in.
1: Maar denkt u dat er na Prinsjesdag wel aan tafel gekomen wordt? Of ja, iedereen wacht een beetje op elkaar. U wacht op de vakbeweging wacht op de politiek, en we komen uiteindelijk nog geen steek verder.
3: Nee, we zijn niet aan het wachten, want er zit dus in die begroting, waar ik niks over mag zeggen, zit een handreiking om in gesprek te komen.
4: Ik denk dat dat gaat lukken daarna.
3: Dat hoop ik.
1: Ja, duidelijk is al wel dat niet alle bezuinigingen van tafel zijn. Maar tegelijkertijd zie je dat het kabinet er wel, ja, echt een aantal van hun plannen geschrapt heeft om die vakbonden weer aan tafel te krijgen. En we moeten na Prinsjesdag gaan zien of het genoeg is.
2: Dankjewel, Rob Bosjes vanuit Den Haag.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Harde woorden in de Duitse Bondsdag, waar bondskanselier Merz reageerde op de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse partij AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt.
6: Remigration, was ja nichts anderes ist als eine ethnische Säuberung nach Handwerk, nach Hautfarbe und Herkunft. Nichts anderes.
2: Volgens Merz hint de AfD met het woord remigratie op een etnische zuivering van mensen met een andere afkomst of huidskleur. Duitsland-correspondent Giem Balduk, ja, dit waren heftige woorden van Merz. We hoorden ook allemaal mensen schreeuwen. Wie waren dat?
7: Dat was vooral het AfD-vak dat hij met heel veel geschreeuw en gejoel op reageerde. Vol verontwaardiging ook. Maar ja, Merz die vond het toch wel echt nodig om deze uitspraak te doen. Ik ken hem ook wel echt als een scherp debater. Hij heeft vaak al benadrukt dat de AfD dat een gevaarlijke partij is. Maar nu voer hij toch wel zeer scherp in de wind. En daaruit kun je toch ook wel zien dat Merz toch wel heel duidelijk ervoor kiest om de harde bewoordingen die we ook van de AfD kennen eigenlijk te overstemmen met nog hardere aanvallen. En je merkt ook wel dat het echt van diep kwam bij Merz. De AfD ziet volgens Merz mensen met een migratieachtergrond echt als een probleem. We hebben eerder gezien dat meerdere prominente AfD'ers spreken over de wens om miljoenen mensen uit te zetten. En miljoenen, dat gaat om veel meer mensen dan alleen mensen die uitgeprocedeerde asielzoekers zijn bijvoorbeeld. Ja, dus daarom kwamen ook deze woorden van Merz niet helemaal uit de lucht vallen. Want hij ziet dat echt als een doelbewuste wens van de AfD om iedereen die ook maar een beetje afwijkt wat volgens de AfD een echte Duitser is, het land uit te zetten.
2: En hoe reageerde de partijleider van de AfD, Weidel, hierop?
7: Nou, je hoorde vanuit het AfD-vak al veel gejoel en geschreeuw. Dat was eigenlijk bij het hele debat het geval. En daaruit blijkt toch ook dat de partij zich heel erg gesterkt voelt na die overwinning. Echt onoverwinnelijk, alsof het hele land aan hun zijde staat en zij gelijk hebben. En dat bleek ook wel uit de woorden van Alice Weidel. Zij zei meermaals dat de tijd van Merz voorbij is, dat hij zou moeten opstappen en dat het nu aan de AfD zou moeten zijn om te gaan regeren. En verder ging zij ook niet echt inhoudelijk in op dat verwijt van etnische zuiviging. Want dat is ook een beetje dubbelzinnig wat je veel ziet bij de AfD. De partij top zegt steeds dat iedereen die maar integreert in de taal leert mag blijven. Dat het echt alleen om uitgeprocedeerde asielzoekers gaat. Maar tegelijkertijd heb je die woorden van miljoenen mensen die het land uit moeten. En de partijtop die berispt dat soort mensen ook niet die dat zulke dingen zeggen. En die weerspreekt dat idee van die miljoenen ook nooit. En zo blijft een beetje het midden wat de partij nou daadwerkelijk vindt.
2: Maar dit debat, dat ging eigenlijk vooral over die verkiezingswinst. Want dat was oorspronkelijk niet de bedoeling, geloof ik.
7: Nee, het was een begrotingsdebat. Dus enigszins in lijn met wat bij ons Prinsjesdag debat hoort te zijn. En dit is ook eigenlijk een moment voor de regering om plannen te laten zien. Ja, en dat kwam wel deels aan bod, maar ook bij Merz was echt de hoofdmoot AfD. En dat leidt her en der ook in de regeringscoalitie wel tot wat gemoor, ook richting Merz. Want dit was juist het moment om te laten zien wat de regering allemaal van plan is. En in plaats daarvan

0: ja, was het zo erg gericht op de AfD dat het ook een beetje defensief vanuit Merz aanvoelde.
1: Ja, defensief. Hij wil duidelijk een statement maken. Maar is nou al duidelijk op welke manier die partijen de opmars van AfD willen stoppen?
0: Ja, je ziet dat ze echt een beetje de andere partijen, dus de andere partijen dan de AfD, met de handen in het haar zitten. Want ze willen ook niet op alles reageren, maar ze willen ook niet alles gezegd laten worden. Dus daar op zijn beurt ook weer op reageren. Die zogeheten brandmouw om de partij om te isoleren, dat is mislukt, zei onder meer CSU-leider Marco Söder gisteren. We hebben ook gezien dat bijvoorbeeld CDU-CSU een aantal van de AfD-standpunten heeft overgenomen. Dat werkt ook niet electoraal gezien. En ondertussen zie je dat de toon van de partij en de woordkeuze en de plannen steeds radicaler worden. En daarom hoor je met name op links de wens of onderzocht kan worden of de partij zoveel ongrondwettelijke plannen heeft dat de partij verboden zou kunnen worden. Dat moet via het constitutioneel hof met een meerderheid van de Bondsdag of de Bondsraad of de regering zelf kan daartoe een aanvraag indienen. Maar de CDU-CSU van bondskanselier Merz is daar altijd tegen geweest. Maar je merkt dat ook bij CDU daar enigszins wat lijkt te bewegen. Namelijk Hendrik Wüst, de deelstaatpremier van Noord-Rijn-Westfalen, een prominente CDU'er, die heeft zich uitgesproken om op zijn minst een werkgroep op te zetten om zo'n verbodsprocedure te onderzoeken. Nou ja, en Wüst, dat is een grote naam, een aanstormend talent, wordt ook vaak genoemd als mogelijke opvolger van Merz. Dus ja, als hij daar voor is, dan legt dat zeker wel gewicht in de schaal.
1: Dankjewel, correspondent Gimbal Duk. Sid, wat gebeurt er in Nederland volgens andere media?
2: Als het aan de gemeente Barneveld ligt, moet het kabinet zo snel mogelijk duidelijk zijn over de stikstofplannen, meldt het ANP. Het college van burgemeesters en wethouders schrijft in een brief aan landbouwminister Van Essen dat de boeren helderheid willen over bestaande vergunningen, ontwikkelruimte en de voorwaarden waaronder zij kunnen blijven ondernemen. In Barneveld zijn veel boerenbedrijven. Vorige maand kwamen er nog honderden tractoren naar het gemeentehuis daar. Hart van Nederland heeft aandacht voor een kamerdebat over politiegegevens vandaag. Vanwege privacywetten moet de politie aangifte en meldingen na een bepaalde tijd verwijderen. Maar dat maakt de kans op een doorbraak in een cold case zaak natuurlijk kleiner. Tot verdriet van deze vrouw. De moord op haar dochter werd nooit opgelost.
3: Ja, als er geen bewijs is, dan houdt het op. En daarvoor is het zo belangrijk, via die politiegegevens, dat er ooit misschien een dader in zicht komt.
2: Ja, de justitieminister Van Wil die zegt, ja, het kan gewoon niet. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat ook. Maar hij blijft die oude gegevens voorlopig toch bewaren. Oh. Zo wil hij tijd kopen om een manier te vinden om die gegevens toch op te kunnen slaan. En na het financiële debacle met de Floriade is de gemeente Almere voorzichtig geworden. Om een nieuw megabouwproject in de stad komt zelfs extra toezicht, schrijft 1 Almere. De gemeenteraad krijgt structureel informatie over de planning, financiën en de risico's van Almere Centrum. Dat is een plan dat voorziet in 15.000 nieuwe woningen. En er is geleerd van de Floriade, dat kostte Almere bijna 130 miljoen. En de gemeenteraad had daar destijds nauwelijks grip op. En bij Omroep Gelderland een bizarre video van een diefstal bij een autohandel in Rossum. Een dief probeerde weg te rijden met een van de wagens, maar knalde tegen de muur en tegen andere dure auto's daarbinnen. Het alarm ging af, maar de eigenaar was niet in de buurt.
4: Ja, we hadden een feestje daarvoor van mijn vader. En we zeggen nog voor de grap die avond, joh, telefoon zet wel op stil, want er zal toch geen klant bellen s'nachts. Nou ja, weet je wat dat idee. Er gebeurt hier eigenlijk in Rossum nooit iets. Dus wij gaan eerder van een brand uit dan dat er hier wordt ingebroken, zeg maar. Dus dat is onze fout geweest dan eigenlijk.
2: Ja, en die inbreker die wist uiteindelijk toch een auto uit die garage te krijgen. Maar daarmee reed hij de dijk af. Toen is hij teruggegaan naar het bedrijf en wist hij nog een wagen te stelen.
1: Oké, hij gaf niet op. Maar nee. Hij is niet gepakt dus?
2: Nee, hij is niet gepakt.
1: Dankjewel, Sid. Mandy, hoe is het op de weg intussen?
5: Al vrij druk. Dat komt onder andere door ongelukken. Zoals op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Die weg is nu dicht bij Hoenderlo. Verkeer kan het best omrijden via Arnhem en Ede. Dat doe je dan over de A50, de A12 en de A30.
1: Het is een vlakke etappe in de Vuelta vandaag. Legt iedereen zich erbij neer dat het dan een massasprint wordt, Sebastian Timmerman?
6: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Het zijn lange vlakke wegen door de polders rond Sevilla. Er is gestart in Dos Hermanas door de 149 overgebleven renners in deze ronde van Spanje. En dat is een plaatsje ook in de omgeving van Sevilla. Lange lus, vlakke polders, lange rechte wegen. Daar ten westen of ten oosten van die stad in het zuidwesten, moet ik zeggen, van Spanje. Het waait wel een beetje, maar niet hard genoeg om echt waaiers te veroorzaken. Twee koplopers, Paleni en Sinue Fernandez, rijden eigenlijk al de hele middag voor de rest van het peloton uit. Maximale voorsprong 4 minuten. En daar is nu nog 1 minuut en 54 seconden van over. Terwijl in het peloton de Visma-ploeg alweer controleert. Dan weet je wel genoeg.

0: Alex Warren en Fever Dream. Noorwegen heeft de laatste eer bewezen aan de overleden koning Harald. Een grote rouwstoet volgde zijn kist door de hoofdstad Oslo. Ook een grote groep regeringsleiders en leden van verschillende koningshuizen liepen mee. En langs de route stonden veel Nooren om afscheid te nemen van hun populaire koning. Ook onze correspondent Rolien Creton was erbij. Ja, Rolien, hoe is deze dag verlopen?
1: Nou, het maakte veel indruk op me, vooral om te horen hoeveel Harald voor de Noren betekende. Maar die rouwstoet was een route van ruim 1 kilometer, die 3 kwartier duurde. Met de kist die vanuit de kapel in het paleis naar de kathedraal werd gereden. Inderdaad werd geflankeerd door de top van het Noorse leger. Daarachter een lange stoet van de Noorse koninklijke familie, staatshoofden, regeringsleider en ook buitenlandse royals. Waaronder Willem-Alexander, Maxima en Amalia. En langs de straat konden tienduizenden Noren het van dichtbij volgen. Ze volgden ook via grote schermen die overal opgesteld stonden. En de tocht eindigde uiteindelijk bij de kathedraal van Oslo, waar om 1 uur de kerkdienst begon. Na die plechtigheid volgde ook nog een besloten deel. Er was een veel kleinere stoet die naar de vesting in Akershus, ligt aan zee, ging. En in die kerk werd er nog een besloten laatste ceremonie gehouden.
0: En hoe oogde de Noorse koninklijke familie tijdens de uitvaart?
1: Ja, de familie was duidelijk aangeslagen. De koningin, de moeder van Håkon, was in tranen. Werd geholpen door koning Håkon. De kroonprinses Ingrid Alexandra troostte haar broer Sverre Magnus. En ja, het was een zuidelijke familie die elkaar steunt. En de komende tijd zal ook niet makkelijk worden voor de nieuwe koning Håkon. Omdat het afgelopen jaar is natuurlijk een moeilijk jaar geweest. Het ene schandaal volgde op het andere. Met Marit, de nieuwe koningin, en haar zoon Marius in de hoofdrol. En ja, daar heeft vandaag niemand het over in Noorwegen. Maar ja, het zal toch een uitdaging worden voor Håkon om de komende tijd het vertrouwen van de Noren terug te winnen.
0: Ja, want nog even, die zoon die is veroordeeld voor verkrachting, toch?
1: Ja, die is deze zomer veroordeeld voor onder andere twee verkrachtingen. En hij is in hoge beroep gegaan en krijgt nu toestemming om dat hoge beroep af te wachten met een elektronische enkelband. Dus hij was er vandaag ook bij.
0: Ja, en met een enkelband dus. En inmiddels is het lichaam van koning Harald dus bijgezet in het familiegraf?
1: Ja. Bijgezet in de vesting Akershus aan de haven van Oslo. Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
0: En zijn daarmee dan alle plechtigheden rond de uitvaart voorbij?
1: De plechtigheden zijn voorbij, maar zometeen 16:45 is nog wel een officieel moment. Dan komt de koninklijke familie op het balkon van het paleis om het publiek te begroeten. En dat zal koning Håkon zijn, zijn moeder, koningin Sonja. Madam Marit zal er waarschijnlijk niet bij zijn vanwege gezondheidsredenen. Die heeft deze zomer een longtransplantatie gehad. Verder kroonprinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Sverre Magnus. Dus dit is vooral een publiek afscheid vanaf het paleisbalkon.
0: Dank, Rolien Creton vanuit Oslo.
2: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: NPO Radio 1.
0: Het is 4:30, de hoofdpunten met Sid.
8: De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Maar hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Bij Heideroosjes is Fred H. inmiddels vervangen door een andere bassist. 6 activisten die in april snelweg A12 blokkeerden zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ook krijgen ze een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook werden hulpdiensten gehinderd. Bij een Saoedische luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Er worden nog 7 mensen vermist. De gevangenis stortte maandag in. Vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Dat had geen grote gevolgen, maar Kuipers pleit er nu voor om voortaan meerdere modellen te gebruiken.
0: We gaan het weer bespreken met Peter Kuipers-Munneke. Nou, dat waren wat fikse buien vandaag, zeg.
9: Ja, ik stond zo net naast een collega een beetje naar buiten te kijken. En die collega die zei, ja, dan regent het weer, dan schijnt de zon. Wat wil je nou eigenlijk?
0: Oh, daar werd je ook persoonlijk op aangesproken.
9: Nou nee, het was eigenlijk naar de atmosfeer gericht, die opmerking.
0: Ja, wat wil die atmosfeer vandaag?
9: Precies, en dat is inderdaad wel begrijpelijk. Als je een website in de buurt hebt toevallig nu en je kijkt naar de radarbeelden, dat ziet er op zich wel heel spectaculair uit. Want het zijn echt honderden kleine buien die over het land heen trekken. Waar de zon heel fel tussendoor schijnt. Dus dat maakt dat hele wisselvallige weer. Dat elke minuut bijna verandert. Vanavond gaat de buiigheid wel echt afnemen. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen wel droog. Het koelt ook flink af, want de lucht die is koud. Dat voel je ook buiten. De luchtsoort komt uit het noorden. En vannacht hebben we dan ook minimumtemperaturen van zo'n 8 tot 10 graden. Morgen dan draait de wind naar het zuidwesten. Het blijft ook droog. En doordat de wind uit het zuidwesten komt in plaats van uit het noordwesten, wordt het ook net ietsje warmer. De temperatuur ligt morgen op zo'n 18 tot 20 graden. Ja, en dat is toch zo'n 3 graden warmer dan vandaag. Morgen dus echt een hele aardige dag. Vrijdag hebben we dan kans op een enkele bui. Toch wordt het 21 graden en is er ook zon. Zaterdag is dan de beste dag van het weekend met ook flink wat zon en zo'n 22 graden. Zondag daarentegen weer vrij veel bewolking en ook regen.
0: Dankjewel, Peter. Gaan we naar de verkeersinformatie met Mandy van der Plas, want het is druk al, hè?
10: Ja, dat klopt. Er staan veel lange files, vooral rond Arnhem in Noord-Brabant en in de regio Den Haag-Rotterdam. Er vallen dus ook nog buien en er zijn wat ongelukken gebeurd, waardoor de vertraging flink omhoog schiet. Zoals op de A1 van Hengelo naar Amersfoort, want die weg is helemaal dicht na een ongeluk bij Hoenderlo. Het verkeer kan het best omrijden via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Waterberg. 2 rijstroken zijn hier dicht, dat kost je ruim 1 uur. En het rijdt hierdoor ook langzaam op de A50 van Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijsoord 40 minuten oponthoud. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Waardenburg. Hier bijna 1,5 uur vertraging. En dan tenslotte nog een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is het oponthoud bij Dordrecht Centrum ruim 40 minuten.
0: De arts die vorig jaar het leven van een ernstig ziek kind actief heeft beëindigd, heeft daarbij zorgvuldig gehandeld. Dat is het oordeel van een speciale commissie. Zometeen hier een collega van Nieuwsuur die met verschillende partijen sprak die bij deze speciale regeling betrokken zijn.
11: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
12: Vlieg met
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Fleur Wallenburg.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is iets waar ouders doorgaans gelukkig niet over na hoeven te denken. Het actief beëindigen van het leven van een ernstig ziek kind. Sinds 2024 mogen artsen dit doen bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar oud die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En de arts die dit in Nederland voor het eerst heeft gedaan, heeft zorgvuldig gehandeld. Dat zegt de speciale commissie die deze zaak heeft beoordeeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokken partijen. En aangeschoven hier in de studio is Nieuwsuur-collega Ellen Brands. Welkom, Ellen. Wat weten we over dit specifieke geval, over dit kind en de situatie waarin het verkeerde?
17: Ja, dit blijkt te gaan om een kindje van bijna 2 jaar. Die was te vroeg geboren na de zwangerschap van 26 weken. En die heeft daardoor een hersenbeschadiging opgelopen, waardoor het eigenlijk een hele serie aan afwijkingen had. Hersenbeschadiging, epilepsie, ontwikkelde zich niet, kon niet praten, slecht bewegen. Dus die leed vooral heel erg. En dat werd er alleen maar slechter op.
0: Ja, en toen hebben die ouders gezegd, wij willen dit zo niet dochter.
17: Ja, toen duidelijk werd van dit wordt ook niet beter, hebben die ouders aan de arts gevraagd, kan dit niet stoppen en is actieve levensbeëindiging mogelijk?
0: Ja, en dat bij volwassenen noemen we dat euthanasie, maar bij kinderen noemen we dat dus actieve levensbeëindiging.
17: Ja, zeker die tussen 1 en 12 jaar, omdat die niet wilsbekwaam zijn.
0: Die kunnen dat zelf niet beslissen.
17: Dus euthanasie, daar vraag je altijd zelf om en dat kunnen deze kinderen niet. Nee. Dus heet het actieve levensbeëindiging.
0: Dit is dus gebeurd bij dit meisje. En er is toen een speciale beoordelingscommissie opgericht om de zaak te onderzoeken. Ik zei net al, die zegt dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Was er dan twijfel over de manier waarop de arts had gehandeld?
17: Nee, daar is geen twijfel. Maar het is eigenlijk gebruikelijk, ook bij euthanasie, maar zeker bij deze ook, dat achteraf getoetst wordt, is er zorgvuldig gehandeld door de arts. En zeker, maar goed, het gebeurt dus ook bij euthanasie. Ja. Maar zeker in het geval omdat het om kinderen gaat die er niet zelf om vragen, is het natuurlijk extra belangrijk om dat te toetsen. Dus dat is gewoon standaard.
0: Ja. En wanneer mag een arts het leven van een jong kind beëindigen? Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan?
17: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet duidelijk. Die criteria, omdat dit de eerste keer is, die zijn nog niet opgeschreven. Maar ze kijken, want ze gaan dat eigenlijk aan de hand doen van praktijkgevallen. Maar ze hebben gekeken naar hoe is het nu geregeld voor pasgeborenen. En dan gaat het om, het moet duidelijk zijn dat het om ondraaglijk en uitzichtloos lijden is. Er moet ook altijd een second opinion geraadpleegd worden. Dus een onafhankelijke andere arts. En de ouders moeten ermee instemmen.
0: Nu is er dus dat oordeel van die beoordelingscommissie, dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld, maar de zaak is nog niet afgesloten. Waarom niet?
17: Nee, want dit oordeel ligt er dus, maar los daarvan gaat het OM zelf beslissen of er al dan niet vervolgd gaat worden. En de verwachting is wel dat zij dit advies opvolgen, maar ze kunnen ook een andere afweging maken. En dat is nu nog niet duidelijk.
0: Oh, dus die arts weet nog niet of daar wellicht nog een zaak uitkomt.
17: Nee, ja. Nee, dus dat is best wel spannend voor die arts ook. Want dit is dit heeft zich afgespeeld eind 2025. Dus je kunt je voorstellen, al die tijd ben je aan het wachten. En het is al,
0: het is echt een hele
17: ingewikkelde, ja. Want geen kinderarts wil dit. Je wil kinderen beter maken. Dus voordat je zover bent dat je dit doet, nou, dan ben je al ergens doorheen gegaan. En dan ben je nu dus al die tijd ook in onzekerheid. Was dit het? Of volgt er dan ook nog misschien een vervolging?
0: Ja. Aan de andere kant, ja, het gaat natuurlijk ook om zulke jonge kinderen dat justitie misschien zegt, ja, we moeten dat ook echt heel goed in de gaten houden.
17: Precies, dus dat is ook niet zo gek.
0: Nee.
17: De kinderarts die ik gesproken heb, dat is niet de kinderarts die betrokken is bij dit geval, maar wel een kinderarts die zich hier altijd voor heeft ingezet en het geval wel kent, die ook als adviseur en steun heeft gefungeerd, die zegt wel van het duurt wel heel erg lang.
0: Ja. Je zou dan eerder uitsluitsel willen krijgen. Ellen, dit mag sinds 2024. Nu is het eind 2025 voor het eerst toegepast. Het komt dus heel weinig voor. Gelukkig maar, zou je ook zeggen. Heeft dat dan ook te maken met het feit dat je als arts die onderzoeken boven het hoofd hangt? Dat artsen dan huiverig zijn om daar aan mee te werken?
17: Nou, ik denk het niet. Kijk, omdat het zo lang duurt, denken anderen misschien nu wel even van we wachten het even af. Maar eigenlijk wat ik terughoor is dat het feit dat het mogelijk is voor veel ouders al genoeg is. Dus er wordt wel heel veel naar gevraagd. Dus de kinderarts die ik wel heb gesproken, Eduard Verhagen, die zegt, ik word er veel naar gevraagd door ouders. Die zeggen dan, ik wil euthanasie voor mijn kind. Maar als je dan doorpraat, blijkt dat ze dat helemaal niet willen. Maar ze willen vooral weten, als niets meer helpt en als het echt afgelopen is en mijn kind lijdt enorm, dat het dan een optie is. Mm. En dat is vaak al genoeg. En omdat toen dit speelde, toen was de palliatieve zorg eigenlijk wat minder goed weer dan vandaag. En ik begreep dat dat nu ook vaak voorkomt dat je tot levensbeëindiging overgaat.
0: Dank voor dit verhaal, Ellen Brands. En vanavond is er meer over te zien in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2.
16: NOS NTR.
15: Elke werkdag van 4 tot 6.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In een van de laatste verhoren van de parlementaire enquête naar corona heeft voormalig minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, opmerkelijke kritiek geuit op het RIVM. Kuipers was tijdens de pandemie verantwoordelijk voor de spreiding van coronapatiënten over de verschillende ziekenhuizen. Politiek verslaggever Lars Geerts, jij volgt die enquête. Wat was de kritiek van Kuipers vandaag?
18: Dat het RIVM bij het berekenen van het aantal besmettingen volgens Kuipers niet altijd de meest accurate cijfers gebruikte, en dan vooral de meest recente cijfers. Hij was op dat moment van de patiëntenspreiding, kon daardoor goed zien hoeveel patiënten er bijvoorbeeld in de ziekenhuizen lagen. Daar hadden ze ook een model voor bedacht om te voorspellen, bij wijze van spreken, hoeveel er dan de volgende zijn. Daar gingen ze uit van cijfers. Die cijfers waren ontzettend accuraat, zei Kuipers. Die hielden we real-time bij. En op de een of andere manier gebruikte het RIVM die niet voor hun modellen. En dat heeft hem altijd verbaasd.
19: Mijn advies aan het RIVM was, en zal ook voor de toekomst zijn, met een model, gebruik de meest accurate en meest actuele cijfers. Het RIVM bleef in de hele coronaperiode desalniettemin vasthouden aan het gebruik maken van andere data die incompleet waren en met veel vertraging kwamen. En dat leidde dus tot behoorlijke schattingen af en toe en dus ook misschattingen.
18: Misschattingen omdat ze dus verouderde cijfers gebruikten volgens Kuipers.
0: Maar het kabinet baseerde zijn maatregelen op dat model. Dus ja, wat zegt het RIVM daarop dan?
18: Nou ja, dat maakt dit voor. Dat het een beetje een ingewikkelde volgorde is geworden. Want we hebben al eerder in deze enquête gehoord van de modelleur Jacco Wallinga. We hebben ook gehoord van de RIVM-directeur Jaap van Dissel. Maar die zijn hier helemaal niet naar gevraagd. Terwijl de commissie wist dat deze kritiek bestond. Kuipers heeft hem eerder geuit. En er zijn ook besloten verhoren geweest met Kuipers, waarin dit ongetwijfeld aan de orde is gekomen. Maar op de een of andere manier heeft de commissie dat niet aan ze voor gelegd, dus we weten het eigenlijk niet hoe ze daarop reageren. Dus hebben we zelf contact gezocht. Het RIVM laat dan weten dat de modelleurs de meest recente data die Kuipers bedoelde niet konden gebruiken in hun eigen modellen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat het ongeveer 24 uur duurde voor de computers om het überhaupt door te rekenen. Dat betekent dat de meest recente cijfers eigenlijk altijd al een beetje achterhaald zijn op het moment dat het model klaar is. Dus kozen ze voor andere data en die liep volgens het RIVM niet 5 dagen achter, zoals Kuipers wetenschappers beweert maar slechts één dag. En ze wijzen erop dat na de pandemie het model onafhankelijk is onderzocht. En uit dat onafhankelijke onderzoek bleek dat de modellen van het RIVM hun werk goed hebben gedaan. Dus ze kunnen eerlijk gezegd gewoon weinig met die kritiek van Kuipers.
0: Hmm. Maar zeg het maar, Lars, wie heeft er gelijk?
18: Ja, nou ja, ik ga er gelukkig niet over. Ik ben nog geen wiskundige, kan het niet bepalen. Maar wat we wel weten is dat de soep minder heet gegeten wordt dan wellicht gedacht. We hebben Kuipers lichtte na afloop van zijn voor toe dat het model van het RIVM inderdaad goed functioneerde voor wat het moest doen. Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
0: Had hij nog meer aanbevelingen?
18: Nou, hij was dus tijdens de pandemie verantwoordelijk voor de spreiding van patiënten. Alleen, ja, daar was hij verantwoordelijk voor. Maar hij had geen macht of iets om dat door te zetten. Hij kon geen opdrachten geven. Dus hij was vooral afhankelijk van de goede wil van zijn collega's.
20: Hoe zat het met de doorzettingsmacht van het LCPS?
21: Ik moet lachen, want ik werd altijd de beddenbaas genoemd. Ik geloof dat er ooit een telegraafjournalist ermee begonnen is. En dan zei ik altijd met hele brede grijns, de beddenbaas gaat helemaal nergens over. Het ging op basis van collegialiteit, gezamenlijk een crisis te lijf gaan en daarmee een meewerkstand. Dus het werd helemaal geen armpje drukken of iets anders. Maar ja, formeel gaat de voorzitter van een ROAS en ook een LNAZ-voorzitter eigenlijk nergens over.
20: Dus ik maak uit uw antwoord op dat de beddenbaas geen baas was.
21: De beddenbaas was zeker geen baas, nee.
18: Nee, en dat zou in de toekomst wel wat beter kunnen, zei Kuipers. Hij zei, tuurlijk, het ging goed op basis van collegialiteit. Maar Diederik Gommers, zijn IC-baas op dat moment en voorzitter van de Vereniging van IC-artsen, die verklaarde al eerder dat de directeuren er soms niet uitkwamen en dat IC-artsen onderling met elkaar moesten gaan bellen om te kijken of ze patiënten van elkaar konden overnemen. Je merkt dat de tijd wellicht ervoor gezorgd heeft dat de mantel der liefde er wat overheen wordt gelegd, maar het is duidelijk dat er meer nodig is dan alleen vriendelijke verzoeken om ervoor te zorgen dat die ziekenhuizen wat beter met elkaar gaan samenwerken.
0: Ja, klinkt ook alsof dat wel wat professioneler kan.
18: Ja, en dat zegt hij ook. Voor de toekomst is het inderdaad noodzakelijk om bijvoorbeeld de directeuren van traumacentra, dat zijn laten we zeggen de grote ziekenhuizen, in hun regio meer te zeggen te geven ten tijde van crisis. Dat helpt. Want de zorg zijn allemaal individuele private instellingen. Die kun je niet zomaar vanuit een overheid opdrachten geven. Die mogen in principe doen wat ze zelf goed dunken. Nou, dat werkt goed als het vredestijd is. Want waarom zou een overheid zich daarmee bemoeien? Maar op het moment van crisis werkt dat niet. Dat gaf ook voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge al aan. En hij zei, als die samenwerking er wel al was geweest, en die is na de pandemie inmiddels wat beter opgezet, ja, dan hadden we elkaar beter kunnen helpen en beter kunnen waarschuwen, zei Kuipers.
21: Het is allemaal hypothetisch, maar ik denk dat het echt gekund had. Dan hadden we gewoon kunnen zorgen dat, naar analogie van die enkele centra die dat gedaan hadden, dat we gewoon tijdig een grote voorraad beschermingsmiddelen hadden opgebouwd. Zodat we niet in de eerste week al zeiden van, tjeetje, dit hadden we niet voorzien. Dat had ons even een hele hoop ellende voorkomen en had allerlei medewerkers, gezondheidsprofessionals, in staat gesteld om veiliger te werken. We hadden even een checklist kunnen doen van, hebben we onze medicatie en onze apparatuur? Hebben we allemaal van dit soort zaken?
18: Ja, allemaal van dit soort zaken die gewoon geregeld moeten worden, zei hij. Want een volgende crisis, die gaat er komen. Dat kan een pandemie zijn, kan een energiecrisis zijn, kan een chemische ramp zijn, noem maar iets op. En eigenlijk op dat moment moet er iemand zijn die een beetje de baas kan zijn over de ziekenhuizen en de zorg.
0: Lars, dankjewel. We gaan naar Sint, wat melden de media in het buitenland?
22: De Israëlische premier Netanyahu klaagt de krant Haaretz aan na een artikel over de aanslagen op 7 oktober. De krant meldde gisteren dat Netanyahu daarvoor was gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten en dat hij niet in actie kwam. Netanyahu spreekt van een valse beschuldiging. De krant zegt achter het artikel te blijven staan. Verhuurders van vakantiewoningen krijgen te maken met strengere regels vanuit Europa. Volgens persbureau Reuters mogen stadsbesturen straks korte termijn verhuur verbieden in wijken waar de druk op de woningmarkt te hoog wordt. Eurocommissaris Jurgensen.
23: In these areas they can then introduce measures. Measures regulating short-term rentals or indeed vacant homes. That is not up to us to decide from Brussels, but it's up to us to make it possible.
22: Ja, dan heb je dus één pakket regels dat overal geldt. Nu is het zo dat populaire steden als Venetië en Barcelona hun eigen regels maken. En dan komen ze weer in de rechtbank te staan tegenover bijvoorbeeld Airbnb. Bij een waterkrachtcentrale in Zwitserland is een explosie geweest. Daarbij zijn volgens de omroep SRF 2 doden gevallen. Door de explosie stortte een bouwwerk in. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht. De oorzaak van de explosie en de gevolgen voor de waterkrachtcentrale zijn nog onduidelijk. Ja, kerst duurt nog even, maar het is nu al duidelijk dat veel kerstbomen het niet gaan halen.
1: Ach.
22: De hete zomer heeft in Zuid-Duitsland een groot deel van de plantages uitgedroogd. Deze teler zegt tegen de omroep BR dat zo'n 20% het niet heeft gehaald.
2: Ik denk dat we minstens voor 20% rekenen moeten, of daarvan uitgaan moeten, waar kapot waren. Wordt volgend jaar nog meer zo'n trockenes jaar. De boom is al voorgeschädigd en daar komt het eigenlijk op aan wat volgend jaar gebeurt.
22: Ja, dan ligt het er dus aan hoe de komende zomers eruit gaan zien. Een kerstboom moet meerdere jaren groeien natuurlijk. Zelfs de droogte van 2018 is nog merkbaar in die kerstbomenplantages. En daardoor worden de kerstbomen ook dit jaar wat duurder.
0: Ja, misschien toch een nepboom dan.
22: Misschien wel.
0: Dankjewel, Zit. Mandy, is het nog steeds zo druk?
10: Ja, zeker. Er staat bijna 600 kilometer file. En dat is meer dan gebruikelijk op dit tijdstip, op woensdagmiddag. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het langzaam. De weg is daar weer vrij na een ongeluk bij Zaltbommel. Maar wel staat hier nog een flinke file. De vertraging is hier ruim een uur.

0: oud en parlez français. In Noorwegen is een van de oudste fossielen ter wereld gevonden. Het fossiel is 560 miljoen jaar oud en gevonden door een Nederlander. Goedemiddag, Jorik Veema.
1: Goedemiddag.
0: U bent geoloog, verbonden aan de Universiteit van Cambridge en dus de gelukkige vinder. Waar hebt u dit fossiel ontdekt?
1: Ja, dat was in het noorden van Noorwegen, vlakbij de Noordkaap eigenlijk. We waren daar bezig met een breder geologisch onderzoek naar een aantal tijdvakken van vrij lang geleden. En ja, we wisten al dat deze specifieke plek waar dit fossiel opdook uit dit tijdvak kwam. Maar dat we dit soort zeldzame fossielen zouden vinden, dat hadden we ook niet verwacht.
0: Nee, wat zag u dan wel meteen? Dit fossiel komt uit dit tijdvak en is dus echt heel oud?
1: Ja, want het tijdvak van de gesteentes waarin het fossiel zat was dus eigenlijk al bekend. Maar fossielen waren op deze plek nog nooit opgedoken. Nee. En toch was, omdat ditzelfde fossiel op eerdere andere plekken ter wereld al een keer was gevonden, al een klein beetje uitgegroeid tot de mascotte van dit tijdvak. Het tijdvak is het Ediacaren. En daarmee wisten we al vrij snel waar het om ging en dat het om toch wel iets heel bijzonders ging. Het is namelijk een vrij belangrijk tijdvak in de geschiedenis van de aarde. Het was een beetje dat al het leven dat eraan vooraf ging was toch vrij simpel en eencellig en primitief. En dat vanaf het Ediacaren de ecosystemen toch een stuk complexer en misschien herkenbaarder waren, aangezien er toch meer diersoorten waren die je met het blote oog zou kunnen zien.
0: Ja, en u zei net, dan heb je meteen wel door, dit is heel bijzonder. Ik kan me voorstellen dat er dan ook wel even gejuicht wordt daar zo bij zo'n groep, als jullie dat zo vinden.
1: Ja, en nogmaals, omdat het eigenlijk al vrij snel duidelijk was waar het om ging, waren we ontzettend blij ermee. En het is ook zo dat dit soort fossielen eigenlijk maar vanuit dit tijdvak op een heel klein aantal plekken op de wereld gevonden zijn. En dit is de eerste keer in ontzettend lang dat dit soort fossielen opduiken op een plek waar ze nooit eerder gevonden zijn.
0: Hoe ziet het eruit?
1: Het ziet er eigenlijk uit als een soort veer van een vogel misschien, of een blad van een varen. Het zat vast aan de zeebodem en stond eigenlijk rechtop op die zeebodem. En het fossiel is veel ouder dan het fenomeen skelet, dus het had ook geen botten. En daarmee is het vrij moeilijk om voor dit soort wezens om een fossiel te vormen. En meestal gebeurt dat doordat het dan een afdruk maakt op de zeebodem en dat die zeebodem vervolgens versteent. In dit geval liep dat toch iets anders, omdat we weten van dus dat bredere geologische onderzoek dat het om een vrij diepe zee ging, waarin er af en toe zogenaamde troebelingstromen langskwamen. Dat kan je voor je zien als een soort onderwater zandlawine. Die in dit geval de charnia's, zo heet het beest, van de bodem hebben geplukt en eigenlijk meteen hebben opgevuld met sediment. En doordat het meteen is opgevuld, is veel meer van die oorspronkelijke driedimensionale vorm ook bewaard gebleven. Dus het is echt wel een heel informatief fossiel ook.
0: Maar er liggen er dan misschien nog wel meer?
1: Ja, dat is eigenlijk het veelbelovende hieraan. Want dit ene fossiel heeft nieuwe informatie dat het met zich meebrengt en is meteen vergelijkingsmateriaal voor het aantal plekken op de aarde waar vergelijkbare fossielen uit hetzelfde tijdvak eerder zijn opgedoken. Maar het geeft inderdaad meteen aan dat er misschien nog veel meer te vinden valt daar in het noorden van Noorwegen. En dat we misschien hopelijk te maken hebben met een vrij zeldzame goudmijn aan informatie over dit belangrijke tijdvak, helemaal aan het begin van de stamboom van de complexe ecosystemen. En eigenlijk vind ik het zelf in de bredere zin ook motiverend dat dit soort hele zeldzame fossielen op de meest onverwachte plekken kunnen opduiken. Ja. Was toch wel enigszins de gedachte dat wij weten nu ongeveer waar dit soort fossielen voorkomen. En als we er meer willen vinden, gaan we vooral terug naar dezelfde plekken. Maar eigenlijk geeft dit fossiel vooral aan dat er nog een hele hoop te ontdekken valt.
0: Mooi. Dank u wel voor dit gesprek. Jorik Veema, geoloog aan de Universiteit van Cambridge.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League. En is uit in het doel. Vanavond speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
3: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
2: En morgen ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
3: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
2: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen vanavond en morgen om 6:30.
3: Voorgeven komt hij aan.
2: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
4: Wie luistert,
3: jawel!
4: Weet meer. Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
11: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemiddag. In Jemen wordt weer hevig gevochten tussen de Houthis en regeringstroepen. Zometeen duiken we dieper in dit opgeleide conflict. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
12: In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart vandaag in Oslo waren staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Noren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het Koninklijk Paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liep de nieuwe Noorse koning Haakon. De komende tijd wordt lastig voor hem, zegt correspondent Rolien Kreton.
13: Het afgelopen jaar is natuurlijk een moeilijk jaar geweest. Het ene schandaal volgde op het andere. Met Mette Marit, de nieuwe koningin, en haar zoon Marius in de hoofdrol. En ja, daar heeft vandaag niemand het over in Noorwegen. Maar ja, het zal toch een uitdaging worden voor Haakon om de komende tijd het vertrouwen van de Noren terug te winnen.
12: Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudste regerende vorst van Europa. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Zij krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren 10 keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. De politie heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt meerdere verborgen wapens gevonden. Het gebeurde tijdens de zoektocht naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week in het Gelderse dorp. De wapens lagen niet op het terrein van de basisschool zelf. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen vanwege achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden. Dat kost transportbedrijven veel geld. Voetbaltrainer Dick Advocaat blijft voorlopig bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Advocaat was daar de oudste bondscoach ooit. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 jaar beëindigd. Sinds 2024 is dat mogelijk als het gaat om een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Een speciale commissie stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroege geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na de aanval van de coalitie die door Saoedi-Arabië wordt geleid. Vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. Die voerden gisteren raket- en droneaanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten minstens 73 mensen gewond. Het weer, vanavond minder buien. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Maar het blijft droog bij 20 graden.
0: We gaan naar Mandy van der Plas bij de ANWB. Hoe is het intussen op de weg?
14: Het is behoorlijk druk. Er staat ruim 600 kilometer file. En dat is meer dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdagmiddag. De meeste files staan in het midden en het zuiden van het land. Het is onder andere opvallend druk bij Arnhem en rond Utrecht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bijvoorbeeld rijdt het langzaam bij Voorthuizen door de afgesloten A28. De Hardenbergenbrug is daar in beide richtingen dicht. Op de A1 is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op de A1 van Hengelo naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Kootwijk. De linkerrijstrook is hier dicht, dat kost je ruim 30 minuten. Omrijden kan via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een lange file bij Zaltbommel. Hier ruim een uur vertraging. En ook op het onderliggend wegennet is het opvallend druk in deze regio. Er staan lange files op wat N-wegen, zoals de N225 en de N233. Ook op de N830 staat een lange file. Daar is de vertraging van Meteren naar Gorkum bij Tuil ruim een uur.
0: Onze verslaggever is ook bij de ANWB om te kijken hoe het er daar aan toe gaat op een dag van zo'n OV-staking.
15: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
17: Ah, mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
20: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
18: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nog een kleine 24 kilometer in de Vuelta. Sebastiaan Timmerman, zit er al een beetje vaart in het peloton?
1: Zeker, want de koplopers hebben ook de snelheid verhoogd. Enzo Paleni en Sinue Fernandez rijden de hele dag al op kop. Hebben maximale voorsprong gehad van 4 minuten. Lange tijd kabbelde deze rit voort. Maar Paleni en Fernandez proberen het peloton wel te verrassen. Hebben 1 minuut en 36 seconden en nog 23 kilometer zijn er te rijden. Tot de finish in Sevilla.
0: Verslaggever Matthijs van der Wiel ging op pad in de Efteling om een nieuwe gordel in de attractie De Baron te testen.
3: Een gordel om pretparken inclusiever te maken. Toegankelijker voor mensen met een beenprothese.
0: Maar eerst de OV-staking van vandaag. Want al de hele dag ligt het openbaar vervoer plat uit protest tegen de kabinetsplannen om miljarden te bezuinigen op de sociale zekerheid. Verslaggever Onno Beukers is in Den Haag bij de AWB, waar ze alle files nauwlettend in de gaten houden. Ja, Onno, vanochtend viel het wel mee, hè, op de weg, maar zijn de files van nu, want het staat behoorlijk vast, komen die door de OV-staking?
17: Ja, nou, als je hier op de schermen kijkt, hè, en tussen de praatpalen, die staan hier nog tussen, hè, die oude, krijgen we een goed beeld van de weg, Bianca Damink. Komt dit, hè, al die rode strepen die we bij jullie op het scherm zien, de files dus, komen die nou ook door die OV-staking? Heeft dat er duidelijk mee te maken?
23: Ja, er zijn inderdaad wel veel rode strepen te zien vanmiddag. Wat meer dan gebruikelijk op de woensdagmiddag. En ja, ik durf wel te zeggen dat het echt iets drukker is door die OV-staking.
17: Ja, want vanochtend viel het mee, hè?
23: Vanochtend was het, ja, het effect echt heel klein. Het was iets drukker dan gebruikelijk. Nu staat er ongeveer 100 kilometer file meer dan normaal. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Maar je ziet wel dat het daardoor extra vastloopt. Vooral ook op het onderliggend wegennet. Dus op N-wegen. En misschien heel lokaal inderdaad ook bij Schiphol.
17: Ja, want daar kijken we nu naar, dan kunnen we inzoomen. Ja, jullie hebben een wat uitgebreider scherm dan dat wij thuis kunnen krijgen, hè?
23: Ja, wij zien heel precies waar het vaststaat. Nou ja, een rode streep, dat is een file in ons systeem. Wat je hier ziet, en je ziet inderdaad dat het, nou ja, op heel veel wegen vastloopt. Wij kunnen ook de matrixborden boven de weg zien. Dus we zien dat op veel wegen de maximumsnelheid wat lager ligt. Dat wil ook vaak zeggen dat er file staat. Dus mensen passen dan hun rijstijl aan. Maar nou ja, in ieder geval veel files.
17: Ja, en een van die plekken inderdaad waar we nu op ingezoomd. Oh, dat kan nog net iets verder zelfs. Ja. Ingezoomd, dat is het de rode streep rond Schiphol. Want ik reed daar zelf ook langs en je ziet dat veel mensen, omdat treinen nauwelijks rijden, daar gaat wel een trein van Amsterdam naar Schiphol, ook van Hoofddorp naar Schiphol. Maar ja, mensen die van verder moeten komen en op Schiphol moeten zijn, ja, die gaan met de auto. En dat kun je dus ook wel zien op Schiphol en dat hoor je ook de mensen daar wel zeggen.
24: Ik heb heel veel struggle moeten hebben, ja, om hier te komen voor een taxi.
17: Ja?
24: Ja, voor taxi, Uber. En dan vraagt ze wel gigantische prijzen voor. Ja. Vandaag is het niet normaal. Nee.
25: Alleen dat laatste stuk hier.
17: Ja.
25: Gewoon de grote weg viel erg mee.
17: Ja.
25: Konden we gewoon doorrijden. Want we gaan normaal altijd met de trein.
17: Ja.
25: Dat is veel makkelijker. Je stapt beneden uit en het is klaar.
17: Waar gaat u naartoe?
24: Ik ga op vakantie naar Griekenland. Ja, man.
17: Heel veel plezier.
24: Ja, dankjewel.
17: Nog één vraag.
0: Ja, dit was Schiphol. Dus Onno, hoe werd er in de rest van het land op deze staking gereageerd?
17: Ja, niet iedereen was op de hoogte, hè. Dat zoals je dat natuurlijk altijd ziet. Maar ja, het was natuurlijk ook wel duidelijk aangekondigd. Jullie hebben het ook gemerkt. En het is nog niet het hoogtepunt, hè, vandaag, of op dit moment, Bianca?
23: Nee, meestal rond 5:30 is het drukste moment van de spits. Dus waarschijnlijk worden de files nu nog net ietsjes langer allemaal. En dan na een uur of 5:30 langzaam weer korter.
17: Ja, vanochtend was natuurlijk vooral het moment dat mensen het nog niet helemaal door hadden. Ja, en toen merkte je het toch ook wel door het hele land, ja, dat niet iedereen op de hoogte was.
26: Ik hoopte dat de bus nog langs kwam, maar zit er denk ik niet in.
27: Ja, ik moest naar werk. Ja, ik kwam op Bron en er was niks. Ik dacht dat is een beetje gek dat het helemaal leeg is. Normaal staat er nog wel iets op het bord, maar nu ook niks.
28: Op de trein sta ik te wachten. Ik kan niet met de trein in Leeuwarden nu. Dat is mooi balen. Ja, nu met de bus, als dat kan.
29: Ja, die rijdt ook niet.
28: Ja, dan heb ik een probleem, want dan ga ik niet naar Leeuwarden.
27: Ja, ik was er niet van op de hoogte, nee.
30: Weet je nu wel wat er aan de hand is?
27: Een staking, zover ik weet.
30: Ik denk dat hij niet meer aankomt.
31: Vindt u dat terecht?
30: Ja, op zich wel. Ik bedoel, je moet kunnen onderhandelen, toch? En als het lastig gaat, ja, dan moet je andere dingen proberen.
0: Ja, dat waren dus reacties uit de rest van het land. Verslaggever Onno Beukers vanuit Den Haag, dankjewel. In Jemen zijn de gevechten weer opgeleid tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde strijdkrachten. Centraal staat de controle over de Bab el-Mandeb. Die smalle zeestraat verbindt de Rode Zee met de Indische Oceaan. En zowel de Houthis als Saoedi-Arabië willen de controle over dat cruciale punt. Michel Don Michaloliakos is analist bij het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waarom is die zeestraat zo cruciaal?
4: Deze zeestraat is zo cruciaal omdat er voor oktober 2023 rond de 12% van de wereldwijde handel doorheen ging. En de afgelopen maanden is deze straat nog belangrijker geworden omdat de straat van Hormuz natuurlijk is afgesloten.

0: Waarom is die zeestraat zo cruciaal?
1: Deze zeestraat is zo cruciaal omdat er voor oktober 2023 rond de 12% van de wereldwijde handel doorheen ging. En de afgelopen maanden is deze straat nog belangrijker geworden, omdat de straat van Hormuz natuurlijk is afgesloten. En dat ze daarom, en ze bedoel ik de Saoedi's, heel veel olie vanuit het oosten van het land exporteerden naar het westen van het land en via de Yanbu-haven vervolgens het vervoerden naar de Aziatische markten. En op dit moment is de Bab al-Mandeb-straat voor Saoedische olie-exporten afgesloten door de Houthis.
0: En is het dan ook echt die zeestraat de reden dat de gevechten weer zijn opgeleid? Want het is een aantal jaar relatief rustig geweest.
1: Het is sinds 2022 rustig geweest vanwege een bestand dat is gesloten is na jaren oorlog tussen Saoedi-Arabië en de Houthis. En de toedracht op dit moment is de blokkade die Saoedi-Arabië heeft opgelegd aan de Houthis. Die geldt al een jaar of 10 en daar willen de Houthis vanaf. En om die reden hebben zij enkele maanden geleden voor escalatie gekozen en proberen zij echt met chirurgische precisie het economisch fundament van Saoedi-Arabië onder vuur te nemen. En dat is natuurlijk de olie-export. Ja. Zeker nu de straat van Hormuz afgesloten is.
0: Ja, want daarvan zien we toch ook dat de olieprijzen stijgen. Zorgt dit conflict hier ook weer voor verhoging daarvan dan?
1: Ja, het levert zeker een bijdrage, want Saoedische olie-exporten zijn enorm van belang nu het niet meer door de straat van Hormuz kan. En tot wel 5 miljoen vaten per dag gingen tot juli door de Bab al-Mandeb-straat. Nou, dat is niet meer mogelijk. Sommige daarvan kunnen nu via het noordelijk gelegen Suezkanaal, maar het kan niet meer hetzelfde niveau bereiken als het had daarvoor. En het zorgt ook nog eens in aanvulling daarop voor hogere zogezegde risicopremies die rederijen, koopvaardijschepen, verzekeraars gaan inprijzen op olie. Dus dan wordt de wereldwijde olieprijs toch weer een beetje hoger. Ja. En hij is natuurlijk al vrij hoog.
0: En er zijn inmiddels hevige gevechten gaande. De Houthis, Saoedi-Arabië zijn er dus bij betrokken. Maar welke partijen nog meer?
1: Iran als belangrijkste bondgenoot van de Houthis is erbij betrokken. Naar het schijnt zijn er ook verschillende leden van de Iraanse revolutionaire garde aanwezig om de Houthis te helpen en te ondersteunen. En volgens bepaalde mediaberichten lijkt Saoedi-Arabië ook steun te krijgen. Bijvoorbeeld droneleveringen van de andere landen van de Mekka-pact-overeenkomst die afgelopen maand is afgesloten. Dus van Pakistan en Turkije. En het lijkt inmiddels ook zo te zijn dat Saoedi-Arabië zelf van sinds is wat verder te gaan escaleren. Tot nog toe hebben ze vrij rustig gereageerd en vooral de centrale regering in Jemen in gang laten gaan. En willen ze zelf geen vuile handen maken. Maar ik kan me voorstellen dat het nu gaat veranderen als de escalatie verder gaat toenemen. Dat ze dan toch ook zelf weer meer betrokken gaan worden. Ze hebben in ieder geval bondgenoten wel op de hoogte gesteld van een eventuele naderende escalatie.
0: En Iran dus betrokken, terwijl die zijn toch ook verwikkeld in een oorlog met de Verenigde Staten?
1: Klopt helemaal. Dus Iran heeft zelf niet meer de capaciteiten die ze voor 28 februari hadden. Dus je kunt je natuurlijk afvragen, hebben ze überhaupt nog wel de mogelijkheid om de Houthis te ondersteunen? Het antwoord is ja. En ze hebben daar ook een belang bij, omdat ze hiermee in de onderbuik van Saoedi-Arabië, Jemen ligt net onder Saoedi-Arabië, ook invloed kunnen uitoefenen op wat er in Saoedi-Arabië gebeurt. En natuurlijk ook de druk kunnen opvoeren via de Bab al-Mandeb-straat. Omdat als je daar controle over kunt uitoefenen, je de wereldwijde energiemarkten enorm kunt beïnvloeden. En de olieprijs, de gasprijs kunt laten stijgen. En dat is natuurlijk een heel belangrijke troefkaart voor Iran. Daarom ligt er hen zoveel aan gelegen om hierbij betrokken te zijn en de Houthis te ondersteunen.
0: Dank voor wat helderheid in dit ingewikkelde conflict. Geopolitiek analist Michel Don Michaloliakos. Sit, wat melden de andere media in Nederland?
2: De VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans wil een kleinere overheid en vindt dat het personeelsbestand flink moet krimpen. Dat zei hij in de Binnenhoflezing. Het AD schrijft dat hij de lezing gebruikte om te klagen over het toegenomen aantal ambtenaren. Daarom wil hij per ministerie en overheidsinstelling harde doelen stellen om daarop te besparen. In de podcast NRC Vandaag gaat het over truckers. Er zijn veel vrachtwagenchauffeurs en er komen er steeds meer bij. Maar dat geldt niet voor plekken waar zij veilig kunnen uitrusten. En als vrachtwagenchauffeurs niet op tijd stoppen, dan krijgen ze een boete. Daarom gaan ze soms op de vluchtstrook staan, want de boete daarvoor is lager.

0: Deze chauffeur vindt dat ze het in Duitsland beter voor elkaar hebben, ook als er op de rustplekken geen plek is.
1: Hij gewoon naar de industrie erin toe. Daar is altijd wel plaats. Daar is altijd wel plaats. En je mag er gewoon parkeren. Ja. Hier in Nederland niet.
0: De oproep is dus duidelijk, meer van die uitrustplekken voor vrachtwagenchauffeurs. Bij BNR aandacht voor het nieuwe solliciteren. Steeds meer bedrijven gaat stoppen met de motivatiebrief en stappen over naar een sollicitatieshow.
2: Nee.
0: Dat dus wil dus zeggen dat als je een baan zoekt, dan ben je bezig met een procedure en daar moet je bedrijfsplannen uitwerken en die dus ook presenteren voor een publiek als een soort show.
2: Wat een verschrikking.
0: Nou, psychologen en HR-experts vinden het ook niks, want introverte mensen die inhoudelijk wel sterk zijn, die zet je daarmee dus buitenspel.
2: En sowieso solliciteren is natuurlijk, vinden mensen verschrikkelijk. Toch?
0: Ja, als je al
2: ik ken echt niemand die dat leuk vindt om te doen.
0: Komt,
2: ja, precies. En dan moet je er ook nog dit doen.
0: Nee.
2: Heftig.
0: Ook minder leuk nieuws voor de zilvermeeuw. Daar gaat het niet goed mee. Het aantal broedende meeuwenparen loopt terug. Er is te weinig eten voor. Vis mag niet meer overboord gegooid worden. En er zijn ook geen open vuilstorten meer. Dat leek mij goed nieuws. Maar daardoor krimpt de populatie wel van de zilvermeeuw. En trekken de overgebleven vogels naar de steden. Dat zegt deze ecoloog bij Omroep Zeeland.
3: Hier kun je eigenlijk heel leuk zien dat ze ook in de stad fourageren.
4: Dat is eentje die dus altijd bij de McDonald's zit. Maar ook een duidelijke voorkeur voor een bepaalde saus heeft.
0: En dat is mayonaise.
2: Oké, dankjewel, Sid. Mandy, het is druk, hè, vandaag?
5: Ja, zeker. Vooral in het midden en het zuiden van het land staan wat lange files. Het is ook opvallend druk op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. En verder staat er ook een opvallend lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is de vertraging bij Zaltbommel bijna een uur.

0: En push the button. Hoe maak je een pretpark toegankelijker voor mensen met een beperking? En hoe zorg je ervoor dat kinderen met een prothese mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes? In de Efteling werd vandaag een nieuw hulpmiddel gepresenteerd. Een gordel voor beenprotheses. En dat gebeurde in de heftigste achtbaan daar, de Baron. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met enkele testers.
1: Dit is het verhaal van Veerle van 15... die in plaats van haar rechterbeen een prothese draagt.
2: Ik ben geboren met een korter bovenbeen.
1: En Veerle, die is gek op pretparken.
2: Ja, klopt.
1: Alleen het ging fout toen ze hier 3 jaar geleden op schoolreisje was. Wat gebeurde er?
2: Ik mocht in de Baron mocht ik niet de attractie in met mijn beenprothese. Ja, ik moest hem uitdoen.
1: Hoe moet dat zonder je prothese een achtbaan in?
2: Voor mij is het hinkelen en ondersteund worden door een klasgenoot. En ja, dat is voor mij is dat echt niet handig. Niet handig en vervelend.
1: Om anders te zijn, om niet mee te kunnen doen?
2: Ja, dat ook.
1: En toen heb je een mailtje gestuurd?
2: Ja, toen hadden we inderdaad een mailtje gestuurd. En ja, toen was het project begonnen.
1: Dit is ook het verhaal van India Hoekman, die als studenten aan de TU Delft dit ontwikkelde als afstudeerproject.
3: Er was gewoon nul informatie over protheses in achtbanen. Ja, het was gewoon een enorme zoektocht van wat is er dan nodig? Wat zijn verschillende attracties waar dit gebeurt?
1: Want wat gebeurt er zonder die extra gordel?
3: Nou, er is een hele kleine kans dat de prothesebeen uitvalt. En omdat er een hele kleine kans bestaat, is er dus een extra veiligheidsgordel nodig. Ja.
1: En het zijn niet zomaar wat riempjes?
3: Nou ja, dus wij hebben gewoon gekeken naar uiteindelijk iets wat snel aan en uit kon. En wat krachten kon weerstaan die in een achtbaan werken. En ook hoe dat dan werkt. Je gaat zitten, dus dat verandert dan weer. En je wil ook kunnen lopen met dat ding. Dus uiteindelijk zijn er zo heel veel verschillende dingen meegenomen in het ontwerp.
1: Het is meer dan een gordelbandje, hè?
3: Het is echt heel gaaf hoe blij iedereen ermee is en hoeveel het doet. En het is natuurlijk ook gewoon een stapje meer naar een toegankelijkere wereld. En voor mensen met prothese dat heel gaaf om te kunnen bieden ook.
1: Veerle, wat is er zo mooi aan achtbanen?
2: Ik vind het gevoel dat je vrij bent en dat je een soort van vliegt.
1: En daar is het moment waar ik enorm tegenop zag. We gaan het proberen, Veerle. Het is wat, want jij mist een been en je vindt het heel erg leuk.
2: Ja,
1: en ik heb gewoon 2 benen en ik vind het doodeng.
2: Ja.
1: Help me even.
2: Ja, gewoon blijf zitten en niet aan gillen. Juichen. Ja.
1: Laat even zien hoe het werkt.
2: Het zijn allemaal gele bandjes. Die zitten allemaal om mijn beenprothese heen. Met een kliksysteem zitten ze vast. En dan moet ik ook nog 1 bandje om een normale been vast doen. Zodat hij echt niet uit kan vallen.
1: Mag ik mijn ogen dicht houden?
2: Ik hou ze open. Ik doe ze niet dicht. Het regent nu bij ons. Nou, nu hangen we stil. Hey! En daar gaan we!
1: Het is afschuwelijk. Een vrije val. En daarna over de kop.
2: Nou, nu zijn we klaar.
1: Dat alles dankzij 1 mailtje.
2: Ja, klopt.
1: Je moet gewoon vragen.
2: Ja, eigenlijk is vragen gewoon altijd handig. Want je kan een ja of een nee krijgen.
1: En het gaat eigenlijk niet om deze achtbaan.
2: Het gaat om het meedoen en ja, gewoon dat je erbij hoort. En niet dat je ja, apart bent. Dat je gewoon met een aanpassing er wel bij kan horen.
0: Een verslag vanuit de Efteling van Matthijs van der Wiel. Ja, ik zit naar mooie plaatjes te kijken, Bas, van het prachtige Sevilla.
4: Absoluut.
0: Wordt het nog steeds een massasprint?
4: Ja, dat denk ik wel. 1 koploper nog over, dat is de Fransman Enzo Paleni. Zijn metgezel Sinoé Fernandez is teruggepakt door het peloton. Werd door Paleni 1 minuut of 10 geleden achtergelaten. Ook poging 6 van de Spanjaard om in de vlucht tot een goed einde te brengen. Om een vlucht tot een goed einde te brengen. Is niet gelukt. Paleni in deze ronde van Spanje voor de 3e keer in de aanval, maar heeft maar 25 seconden met nog 7 kilometer te rijden. Vooraan in het peloton zien we het geel-zwart weer vertrouwd van Visma Liesebijk. De Nederlandse ploeg met dat Britse sprinttalent Matthew Brennan won al 4 ritten in deze ronde van Spanje. En gaat dus over 7 kilometer zeer waarschijnlijk poging nummer 5 wagen.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
9: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
8: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
10: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: NPO Radio 1.
16: Het is 17:30, de hoofdpunten met Zit.
17: Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten bij een aanbesteding meer focus leggen op kwaliteit, vergroening en innovatie. De Europese Commissie wil dat in een wet vastleggen. Op die manier moeten Europese klimaatdoelen worden gehaald en moeten opdrachten eerder naar Europese bedrijven gaan in plaats van bijvoorbeeld Chinese. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen vanwege achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28 en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost bedrijven veel geld. De politie heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt meerdere verborgen wapens gevonden. Het gebeurde tijdens de zoektocht naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week in het Gelderse dorp. De wapens lagen niet op het terrein van de basisschool zelf. De rechtbank in Gelderland neemt de zaak van de Utrechtse Banga-lijst over vanwege belangenverstrengeling. Een van de vrouwen die aangifte heeft gedaan is familie van een rechtbankmedewerker in Utrecht. Leden van het studentenkoor staan terecht voor het verspreiden van een lijst met kwalificaties van vrouwelijke studenten die seksistisch en denigrerend zijn.
0: Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, nu hier in Hilversum schijnt de zon weer, maar het kan dan ook zomaar weer zijn. Voor mijn gevoel dat het dan over 5 minuten weer keihard regent.
18: Ja, bij ons kan het over 5 minuten weer anders zijn. En het kan ook zijn dat het in Eemnes, hier 5 kilometer verderop, op dit moment wel heel hard regent. Dus het zijn heel veel buien die elkaar heel snel afwisselen met zon tussendoor. En dat gaat ook nog wel eventjes door. Een groot deel van de avond. Pas in de loop van de avond gaat de buiigheid echt wel afnemen. En dat is een weersverbetering die doorzet vannacht en morgen. Want vannacht is het bijna overal droog. Koelt wel af naar zo'n 8 tot 12 graden. Maar morgen dan hebben we op veel plaatsen zon. En dan wordt het droog op de meeste plaatsen. En ook beduidend warmer dan vandaag. Het was vandaag namelijk best fris. En morgen komt de temperatuur uit op zo'n 18 tot 20 graden. En dat voelt dan toch een heel stuk warmer aan dan die best wel kille lucht van vandaag.
0: Ja, ik ben vanmorgen echt nog even teruggegaan naar binnen om een andere jas aan te trekken. Het was echt fris. En de komende dagen?
18: Ja, dan gaat die temperatuur, die blijft toch wel vrij hoog. Nou ja, echt hoog is het niet, maar hoger dan vandaag in ieder geval. Op zo'n 20 tot 22 graden, nou ja, voor vrijdag en ook in het weekend hebben we die temperatuur. Daarbij valt er vrijdag nog een enkele bui. Zaterdag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En daarmee wordt het ook echt de beste dag van het weekend. Want er is echt wel een contrast met de zondag. Dan is er vrij veel bewolking en trekt er ook een nieuw regengebied over.
0: Dankjewel, Peter. Mandy van der Plas, het is een OV-staking vandaag. En dat is ook wel goed te merken, hè, op de weg. Ja, zeker weten. In combinatie met andere factoren zoals de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 en regen zorgt dat voor lange files. Het is vooral erg druk tussen Arnhem en Utrecht. Bijvoorbeeld op de A1 rijdt het nu langzaam, van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het vooral druk dus door die afsluiting van de A28. Bij Voorthuizen een half uur vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 50 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem rijdt het langzaam vanwege bergingswerkzaamheden bij afrit Oosterbeek. Hier 30 minuten extra reistijd. Ook is er opvallend veel langzaam rijdend verkeer op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Zoals de N225 van Driebergen naar Oosterbeek. Bij Rhenen 3 kwartier vertraging. En op de N233 van Veenendaal naar Kesteren bij Rhenen zo'n 50 minuten oponthoud. We gaan naar de finish in de Ronde van Spanje. Sebas.
4: Minder dan 2 kilometer nog. En het peloton dendert naar hoge snelheden door de straten van Sevilla. Die prachtige stad in het zuidwesten van Spanje. Enzo Paleni ook teruggepakt. Hij reed dus samen met Sinue Fernandez in deze verder voorspelbare etappe. Lange tijd op kop. Maximale voorsprong 4 minuten. En vooraan in het peloton nog steeds geel-zwart. Maar niet meer het geel-zwart van Visma Leasebike. Die Nederlandse ploeg van de Brit Brennan. Die 4 massasprints wist te winnen in deze ronde van Spanje. In deze editie. Nee, het zijn de Nooren. De Noors-Deense ploeg, moet ik zeggen, van UnoX. De ploeg van de Deense kampioen Magnus Kort. Maar vooral verder heel veel Nooren in die formatie aanwezig. En zij hebben wel hun zinnen gezet op deze rit. En hebben in ieder geval het vertrouwen in Magnus Kort. Zit klaar in 4e positie als het peloton richting de laatste kilometer dendert. Nog 1100 meter te rijden in deze 17e etappe. De laatste vlakke rit. Morgen is de individuele tijdrit. Vrijdag en zaterdag 2 aankomsten bergop. En zondag dan een heuveletappe waarmee deze ronde van Spanje wordt beëindigd. Kan Brennan het nog 1 keer? Hij wordt naar voren gebracht door Wout van Aert, die in de straten van Sevilla een paar jaar geleden heel dicht bij de ritzegen kwam. 2 jaar geleden eindigde hij als 2e in de millimetersprint achter Pavel Bietner. Nu is het de bedoeling dat van Aert dadelijk Brennan weer gaat lanceren. Gisteren gebeurde dat perfect bij de 4e massasprint die Brennan dus op zijn naam bracht. En daar komen ook aan de zijkant komt Soudal Quickstep naar voren. Ze hebben ook nog wel een aardige sprinter met Dainese in de gelederen. Brennan inmiddels voor Wout van Aert. Dat is wel een opvallend signaal. Daar komt Coquard, de Fransman, die ook al een rit wist te winnen. Een massasprint in deze ronde van Spanje. En nu wordt de sprint aangegaan door Brennan en de Belg Jordi Meeuws. En dan is het Brennan die toch als eerste de finishstreep weer bereikt. Daar is dan de zege. Nummer 5 in een ultrakorte sprint. Heel lang wachtte Brennan op het juiste moment. Komt uit het wiel van Kort. Vangt op die manier Jordi Meeuws op tijd op. En hij heeft een handvol zegers nu binnen. Zoals Degenkolb, John Degenkolb, dat ze als laatste deed in 2012. Matthew Brennan is de grote sprintster in deze ronde van Spanje. Behaalt in Sevilla zijn 5e ritzege.
0: Dankjewel, Sebas. Straks. Ster.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
22: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
23: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
2: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Het zou zomaar eens kunnen dat u nu over de A27 rijdt en de hijskranen langs de kant van de weg ziet in de hoogte van Gorkum. Rijkswaterstaat is daar begonnen met de bouw van een nieuwe brug over de Merwede. De brug die er nu ligt is niet sterk genoeg en daarom mogen vrachtwagens en touringcars daar al sinds juli niet meer overheen. Die nieuwe brug moet 100 jaar meegaan. Maar gaat dat wel lukken? Verslaggever Dennis Simons ging kijken bij de werkzaamheden.
6: Kijk, waar je nu tegenaan kijkt met de brugwachtershuisje, dat is de basculekelder.
24: En de nieuwe brug, die krijgt ook weer een beweegbaar deel, dus ook weer een basculekelder.
25: Op het water met Rijkswaterstaat.
6: Ah, dit is hem, hè? Hoi.
25: We varen onder de Merwedebrug door, die afgelopen zomer werd afgesloten voor touringcars en vrachtwagens vanwege zwakte in het staal van de boogconstructie.
6: Doorvaren!
26: Dat was hem.
25: Er worden grapjes gemaakt dat we moeten uitkijken dat de brug boven ons niet instort. En verantwoordelijk bij Rijkswaterstaat is Maarten Janknecht.
27: Projectmanager.
6: Anders doen we zo nog een rondje, hè?
25: Maarten, we kijken op dit moment uit op de huidige Merwedebrug. Eerst eventjes daarover. Daar zie ik nu ook werkzaamheden. Wat gebeurt daar?
27: Nog allerlei onderzoeken vinden plaats en allerlei berekeningen vinden plaats op ja, hoe die brug nou echt daadwerkelijk, wat voor toestand die heeft.
25: En zou het zo kunnen zijn dat in oktober bij de eerste bevindingen blijkt, hey, die huidige brug is er nog slechter aan toe dan we dachten. We moeten opschieten met die nieuwe?
27: Dit is speculatief, hè? Dat is altijd een moeilijk antwoord geven. Het kan, laat ik zeggen, het kan alle kanten op. Het mogen duidelijk zijn dat wij hopen dat het meevalt.
6: Ja. Dan varen we nu nog even terug naar de... Ja, dat is mijn trots daar natuurlijk, hè, de Kate.
25: Dan naar die nieuwe brug dus, waarvoor ik ben gekomen. We zien in de verte dat ze bezig zijn met de pijlers, de pilaren eigenlijk. Hè. Hoe lang moet die nieuwe brug meegaan?
27: Alle bruggen worden ontworpen op 100 jaar levensduur. In principe moet die dus 100 jaar meegaan.
25: En hoe gaat Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat die 100 jaar ook echt wordt gehaald? Want we zien nu al bij tal van bruggen dat die door achterstallig onderhoud er slecht aan toe zijn.
27: Als ik het heb over 100 jaar nu met de nieuwe brug, is er een voorspelling gemaakt wat voor verkeer natuurlijk gebruik gaat maken in de toekomst van deze brug. En met dat uitgangspunt is alles doorgerekend. En met die uitgangspunten zou die brug dan wel 100 jaar moeten meegaan.
25: En waar is allemaal rekening mee gehouden voor in de toekomst?
27: Ik ken niet precies alle uitgangspunten waarmee rekening is gehouden. Maar we kunnen allebei bedenken dat je bijvoorbeeld met de elektrische auto's en wellicht dadelijk ook alle elektrische vrachtwagens, dat het zwaarder gaat worden. Nou, vervolgens kan je natuurlijk ook nog eens gaan kijken wat verwacht je hier van toekomstige transportstromen. Ja, en daar ga je mee rekening houden.
25: Meer verkeer bedoelt u dan?
27: Ja, juist, ja.
6: Dat heb ik ook moeten leren, maar die twee gele driehoeken, dat is de midden van de nieuwe doorvaart. En de rood-wit, dat is nu de doorvaart.
25: Gisteren spraken we een expert en die zegt, je moet in die nieuwe brug eigenlijk ook sensoren bouwen en andere meetinstrumenten om zo'n brug te kunnen monitoren, zodat je snel kan ingrijpen als er dan iets mis is. Gebeurt dat nu ook?
27: Zover ik weet worden niet vroegtijdig al dit soort sensoren ingebouwd.
25: Maar dat kan dus nog komen?
27: Je kan altijd sensoren achteraf gaan inbrengen of aanbrengen.
25: En enig idee waarom daar aan de voorkant niet aan is gedacht?
27: Nee, daar ben ik niet bij betrokken geweest.
6: Nee. Nee. Nou, dat zijn kleine lasteentjes, dus daar wordt laswerk uitgevoerd. Dat is wel leuk om te zien.
25: En los van die sensoren, hè, heb je eigenlijk altijd het nieuwste van het nieuwste nodig qua technieken en materialen om een goede brug te bouwen?
27: Niet alles hoeft helemaal nieuw te zijn, hoor. Sommige systemen zijn gewoon goed om die te blijven toepassen, om te weten wat voor kwaliteit je aan het aanbrengen bent.
25: Ook voor de komende 100 jaar?
27: Ook voor de komende 100 jaar. Beton is beton, staal is staal. En als je dat op een goede manier kan blijven testen, dan hoeft dat niet allemaal met nieuwe methodes.
0: En die nieuwe brug over de Merwede moet in 2031 klaar zijn. Het sluiten van deze brug en later ook de Hardenbergerbrug op de A28 heeft grote gevolgen voor de transportsector in Nederland. Na de hoge dieselprijzen en invoering van de kilometerheffing piept en kraakt het bij veel bedrijven. Economieverslaggever Aida Brands, is al duidelijk hoeveel dit de transportsector kost?
7: Ja, heel veel. Volgens de brancheclub Transport en Logistiek Nederland kan de schade echt wel oplopen tot €1 miljoen per dag. Dus dat is best wel fors. En dat zijn kosten die nog eens bovenop de andere kosten komen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de gestegen dieselprijs dit jaar, maar ook het feit dat die vrachtwagens sinds juli een heffing moeten betalen. En dat zijn dus echt best wel een flinke kostenstijging. En dat ligt nu bij de transportsector. Maar ja, goed, uiteindelijk komt dat ook bij ons als consumenten terecht. Want ja, die winkels moeten gewoon bevoorraad worden. En dat doet de transportsector. En ik kon vandaag een kijkje nemen bij een transportbedrijf in Waalwijk. En dat bedrijf heeft zo'n 230 vrachtwagens. En die rijden door de hele Benelux. En zij hebben ook echt ontzettend veel last van die wegwerkzaamheden in Nederland.
8: Ik kom dan vanaf Utrecht bij de Merwedebrug aan en ik kan nou niet verder.
7: Nou, Ralf Stappenbelt, jij bent chauffeur van de Werf.
8: Ja, klopt. Ik moet zo meteen nog een stuk omrijden, want bij de N3 is bij Papendrecht ook een brug dicht, 9 maanden. Nou, dat kost mij zeker een half uur extra wel.
7: En sta je nu ook heel veel extra in de file door al die afzettingen?
8: Nou, je hebt natuurlijk dat alle vrachtwagens moeten omrijden, waardoor het wel drukker is met vrachtwagens op sommige stukken. En ja, daardoor zit je ook sneller aan je rijtijd, waardoor je ook sneller een parkeerplaats moet opzoeken. Maar ja, die staan ook bijna allemaal vol, dus ja, je hebt steeds meer problemen eigenlijk door al die afzettingen in Nederland.
7: Nou, wij zijn weer in Waalwijk bij de loods. Hier in de loods van de Werf staat het vol met bouwmateriaal. Pallets, met planken, vloeronderdelen. En dit moet allemaal op transport. Ewe de Boer, logistiek manager bij Van der Werf. Waar zitten jullie grootste problemen?
9: Nou, waar we nu wat tegenaan lopen zijn de bruggen die hier en daar afgesloten worden door vrachtverkeer. Doordat ze in een slechte staat zijn. En daardoor moeten wij verder omrijden.
7: Dus die ritten van jullie kosten meer tijd. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor het bedrijf?
9: Nou, ik denk dat je ziet na alle afsluitingen die we nu hebben, dat je dan wel kan zeggen dat je gewoon een extra auto nodig hebt, 1 of 2, om het allemaal voor elkaar te krijgen. Omdat je het anders in de tijd niet haalt. Een voorbeeld, Vuren Werkendam, wat normaal een afstand van 23 kilometer is, loop je nu al gauw tegen 90 kilometer aan.
7: Zo, en wat is van de Benelux nu het misschien uitdagendste land om doorheen te rijden?
9: Ja, ik denk dat dat toch wel Nederland en België is.
7: Staat Nederland er nu dus ook echt tussen?
9: Ja, die staat er nu ook tussen.
7: Wie had dat gedacht?
9: Ja, dat gebeurt. Ja, dat had je nooit verwacht. Want we weten van andere landen wel over het netwerk. Maar wij vallen er nu ook onder.
7: Ja, en hoe lang houden jullie hier in de planning rekening mee voorlopig?
9: Ja, ik denk dat het in blijvend iets is. Zolang dat die bruggen dicht zijn, moeten we gewoon rekening houden. We hebben geen andere keus. Voor de hele transportwereld Nederland is het best wel een lastige tijd waar we nu in zitten. Nou, de marges zijn in transport niet heel hoog. En we moeten wel goed om denken om het rendabel te houden. Ja, daar helpen dit soort zaken niet mee, van brugafsluitingen.
7: Nee, maar voorlopig lijkt hier geen einde aan te komen. Dus wat gaan jullie doen?
9: Nou, we proberen in ieder geval zelf er alles aan te doen. Zodat onze klanten er geen last van hebben.
7: En gaat dat lukken?
9: Ja, daar moeten we ons best voor doen. Maar we doen er alles aan. En nogmaals, we hebben geen keus. We moeten gewoon de schouders eronder zetten.
0: En verslag was dat van Aida Brands. We gaan naar het sportnieuws met Sid.
17: Het dikke advocaat, 78 jaar, blijft nog een jaartje bondscoach van Curaçao. Heeft zijn contract verlengd tot augustus 2027. Curaçao debuteerde afgelopen zomer op het WK met advocaat aan het roer. De ploeg wist te scoren tegen grootmacht Duitsland en pakte ook nog een punt tegen Ecuador. De eerste ronde was helaas wel het eindstation. Op de website van de bond laat advocaat weten dat hij er naar uitkijkt om verder te bouwen met het team. Een geweldige groep om mee te werken, zegt hij. De kerstverse bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi, is vanavond bij de Champions League wedstrijd tussen Liverpool en Atletico Madrid. Na dat duel gaat hij met Liverpool en Oranje aanvoerder Virgil van Dijk om tafel om zijn toekomstige rol in het Nederlands elftal te bespreken.
0: Lekker zo'n gesprek na voetbalwedstrijd.
17: Heb je dat net allemaal gehad? Dat heeft een Spaanse journalist gezegd. Van Dijk liet onlangs weten dat hij eerst met de nieuwe bondscoach wil praten voor hij een besluit over zijn toekomst bij Oranje neemt. Als je achternaam Raikkonen is en je kunt goed karten, dan zijn de ogen van de autosportwereld natuurlijk op jou gericht. Robin Raikkonen is pas 11 jaar en de zoon van voormalig wereldkampioen Formule 1 Kimi. En hij is nu opgepikt door Red Bull Racing en opgenomen in het opleidingsprogramma. Nou, vader Kimi is apetrots en weet ook waar dat toe kan leiden. Want Max Verstappen heeft daar ook zijn opleiding gehad. En ook Max Verstappen had met Jos een vader in de Formule 1. Bij Max leidde dat tot 4 wereldkampioenschappen.
0: Nou, wie weet.
17: Feyenoord en veel Rotterdamse fans zijn in Barcelona, want daar speelt de club vanavond in de Champions League tegen FC Barcelona. In een regenachtige stad hebben de fans de terrassen bezet en zingen ze behalve hun club ook een oude bekende toe. Hey!

0: Peter.
1: Peter, hè? Ja, dat hebben we gehoord. Oud-spits en voormalig stadionspeaker Peter Houtman werd toegezongen toen hij op een van de pleinen in Barcelona verscheen. Hij werd omhelst en ging op de foto. Houtman stopte ruim een jaar geleden als speaker in de Kuip. Hij leidt aan de ziekte van Alzheimer.
0: Mandy bij de AWB. Neemt het aantal files al wat af?
2: Ja, gelukkig wel. We zijn inmiddels over de piek van de spits heen en de files worden geleidelijk aan dus ook weer korter. Wel veroorzaken ongelukken hier en daar nog een hoop oponthoud. Bijvoorbeeld op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Het ging daar mis bij Hardingsveld-Giessendam en vanaf knooppunt Gorkum is de weg nu dicht.
0: In de paar weken dat het nieuwe seizoen van de Eredivisie nu bezig is, ging het al twee keer goed mis op de tribunes. Zo werd er massaal vuurwerk afgestoken bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. En werd afgelopen zaterdag nog de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gestaakt, nadat er zwaar vuurwerk en bekers op het veld werden gegooid. Minister Van Wil van Justitie sprak vandaag met de KNVB en de politie hoe dit gestopt kan worden. Jan Brouwer is emeritus hoogleraar recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U doet al ruim 20 jaar onderzoek naar supportersproblematiek. Kijkt u dan nog op als u hoort van die verhalen over dat zware vuurwerk?
3: Nee, absoluut niet. Vuurwerk heeft een positie binnen de supporterskringen die totaal afwijkt van wat we maatschappelijk verantwoord vinden. Die vinden vuurwerk volkomen normaal. Een paar jaar geleden hebben ze nog verzocht om een uitzondering in de wet op te nemen aan de minister, zodat zij in de stadions vuurwerk zouden kunnen blijven afsteken. Ja, en het is aan de orde van de dag. Sterker nog, het is alsof het toeneemt. Alsof wij, gewoontes die met name in Zuid-Europa op zijn gekomen. Marsen met vuurwerk. Mm-hmm. Of we die nog meer aan het incorporeren zijn in onze voetbalwereld.
0: Ja, terwijl er zijn sinds 2018 concrete afspraken om dat vuurwerk juist uit die stadions te houden. Maar daar laten zowel de clubs als het OM steken bij vallen. Wat gaat er dan bij de voetbalclubs mis?
3: De voetbalclubs die zouden beter moeten controleren op vuurwerk of dat het stadion inkomt. En dat gebeurt niet of nauwelijks. Sterker nog, er gaan circuleren berichten dat stewards die daarmee belast zijn soms in het complot zitten, zodat vuurwerk gemakkelijk het stadion kan binnenkomen. Ja, wat dat betreft zouden we misschien iets kunnen leren van de Engelsen. Die hebben 20 jaar geleden echt een opleiding voor stewards gestart. En dat zijn dus veiligheidsmedewerkers die goed opgeleid zijn en van de hoed en de rand weten. Maar daar staat tegenover dat ze ook betaald moeten worden. In Nederland is het vaak zo, een hele kleine vergoeding, maar het is moeilijk aan mensen te komen, laat staan gekwalificeerd personeel.
0: Maar misschien wel als je ze goed betaalt.
3: Ja, precies. Er gaat veel naar de voetballers. Dus daar ligt denk ik nog wel een opening om verbeteringen aan te voeren.
0: Ja, en wat doet het OM dan niet goed in deze kwestie?
3: Nou ja, kijk, wij hebben in 2000 eigenlijk het Engelse model gekopieerd. We hebben het strafrecht helemaal op afstand gezet als het gaat om de aanpak van hooliganisme. En in Engeland had men enorm last van hooligans die over de scheef gingen. Toen heeft men gezegd van elke keer als we die zaken voor de strafrechten brengen, dan vangen we bot, want we slagen er niet in onomstotelijk aan te tonen wat de bijdrage van een hooligan is geweest aan het verstoren van de openbare orde, de strafbare feiten, zeg maar. Toen heeft men gezegd van, laten we nu het hooliganisme niet langer aanpakken via het strafrecht, maar via het burgerlijk recht, het privaatrecht of ook wel het civiele recht. Daar is de bewijsmaatstaf veel lager van. En dat betekent dat in Engeland heel gemakkelijk stadionverboden kunnen worden opgelegd. Dat systeem hebben wij in 2000 ook overgenomen. Alleen bij ons is het de KNVB die dat doet. Er worden nauwelijks eisen gesteld aan de bewijsvoering. Dus dat kan heel gemakkelijk.
0: Ja, dus er zijn wel degelijk oplossingen. Ik hoor u dat al vertellen over die stewards en nu ook over de manier van berechten. Maar het gebeurt niet.
3: Nou, die hebben we al. Hè? Dat Engelse model, dat hebben wij in 2000 al overgenomen. Dus,
0: en dat maar hebben dat, wij, dat leidt zeggen, dan toch niet echt tot een afname van het supportersgeweld?
3: Jawel. We zijn in het terugdringen van het hooliganisme redelijk succesvol geweest. Maar er blijven incidenten. Dat zeg ik altijd. We hebben moord en doodslag ook strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht. Maar dat betekent niet dat je het volledig uitbandt. Maar er kan meer, er kan meer. Daar heeft u volkomen gelijk in. Als we nog eens eventjes naar die Engelsen kijken. Dat Engelse model hebben wij dus in 2000 al overgenomen. Sterker nog, we hebben dat niet alleen overgenomen, maar ook nog heel erg veel strenger gemaakt. Maar op het gebied van de stewards kan er heel duidelijk iets verbeterd worden, denk ik. En daarmee zou je kunnen voorkomen dat het vuurwerk het stadion inkomt. Ja. Betekent ook dat er andere maatregelen nodig zijn?
4: We gaan zien of dat ook uit dat overleg is gekomen. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Jan Brouwer, deskundige op het gebied van supportersproblematiek.
5: Vanavond
4: maakt Apple details bekend over de nieuwe iPhone. Mogelijk wordt dan ook die lang verwachte opvouwbare iPhone onthuld. En over een klein uur begint Feyenoord in het vernieuwde Camp Nou aan de Champions League tegen het sterrenensemble van FC Barcelona. Sportcommentator Arman Afsaroglu zit al in het stadion. Vernieuwd, maar nog niet af, hè, Arman?
6: Nee, het is net geen bouwval, maar het lijkt er wel een beetje op. Het is een gek gevoel om hier te zitten. Ik zit geweldig op de tweede ring onder een klein tijdelijk dakje. En dat is maar goed ook, want het is verschrikkelijk hard aan het regenen hier in Barcelona. Alle fans proberen beschutting op te zoeken. En ik kijk uit op een derde ring in Camp Nou die helemaal leeg is, waar nog geen stoeltjes op zitten. Daarboven zie ik grote hoge hijskranen uittorenen boven Camp Nou. En het idee is, in dit stadion gaat volgend jaar allemaal gebeuren, om er een gigantisch dak overheen te tillen. Nou, voor iedereen die het Camp Nou kent, weet dat nogal een opgave is. Als dat gebeurd is, dan gaan de mensen hier droog zitten. Nu wordt het een hele natte avond.
4: De vraag is, maakt Feyenoord een kans?
6: Ik ben altijd, een positief ingesteld mens, Fleur. Dus ik zeg ja, maar eigenlijk denk ik van niet. Want ja, kijk je naar de opstelling van Barcelona. Dat is een sterrenensemble. Er staan een aantal spelers in die gewoon basisspeler waren tijdens de WK-finale voor Spanje. Het middenveld met Pedri, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal staat voorin. Achterin nog een geweldige verdediger, Kubarsi. Het is het sterkste elfte wat Barcelona op de mat kan leggen. Dus Feyenoord gaat zijn best doen. Gaat hopen dat Barça een mindere dag heeft. En dat gaat Feyenoord wel doen met een iets gestutte achterhoede. Eén verdediger extra. Proberen om Lamine Yamal, misschien wel de beste voetballer ter wereld op dit moment, af te stoppen vanavond in Camp Nou. Het is eigenlijk de Kuip, maar dan een soort badkuip gevuld met water.
4: Dankjewel, Arman. We gaan je horen vanaf 6:30 in een extra lange langste lijn in omstreken. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Een heel fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt.
2: Dr. Keldrenko. Ja.
1: Wat een ongelooflijk braaf publiek. Het is niet te geloven.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
1: Speel je Trump niet iets te snel uit het westerse kamp weg?
3: Nou, ik denk dat we Amerika niet snel genoeg uit het westerse kamp weg kunnen spelen. En dat we dat eigenlijk te langzaam doen.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: We zijn van nature mateloos. Dus dan gaan we proberen de drukte die we zelf creëren te compenseren. Ja. Nou, zie hier het drugsprobleem.
0: Avro Tros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
12: Drugsdelta. Vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
13: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: NPO Radio 1. 6 uur.
2: Rianne van der Linden.
17: Dit is de dag waarop de vakbonden zich met stakingen in het OV verzetten tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Maar het aantal arbeidsongeschikten loopt jaarlijks met tienduizenden op. Willen de vakbonden dan helemaal niks aan dit vastgelopen stelsel doen? Zometeen in Dit is de Dag. Maar eerst het NOS Journaal met... Sit van der Linden.
18: Honderden miljarden euro's aan subsidie om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie kwam na de Russische inval met een speciaal programma, maakte 300 miljard euro beschikbaar om van Russische brandstoffen af te komen, maar 4 jaar later is daar nog maar 55 miljard van gebruikt. Buitenlandredacteur Marlotte Roldaan. Marlotte, hoe kan het dat dat geld blijft liggen?
19: Ja, om aanspraak te maken op dat geld konden lidstaten dan een plan presenteren waarin ze uitwerken hoe ze dan minder afhankelijk zouden worden van het Russische gas. Nou, dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
18: Ja, en waarom ze dat niet hebben geprobeerd, dat is ook weer onduidelijk, hè? Ondanks dat die miljarden niet worden gebruikt, wordt het doel dan eigenlijk wel bereikt van het Russisch gas afkomen en olie?
19: Ja, dus Europa is minder afhankelijk geworden van Russisch fossiele brandstof dan dat we waren in 2022. Maar een belangrijke kanttekening om daarbij te maken is wel dat we zijn nog altijd klant bij de Russische energiesector. We kopen daar nog altijd heel veel vloeibaar gas in. En dat is cru, want daarmee blijven we de oorlogskas van de Russen sponsoren, terwijl de EU juist de grootste bondgenoot van Oekraïne is.
18: Ja, en feit is dat er nog steeds 250 miljard euro ongeveer in die pot van de Europese Commissie zit. Wat moet daar nu mee gaan gebeuren? Wie is het eerst aan zet?
19: Ja, dus dit rapport is dan van de waakhond over de EU-gelden van de Europese Rekenkamer. Die geven een advies. De Europese Commissie heeft daar wel nu al op gereageerd, maar dat was eigenlijk best wel kort. Ze reageren wel alleen wanneer ze echt wel fors kritiek ontvangen. Dus dat zegt op zich al wel iets. Ja. Maar in die reactie blijft de Commissie best wel bij. Het is dat ze leggen vooral de nadruk op wat er wel goed gaat. En de Rekenkamer geeft ook niet echt concrete voorbeelden wat er anders kan. Dus het is voor nu afwachten wat er met die gelden gaat gebeuren.
18: Oké, dankjewel voor de uitleg. Buitenlandredacteur Marlotte Roldaan. De marechaussee heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt meerdere verborgen wapens gevonden. Het gebeurde tijdens de zoektocht naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week in het Gelderse dorp. Over hoeveel en welke type wapens het zijn wil de politie niet zeggen. De afgelopen dagen heeft de politie vaker wapens gevonden die mogelijk verband houden met de gebeurtenissen in Overasselt. Een week geleden schoot een groep mannen een beveiliger dood na waarschijnlijk een hoog opgelopen drugsruzie. Tientallen verdachten werden na een klopjacht gearresteerd. Zes activisten die in april bij Utrecht de snelweg A12 blokkeerden zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ook krijgen ze een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook werden hulpdiensten gehinderd. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen vanwege achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost transportbedrijven veel geld. De 17e etappe in de Ronde van Spanje is opnieuw een prooi geworden voor de Britse sprinter Matthew Brennan. In Sevilla kwam hij voor de 5e maal in deze Vuelta als eerste over de streep. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij moet 1,5 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest heeft gezeten, is die celstraf voorbij. Het OM had 4 jaar cel geëist tegen Fred H. Verslaggever Frank Monen van de regionale omroep L1 die heeft deze zaak gevolgd. Frank, wat was de overweging van de rechter?
20: Ja, het ging de rechter met name om de hoeveelheid kinderporno. Die is toch kleiner dan eerst werd aangenomen. Dat komt omdat Fred H. voor zijn arrestatie nog USB-sticks heeft kunnen weggooien. En zijn telefoon nog deels heeft kunnen wissen. Dus de politie is er niet echt achter gekomen om hoeveel kinderporno het ging. Ook de pleegperiode, wanneer heeft hij dat bekeken? De politie ging uit vanaf 2018. Maar de rechtbank zegt, ja, dat is eigenlijk pas vele jaren later dat het kan worden bewezen. En ook heeft hij zich na zijn vrijlating meteen laten behandelen. En deskundigen zeggen ook, ja, het heeft eigenlijk weinig zin om deze man nog terug de gevangenis in te sturen. Vandaar dus dat de rechtbank tot dit oordeel komt.
18: Ja, hij kreeg 1,5 jaar cel, maar er werd 4 jaar geëist. Waarom zo'n verschil?
20: Ja, dat is wel een groot verschil. De OM heeft hoog ingezet in deze zaak. Het is ook even de vraag of ze beroep gaan aantekenen. Dat kunnen ze binnen 2 weken nog doen. Maar ja, er blijft dus inderdaad maar een kleiner deel van over. Maar dat komt dus ja, door die hoeveelheid kinderporno, door die pleegperiode. Ja, ja. En ook omdat ze zeggen eigenlijk van ja, hij heeft geen pedofiele stoornis. Hij heeft wel een autismestoornis, dus dan is hij ook voor een deel verminderd toerekeningsvatbaar. Dus dat is ook een reden waarom die straf lager uitvalt. Ja.
18: En heeft H. zelf al iets gezegd over deze uitspraak? Was hij erbij vanmiddag?
20: Nee, was er niet bij. Ook zijn advocaat niet. Ik denk wel dat hij tevreden is, want hij wil dit hoofdstuk afsluiten. Hij wil eigenlijk een nieuwe carrière beginnen. We kennen hem natuurlijk als bassist van de Heideroosjes. Nou ja, de band heeft alle banden met hem verbroken. Hij zegt nu van, ik wil iets met mijn handen gaan doen. Ik wil op mezelf. Wat dat precies is, dat hield hij toch een beetje geheimzinnig in het midden. Dus dat weten we niet. Maar ja, voor hem is eigenlijk deze uitspraak, denk ik wel, een goede uitkomst. Hij kan verder met zijn leven.
18: Dankjewel voor de toelichting. L1-verslaggever Frank Monen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Over 1,5 week zijn nieuwe deelstaatsverkiezingen, dan in Berlijn en het Oost-Duitse Mecklenburg-Vorpommern. De strijd om de winst is alleen maar spannender geworden, zegt correspondent Gien Balduk.
1: Daar kan de AfD ook de grootste worden. Maar andere partijen lijken ook nog kans te hebben op de grootste. Ja, de AfD op hun beurt hoopt natuurlijk dat hun aanhangers gemobiliseerd worden door de uitslag in Sachsen-Anhalt. En aan de andere kant juist de andere partijen hopen op de mobilisatie van een grote anti-AfD-stem.
18: Merz noemde de AfD in de Bondsdag een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie. Dat staat volgens de bondskanselier eigenlijk gelijk aan etnische zuivering. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden.
21: Je hebt nu vierkante blokjes en dat waren eerst gewoon langwerpige vierkantjes. En daardoor kan je minder zien, zoals bijvoorbeeld het huiswerk. Dan moet je eerst echt veel stappen doen om dat vervolgens te kunnen zien. Of je lokaal moet je ook eerst aanklikken en te kunnen zien. En dat is nogal irritant.
18: In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen aan de app. Ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het is bijna 6:08. Dit is het weer. Vanavond minder buien en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Maar dan blijft het droog bij 20 graden.
17: Mandy van der Plas, hoe is het op de weg?
22: Het is nog steeds druk. Het drukste moment van de spits is inmiddels wel geweest. Maar er staan nog steeds veel lange files. Met name in het midden en het zuiden van het land. Maar ook in de Randstad is het druk. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. De rechte rijstrook is daarom dicht en de vertraging is hier ruim 30 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 6 kilometer in totaal, dit kost je ruim 30 minuten. Ook op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd bij Oud-Beijerland. 2 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ruim 20 minuten. En verder nog veel langzaam rijdend verkeer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat file bij Zaltbommel en de vertraging is hier bijna 3 kwartier.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Dit is de dag. Janne van der Linden.
17: Goedenavond. De vakbonden legden vandaag het openbaar vervoer stil. Het is dus niet voor niks druk op de weg. Omdat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid.
23: Nou, we vinden precies hetzelfde als de CNV. We hebben een ultimatum. Daarin zeggen we allebei dat de bezuinigingen van tafel moeten. En dat doen we omdat dat namelijk heel veel mensen in dit land raakt.
17: Maar het aantal arbeidsongeschikten in ons land kruipt inmiddels richting de miljoen. De bonden willen absoluut niet met het kabinet aan tafel voordat die bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Maar staat ons systeem van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, de WIA, niet zo onder druk dat de bonden en het kabinet daar juist wel met elkaar over tafel moeten?
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
17: Om tafel moest dat zijn natuurlijk. Ik ga het bespreken met hoogleraar Economie en Bestuur aan de Vrije Universiteit Raymond Grades. Met Tweede Kamerlid voor het CDA Alice van Ark. En met bestuurder bij vakbonds CNV Jan-Pieter Daams. Hartelijk welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn.
24: Dank.
17: Meneer Daams, ik begreep u moest met de taxi hier naar de studio in Hilversum. Nog steeds zo blij met die staking?
24: Ja. Ik was er in dit geval zelf ook de dupe van. Ik doe normaal heel veel met de trein. Ik ben een fervent gebruiker van het openbaar vervoer. En dat kon vandaag niet. Daar waren wij natuurlijk zelf de oorzaak van. Dus ik heb de taxi hier naartoe genomen. Alles voor het goede doel. En morgen weer gewoon de trein in. Maar de staking vandaag was uitermate succesvol. Want het hele land heeft wel plat gelegen. En we hebben een heel duidelijk signaal afgegeven.
17: Ik reed vanochtend naar mijn werk. Ik had eigenlijk nergens last van. Nog steeds geslaagd wat u betreft. Had het niet beter op een dinsdag of donderdag gekund als we er nog meer last van hadden gehad?
24: Ik denk dat mensen zich heel goed voorbereid hebben op de staking. We hadden hem ook heel tijdig aangekondigd. Dus ik denk dat heel veel mensen erin geslaagd zijn om toch op een andere manier of naar hun werk te komen. Of vanuit huis hebben gewerkt voor diegene die dat, voor wie dat mogelijk was. Dus misschien, je zou kunnen concluderen, het was minder geslaagd omdat er geen ellenlange files stonden. Ik denk eigenlijk dat het heel erg geslaagd was omdat we een heel duidelijk signaal hebben afgegeven. Het hele land, het hele OV stond vandaag stil. En eigenlijk is het ook fijn dat mensen op tijd daar een mouw aan hebben kunnen passen en dat de overlast daarmee ook beperkt is gebleven. Want het doel is niet om mensen overlast te bezorgen, maar vooral om het signaal naar het kabinet af te geven.
17: Mevrouw van Ark, de vakbonden zeggen dat uw partij, het CDA als kabinetspartij, eigenlijk een van de schuldigen is voor deze staking. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, we hebben natuurlijk een coalitieakkoord met elkaar gemaakt. En daar staat ook een maatregel in waar de vakbonden niet blij mee zijn. Dat hebben ze vanaf het begin af aangegeven. Het kabinet heeft veel gesprekken gevoerd met vakbonden. Heeft natuurlijk ook gezegd, we willen heel graag met de vakbonden om tafel. Om te kijken of we tot een ander alternatief kunnen komen. Nou, we hopen dat ook de vakbonden nu zo snel mogelijk aan tafel kunnen komen.
4: Ja, we pakken in deze uitzending de VIA er even uit. De kritiek op die uitkering is breed gedragen. Steeds meer mensen doen er een beroep op. De wachtlijsten voor de keuringen zijn lang. En de berekening daarvan is zo ingewikkeld dat tienduizenden uitkeringen mogelijk verkeerd berekend zijn. Bleek vandaag ook weer. Meneer Grades, even bij de basis beginnen. Een VIA-uitkering krijg je als je langdurig arbeidsongeschikt bent.
5: Nee, dat gaat over een IVA-uitkering. Dus
4: kijk, ga ik alweer de mist in.
5: De WGA is voor de mensen die nog een kans hebben om hun werk te laten hervatten. Dat is, nou. En de IVA is voor de mensen die langdurig en blijvend, staat er in de wet, arbeidsongeschikt zijn.
4: Ja. Klinkt eindeloos ingewikkeld. Meneer Daams, als u aan het staken bent vandaag, weten alle stakers dan precies hoe dat zit met de IVA en de WIA en de WW?
24: Nee, dat is het eerlijke antwoord. Dat hoeft ook helemaal niet, want wat mensen heel goed weten is dat de bezuinigingen die nu op tafel liggen terechtkomen bij de meest kwetsbare werken in ons land. En dat is voor hen heel helder, dat de manier waarop tot nu door het kabinet bezuinigd wordt absoluut niet solidair is. En ook dat het niet nodig is. Want de discussie gaat heel erg over de betaalbaarheid van de WIA en van de sociale zekerheid. Zullen we het ongetwijfeld zo meteen ook nog over gaan hebben. Maar de bezuinigingen zijn niet nodig. Want de potten met premie die mensen zelf hebben ingelegd over de jaren heen zitten overvol. Dus er is helemaal geen reden om te bezuinigen. En dat is voor mensen uitermate helder. En daarom zijn ze ook zo boos.
4: Ja, meneer Grades, toch nog even voor de duidelijkheid. Voor de mensen die het nog steeds niet snappen. Je wordt gekeurd voor de WIA als je 2 jaar niet hebt kunnen werken.

0: overvol. Dus er is helemaal geen reden om te bezuinigen. En dat is voor mensen uitermate helder. En daarom zijn ze ook zo boos.
1: Ja, meneer Grades, toch nog even voor de duidelijkheid, voor de mensen die het nog steeds niet snappen. Je wordt gekeurd voor de WIA als je 2 jaar niet hebt kunnen werken.
2: Ja, als je 2 jaar ziek bent geweest. Inderdaad, dat klopt inderdaad. Overigens, wat belangrijk is, dat 40% van de IVA is. Sorry, 40% van de WIA is de IVA. En mensen die in de IVA zitten, werken dus niet. En de ramingen zijn zodanig dat die miljoen waar u het over heeft, dat daar tenminste 200.000 mensen bij zullen komen. Dat het ook vaak om jongeren gaat. Dus wat we ook zien, dat met name in de IVA heel veel jongeren instromen. En dat zijn mensen die langdurig niet aan het arbeidsproces deelnemen. En dat is denk ik echt een enorme zorg die ook de vakbeweging zich, ja, ze daar rekenschap van zou moeten geven. Omdat het heel belangrijk is dat we in de vergrijzende samenleving waar we op dit moment in zitten, steeds minder jongeren, steeds minder zeg maar, aanbod op de arbeidsmarkt, dat we natuurlijk wel de mensen die daar potentieel voor in aanmerking komen, voor die arbeidsmarkt weten te behouden.
1: Ja, er speelt dus van alles, hè, rond die WIA. We gaan even terug in de tijd, want er speelt al langer het een en ander.
3: Als men de statistieken van arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim, drop-outs en daaraan gerelateerde werkeloosheid in ons land bestudeert,
1: ja, u hoorde,
3: moet men erkennen dat ons land ziek is.
1: U hoorde oud-premier Ruud Lubbers in de jaren 90, die zei, dit land is ziek. En ja, hij heeft zelfs aangekondigd dat bij 1 miljoen arbeidsongeschikten dat hij op zou stappen. Alice van Aark, vindt u dat we nu ook zo ongeveer op zo'n punt zitten met 860.000 mensen in de WIA?
4: We staan op dit moment op een punt waar we zien dat we ontzettend veel mensen die WIA instromen en er ook niet meer uitkomen. En ik denk ook dat het stelsel zoals we nu hebben niet meer houdbaar is. We moeten echt goed kijken hoe we die uitvoering gaan verbeteren. Maak me er echt grote zorgen over. En wat de heer Grades ook zegt, en ik denk dat het een terecht punt is waar we aandacht voor moeten hebben, dat er op dit moment zoveel jonge mensen, en dat gaat vooral om jonge vrouwen, die WIA instromen. En wat we zien is dat we echt een maatschappelijk probleem hebben. We zien dat de druk blijkbaar op vrouwen enorm hoog is. We verwachten heel veel van mensen, van gezinnen bijvoorbeeld. En we zien dat daardoor die vrouwen de WIA instromen. En ik denk dat dat echt een heel zorgelijk probleem is. Maatschappelijk probleem zal ik wel zeggen. Wat we heel snel moeten aanpakken.
1: Ja, want meneer Grades, het aantal mensen dat jaarlijks in de WIA terechtkomt, neemt ook toe.
2: Zeker. In 2006 was het ongeveer 20.000. Vandaag de dag is het 70.000 per jaar. Dus dat is een meer dan verdrievoudiging. Nou, kun je ook nog kijken naar het aantal verzekerden, maar ook dan heb je nog een verdubbeling. Maar ik ben het met mevrouw Van Aark eens, met name rondom die jongeren, jonge vrouwen, daar zie je zelfs nog meer dan een verdubbeling. Daar zie je 250% dat erbij komt. En dat is echt heel zorgelijk. Dat deel ik met haar.
1: Ja, want hoe is die toename dan alleen te verklaren met jonge vrouwen die uitvallen?
2: Nee hoor, het is denk ik, bij de jongeren is zowel de mannen als de vrouwen, is die stijging is traceerbaar. Alleen wat wel zo is, dat ja, de stijging bij de vrouwen is wel groter en hoger dan bij de mannen. Dus daar zit onmiskenbaar een extra probleem.
1: Ja, meneer Daams, er zitten dus ontzettend veel mensen in de WIA. Het worden er ook steeds meer. Het kabinet wil daar iets aan doen. Vindt u dat er überhaupt iets moet gebeuren aan die WIA-uitkering?
0: Ja, ik denk dat er in de WIA echt wel zaken zijn die kunnen verbeteren. Ik deel overigens ook de zorg als het gaat over de instroom in de WIA. Die zien wij ook toenemen. Daar valt veel te doen en de uitval, met name onder jongeren en ook onder de doelgroep jonge vrouwen, is ook iets wat ons zorgen baart. We hebben daar overigens nog helemaal niet goed de vinger achter wat daar precies de oorzaak van is. Want dat gaat ook over onder welke omstandigheden werken mensen. Hoe kunnen ze de balans vinden tussen zorg, werk, privé en alle taken die op hun bord liggen. Dat zijn allemaal oorzaken die daaraan aan bijdragen. Dus zeker kunnen er dingen verbeteren in de WIA. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om daarbij 2 dingen te zeggen. 1, laten we dat wel in de goede volgorde doen. We zitten hier vandaag, hè, omdat er bezuinigingen op tafel liggen en het kabinet wil bezuinigen op de WIA. Daarvan zeggen wij, die bezuinigingen moeten van tafel. Want een gesprek over verbeteringen in de WIA en ook de zorgen die terecht zijn...

0: over de instroom. Dat kunnen we pas echt voeren als dat niet moet met het mes op de keel van een ingeboekte bezuiniging die al vast moet staan aan de voorkant. Sterker nog, je zou in onderdelen van de WIA ook echt moeten investeren om ervoor te zorgen dat er minder mensen instromen en meer mensen uitstromen.
1: Dus u zegt er moet geld bij in plaats van geld af?
0: Nou, dat kan de uitkomst zijn van een gesprek met het kabinet. Alleen het kabinet legt nu aan de voorkant neer, de uitkomst van het gesprek moet zijn dat er nog steeds 4 miljard bezuinigd wordt.
1: En dat is geen gesprek. Uw kabinet wil, het kabinet waar uw partij deel van uitmaakt, wil bezuinigen, maar volgens het CNV moet er geld bij.
2: Nou, ik snap best dat CNV dat zegt. Wij zeggen ook, ga ook bijvoorbeeld kijken naar preventie. Dat kost natuurlijk aan de andere kant ook geld. En ik denk ook dat we een aantal maatregelen zien waarvan we zien dat die heel duur zijn. Bijvoorbeeld, mensen moeten nu een jaar lang, die mensen die in de WIA instroom moeten zeker een jaar wachten totdat ze zeker weten wat hun uitkering is. Daarbij krijgen ze op dit moment vast een voorschot. Dat kan ook veel te hoog zijn. Dus je ziet eigenlijk, we hebben best wel wat labmiddelen, wat pleisters die we aan het plakken zijn. Nou, ik hoop ook dat als we die pleisters eraf kunnen trekken, dat we ook een aantal dingen heel eenvoudig kunnen bezuinigen. En ook preventie is echt zo'n probleem waarvan ik vind dat ook werkgevers veel meer aan moeten doen. Ook werkgevers die zeggen ook tegen mij van ja, we vinden eigenlijk ook wel dat we daar meer aan moeten doen. We weten alleen niet zo goed wat. Als het gaat bijvoorbeeld om mentale klachten, zie je dat werkgevers dat lastig vinden. Hoe voorkom je nou dat mensen in een burn-out belanden? Nou, ik ben zelf ook manager geweest, dus ik zie zelf ook wel dat dat best wel heel erg lastig is. Maar ik denk wel dat we werkgevers daar een klein zetje bij moeten geven, dat meer op de agenda moeten zetten en echt veel meer aan de voorkant zorgen dat mensen überhaupt die WIA niet instromen.
1: Meneer Daams, heeft u daar ideeën over hoe je voorkomt dat mensen überhaupt in die WIA terechtkomen?
0: Ja, ik ben het heel erg met mevrouw van Ark eens dat we veel meer moeten investeren.
1: Jullie zijn het tot met elkaar eens, jullie kunnen wel met elkaar om tafel.
0: Ja, dat zou je zeggen. Daarvoor moeten randvoorwaarden dan wel ingelost zijn dat die bezuinigingen van tafel zijn. Maar als iemand het CNV ook kent als een hele constructieve club, dan is het mevrouw van Ark. En die weet ook dat wij niets liever doen dan om tafel gaan om de reële problemen die er zijn in het stelsel ook op te lossen. Daar hebben we ook allerlei ideeën over. Preventie is daar uitermate belangrijk. En ik herken ook het beeld dat ook voor werkgevers het niet altijd makkelijk is om die preventie goed vorm te geven. Daar kunnen we nog heel veel in doen met elkaar. Ja. Het andere wat echt moet gebeuren is ook om veel meer werk te maken van mensen die nog wel kunnen werken en die in de WIA zitten of die nog deels kunnen werken, om daarvoor te zorgen dat er ook werkplekken zijn en werkgevers die hen aan het werk helpen en ook zorgen dat die duurzaam aan het werk kunnen blijven. En ook daar is echt nog een hele grote slag te maken.
1: Ja, mevrouw van Ark, ik hoor dat jullie het ontzettend met elkaar eens zijn. Wat vindt u daar eigenlijk van, dat de vakbonden nu dus niet aan tafel komen?
2: Ik vind dat ingewikkeld, omdat ik zie dat we een maatschappelijk probleem hebben. En ik zie dat die WIA-instroom alleen maar hoger wordt. Dus ik vind het ingewikkeld dat we nu de problemen die wij zien niet op kunnen lossen. En ik wil dat sociale partners dat samen doen. Dus ik wil echt dat we dat zo snel mogelijk met elkaar gaan oplossen. En ik denk dat we daar vakbonden heel hard voor nodig hebben.
1: Waarom is het dan zo ingewikkeld, ook vanuit het kabinet blijkbaar, om de vakbonden aan tafel te krijgen?
2: Nou, ik denk dat het voor vakbonden, maar dan ga ik het zelf even invullen. Ik denk dat voor vakbonden het heel belangrijk is dat ze weten wat kunnen we verwachten. Wat is het bod? Ik denk dat we straks ook Prinsjesdag moeten afwachten. Ik hoop dat dat straks ook voldoende zal zijn voor de vakbond om wel dat gesprek aan te gaan. Omdat we gewoon een urgent probleem hebben wat we niet zonder vakbonden en werkgevers kunnen oplossen.
1: Ja, meneer Grades, ik hoor hier het CNV en het CDA elkaar echt al de hand schudden over preventie bijvoorbeeld. Gelooft u daar ook in dat dat een oplossing kan zijn?
3: Ja, zeker, dat moet gebeuren. Van de andere kant zou ik echt wel naar het kern van het probleem willen gaan, die u overigens ook heeft in uw vooraankondiging heeft. En dat heeft te maken met het tekort aan verzekeringsartsen. Een gigantisch tekort aan verzekeringsartsen. Die wachtlijsten die lopen op naar 200.000, lopen die volgens het UWV. En dat heeft ermee te maken dat het duurzaamheidscriterium, dat is wat ingewikkeld, maar in de IVA niet meer uitvoerbaar is. En ja, dat is volgens mij de kern van het probleem. En in het coalitieakkoord is dat wel als zodanig benoemd. En ik denk dat daar ook echt het gesprek over zou moeten gaan. Want dat is wel de kern waar we nu voor staan.
1: Ja, want mevrouw van Ark, u had het daar net over, hè, over die keuringen en dat het lang duurt en dat mensen dan soms ook een te hoge uitkering krijgen. Klinkt mooi om daar iets aan te willen doen. Maar ja, wat dan precies, zolang dat tekort aan keuringsartsen nog zo hoog blijft?
2: Nou, een van de dingen die wij zien is, mensen die komen eerst bij een bedrijfsarts terecht. Als ze lang nog bij hun werkgever in dienst zijn, krijgen ze hun bedrijfsarts te zien. Wat we zien is dat als zij eenmaal overgeheveld worden naar het UWV, die hen beoordeelt voor de WIA, dan gaat op dit moment iemand anders, dat is de verzekeringsarts, gaat hun dossier beoordelen. Die gaat dat helemaal opnieuw doen. Dat kan dus heel lang duren, terwijl eigenlijk die bedrijfsarts net 2 jaar lang iemand gevolgd heeft. Ja, wij vinden het eigenlijk onbegrijpelijk dat die verzekeringsarts niet samen beter werkt met die bedrijfsarts. Bedrijfsarts ziet iemand 2 jaar lang en verzekeringsarts gaat het opnieuw doen. Nou, dat kan niet waar zijn. Verzekeringsarts doet er ook soms 1 of 2 mensen per dag. Terwijl een bedrijfsarts dat ook veel beter al inzichtelijk heeft. Dus ik denk dat een van de oplossingen is dat we gaan zorgen. Hoe kunnen we nou zorgen dat die bedrijfsarts veel beter gaat samenwerken met de verzekeringsarts. Zodat een verzekeringsarts dat niet het hele dossier opnieuw gaat doen.
3: Ja, daar zou ik wel een opmerking over willen maken. Graden, kijk, dat klinkt prachtig. Ik zou overigens ook terug willen gaan naar meneer Lubbers. En de hervorming die het begin van deze eeuw heeft plaatsgevonden, waar overigens een prima SER-advies aan de grondslag lag. En waar de prikkels wel goed staan. Kijk, verzekeringsartsen hebben natuurlijk een andere belang, een andere prikkel, zoals u wilt, dan de bedrijfsarts. Dus nou, op zich is het prima om daar naar te kijken hoe je die dossiers kunt overdragen. Maar het is wel van belang om die verantwoordelijkheden, om die goed te scheiden. En ja, daar moet denk ik ook goed naar gekeken worden.
1: Ja, meneer Daams van CNV, u zegt wij gaan niet aan tafel zolang die bezuinigingen in de boeken staan.
4: Klopt.
1: Tegelijkertijd, het kabinet zegt er is geld nodig voor defensie bijvoorbeeld. Is het voor u pertinent onmogelijk dat ook mensen met een uitkering daar iets aan bijdragen?
0: Dat is niet pertinent onmogelijk, maar dat kan niet het uitgangspunt van een gesprek zijn. En dat is onze belangrijkste boodschap. Wat er nu gebeurt, is dat er aan de voorkant miljarden wordt ingeboekt op de meest kwetsbare mensen. Arbeidsongeschiktheid, ziekte, daar kies je niet voor. Dat overkomt je, dat kan ons allemaal gebeuren. Daar wordt op bezuinigd. En als uiteindelijk er een gesprek komt, en nogmaals, dan moeten dus eerst de bezuinigingen van tafel. Dan kunnen we een serieus gesprek voeren over verbetering in het stelsel. Als het resultaat daarvan is dat er minder mensen instromen in de WIA en dat er meer mensen weer aan het werk komen, dan vinden wij dat als CNV ook heel goed. En dan kan dat ook op enig moment een bezuiniging opleveren.
1: Dus u zegt, dat is ik wil niet om tafel zolang die bezuinigingen op tafel liggen, maar als u daadwerkelijk om tafel gaat, dan zou de uitkomst best een bezuiniging kunnen zijn.
0: Maar niet als startpunt.
1: Mevrouw
0: echt van
1: Ark?
0: Belang. En volgens mij, ik denk ook dat ik de andere gasten daar dat ook hoor zeggen. Het gaat uiteindelijk wel over de inhoud. Er liggen issues op tafel, die hebben we met elkaar op te lossen. Maar mijn wedervraag zou zijn, hoe gaat deze bezuiniging die nu op tafel ligt, bijvoorbeeld het issue van het tekort aan verzekeringsartsen oplossen? Want het enige wat die bezuiniging nu doet, is mensen in onzekerheid zetten en ze raken in hun portemonnee. En dat is absoluut niet de manier om die problemen die er zijn in de WIA nu op te lossen.
1: Ja, ben ik nog even benieuwd naar de reactie van mevrouw Van Ark hierop.
2: Nou, ik heb er ook wat eerder wat over gezegd. Ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn erover. Die bezuinigingen aan zich gaan het probleem wat we hebben, het grote probleem met de WIA-instroom, niet oplossen. Dus wat er moet gebeuren is echt een gesprek daarover. Hoe gaan we deze problemen oplossen? Want ik denk dat we echt iets moeten doen aan die grote instroom van de WIA, het tekort aan verzekeringsartsen en een betere samenwerking bijvoorbeeld tussen die bedrijfsarts en die verzekeringsarts.
1: Bedankt voor dit gesprek. Jan-Pieter Daan van het CNV, Tweede Kamerlid Alice van Ark van het CDA en hoogleraar Economie en Bestuur Raymond Grades. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen langs de lijn en omstreken met live verslag van de Champions League. Feyenoord tegen Barcelona.
5: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO. Geloof, hoop en liefde.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
4: Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
14: Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij. Daar is maar 55 miljard van gebruikt. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Noren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kregen minutenlang applaus. De politie heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt verborgen wapens gevonden. Dat gebeurde tijdens de zoektocht naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week in het Gelderse dorp. De wapens lagen niet op het terrein van de basisschool zelf. En 6 activisten die in april bij Utrecht de snelweg A12 blokkeerden, zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ook krijgen ze een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook werden hulpdiensten gehinderd.
15: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. Het drukste moment van de spits ligt alweer even achter ons, maar er staan nog steeds veel en lange files. Vooral in het midden en het zuiden van het land, maar ook in de Randstad is het druk. Er staat nu bijvoorbeeld een lange file op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, en dat komt door een ongeluk bij Oud-Beijerland. 2 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ruim 20 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn ook zo'n 20 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dit komt door wegwerkzaamheden daar. En op de N233 van Veenendaal naar Kesteren rijdt het ook langzaam. Bij Kesteren is de vertraging ruim 30 minuten.
16: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
17: Dinsdag tussen 12 en 4.
18: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
19: Natuurlijk, de troonrede.
20: Leden van de Staten-Generaal.
19: En de overhandiging van het koffertje.
21: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
22: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
23: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
24: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
16: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
17: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
25: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
26: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: NPO Radio 1. EO NOS.
7: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
8: Goedenavond, we zijn er 2,5 uur eerder dan gebruikelijk. En dat doen we natuurlijk niet zomaar, want Feyenoord trapt zijn Champions League seizoen af in Camp Nou tegen FC Barcelona. Arman Afsaroglu daar in Barcelona. Het is een nat Camp Nou.
28: Heel nat en voor de tweede keer in de geschiedenis gaat Feyenoord een officiële wedstrijd spelen in dit stadion. Het grootste van Europa. 5 november 1974 was de eerste keer, toen verloren met 3-0. Door drie goals van Charles Rechac. En nu de tweede keer Feyenoord tegen het sterrenensemble van Barcelona. Dat maar één doel heeft dit seizoen. En dat is de Champions League winnen.
8: Gaan we natuurlijk uitgebreid verslag van doen. Ook hier in de studio waar Hedwiges Maduro meekijkt als analist.
29: Zo nog Eredivisie voetbal. 6:45 trapt FC Twente af tegen Telstar. Jan-Vincent van Zuiden.
30: Ja, ook hier nat in Enschede. Een stevige bui zojuist. 10 minuten voor de aftrap. Dat betekent dat het veld lekker nat is. En dat er een snelle wedstrijd verwacht wordt tussen de nummer 8 FC Twente en de nummer 13 Telstar. Afgelopen weekend allebei 2-2 gespeeld. Maar met name die twee doelpunten van Ronald Koeman junior. Die twee penalties, die gingen de wereld.
8: Een fijne avond voetbal. We zijn er tot 11 uur.
29: Ja, Arman Afsaroglu, het grootste stadion in wording natuurlijk. Ja, officieel is het misschien al, maar qua zitplaatsen volgens mij nog niet allemaal in gebruik. Feyenoord zal zijn ogen hebben uitgekeken daar, neem ik aan, deze dagen.
28: Ja, het is natuurlijk voor elke voetballer een jongensdroom om hier te mogen spelen. Dus ook voor de elf van Feyenoord die dat zo dadelijk gaan doen. Je hebt gelijk, het is nog zeker niet voltooid. Camp Nou wordt gerenoveerd en grondig ook. Nog net niet tot de grond dan afgebroken, maar het scheelde niet veel. En er moet een gigantisch dak ook nog opkomen. Het duurt allemaal nog een paar jaar voor het klaar is. Maar dat dak nodig is, dat snappen we wel. Want het heeft hier verschrikkelijk hard geregend de afgelopen 40, 50 minuten. Iedereen is zeik en zeik nat geworden. En veel mensen proberen nog een plekje te vinden om zich te beschermen tegen het water. Nou, het lijkt allemaal wat op te drogen. En dus komen er wat meer mensen gelukkig binnen. Want het was wel heel stil, zo vlak voor de aftrap. Ik zie heel veel fans van Feyenoord. Echt een paar duizend zitten in het uitvak dat gigantisch is in Camp Nou. Het stadion dat nu zo'n 66.000 mensen kan herbergen. Dat moeten er straks, als het klaar is, 105.000 zijn. Feyenoord gaat het doen met Hadji Moussa vandaag. Hij is weer aangenomen nadat hij uit de selectie werd gehouden afgelopen weekend tegen NEC door die transferperikelen. Maar ja, zoals dat gaat, transferwindow sloot, hij bleef. En dan moet hij even zijn excuses aanbieden en mag hij gewoon weer meedoen. Hij staat in de basis bij Feyenoord. Dat wel met een versterkte verdediging gaat spelen vandaag. Drie centrale verdedigers. Watanabe, Sint-Juste en Marmol. Die uit de jeugd van Barcelona komt. Daardoor is linksback Gavi Lopez vandaag. En dat allemaal omdat Feyenoord speelt tegen misschien wel de beste club in Europa op dit moment. Fantastisch begonnen aan het seizoen. 4 wedstrijden gespeeld, allemaal gewonnen. 17 goals gemaakt, slechts 2 tegen. Vol met spelers. Barcelona die wereldkampioen zijn geworden. Die aan de aftrap stonden van de WK-finale. En het is zo goed als de sterkste opstelling van Barcelona. Dus met op het middenveld Olmo, Rodri en Pedri. En voorin Rafinha. Adeyemi. Hij is nieuw en natuurlijk de grote superster. Misschien wel de toekomstige winnaar van de Ballon d'Or, Lamine Yamal. Op deze hele natte dag in Barcelona. Het was geen zon, zee en strand vandaag. Het is Nederlands weer in Barcelona. En er zitten heel veel Nederlanders. Niet alleen in dat uitvak, maar ook op alle andere vakken in het stadion. En die gaan kijken of Feyenoord het onmogelijke kan doen. Want onmogelijk, dat is het toch eigenlijk wel. Om hier een resultaat te halen tegen een ijzersterk Barcelona. We gaan zo beginnen over een minuut of zeven.
4: Hedwiges, ja, is het inderdaad een mission impossible voor Feyenoord om hier in Camp Nou wat te halen?
5: Ja, denk het wel. Nee, maar Barcelona is echt ook in bloedvorm. De meeste sterspelers die spelen. Maar ja, ja, ik denk dat Barcelona gewoon een maatje te groot is. Ja.
4: Ja, het was wel grappig gisteren bij de persconferentie. Het woord Feyenoord viel helemaal niet toen Hansi Flick en Yamal achter de tafel zaten.
5: Ja, maar het is ook nog geen schande. Hè? Dus je speelt nu misschien wel tegen de beste ploeg in vorm. Momenteel. En je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je een goed indruk maakt. En dat het niet een slagpartij gaat worden.
4: Het zijn van Bronckhorst ook. Hè? We moeten zorgen dat we in ieder geval onszelf zo goed mogelijk representeren. Maar hoe doe je dat?
5: Ja, door je eigen spel een beetje te blijven spelen. En Barcelona verdedigt bijvoorbeeld met een hele hoge lijn. Hè? Zet een hoge druk. En elke ploeg krijgt ook wel kansen tegen Barcelona. Ze scoren vaak ook tegen Barcelona 1 of 2 keer. Alleen zelf scoren ze er 5 of 6. Dus dat is het probleem.
9: Maar als je als Feyenoord al eentje scoort, dan ga je sowieso met opgeheven hoofd eruit, denk ik.
5: Ja, ook dat. Dus ik denk als coach moet je gewoon kijken naar een aantal momenten in de wedstrijd die je kan gebruiken in de toekomst. En dit is dan echt de top van de top. En je moet ook genieten gewoon als speler af en toe. Hè? Want je speelt niet altijd tegen Barcelona. Sommige spelers gaan misschien wel de stap maken. Maar je moet ook genieten van zulke wedstrijden vooral.
4: Ja. Wat zegt het dat Barcelona hier toch met zijn sterkste elftal aan de start verschijnt?
5: Dat het ook nog het begin van het seizoen is. Dat iedereen nog redelijk fris is. Dat je ook gewoon zo snel mogelijk automatisme wilt kweken. En dat doe je niet door heel veel te wisselen. Dit is het begin van het seizoen. En Barcelona wil ook gewoon direct op gang komen. Ja. Heel weinig wisselingen.
4: Of zegt het ook wel iets over de ambities? Want ja, dat is natuurlijk wel waar wel naar gehunkerd wordt daar ook in Barcelona.
5: Ook dat, hè?
4: Die Champions League winnen.
5: Ook dat. En misschien is die focus daar iets te groot op. Want je vergeet bijna dat ze gewoon de afgelopen paar jaar kampioen zijn geworden. En dat wordt een beetje vergeten, lijkt het wel. En ze halen net telkens de halve finale in de Champions League. Worden uitgeschakeld. Wel door goed spel telkens. Maar het is het net niet. En daardoor wordt de focus wel heel erg groot. En de druk eigenlijk ook wel. Die leggen ze hun zelf op.

0: Daft Punk en Pharrell Williams met Get Lucky. Nou, dat is wel toepasselijk voor Feyenoord.
1: Get Lucky, succes Feyenoord in Camp Nou. Arman Afsaroglu.
2: Ja, waar het net droog was en nu toch weer heel hard is gaan regenen. Oh. En dan kijk ik om me heen en dan zie je al die mensen in die poncho's met... Die zie je dan naar boven rennen en beschutting proberen te zoeken. Want het is echt ongelooflijk nat. Het is Camp Nou waar we dus zijn. Dat ja, illustere magische stadion wat dus in verbouwing is. Er zijn ja, ongeveer denk ik zo'n 25.000 mensen. Maar 25.000 tot 30.000 mensen op deze wedstrijd afgekomen. Er is dus plek voor 66.000 aanwezigen. Maar die zijn er lang niet allemaal. Dat heeft te maken met het aanvangstijdstip. Het is vroeg 6:15 in Spanje. De weersomstandigheden. Dat helpt allemaal ook niet mee. Misschien ook wel een beetje het affiche. Want zoals we Lamine Yamal gisteren hoorden toen hij gevraagd werd over Feyenoord. Wat weet je daarvan? Zijn antwoord was, nou Frenkie de Jong vertelde me dat het rivaal is van Ajax. Dat is hoe ver hij kwam. Ja, dat zegt natuurlijk niet heel veel over Feyenoord en hoe zij worden gezien in Barcelona. Maar hopelijk worden ze ook een beetje onderschat door Barcelona. En kunnen zij daardoor verrassen? Ik zal de elf van Barça even noemen. Van Feyenoord moet ik zeggen. Ernst is de doelman. Achterin spelen Reed, Watanabe, Sint-Justin, Marmol en Gavi Lopez. Middenveld met Van Houten, Zegiel en Valente. En voorin dan Hach Moussa en Nacho Ferri. Valente zal een beetje links voorin, links op het middenveld gaan voetballen. Terwijl ik echt ongelooflijk te doen heb met al die mensen. Die proberen droog te blijven. Die proberen nog even onder dat kleine stukje dak te kruipen wat er is. Maar je hebt genoeg plek om te manoeuvreren. Omdat er dus niet heel veel mensen zijn. Er zijn nog steeds veel mensen, maar het is niet uitverkocht, dat bedoel ik. En dus kan je daar even gaan staan om ervoor te zorgen dat je niet heel nat wordt. Dat geldt overigens niet voor de Feyenoorders in het uitvak. Want die hebben geen beschutting. Maar die hebben dat er graag voor over om hun ploeg te zien. In Camp Nou. Zegiel staat klaar in de middenstip om af te gaan trappen. En dan gaan we zo dadelijk beginnen. Nog heel even kijken naar die laatste keer dat Feyenoord hier speelde op 5 november 1974. Alleen al vanwege de coaches. Barcelona Feyenoord 3-0 toen. Feyenoord gecoacht door Wiel Curver. Barcelona door Rinus Michels. Bij Feyenoord speelde onder meer Eddie Treitel, Wim Jansen, Willem van Hanegem. Bij Barcelona Cruijff, Neeskens, Reschak. Dat zijn namen uit het verleden. Dit zijn namen van het nu en we zijn begonnen. In Camp Nou, Feyenoord is begonnen aan zijn Champions League campagne tegen de zwaarst mogelijke tegenstander. En dat is natuurlijk FC Barcelona. Balbezit ook voor de Spanjaarden. Wat een ongelofelijke wolkbreuk boven Camp Nou. Nou, Barcelona speelt de bal rond. Ik zit hier op de perstribune. Twee rijen, de achterste rijen zijn droog. Onder mij worden er ook ongelooflijk veel mensen zeiknat. En valt het stadion nog net niet uit elkaar. Tijdelijke stellages overal, hijskranen overal. Het is een grote bouwplaats en in die bouwplaats wordt wel gewoon gevoetbald. In eerste instantie door Barcelona. Er zijn ook geen enkele schermen in het stadion. Je ziet eigenlijk niet in welke minuut je zit, wat de stand is. Barcelona is een tijdje uitgeweken geweest naar de Montjuïc waar ze speelden in het Olympisch Stadion. Maar ze wilden heel graag heel snel terug hier naartoe. Want dit is hun thuis. En daar spelen ze nu. Met in balbezit nu Christensen. Die staat centraal achterin. Toch wel 5 wijzigingen bij Barcelona ten opzichte van de zege op Valencia afgelopen weekend. 5-0 in Mestalla. Want Hansi Flick roleert toch wel een beetje. Hij laat zijn grote sterren wel staan. Maar je ziet toch een aantal namen die niet heel veel hebben gespeeld. Zoals Jules Koundé, de Franse rechtsback. Die de voorkeur krijgt boven een jonge rechtsback. Die het heel goed doet uit de eigen jeugd. Xavi, Espart, Anthony Gordon. Nieuw aanwind zit ook op de bank. En daardoor krijgt Adeyemi een kans voorin bij Barcelona. Feyenoord moet direct in de verdediging. En moet nu een hoekschop zien te verdedigen. De eerste corner van de wedstrijd is dus voor Barcelona aan de linkerkant. Die komt voor het doel. Kan worden weggewerkt door Feyenoord. En Zegiel trapt hem naar voren naar Hach Moussa. Hach Moussa mag gaan lopen. Net voor de middenlijn. Nu over de middenlijn op de helft van Barcelona. En dan zijn ze heel snel terug. Het is heel agressief druk zetten wat Barcelona doet. Dan hebben ze de bal ook heel snel weer terug. Zoals nu heeft Feyenoord iets te veel spelers naar mijn smaak voor de bal staan. Hopelijk wordt dat ze hier niet fataal. Maar dat gaat allemaal goed. Omdat Valente de bal goed weet te onderscheppen. Ach, die fans nog steeds op een kluitje onder het dak. Het dak dat er eigenlijk nog niet is. Het dak dat iedereen straks moet beschermen. Maar wel het dak van die oude bouw. Dit stadion uit 1957. Waar je nog wel net onder kan schuilen. Dat als je binnenkomt op je vak. Dan is er nog een klein afdakje waar je onder kan gaan zitten. En dat is wat de Feyenoorders doen. Nou ja, het doet een beetje denken aan de Kuip eigenlijk. Want daar ben je ook niet beschut tegen de wereldstoppen.
1: Ik wou net zeggen, Arman, die Rotterdammers moeten er toch... Dit moet toch een soort puntje voor de Rotterdammers zijn? Die kunnen hier wel mee omgaan.
2: Nee, ze zijn het wel gewend, maar ik heb het gevoel dat die Feyenoord-fans het ook allemaal niet zo erg vinden. Ik denk wel dat die Barcelona-fans dit niet zo gewend zijn. Want het is de afgelopen 2 maanden hier eigenlijk kurk en kurk droog geweest in de zomer. Maar nu dus regenval. Kan het vertellen dat Barcelona aan de bal is in de derde minuut bij een 0-0 stand. In deze eerste wedstrijd in de Champions League tussen Barcelona en Feyenoord. 0-0 dus met nu Lamine Yamal aan de rechterkant in balbezit. Oh, Rafinha schitterend meegenomen. Kans voor Barcelona. Oh, Rafinha 1-0. En zo heeft het 2 minuten en 50 seconden geduurd. En staat Barcelona 1-0 voor dankzij een goal van Rafinha. Het is echt een schitterende goal. Zo eerlijk moet je ook wel zijn. Yamal, Rafinha die vervolgens met 1 simpele kap ervoor zorgt dat zijn 2 tegenstanders vliegend over dat natte veld zogewin naar de hoekvlag glijden. En dan staat hij opeens oog in oog met doelman Ernst van Feyenoord. En is het ook direct raak. En heeft Feyenoord dus heel weinig die 0-0 kunnen consolideren. Rafinha, de captain van Barça. Met de 1-0 in de stromende regen hier in Camp Nou.
0: Ja, Edwig is, dan kan je zeggen Feyenoord kan vrijuit spelen. Niks te verliezen. Maar als je na 3 minuten al achterkomt.
3: Ja, die is pijnlijk. Nee, maar je zit een beetje mee te denken. Je denkt ook van het regent zo hard. Misschien is het in het voordeel van Feyenoord. Maar je krijgt al binnen de eerste minuut krijg je alweer de indruk. Die Spanjaarden hebben daar ook geen last van. Dit is echt een geweldige goal, hoor. Oh. Crosspass op Lamine Yamal. Die geeft hem in 1 keer door op Rafinha.
0: Die kijk, die verdedigers glijden allemaal op die
3: en
0: man.
3: En twee verdedigers die glijden.
1: Synchroonslijden was dit.
3: Ja, met z'n tweeën glijden ze zo door en... Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar dit is echt wereldtop. Ja, en helaas gaat het nu snel. En je moet nu al gaan denken van, nou, Barça, alsjeblieft, neem het gas een beetje terug. Maar dat gevoel heb ik totaal niet bij dit team.
1: Nee, die gaan gewoon door.
3: Ze wonnen ook afgelopen weekend 5-0 van Valencia. En die verdedigen wel 5-3-2 helemaal terug. En dat maakt het helemaal niet uit, want het kon wel 10-0 worden.
0: Ja, kan nagaan. Dus nou ja, de toon is gezet, Arman. 1-0 voor Barcelona.
2: Ja, die beelden van die glijdende verdedigers. Het lijkt me alsof ze gewoon doorglijden. Weet je, doorglijden terug naar huis. Het is zo'n beeld dat, vrees ik, voor hen wel misschien wel viral kan gaan. Het zag er al een beetje pijnlijk uit wat daar gebeurde. 1 simpele beweging en je glijdt helemaal de andere kant op. Ja, Barcelona op 1-0. Met Rafinha nu, Adeyemi terug naar Rafinha aan de linkerkant van 16 meter. Rafinha krijgt die bal voor het doel. Ernst staat niet heel lekker gepositioneerd in zijn goal. Maar ziet dat zijn verdediger... Gavi Lopez, die bal over de achterlijn, tikt een tweede hoekschop voor Barça. Ja, we zijn natuurlijk niet verrast, want dit zijn de verhoudingen zoals ze liggen. Dit is echt een heel sterk team dat Barcelona dit seizoen heeft. De afgelopen 2 jaar de kampioen van Spanje. Maar de Champions League, daar wil het maar niet lukken. De laatste jaren, 2016, de laatste winst in de Champions League. Gio was erbij. Giovanni van Bronckhorst, de coach van Feyenoord nu. En de, ja, 10 jaar daarna slechts 2 keer de halve finale gehaald. En dus niet meer gewonnen dat toernooi. Hier is de hoekschop van Rafinha. Heel veel ruimte bij de tweede paal. Er komt een schot van Koundé. Dat wordt heel hard geschoten op het hoofd van een Feyenoorder. Dat doet pijn. Dat probeert Feyenoord te verdedigen. Gaat dat met horten en stoten. Is het uiteindelijk Zegiel die de rust bewaart. En dan de bal terugspeelt. En dan kan er gekeken worden hoe het is met die man die heel hard een bal op zijn hoofd krijgt. Volgens mij was het Gavi Lopez. En dan gaat de scheidsrechter, die komt uit Duitsland en luistert naar de naam Sven Jablonski ook even naar kijken. Want dat wil je natuurlijk niet. Dat iemand van zo dichtbij zo hard een schot op het achterhoofd krijgt zoals hem overkwam. Koundé is daar verantwoordelijk voor. Maar het lijkt allemaal wel te gaan. Feyenoord moet, dat is de opgave, de schade beperkt zien te houden in het natte Camp Nou. Met nu weer een fout van Feyenoord. En Barça zit ertussen. Koundé naar Yamal. Olmo gaat terug naar Yamal. Dat is de bedoeling, dat lukt niet. En dan kan Watanabe die bal over de zijlijn schieten. Is het een ingooi voor Barcelona? Is het iets minder hard gaan regenen nu in Camp Nou? Maar het is verraderlijk. Af en toe denk je het is klaar, het droogt op. Maar dan komt het opeens weer met de bakken uit de hemel. Maar die fans van Feyenoord die ik hier zie, 3000 man sterk, hebben het erg naar hun zin. Ondanks de achterstand. Want zo vaak gebeurt het niet dat hun ploeg hier speelt in Camp Nou. Tweede keer slechts dus in de geschiedenis. Balbezit voor Christensen. Achterin Koubarsi. Ook een basisspeler van de wereldkampioen Spanje. Koubarsi naar Koundé. Die twee kwamen elkaar tegen in de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. Ja, het zijn andere grootmachten. Barcelona en Feyenoord. 7 minuten op de klok. 1-0. De goal van Rafinha. Nu een fout van Olmo in de opbouw. Nou, kijken wat Feyenoord daarmee kan doen. In de middencirkel pikt Luciano Valente op. Valente speelt de bal dan naar de linkerkant. Naar Gavi Lopez. Dan is het randje daar buiten spel voor Nacho Ferri. die daar probeert te lopen op die bal. Maar die is te hard en is dus voor de doelman. Dat is een groot Spaans keeperstalent. Juan Garcia onder de lat bij Barcelona. Dat snel weer de bal in het spel heeft gebracht. Een van de nieuwe grote aankopen heeft de bal. Rodri. Frenkie de Jong is dus nog geblesseerd. Rodri is de man die eigenlijk op zijn plek speelt. De vraag is of Frenkie heel snel zijn plek weer kan terugveroveren in dit elftal. Want met Rodri is natuurlijk ook de man genoemd die de beste speler was op het afgelopen wereldkampioenschap voetbal. Barcelona heeft de bal achterin. Feyenoord loopt er vooral achteraan. Er zitten dus ook heel veel Feyenoorders in andere vakken in het stadion. Dat heeft Barcelona proberen te voorkomen. Om niet ervoor te zorgen dat er 20.000, 30.000 man van een tegenstander in het stadion zouden zitten. Dat is namelijk wel eens gebeurd in het verleden. Terwijl Ernst de bal ver naar voren schiet, maar wel in de voeten van Christensen. Maar het is wel grappig om te zien. Ik woon zelf in Rotterdam. Ik kom uit Rotterdam. Ik kan nog wel zien wie er van Feyenoord zijn en wie van Barcelona. Dus er zijn fans van Feyenoord. Die hebben dan een Barça-shirt aan en een Barça-sjaal gekocht. Maar ik zie gewoon aan hoe ze zich gedragen dat ze Feyenoord-fans zijn. Maar ze
0: ja, je zag
2: ze
0: allemaal hun handen voor hun ogen slaan.
2: Ja, nee, dat, nee, echt niet. Maar ja, het is gewoon houding en gedrag. En het is erg vermakelijk om dat te zien. Ze proberen hier incognito voor de dag te komen. Veel kaarten zijn ook geblokkeerd. Maar het is niet heel moeilijk om ze te onderscheiden. Jamal heeft de bal voor Barcelona. Jamal gaat lopen in het 16 meter gebied. Jamal is hem kwijt. Schot en schot in de handen van Ernst. Het schot van Dani Olmo. En zo wordt, is het eenrichtingsverkeer in de openingsfase. Heeft Barcelona 70% balbezit. En heeft Feyenoord nog heel weinig de bal in de ploeg gehad. Nu Koundé. Feyenoord komt de eigen helft voorlopig nog niet af. Feyenoord dat afgelopen weekend goed speelde in Nijmegen tegen NEC. Prima zegen, maar ja, Barcelona speelde dus ook heel goed. Op bezoek bij Valencia en Mestalla. Echt een indrukwekkende 0-5. Ik zei het al, 17 goals gemaakt al in La Liga. In de eerste 4 wedstrijden van het seizoen en slechts 2 tegen. En Barcelona is al de kampioen van de afgelopen 2 jaar. En lijkt het dit seizoen, als je kijkt naar de eerste weken van het seizoen, op vooruit te zijn gegaan. Dat is ook niet zo gek met de komst van Rodri in het elftal. Koundé is dus eigenlijk de tweede keuze rechtsback. Speelt nu wel Christensen. Die achterhoede is redelijk niet op elkaar ingespeeld eigenlijk. Want zo vaak spelen deze 4 niet samen van Barcelona. Maar zoveel hoeven ze ook nog niet te verdedigen. Adeyemi. Gekomen dus van Dortmund. Adeyemi, Pedri. Even op middenveld wordt de bal rondgespeeld door Barcelona. Olmo gaat naar rechts, naar Koundé. Koundé heeft heel veel ruimte, schiet. Maar schiet ook meters naast de goal. Van Tjark Ernst, die op zoek is naar een bal, heeft hij nog niet gevonden. En die ligt dan op zo'n pion, ergens in de buurt van die achterlijn. Hij was op zoek naar een ballenjongen, maar zo werkt het niet meer. Ook niet in de Champions League. Die ballen worden neergelegd op die pionnen. En daar mag een speler ze dan pakken als er een doeltrap genomen moet worden of een ingooi. Nog altijd heel veel ponchos, heel veel paraplu's te zien tussen de hijskranen in Camp Nou. Maar gelukkig is het niet meer die overstroming zoals in het begin van de wedstrijd. Terwijl Feyenoord de bal eindelijk eens heeft op de helft van Barcelona. Het heeft, ik heb geteld, 4 seconden geduurd. Ze zijn hem kwijt. De balverovering is van Rodri. Rodri is de spelverdeler. Die is de dirigent. Is de man die zorgt voor nog een extra impuls in het spel van Barcelona. Hij heeft de bal teruggespeeld naar Koundé. Koundé naar Christensen, zijn partner. De Deen ervaren. 30 jaar centraal achterin bij Barcelona. 11e minuut van de wedstrijd. De goal kwam heel vroeg, te vroeg. Al na 2 minuten van Rafinha, schitterende goal. Jamal bereikte Rafinha en die kapte 2 Feyenoorders kinderlijk eenvoudig uit. En schoot de bal vervolgens achter Ernst in de goal. En 1-0 is de stand ook nu nog steeds in Camp Nou. Waarbij Feyenoord vooral hoopt er zo lang mogelijk een wedstrijd van te kunnen maken. Want je wil hier niet afgaan. Natuurlijk wil je dat niet. Het zou ook geen schande zijn tegen zo'n elftal. Maar je wil in de wedstrijd blijven. Jamal gaat langs 1 man. Jamal probeert langs een tweede te gaan. Nee, probeert toch te openen naar de linkerkant. Daar duikt dan op João Cancelo, de linksback. Feyenoord heeft de bal, maar is hem ook snel weer kwijt. Jamal en Olmo. Olmo terug naar Jamal, dat is te moeilijk. En daar kan Charles van Houten dan tussen zitten namens Feyenoord. De Belg die werd opgepikt door Davy Rigaud deze zomer. Dat is een van de nieuwe spelers bij Feyenoord. Dat nu probeert iets meer aan voetballen te komen. Valente aan de linkerkant in balbezit aangespeeld. Valente heeft dan gelijk te maken met Rodri die hem schaduwt. Valente moet dus even terug. Valente speelt de bal naar Van Houten. Dan is hier Gavi Lopez. Lopez toch enigszins verrassend in de aanval. Als ik kijk naar de eerste minuten van de wedstrijd, staat hij toch ook veelvuldig als links buiten opgesteld in het elftal van Feyenoord. En als Barcelona dan aanvalt, dan moet hij wat verder terug en achter Jamal aan gaan lopen. Dat is dan maar de truc om Jamal iets meer af te stoppen. Maar ja, Jamal afstoppen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Terwijl ik toch zie dat het enigszins begint op te klaren, zeg ik heel voorzichtig. Het regent eigenlijk niet meer of amper. En misschien gaan we er ook wel een heel licht zonnetje tevoorschijn zien komen. En dat zou fijn zijn, vooral voor die fans. Ik schat dus zo'n 25.000 tot 30.000 aanwezigen vandaag in Camp Nou. Met balbezit voor Barcelona. Jamal, goede kaats. Leek daar te ontstaan via Pedri. Maar Rafinha wordt dan niet meer bereikt. Rafinha, de Braziliaan. Want het is Ernst die kan oppikken voor Feyenoord. Dat dan via de rechterkant Hajmoussa probeert tot een aanval te komen. Dat lukt in eerste instantie niet. In tweede instantie wordt daar dan een overtreding begaan. En krijgt Feyenoord of een vrije trap of een ingooi. Het krijgt in elk geval de bal in de 13e minuut. Hier in Barcelona in de Champions League. Barcelona-Feyenoord is 1-0 door een goal van Rafinha.
1: En er wordt meer gevoetbald vanavond. Zoals gezegd, Twente tegen Telstar. Mediterraanse omstandigheden. Jan Vincent, ik zag een regenboog, een klein avondzonnetje.
4: Ja, het zonnetje schijnt hier al in Enschede. Daar moeten ze in Barcelona wellicht nog heel even op wachten. Maar het staat nog 0-0, Twente tegen Telstar. Het is wel eenrichtingsverkeer. Twente veel sterker dan Telstar, heeft al een aantal kansen gehad. Met name Urias Setter was er een keer heel dichtbij. Maar Ronald Koeman junior redde goed. En ook Douda Weidman zag een schot vanuit kansrijke positie geblokkeerd worden. Zo krijgt Twente dus de kansen. In het eerste kwartier heeft het heel veel balbezit. En trekt Telstar zich vooral terug op de eigen helft. Dat is het beeld van het eerste kwartier hier in Enschede. Bij die tussenstand van 0-0.
0: Vanuit Kamp Nat zag Arman Afsaroglu dat de donkere wolken langzaam openbraken. Is het ook een beetje symbolisch voor Feyenoord, Arman?
2: Zat je daar al lang op te broeden, Edwin? Of
1: nee, hij kwam spontaan.
2: Hij kwam spontaan.
1: Deze man schudt ze zo uit zijn mouwen.
2: Ja, ik ken hem al langer dan vandaag. Het is 1-0 bij Barcelona, Feyenoord, 14e minuut. En Barcelona heeft de bal, want Barcelona wil altijd de bal hebben. Zoals ook nu in deze thuiswedstrijd in de Champions League. Cancelo wordt gezocht aan de linkerkant, maar niet bereikt. Dus gaat die bal over de achterlijn. Is het Ernst die even temporiseert voor Barcelona. En dan voor Feyenoord en dan de bal weer in speel gaat brengen. Een blik ook op die bank. Als je kijkt naar wat er op die bank zit bij Barcelona. Gavi, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Gerard Martin. Ook een groot talent. Is echt indrukwekkend. Ze hebben heel veel opties nog over Barcelona in wat een lang en slopend seizoen zal gaan worden. Dat het moet uitmonden dus in de eerste Champions League zegen sinds 2016. Toen Giovanni van Bronckhorst hier speelde samen met onder meer Messi en Ronaldinho. Gekozen natuurlijk destijds door Frank Rijkaard. Fantastisch mooie elftal was dat. Tweede Champions League zegen in de geschiedenis. Ze hebben er in totaal 5. Barcelona en Feyenoord heeft er 1. En dat was een prachtige natuurlijk in begin jaren 70, de eerste Nederlandse club die de Europa Cup 1 won. Dat was Feyenoord. En Feyenoord valt nu aan. Komt zelfs in de buurt van het 16 meter gebied van Barcelona. Dat hebben we nog niet heel vaak gezien. Nog 0 balcontacten zelfs in de 16 van Barça. Dat blijft zo, want Feyenoord moet even terug. Via ZGL is hier Hajmoussa. Nou, Hajmoussa kan nu Cancelo opzoeken. Is er langs. Hajmoussa schiet. Schot wordt geblokt, maar die aanval is nog niet helemaal voorbij. Nu wel, als Rafinha met wat hulp van ploeggenoten die bal in de ploeg kan houden. Eindelijk Feyenoord. In de 16e minuut voor het eerst. En nu misschien opnieuw als Valente probeert die bal daar te veroveren. En dat lukt. Goed werk van Ferry. Hier is Gavi Lopez. Die wil de bal terugspelen op Valente. Dat mislukt. Maar goed Feyenoord. Om nu gewoon eens te proberen zelf ook wat meer in het spel te komen. Dat vinden de fans mooi. En dat vinden wij ook mooi als voetbalvolgers uit Nederland. Want je hoopt natuurlijk ook dat Feyenoord meer kan in Camp Nou dan alleen maar verdedigen. Goede actie was dat. Van Anis Hajmoussa, niet spelend in Saudi-Arabië, in Jeddah, bij Al Ittihad. Daar regent het nooit, maar nu dus actief in Barcelona. Daar regent het soms wel. Maar hij zal toch ook wel blij zijn dat hij hier mag voetballen. Want dat is voor elke voetballer natuurlijk een grote wens, spelen in Camp Nou. Hij moet het alleen doen tegen een iets minder riante vergoeding dan als hij die transfer wel had gemaakt naar Saudi-Arabië. Een overtreding inmiddels geconstateerd door de Duitse scheidsrechter Jablonski. Gemaakt op Jamal. En dat is inderdaad een overtreding van Marmol. Die linksback speelde voor Feyenoord in Nijmegen tegen NEC. Maar is van huis uit meer een centrale verdediger. Zo is hij ook gehaald. En ja, hij speelt nu eigenlijk als derde van die drie centrale. En als Gavi Lopez in de aanval is, dan moet hij meer als linksback gaan opereren. Dat is hoe Feyenoord speelt in Camp Nou in de eerste 16 minuten. Bij die 1-0 stand door de goal dus na 3 minuten al gemaakt. Door Rafinha in de toen nog stromende regen. En dat was er ook verantwoordelijk voor dat die twee verdedigers van Feyenoord toen enorm aan het doorglijden waren. Gelukkig zijn ze inmiddels weer teruggegleden. En staan ze gewoon op een post achterin in de defensie van Feyenoord. Want de ploeg heeft ze nodig. Sint-Juste, die bijvoorbeeld een sterke wedstrijd speelde tegen NEC. Hij staat daar met Watanabe. En Marmol staat er dus ook bij die centrale verdedigers. Ik kan het vertellen omdat de bal bij Juan Garcia is. De doelman van Barcelona, hofleverancier van het Spaanse elftal. Heeft die rol een beetje overgenomen van Real Madrid. Dat het vroeger misschien meer was, maar Barcelona is dat nu. En heeft dus ook Rodri in de gelederen. En Rodri heeft de bal, steekt de middenlijn over. ZGL probeert hem te achtervolgen. Pedri met het geblondeerde haar inmiddels. En hier is Adeyemi. Adeyemi terug naar João Cancelo, de Portugees. Cancelo met de voorzet, daar is Olmo. Maar daar wordt ook goed verdedigd door Van Houten. Die ook vanuit zijn rol controlerend op het middenveld vaak die achterhoede komt helpen. Alle hulp is nodig bij Feyenoord in deze eerste wedstrijd in de Champions League. Er komen straks wat meer duels waar je wat meer kansen op voorhand hebt tegen ploegen als Como, Leipzig en Porto. Dat zijn ook geen misselijke tegenstanders, maar dat is natuurlijk geen Barcelona. Barcelona nu weer met Cancelo in het 16 meter gebied van Feyenoord. Cancelo naar Olmo, rand van de 16. Twee man van Feyenoord bij hem. Dani Olmo heel sterk aan de bal gebleven. Levert in bij Rodri, maar die laat de bal van zijn voet springen. En dan een sprint waarbij Nacho Ferri probeert Cubarsí eruit te lopen. Dat lukt dan niet. Cubarsí, 19 lentes jong. Nog maar, blijft heel rustig, wint dat duel van de nieuwe aanvalsleider van Feyenoord. En heeft de bal inmiddels ingeleverd. Het nieuws van 7 uur hebben we, dat heeft u inmiddels wellicht begrepen, uitgesteld voor het eind van deze eerste helft. De eerste wedstrijd in de Champions League dus van Feyenoord tegen Barcelona. Morgen is het de beurt aan PSV. Dat speelt in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk. Een vrije trap nu voor Barcelona na de overtreding. En dat is niet zijn eerste, zal ook niet zijn laatste zijn van Charles van Houten, de Belg. Je moet af en toe ook wel van dit soort overtredingen maken. Je moet ze natuurlijk niet zo door laten lopen. Een overtreding een meter of 10 over de middenlijn. In de as van het veld. Barcelona heeft de vrije trap genomen. De steekbal van Rafinha is voor Pedri. Maar die steekbal heeft wat vaart. Het veld is natuurlijk ook ontzettend nat. Ze voorspelden, we kregen gisteren allemaal weerswaarschuwing op onze telefoons. Die voorspelden een enorme regenval. En zelfs wat gevaar voor overstroming hier en daar. Het heeft hier in Barcelona de hele dag niet al te veel geregend. Tot dus zo'n uur voor de wedstrijd. Toen ging het even goed los. Nu is het alweer redelijk opgeklaard. En valt het dus allemaal wel mee. Maar het veld, dat is natuurlijk wel nat door die enorme hoosbuien in de korte tijd. De ingooi nu voor Feyenoord. Lopez gooit. En via een tussenstation is hier Valente. Maar Valente krijgt dan gelijk met twee tegenstanders te maken. Koundé en Christensen goed opgelost. Door de aanvoerder van Feyenoord. Valente draait open en bereikt ZGL. ZGL levert in bij Hadji Moussa. 20e minuut van de wedstrijd. 1-0 Barcelona. Hadji Moussa loopt door. Hadji Moussa loopt door. Gaat over een been. Wil een penalty. Krijgt hij niet. En ik zit hoog in het stadion. Maar ik denk dat de scheidsrechter gelijk heeft. Want hij was op volle snelheid. En hij gaat daar op zoek naar de strafschop. Hadji Moussa. En op het moment dat hij eigenlijk ziet dat zijn actie strandt, besluit hij te gaan liggen. En de scheidsrechter trapt daar niet in. De VAR heeft er naar gekeken en heeft ook niets gedaan. Maar dit is wel de tweede goede actie in de eerste 20 minuten van Anis Hadji Moussa. De speler om wie het heel veel is gegaan de afgelopen dagen. De speler die een paar keer te laat kwam. Die buiten de selectie werd gelaten voor die wedstrijd tegen NEC. Maar hier misschien toch wel zichzelf wil laten zien. Zichzelf wil bewijzen. En hij heeft nu tot twee keer toe toch al iets aardigs getoond. In Kamp Nou, hij is de enige Feyenoorder die nu in het 16 meter gebied is gekomen van Barcelona. In de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. 1-0 is het door de goal van Rafinha. Maar ik moet zeggen, los van dat moment heeft Barcelona nou ook weer niet overdreven veel kansen bij elkaar gevoetbald. En dat is dus ook een compliment waard voor Feyenoord. Dat redelijk de linies gesloten houdt en goed bij elkaar houdt. En voorlopig weinig kansen tegen heeft moeten weggeven. Dat is allemaal geen garantie, want ze kunnen heel snel bij je weglopen. Dat hebben ze dit seizoen dus al getoond in La Liga. Maar voorlopig doet Feyenoord het aardig. Halverwege de eerste helft. Want de 1-0 achterstand, dat is geen zaak om je voor te schamen. Terwijl ik nog eens kijk naar die actie van Hadji Moussa. Ja, hij ziet het been van Cubarsí, dat wordt uitgestoken. Maar hij valt eigenlijk al voor die contact voelt met het been. Hij had misschien nog net iets verder door moeten lopen. Dan was er wat meer contact geweest. Nu valt dat wel mee. Hier is een schot. Wat een schot. En wat een goal. Adeyemi. 2-0 voor Barcelona. Ja, dat is een weergaloze treffer. Dat is een schitterende goal. En daar kan je er nog niets aan doen. Daar moet je ook gewoon bewondering voor hebben. De nieuwe aanwinst gekomen van Dortmund. Karim Adeyemi vanaf de linkerkant snijdt hij naar binnen. Vanaf de rand van de 16 haalt hij met zoveel gevoel uit. En de fans op de tribunes die zwaaien ook met de polsen in, als teken van ongeloof. Wat een prachtige goal. En dit is de tweede tik dan voor Feyenoord na 21 minuten. De goal van Rafinha na 3 minuten zorgde voor de 1-0. En dit is de tweede goal van de wedstrijd. Die is dus van Adeyemi. Hij doet het helemaal zelf. Te weinig druk op de bal. En van net buiten de 16 ziet hij dat er ruimte is. Ziet hij dat de verdedigers iets te ver achteruit lopen. En geeft hij die bal een pegel. Hij valt niet helemaal in de kruising. Als ik er nog eens naar kijk vanuit de slow motion, dan denk ik, ja...
3: Kritiekpuntje.
1: Hij
2: had iets hoger gekund. Hij valt niet helemaal in de kruising, zo eerlijk moet je zijn. Maar het is wel een weergeloze goal. En een prachtige salto erachteraan van Adeyemi. 2-0 voor Barcelona.
1: Salto achterover. Ja, dan denk je het, Wiegers, van nou ja, zou het dan een klassieke beeld zijn geweest van een Feyenoord wat geïmponeerd is in de eerste minuten. Waarna ze het wat herstellen en dan krijg je dit om je oren.
3: Ja, nee, maar ik heb Barcelona zo vaak zien voetballen, ook dit seizoen weer. En je hebt dan inderdaad het idee van, oh, 20ste minuut, nou, we doen het aardig. Nou, nu staat 2-0. En dan kijk je op de klok en dan denk je van, hé, we moeten nog 25 minuten tot aan de rust. En dat was, zij hebben al twee keer gescoord, hè. Dus het moet niet zo in zo'n tempo door blijven gaan. Dat houdt in, dat stel je voor dat het zo door blijft gaan.
5: Dan loopt die teller alleen maar op.
3: Ja, het zou zomaar 3-0, 4-0 met de rust kunnen staan. Dat is natuurlijk niet goed, terwijl je wel het gevoel hebt van, nou, we doen aardig mee. Maar kijk, dit is gewoon wereldklasse weer nogmaals. En Barcelona heeft niet zoveel nodig. Een klein beetje ruimte draaien en ze schieten hem in de bovenhoek. Ja, wat kan je er tegen doen?
1: Ja, wat kan je er tegen doen?
2: Ja, schot nu van Zegiel trouwens. En dat is de gevaarlijkste kans voor Feyenoord tot nu toe na 23 minuten. Hij vangt die bal op de rand van de 16. Hij heeft eigenlijk geen tijd om er echt iets mee te doen. Moet in één keer uithalen met rechts. Doet dat echt wel aardig. In de hoek probeert hij die bal dan buiten bereik van Garcia weg te leggen. Het scheelt 10 centimeter ongeveer. Die scheert langs de paal. Dat was een aardig moment voor Givai Zegiel. Die dus in de buurt komt in elk geval van een doelpunt. Maar ja, in de buurt komen van, dat is allemaal net niet genoeg. Barcelona heeft al wel 2 goals gemaakt. 2 prachtige doelpunten van Rafinha en van Adeyemi. Heeft 3 keer op doel geschoten en 2 keer daarvan was het ook direct raak. En op schitterende wijze. Ja, Adeyemi die moet zijn plek nog echt zien te verdienen. Maar is ook echt een geweldige speler. We hebben hem in het verleden ook wel vaak gezien bij Dortmund. Prachtige speler en Barcelona zag het in hem zitten. En heeft hem dus gehaald. Hij moet daar concurreren met Anthony Gordon. Want ja, Jamal die speelt altijd. En Gordon en Adeyemi enigszins vergelijkbaar niveau. Andere kwaliteiten. Maar die gaan allebei wel hun minuten maken dit seizoen. 2-0 voor Barcelona dus in de 25e minuut in Camp Nou. Waar het gelukkig wel droog is. En waar Feyenoord in elk geval heeft geschoten op het doel. Nou ja, net naast het doel. Nog net niet op het doel, maar laat dat dan de volgende stap zijn. Terwijl Hans-Dieter Flick zich meldt langs de kant. Hij was de verrassende keus 2 jaar geleden om de coach te worden van Barcelona. Dat hij eerder op Bayern München had getraind. En het Duits nationale team, Juan Laporta. En hij had dezelfde zaakwaarnemer. En Laporta die dacht, die Flick, dat is wel een goeie voor dit team. En dat blijkt, want Flick heeft het voorlopig goed gedaan. Met 2 titels op rij. Lang assistent geweest, onder meer van Joachim Leu. Nu op eigen benen en deed het goed bij Bayern. Won naar de triple. En nu dus ook bij Barcelona dat aanval. Rafinha, Adeyemi. Die heeft te veel ruimte. Adeyemi in de 16 meter. Dan Zegiel, maar een schot van Cancelo. Gaat een paar meter naast. Het doel van Chuck Ernst. Dat is een doelman die een redding gunt. Want die heeft hij eigenlijk nog niet heel veel gemaakt. In de competitie nog niet. En in de Champions League ook nog niet. En er kwam een schot dat recht in zijn handen verdween. Dat was fijn. Maar verder is dit zo'n keeper waar Feyenoord echt veel potentie in zag. Hem gecontracteerd heeft. Maar het is er nog niet helemaal uitgekomen. En hij moet een paar goede ballen pakken. Want dan komt hij zelf ook wat meer in het vertrouwen. De kritiek neemt ook wat meer toe op hem. Er wordt gezegd, en daar zit wel een kern van waarheid in. Heel schot op doel. Ook in de competitie is er ongeveer een goal bij Ernst. Dus we hopen, zoals heel Feyenoord natuurlijk, dat hij er snel in komt. Hier kon hij natuurlijk allemaal weinig aan doen aan de goals van Barcelona. Van Rafinha en van Adeyemi. Maar hij zou... Je hebt van die teams die hier dan naar Camp Nou komen. Die worden dan belegerd. En dan heb je van die keepers die 6-7 goede ballen pakken. Zo'n wedstrijd heb je dan eigenlijk nodig. Als nieuwe keeper van Feyenoord. Maar dat zit er voorlopig nog niet in voor Chuck Ernst. Barcelona heeft de bal na 26 minuten. De 2-0 stand. Adeyemi en Rafinha. Als Barcelona de bal heeft teruggespeeld. Via Cubarsí naar Garcia. Cancelo dan. Bezig aan een nieuw tijdperk in Camp Nou. Want hij speelde hier al eerder. Ging toen weer naar Saudi-Arabië. Speelde bij Al-Hilal. Is nu terug. En er komt geel aan nu voor Van Houten. Die daar niet eens is met die bestraffing. En dat in woord en gebaar duidelijk maakt aan scheidsrechter Jablonski. Terwijl de fans van Barcelona proberen de ploeg nog wat hartstochtelijker te steunen. Het is en zal nooit het meest luidruchtige stadion van Europa worden. Daar staan de fans van Barça nou ook weer niet bepaald om bekend. Het zijn fans die natuurlijk heel erg meeleven met hun club natuurlijk. Maar het zijn niet de fans van Atletico Madrid bijvoorbeeld. Daar is het een kwestie van leven en dood. Zo is het hier bij Barcelona niet. Dat zie je ook aan het aantal toeschouwers bij deze wedstrijd. Dat zijn er dus ook weer niet overdreven veel voor een wedstrijd in de Champions League. Net onder de 30.000 als Barcelona aanvalt. Koundé aan de rechterkant. Maar die kan, terwijl zijn lichaam in de draai is, de bal niet in diezelfde draai meenemen. Ook omdat er een Feyenoorder daar nog met een lichaamsdeel, dat ik niet weet welk lichaamsdeel het was, maar een lichaamsdeel zat ertussen. En dus valt die bal over.

0: aanvalt. Koundé aan de rechterkant, maar die kan, terwijl zijn lichaam in de draai is, de bal niet in diezelfde draai meenemen. Ook omdat er een Feyenoorder daar nog met een lichaamsdeel, dat ik niet weet welk lichaamsdeel het was, maar een lichaamsdeel zat ertussen. En dus valt die bal over de achterlijn en komt er een nieuwe hoekschop aan voor Barcelona. Koundé mag daar blijven staan. Is een goede kopper. En komt dus ook mee naar voren. Alleen Cancelo blijft achter. Terwijl Flick op de bank tevreden toekijkt. Met een flesje water in zijn hand. Tevreden over deze wedstrijd tot nu toe. Met die 2-0 voorsprong. Rafinha op de rand van de 16 stond klaar. Dani Olmo. Het is een variant die weinig oplevert voor Barcelona. Want de bal gaat te ruim naast het doel van Ernst. 2-0 is het. Na 28 minuten. In Camp Nou. De goals van Rafinha en Adeyemi.
1: Kleine stap van Barcelona naar Enschede. Twente Telstar, Jan Vincent.
2: Ja, kleine stap inderdaad hoor. 0-0 bij Twente tegen Telstar. Ja, Twente had in het begin een aantal kansen. Maar daarna hebben ze wel heel veel balbezit. Maar kansen, homaar. Telstar probeert er af en toe wel uit te komen. Nu mislukt dat en ligt er heel veel ruimte voor FC Twente. Voor Uriasetter. Vanaf links naar binnen komen en schieten Uriasetter. Hij geeft hem voor richting Weghorst. Maar de bal net achter Weghorst gespeeld. Weghorst die 3 wedstrijden op rij heeft gescoord. Hij is wat dat betreft helemaal los in Enschede na een moeizame start. Maar nu wordt hij net niet gevonden. Dit was weer een kansje voor FC Twente. Maar het wachten is op doelpunten in Enschede bij Twente Telstar 0-0.
1: En we snel terug naar Barcelona. Arman.
0: 2-0 hier in Camp Nou. Terwijl we een klein zonnetje zien doorbreken. Die derde ring waar dus nog geen stoeltjes op zitten. Die voorzichtig. Die aan het genieten van een klein strookje zonlicht bij die 2-0 stand. Dus in het voordeel van Barcelona na 29 minuten. Er werd net een mededeling gedaan. En we zagen op de boarding een boodschap. Dat de Feyenoord fans verzocht werden om geen voorwerp op het veld te gooien. Nou, dat leek me een heel aardig verzoek. En ik hoop dat ze daar gehoor aan geven. Want je wil niet dat dat vaker gebeurt. Want dan heb je de poppen aan het dansen. Dit is een goede actie van Gavi Lopez. Die probeert Nacho Ferri te bereiken. Dat lukt nog bijna ook als daar Kubasi mis zit. Maar dan heeft hij nog altijd de rugdekking van Christensen. Ja, blijkbaar is er dus iets gegooid door die Feyenoord fans. Ik weet niet of jullie weten hoe dat oude Camp Nou eruit zag. Dat uitvak daar was echt in de nok van de nok van de derde ring. Hoger kon je niet zitten. Nou, ze zitten nu dus tijdelijk wat dichter op het veld, de uitfans. Want ja, die derde ring, ja, daar kan je niet zitten. Dus dan mag je daar ook niet heen. Ze zitten op de tweede ring. En ze hebben dus vanaf die plek blijkbaar toch iets gegooid richting het veld. Ik heb dat niet kunnen waarnemen vanaf mijn plek. Ik zit ook op die tweede ring op gelijke hoogte ongeveer met de fans van Feyenoord. Ik heb nog niet heel veel gekke dingen gezien. Maar blijkbaar moest er toch even iets worden omgeroepen. Balbezit voor Barcelona. Na een overtreding van Sint-Juste. Die vrije trap mag genomen worden. Meter of 5-6 over de middenlijn. En dan kan Barcelona weer in de aanval gaan. Het is wel aardig om de verschillen te zien. Tussen het oude en het tijdelijke Camp Nou. Ook voor wij als commentatoren bijvoorbeeld, ook wij zaten voorheen heel hoog achter een soort metalen pijlers. Waardoor je een soort gebrekkig zicht had op het veld. En nu zit je werkelijk geweldig. Ik denk niet dat we ooit in Camp Nou zo goed gaan zitten als nu. Perfect zicht op dit prachtige veld in dit iconische stadion. Wat natuurlijk door zoveel Nederlandse voetbalfans ooit is bezocht. Een rondleiding of een wedstrijd. Als je Camp Nou niet hebt gezien als voetballiefhebber, dan tel je eigenlijk niet mee. Feyenoord herovert de bal op de hoogte van de middenlijn en kan in de aanval. Hadj Moussa heeft hem gespeeld naar Reed aan de rechterkant. Reed moet even inhouden. Staat bij de rechterhoekvlag in de buurt. Kan de voorzet niet geven. Terug dus naar Hadj Moussa. Hadj Moussa dan naar Zegiel. Zegiel die zich toch ook hier weer prima staande houdt, doet geen gekke dingen. Hij kan natuurlijk niet het spel zo naar zich toe trekken als in de Eredivisie. Maar wat hij doet, wat hij kan doen, doet hij voorlopig goed. Terwijl Pedri dit ook goed doet. Met een simpele bal wordt Valente uitgespeeld. En is Barcelona in een paar passes het veld overgestoken. Proberen ze bij Feyenoord een overtreding te maken. Maar Rafinha kan niet van de bal gezet worden. Wel goede ingrepen hier van Sint-Juste. Maar dan worden de eerdere pogingen van de Feyenoorders om Rafinha ten val te brengen alsnog bestraft door de scheidsrechter. Ik denk Pedri, weet je wat, ik schiet die bal van 25 meter eens even in de goal. Maar dat mag niet. Want Jablonski, de scheidsrechter, die had daar nog niet voor gefloten. De vrije trap mag zo dadelijk genomen worden. Het is wel een terechte beslissing overigens van de scheidsrechter. Omdat Gavi Lopez daar inderdaad aan het shirt aan het hangen was. En een beetje aan het duwen en het trekken was. Daarom dus de vrije trap voor Barcelona. Ik vind die Lopez ook geen verkeerde keuze als linksback. Terwijl Jamal schiet en die zag ik er al in gaan zeg. Zo. Maar hij zelde net naast. Ja, wij zaten hier ongeveer in die lijn van dat schot. Kenmerkende actie van Jamal. Rechter punt 16 meter.

0: Pedri draait naar binnen toe en schiet die bal dan zo richting verre kruising. Maar nu gaat die bal er niet in. Geweldig geraakt. Geweldig geschoten door Jamal. Het scheelt ook weer een paar centimeters dat deze bal er niet in gaat. Maar dit was een nog mooiere goal geweest dan de eerste twee tot nu toe. Van Barcelona, van Rafinha dus en van Adeyemi. In de 33ste minuut is het 2-0. Heeft Feyenoord af en toe het gevoel dat het best wel leuk mee kan doen. Maar het levert op een verdwaald schot van Zegiel naast. En een aantal goede acties van Ajmusa nog niet heel veel op. En Barcelona heeft aan één kans gewoon genoeg. Heeft niet 8-9 kansen nodig om te scoren. De twee keer dat ze echt de mogelijkheid hebben gehad, hebben ze ook direct gescoord. En dat is natuurlijk de kwaliteit van zo'n topploeg als Barcelona. En Feyenoord probeert het weer. Hajmusa goed. Ferry voor de goal. Als die bal daar komt, had die kunnen schieten. Nacho Ferry. Hajmusa probeert hem snel te geven. Maar zijn tegenstander Cancelo zit daar nog net tussen met een voetje. Je ziet af en toe echt wel aardige dingen van Feyenoord. Ook in deze wedstrijd. Maar het is simpelweg niet genoeg om dat gigantische kwaliteitsverschil te compenseren. En het is voor Feyenoord natuurlijk ook zaak om gewoon te proberen ook die goede dingen uit deze wedstrijd te halen. Want dat je hier verliest, nou, dat gaat heel veel clubs overkomen. Maar je moet ook gewoon straks door in de Eredivisie. Straks andere wedstrijden gaan spelen in die Champions League. Dus ook proberen om je eigen spel te spelen. Proberen om de goede dingen te benadrukken. En ook proberen, want dat gaat ook nog een rol spelen, om niet met een te grote nederlaag straks van het veld te stappen. Hier in Camp Nou. 34ste minuut op de klok. Balbezit voor Rodri. Af en toe zie je ze bij Barcelona gewoon lekker rustig rondtikken. Het is tik-tik op het middenveld en dan hebben ze geen haast. En dan willen ze die bal gewoon voelen en proeven en lekker laten rondgaan. En dat is waar veel teams hier ook in terechtkomen. Een grote rondo, dat is ook een beetje Barcelona zoals het van huis uit is gegroeid. De laatste decennia natuurlijk. Maar onder Flick is het ook wel een tikje veranderd. Is er wat meer urgentie ingekomen, wat meer diepgang, wat meer gevoel nog richting de goal. Het is niet meer eindeloze passing dat je ziet. En daardoor is Barcelona in de laatste jaren nog wat gevaarlijker geworden dan ze eigenlijk al waren. Een vrije trap hebben ze snel genomen. Op het middenveld is er veel ruimte voor Christensen. Die daar als verdediger is even komen buurten. Die probeert te openen richting Jamal. Maar die bal valt in de voeten van Gabi Lopez. Die wil dan snel Ferry wegsturen. Maar dan wordt die bal onderschept door Kubasi. Kubasi gaat combineren. Rodri kijkt, waar kan die naartoe? Rodri die echt geen bal verkeerd speelt. Dat valt al vaker op als je hem ziet voetballen. Je kan ook een hele wedstrijd kijken naar Rodri en dan bewonderen wat hij doet. Het is geen Jamal. Het is geen speler waarvan je denkt, oh wat doet hij geweldige dingen. Het is meer zo dat hij alles goed doet. En daarom is hij ook een van de beste spelers op de wereld. Voormalig winnaar van speler van Manchester City. Van de gouden bal, een prijs die Jamal natuurlijk ook heel graag wil. En dit jaar misschien wel krijgt. De ingooi is voor Barcelona. Jamal heeft hem gegooid. Terug richting Pedri. Pedri heeft ook niet heel veel haast. Maar kijkt eens even rustig rond. En kijkt waar Jamal zich bevindt. Die is gevonden. Jamal en Marmolo. Jamal schitterend. Jamal met de combinatie met Olmo naar de grond. Geen penalty, zegt Jablonski. Daar was het even heel moeilijk voor die verdedigers in die linkerzone van Feyenoord om Jamal af te stoppen. Want hij deed hier weer wat schitterende subtiele dingen. En hij vraagt nu naar de scheidsrechter, waarom is dit geen penalty? Jablonski geeft aan dat hij al overleg heeft gehad met de VAR. En dat de VAR hem steunt in zijn beslissing. Prachtige actie van Jamal. Twee verdedigers, rugdekking, alles erop en eraan. Maar het is gewoon niet te doen om hem op deze manier af te stoppen. Dan is er licht contact. Houdt Lopez even zijn shirtje vast. Maar laat hij ook binnen een milliseconde die dat shirtje weer los van Jamal. En is het terecht geen penalty. Ja, dat is zo'n shirtje dat je straks graag zal willen als Feyenoord verdediger. En Gavi Lopez zal het misschien wel aan hem vragen. Hajmusa is er vandoor aan de rechterkant. Kan Christensen opzoeken. Hajmusa buitenom. Hajmusa! Kans, maar een redding van Garcia. Dat is dan een kans die erin moet. Maar Juan Garcia pakt hem de aanval nog niet voorbij. Want Ferry legt hem voor de goal. En dan is het nog bijna een eigen goal. Gaat hij via het bovenbeen van Christensen in de handen van die doelman. Weer aan Hajmusa. Nu met meer ruimte dan hij had vanaf de rechterkant. Maar hij komt niet langs Juan Garcia met zijn eerste redding van de wedstrijd. En direct een hele goede en belangrijke aan de andere kant Barcelona. Met Rodri. En dan is hier Cancelo. En die raakt de paal. Buitenkant van de paal geraakt door de linksback van Barcelona. João Cancelo en zo opeens een aantal kansen over en weer. En is het natuurlijk dood en dood zonde dat die kans voor Feyenoord niet wordt verzilverd. Reed probeert wel naar de bal te kijken. Maar het tuimelt er met beide ogen in die schijnbeweging van Cancelo. En is zijn tegenstander dus kwijt. En ziet tot zijn opluchting dat Cancelo de buitenkant van de paal raakt. Terwijl inderdaad Garcia die bal van Hadji Moussa goed pakt. En Christensen dan van geluk mag spreken dat die bal die voorzet van links via zijn bovenbeen, waar hij natuurlijk weinig controle over heeft, zo in de handen valt van Garcia. Twee mogelijkheden eigenlijk voor de prijs van één. Waar krijg je dat nog tegenwoordig? Voor Feyenoord in de 38e minuut. Bij die 2-0 stand. Die achterstand voor Feyenoord in Camp Nou. Barcelona dus aan de leiding. Barcelona dat in 1974 de enige eerdere ontmoeting in dit stadion met 3-0 won van Feyenoord. 0-0 werd het in de Kuip in datzelfde seizoen, terwijl het hier buitenspel is. Volgens mij voor de allereerste keer in de wedstrijd. Opmerkelijk. Na 38 minuten. De eerste keer buitenspel. Hij is voor Barcelona. Rafinha wordt teruggefloten. En zo krijgt Feyenoord een vrije trap. Die Feyenoord-fans die vermaken zich wel. Die hebben veelvuldig hun shirt uitgetrokken. En hebben dus zo gedoucht. Als ze de nodige shampoo of zeep hebben meegenomen tenminste. Want dan konden ze zichzelf echt lekker inzepen. Want het heeft flink geregend. Maar ze hebben geen lichaamsbedekking meer nodig blijkbaar. Het is overigens aangename temperaturen hoor in Barcelona. Gisteren was er graad 32. Vandaag wel wat afgekoeld. Maar nog altijd een graad 4,25 in dit deel van Spanje in Catalonië. Balbezit voor Rodri inmiddels op het middenveld in de middencirkel. Gaat breed. Rafinha. Rafinha kijkt om zich heen. Maar Feyenoord heeft iedereen wel goed staan in die achterhoede. En heeft de bal nu heroverd. Geen overtreding. Goed druk gezet. En Valente natuurlijk gelijk naar Hadji Moussa. Want wat speelde hij? Toch eigenlijk een goede eerste helft. Is nu langs Christensen. Hadji Moussa. Ferry niet bereikt. Wel Valente. Hadji Moussa speelt echt sterk in die eerste 40 minuten. Vrijwel alle dreiging bij Feyenoord komt van hem. En hij komt ook regelmatig zijn man voorbij. En dus zou je zeggen, nou dan is het toch fijn dat Feyenoord hem de rest van het seizoen wel binnenboord heeft gehouden. En lijkt hij met zijn hoofd wel gewoon bij voetballen te zijn. En dat is maar goed ook. Ja, wat kan je ook anders. Die transfermarkt is dicht. Het is niet dat hij nu nog ergens anders heen kan. Hij moet er het best van maken. En dan zou hij misschien wel in de winter toch wel weer een stap willen gaan zetten. Maar hij speelt goed. Dat moet gezegd. Ook in Camp Nou laat hij zich zien. Anis Hadji Moussa kreeg de grootste kans van de wedstrijd voor Feyenoord. Maar Garcia redde. En dus staat het 10 minuten. Tijd vliegt. Het is al meer 5 minuten voor rust in dit prachtige stadion. Nog altijd 2-0. In het voordeel van de thuisploeg. Barcelona, Feyenoord 2-0. Dus de goals van Rafinha en Adeyemi.
1: Ja, hoewel je dan wel met 2-0 achter staat, Tingus Maduro. Zal bij die spelers, bijvoorbeeld zijn Hans Moussa, toch ook in het hoofd een beetje spelen van ja, ik zal eens laten zien wat ik allemaal kan hier.
2: Ja, want hij speelt goed, hè. En hij komt vaak in de 1-tegen-1 duels. Omdat Feyenoord af en toe gewoon de bal afsnoept en razendsnel uitkomt. En dan zoeken ze Hadji Moussa heel snel op. En dat doet hij goed, hoor.
3: Ja, hij zal getergd zijn ook, hè, denk ik.
2: Ja, maar het is ook gewoon een goede voetballer en een hele individuele speler. Ja, en het gaat gewoon lekker door, heen en weer. En ik ben gewoon aan het genieten. Ook een beetje van Feyenoord als ze eruit kunnen komen, moet ik zeggen.
1: Ja, want daar liggen best wel ruimtes, hè. Jou welke man op de bank hoort staan voor Jamal, geloof ik.
0: Ja, maar ik weet niet of jullie dit zagen, maar mensen gaan nu ook staan op de bank en applaudisseren voor Jamal. Want wat een krankzinnige actie. Eerst zo'n bal achter het standbeen langs de man. Vervolgens nog een keer op een soort circusachtige wijze. Ook zijn tegens hadden gepoord. Daar kan je ook gewoon niets tegen doen. Terwijl Adeyemi wordt weggestuurd aan de linkerkant. Goeie steekbal is dit van Cancelo. Maar dat was de mooiste actie van de wedstrijd tot nu toe, naar mijn mening. Die bewegingen van Jamal, open doekje dus, van de fans in Camp Nou. Je zal toch maar fan van Barcelona zijn de laatste 20 jaar. Dan heb je eerst Messi gehad hier, die echt om de week onwaarschijnlijke dingen liet zien. Om de week, elke week, elke 3 dagen. En dan is die weg en dan komt daar opeens een andere snuiter, Jamal. En die gaat de komende 15 jaar waarschijnlijk hetzelfde doen zo ongeveer. Dan krijg je je seizoenkaart er toch wel uit, als je dit soort voetballers hier zo vaak ziet spelen. Oh, wat een schitterende actie. Ja, Van Houten wordt gepoord. Maar ja, het is allemaal niet geen schande dat het je overkomt tegen een Jamal in deze vorm. Want hij is goed. En hij was natuurlijk niet helemaal fit tijdens het WK. Daar ging hij geblesseerd naartoe. Nu is hij wel fit. En dat laat hij zien. Terwijl Jamal nu wordt gezocht door Dani Olmo. Maar niet wordt bereikt. Cegiel neemt over. Maar ja, ik vind dat Feyenoord echt wel goede dingen laat zien. Je kan zeggen dat is omdat ze ook wel wat ruimte krijgen tegen Barcelona. Maar goed, ze voetballen echt wel aardig. Een goal zou heel fijn zijn. Alleen Lopez naar Zegiel. We zitten in de 42e minuut. Barcelona staat 2-0 voor. Hadji Moussa is de beste man bij Feyenoord. En Hadji Moussa heeft nu ook de bal. En Cancelo heeft het af en toe best lastig met Anis Hadji Moussa. Nu doet hij de deur dicht. En blijft hij dicht. Nou, met wat moeite. Hij probeert hem nog op een kier te zetten. Hadji Moussa. Maar Cancelo sluit hem nog net op tijd. Daar komt hij nu niet langs zijn man. Anis Hadji Moussa. Natuurlijk ook actief op het WK. is ook de speler in deze selectie van Feyenoord met de meeste Champions League ervaring. Feyenoord was er vorig jaar niet bij op dit niveau. Het seizoen daarvoor natuurlijk wel. Speelde het een geweldige campagne waarin het won van Benfica, Bayern München, AC Milan. Om in de achtste finale uitgeschakeld te worden met een soort veredeld jeugdelftal. Want het had door blessures bijna geen team meer over in San Siro tegen Inter. Maar het haalde de achtste finales. Het was gewoon een hele goede jaargang in de Champions League. En laten we ook niet vergeten, Feyenoord heeft al best wel lang geen wedstrijd meer verloren. Niet in de competitie en ook niet in Europa. Dat kwam omdat ze ook sinds vorig jaar geen Europese wedstrijd meer hebben gespeeld. Maar toch, ze hebben sinds maart niet meer verloren in een officiële wedstrijd Feyenoord. Dat gaat nu misschien wel gebeuren. Maar goed, het is geen elftal dat heel makkelijk te verslaan is. Dat was al niet zo in de laatste maanden van het vorige seizoen. En dat heeft Van Bronckhorst met zijn assistent Sipke Hulshof er wel ingehouden. Terwijl Lopez, die ik ook een goede indruk vind maken aan die linkerkant, de bal verspeelt. En Barcelona neemt over. We gaan richting het eind van de eerste helft. De eerste helft die nat begon met heel veel water. En ook met een aantal vroege goals. We hielden ons hart vast na die vroege goal van Rafinha. Maar daarna heeft Feyenoord de schade relatief beperkt zien te houden. Heeft het zelf ook nog een kans gehad. En is het nog steeds een wedstrijd? En zou het zelfs kunnen dat Feyenoord misschien wat vaker nog in de buurt komt van het doel? Dit is wel vervelend, want Van Houten ligt op de grond. Ik denk dat hij daar een bal in zijn buik heeft gekregen. Want daar grijpt hij naar. Van Houten van heel dichtbij inderdaad. Christensen die wil die bal wegtrappen. En die valt vol in de buik van de Belg Charles van Houten. Hij hapt even naar adem. Kan gelukkig door. Dit is Marmol. Die kopt de bal in de handen van in de voeten van Dani Olmo. Die gelijk schiet van 20 meter. Diagonaal schot in de verre hoek. Maar het is een schuiver zonder al te veel kracht erachter. En dus opgeraapt deze bal door Chuck Ernst in de slotminuut van deze wedstrijd. Barcelona is de bal kwijt. Feyenoord kan oversteken. Gavi Lopez. Linkerkant van het veld. Natuurlijk, daar speelt hij. Lopez. Waar kan hij naartoe? Hij kan naar Marmol. Uit de jeugd van Barcelona. La Masia. Daar komt hij vandaan. Met wat omwegen nu bij Feyenoord. Maar hij is de bal nu kwijt. Daar links bij de hoekvlag. En hij is een verdediger. Dus moet hij als een haas terug. Om er niet voor te zorgen dat Feyenoord op slag van rust nog een derde tegengoal incasseert. Dat is echt een moment waar je dat niet wil in zo'n wedstrijd. Maar Barcelona lijkt ook niet heel veel haast meer te hebben. Temporiseert. Er zal geen extra tijd bijkomen, vermoed ik. En dus zijn we bezig aan de laatste seconde van de wedstrijd. Het spel heeft amper stilgelegen. Amper tot niet. Eigenlijk alleen na de festiviteiten van de goals van Rafinha en Adeyemi. En dus zullen dit de laatste balomwentelingen zijn in de eerste helft in Camp Nou. Waar Feyenoord goed partij heeft geboden in de eerste helft. Zie ik toch een bord. Er gaat toch iets bijkomen dan. 1 minuutje toch gevonden door de arbitrage. Toegevoegd aan deze eerste helft. En dus mag Barcelona nog één keer in de aanval met Dani Olmo. Jamal. Jamal aan de 16 meter. Jamal met 2 verdedigers altijd bij zich. Wil hij de bal binnen doorspelen op de doorgelopen Olmo. Maar was het buitenspel voor Jamal. Gaat de vlag omhoog van de assistent scheidsrechter aan de rechterzijde. En komt er dus een vrije trap aan voor Feyenoord in de eigen 16. En zal dat dan wel het laatste moment zijn van die eerste helft. Want die ene minuut extra die loopt dan al bijna op zijn eind. Nog 20 seconden resteren. De vrije trap genomen door Feyenoord. Met Sint-Just in balbezit. Heeft de bal gekregen van Javairo Rizzo. Sint-Just die durft. Die kapt daar in zijn eigen 16. Rafinha uit. Doet hij goed. Dan wil hij openen naar de linkerkant. Naar Lopez. Dat is geen beste bal. Er zit Koundé tussen. En komt hij toch nog een keer Barcelona met Jamal. Maar die wordt goed van de bal gezet. Uitstekend verdedigd daar door Watanabe. Samen met Marmol. Prima gedaan door de Feyenoord defensie. Die sowieso op dat ene moment na, waarbij er dus 2 van de 5 zo weggeleden en Rafinha zagen scoren, maar op dat moment na heel goed hebben gespeeld in de eerste helft. Nu nog volhouden en kijken of je na rust nog een keer in de buurt kan komen van een goal zoals Hajj Moussa vlak voor rust wel lukt. Het is rust in Camp Nou. Het is droog. Dat is goede nieuws. Het slechte nieuws is dat Feyenoord achter staat met 2-0. De goals van Rafinha en Adeyemi.
4: Genieten was het wel voor de fijnproevers. Was dat ook het geval in Enschede bij Twente Telstar, Jan Vincent?
5: Nou, dan moet je wel een echte fijnproever zijn hoor, want het is rust.
4: Het zit hem in de details, echt.
5: Het zit hem in de details, precies. Het is nog 0-0, er is nog niet gescoord, er zijn heel weinig kansen. Twente 5 schoten, Telstar 1, maar dat was ja een halve doelpoging uit een hoekschop. Maar Twente is duidelijk sterker in eigen stadion. Balbezit ook 70-30 in het voordeel van FC Twente. Maar ja, het gaat er dan wel om, wat doe je ermee met die balbezit? En Twente doet daar vooralsnog niet heel veel mee. Taha was wel heel dichtbij het doelpunt. Hij schoot op de palen in de rebound, kopte Weghorst over. Maar achteraf bleek dat het buitenspel was voor Taha, dus telde het allemaal niet. En we hebben nog wat afstandsschoten gezien van FC Twente, van Zerouki en Taha. Maar Allemaal niet richting of echt op het doel van Ronald Koeman junior. Die heeft dus maar één redding tot nu toe hoeven te verrichten van Uriasetter. Het valt een beetje tegen, moet ik zeggen, van FC Twente. En daardoor is die ruststand van 0-0 niet verrassend.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, en waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
5: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Trulies met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
18: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
19: NPO Radio 1.
1: Iets over 7:30, tijd voor het nieuws met Levi van Eck.
20: De Hardenbergerbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Eigenlijk zou de brug morgenavond opengaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Het UWV gaat 13.000 WIA-uitkeringen extra controleren. Jarenlang maakte de uitkeringsinstantie fouten bij het vaststellen van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Daardoor kregen tienduizenden mensen mogelijk niet het juiste bedrag. Mensen die te weinig ontvingen krijgen dat geld alsnog. Wie te veel kreeg, hoeft niets terug te betalen. De brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al een paar weken onder controle, maar nog altijd niet uit. De brand woedt op sommige plekken meters diep onder de grond. Normaal gesproken is de veengrond daar nat van zichzelf, maar door de droge zomer is het gaan smeulen. Soms zijn er nog vlammen te zien. En scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen ze informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen.
4: En hoe is het op de weg, Mandy van der Plas?
19: Gelukkig vrij rustig. Er staat wel een lange file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij de Meern en hier is nog maar één rijstrook open. De vertraging is in totaal zo'n 40 minuten, maar je kunt ook omrijden via Amsterdam. Dat doe je dan over de A2, de A9 en de A4.
21: NPO Radio 1.
22: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
23: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
22: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
21: NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.
24: Ster.
25: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
26: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
27: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
25: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
27: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
28: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
29: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
28: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
29: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
21: Langs de lijn en omsteken.
4: Het is rust bij de Champions League wedstrijd tussen Barcelona en Feyenoord. De stand 2-0. Dat geeft ons de gelegenheid, Hedwiges, om eens eventjes over die eerste helft te hebben. Ik zei al, het was eigenlijk voor de fijnproevers. Hè? Want zat je te genieten hier als je naar die eerste helft keek?
2: Jawel hoor. Ik heb heel veel mooie dingen gezien. Aan beide kanten moet ik zeggen. Een goede hartsmoesja. Aan Feyenoord kant. Hè? Veel in de 1-tegen-1 duels.
4: Dreigend, ja.
2: Ja, en vooral in de omschakeling. Hè? Dan is zijn bek is weg, Cancelo. Die is heel hoog. En dan komt hij in de 1-tegen-1 tegen Christensen. En daar is hij echt de baas over. Dus dat is een beetje de kansen die Feyenoord heeft. Maar aan de andere kant van Barcelona. Die scoren binnen 2 minuten door echt een wereldgoal van Rafinha. Crossbal op Lamine Yamal. Die geeft hem in 1 keer door op Rafinha. En die kap 2 spelers van Feyenoord uit. En schiet die bal erin.
4: Kolderieke scène, hè? Die 2 verdedigers van Feyenoord glijdend over het veld.
2: Ja, die gleden nog even wat door.
1: Dat zien we nog wel vaker terug.
2: Als hij nog even achterom had gekeken naar die spelers. Ja. Dat was het compleet geweest. Maar dat was een wereldgoal.
1: Maar hier is, kijk, zonder meer Barcelona. Meer kwaliteit sowieso. Maar wat zij achterin doen. Hè? Dus dat zij toch daar 1-op-1 gaan staan tegen zo'n hartsmoesa. Dat doen ze bewust. Ja. Want daar ligt schuilt ook risico in. Voor zoveel over risico bespreken in zo'n wedstrijd. Maar...
2: Ja, ze spelen ook echt enorm risicovol. Dus als je kijkt ook naar bijna elke wedstrijd. De tegenstander krijgt altijd wel een kans.
1: Ja.
2: Maar zij hebben zoveel vertrouwen in hun aanvallende power. Dat ook al scoort Feyenoord. Dan raken ze zij totaal niet in de war. Zij hebben meer het gevoel van, en dat hebben ze ook bewezen, al hebben we nog maar 5 minuten te gaan, kunnen wij nog 2 of 3 keer scoren. Dat heb ik ook wel dit seizoen gezien.
1: En hoe lekker is het als je dat gevoel in je team hebt?
2: Ja, dat is goud waard, want ze raken niet in paniek. Ja. Stel je voor, ze staan 0-0 en het is minuut 80. Dan hebben zij nog het gevoel, rustig jongens, wij kunnen nog drie keer scoren.
0: Geen paniek.
2: Geen paniek in de laatste 10 minuten.
0: Ja.
2: En dat is... Dat heeft Barcelona de afgelopen jaren al gehad. Zeker met Messi in die periode. Ja. Maar dat hebben ze nu weer, want ze scoren er zoveel.
4: Zullen we even kijken naar die 2-0 van Adeyemi? Dat is een waanzinnig schot. Maar, zei jij, die keeper van Feyenoord?
2: Ja, kijk, tuurlijk schiet hij hem in de bovenhoek. En ik had wel het gevoel, kan Ernst niet iets meer doen? Stond volgens mij ietsje voor zijn goal. En de bal valt, zeg maar, ja, middenhoog erin. En dan denk ik altijd van, ja, tuurlijk is het een goed schot, maar... Misschien had de keeper wat meer kunnen doen. Dat gevoel had ik wel een beetje.
4: Even de kritische kanttekening. Ja. En als we dan kijken naar Rodri. Was natuurlijk wel de grote man bij Barcelona. Want ja, ook de cijfers zeggen dat wel. Hij deed eigenlijk helemaal niks fout.
2: Nee, paasnauwkeurigheid 100%.
4: Ja.
2: Hij loopt bijna het meeste samen met Pedri en Valente in de eerste helft. Maar dat is echt een baas op het middenveld. En ik vind dat zo mooi om te zien. En ik let ook een beetje op hem, omdat ik zelf op die positie heb gespeeld.
4: Ja.
2: En dus hij loopt wel veel, maar hij loopt altijd goed. Zeg maar. Hij weet altijd wat hij moet doen. En
4: heel functioneel eigenlijk.
2: Heel functioneel. Hij neemt die bal aan en hij verplaatst het spel. Hij tikt die bal door wanneer het moet. Hij haalt die bal weer terug wanneer het moet. Ja, dat is ook natuurlijk ervaring die hij heeft.
4: Ja.
2: Maar dat hij dat continu elke wedstrijd zo kan doen, dat vind ik zo knap. Zeg maar. Want er moet er ook toch wel een moment zijn dat hij denkt van... Ah, ik wil ook even meedoen, weet je, met dit spel. Van balletje achter zijn standbeen. Busquets had dat wel af en toe. Die had wel echt de techniek achter een beetje bal. Ook wel panna's geven en zo. Maar Rodri is zo zakelijk.
1: Eigenlijk kan de rest dansen met die bal... doordat hij daar dat zakelijke bastion op dat middenveld is.
2: Ja, en dat doet hij echt... Echt als de beste. Misschien, hij is gewoon de beste op die positie, denk ik.
4: Nou hoorden we Armand al zeggen... Ja, Frenkie de Jong die moet nog gaan vrezen voor zijn plek straks... als hij weer terugkomt.
2: Ja, zeker. Zeker, want hij is de concurrent van Rodri. En ik denk dat Rodri niet uitgaat. Dus dan moet hij zich meer focussen op Pedri.
4: Mm.
2: Maar Pedri is ook geweldig. Dus ja, dat is ook natuurlijk wel dat je weet dat Barcelona... Er spelen alleen maar topspelers.
4: Ja.
2: Dus je hebt veel concurrentie.
1: En Barcelona zit nu niet in de kleedkamer tegen elkaar te zeggen... Jongens, hoezo nog maar 2-0?
2: Nee. Nee, nogmaals. Kijk, ik heb het gevoel van dat Feyenoord ook... Ze doen het ook wel goed hoor, Feyenoord.
1: Had 2-1 kunnen staan.
2: 2-1 kunnen staan, dat gevoel.
1: Moeten staan misschien wel.
2: En ik hoop niet dat we zo meteen over 45 minuten zeggen van... Ja, het is 4-0 geworden of 5-0 geworden.
4: Kan ook zomaar.
2: Zo'n gevoel. Dat kan zomaar. Ja, dus weet je, Barcelona is gewoon een geweldige ploeg. Give it to

0: Rainey en Bakermat sloegen de handen in één. I love life.
1: Ja, en dan is de brug naar Twente natuurlijk snel gemaakt, Jan-Vincent van Zuiden.
2: Een lekker zomers deuntje, stevig gebied. Nou, eens kijken wat FC Twente daarop kan in de tweede helft. En Telstar natuurlijk ook. Nu krijgt Nokvi Thorisson een gele kaart aan het begin van de tweede helft. Het staat nog 0-0. Thorisson, zult u zeggen, die kreeg afgelopen weekend toch rood. Ja, dat klopt, maar die rode kaart is geseponeerd. Wegens gebrek aan bewijs. En dus mag Thorisson gewoon spelen vanavond voor Telstar. Hij kreeg rood tegen Cambuur. Na 22 minuten uiteindelijk kwam Cambuur met 2-0 voor. Maar door die twee raken penalties van Ronald Koeman junior werd het toch nog 2-2. En nu dus een gele kaart voor Thorisson bij het begin van de tweede helft. Waar FC Twente in de eerste helft het betere van het spel had. De meeste kansen heeft gehad. Maar echt overtuigend, nee, dat was het ook niet. Van de ploeg van John van der Brom die het erg lastig heeft met dat compact verdedigende Telstar. Van bovenaf is het goed te zien. 5 spelers achterin, 4 daarvoor en dan alleen Thorisson voorin is een eentje. En die krijgt dan als ze in balbezit komen een beetje ondersteuning van Mendes en Brouwer. Dat is het spel van Telstar. Ze hopen op een punt. Dat zou een bonuspunt zijn. Zo zei trainer Henk Brugge, de trainer van Telstar, voorafgaand aan deze wedstrijd. We zijn weer onderweg in de tweede helft. Twente-Telstar 0-0.
0: En ook in Kamp Nou rolt de bal weer met ongewijzigde ploeg of niet, Amon?
3: Nee, Feyenoord heeft toch 1 keer gewijzigd. Daar is Oussama Targalin in het elftal gekomen. Basisspeler nog onlangs, maar nu zat hij op de bank. Hij is wel nu weer in het veld bij Feyenoord. Hij komt voor Gavi Lopez. Opvallende wissel, want Lopez speelde zeker niet onaardig in die eerste helft. En misschien wil Van Bronckhorst het dan toch tactisch wat anders gaan doen. Ik zit even te kijken of ik al kan zien of hij het ook anders neerzet. Sint-Juste, Watanabe nu centraal achterin. Marmol zegt de echte linksback nu. En Valente mag dan een beetje links in de voorhoede gaan rondlopen. Nog meer dan hij in de eerste helft deed. Want die plek werd toen wat meer opgevangen door Lopez in balbezit van Feyenoord. Dus het is meer een echte 4-3-3 geworden. Bij Feyenoord in de tweede helft. Dat vond Van Bronckhorst dus blijkbaar nodig. Ik weet niet of Lopez last had van enig fysiek ongemak. Maar daar leek het niet op. Ik heb ook slecht nieuws voor de fans. Want het is toch weer gaan regenen. Dat lichte zonnetje dat er was. Dat is weer verdwenen achter de wolken. En het ziet er weer heel donker uit. Boven Camp Nou. Balbezit voor Barcelona. Dat is wel ongewijzigd. Met Cancelo en dan Adeyemi. Dan komt er een vliegende tackle van Targalin. Die ontwijkt hij. Maar dan is hij de bal ook kwijt. En is hier Hajj Moussa voor Feyenoord aan de rechterkant. Hajj Moussa. Targalin net buiten het 16 meter. Weer terug naar Hajj Moussa. Die krijgt dan te maken met Pedri. Hajj Moussa komt daar niet langs. Wil terug. Maar tikt die bal niet goed terug op Targalin. En speelt hem zo in de voeten van Adeyemi. Toch weer Hajj Moussa die hem herovert. Dan is het even een fase dat beide ploegen de bal een aantal keer snel kwijtraken aan elkaar. Maar wie houdt hem dan langer in de ploeg? Het is Barcelona dat via Pedri een ingooi versiert. Terwijl er nogmaals wordt omgeroepen aan met name de fans van Feyenoord. Want de boodschappen zijn in het Nederlands. Om niets op het veld te gooien. Want zo staat hier op de videoboarding, de LED-verlichting, vlak boven de eerste ring. Als u voorwerpen gooit, kan dat leiden tot sancties en uitzetting uit het stadion. Nou, dat is een niet mis te verstaande boodschap. Dat zullen die fans ongetwijfeld ook hebben gelezen en hebben gehoord. In deze eerste Champions League wedstrijd van Feyenoord deze jaargang. Het speelde dus in totaal 8 in deze league fase. 6 voor de jaarwisseling en 2 in januari. En dan moet je dus bij de beste 24 zitten. Wil je een vervolg hebben in dit toernooi? Dat wordt een flink karwei voor Feyenoord. Dat een aantal zware tegenstanders heeft geloot. Het is ook geen echte horrorloting. Maar er zitten weinig makkies bij voor Feyenoord. Dat wel 1 keer naar Noorwegen moet. Naar Stavanger. Naar Viking. Dat is dan een voorhand wedstrijd waarvan je denkt. Nou, daar heb je dan wat meer kans dan tegen Barcelona. Maar ja, dat is wel de kampioen van Noorwegen. Daar heb je ook niet zomaar van gewonnen. Balbezit voor Barcelona. Rafinha opent naar de linkerkant. Daar staat de linksback. En die heet João Cancelo. Cancelo breed naar de as van het veld. Daar is Pedri. En dan Jamal. Jamal tegenover Marmol. Wat doet hij? Doet hij iets bijzonders? Gaat hij in actie aan? Nee, hij houdt de bal even bij zich en speelt dan Rodri. Zijn ploeggenoot in het nationale elftal. En nu dus ook bij Barcelona. Maar aan Rodri kiest voor verder combineren met de Pedri. Pedri, goede ballen zitten bij Adeyemi. Adeyemi, goede kap. Schot! En dat gaat gelukkig maar net naast de goal van Chuck Ernst. Een mooie actie van Adeyemi die af en toe toch ook mooie dingen laat zien in deze wedstrijd namens Barcelona. Natuurlijk, het is geen Jamal, maar ook hij beschikt over exceptionele kwaliteiten. Met 1 beweging is hij opeens los van Reed en van Sint-Juste. Maar waar hij in de eerste helft raakschoot in de verre hoek, schiet hij de bal nu net naast de paal. de paal in de goal van Charles Ernst. Feyenoord probeert op de helft van Barcelona te komen. Lukt nog niet in de openingsminuten van de tweede helft. Sterker nog, Jamal geen buitenspel voorlopig. Vlag blijft omlaag. Jamal in het 16 meter gebied. Jamal nog altijd tussen 2-3 man. Dat zijn er een paar te veel. Voor Jamal die de bal verliest, dan wordt er heel veel druk gezet door 3-4 man van Barcelona. Maar Targalin blijft knap aan de bal. Dat heeft hij ijzersterk gedaan. Die Marokkaanse speler die in het veld is gekomen halverwege deze wedstrijd. Dan moet hij het verder wel echt zelf uitzoeken. En is hij de bal kwijt. Terwijl er zelfs een briesje opsteekt hier op de tribunes in Camp Nou. Het wordt zowaar wat fris in de Spaanse nazomer. Maar morgen is het gewoon weer dik boven de 30 graden. Vandaag is een koele dag voor Barcelona begrippen. Adeyemi aan de linkerkant. Adeyemi met Reed. Adeyemi, bal via Reed voor de goal. Dan wordt er een omhaal geprobeerd door Jamal, maar die mislukt. En ook Rafinha, die pal naast hem staat, komt niet onder schot. Ernst heeft haast, wil Zegio lanceren. Maar die lancering die mislukt. Terug naar de basis, want deze raket komt niet tot in de ruimte. Wel een ingooi voor Feyenoord, die is al snel genomen. Ja, een omhaal van Jamal die daar wel gehinderd werd door Marmol. Die was schier onmogelijk. Bal inmiddels weer terug bij Ernst. Ernst naar Sint-Juste. En Feyenoord heeft de bal op de eigen helft. Waar je ook keek vandaag in de binnenstad van Barcelona. Op de Ramblas of op de pleinen. Overal doken ze op. Fans van Feyenoord die het combineren met een vakantie. Met een lange reis naar Spanje. Terwijl Zegiel de bal schitterend meeneemt. En zijn tegenstander passeert. Christensen, Zegiel. Christensen zet de achtervolging in. En achterhaalt hem. Helaas, het was Kubarsi, niet Christensen. En Kubarsi versiert, of Kubarsi zorgt ervoor dat het uiteindelijk niets meer wordt dan een hoekschop voor Feyenoord. Maar kijk eens, Givai Zegiel, die die bal zo prachtig meeneemt. En loskomt van Po Kubarsi. Dat verraadt toch wel zijn bijzondere klasse. Die Givai Zegiel heeft de afgelopen twee seizoenen verhuurd. Aan eerst Sparta en toen FC Utrecht. Maar nu bij Feyenoord. En wat doet hij het goed in die openingsfase van dit nieuwe voetbalseizoen. De hoekschop voor Feyenoord in de 52e minuut. Terwijl er veel Feyenoorders toch ook achterblijven. Ik zie wel drie man buiten het 16 meter. Daar komt die corner. Die is wat hoog. Die is ook heel lang onderweg. Kan door Watanabe wel terug worden gekopt richting tweede paal. Maar dan is er geen ploeggenoot die daar nog iets mee kan. Omdat Feyenoord voorzichtig is met deze hoekschop tegen. Of hoekschop mee. Omdat ze bang zijn voor de omschakeling van Barcelona. En die angst is wel terecht. Want hier komt Barcelona. Dan heeft Feyenoord dus wel genoeg mensen mee terug. Is die restverdediging dus ook goed verzorgd. En heeft de bal ook weer snel te pakken. En ja, vind ik toch echt dat Feyenoord een gewoon hoog niveau haalt. In deze eerste Champions League wedstrijd van dit nieuwe seizoen. Je kan de ploeg voorlopig na 52 minuten weinig verwijten, weinig kwalijk nemen. Je ziet gewoon ook hele goede dingen waarvan Bronckhorst verder mee kan in het restant van dit seizoen. En als Feyenoord dit niveau haalt, ook in andere wedstrijden in de Champions League, dan gaan zij echt wel punten pakken. En zelfs vandaag, zelfs in dit duel tegen de Spaanse landskampioen, is het nog niet helemaal kansloos. 2-0 de achterstand in de 53ste minuut. En de Feyenoord fans overal in het stadion proberen zich te laten horen in Camp Nou. Hadji Moussa inmiddels. Valente randje buiten spel. Hadji Moussa is naar hem op zoek. Die bal is een fractie scherp. Maar Hadji Moussa kan hem nog wel net binnenhouden aan de linkerkant. Vlag blijft omlaag. Valente. Nee, vlag gaat nu toch omhoog. Goh, wat duurt dat dan lang zeg. Ja, hij heeft de bal seconde in bezit. En op het moment dat hij dan even terugdribbelt, gaat die vlag omhoog. Het was ook echt een grensgeval. Dat kon ik ook zien vanaf mijn plek hier op de tribune. Maar de scheid zegt, nou, vraag me af of hij het hier goed ziet. Want hij lijkt op gelijke hoogte te staan daar met Christensen. Maar toch het vlagsignaal dus van de scheidsrechter. Balbezit inmiddels alweer voor Barcelona. We zitten in de 53ste minuut van deze wedstrijd. Nog altijd die stand van 2-0. De goals in de eerste kwart van de wedstrijd. Ja, ik wilde bijna zeggen het eerste kwart. Maar geen hydration break meer. Van Rafinha naar Adeyemi. Rafinha heeft nu de bal. Rafinha op snelheid. Rafinha in de 16 meter. Dan struikelt hij over zijn eigen benen. En krijgt hij vanzelfsprekend geen penalty. Want als je jezelf ten val brengt, dan is dat volgens de nieuwe regels en de oude regels nog altijd geen strafschop. Als je iemand anders ten val brengt, zoals bij Barcelona ze nu doen richting Feyenoord, is het een overtreding. Zeker als het gebeurt op een andere plek dan in de 16 meter van de tegenstander. Maar ik ben nu bezig aan een verhaal met zoveel zij- en omwegen dat ik niet meer weet hoe ik terugkom aan het begin.
1: Gaat hartstikke goed, man.
3: Prima, dan dank je voor deze onderbreking. Dan zijn we weer terug in het begin. En hoor ik een regisseur afronden roepen in mijn oor. Nou, dat is mijn redding dan. Het staat nog altijd 2-0 voor Barcelona.
1: Ja, Hedwiges, afronden daar, maar hier niet.
4: Nee, hier niet. De wedstrijd gaat gewoon lekker door.
1: Dat was toch weer een fraaie actie van Zegio.
4: Ja, ik geniet echt van Zegio. En ik denk ook altijd, weet je, Barcelona die bijvoorbeeld ook met Gordon, die speelde vorig seizoen een hele goede wedstrijd. Toen bij Newcastle tegen Barcelona. Oh. Dat schrijven ze dan even op. En Zegel is ook gewoon een speler die in de toekomst misschien wel bij Barcelona kan spelen.
0: Ja, denk jij ook dat er allerlei clubs, misschien ook wel uit Spanje, die zitten er allemaal naar te kijken. Zeker. En die noteren dan meteen die naam.
4: Zo gaat dat, want je kan je nu meten met
3: Hartmoussa is weg. Hartmoussa is nu weg en kan de bal voorgeven. Maar doet dat niet goed met buitenkant voet richting Ferry. En dat is zonde, want dit was een kans die uiteindelijk niet komt. Dan gaan we weer luisteren naar jou, Wiegers.
4: Ja, dus dat geldt ook voor Hartmoussa als hij weg is in één keer. Die speelt ook goed. Maar inderdaad, kijken gewoon ook andere clubs. Ook Real Madrid kijkt natuurlijk mee. Valencia, Sevilla, al die clubs. Atletico. En als je dat gewoon goed doet tegen de spelers van Barcelona, is dat heel interessant.
5: Is het dan ook zo dat dit soort wedstrijden het beste in je naar boven haalt, toch?
4: Ja, want dit is echt topniveau. En soms, het klinkt misschien gek, maar hoe hoger het niveau van de tegenstander... Ja. Soms ga je dan ook mee met dat niveau. En dan haal je hele grote hoogtes. En dan zie je de echte de goede spelers, zoals bijvoorbeeld Feyenoord, Valente ook wel hoor. Maar Segil en Hartmoussa. Die steken er nog wel bovenuit dan.
0: Ja, en dus heeft Feyenoord nog altijd de bal, Arman.
3: Zeker. En gaat het voorlopig best wel goed in de tweede helft. Die 10 minuten oud is 2-0. Ferry, dit lijkt me buitenspel. Hij heeft de bal. Hij kan op weg naar de keeper. Ferry en gaat scoren hier. Maar het is buitenspel. Ja, het is ook voor een commentator lastig. Want je weet eigenlijk dat het buitenspel is. Maar je moet toch enthousiast doen. Want wie weet is het geen buitenspel. Maar eigenlijk wist ik het al wel. Het was wel buitenspel. En dat wist Ferry ook. Dat wist
5: sterker iedereen. Nog, het zou invulling geven aan jouw net uitgesproken woorden. Dat het nog niet helemaal gedaan was.
3: Ja. Zeker. Maar ik kon zien.
4: Maar er zijn ook altijd fouten van de scheidsrechter. Hè? Kijk, nou, dit is wel buitenspel hoor. Maar ik buitenspel. Heb heel vaak gezien bij Barcelona. Dat de grensrechter vlacht. En dan kijkt de VAR nog naar. En dan denk je van nou... Maar dit was wel buitenspel.
0: Dit was vrij duidelijk, ja. Dus toontje lager, Arman.
4: Het is jouw conclusie, hè?
3: ik zal oppassen. Het is de 56e minuut, 2-0. Voor Barcelona nog altijd. Maar de vraag is ook hoeveel Barcelona nog wil geven. Hoeveel ze nog willen doen in zo'n wedstrijd. Want ja, het is pas het begin van het seizoen. Dus je wil iedereen nog een beetje fris houden. Dus denk ik ook niet dat zij nog een keer volle kracht vooruit gaan. Maar goed, ik zal dat even afkloppen. Of dan houdt de desk hier voor mij. Want anders zou je net zien dat het 5-6-0 wordt. Oh nee, daar gaat Jamal. Hij heeft de bal. Hij is niet op volle snelheid. Maar kan nu wel richting Marmol. Jamal. Dan wordt er een voetje uitgestoken. Maar Jamal wordt niet van de bal gezet. Nu wel. Als Valente oppikt. Valente zo, terug naar Ernst. Dat is geen lekkere bal voor een keeper. Die denkt, hey, wat maak jij me nou? Ik zie hem snel weg. Dat heeft hij dan ook maar gedaan. Bal over de zijlijn. En een ingooi voor Barcelona. Ja, toch nog even over Zegio. We doen nog bijna alsof het normaal is. Maar deze jongen heeft een onwaarschijnlijke sprong gemaakt. Want als je van Utrecht naar Feyenoord gaat, is dat al een sprong. Maar als je dan in Camp Nou speelt, je kan eigenlijk moeiteloos mee. En je bent de beste. Dan valt dat op. En dat valt inderdaad ook andere teams op. Dus gaat het heel snel met de carrière van Zegio. Hier gaat Rafinha. 3-0. En zo snel kan het dan ook gaan, hè? Want er was helemaal niets aan de hand. En dan komt er een bal dwars door het midden. En die wordt in ontvangst genomen door Rafinha. En die ronde heel cool en beheerst af. En dan speel je echt geen slechte wedstrijd. Echt niet. Maar sta je wel gewoon 3-0 achter. Na 57 minuten de tweede goal van Rafinha. En zo, ik zie een beeld van Juan Laporta, de grote baas van Barcelona. Die kijkt alsof hij zijn team net 6-0 achter heeft zien staan. Ik denk dat het een gevolg is van het weer. Want als je in Barcelona woont en het regent, ben je niet blij. Maar goed, je team staat wel 3-0 voor. En Rafinha maakt de goal. En dat doet hij buitengewoon fraai. Niet zo fraai als de eerste, maar het is echt wel weer een knappe goal. Een hele sterke steekbal dwars door het midden. En de defensie van Feyenoord laat zich een beetje verrassen. Sint-Just en Watanabe hebben even geen oog voor Rafinha. Pedri met de assist. Rafinha met de goal. Barcelona 3. En Feyenoord 0.
0: Ja, Edwiges en jij voorspelde het al. Je kan dan het gevoel hebben van het gaat best lekker. Je kan de complimenten krijgen, maar dan ligt hij er zo weer in.
4: Nogmaals, je kijkt nu op de klok en dan denk je, we moeten nog 35 minuten. Er staat 3-0. Ja, dat kan zomaar 4-0, 5-0 worden. Maar in ieder geval, dit is ook een wereldgoal. Hè? Want Rafinha en Pedri. Pedri heeft de bal. Rafinha komt eerst in de bal. Wat daarna denk ik, dek door. En in één keer vertrekt hij in zijn rug. En die bal komt gewoon op maat. Gewoon door de as. En hij werkt hem af. En dit zie je niet in de Eredivisie.
5: Ik zat te kijken. Ik zat te denken, dit de training met de amateurs, de JO17. Stap je naar achter en dan naar inkomen.
4: Ja, echt. En zeg maar, hij lokt Watanabe zeg maar mee. En dan creëert hij ruimte. Daardoor is het ook geen buitenspel. En in één keer is hij weg. En die paas komt gewoon op maat.
3: Ja, nu scoren. Tagalin doet het niet. Ferry wel. Ja, Feyenoord scoort. En het is 3-1. En En dat is toch een opsteker. En wat een fantastisch moment ook voor die nieuwe spits. Want die scoort in Camp Nou. Nacho Ferri met de 3-1. En hoe deze avond ook afloopt. Je weet op voorhand als je hier naartoe komt dat de kans groot is dat je hem verliest. Maar Feyenoord scoort. Ferri doet het. We krijgen nog wel een check van de VAR over iets. Niet in de haak is met dit doelpunt. Feyenoord kiest vol de aanval na die goal van Barcelona. En creëert een kans. De steekbal van Valente. Het is geen buitenspel voor Targalin. Die stuit nog op die doelman. En dan lijkt het me in tweede instantie ook geen buitenspel. En scoort Nacho Ferri, de spits gekomen van Westerlo. Die moet in de voetsporen treden van Ueda. Maar er is nog steeds een check. Want de keeper is dan weg uit zijn goal. En dan is het lastig te zien uit deze hoek of het daar nog buitenspel is. Want we zien wel dat het doelpunt nog altijd wordt gecheckt. Is het buitenspel voor Feyenoord of niet? Het gaat om buitenspel naar de goal toe. Wat zou het zonde zijn als deze wordt afgekeurd. Maar het duurt even. En dus hebben we nog geen definitief uitsluitsel of het daadwerkelijk een goal is. En of Nacho Ferri daadwerkelijk heeft gescoord. In Camp Nou. En of Feyenoord heeft gescoord. Het zou voor de eerste keer zijn in de geschiedenis dat Feyenoord een doelpunt maakt tegen Barcelona. 3-0 in 74 hier verloren. 0-0 in de Kuip. En nu in afwachting. Is het een goal of is het geen goal van Ferri? Het is Berdikbank geen goal van Ferri. Hij wordt afgekeurd. Buitenspel toch. En dus is het voorbij. Jammer. Het doelpunt. En gaan we hervatten met een vrije trap. Voor Barcelona toch buitenspel voor Feyenoord bij die goal. En dat is dood en doodzonde. Want dat had je avond toch wel flink opgeklaard. Maar het is helaas niet zo. Het zal te maken ermee hebben, denk ik, dat die doelman heel ver uit zijn doel is. En dan zit er een speler achter hem. Die is dan de laatste man. En daar moet dan naar gekeken worden waar de Feyenoord aanvaller op dat moment staat. En die staat dus dan blijkbaar inderdaad in buitenspelpositie. We gaan het nu zien. Oh, nee, het is veel vroeger nog. Veel vroeger in die aanval gebeurt het. Al voor de kans voor Targalin eigenlijk. En dan is het opmerkelijk dat de grensrechter dit niet heeft gezien. Want die bal is dan al lang en breed teruggegaan. Maar de grensrechter heeft het inderdaad niet gezien. Maar het feit dat de goal wordt afgekeurd, dat is wel terecht. Want het was inderdaad buitenspel. Ik dacht voor Marmol. En dus gaat de goal niet door van Nacho Ferri. Die, ondanks wat ik een paar minuten geleden zei, niet heeft gescoord in Camp Nou. Het is 3-0 nog altijd voor Barcelona.
0: Bij Twente tegen Telstar is het nog altijd wachten op doelpunten, Jan Vincent.
2: Ja, ook hier nog niet gescoord na 63 minuten 0-0. Bij Twente Telstar hetzelfde beeld als in de eerste helft. Twente valt aan, krijgt kansen. Nou, Mendes namens Telstar kreeg de eerste kans van de tweede helft. Maar daar was Oenderstal met een redding, de keeper van Twente. Maar daarna was het toch weer de thuisploeg met veel kansen. Urias zet er zojuist nog met een schot, maar weer Koeman op zijn weg gevonden. Ja, het is lastig voor FC Twente dat zojuist heeft gewisseld. Thorvaldsen in de ploeg gekomen. Wordt meteen aangespeeld. Dat is een attractie op de buitenspelers. Nou eens kijken of zijn eerste actie meteen ook iets oplevert voor FC Twente. Taha met de voorzet richting Weghorst. Die kan koppen. Maar Soualia staat er ook nog bij. De verdediger van Telstar. Telstar verdedigt. Verdedigt een punt in Enschede. Want daar staan ze op. Het is nog altijd 0-0 na 64 minuten.
1: Ja, Arman, geeft het Feyenoord een beetje moed wat er net gebeurde, een afgekeurd doelpunt?
3: Nou, eerst gaan we maar eens even lekker wisselen. Dat hoort er ook bij na ruim een uur. Shaquille van Persie mag zijn opwachting gaan maken. Hij wordt de nieuwe aanvalsleider van Feyenoord. Want Nacho Ferri wordt direct na zijn afgekeurde goal. We gaan van Camp Nou naar Jan Vincent naar Enschede.
2: Want daar is de openingsgoal voor FC Twente. Urias Setter. Hij scoorde nog niet dit seizoen met veel kansen en schoten. Maar ja, hij wist het doel niet te vinden. En nu doet hij dat wel op aangeven van Younes Taha. Vanaf rechts geeft hij de bal voor. En dan raakt Urias Setter de bal net voldoende om Ronald Koeman junior te passeren. En zo komt Twente toch wel verdiend na 65 minuten op een 1-0 voorsprong. Voorzet Taha. Hij zet zijn schoenen tegenaan en met een stuit gaat die bal over Koeman heen. Urias Setter, hij is de doelpuntenmaker. Twente met 1-0 voor.
0: Dat gaf ze in Camp Nou mooi de gelegenheid om de wisseladministratie even bij te werken, Arman.
3: Ja, en Feyenoord in de aanval. Mooie aanval van Persie. Prachtig meegenomen. En nu Valente. Dan is het weer buitenspel. En wat is het zonde. Want af en toe denk ik echt, nou jongens, wat gaat dit goed? Wat spelen jullie af en toe goed? Wat zijn jullie ook vast aan de bal? Je ziet heel weinig slordigheden bij Feyenoord. Weinig balverlies. Af en toe mooie combinaties. Maar het wil gewoon net niet. En dat is pech. Terwijl we kijken naar dat buitenspelmoment. Ja, het scheelt allemaal toch een stukje minder dan ik dacht. Ja, het is echt een teenlengte uiteindelijk. Maar de technologie toont ons en mij, vooral op de monitor die ik hier voor me heb staan, dat het inderdaad volgens de technologie een teenlengte buitenspel is geweest. En daardoor gaat de goal niet door. Gaat deze aanval ook niet door. Wegens datzelfde buitenspel. De wissels van Barcelona. Anthony Gordon en Marc Bernal. Gekomen voor Pedri en Adeyemi. Van Persie dus voor Ferry bij Feyenoord. Gordon van Newcastle. Nieuw bij Barcelona. Anthony Gordon. Basisspeler eerste weken van het seizoen in La Liga. Nu kreeg hij wat rust. Mocht hij vanaf de bank komen. Gordon komt er niet langs bij Sint-Juste. Nu Olmo. Dani Olmo heeft tijd, heeft ruimte. Haj Moussa, die wat minder heeft kunnen laten zien in de tweede helft. Komt eens even buurten. En de fans van Barça die staan op. Er zijn wat meer mensen naar binnen gekomen in de laatste 30, 40 minuten. Het is iets voller geworden. Ik denk dat er nu toch wel een mannetje 40.000 zit in het Camp Nou van Barcelona. En dat zorgt ervoor dat de sfeer natuurlijk ook beter is geworden dan in het begin van de wedstrijd. Toen het nog net wat te leeg was. En waar de regen ook massaal uit de lucht viel. En dat is nu gelukkig niet meer zo. Sterker nog, we kijken naar een schitterende zonsondergang hier boven Barcelona. Die je prachtig kan zien boven die derde ring. Waar de gele hoge hijskranen hoog uitkomen boven dit stadion. Waar de lucht een soort roze paarse gloed heeft gekregen. Balbezit voor Barcelona aan de rechterkant bij een 3-0 stand. Na 65 minuten twee keer Rafinha. En één keer Adeyemi. En balbezit voor Andreas Christensen. Die Deen die er toch ook al een aantal jaar zit. 30 jaar is hij. En die Christensen heeft ingeleverd bij Rodri. Rodri kijkt waar is Koundé. Aan de rechterkant is hij aanspeelbaar. Hij wordt ook bereikt door Rodri. Koundé richting Rafinha. Rafinha terug naar Rodri. En wat gaat Feyenoord doen? Laten ze dit wel even begaan. Dit balbezit lijkt er wel op. Drie mooie goals van Barcelona. Eén goal van Feyenoord afgekeurd. Eén echt grote kans van Haj Moussa in de eerste helft. Die bal wilde er niet in. Zegio kreeg nog een aardige mogelijkheid. Je kan niet zeggen dat Feyenoord kansloos is geweest in deze wedstrijd. Die speel je ook wel eens op topniveau in de Champions League. Maar dat is vandaag absoluut niet het geval geweest. En dat Barcelona een maatje te groot is, dat is absoluut geen schande voor de ploeg uit Rotterdam. Rafinha tegen Marmol. Rafinha aan de rechterkant met Marmol. De linksback dus in de tweede helft. Bal wordt even ingeleverd bij Barcelona op middenveld. Van Bernal, 19-jarige middenvelder. Naar links, naar Gordon. Gordon met Reed. In die linkerzone in aanvallend opzicht voor Barcelona. Dat de bal nu lang rondspeelt op de helft van Feyenoord. En Feyenoord kan voorlopig niet iets doen om die bal van ze af te pakken. Dat is de kracht van Barcelona natuurlijk ook. Ze zijn zo balvast. Ze zijn allemaal technisch zo sterk. Daarop zijn ze ook gescout. Daarom passen ze ook in dit elftal van Hans Flick. Gordon schiet van 20 meter. Maar schiet die bal in de nok van de eerste ring van het stadion. Dat is een poging die niet veel om het lijf heeft. Ja, als er één man is die op uiterlijk gebied eigenlijk helemaal niet past in Barcelona, is Anthony Gordon wel. Echt zo'n Newcastle speler dat je denkt je bent verdwaald. Maar hij kan heel goed voetballen. En hij speelt hier heel graag. Barcelona veel geld voor hem betaald aan Newcastle. En die jongen zal vast ook blij zijn. Want als je niet zijn nadeel van Newcastle, maar Newcastle kan inruilen voor Barcelona, dan zeg je ook niet heel snel nee. Want ook het leven hier is natuurlijk heel fraai. Vraag dat maar aan Frenkie de Jong, die niet voor niets hier al jaren zit en eigenlijk niet weg wil. Want hier wonen, dat is wat velen willen. En wat Frenkie de Jong dus al heel lang doet. Hij is hier overigens, we hebben hem gezien in het stadion. Maar hij is geblesseerd, hij is herstellende van een blessure opgelopen tijdens het WK voetbal. Buitenspel lijkt me dit voor Van Persie. Hij gaat wel door, dan ga ik weer een toontje omhoog. En nu toch weer een toontje omlaag. Want het is inderdaad de vlag die omhoog gaat van de assistent scheidsrechter. Shaquille Van Persie staat buitenspel. Ook voor hem een bijzonder moment. Zijn vader heeft hier vaak gespeeld. Heeft hier goede en ook wat minder goede herinneringen. Als speler van Arsenal werd hij een keer hier volkomen onterecht van het veld gestuurd. In een cruciale Champions League wedstrijd. Echt een belachelijke rode kaart. Het was het einde van Arsenal in die jaargang in de Champions League. Barcelona ging toen door, zijn ze nog boos over bij Arsenal. Dus zijn vader heeft hij gespeeld. En Shaquille, nu dus ook de volgende generatie van Persie. Die voetbalt in Camp Nou. Rodri. Op de middenlijn zo ongeveer. Voor Barcelona op zoek naar Yamal. Maar vindt hem niet. De bal wordt weggekopt door Mika Marmol. Over de zijlijn. En Barcelona zit weer in een fase dat ze lekker rustig die bal rondspelen. Zonder al te veel haast. Het hoeft niet meer. De fans worden getrakteerd in Camp Nou op een aantal mooie goals. Op echt goed voetbal. Want laten we dat niet vergeten. We hebben echt genoten van deze wedstrijd. Het niveau dat de spelers van Barcelona, maar ook van Feyenoord hebben gehaald. Dat is een niveau dat je niet heel vaak ziet. Als je, zoals wij, heel veel kijkt naar bijvoorbeeld de Eredivisie. En daar zal Feyenoord dit de komende week ook zo niet heel veel gaan tegenkomen. Zeer waarschijnlijk, ik weet het eigenlijk wel zeker. Koundé inmiddels voor Barcelona. Lange fase van balbezit hoor. Feyenoord heeft heel weinig te bonen de laatste 5 minuten. Nu komt Barcelona met een paas van buitenkant voet. Met rechts gegeven door Cancelo. Rafinha niet bereikt. Ja, Rafinha is dus eigenlijk de spits. Barcelona heeft niet echt een topspits. Dat is het enige zwakke punt. Rafinha is geen echte spits. Lewandowski is vertrokken. Barcelona wilde Julian Alvarez, maar die kwam niet. Nu hebben ze Gabriel Jesus gepakt. Maar nu hebben ze Rafinha dus lopen in de punt van de aanval. Dat is natuurlijk een fantastische speler. Maar niet een echte nummer 9 zoals Lewandowski dat wel was. En Gabriel Jesus is niet meer de topspits zoals hij misschien een paar jaar geleden wel was. Door veel blessure leed. Hij maakte wel zijn debuut een paar dagen terug in Mestalla voor Barcelona. Hij is de man die dan als alternatief kan gelden in de punt van de aanval. Maar Barça wilde heel graag Alvarez hebben. Alvarez wilde ook komen. Atletico Madrid stond het niet toe. Kan het allemaal vertellen omdat de grote ronde op het veld nog steeds doorgaat. Met dus balbezit voor Barcelona, voor Dani Olmo. En Feyenoord wil ook niet heel te veel risico meenemen. Wil niet massaal druk gaan zetten. Want dan kan je ook ervoor zorgen dat de tegenstander opeens ruimte krijgt. Zoals misschien nu. Bernal neemt de bal in eerste instantie goed mee. Wordt toch van de bal gezet. Dan een tackle op de bal in. 16 meter van Reed. Reed die dan hard.

0: ronde op het veld nog steeds doorgaat. Met dus balbezit voor Barcelona, voor Dani Olmo. En Feyenoord wil ook niet heel te veel risico meenemen. Wil niet massaal druk gaan zetten, want dan kan je ook ervoor zorgen dat de tegenstander opeens ruimte krijgt. Zoals misschien nu. Bernal neemt de bal in eerste instantie goed mee. Wordt toch van de bal gezet. Dan een tackle op de bal in. 16 meter van Reed. Reed die dan hard van achter wordt gepakt door Bernal. Dat is een overtreding. En een vrije trap voor Feyenoord. 70 minuten staan er op de klok. Het is 3-0 voor Barcelona. In een mooie wedstrijd. In een goede wedstrijd. In zo'n wedstrijd waarbij een trainer na afloop gaat zeggen. Een trainer van Feyenoord. Hier kan ik verder mee. Hier heb ik goede dingen gezien. En normaal zeg je, dat is een beetje clichématig, maar nu is het echt zo. Fermín López, fantastische voetballer, komt erin voor de misschien wel man van de wedstrijd. Rafinha, de aanvoerder, gaat eraf met zijn twee goals. Hij wordt vervangen dus bij Barcelona door Fermín. En Feyenoord gaat ook wisselen. Sam Stein maakt zijn opwachting, net als Gonçalo Borges. In de 71ste minuut bij een 3-0 stand in het voordeel van Barcelona. Dat een nieuwe aanvoerder heeft in de vorm van Lamine Yamal.
1: Ja, het wiegen, het duurt nog 20 minuten tot het eindsignaal klinkt. Maar toch even vooruitlopend. Wat kan Feyenoord hiervan meenemen, als je het daarover hebt?
2: Nou, sowieso het niveau wat ze halen. Ik denk ook altijd als je dit niveau zeg maar, meeneemt naar de Eredivisie... en Feyenoord tikt dit niveau aan, dan winnen ze heel makkelijk
3: maar,
2: de wedstrijden.
3: Maar kan je dat meenemen naar de Eredivisie?
2: Ja, vaak wel. Je vaak ziet ook wel dat bijvoorbeeld bij PSV en vroeger ook zeg maar, bij Ajax... toen ze de Champions League in de goede periode... Dan blijf je in een ritme zitten, in een hoog tempo zitten. Je weet hoe je moet handelen. En als je dat vol weet te houden, ook in de Eredivisie... dan gaat Feyenoord echt makkelijker winnen. Dus dat kunnen ze meenemen, dus het tempo. Ja, uit deze wedstrijd, ze proberen het een paar keer... Hè, dus de ballen over de verdediging van Barcelona heen te lepelen. Mm-hmm. Alleen die staan telkens zo goed dat het buitenspel is. Ja. Maar die diepteloopacties, die doen ze wel goed, Feyenoord.
3: Dat is grappig, hè? Ze staan 3-0 achter. Maar geeft die wedstrijd dan ergens ook weer vertrouwen?
2: Ja, want ja, weet je, het doelpunt werd afgekeurd. Maar dat was echt, dat was hier met het blote oog bijna niet te zien.
1: Nog geen teenlengte.
2: Nog geen eens een teenlengte. Een teennagel, en dat vind ik dan dat is zonde. Maximaal. Vind ik zonde, want dat was wel een hele goede aanval.
3: Ja. Ja, dus dat geeft vertrouwen. Cor Arman ook zegt, ja, eigenlijk als je dan één ding moet noemen bij Barcelona... dan is het ontbreken van een echte spits. Hè? Is dat een makker voor de ploeg?
2: Ja, maar Rafinha staat daar en die scoort erop los elke wedstrijd. Minimaal 2 goals.
3: Dus zoveel maakt het ook niet uit.
2: Nee, en ze hebben zoveel afwisselingen. Dus dat zie je eigenlijk ook een beetje bij Bayern München. Die hebben wel Kane, maar die zwerft ook overal. En dan komt er weer iemand anders in de spitspositie. En ja, dat doet Barcelona eigenlijk ook al continu. Maar ja, als Rafinha zo blijft spelen, dan scoort je er ook op los.
3: Maakt
2: allemaal niet uit, nee.
1: Of die Fermín natuurlijk, Arman, die wil ook even wat laten zien misschien.
0: Ja, Fermín is echt ook een fantastische speler. Is gewoon basisspeler dit seizoen. Maar hij heeft ook wat rust gekregen voor deze wedstrijd. Ook uit de jeugd van Barcelona. Zoals zoveel spelers. Hier gaat Barcelona weer in de aanval met Fermín, López en Gordon. Er is dus het nodige gewisseld. López schiet. En dat is een knappe redding. En dat zien we graag van Ernst. Dit is zo'n redding die doelman wel kan gebruiken. Fermín López, prachtig schot. Vanaf de linkerkant van het 16 meter gebied. Gekruld met zijn rechter. Die bal ging echt in de goal. En hij strekt zich Ernst. En hij pakt hem. Heerlijke redding voor een keeper. En hij krijgt ook de complimenten en de felicitaties van veel van zijn medespelers. En dit is waar ik het over had eerder in de wedstrijd. Dat een keeper zo'n redding af en toe nodig heeft. En laten we hopen dat het Ernst ook gaat helpen. López opnieuw. Fermín López van 20 meter. Zijn schot wordt geblokt. En Barcelona pikt de bal wel op. Stijn dus. En Borges. Die leek echt helemaal afgeschreven te zijn. Terwijl Barcelona met deze paas van Castillo met buitenkant voet opnieuw probeert gevaarlijk te worden. Maar dat lukt niet. Want Borges mocht niet eens invallen tegen NEC. Toen Hans Moussa ontbrak. Toen Diarra daar heel slecht speelde. Toen koos Van Bronckhorst voor de jonge Schaken. Die debuteerde en daar ook scoorde. En die Borges die bleef maar op die bank zitten. Maar nu geeft hij hem toch wat speeltijd. Aankoop die veel geld heeft gekost uit Portugal. Ruim 10 miljoen heeft Feyenoord voor hem betaald vorig seizoen. En nu is hij aan de bal aan de rechterkant van het veld. Borges gaat de middenlijn over. Krijgt te maken met Gordon. Versnelling langs Gordon. Maar dan komt hij vervolgens Cancelo tegen. En die vangt hem op. Zijn landgenoot. Bal gaat over de zijlijn voor een ingooi voor Feyenoord. Terwijl Reed vraagt aan de ballenjongen, mag ik jouw bal? Of moet ik hem van die pilon pakken? Nou, hij mag hem van die ballenjongen toch hebben. Dat is sympathiek. Reed gooit. Ook helemaal niet verkeerd gespeeld trouwens. Javairo Reed, rechtsback. Een van de spelers die Feyenoord had kunnen verkopen deze zomer. Maar dat niet deed omdat ze hem de kosten wat het kost wilden behouden. 30 miljoen zou Roma voor hem over hebben gehad. Maar Reed speelt gewoon bij Feyenoord in de Champions League dit seizoen. Feyenoord dat zijn volgende wedstrijd in de Champions

0: League over gespeeld. Na de interlandperiode in de eigen Kuip. Tegen het Italiaanse Como. Gecoacht door een oud-legende van deze club. Cesc Fabregas. Oud-legende van Barcelona. Niet van Feyenoord. Of ik moet iets vergeten zijn. maar volgens mij speelde Fabregas nooit in Rotterdam. Balbezit voor Valente. Nu bij Feyenoord aan de linkerkant. Proberen ze in de buurt van het 16 meter om in te komen. Is die grote ronde nu wel voorbij, lijkt het. ZGL kan er niet op pikken. Steekbal op Stijn is goed. Is dit buitenspel of niet? Stijn kan de doelman niet op spelen. En nu gaat de vlag niet omhoog. Gaat wel omhoog. Terwijl de grensrechter dat zo enthousiast doet dat hij gewoon bijna een meter binnen de lijn staat. Trouwens, maar goed. Ook gek. Nu heeft hij door dat hij dat niet moet doen. En staat hij gewoon weer buiten de lijnen. Nou, af en toe zie ik hem toch gewoon in het veld ronddartelen, deze grensrechter. Ja, opmerkelijk. Hij doet het nu gewoon weer. Maar Barcelona heeft inmiddels wel de bal. 76e minuut. Veel buitenspel voor Feyenoord op het moment dat ze gevaarlijk dachten te zijn. Zoals nu met Sam Stijn. Maar helaas mocht dat ook niet door. Gordon pikt op nu voor Barcelona aan de linkerkant. Gordon zoekt de 1-2 en vindt die met Olmo. Gordon wordt niet aangepakt door de Feyenoord defensie. Steekt over van links naar rechts. Toch weer de bal op. Olmo die wordt hard in de rug geduwd. En zo krijgt Feyenoord een vrije trap tegen. Op de rand van het eigen 16 meter gebied. Ja, is dit wel een moment waar de fans van Barcelona voor op de rand van een stoel gaan zitten. Het is een duw van Sint-Juste. Olmo voelt hem en gaat naar de grond. En Jamal denkt, ik heb nog niet heel veel kunnen laten zien in de tweede helft. Laat dit dan maar mijn moment zijn. Hij heeft de bal voor zich opgeëist. Lamine Jamal van 19 jaar. Uit Barcelona, uit de jeugd. Al jaren terug werd gezegd, er komt nu iets aan. Dat is echt bijzonder. Let daarop. Want deze jongen die kan echt iets wat heel weinigen kunnen. En Jamal is er nu. Hij is er al een jaar of drie. Werd al Europees kampioen. Werd al wereldkampioen. Won alles prijzen in Spanje die je kan winnen. Alleen de Champions League nog niet. Voor de rest alles gewonnen. Hij is pas 19. Hij gaat nu de vrije trap nemen. Olmo staat er ook bij. Dat zou ook kunnen. Ligt misschien nog wel beter voor een rechtspoot. Maar Jamal lijkt het te willen gaan doen met links. Jamal tegen Ernst. En dat is een schitterende goal. Een schitterende goal van Lamine Jamal. 4-0. Zijn haren overeind op zijn hoofd, alsof hij net een elektrische shock heeft gehad. Maar die shock die voelen wij bijna allemaal vanwege de schoonheid van deze vrije trap. 4-0. En die goals zijn mooi. En Fliek geeft ook gelijk aan. Wisselen, wisselen, wisselen. En zou die dan Jamal ook naar de kant halen. Ze hebben allemaal gescoord, zo ongeveer. De toppers van Barça. Rafinha deed het. En Jamal doet het nu ook. En Frenkie de Jong kan lachen op de tribune. Want hij geniet hier ook van deze goal. En van het spel van zijn elftal zonder hem. Maar als je houdt van voetbal, als je houdt van dit spel, dan kan je echt heel veel genieten van deze spelers van Barcelona. Terwijl Jamal nog een bidon drinkwater pakt en die nat spuurt op de camera. Vrije trap. Nou, hij gaat eigenlijk een beetje door die muur heen. Waar net te ver, net iets te veel ruimte tussen zat. En Jamal speculeert daarop. En schiet er doorheen. Ernst is kansloos. 4-0 voor Barcelona. En weer terug een keer naar het Camp Nou van het oosten van Nederland. De Grolsvest.
1: Ja, want daar krijgt FC Twente een penalty. Wout Weghorst wordt naar de grond getrokken door een van de verdedigers van Telstar. En dat wordt gezien door Richard Martens. Het gebeurt allemaal na een hoekschop. Een hoekschop die door Douda Weidman wordt voorgegeven. En hij wordt naar beneden getrokken, Wout Weghorst. En dan betekent dat een strafschop. Bij Telstar zijn ze het daar absoluut niet mee eens. Maar ja, hij gaat wel op de stip. En Ramiz Zerrouki, hij legt de bal op de stip klaar om de 2-0 te gaan maken. Maar de VAR is nog aan het kijken. Sam Falk maakt de overtreding. Maar wordt die overtreding begaan voordat de corner genomen wordt? Of niet? Nee, uiteindelijk wordt de strafschop bevestigd. En is het niet Zerrouki, maar Wout Weghorst die de bal mag klaarleggen. Die scoorde de afgelopen drie wedstrijden op rij voor FC Twente. En nu gaan we kijken of hij dat ook kan doen tegen Telstar. Want dan is de buit wel binnen, nog 10 minuten te gaan. Twente met 1-0 voor. Een diepe zucht bij Wout Weghorst. Daar komt de aanloop en Weghorst mist. Een redding van Ronald Koeman junior. Dan blijft die bal hangen. Gaat hij alsnog erin? Nee. Via Thorvaldsen in de handen van Koeman. Ja, hij onderscheidt zich toch weer. Ronald Koeman junior afgelopen weekend door twee penalties binnen te schieten. Nu door er eentje te pakken van Wout Weghorst. En dat betekent dat Telstar nog altijd in de wedstrijd zit. Ze hebben heel weinig te vertellen in Enschede. Ze komen nauwelijks in de buurt van het doel van Oenerstaal. Maar ja, 1-0 is maar 1-0. En die staat nog altijd op het bord na 81 minuten.
2: Wil Barcelona nog meer dan die 4-0, Arman?
0: Nou, even een fout achterin bij Feyenoord. Watanabe kon de bal niet genoeg afschermen. En zijn doelman kwam te laat. Daar leek de 5-0 in de maak. Maar het schot dat kwam van Bernal werd nog geblokt. En dus wordt de vijfde tegengoal. Feyenoord voorlopig nog bespaard. We hebben 80 minuten gespeeld. Inkoop nou. En het is echt opmerkelijk hoe vol het is nog is gelopen. 6:45 was gewoon te vroeg.
2: Ja, ze denken, pakken de tweede helft wel mee.
0: We pakken de tweede helft. Echt, je weet eigenlijk niet wat je ziet. Als je dit vergelijkt met hoe het was voor rust. Het is een wereld van verschil. Bijna een verdubbeling. En ik denk dat er echt wel een mannetje 50.000 nu bijna zitten in Camp Nou. Ze denken, ja, 6:45, dat lukt niet. 7:45, betere tijd, dan komen we wel. Kunnen we daarna nog lekker wat gaan eten.
3: Want, ja, zeker. Het Spaanse leven is dat, hè?
0: Ja,
3: het Spaanse leven.
0: Minuten zijn we klaar. Het is eigenlijk nog vroeg om te gaan eten over 10 minuten.
3: Ja, het was natuurlijk veel te warm nog om naar het stadion te gaan.
2: Nou, ja, ze werken gewoon wel vaak, hè, tot 8:00.
0: Ze werken nog. Ja, de restaurants gaan ook pas om 7:00 open. Maar de meeste mensen gaan rond 8:30, 9:00 tafelen. Dus dat is wel fijn straks voor die fans. Die kunnen lekker gaan eten. En die hebben een ploeg zien winnen met 4-0. En ik hoop voor die Feyenoord-fans dat zij straks ook ergens lekker mogen gaan eten. Hoewel je wel erg je best moet doen om in Barcelona ergens te gaan eten waar het niet lekker is trouwens. Dan moet je echt heel goed iets uitzoeken. Want dat kan hier bijna niet. Balbezit voor Barcelona. Jamal nog altijd door het veld. Wordt gezocht, maar niet bereikt. Hij scoorde. Rafinha scoorde 2 keer. En Stijn kan misschien ook wel scoren. Is het buitenspel of niet? Ik dacht het eigenlijk wel, maar de vlag blijft omlaag. Bal moet ook even terug. Valente naar de rechterkant. De vlag blijft omlaag, dus zal het nu geen buitenspel zijn geweest. Gonçalo Borges voor Feyenoord aan de rechterkant. Stijn vraagt, wil de bal hebben. Stijn zie ik nog wel een doelpunt maken hier. Daar komt de voorzet en Stijn scoort. Het is 4-1. En nu blijft de vlag wel omlaag. En ga ik vanavond naar het casino. Want deze voorspellende gaan we, daar moet ik iets mee doen. Sam Stijn met de 4-1. En hij heeft een moeilijke start van dit seizoen. Maar hij kan nu wel zeggen dat hij heeft gescoord tegen Barcelona. In Camp Nou, je ziet het aan zijn lach op zijn gezicht. Dit is het doelpunt dat hem veel waard is. En deze zal hopelijk tellen. Ik zie nog niet dat de VAR hier naar kijkt. Goeie actie van Borges, moet gezegd. Gaat naar zijn linker toe. Absoluut geen buitenspel voor Stijn. Die weg komt lopen uit de rug van Koundé. En hij scoort. Stijn zie ik wel een doelpunt maken. Ja, nou ja, goed. Dat klopt. 4-1, 82 minuten gespeeld. En Feyenoord heeft nu wel echt waar. Echt gescoord in Camp Nou. 4-1 de nieuwe tussenstand.
3: Ja, en dus kan de selectie ook lekker gaan eten, Hedwiges.
2: Ja, maar het is wel mooi hoor. Ja, toch? Voor Stijn. Toch, hij kan altijd zijn hele leven lang zeggen, ik heb gescoord in Camp Nou.
4: Nou, als je het nou hebt inderdaad over individuele belangen in zo'n wedstrijd. Als iemand het kon gebruiken, was hij het, toch?
2: Ja, zeker. Dus dat is gewoon een mooi moment. Ook al verlies je.
3: En we doen natuurlijk lyrisch over Barcelona en terecht natuurlijk. Maar goed, die halve teennagel die we net hadden. Dat scheelt dus helemaal nada niks eigenlijk. En dan staat het gewoon 2-4.
2: Ja.
3: 4-2, sorry. Dat is helemaal niet zo gek, toch?
2: Nee, dat zei ik voor de wedstrijd al. Ik heb dat heel veel gezien bij Barcelona. Dat ze dan 4-2 winnen of 5-2 winnen. Tegenstander krijgt altijd wel kansen, maar zelf scoren ze de 4.
3: En dat vinden ze best ook, dit?
2: Vinden ze best. Dit is hun stijl gewoon. Een heel hoge lijn verdedigen. We geven ook risico weg, zeg maar, in het verdedigen. Maar ja, als je zeg maar zo risicovol verdedigt en de bal verovert, dan scoor je er ook met die kwaliteit. Dan scoor je er ook 4 of 5.
4: Nog meer wissels, Arman.
0: Ja, dit is wel leuk. Want Tobias van der Elzout komt in het elftal bij Feyenoord. En die heeft het link met Barcelona. Want zijn moeder, die werkte vroeger bij Barcelona. Oh, ja. En die ging naar elke wedstrijd. En haar naam staat ook ergens gegraveerd in het stadion. Zei van der Elzout toen Barcelona uit de koker kwam.
3: Dat is echt zo. Wat deed zij dan? Weet je dat?
0: Nee, dat zei hij weer niet helemaal. Maar ze heeft hier gewerkt toen ze hier woonde. En dus vond hij het fantastisch om hier naartoe te mogen. En Van Bronckhorst gunt hem ook 10 minuten. En dus zal de familie van de Elzout, want die zullen er ongetwijfeld zijn, ook dolblij meekijken naar deze wedstrijd. Hij dus in het elftal gekomen als vervanger van Valente en Gavi. Met roze haar. Zie ik dat nou goed? Volgens mij wel. Is in het elftal gekomen voor Rodri en ook Gabriel Jesus. Bij Barcelona voor Dani Olmo. Er is dus heel veel gewisseld. Feyenoord heeft gescoord. Sam Stijn. Feyenoord had zelfs bijna 2 keer gescoord. Maar die van Ferry ging niet door. Wegens een iets te lange nagel op zijn voet. En die stond daarmee net buitenspel. Maar Feyenoord zal misschien niet trots zijn. Maar toch wel redelijk tevreden terugkijken op deze wedstrijd. Dat klinkt gek als je zo met grote cijfers verliest. Maar dit is niet de graadmeter. Hè. Je moet je gaan meten met andere teams waar je wat grotere kansen tegen hebt dan tegen Barcelona. En dan kan je dit niveau meenemen. En dan kan Feyenoord toch wel zeggen dat het best wel een aardige selectie op de poten heeft. Want als dit elftal dit kan laten zien tegen zo'n tegenstander, dan kan je best wel goed meedoen ook in de Nederlandse competitie. Terwijl Jamal nog een voorzet geeft en die bal er wel invalt. Dat wordt wel de 5e voor Barcelona. 5-1. En het is denk ik Jesus die de bal nog met zijn kruin daar weet te verlengen. En dus een eerste maakt voor Barcelona. Dat is daarmee voor Barcelona echt een hele fijne avond. Want zo maakt ook de nieuwe spits een goal. Prachtige voorzet werkelijk van Yamal vanaf de rechterkant. Die wordt ook bedankt door de Braziliaan Gabriel Jesus. Die verantwoordelijk is voor de 5-1 in deze wedstrijd na 85 minuten. Mooie goal zoals de goals sowieso vrij waren op deze avond in Catalonië. De avond is gevallen over Camp Nou. Het is donker geworden. De lampen zijn aan, de kunstlichten hoog in de derde ring. En die voorzet van Yamal die is eigenlijk ook niet te verdedigen. Zoals deze voor die goal komt. Zo goed. En Jesus staat dan net voor Sint-Juste. Zo rond de penalty stip. En verlengt hem vanaf redelijk ruime afstand van het goal nog. En geeft de bal daarmee zoveel effect mee. Dat hij net buiten bereik van Ernst in de verre hoek valt. Echt een knappe goal. De voorzet van Yamal binnengekopt door Jesus. En Ernst kan er helaas net niet bij. En zo is het 5-1. En blijft Barcelona scoren. Nu 5 duels onderweg in het nieuwe seizoen. Ze staan op 22 goals. Dat zijn krankzinnige cijfers. En 3 tegen. 22 goals in 5 wedstrijden. En dat zijn toch niet tegen misselijke tegenstanders. Hè. Ze hebben al tegen Valencia gespeeld. Tegen Athletic Club uit Bilbao. Nu in de Champions League tegen Feyenoord. Maar je kan ze niet van scoren afhouden. 4 minuten nog. En Feyenoord valt aan. Doet dat aan de linkerkant van het veld. Met Van der Elzout. Na Zegiel die iets minder in de laatste minuten in het spel voorkomt. Is misschien ook leeg. Zoals ze bij Feyenoord natuurlijk op zijn. Terwijl Garcia met risico. Maar daar kunnen ze wel mee omgaan. Die bal uitverdedigd dwars door het centrum. Jesus komt daar dan bij als aanvaller. Krijgt een duwtje van Van der Elzout. En zo krijgt Barcelona de vrije trap. Maar de fans zijn blij. De socio's zijn blij. Die hebben een vervelende show gezien vandaag in Camp Nou. Op deze woensdagavond in de Champions League. Vol mooie goals. De een nog mooier dan de andere. Van Rafinha, van Jesus, van Yamal, van Adeyemi, van Stijn natuurlijk ook. Laten we die niet vergeten. En die gaan straks met een fijn gevoel weer naar huis. En ik denk dat die Feyenoord fans ook wel met een gelukkig gevoel naar huis gaan. Ondanks de nederlaag hebben zij toch maar mooi deze wedstrijd kunnen zien. In dit stadion hebben zij een goed Feyenoord ook gezien. Dat wel met ruime cijfers gaat verliezen. Maar wel zich van een goede kant heeft getoond. En dat is ook wat waard. Ondanks die ruime nederlaag die eraan zit te komen. Zondag gaat Feyenoord naar een stad toe die gewoon lijkt op Barcelona. Zwolle. En daar gaat het dan spelen tegen PEC. Ja, ik zie dat ook
4: stadion
0: wel.
4: Stadion lijkt ook op Camp Nou.
3: Oh, een sterrenrestaurant hoor daar. Dus,
0: Zeker. Kan je net zo goed eten als hier. Ja. Absoluut. PEC uit. Dat is de volgende test voor Feyenoord. En dan gaan we kijken of ze dat niveau dat ze vandaag hebben gehaald kunnen doortrekken tegen een team waar ze veel minder ruimte tegen gaan krijgen dan Barcelona ze wel bood. Want dat moet je er wel bij zeggen. Het is ook wel zo dat als je tegen teams speelt die zelf aanvallen, dat je ook meer je eigen spel kunt spelen. Dat kan tegen PEC misschien wat moeizamer. Barcelona valt aan op zoek naar een zesde goal. Jesus naar Yamal. Yamal met Fermin die de loopactie maakt naar de eerste paal. Yamal met de acties, met de dribbles. 2-3 man proberen hem af te stoppen. Lukt niet. Yamal! Oh, met buitenkant voet weer zo'n geweldig schot. Richting de bovenhoek. Maar daar stond Ernst. Zet het allemaal op een rij. Denk eens na wat je gezien hebt. Wat ik gezien heb met mijn eigen ogen vandaag. En het is toch wel weer heel bijzonder geweest. Wat het niveau is geweest dat de spelers vandaag hebben gehaald. Met name dus die van Barcelona. Waarbij veel wereldkampioenen tussen zitten. Maar die spelen op een manier. Dit team waar ik persoonlijk veel liever naar kijk. Dan de manier waarop het Spaanse nationale team speelt. Daar is het nog veel meer een heen en weer getik. Dat is bij Barcelona toch iets anders. Daar is die plotseling explosiviteit er meer. Die drang opeens, die explosie. Een fitte Yamal draagt er natuurlijk ook aan bij. Maar het is echt geweldig om deze ploeg te zien voetballen in de eerste weken van dit nieuwe seizoen. Feyenoord probeert nog eens een keer in de buurt te komen van Garcia. Lukt niet. Jesus, Gavi. En die tikt de bal naar voren richting Gordon. Komt daar niet aan. Watanabe verdedigt. Krijgt de bal dan net niet bij Stijn. Sam Stijn die dus verantwoordelijk is voor de eerste goal ooit die Feyenoord maakt tegen Barcelona in de derde officiële wedstrijd tussen deze twee ploegen. En dat is een feit dat hij heel lang in de geschiedenisboeken met zich zal meedragen. Want we hebben het in het begin van de wedstrijd even gehad over dat tweeluik in 74. Terwijl Zegiel er nog eens vandoor glipt aan de linkerkant. Zegiel, Borges meldt zich rond de penalty stip. Wordt niet bereikt. Zegiel terug naar Van der Elzout. Dan alsnog Borges. Borges het 16 meter gebied. Borges schiet. Schot wordt geblokt. En dan probeert Stijn de bal nog bij zich te houden. Stijn, oh mooi schot zeg. En een hele knappe redding van Garcia. Maar het was bovendien buitenspel. Maar dit is toch ook Sam Stijn. En dit is waarom je Stijn altijd erbij moet houden bij zo'n selectie. Die jongen scoort heel makkelijk. En leek dat nu bijna voor een tweede keer te doen. Ja, dat elftal in 74 met die illustere namen. Met die duels tussen Van Hanegem en Neeskens in Kamp. Nou, die Van Hanegem kon hier niet scoren. Die Feyenoorders van toen konden niet scoren. En Sam Stijn kan dat wel namens dit Feyenoord in Kamp. Nou, het is de slotseconde. Het zijn enkelvoud en meervoud blijven gebruiken. Dat is wel zo handig. Het zijn de slotseconden die wegtikken. Bij deze Champions League ouverture van Feyenoord. 3 minuten komen er bij de 90 zijn. Nu verstreken. En die extra tijd begint met balbezit voor Barcelona. Gavi. Ik ben wel geïnspireerd door zijn roze haak. Ga dat denk ik morgen ook proberen. Gavi naar Fermin. En dan naar de linkerkant. Daar is Cancelo. Cancelo terug naar Gordon. Gordon, linkerpunt van het 16 meter gebied. Gordon wil de 1-2 opzoeken. Die 1-2 is niet accuraat genoeg. Feyenoord is de bal dan kwijt. Moet nu wel oppassen, want hier is Gordon. Gordon ziet Jamal. Die was in beweging, maar die krijgt de bal eerst niet. Dan later wel. Van de Elzout in de achtervolging. Jamal langs Van de Elzout. Niet langs Marmol. En Van de Elzout werkt hard. Probeert ervoor te komen. Doet dat goed. Krijgt een klein zetje van Jamal. En krijgt de vrije trap dus mee. En de fans blijven toch redelijk massaal zitten in het stadion. Ik zie nu wel een aantal mensen die langzaam maar zeker de uitgang opzoeken. Als je hier naar buiten probeert te gaan. Als je zeg maar, de uitgang zoekt van je vak. Dan kijk je al direct uit op een enorme bouwput. Alles in die binnenring is nog under construction. Het is een work in progress. Je ziet overal nog van die bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Alleen binnen is het redelijk opgeknapt. Dan zie je alleen op de derde ring dus de werkzaamheden die daar nog doorgaan. Maar verder overal om het stadion heen. Ook de buitenkant is er nog niet opgeplakt zoals ze wel willen. Met de rood-blauwe, de blauwgrana tekens. Overal zie je de werkzaamheden die nog lang zullen doorgaan in Camp Nou. En er wordt hier al een beetje gezegd, het is onze nieuwe Sagrada Familia. Want ook dit duurt zo lang voor het klaar is. Het was eigenlijk de bedoeling dat het in 2024 helemaal klaar zou moeten zijn. En nu is de opleverdatum uitgesteld naar 2028. Niemand weet eigenlijk of die dan echt klaar zal zijn, het nieuwe Camp Nou. Er komt nog een vrije trap voor Barcelona na een overtreding van Oussama Targhalin. Die inderdaad een tik uitdeelt aan Fermin. En dan gaat Barcelona nog een vrije trap nemen. Het is nog 1 minuut, 5-1 is de stand.
4: Bijna afgelopen FC Twente Telstar, Jan Vincent.
1: Ja, we zitten in de 4e minuut van de blessuretijd en er zijn 4 minuten extra bijgetrokken. Twente nog altijd met 1-0 voor. Ze zijn niet meer in de problemen gekomen. Sterker nog, ze hebben zelf kansen gehad om het eerder af te maken. Voor Weghorst natuurlijk de grootste met die penalty die er niet in ging. Die werd gestopt door Ronald Koeman junior. En die had daarna ook nog een paar reddingen in huis op schoten van Douda Weidman onder andere. Maar zo lijkt Twente de buit wel bijna binnen te hebben. Want het is afgelopen in Enschede. Twente wint met 1-0 van Telstar. En dat betekent dat Twente richting de top 5 gaat. Ze komen gelijk in punten met Excelsior en Fortuna. En dat heeft Twente dus goed gedaan vanavond. Want vorig seizoen konden ze niet winnen van Telstar. En nu doen ze dat wel. Met 1-0 door een goal van Uriasetter.
3: Ja, die buiten Barcelona was natuurlijk al lang binnen. Amman.
0: Een kopbal nog op de lat zien we van Jesus. En dat is de laatste kans in de wedstrijd. De laatste seconde in de extra tijd tikken weg. Het was een mooie wedstrijd. Feyenoord heeft zich kranig verweerd. Kwam al heel vroeg op achterstand in de stromende regen. Heeft de schade uiteindelijk niet echt beperkt weten te houden. Want gaat er hard af met 5-1. Maar kijk je door die score heen. Kijk je naar het spel. Heb je ook voldoende dingen gezien. Er is een mooie ontmoeting. De arm van Giovanni van Bronckhorst om de schouder van Hansi Flick. Dan toch nog vuurwerk, maar buiten het stadion. En ik denk dat dat wordt afgestoken, is mijn vermoeden. Door de fans van Feyenoord die hier niet naar binnen mochten. Want er zijn er ook echt wel veel in de binnenstad die geen kaartje hebben gekregen voor het stadion. Er gaan wat knallen af. Maar goed, ik weet dat dus niet zeker van wie dat vuurwerk is. Maar het lijkt daar ook wel bij te blijven. Het was genieten bij Vlagen van Barcelona met name. Maar ook Feyenoord heeft goede dingen laten zien. Heeft een doelpunt gemaakt via Sam Stijn. En was verder, dat moeten we erbij zeggen, toch wel een figurant in de grote show die we voorgeschoteld kregen. Het was genieten van de sterren van Barcelona. Jamal, Rafinha, ze waren top, ze waren in vorm. Ze winnen met 5-1 van een Feyenoord dat bij Vlagen goed speelde, maar wel verliest in zijn eerste Champions League wedstrijd van dit seizoen.
5: NPO Radio 1.
4: De klok wat van slag, want het is 9:09. Het NOS-journaal met Levi van Eck.
6: Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In het hele land rijden tot middernacht vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen D66 en VVD noemen de staking jammer en voorbarig. De Hardenbergerbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren. Maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. En uitkeringsinstantie UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren op fouten. Eerder kregen deze mensen nog te horen dat hun arbeidsongeschiktheidsuitkering niet gecontroleerd hoefde te worden. Maar mogelijk zijn er toch meer fouten gemaakt dan eerder gedacht, waardoor niet iedereen het juiste bedrag kreeg. Het UWV biedt excuses aan.
3: Hoe is het op de weg, Mandy van der Plas?
7: Gelukkig vrij rustig. Wel staan er 2 files door ongelukken. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag ging het mis bij de Meern. De weg is daar zojuist weer vrijgegeven, maar de teller staat hier nog wel op 20 minuten vertraging. En ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Burgerveen. Hier zijn nog 2 rijstroken dicht en dit kost je ruim 10 minuten.
8: Ster. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Langs de lijn en omsteken.
18: 5-1, dat is de uitslag van FC Barcelona tegen Feyenoord in de Champions League. En ja, ik vind het toch een beetje lastig, het virus, wat je daar nou van moet denken. Hè? Want enerzijds denken we, ja, we geven complimenten aan Feyenoord. Goed meegespeeld, kansen gecreëerd. Maar ja, 5-1, dat zijn toch ook wel harde cijfers?
19: Zeker. Ja, en dat is het gevoel wat je krijgt tegen Barcelona. Dat je denkt, van, nou, we spelen aardig mee, maar het lijkt ook alsof ze je een beetje in slaap sussen. Of het gevoel geven van dat ze dat allemaal toestaan, zeg maar.
18: Net als je denkt, ik kom een beetje in die wedstrijd.
19: Ja, en dan versnellen ze. Dan schieten ze weer een bal erin. En,
3: komt
19: ja.
3: Natuurlijk een beetje door hoe ze achterin spelen. Dat je, ja. Dat je als tegenstander gaat denken van, hé, wacht even.
19: Ja, er valt wat te halen. Ja. En dan, inderdaad, valt wat te halen. En dan, ja, dan hebben ze zoveel kwaliteit voorin. In alle facetten. Ook in Lamine Yamal scoort in met de vrije trap. Ik moet wel zeggen, door de muur heen hoor. Ja. Maar ze scoren door een combinatiespel. Door een omschakeling. Ze kunnen gewoon alles.
4: Ja, en de individuele klasse die druipt er vanaf natuurlijk.
19: Ja, en dan komen er ook inderdaad nog spelers in als Gordon, Fermin. Dat zijn normaal gesproken ook basisspelers. En die willen dan ook nog een doelpunt maken. Jesus kwam erin. Gabriel Jesus, die scoort ook nog. Dus ja, het is een wedstrijd in ieder geval waar je wel hele mooie momenten uit mee kan nemen richting de Eredivisie. Dat wel.
3: Ja. En hebben ze, denk je, op maximaal tempo gespeeld, Barcelona? Of hoeveel procent hebben ze gezeten, denk je?
19: Nee, dat gevoel heb ik niet. Ik denk dat zij 80% hebben gespeeld.
4: Kan je nagaan als 100% gaan?
19: Nee, maar echt. Ik krijg de echte topwedstrijden. En die gaan we ook nog wel zien als zij bijvoorbeeld tegen Real Madrid moeten spelen. Of een
3: Bayern. Of een
19: Bayern. Dan heb je ook zoveel kwaliteit en snelheid aan de andere kant voorin. Dat, wat Feyenoord niet echt heeft. De Hartsmoussa was wel goed. Maar aan de andere kant mis je eigenlijk nog zo'n speler. Die heeft een Bayern München bijvoorbeeld wel.
4: Ja. Jij zegt, dat nemen ze mee naar de Eredivisie Feyenoord. Maar was dit eigenlijk een ideaal moment om Barcelona te treffen? Of had je ze toch liever wat later in het toernooi gehad?
19: Ik denk toch iets wat later. Zij willen allemaal zichzelf bewijzen. Het is een beetje het begin van het seizoen. De basiself is nog niet helemaal duidelijk nog. Dus de wisselspelers willen ze ook nog laten zien.
4: Dat zag je met die invalbeurten.
19: Ja, en als
3: Gordon,
19: je wat later speelt,
3: brandweer,
19: als je wat later speelt, is het wat vaker duidelijk. En dan weten de wisselspelers ook wel een beetje hun rol. En nu heb je het gevoel van ja, iedereen die erin komt, die geeft ook nog gas. En die wil ook nog wat laten zien. En er is helemaal geen rust, zeg maar, voor de tegenstander. En dat, ze hebben nu ook 22 goals gescoord nu inmiddels. 22 goals. Ja, en dat zegt natuurlijk alles.
4: Ja, dat is toch ook onwaarschijnlijk. Ik zat te kijken in La Liga ook. En 3 van de 4 wedstrijden hebben ze 5 keer gescoord. Dat is een doelpuntenmachine.
19: Ja, het is echt ongelooflijk. En nog maar 3 doelpunten tegen, zeg maar. Dus je denkt, ze geven best wel veel kansen weg. Maar de tegenstander scoort niet op een of andere manier.
3: Nee, als het spelval is super natuurlijk.
19: Het is toch een echte verdienste van Hansi Flick.
3: En is het ook inderdaad die verdienste, dat wat Arman ook benoemde, dat ze wat minder lang rondtikken, zeg maar, in de breedte, maar wat sneller die explosie naar voren zoeken?
19: Ja, dat is echt een groot verschil met het Spaans elftal. Maar Rafinha speelt, die heeft heel veel diepgang. Lamine Yamal heeft ook wat meer diepgang bij Barcelona. Gordon is natuurlijk gewoon snel, die heeft diepgang. En bij Spanje heb je eigenlijk alleen Lamine Yamal. Er speelt vaak zelfs nog Oyarzabal. Dat is een beetje een spits die in de bal komt. En bijna, bij Atletico Madrid, die komt ook in de bal. Dus ze tikken daar wel altijd die bal rond. Maar Barcelona heeft beide. Ze kunnen in de diepte sprinten en ze zijn bloedsnel. En direct ook nog.

0: The Look of Love, ABC en een ABC'tje, dat was het voor Barcelona.
1: Absoluut. En over eten gesproken in Barcelona kan dat natuurlijk goed, hadden we geconcludeerd. Ja. Maar hier hebben we ook een aardig menu, want als Barcelona het voorgerecht was, krijgen we nog een heerlijk hoofdgerecht. Tenminste, daar hopen we een beetje op. Richard van der Made, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Liverpool tegen Atletico Madrid.
2: Ja, ook een heerlijk affiche. Het houdt niet op, hè, op die eerste dagen weer van het nieuwe Champions League seizoen. Liverpool, Atletico Madrid en dan ook nog op Anfield. Laten we eerst eens kijken naar Liverpool. Daar staat één Nederlander slechts in de basis. Dat is Virgil van Dijk. Ja, Cody Gakpo, fysieke klachten, trainde gisteren ook niet mee bij Liverpool. Hij zit niet bij de selectie. En Ryan Gravenberg en Jeremy Frimpong op de bank, dus ook niet aan de aftrap. En Virgil van Dijk natuurlijk, zoals eigenlijk altijd wel in het hart van de verdediging op Anfield. De Reds dus, Liverpool met een nieuwe trainer. De opvolger van Arne Slot is Andoni Iraola. De Spanjaard die het zo goed deed bij Bournemouth 3 seizoenen lang. En hij is de nieuwe coach die Liverpool weer hoger moet doen eindigen dan vorig seizoen toen het vijfde werd. Dat was teleurstellend, nog net Champions League voetbal. En dit seizoen met een beetje in de geest van Jurgen Klopp moet het allemaal nog weer wat aanvallender. Moet dat pressing voetbal van Klopp van een aantal jaren geleden, dat moet bij Liverpool dit seizoen weer terugkeren. Als we kijken naar Atletico Madrid, daar speelt bijvoorbeeld, en hij zit er al zo lang sinds 2009, Koken op het middenveld. 489 wedstrijden in het A-team van Atletico Madrid. De Spaanse ploeg die zo lastig te verslaan is, ook in de Champions League. En ook nog altijd onder leiding van Diogo Simeone. Vanaf 2011 staat hij al aan het roer. Het is het 15e seizoen van Simeone als coach van Atletico Madrid. We gaan beginnen om 9 uur met David Hanschko in de basis ook bij Atletico. Allemaal grote namen, veel sterren. We gaan zien wat het allemaal gaat worden. Eerst You Never Walk Alone.
0: Grote sterren, grote affiches. Dat is deze eerste ronde van de Champions League. Wordt allemaal bekeken door Marjolein Kronenberg. De overige wedstrijden. Er is al één wedstrijd zojuist gespeeld. Naast die van Barcelona en Feyenoord. 7:15 VfB Stuttgart tegen het Noorse Viking FK. Dat debuteert in de Champions League. Hoe is het gegaan, Marjolein?
3: Voor de Nooren niet zo goed, hè? We kennen Bodø/Glimt kennen we natuurlijk als Noorse ploeg. Die doen al een aantal jaren meer mee in de Champions League. Maar Viking inderdaad debuteerde vanavond in Stuttgart tegen Stuttgart. Ja, begonnen wel met mooie intenties. Toen waren er 12 minuten van de Bosnische spits Demirovic van Stuttgart. Die maakte er 3. In de 20e minuut, in de 26e minuut en in de 32e minuut.
0: Productief kwartiertje.
3: Ja, precies. Zat nog wel een 1 tussen van Trippic. Maar goed, dat is voor Viking was het natuurlijk gelijk heel erg lastig. Tweede helft begonnen ze ook wel goed. In de openingsfase beter. En eigenlijk ook lange tijd in de wedstrijd dat zij meer doelpogingen hadden. Maar ja, de pijp raakte leeg. En Stuttgart heeft het goed uitgespeeld. Raakte in de slotminuut ook nog de paal. Maar het bleef 3-1.
0: Ja, straks om 9 uur dus onder meer die wedstrijd tussen Liverpool en Atletico Madrid.
3: Zeker.
0: Dat is al een heel mooi affiche, maar er staan nog meer mooie partijen op het programma.
3: Zeker, we hebben ook Napoli-Arsenal. We hadden even het idee dat misschien Jurjen Timber daar wel weer een opwachting zou gaan maken. Want die was meegereisd naar Italië, maar ja, zit toch niet bij de selectie. Dus die gaat nog niet spelen vanavond. Arsenal natuurlijk finalist van vorig seizoen. Speelde in de finale tegen Paris Saint-Germain. Dat won. Bij Napoli is Noah Lang er niet bij. Ook niet bij de selectie. Dus dat is ook een tegenvaller voor hem. Sam Beukema zit daar wel op de bank. En dan de titelverdediger Paris Saint-Germain. Die spelen vanavond in Parijs tegen Slovan Bratislava. Vrijdag verloren van AS Monaco in de Ligue 1. Dus niet zo'n goede generale. Mika Gods op de bank bij PSG. En dan de derde wedstrijd die ik ook nog ga volgen. Dat is Sporting Portugal tegen Galatasaray.
0: Prima, nou jij houdt ons op de hoogte. Na 9 dus al die wedstrijden. En wij volgen natuurlijk met een speciaal oog Liverpool tegen Atletico Madrid.
1: Ja, het Wiegers, daarover gesproken. Liverpool, Atletico Madrid. Wat moeten we daarvan verwachten? 5-1 zal wat optimistisch zijn, denk ik.
4: Ja, dat sowieso. Maar wel een wedstrijd met volle intensiteit. Daar staan die twee super bekend om. Iraola wil dat uitstralen, ook met Liverpool. Nou, Liverpool speelt ook thuis, dus daar kan je wel wat van verwachten. Maar Atletico heeft dat eigenlijk altijd. Hè, met de trainer, met Simeone, die altijd de hardheid zeg maar, in zijn ploeg weet te krijgen. Ja, dat gaan we vandaag ook wel weer zien.
0: Ja, wordt een heel ander soort wedstrijd natuurlijk dan wat we eerder hebben gezien. Verwacht jij twee ploegen die ook echt aan elkaar gewaagd zijn? Of is er een uitgesproken favoriet?
4: Nee, ik denk dat ze wel gewaagd zijn aan elkaar. Je zou zeggen Liverpool, toch een thuisvoordeel. En misschien ook wel ietsje sterker, zeker met Barcola ook nu bij.
0: Ja.
4: Maar ja, ik weet het niet. Atletico Madrid heeft zo'n taaie ploeg. En die doet het altijd wel goed in de Champions League op een of andere manier.
1: Het is natuurlijk ook gewoon een nulmeting, hè, voor dit Champions League seizoen eigenlijk.
4: Ja,
1: het is de eerste en meteen zo'n kraken van je welsen natuurlijk.
4: Ja, en je hebt toch wel een beetje het gevoel dat Liverpool met nieuwe spelers nog een beetje moet wennen. En Atletico Madrid, dat had geraamd al altijd al een tijd staat of zo.
0: Als een geoliede machine.
4: Ja, en Koken, de aanvoerder, die speelt er al. Daar heb ik nog tegen gespeeld. Moet je nagaan.
1: Kan je nagaan. Ja, nou, dus,
4: speelt nu nog.
1: Speelt er echt heel lang al.
4: Ja.
1: Klassieke 4-4-2 verandert hij helemaal niks aan die Simeone
4: natuurlijk. Nee, dat is echt een machine is dat.
0: Ja, mooi. We gaan het zien, die wedstrijd dus tussen Liverpool en Atletico Madrid. In het matchcenter hoort u al die andere wedstrijden voorbij komen in de Champions League. Waaronder Napoli tegen Arsenal. Dat allemaal na het nieuws van 9 uur. Tot zo.
1: Tot zo.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
7: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
6: Tessa van Vliegen.
8: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
6: En Mats Akkerman.
9: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
7: Ja.
9: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
6: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
7: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
8: popcorn.
6: Haagse hindernissen.
7: Een operette.
6: Een podcast van WNL.
7: Politiek drama.
6: Nu op NPO Luister.
10: Ster. Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Vodafone. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: NPO Radio 1. 9 uur.
17: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
0: Feyenoord verloor zojuist in Camp Nou met 5-1 van Barcelona in de Champions League. Straks de reacties in Langs de Lijn en Omstreken. En we voetballen lekker door in de Champions League. Maar nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
18: Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
19: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
18: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op het schip aan het werk was. Toen zijn lichaam 2 weken later werd gevonden vermoedde de politie al dat het om de vermiste man ging. Onderzoek bevestigt dat nu. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De Hardenbergerbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond opengaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
20: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
18: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard euro subsidie maar 55 miljard gebruikt. De brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al een paar weken onder controle, maar nog altijd niet uit. De brand woedt op sommige plekken meters diep onder de grond. Normaal gesproken is de veengrond daar nat van zichzelf, maar door de droge zomer is het gaan smeulen. Soms zijn er nog vlammen te zien. Het gebied wordt in de gaten gehouden door tientallen brandweermannen. Zij houden het gebied nat met sproeiers. Daaromheen wordt een gul gegraven om het ondergrondse vuur te stoppen. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de 5e plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden.
21: Ster. Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
23: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
22: En voor Harold met een staalopstoel.
24: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
22: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
25: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
27: Ja, hi.
26: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
27: Ja, dat kan goed kloppen.
26: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
27: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
26: Oké, en waarom juist radio?
27: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
26: Oh, wat goed zeg.
27: En ik ga binnenkort ook op tv.
26: Zo.
27: Ja.
28: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Medipoint.
22: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
30: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
31: NPO Radio 1. EO-NOS.
32: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: En ja, welkom terug op deze Champions League avond. De tweede shift zou je kunnen zeggen, want na Barcelona-Feyenoord volgen we het volgende Champions League duel. Liverpool tegen Atletico, Richard van der Maden.
2: 3 minuten is de wedstrijd oud op Anfield en meteen zit het tempo erin bij dit topaffiche toch ook weer. Liverpool-Atletico Madrid al in de eerste minuut een geweldige rush van Szoboszlai vanaf het middenveld en een schot voorlangs van Isaac. 0-0 is het op Anfield.
1: Analist Hedwiges Maduro kijkt deze wedstrijd ook gewoon weer mee vanuit de studio.
0: En het regent roofovervallen in Europa. De afgelopen anderhalf jaar zijn er 10 grote museumroven geweest, waar ook veel geweld wordt gebruikt. Het Westfries Museum had er in 2005 ook mee te maken.
3: Men is een beesten tekeer gegaan. Hè. Er zijn panelen ingetrapt, deuren opengeschopt, glas gebroken, vitrines ingeramd, porselein van de kasten gerukt. Men heeft een speciale stuk, een knottenkistje. Dat is heel specifiek voor dit gebied. Dat is een huwelijksgeschenk. Kostbare dingen, je praat al gauw over ruim een ton. Die heeft men eruit gepakt.
0: De huidige directeur van het museum maakt zich grote zorgen nu de kunstroven zich in rap tempo opvolgen. We spreken haar zo samen met misdaadverslaggever Mick van Weten.
1: Ja, Richard, Liverpool explosief uit de startblokken.
2: Absoluut, met in het begin dus al die kans voor Isaac en zojuist ook weer een schot vanuit het middenveld. McAllister hoog over, maar het geeft meteen de intenties aan van de thuisploeg om Atletico Madrid vroeg onder druk te zetten, te overrompelen. Nu is het natuurlijk een ervaren ploeg onder leiding van een zeer, zeer ervaren trainer. Simeone, die laten zich niet zo snel gek maken. Maar wat opvalt in die eerste 5 minuten is dat het tempo echt ongelooflijk hoog ligt vanaf het begin. Nu is het Atletico Madrid dat de aanval zoekt op de rand van het strafschopgebied. Liverpool met veel mensen op de rand van de 16. Schotje vanuit de tweede lijn, want dat wordt dan gepakt door Alisson Becker. Bij Liverpool dus geen Cody Gakpo. Hij heeft wat klachten. Zit niet bij de selectie. Rio Gumoa is zijn vervanger als linksbuiten. Dat is op zich wel een verrassing, want de meeste mensen hadden daar toch Victor Muñez verwacht. Hij speelt dus niet. Zit op de bank. En bij Liverpool is er ook meteen een basisplaats voor de Fransman Bradley Barcola. 3 doelpunten gemaakt op het WK. Voor heel, heel veel geld overgekomen van Paris Saint-Germain. En hij speelt op de andere vleugel aan de rechterkant. Dus voorin bij Liverpool. Liverpool dat geleid wordt achterin door Virgil van Dijk. Hij is de enige Nederlander aan de aftrap in dit duel. Met Ryan Gravenberg en Jeremy Frimpong wel op de bank. 6e minuut loopt. 0-0 de tussenstand. Tempo ligt dus hoog. En het is Liverpool dat wat meer de bal heeft in de openingsfase. Nu met Isaac, de Zweed, in de middencirkel. Probeert daar de rechterkant vrij te spelen. Dat mislukt. Dan zit Atletico Madrid ertussen. Achterin met 2 ervaren mensen. David Hanschko, ex-Feyenoord en Pubil. Hij staat ook daar achterin bij Atletico Madrid. Met Llorente en Romero als vleugelverdedigers. Het is Atletico dat de bal nu ontfutseld aan de rechterkant. En meteen wordt de ploeg uit Spanje dan opgejaagd door Alexis McAllister. De Argentijn die vervolgens even op het gras blijft liggen. De Italiaanse scheidsrechter komt even kijken. Davide Massa. 0-0 is het na 6,5 minuut. Maar het belooft een heerlijk voetbalgevecht te worden tussen deze twee grootmachten.

0: This is the life van Amy McDonald.
1: Twee grootmachten die tegenover elkaar staan, Richard. En die maken er, zoals dat zo mooi heet, een echt voetbalgevecht van.
2: Nou ja, dat verwacht ik wel. Het tempo ligt, zoals ik zei, heel erg hoog in de beginfase. Dit is een prima bal. Achterlijn halen, dan de voorzet van Florian Wirtz. Mooi middenveld bij Liverpool met Sjoboš Ljaj. Enorm loopvermogen, veel diepgang met McAllister. Die daar als controleur ook staat. De Argentijn met natuurlijk veel ervaring en in... Een aanvallende rol, Florian Wirtz, technisch natuurlijk zeer bekwaam. Alexander Isak in de punt van de aanval maakt al 3 doelpunten in het prille seizoen voor Liverpool in de Premier League. Liverpool dat 5 punten heeft verzameld tot nu toe, staat 6e. En de laatste wedstrijd werd al snel beslist tegen Ipswich Town 0-2 met 2 doelpunten van Isak. Met ook 2 assists van Cody Gakpo, die er dus vanavond helaas niet bij is. Atletico Madrid begon goed, sterk aan het seizoen in La Liga. Maar verloor dan wel weer afgelopen weekend zijn laatste wedstrijd van Athletic Bilbao. Met 3-0 nog wel. Dat is iets wat de ploeg van Simeone niet vaak overkomt. Ik kijk naar een interessant duel tussen Van Dijk daar en Romero, de verdediger. Uit Argentinië ook van Atletico Madrid bij een corner. Dan is het Sjoboš Ljaj op de rand van het strafschopgebied. Probeert er doorheen te komen. Massa geeft hij daar een vrije trap of een penalty. Want het was op het randje. Maar nee, het spel gaat door. En het is Atletico dat dan kan overnemen met Pablo Barrios. De middenvelder bij Atletico. Llorente probeert dan voorin Lee Kang-in te vinden. De Zuid-Koreaan. Een basisplaats overigens bij Atletico Madrid voor Julian Alvarez. Ook dat is wel een verrassing. Interessante beginfase. 11 minuten 0-0 op Anfield.
1: Heb je die shirts gezien, Hans, van dat Atletico Madrid? Het lijkt wel of je naar een politieaftal zit te kijken.
0: Ja, ik zei al, alsof ze tegen de politiebond spelen.
3: Ja, daarover gesproken.
0: Een goal van Kunstroven tijdens de Europese musea. De afgelopen weken was het raak in Spanje en Oostenrijk. En deze week verdwenen er Renoir-schilderijen in Frankrijk. Wat is er aan de hand en wat betekent het voor de Nederlandse musea? Mick van Wely van platform Crime Station, misdaadverslaggever. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, wat gebeurt er allemaal, Mick?
4: Nou, kijk, kunstroven zijn van alle tijd. Maar wat nu opvalt is dat het echt met een enorme hoge frequentie plaatsvindt. Je hebt sinds... Eigenlijk die geruchtmakende roof in het Drentse Museum in Assen, hè, waarbij de gouden helm werd gestolen en de armbanden, is het ongeveer 10 keer goed raak geweest in Italië, Frankrijk onder meer en in Oostenrijk, wat je al zei. Waarbij er echt grote roven zijn geweest, heel variërend, schilderijen, juwelen, ook bijvoorbeeld oude kunstschatten, goudschatten. En allemaal echt met een waarde van enkele miljoenen tot met het Louvre 75 miljoen. Sure. Dus echt een enorme frequentie wat echt heel zorgwekkend en echt opvallend is.
0: En blijkbaar moeilijk te stoppen, want die laatste was dus in Frankrijk, Cagnes-sur-Mer, de badplaats. En dat terwijl de Franse regering, geloof ik, na die roof in het Louvre vorig jaar in Parijs, toch had beloofd om alle musea echt beter te gaan beveiligen.
4: Klopt, maar dat is dus een heel lastig punt. En wat je ziet, ik sprak vanavond nog toevallig over die roof met Evert van Os, directeur van het Singer in Laren. Ja. Waar ook een paar jaar geleden toen een Van Gogh is geroofd. Mm-hmm. Die gelukkig wel weer terug is trouwens. En die zei ook van, hè, al die musea die houden het allemaal nauwlettend in de gaten. En hij zei ook, wat opvalt is dat heel veel musea die de klos waren de laatste tijd zijn de wat kleinere musea. Bijvoorbeeld in een oud landhuis, in een stadsvilla, een privécollectie. En die rovers weten toch feilloos die plekken te vinden waar ja, die wat minder sterk beveiligd zijn. Hè? En daar weten ze dan van alles te roven. En iedere keer vinden ze toch weer een plek, zeg maar.
1: Over die rovers gesproken, is er iets bekend over wat voor mensen daarachter zitten?
4: Nee, als er één stelregel is, als je kijkt naar kunstroven, dan is dat er niet een uniform iets is te zeggen. Het is vaak anders dan men denkt. Dus iedereen denkt, het zal wel goed voorbereid zijn. Dan is het helemaal niet goed voorbereid. In de kunsthal in Rotterdam in 2012 werden ontzettend veel schilderijen gestolen. Het leek super professioneel, maar het waren gewoon Roemeense ordinaire inbrekers die een bord zagen van het museum en dachten, nou, dat is best aardig, laten we dat maar gaan roven. He, dus... dus

0: is het helemaal niet goed voorbereid. In de kunsthal in Rotterdam in 2012 werden ontzettend veel schilderijen gestolen. Het leek super professioneel, maar het waren gewoon Roemeense ordinaire inbrekers die een bord zagen van het museum en dachten, nou, dat is best aardig, laten we dat maar gaan roven. He, dus je ziet professionele roven, minder professionele roven. In Italië was een Moldavische inbrekersbende actief. Het zijn eigenlijk allemaal soms gelegenheidsrovers, soms super professioneel, zoals de Pink Panther bende, die zich richt op juwelen. Er is weinig uniformiteit.
1: Dat is maar dan zijn is die beveiliging van die musea toch niet op orde? Als je zo even als bende naar binnen kan lopen en denken, oh, we pakken even wat.
0: Dat klopt. Maar kijk, het probleem is dat die musea weten wel dat ze kwetsbaar zijn. Maar het stelregel is altijd, je wilt niet dat kunst achter tralies zit. Het moet beschikbaar
2: voor
0: zijn
2: voor iedereen en zo.
0: En je wil niet, precies. Dus er wordt ook iedere keer weer gezegd, ja. En het andere punt is dat iedere keer wordt gezegd, ja, waarom was er geen fysieke beveiliging? En in Spanje is nu ook een archeologische goudschat gestolen. Eerste wat iedereen roept, waarom was er geen fysieke beveiliging? Ja, omdat die musea ook zeggen, luister, die rovers worden steeds gewelddadiger. Je wil ook niet dat iemand overrompeld wordt of overmeesterd wordt of bedreigd wordt met een pistool. Dus dat speelt ook een rol. Het is heel lastig.
2: Ja. En over die kunst gesproken. Wat kunnen die criminelen daarmee? Hè? Want je hoort toch altijd zeggen, ja, je kan wel Van Gogh stelen. Maar ja, iedereen weet dat die gestolen is.
0: Ja, nou, je geeft het antwoord al. Kijk, als je hebt verschillende soorten roven. Hè. Je hebt de juwelenroven, je hebt die kunstroven, schilderijen, je hebt archeologische schatten, ook porselein of zelfs klokken in een museum in Zwitserland. Heel triest eigenlijk. Maar die echte bekende werken, die raak je aan de straatstenen niet kwijt. Het zijn vaak gelegenheidsrovers die denken, nou, het heeft veel waarde, ik zal het wel ergens slijten. Maar daarom is het ook heel belangrijk dat er veel aandacht is in media voor die roven. Want je kunt het niet slijten. Kunstdetective Arthur Brandt, met wie ik altijd veel samenwerk ook bij roven, zegt ook altijd van, het heeft geen zin. Heel veel keert ook wel weer terug.
2: Ja, want waarom doen dan als rover? Want je neemt ook een risico natuurlijk.
0: Ja, nou kijk, de mythe is vaak dat mensen denken van, nou, een van de rijke vent in Saudi-Arabië die zegt, ik wil het aan de muur hangen thuis. Dus roof het maar voor mij. Nou, daar is weinig bewijs van dat het echt gebeurt. Er zijn criminelen die doen het omdat ze denken dat het een mooi ruilmiddel is. Hè, dat de maffia heeft het gedaan. Van oké, nou ja, als ik het stil en ik kom in de baas terecht, dan zeg ik, goed, ik geef de spullen terug, maar doe me dan maar 2 jaar strafkorting. Dat is een van de zaken. En het wordt ook wel gebruikt door criminelen als een soort onderpand bij drugsdeals. Maar ik denk toch in praktijk is het vaak dat iemand denkt, hey, frek, het is te stelen. En daarna gaan we wel kijken wat je ermee kan doen. En dat is een horror scenario. En ik denk dat veel gestolen kunstwerken uiteindelijk ergens in een loodsje belanden. Stoffig loodsje, omdat ze het niet kwijt kunnen.
1: Helemaal treurig. Een museum dat er alles van weet. Helaas is het West-Fries Museum. In 2005 werden daar 24 werken gestolen en 70 kilo zilver. Amanda Vollenweider, directeur van het West-Fries Museum. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, we gaan zo met u praten. We gaan eerst even naar Richard van der Made bij Liverpool Atletico Madrid.
4: Verrassende ontwikkelingen op Anfield. Want het is Atletico Madrid dat op voorsprong komt in de 17e minuut. En het is notabene een verdediger die de goal maakt. Een ervaren speler van Atletico Madrid. Marcos Llorente. Hij passeert de doelman van Liverpool, Alisson Becker. Het is een aanval die helemaal van achteruit begint bij Jan Oblak. Dan vanaf het middenveld snel oversteken. De paas op Llorente die meesluipt voorin is uitstekend. Precies op tijd. Goede loopactie uit de rug van 2 verdedigers. En zo maakt Llorente hier de eerste goal op Anfield. En is het 0-1 voor Atletico Madrid.
1: Amanda Vollenweider, directeur van het West-Friese Museum. Goedenavond nogmaals. Ja, u was helaas de klos in 2005 toen er 24 werken werden gestolen en 70 kilo zilver. Schrikt u van die hoos aan diefstallen die er nu gaande is in Europa?
3: Ja, ik schrik daar wel van. Het gaat ook om de grote aantallen roven die er in korte tijd zijn gebeurd. Dus het lijkt wel een trend of een golf wat hopelijk niet naar Nederland toe komt.
1: Nee, en nu schetsten we net al, Mick schetste het ook, van ja, kunst wil je graag tentoonstellen. Dus dat wil je niet achter glas of achter tralies zetten. Je wil het graag laten zien. Maar toch kan ik me voorstellen dat er wat angst zit bij u van ja, wacht even, wat gaat er gebeuren?
3: Nou ja, bij ons, wij zitten toevallig in een verbouwing en we hebben de mogelijkheid nu met een nieuwe presentatie ook weer de meeste actuele beveiliging te ontwikkelen en te doen. Maar ik merk vooral dat de schrik er waarschijnlijk in zit.

0: in precies wat Mick zegt. Kleine particuliere musea, landhuizen, musea die misschien een aantal jaar geleden hun beveiliging gewoon goed hadden. Maar die eisen worden dus ook steeds hoger. En ja, daar kan je op een gegeven moment als klein museum niets meer aan voldoen. Dus ik denk dat dat ook een beetje de... Ja, het dilemma is van een museum wat absoluut zijn publieke functie wil behouden en de beleving voor het publiek ook zo optimaal mogelijk wil hebben. Dus inderdaad niet alles achter tralies. Versus toch gewoon die beveiliging op orde.
1: Ja, want hoe kan je dat beveiligen dan? Als je het toch open en transparant wil houden?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk wel dat achterglas. Gelukkig heb je heel mooi glas waar het niet de beleving verstoort. Maar dan heb je het ook meteen over heel kostbaar glas. En dat is natuurlijk niet voor elke museum te doen qua budget. Dus je probeert zoveel mogelijk... beveiliging aanpassingen te treffen. Maar wat ik ook best een mooi voorbeeld vind van de brutale roof die in Zuid-Frankrijk is geweest. De politie was er binnen 5 minuten. Hè? Dus, hoe kan je je nou precies beveiligen zodat het ook echt niet voorkomt? Ja, dat vind ik eigenlijk best een lastige vraag.
1: Ja, woorden Mick ook zeggen dat de gewelddadige manier van roven, dat is een punt van zorg natuurlijk, want u heeft ook met personeel te maken en zo. Hè? Hoe wapent u zich daartegen, letterlijk dan wel figuurlijk?
0: Ja. Ja, nou dat is ook wat Mick zegt van ga je 24 uur beveiliging realiseren. Nou, dat is überhaupt niet mogelijk. Maar je maakt je ook zorgen om je personeel en uiteraard het publiek als het onder openingstijden gebeurt. Dus die zorg en die verantwoordelijkheid, die voel je ook wel als museumdirecteur.
2: Maar kijk, u kunt misschien de beveiliging regelen, maar je schetst natuurlijk ook het beeld van die landhuizen. Hè? Laten we dat beeld even aanhouden. Die kunnen niet eigenlijk aan die standaard voldoende. Kunnen ze allemaal niet zelf financieren, blijkbaar. Dat is onmogelijk. Is er een andere partij waarvan u zegt, nou, die wil ik eigenlijk oproepen dat die daar verantwoordelijkheid voor moet nemen?
0: Nou, ik vind dan ook dat... Ik vind dat je dan heel erg de verantwoordelijkheid ook buiten jezelf plaatst. Hè. Ik denk dat het vooral goed is dat je ook als branche of als musea, als club je ook verenigt.
2: Nou ja, je zou kunnen zeggen het is een collectieve verantwoordelijkheid in dit geval voor de overheid ook om kunst te blijven aanbieden in het land.
0: Nou, dat voelt ook de overheid. Daar ben ik echt van overtuigd. De vraag is of je daarmee echt alles uitsluit. Ik denk wel dat het goed is om er opnieuw te kijken na deze golf. Of eigenlijk tijdens deze golf. Van hoe zit het eigenlijk? Helpen we elkaar voldoende? Wat zijn inderdaad de huidige eisen? Hoe kan je daaraan voldoen? Dat gesprek gaat zeker plaatsvinden na deze ontwikkeling. Daar ben ik van overtuigd.
2: Een gesprek met in dit geval?
3: Als ik dan mag zeggen, ik wil hier wel een stap verder in gaan. Ik vind het gaat om nationaal cultureel erfgoed. En ik vind dat de overheid daar vooral verantwoordelijk is. Het mag niet zo zijn dat de ene plek wel geld heeft en andere plek niet. Het gaat om iets wat van iedereen is. Vooral van het publiek. En ik vind dat musea best een beroep mogen doen op het ministerie om gewoon te zorgen dat zij zorgen voor meer beveiliging. Dat vind ik echt. En er zijn methoden. Je kunt bijvoorbeeld zorgen dat, kijk, de aanrijdtijd van de politie is ongeveer, die moeten er binnen 4-5 minuten zijn. Mm-hmm. En je kunt ook zorgen dat bijvoorbeeld deuren automatisch dichtgaan als het alarm afgaat, waardoor iemand gewoon simpelweg niet weg kan. Er zijn echt methoden. Dus ik vind dat er meer gedaan kan worden en dat musea best wel gezamenlijk een nadrukkelijk beroep mogen doen op het ministerie om te zeggen, geef ons dat geld, want het gaat om nationaal cultureel erfgoed en het is belangrijk.
2: Nou, als iemand anders het zegt, mevrouw Vollenweide, zult u daar niet tegen zijn. Helder, ik dank u beiden zeer. Mick van Wely dus van Platform Crime Station en Amanda Vollenweide, directeur van het West-Fries Museum.
1: Kan je zeggen, Richard, dat de Atletico Madrid straks de punten steelt uit Anfield? Of is het wel verdiend?
2: Dan gaan de deuren dicht.
4: Ja. Dat is regelmatig gebeurd in het verleden natuurlijk met Atletico Madrid. Want bij een voorsprong dan kunnen ze ongelooflijk goed en hecht als een collectief, als een team verdedigen. Dat weten we ook van Simeone, hoe hij die machine iedere keer tactisch weer uitstekend kan neerzetten. Zeker jaren geleden met die grote spelers die er toen waren. Zoals Godin en Jiménez. Twee rotsen in de branding centraal achterin. Griezmann, Koke, die was er toen ook al bij. En nu nog steeds. Maar Atletico Madrid heeft nog steeds een geweldig elftal. En het staat voor, en dat is verrassend, na 24 minuten op Anfield tegen Liverpool. Een corner nu wordt bij de eerste paal weggekopt. Kijken of Liverpool die bal nog kan binnenhouden. Szoboszlai, de middenvelder, slingert hem dan uiteindelijk weer het strafschopgebied in. En dan komt de bal in de handen terecht van Jan Oblak. Die één keer al moest redden voor de ploeg uit Madrid, toen Barcola er dichtbij was. Dat was in de beginfase Liverpool dat sterk begon. Maar de goal van Llorente zorgde dus voor dat Madrid, Atletico wel te verstaan, voorstaat met 1-0.
2: Het weer is Maduro. Dit is natuurlijk niet voor het eerst, hè, dat Atletico in zo'n topwedstrijd toch de voorsprong pakt. En met een knap doelpunt ook nog.
5: Ja, echt een hele knappe goal. Van Llorente. En eigenlijk spelen ze een beetje 4-4-2 en soms gaat een buitenspeler teruglopen, dan is het 5-3-2. Dat kunnen zij als de beste. Daarom kan Llorente ook aanvallen. Het is gewoon eigenlijk een rechtsback, maar die houdt er ook van. Om naar voren te gaan. En ik vind dat zo mooi om te zien. En als je nu bijvoorbeeld kijkt hoe zij verdedigen, dan staan ze met z'n allen, met z'n tienen, zeg maar, in een ruimte van 15 meter, zeg maar, lengte. Dat is echt bizar. Ja. Kom daar maar doorheen.
1: Nou ja, en wat dat betreft wordt ze dus natuurlijk enorm geholpen door die vroege voorsprong. Want ze hoeven niet meer.
5: Nee, daarom. Dus ik kijk nu naar een beeld. En daar staan er denk ik gewoon een stuk of 7, 8 in hun eigen 16 bijna. En zij zeggen echt letterlijk, ja, breng die bal maar voor. Maar wij koppen die bal weg. Zeg maar, zo'n mentaliteit hebben zij.
2: Terwijl het geen stormloop was vanuit Atletico gezien richting Liverpool goal. Namelijk, nee, Liverpool begon echt explosief.
5: Ja, precies. En dat was echt een, ik vind het een wereldgoal. Helemaal van achter getikt. En je zag Liverpool telkens te laat komen. En een mooie steekpaas op Llorente. En die schiet die bal er ook nog goed in. Ja, en nu hebben zij het gevoel van, ja, kom maar. Weet je, wij houden jullie wel tegen.

0: Spaans, denk ik, Edwiges. Despacha.
1: Despacha, despacha.
2: Despacha,
1: despacha, denk ik.
3: Nadenken.
0: Rancune heb ik even gegoogeld.
3: Rancune,
0: oh
3: ja.
1: Despacha.
3: Despacha, toch?
0: Ja, Despacha.
1: Maar dit is het matchcenter wat ik hier hoor, volgens mij. Toch?
4: Dat hoor jij goed, ja.
1: Marjolein?
4: Ik zit naar veel goals te kijken ondertussen bij de andere wedstrijden. Sporting Portugal kwam Galatasaray snel op voorsprong via Torreira al in de 6e minuut. Waren ook de betere ploeg, kregen veel kansen, hadden het meeste balbezit. Maar zojuist is het ook 1-1 geworden via Catamo. Dus Sporting Portugal en Galatasaray voorlopig op gelijke hoogte. In Parijs, Paris Saint-Germain met tussen Mika Gods op de bank daar. Twee keer Dembele al, 17e en 23e minuut. Rebound.

0: disciplinair gestraft te zijn. Oh. Daarom is hij er niet bij. De zaak is al wel weer gesloten volgens de sportief directeur. Alles is weer in orde, maar vandaag mag hij er dus
1: even een nummertje te veel gerept.
0: Even niet bij zijn. Ja, ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar door de week.
2: Ja. Toch nog wel lang op je feestje.
3: NPO Radio 1.
2: Goed, het is 2:30. Het NOS-journaal. Levi van Eck.
4: Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd in Rusland op een belangrijke gasstad, zo'n 2800 kilometer van de Oekraïnse grens. Het is volgens Oekraïne de eerste drone-aanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan Zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op het schip aan het werk was. De politie vermoedde al dat het om de vermiste man ging. Onderzoek bevestigt dat nu. Het UWV gaat 13.000 WIA-uitkeringen extra controleren. Jarenlang maakte de uitkeringsinstantie fouten bij het vaststellen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor kregen tienduizenden mensen mogelijk niet het juiste bedrag. Mensen die te weinig ontvingen krijgen dat geld alsnog. Wie te veel kreeg, hoeft niets terug te betalen. En honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij. Daar is maar 55 miljard van gebruikt.
5: Langs de lijn en omsteken.
6: Ja, Liverpool tegen Atletico Madrid. Richard.
7: Zojuist wel weer een kans voor Liverpool. Maar ze hebben het toch lastig hoor met Atletico Madrid. Dat is natuurlijk niet raar. Atletico dat voorstaat. Rustig wat achterover kan leunen. Het spel klein maken. Liverpool zojuist met Isaac. Uitstekende voorzet. Wierts van dichtbij. Oblak met een save. Maar dat was buitenspel geconstateerd. Dus was die goal gemaakt. Dan had hij niet geteld voor Liverpool. Dat nu ook weer aanvalt over de linkerkant. Met Gumoa, de vervanger dus op de linkerflank van Gakpo. Die er niet bij is in deze wedstrijd. Alleen Virgil van Dijk, de enige Nederlander die er overigens niet zo heel goed uitzag. Bij die goal van Llorente. Uitstekende steekpaas was het ook van Julian Alvarez, de Argentijn. Het is Liverpool dat nog altijd er doorheen probeert te komen. En de aanval in leven heeft in de 32e minuut. Bij de 0-1 achterstand is het Jacquet, de Fransman, naar Virgil van Dijk, de aanvoerder van Liverpool. Dan gaat het weer naar de linkerkant, naar Gumoa. Half hoge voorzet. Iedereen mist die bal. En dan bij de tweede paal is het dan bijna nog gevaarlijk. Maar is daar ook een simpele opraapbal van Jan Oblak, die toch ook al zoveel ervaring heeft en al jaren het doel verdedigt van Atletico Madrid. 0-1 de voorsprong voor de Spaanse ploeg.
2: Dan iets heel anders. Voetbalsters van de nationale ploeg van Spanje kunnen hun eicellen voortaan gratis laten invriezen. De Spaanse voetbalbond RFEF spreekt van een baanbrekende stap voor de vrouwensport in Spanje. Maar is het dat ook? Goedenavond, Odine aan de wiel van de Stichting Vruchtbaarheid.
8: Goedenavond.
2: Is het inderdaad baanbrekend wat ze daar doen in Spanje?
8: Nou ja, het is wel interessant wat daar gebeurt. En wij denken in ieder geval als Stichting Vruchtbaarheid dat het wel goed is dat überhaupt dit onderwerp van gesprek is en dat we hierover nadenken met z'n allen.
6: Mm-hmm. Nou, ze gaan over tot actie zelf.
2: Ja, precies. Wat zijn de voor's en tegen's, hè? Vraag je je dan af.
8: Precies. Ja, nee, nou, we denken dus aan de ene zijde dus dat het goed is dat we überhaupt hierover nadenken. Want het is natuurlijk ook een dilemma voor veel jonge vrouwen. Want ja, die biologische klok, daar zit echt een einde aan. En voor veel jonge vrouwen is het inderdaad ook ingewikkeld. Omdat dat vaak tegelijk komt. Het willen maken van een carrière en nadenken over een eventuele kinderwens. Dus wat dat betreft is het goed dat we daar dat dit nu een discussiepunt aan het worden is. Mm-hmm. En daarbij denken wij ook wel dat het goed is dat dat vrouwen daar nu ook zelf over kunnen nadenken en beslissingen kunnen nemen om zo hun reproductieve autonomie daarmee te vergroten. Dus dat het ze meer mogelijkheden eigenlijk geeft.
2: Ja, dus dat is het positieve van het verhaal. Ja. Maar de andere kant?
8: Nou, het ligt er wel aan met welke intentie het wordt aangeboden. Dus het is wel, denken wij, goed dat er geen druk vanuit een werkgever bijvoorbeeld ontstaat. Dus dat vrouwen wel echt die vrijheid voelen om te kiezen wat ze willen. Dus dat er wel echt vanuit het belang van de werknemer wordt gedacht en niet zozeer vanuit het belang vanuit de werkgever.
2: Ja, dus dat een club niet zegt van nou weet je wat, vries die eicellen maar in en dan kan je na je carrière eens aan kinderen gaan denken.
8: Nou, precies. Want het is geen garantie op een kindje. Het geeft zeker extra mogelijkheden. Het is een soort schatkistje achter de hand. Maar het is niet dat het betekent van, oh, vries je eicellen in en dan komt het later sowieso goed. Dus het is wel belangrijk dat we echt met de juiste informatie vrouwen dan dus ook voorlichten over wat betekent dit dan.
6: En de bond zal dit niet voor niks aanbieden. Is het van belang dat je dat eigenlijk zo vroeg mogelijk doet als vrouw? Of?
8: Het invriezen van eicellen?
6: Ja.
8: Het is wel, als je het doet, wel verstandig om het eventueel voor je 35ste te doen. Mm-hmm. Omdat dan het rendement eigenlijk, tussen aanhalingstekens, daarvan dan groter is. Want de kwaliteit en hoeveelheid van eicellen neemt af in de loop van het leven van de vrouw. Dus als je dat op latere leeftijd doet, dan is eigenlijk het effect daarvan veel minder groot.
6: Mm-hmm. En heeft u het idee dat de informatievoorziening, de voorlichting, de weg hier naartoe vanuit de Spaanse Bond op orde is, voor zover u dat kan overzien?
8: U viel even weg, maar volgens mij de vraag of de informatievoorziening voldoende is.
6: Ja, vanuit de Spaanse Bond. Of de weg hier naartoe, zeg maar, naar dit besluit, of die goed is geweest.
8: Nou, dat kan ik zelf niet goed inschatten, omdat ik daar eigenlijk geen zicht op heb gehad hoe dat is gegaan. Maar ik denk inderdaad dat het heel erg van belang is dat vooral de jonge vrouwen en vooral dan de jonge voetbalvrouwen in dit geval worden meegenomen in zo'n besluit. En dat zij vooral ook aan moeten geven van ja, in wat voor voorwaarden zou dat dan moeten plaatsvinden. En wij denken vooral dat het heel belangrijk is dat juist de op wetenschap gebaseerde informatie dan heel belangrijk is. Dus dat we echt vrouwen dus duidelijk vertellen van nou, dit is een mogelijkheid eventueel, maar het is geen garantie op een kindje. Dus het moet niet zo zijn dat vrouwen dan in de waan leven van nou, als je dat gedaan hebt, dan komt het later sowieso helemaal goed. Het is gewoon een extra kans of een extra mogelijkheid eventueel. Maar dat is wel denk ik heel van belang dat we ze echt met de juiste informatie daarvan voorzien.
2: Het gaat overigens niet alleen maar om speelsters, maar ook vrouwelijke scheidsrechters krijgen die kans van de bond. Is dat ook van belang, vindt u?
8: Nou, in algemene zin is het natuurlijk interessant om erover na te denken van voor wie hebben we het dan? En kijk, in Nederland is het invriezen van eicellen, wordt dat niet vergoed. En betalen vrouwen dat zelf, die dat eventueel willen. Ja, dan heb je het wel over zo'n 3.000 tot 5.000 euro per behandeling. En ja, je weet niet hoeveel behandelingen je eventueel nodig hebt. Ja. Dus het is eigenlijk nu alleen weggelegd voor vrouwen die dat kunnen betalen.
2: Ja.
8: Dus wat dat betreft is het natuurlijk fijn als meerdere mensen daarvoor openstaan om zoiets te betalen. Maar aan de andere kant, ja, we moeten er ook wel goed over nadenken of dat wenselijk is als dat gebeurt. Maar goed, het is in dit geval natuurlijk wel een extra een kans of een mogelijkheid die het vrouwen biedt, die dat eventueel zouden willen. Ja. Maar wel in totale keuzevrijheid. Dat vinden we wel heel belangrijk.
2: Ja, en de Spaanse Bond heeft dus aangegeven de vergoeding te geven, zowel voor het invriezen, maar ook het traject daarna, dus de opslag van de eicellen en eventuele IVF-behandelingen. Want dat totaal, dat maakt het zo kostbaar.
8: Ja, nou eigenlijk is het invriezen van eicellen, dat is een soort van IVF-behandeling. In de zin van het hele traject ernaartoe is exact hetzelfde. Want je probeert van alle eicellen die er klaar liggen een heleboel te stimuleren. En rijpe eicellen probeer je dan in te vriezen. Je hebt uiteindelijk dan een ICSI-behandeling nodig. Nou, net weer een beetje anders is dat. Om later tot een bevruchting te laten ontstaan. Dus dat hele traject eigenlijk ziet er hetzelfde uit. Maar bij een reguliere IVF-behandeling wordt over het algemeen worden dan embryo's ingevroren. En nu dan in dit geval alleen eicellen. Maar dat maakt het inderdaad het kostbaar. Dus het stuk van medicatie plus de laboratoriumfase die daarbij zit. En later inderdaad de ICSI-behandeling die zou moeten plaatsvinden om tot bevruchting te komen.
6: Ja, en nu speelt dit in Spanje. Is het überhaupt iets wat in Nederland gaande is? Een gesprek is in het voetbal, buiten het voetbal?
8: Nee, voor zover wij weten niet. We zien wel dat het überhaupt wel meer in de aandacht is. In de media-aandacht ook. Het invriezen van eicellen bij vrouwen.
6: Maar ook dat een werkgever hier mogelijkheden voor biedt?
8: Ja, nou dat zie je wel bij andere bedrijven ontstaan. Zeker bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Zie je wel dat steeds meer werkgevers hierover nadenken. En dit eventueel aanbieden ook als secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat is zeker niet iets reguliers in Nederland. Maar dat gebeurt wel al.
6: Ja. Oké, dank voor dit gesprek. Odien aan de Wiel, fertiliteitsarts en oprichter dus van Stichting Vruchtbaarheid. Dank.
2: Heeft Liverpool de sleutel al gevonden om die achterstand ongedaan te maken tegen Atletico, Richard?
7: Hebben ze nog niet. Het is 0-1 voor Atletico Madrid. We zitten in de 39ste minuut. Af en toe wel wat druk op die verdediging van Atletico Madrid. Natuurlijk, het tempo ligt hoog de hele wedstrijd al. Maar ze geven nauwelijks een krimp en blijven prima overeind. De Spanjaarden met Koke nu eventjes wat lastig. Maar er is ook al gefloten voor een overtreding door de Italiaanse scheidsrechter. meer massa. Wat hebben we gezien? Een geweldig schot nog een minuut of acht geleden van Julian Alvarez namens Atletico Madrid. En een prachtige redding ook van Alisson, de Braziliaanse doelman van Liverpool, met zijn rechterhand. Een mooi moment van zweven naar de hoek, wat altijd zo prachtig eruit ziet. Maar het was ook een heerlijk schot van Alvarez, de Argentijn. Daar was Atletico Madrid dus best wel dicht bij de 0-2. Dat was helemaal sensationeel geweest. Nu is het weer Liverpool door de as van het veld. Barcola, Barcola! En daar is een uitstekende save met het been van Jan Oblak. Aanvallen gaat nog altijd door voor Liverpool. Dan van dichtbij Szoboszlai. En dan is het wel gelijk. En is het 1-1 in de 40ste minuut. Is het Dominik Szoboszlai die de 1-1 hier op het bord brengt op Anfield. De druk werd toch weer even opgevoerd door Liverpool. En dan knakt Atletico Madrid voor het eerst in deze wedstrijd. Dat overkomt ze niet vaak. Ze zitten er bovenop op het middenveld. En dan gaat het heel snel over een aantal schijven. Is het Barcola die voor de doelman wordt gezet door Oblak. Die redt in eerste instantie nog. En dan een heerlijke goal hoor van Szoboszlai. Na een lekker hakballetje van Barcola. Die dat uitstekend ziet. Wat een prachtig technisch hoogstandje. En dan de verre hoek gevonden. Het is weer gelijk 1-1.
6: Ja, je denkt een rommelgoal. Maar er zat toch een heel mooi hakje bij, Edwiges?
1: Ja, dat was van Araujo. Dat hakje. Ja. De rechtsbek.
6: Prachtig. Even de organisatie. Ook al. Iedereen heeft
2: zijn haar. Ja, daarom. Ja, nieuwe koep.
1: Ja.
6: Dat bij Barcelona was een weddenschap, toch? Zei jij?
1: Met Gavi en Pedri. Die hebben roze en witte. Volgens mij met die lolly hadden ze iets. Ja, ik weet niet wat ze hadden gedaan, maar weddenschap met het wereldkampioenschap.
6: Afijn, we dwalen af. In ieder geval, de organisatie was even zoeken bij Atletico.
1: Ja, ze verloren een bal in de as, in het midden. En Liverpool kan ook heel goed omschakelen. En er was direct een kans van Barcola die miste. Maar Szoboszlai is ook een goede speler en een hele mooie goal.
2: Ja, ik zat dus eventjes te kijken. Hè. Ja, net stond Atletico nog voor, maar nu dus gelijk. Als je kijkt naar die Spaanse ploegen tot nu toe in de Champions League. Real Madrid wint van Inter. Nou ja, Barcelona hebben we gezien tegen Feyenoord. Spaanse voetbal staat er nog lekker op, toch?
1: Altijd. Europees zijn ze eigenlijk, behoren ze gewoon tot de top. En mensen zeggen ook altijd wel, ja, de Premier League is de beste league. Ja, onderling wel. Maar als ze tegen een Spaanse ploeg spelen, winnen vaak de Spaanse teams.
6: Maar toch Champions League winnen is toch even... Ja, ik heb het niet allemaal op een rij, maar Spaanse ploeg Champions League winnen.
1: Ja, het was op een gegeven moment ook een statistiek dat er meer dan 21 jaar een Spaanse ploeg tegen een Engelse ploeg won altijd een Spaanse ploeg in. Zeker in de finale. Dat was gewoon een statistiek vanaf 2000. En het is volgens mij 2 jaar geleden is het doorbroken of zo. Maar in ieder geval, de Engelse ploegen winnen niet vaak van de Spaanse ploegen.

0: Let Me Talk To You, another feature, 54 Ultra staat er allemaal in.
1: Ja, dus ja, het gaat goed met de beats per minute. Hoe zit het met de beats per minute in Liverpool, Richard?
2: Nog een halve minuut in de extra tijd. Een minuutje is erbij gekomen en het is een heerlijke wedstrijd hoor, om naar te kijken. En het is zeker ook niet onverdiend. De gelijkmaker zojuist van Szoboszlai, Dominik Szoboszlai, de middenvelder van Liverpool. 1-1 dus na de goal in de 17e minuut van Llorente. Daarna kreeg Atletico Madrid zeker ook kansen op de 0-2. Maar ook Liverpool heeft al een aantal mogelijkheden, kansen bij elkaar gevoetbald. Alisson heeft de bal klaargelegd op het randje van het strafschopgebied. En in die laatste seconde peert hij nog één keertje naar voren. De bal gaat over de lijn, zijlijn. En dan is het rust in Liverpool op Anfield. Waar de tussenstand dus halverwege tegen Atletico Madrid 1-1 is.
0: Gaan we even terug naar het vorige recht van deze avond. Feyenoord dat dus niet opgewassen was tegen het grote Barcelona. Met 5-1 verloren de Rotterdammers in Camp Nou in de eerste wedstrijd van dit nieuwe Champions League seizoen. Na ruim 20 minuten stond het al 2-0. Maar de Feyenoorders lieten hun hoofd niet hangen. Bij vlagen, sterker nog, best wel veel vlagen, lieten ze sterk voetbal zien. Maar uiteindelijk concludeert Sint-Juste dat Barcelona simpelweg een maatje te groot is.
3: Ze hebben heel goed gespeeld. Je ziet natuurlijk de kwaliteit. Het is de absolute top. En een kandidaat om de Champions League te winnen natuurlijk. Maar ja, natuurlijk analyseren we ook deze wedstrijd. En dan moeten we zeker kijken wat we beter kunnen doen. Want we willen omhoog. We willen een hoger niveau. Maar ja, bij sommige momenten hoe ze het uitspelen, dan dat is natuurlijk heel veel kwaliteit. En soms kan je er weinig aan doen.
4: Ja, het is ook een beetje een gek gevoel. Want dan sta je in het veld en dan laat je bij vlagen in balbezit best wel aardige dingen zien. Maar tegelijkertijd ben je ook kansloos tegen dit Barcelona.
3: Nee, ja, ik denk dat we bij Vlaag inderdaad goede dingen hebben laten zien, goed hebben gespeeld. Dat zit ook in deze ploeg. Dat geeft ook vertrouwen. Er zijn zeker dingen die we goed hebben gedaan. En er zijn heel veel dingen die we deze wedstrijd beter hadden kunnen doen. En dat is op topniveau. Dat zie je bij Vlaag, bij momenten dat ze weg zijn. En dan moet je heel scherp zijn. Dus daar moeten we zeker aan werken.
4: Ja, er wordt altijd gezegd dat het een leerproces is, hè, zo'n wedstrijd. Maar wat leer je dan specifiek van zo'n avond?
3: Ja, natuurlijk komen we hierheen en je wil resultaat halen. En daarom speel je voetbal en daarom ga je zo'n wedstrijd in. En je weet van tevoren dat het heel lastig wordt tegen een topteam als Barcelona. Maar ja, daar ga je wel voor. Dan is het zonde dat je zo vroeg achterkomt. En de manier waarop, dat is zonde. Ik denk dat we onszelf goed hebben herpakt. Bij Vlaag heel goed hebben verdedigd, goed hebben gespeeld. Aan de bal hele goede dingen hebben laten zien. En dan zie je gewoon Barcelona's kwaliteit. Dat is wat het is, ja.
4: Ja, wij zien het vanaf de tribune. Jij ziet het gewoon in het veld. Hè. Waaraan merk je dan specifiek dat dit echt wereldklasse is?
3: Ja, elke touch is goed. Ze voelen elkaar heel goed aan. Ze zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Loopacties, diepteloopacties. Verdedigend weten ze heel goed wat ze willen en hoe ze willen druk zetten. Daar wisten wij dat de mogelijkheden voor ons lagen. Dat zij op een bepaalde manier doorstappen. Dat niet de eerste man, maar de tweede lijn dan diepteloopacties moeten zoeken. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan. En een aantal kansen hebben gecreëerd. Goed hebben gevoetbald. Maar ja, Barcelona.
0: Ja, maar ja, Barcelona. Ook aanvoerder Luciano Valente. Ja, schrikt toch niet echt van 5-1 nederlaag tegen Barcelona?
5: Nou, allereerst is het natuurlijk een supermooie ervaring. Dat je vandaag tegen Barça mag spelen. Dus nee, dat is bijzonder. En nou ja, op voorhand weet je wat Barça kan, wat de kwaliteiten zijn. En nee, dat hebben we vandaag goed gezien. Ik bedoel, 5 goals, dat is te veel. Aan de andere kant scoort Barcelona elke wedstrijd 4-5. Dus wat ik zeg, dat is ook een kwaliteit van hun. Ik denk dat ze een aantal keren ons best wel laten voetballen. Dan krijg je het gevoel dat je kansen kan creëren. Hebben we uiteindelijk ook. En dan de foutjes die je maakt, die worden in 5 seconden afgestraft. Dus nee, dat is de kwaliteit van Barça van de Champions League, denk ik.
1: Ja, dat zei Valente. Natuurlijk zijn ze zelf ook al mild voor zichzelf met in de wetenschap dat ze best aardig gespeeld hebben. Maar ja, als je het dan weer neerzet als een supermooie ervaring, het moet ook weer geen schoolreisje gaan lijken natuurlijk.
6: Nee. Dat was het ook niet, maar ook weer een beetje wel voor sommige jongens. Die hebben vaak gewoon naar de Champions League gekeken. Of sommige jongens keken gewoon op tv naar Lamine Yamal. Of naar Rodri. En dan heb je toch het gevoel van, oh, ik sta nu op het veld tegen ze in één keer. Dat kan misschien een heel raar gevoel geven. Ja. Dat is het hoogste van het hoogste. Ja, en dan word je af en toe bij Vlagen, doe je het ook nog wel oké. Maar je verliest 5-1.
1: Maar dat zegt natuurlijk alles over dat immense contrast tussen eredivisieniveau en Barcelona-niveau.
6: Ja, nee, maar daarom dus. Kijk, Valente is sowieso een voetballiefhebber. En die kijkt dan ook bijvoorbeeld naar El Clasico binnenkort weer. Naar Barcelona, Real Madrid, hoe groot die wedstrijd is. En dan ziet hij Lamine Yamal, Rafinha, noem maar op. En in één keer sta je er zelf tegen. Ja. Dat kan een heel raar gevoel geven. En het kan ook weer een raar gevoel geven dat je zometeen tegen PEC Zwolle moet.
0: En even in de Champions League bekeken. Wie zou het Barcelona moeilijk kunnen maken? Wat voor clubs hebben we het dan over?
6: Paris Saint-Germain weer, Bayern. Ja. Hè, vooral, ik denk vooral twee ploegen. Ja. Dat de kanshebbers zijn. Real Madrid komt er ook nog altijd bij. Want die mag je nog natuurlijk nooit afschrijven. Dus die vier.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Marjolein, overal rust in Europa?
2: Overal rust, zeker ook bij de andere drie duels. Napoli-Arsenal staat nog steeds 0-0. Kan vooral Arsenal zich wel aanrekenen. Kregen de grotere kansen. Vooral Saka, knap omhalen, probeerde die een keertje. Vlak voor rust schoot hij van diep in de 16 ook nog een grote kans over. Hebben het betere van het spel, maar dat heeft nog geen goals opgeleverd. Paris Saint-Germain, vertelde ik al, hè, die zijn veel beter dan Slovan Bratislava. Eigenlijk een soort constante belegering van die goal. Twee keer Dembele al en na een half uur werd het ook 3-0 via Ferran Torres, assist van Dembele. En Sporting Portugal Galatasaray is 1-1. De eerste goal van Torreira is later veranderd in een eigen goal van Ignacio. En Catamo die maakte in de 27e minuut de 1-1.
0: Nou kijk, we horen het laatste uur van jou hoe die wedstrijden verder verlopen. Dan natuurlijk ook uitgebreide aandacht voor het vervolg van die wedstrijd tussen Liverpool en Atletico Madrid. De rust stand daar op Anfield 1-1.
1: Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna maakte een serie over haar geliefde stad in aanloop naar de verkiezingen, Onze Vrouw in Rio.
5: Vooral van het leven houden, dat heb ik ook. En dat past heel erg bij mij.
3: En acteur en podcastmaker Tina de Bruin schreef de roman Zeven Brieven, die gebaseerd is op haar eigen onveilige jeugd.
5: Ja, daar was geen pijl op te trekken. Bij ons vlogen echte kerstbomen door het huis.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: NPO Radio 1. 10 uur.
3: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: In de Champions League staat het 1-1 in de rust bij Liverpool tegen Atletico Madrid.
0: Zo dadelijk de tweede helft in langs de lijn en omstreken. Maar nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck.
13: Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. In Oekraïne vielen vandaag meerdere doden door Russische aanvallen, onder meer in Sumy en de hoofdstad Kiev. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
4: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
13: Coalitiepartijen balen van de staking. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan Zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op het schip aan het werk was. Toen zijn lichaam 2 weken later werd gevonden, vermoedde de politie al dat het om de vermiste man ging. Onderzoek bevestigt dat nu. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Uitkeringsinstantie UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren op fouten. Eerder kregen deze mensen nog te horen dat hun arbeidsongeschiktheidsuitkering niet gecontroleerd hoefde te worden. Maar mogelijk zijn er toch meer fouten gemaakt dan eerder gedacht. Het UWV maakte jarenlang fouten bij het vaststellen van de WIA-uitkeringen. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen handmatig gecontroleerd. Wie te weinig geld kreeg, krijgt dit alsnog uitbetaald. Mensen die te veel hebben ontvangen, hoeven dat niet terug te betalen. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
14: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
13: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden.
15: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
16: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
17: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
18: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
22: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
23: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
24: NPO Radio 1. EO-NOS.
25: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: En welkom terug. We zijn er tot 11 uur nog en volgen de tweede helft van Liverpool Atletico in de Champions League. Richard van der Maarden.
26: Is zojuist weer begonnen, anderhalve minuut geleden op Anfield. We hebben ons geen moment verveeld. Tenminste, ik niet, want het is een heerlijk voetbalgevecht met veel duels. Het golft op en neer, beide ploegen echt aan elkaar gewaagd. En ook een terechte tussenstand met 1-1 halverwege. We zijn dus weer begonnen in Liverpool.
0: En in diezelfde Champions League neemt PSV het morgen op tegen Shakhtar Donetsk. Peter Bos weet wat hem daar te doen staat.
27: Uiteindelijk werkt het beste om je iedere keer te focussen op de wedstrijd die komt. Ik zeg, wij willen iedere wedstrijd winnen. En dat is wat wij doen.
1: Ja, en het dessert van vandaag komt uit het tennis. Botik van der Zandschulp speelt vannacht namelijk in de kwartfinale op de US Open tegen Alexander Zverev. We blikken straks vooruit met Marcelle Mesker.
0: Nou, het is een menu in een Michelin-sterrenrestaurant
1: niet
0: op
1: normaal,
0: deze manier.
1: Onbetaalbaar.
0: Ja, zo is het. En al helemaal op Anfield bij Liverpool Atletico, Richard.
2: Ja, genieten geblazen hoor in de eerste 45 minuten. En natuurlijk is het interessant om te zien hoe het nu verder gaat. Kan Liverpool de wedstrijd echt naar zich toetrekken? Het maakt in elk geval een energieke indruk. Af en toe heeft het problemen achterin. Ook met die snelle omschakeling natuurlijk van Atletico Madrid. Dat een hoop diepgang heeft in het elftal. Snelheid voorin natuurlijk ook. De eerste aanval nu van de Spaanse ploeg gaat over de rechterkant. En levert dan via Milos Kerkes, die we natuurlijk nog kennen van AZ, een hoekschop op. Het is ook mooi om altijd weer te kijken naar Diego Simeone, de Argentijn, die al zo lang de scepter zwaait over deze geoliede machine Atletico Madrid. De best betaalde Europese topcoach is hij, zo staat hij tenminste bekend, zou een salaris opstrijken in zijn 15e seizoen bij Atletico Madrid tussen de 30 en 35 miljoen euro bruto. Het is ongekend. Voorzet vanaf de rechterkant. Bal wordt weggekopt door McAllister en dan opgevangen door Liverpool nog eens. Op de helft nu zijn ze er heel snel uit. Daar is Barcola. Barcola, oei! Wat scheelt dat weinig, zeg. Hele snelle omschakeling van Liverpool. En het is de Fransman Bradley Barcola. Hij maakt zijn debuut voor Liverpool in de Champions League en schuift die bal maar millimeters naast het doel van Atletico Madrid. Ze zijn er heel, heel snel uit. En het is geen buitenspel. Hij heeft een vrije doortocht, Barcola. Maar mist. Eigenlijk had deze erin gemoeten. Blijft bij 1-1.
1: Ja, een romans scam. Heb jij wel eens meegemaakt, Hedwiges?
5: Nee.
1: Romantische oplichting is dat, voor de duidelijkheid. Mensen denken dan dat ze de baar hebben ontmoet na uren swipen op dating-app als Tinder. Maar uiteindelijk komen ze bedrogen uit. Vanwege hun liefde, blinde liefde zou je kunnen zeggen, sturen ze geld op wat ze, net als hun date, nooit meer terugzien. Friso Poldervaart heeft in Thailand een Britse gepensioneerde man geholpen die alles kwijtraakte door romantische oplichten. Friso, goedenavond. Fijn dat ze je aan de lijn hebben. Blijf even hangen. We gaan eerst even naar Anfield Road. Richard?
2: Ja, nu zit hij er wel in en het is Alexis McAllister, de Argentijn, de middenvelder die van afstand, grote afstand uithaalt en de bal ploft achter Jan Oblak. Die is boos op zijn verdediging omdat er nauwelijks druk op de bal was. En nu is het dan wel 2-1 en voor het eerst in deze wedstrijd een voorsprong voor Liverpool. 5 minuten gevoetbald in de tweede helft. Liverpool geeft gas en dat leidt tot een heerlijk doelpunt van de Argentijn Alexis McAllister met zijn linker verwoestend in de verre hoek.
1: Ja, Friso Poldervaart heeft in Thailand dus een Britse gepensioneerde man geholpen die alles kwijtraakte door romantische oplichting, een romance scam. Friso, goedenavond nogmaals. Help ons eens eventjes. Hoe is dat gegaan? Jij werkt geloof ik voor een organisatie die dakloze mensen helpt. Hè? En via die weg ging dat ook?
7: Ja, klopt. Dat klopt inderdaad. Ja. Wij zijn hier een van de twee dakloze opvangen in Bangkok, Thailand. Mm-hmm. Dus wij helpen heel veel mensen die dakloos worden. En in dit geval deze persoon, Simon, Britse man. Ja, werd slachtoffer van een romance scam. En op een gegeven moment kregen wij telefoon dat hij dakloos was hier in de stad.
1: Maar hoe ging dat? Hoe is die dakloos geraakt?
7: Hij is dakloos geraakt door wat je net vertelde, inderdaad. Een romance scam, mm-hmm. Wat echt een mega probleem is. Dus hij is verliefd geworden op een fictief persoon die hij heeft ontmoet op Facebook. Dat was iemand die deed zich voor als een Amerikaanse vrouw. Mm. Daar is hij verliefd op geworden. Wat daar ook bij speelde is dat die Amerikaanse vrouw een 3 miljoen dollar inheritance zou krijgen. Hoe zeg je dat in Nederland?
1: Een erfenis.
7: En nou ja, dat klonk natuurlijk ook wel heel aanlonkelijk voor hem. Dus verliefd en natuurlijk ook wel heel erg bezig met die 3 miljoen dollars.
0: Ja, maar tegelijkertijd verlangde zij
7: om de tuin geleid.
0: Ja, want zij verlangde dan weer dat hij geld haar kant op stuurde.
7: Precies. En dat is wat je eigenlijk ziet bij alle romance scams die over de hele wereld gebeuren. Er is altijd iets, een hele grote som geld die moet vrijkomen. Maar voordat die vrij kan komen, ja, moeten er toch een aantal dingen betaald worden.
3: Hè? En daar gaat het juist mis. En dat veel mensen denken van, nou ja, die grote som geld komt eraan. Nou ja, dan kunnen we die paar betalingen die moeten gedaan worden, ja, die doen we dan maar. Want ja, het grote geld komt straks toch wel binnen. En dat is ook wel het hele listige aan dit soort verhalen.
1: Hoeveel geld heeft hij overgemaakt? Beide is.
3: Nou ja, in principe alles wat hij had, hè, wat liep in de duizenden euro's. Nou ja, dat zou voor sommige mensen zou dat misschien niet betekenen dat je gelijk niks meer hebt. Maar Simon was een pensionado in Thailand hier. En die kreeg zo'n beetje 500 pond, Britse pond per maand. En zodra dat geld binnenkwam, dan stuurde hij dat gelijk op naar haar toe. Omdat ze dan weer geld nodig had of in de problemen zat of iets nodig had. Ja. En dat bleef maar doorgaan tot hij op een gegeven moment helemaal niks meer over had. En zijn huur niet meer kon betalen.
5: Ja, ja deze...
3: Hij is huis gezet en zo gaat dat dan.
5: Ja, deze vrouw die bestond dus helemaal niet. En ja, Hans zei het al, liefde maakt blind. Had deze man niks door?
3: Nou, het gekke is en ook het hele zielige is eigenlijk dat hij later zei dat, nou ja, dat hij het misschien soms wel door had, maar doordat hij zich zo alleen voelde hier in Thailand en dat hij eigenlijk voelde dat niemand iets om hem gaf, wou hij eigenlijk dat het waar was. En dat is denk ik het meest zielige aan dit verhaal. Dat hij misschien toch wel wat red flags heeft gezien. Ja. Maar door dat gevoel wat hij ervan kreeg, dacht hij van, nou weet je wat, ik knijp een oogje dicht en ik hoop gewoon dat het waar is. En dat is eigenlijk wel het hele zielige. En dat zijn ook precies waar deze romance scammers natuurlijk op zoek zijn. Hè? Naar mensen die eigenlijk mentaal zwak zijn, alleen zijn. Ja. En daar heel gevoelig voor zijn. Dus het is echt een mega, mega probleem. Kan iedereen gebeuren, hè? Jong tot oud. En het is absoluut de bedoeling of dat iedereen die daarmee in aanraking komt en het soms misschien niet eens door heeft, toch goed nadenkt van, hey, is deze persoon wel echt waarmee ik spreek? Heb ik er wel eens gezien? Heb ik de stem wel eens gehoord? En klopt dit verhaal eigenlijk wel?
5: Ja, want jullie hebben je ontfermd over die man. Moet je hem dan ook echt overtuigen van dat die vrouw helemaal niet bestaat?
3: Ja, toen hij bij ons in onze dakloze opvang kwam, duurde het ongeveer 3 tot 4 dagen voordat hij pas echt ervan overtuigd was dat het niet echt was. En nou ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg. He, er was natuurlijk zoveel bewijs te laten zien. He, van dingen die eigenlijk helemaal niet klopten. Maar toch duurde het een paar dagen voordat hij echt helemaal vrede had met het feit dat het gewoon niet klopte. Hij was compleet ondersteboven van deze vrouw. Ja, die gewoon helemaal niet bestaat. En ja, gewoon een fictief persoon was van een groep mensen. Ja, die dit eigenlijk de hele dag doordoen. Niet
1: en
3: alleen
1: AI-vrouw was het met AI-foto's gemaakt natuurlijk en dergelijke.
3: Ja, klopt.
1: Friso, wie zit er dan achter? Wat zijn dat? Zijn dat groepen? Zijn dat bendes? Zitten die daar ook in Thailand? Of zitten die elders op de wereld? Of wat is daar voor beeld van?
3: Ja, nou ja, die zitten in principe overal in de wereld waar wij het naar terug hebben geleid is in zijn groep in Nigeria in dit geval. Hmm. En nou ja, dat zijn georganiseerde professionele bendes. Hè, die soms met hele teams en afdelingen, ja, daarom zeg ik de hele dag, dit soort mensen aan het zoeken zijn en aan het scammen zijn. Dus het is echt georganiseerde misdaad. En naar schatting dat daar over de miljard dollar in rook opgaat in een jaar.
1: Zo.
3: Dus dat is echt mega, ja. Echt verschrikkelijk ook.
1: Ja, wat kan je nog doen voor deze meneer, deze Simon Charles?
3: Nou ja, het goede is, Simon is natuurlijk terug. Hè. We hebben hem terug naar Engeland kunnen krijgen. En daar zit hij in het systeem van de Britse overheid. En hopelijk volgende week gaat hij kijken naar zijn eigen woningtje. Ja, die hem is aangeboden door de Britse overheid. En, en die gaan hem verder helpen. Dus het is eigenlijk een happy end.
5: Ja, ja is dat zo? Maar, want hij is natuurlijk niet alleen heel veel ponden armer, maar ook een hele illusie armer. Hoe is die man eraan toe?
3: Nou ja, het gaat eigenlijk nu heel goed met hem. Het was natuurlijk echt wel heel lastig voor hem. Hij is ook qua gezondheid niet heel sterk. Dus het is een hele sterke man in die zin. Hij heeft natuurlijk zoveel meegemaakt de afgelopen maanden. Het dakloos zijn hier in Bangkok is ook niet niets. Dus ja, dat heeft hem absoluut een klap gegeven. En het is natuurlijk een groot leermoment geweest. En Nou ja, Simon staat inmiddels overal in de wereld zo'n beetje in de krant en op het nieuws. En dat is natuurlijk wel heel dapper van hem. Want ja, hij is eigenlijk nu bezig samen met ons om andere

0: te waarschuwen. En daarom moeten we dat ook gewoon altijd voor ogen houden.
1: Ja.
0: Dat dit een verhaal is waar we van kunnen leren. En hè, als mensen in dezelfde situatie zitten, dat ze altijd natuurlijk ook naar buiten moeten treden. Omdat het natuurlijk, ja, mentaal is het toch nog ook best wel eng om iemand te vertellen van, hey, ik ben om de tuin geleid en verliefd geworden op iemand die helemaal niet bestaat.
1: Ja, daar speelt schaamte, ja, natuurlijk ook een rol.
0: 100%. Maar het is natuurlijk echt zaak dat je het altijd meldt aan iemand of vertelt aan iemand die je kan helpen. Want het is natuurlijk heel schaamtevol.
1: Ja.
0: Maar ja, dit brengt mensen echt naar de rand van de afgrond. En ik denk in sommige gevallen ook echt helemaal de afgrond in. Dus het, ja, is echt iets waar we het meer over moeten hebben.
1: Nou, en mooi dat jullie die mensen inderdaad vanuit jullie organisatie proberen te steunen. Dankjewel, Friso Poldervaart vanuit Bangkok van het Bangkok Community Help Foundation.
2: Liverpool tegen Atletico Madrid in de Champions League. Richard van der Made, de rollen zijn een beetje omgekeerd ten opzichte van de eerste helft.
3: Nou, eerste helft ging het, vond ik tenminste, gelijk op. Liverpool is in de tweede helft.

0: Proberen te steunen. Dankjewel, Friso Poldervaart vanuit Bangkok van het Bangkok Community Help Foundation.
1: Liverpool tegen Atletico Madrid in de Champions League. Richard van der Maarden, de rollen zijn een beetje omgekeerd ten opzichte van de eerste helft.
2: Nou, eerste helft ging het, vond ik tenminste, gelijk op. Liverpool is in de tweede helft beter. We zitten inmiddels in de 59ste minuut. Het spel ligt even stil, want de Fransman Barcola heeft kramp. Hij maakt zijn debuut in de Champions League op Anfield vanavond voor Liverpool. De man die ook 3 keer scoorde op het WK voor Frankrijk ligt nu op het gras. Terwijl Atletico Madrid gaat wisselen. Ik zie daar Grimaldo, Alejandro Grimaldo. Hij komt in elk geval in het veld. Koken gaat eraf. Ook Lee gaat eraf. En dan komt ook de Nigeriaan Ademola binnen de lijnen. Dat is een aanvaller. Ja, hij zal wat moeten doen. Diego Simeone, die voortdurend, dat weten we ook van de Argentijn, om gele kaarten vraagt. Het duel tussen deze twee grootmachten wordt ook wat vinniger. Het wordt wat grimmiger, veel overtredingen. De laatste zojuist van Araujo op de voet van Alvarez. En nu is het Barcola die applaus krijgt van het publiek. 61.000 mensen op Anfield. En de Fransman, hij moet eraf. Een van de grote aankopen. Het is Liverpool dat met ongelooflijk veel geld heeft gesmeten de afgelopen maanden. Het heeft bijvoorbeeld Barcola gehaald voor 124 miljoen. Wierts gehaald voor meer dan 100 miljoen. En ook Isaac kostte meer dan 100 miljoen. Het is voor het eerst overigens in een Champions League wedstrijd dat er nu 3 gekochte spelers op een veld staan van Liverpool dus, die meer dan 100 miljoen euro hebben gekost. 60 minuten zijn we onderweg. We gaan weer voetballen nadat het even stil lag door die blessure van Barcola. Atletico Madrid zal wat meer de aanval moeten zoeken, want het is Liverpool dat beter is en controle heeft over deze wedstrijd in de tweede helft. 2-1 de voorsprong.
0: Kapitaaltje op het veld dus, hoewel er is een klein kapitaaltje uitgegaan. Barcola kon echt niet verder, Rehad Wiegers.
3: Nee, volgens mij was het een kuitblessure, want hij wilde wegsprinten en greep naar zijn kuit. Dus, ik denk niet dat het kramp was, want anders ga je wel ook rekken en dan gaat meestal een medespeler gaat je even helpen.
0: Ja.
3: Maar hij moest er ook direct uit. Dus ik hoop dat het meevalt, maar...
0: Ja, leek ook gesproken een beetje dat veld af te strompelen. Liep niet helemaal lekker in ieder geval.
3: Nee, daarom. Dus laten we hopen voor Liverpool in ieder geval dat het meevalt.
0: Ja, want ja, hij heeft
3: 124 miljoen,
0: ja, dat drukt op zijn schouders natuurlijk. Ja, hè? Wat voor indruk maakte die vandaag op jou?
3: Heel goed hoor, heel goed. Hè. Supersnel natuurlijk. En Liverpool op de counter is zo levensgevaarlijk. En hij had eigenlijk moeten scoren. Hij kwam 1-1 op de keeper af. Die miste die. Maar het gaat in ieder geval om zijn dreiging. Ja, en Liverpool heeft gewoon een wapen met hem.
1: Wat is het geheim dan? Want in die eerste helft schetsen we regelmatig die muur van Atletico. Er stond geen doorkomen aan. En nu toch 2 doelpunten.
3: Nee, maar kijk. Liverpool verdedigt zelf nu eigenlijk een beetje op zijn Atletico's. En die komt er zelf op de counter uit. Dus ze laten eigenlijk Atletico een beetje aan de bal. En spelen om de opschakeling. Dus de eerste helft probeerde Liverpool nog wel Atletico echt vol onder druk te zetten. Ja. Nu zakken ze een beetje in en spelen ze zelf op de counter.
0: Oh, dus ze proberen Atletico een beetje met eigen wapens te verslaan.
3: Ja, en het werkt wel, want heel veel kansen zijn uit de omschakeling gekomen. Niet vanwege een hele mooie aanval van Liverpool, maar echt puur omschakeling, balverovering en naar voren spelen op snelheid. En daardoor hebben ze wel een overwicht gekregen.
1: Ja. Ja, Atletico moet natuurlijk ook nu, hè? Want uit of thuis maakt allemaal niet meer uit. Het is gewoon.
3: Nee, daarom. Punten. En het is, je hebt nu de rollen zijn echt letterlijk omgedraaid.

0: Caro Emerald met Back It Up.
1: Ja, je mag het tegenwoordig niet meer zo noemen, geloof ik. Caro, zoals klaar met de alter ego.
0: Oh, echt?
1: Heel verhaal.
0: Nou, moet ze de administratie even aanpassen hier.
1: Ja, nee, precies. Maar dat liedje blijft gewoon op die naam staan. Hè? Ja. PSV maakt zich op voor het nieuwe seizoen in de Champions League. Verhaal nou weer.
0: Krijg je na een uurtje of vier...
1: Ivan Perisic liet in de persconferentie weten dat er wat hem betreft wel een schepje bovenop mag bij de ploeg uit Eindhoven. Daar kan hij de ploeg zelf op aanspreken. Want Perisic zal morgen de aanvoerdersband gaan dragen tegen Shakhtar Donetsk. Trainer Peter Bos spreekt in aanloop naar die wedstrijd vol lof over hem.
2: Ik denk dat het sowieso voor de Nederlandse competitie mooi is dat dat soort spelers in Nederland voetballen. Daar kunnen we een heleboel van leren. Zij leren de jonge jongens bij ons in het elftal een heleboel. En uiteindelijk brengt dat je naar een hoger niveau. En überhaupt een speler, als je alle clubs zou opnoemen waar hij gespeeld heeft. Dat is echt een indrukwekkend rijtje van topclubs. En die ervaring neemt hij weer mee naar ons toe.
3: Maar ik hoor je niet over het mentale. Terwijl hij ook vertelt over wedstrijdmentaliteit. Dat moet dit jaar nog beter. Hebben we het dan over gif, over grinta?
2: Ja, daarom. Het begrip mentale vind ik al moeilijk grijpbaar en nikszeggend. Dus je kan beter concreet benoemen dan wat je bedoelt. En als je het hebt over zijn werkethos, hoe hij zijn lichaam verzorgt, hoe hij let op zijn voeding, hoe hij op zijn arbeidsrustverhoudingen let. Daar kunnen een heleboel jongens een voorbeeld aan nemen. Maar ook zijn voetbalintelligentie. Hè, op die leeftijd. Dat hij precies weet wanneer hij wat moet doen. Daar kunnen een heleboel jongens een heleboel van leren.
3: Zowel buiten het veld. Maar ook in de wedstrijd zelf.
2: Zeker,
3: wanneer
2: zeker.
3: Temporiseren. Wanneer weet ik van alles.
2: Ja. En hoe hij nog mee verdedigt. Hè, wat voor een vleugelspits niet altijd even leuk is. Maar wel moet. Wat al begint met hoe sta je. Dat je niet verrast wordt met in je rug weglopen. En ja, dat soort voetbalintelligente zaken, dat beheerst hij.
1: Ja, mooie woorden van Peter Bos over Ivan Perisic, zijn aanvoerder dus in die wedstrijd. Tijdens de persconferentie ging het ook toch weer even over het duel tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman afgelopen weekend tijdens Ajax-PSV. Bos noemt alle ophef rond Van Bommel lachwekkend en belachelijk en hij wilde dan ook niet te veel woorden meer vuil maken.
2: Er is zoveel over gegaan, alsjeblieft. We hebben het over voetbal, we gaan morgen een Champions League wedstrijd spelen. Laat ik vooropstellen, ik ben heel blij dat het met Bouwman goed gaat. Laat me dat zien, zeggen. Daar ben ik echt heel blij om. Ik bedoel, ik ben blij dat hij volgende week weer op het veld kan staan. En dat hij weer kan gaan trainen. Daar ben ik blij mee. Dus het is klaar. Het moet klaar zijn. Ook voor Ruben is het klaar. En we gaan morgen tegen Shakhtar spelen.
1: Ja, de wedstrijd tussen PSV en Shakhtar wordt morgen om 6:15 gespeeld. En dus beginnen we ook morgen weer om 6:30 hier op NPO Radio 1.
0: Weer een marathonuitzending. Hedwiges, ja, PSV, Shakhtar Donetsk. Feyenoord start tegen Barcelona. Dit is een ander verhaal morgen. Ja. PSV moet eigenlijk daar zaken doen, toch?
4: Ja, vind ik wel. Zeker in een thuiswedstrijd. Eigenlijk moet je gewoon punten pakken. En het liefst 3 punten. Vorig jaar hadden ze natuurlijk ook met Union, hè, de eerste wedstrijd in de Champions League thuis, die verloren ze toen. Dus ja, dat kan je misschien meenemen. Van hey jongens, ook geen onderschatting. En iedereen denkt misschien dat het al dat je punten gaat pakken. Of verwacht dat je punten gaat pakken. Dus die druk moeten ze zichzelf ook wel opleggen, vind ik.
0: Vandaar ook misschien Peres iets met die aanvoerdersband.
4: Ook dat hij een signaal afgeeft van hey jongens, van de mentaliteit. Dat kan beter. En misschien ziet hij dingen die wij niet zien. Weet je, onderschatting, noem maar op. Dat geloof ik niet hoor. Maar dat ziet hij beter dan ons.
1: Ja, hij probeert natuurlijk de boel scherp te houden. Ja. Hoe vind je overigens zijn woorden over die affaire van Bommel, zal ik maar zeggen. Hè? Dat lachwekkend en belachelijk. Kan je daarin vinden dat hij daar ook een punt achter wil zetten?
4: Ja, kijk, tegenwoordig als er iets gebeurt, zijn er 50 mensen, 30 analisten. Elke dag geeft iedereen een mening. En je wordt continu. Word je veroordeeld voor een actie. En dat gaat soms te ver. Want elke mening die wat soms wat extremer is dan de andere wordt uitgelicht. En het komt eigenlijk alleen maar op die jongen terecht. Terwijl, ja, het is een wilde actie geweest. Maar het moet nu op een gegeven moment... We zijn bijna een week verder. We moeten er op een gegeven moment ook wel klaar zijn.
1: Ja, maar vanuit het perspectief van Van Bommel inderdaad... die krijgt ermee te maken met al die reacties. En die moet zich natuurlijk ook opladen voor zo'n Champions League wedstrijd.
4: Ja, daarom. Dus heel veel haatreacties op zijn Instagram. En dat wordt versterkt. Omdat wat ik wel vind is dat mensen op tv, ook op de radio... ze moeten ook weten wat hun uitspraken kunnen doen met de rest van de wereld, zeg maar. Mensen worden agressiever door ook wel een beetje de harde woorden, vind ik, van Hugo Borst met een moordaanslag, zulke teksten. Ja, dat gaat mensen overnemen. En voordat je het weet, gaat het eigen leven leiden en denken mensen echt dat het zo was. Terwijl het een onschuldige wilde tackle was. Dus de verantwoordelijkheid die wij hebben, zeg maar, van het uitspreken van iets, daar moeten we ook op letten.
0: Richard van der Maarden, Liverpool tegen Atletico. Weet Liverpool dicht te houden?
5: Voorlopig wel. 2-1 is de voorsprong op Anfield nog altijd voor de thuisploeg. Andoni Iraola, de nieuwe Spaanse coach, de opvolger van Arne Slot. Die de tijden van Jurgen Klopp eigenlijk weer moet doen herleven hier in Liverpool. Dat full-cast voetbal, dat is dus een beetje de bedoeling in Engeland. Dat Liverpool dat weer gaat spelen dit seizoen. De aanval gaat over de rechterkant. Dus kijken of het zelfs nog 3-1 kan worden voor Liverpool met Florian Wirtz op de achterlijn, maar goed verdedigd door Romero. Dat kun je aan de Argentijn wel overlaten. En het is een doeltrap. Jan Oblak 2-1 dus voor Liverpool. De goals gemaakt door twee middenvelders. Szoboszlai en McAllister aan de kant van Liverpool. En de goal bij Atletico Madrid. Al vroeg in deze wedstrijd de 0-1 van Llorente. De rechtsback ook. Xavi, de Nederlandse bondscoach, is overigens op Anfield aanwezig en bekijkt deze wedstrijd. Natuurlijk een bijzonder oog van de Spanjaard voor Virgil van Dijk. En ook voor Frimpong en voor Gravenberg. Die overigens in de ploeg zijn gekomen bij Liverpool. Dus drie Nederlanders staan nu in de basis. En Xavi, zo is tenminste de bedoeling, zal na afloop van deze wedstrijd met de internationals om tafel gaan om eens te horen wat hun plannen zijn met Oranje. En ook misschien om zelf wat uitleg te geven. We zitten in de 72e minuut. Atletico Madrid probeert het wel. Maar het heeft niet eens zo heel veel aanvallers op de bank zitten. Gravenberg is er dus bijgekomen zojuist als invaller voor McAllister. 20 minuten nog, plus wat extra tijd, heeft Atletico Madrid om minimaal een gelijkspel mee te nemen naar Spanje.
1: Dat is toch wat anders voor Xavi, hè? Van de tapas en de culinaire hoogstandjes in Barcelona naar de fish and chips in Liverpool. Maar,
0: dat is ook wel eens lekker, toch?
1: Nou ja, ik hou er wel van. Ja.
0: Gewoon een beetje een afwisseling, heerlijk.
1: Nee, dat is ook zo. Aangeschoven is hier Marjolein Kronenberg, die de andere wedstrijden die op dit moment bezig zijn in de Champions League in de gaten houdt. Aardige affiches daar ook bij. Heb je ook mooie dingen gezien?
6: Zeker, Paris Saint-Germain wil ik toch nog even bij beginnen. Hè? Spelen thuis tegen Slovan Bratislava. Dachten dat we eigenlijk op weg waren, hè? Na een hat-trick van Dembele. Maakte er al 2, gaf ook een assist. Maar die staat inmiddels op het scorebord voor Ferran Torres. Scoorde na rust de 4-0 en de 5-0. Hey. Ook wel een assist van Dembele weer erbij. Dus alle twee zijn ze heel belangrijk voor PSG. Het is alleen geen 5-0, maar het is 5-1 geworden. Toch? Spaarzame uitval van Bratislava. Knappe actie over links. Langs de verdediger het strafschopgebied in Camara. En ja, knalhard langs de keeper in de hoek. Was een mooie goal. Ja, een treffer voor de eer, hè, daar in Parijs. Napoli-Arsenal is nog steeds 0-0. Arsenal ging eigenlijk naar rust door waar het gebleven was. Kansen missen. Hincapié onder andere van dichtbij hoog over de goal. Ze drukte echt Napoli verder achteruit. Maar ja, de kansen gingen er niet in. En ja, daar blijft het dus 0-0. Sporting Portugal is inmiddels op 3-1 gekomen tegen Galatasaray. Na een uurtje spelen een strafschop die Luis Suarez zelf verdiend had en ook zelf scoorde. En Salazar heeft er inmiddels 3-1 voor gemaakt.
7: NPO Radio 1.
0: 10:30 geweest. Tijd voor Levi van Eck met het nieuws.
8: De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergrootte druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. En de Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht.
7: Langs de lijn en omsteken.
1: Drie Nederlanders in het veld en een 2-1 voorsprong. Dat zijn de statistieken bij Liverpool-Atletico. Richard.
5: Kwartiertje nog. Atletico Madrid probeert natuurlijk een gaatje te vinden in die goed georganiseerde verdediging van Liverpool. Deze bal van Simeone, de zoon van de coach, gaat naast over. Het is in elk geval een afzwaaier. En dus is deze aanval weer weg voor de Spaanse ploeg. Een kwartier nog. Liverpool staat voor met 2-1. Goede goals gezien van McAllister en Szoboszlai. En na 17 minuten was het Llorente vanuit de omschakeling. Het begon helemaal vanuit de keeper Oblak die de 0-1 maakte. Drie Nederlanders inderdaad op dit moment in het veld bij de thuisploeg. Met Virgil van Dijk, met Jeremy Frimpong en ook met Ryan Gravenberg op het middenveld. Als vervanger van McAllister. En Munoz en Frimpong zijn de nieuwe vleugels nu bij Liverpool. Munoz aan de linkerkant en Frimpong aan de rechterkant. Een kwartiertje nog heeft Atletico Madrid om iets te doen aan de 2-1 achterstand. Atletico Madrid dat twee keer in de clubgeschiedenis de finale haalde van de Champions League. Dat was in 2014 en dat was in 2016. Maar stadgenoot Real Madrid ging er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor. En dat doet nog altijd heel veel pijn bij de volksclub. Liverpool won al wel twee keer de Champions League in 2005 en 2019. En die laatste keer was uitgerekend in het Metropolitano. Dat schitterende stadion van Atletico Madrid. 14 minuten nog, plus wat extra tijd. Atletico Madrid gaat wisselen. Het brengt onder meer Joelmans, de Deen. Hij komt in de ploeg. En Liverpool staat dus nog altijd voor met 2-1.
0: Spektakel op de US Open, want Carlos Alcaraz ligt uit het toernooi na een fantastische vijfzetter tegen de Amerikaan Ben Shelton. Shelton en Alcaraz maakten er nachtwerk van, hoor. Om even na 3:30 Amerikaanse tijd sloeg Shelton in de beslissende match tiebreak een ace. En daarmee besliste hij de wedstrijd. Marcella Mesker, goedenavond Marcella.
9: Goedenavond.
0: Ja, wij konden tijdens het ontbijt nog even genieten van die ontknoping. Maar ja, het hele nacht erop zitten.
9: Nou, het was wel een spektakelstuk.
0: Zo.
9: Het was een lange wedstrijd, ja.
0: Maar goed, ja. Is het een definitieve doorbraak voor die Shelton of gaan we dan meteen weer te hard?
9: Nou, definitieve doorbraak was eigenlijk al een paar jaar geleden toen hij zijn eerste halve finale haalde in New York, hetzelfde toernooi, 2023. Mm. En ook heeft hij al eens de halve finale bij de Australian Open gehaald. Maar als je praat over doorbraak tegen een top 3 speler, ja, ja. Want daar had hij 17 keer tegen gespeeld, 17 keer stapte hij als verliezer van de baan. Dus voor het eerst echt de grote naam, dus zeg maar Alcaraz, Sinner of Djokovic, daar heb je het dan over, ja. Dat hij die in een Grand Slam eindelijk is versloeg. En dat is natuurlijk wel een doorbraak voor de man die al nummer 9 van de wereld is. De shotmaker, de showman op Arthur Ashe. Dus in die zin kun je spreken van een doorbraak dat het nu eindelijk lukt voor eigen publiek, ja. Tegen iemand als Alcaraz.
0: Zo'n nachtpartij, zo'n slijtageslag, wat doet dat eigenlijk fysiek en mentaal met het bioritme van deze mannen?
9: Nou ja, ik denk dat het meer deed met Carlos Alcaraz. Want die heeft toch de meeste partijen overdag gespeeld. En ja, waarom dan? Ben Shelton is daar een groot affiche voor de Amerikaanse tv. De kijkcijfers, daar doen ze daar alles voor. Dus die speelde bijna al zijn wedstrijden in de avond met al die toeschouwers. Het is natuurlijk toch anders, hè? Qua tijd, qua voorbereiding, qua licht, qua snelheid, qua temperatuur. En Shelton was daar veel beter aan gewerkt. Je zag het ook bij Alcaraz. Fysiek misschien nog niet eens, maar mentaal. Ja, hè, ja. Je bioritme. Ja. Concentratie was er niet. Hij verloor op een gegeven moment 9 games op rij.
0: Zo.
9: En dat is toch wel heel raar voor iemand als Alcaraz. Die wisselvallig speelde, desalniettemin een schitterende thriller. Maar Shelton won. En ja, Alcaraz titelverdediger naar huis.
0: Ja, en dat niet alleen, want Shelton zorgt ervoor dat er sowieso een Amerikaan in de finale staat zondag.
9: Ja, wat Francis Tiafoe overleefde. Een matchpoint tegen een jonge landgenoot, Alex Mikkelsen. Ook een hele grote naam. 2-0 stond die Mikkelsen voor. Nog een breekvoorsprong in de vijfde set. Ook dat was een thriller. Maar het is Tiafoe geworden die alles hier ook in de halve finale heeft gestaan. Dus je krijgt sowieso een Amerikaan in de finale. En daar zijn ze in New York blij mee.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Vanavond wordt er ook weer getennist in New York. De kwartfinale is bij de vrouwen met de Chinese qualifier Qin Wen Zheng. Die speelt tegen Elena Rybakina uit Kazachstan. Maar voor Rybakina stond niet alleen die halve finale op het spel, maar ook de nummer 1 positie op de wereldranglijst. Hè. Gaat haar dat lukken of is haar dat gelukt?
9: Dat is haar gelukt, want ze speelde in de dagsessie. Hele mooie partij, hoog niveau, tempo, 2 big servers. Ja, en die Zheng die is weer helemaal terug. Ooit nummer 4 van de wereld, Olympisch kampioen in 2024. Goud dus, maar wegens een elleboogpresoperatie 1,5 jaar helemaal afgezakt. Nu moest ze qualify, staat 121 op de wereldranglijst, maar heeft het nog altijd in zich. Madison Keys verslagen, Iga Swiatek verslagen en bijna Elena Rybakina. In ieder geval, de eerste set ging naar de Chinese Zheng, maar daarna was het toch de Kazakse Rybakina die de set 2 en set 3 won. Toch wat nerveus, moest ook wennen aan de dagpartij. Wist dat die nummer 1 ranking boven haar hoofd in stond. Dus uiteindelijk won ze en is nu aanstaande maandag de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst bij de vrouwen. En daarmee verdrinkt ze Arina Sabalenka.
1: Ja, nou Hans omschreef het al als het dessert van vanavond. Botik van der Zandschulp, want ja, die gaat vannacht, is die aan de beurt. Dan speelt hij zijn kwartfinale tegen Alexander Zverev. In die vorige ronde, ja weten we, speelde hij tegen die Arthur Gea, hè, de Fransman. Stond 2-0 in sets achter, kreeg een matchpoint tegen, maar knokte zich terug. Marathonpartij van meer dan 5 uur. Ja, wat doet dat allemaal met Van der Zandschulp? Enerzijds vertrouwen, anderzijds vermoeidheid?
9: Nou, over die vermoeidheid horen we Van der Zandschulp niet. Ja, Van der Zandschulp, ik heb hem ook nog nooit echt dodelijk vermoeid gezien in een partij. Hij heeft een hele sterke motor in zijn lichaam. En ja, op een gegeven moment speel je natuurlijk ook op adrenaline. En als het lichaam het houdt en er zijn geen blessures, ja, dan is het natuurlijk een mentale opsteker als je 2 sets tegen 0 achter staat, matchpoint achter en je wint. En die vorige ronde tegen de Belg Zizou Berg stond hij 2-1 in sets achter. Won het ook in een thriller in 5 sets. Dus de mentale veerkracht momenteel bij Van der Zandschulp groot. Veel vertrouwen, veel geloof en vooralsnog helemaal geen fysieke mankementen.
1: Nou, dat is positief. En dan gaat hij spelen tegen Zverev. Die is als eerste geplaatst. Dat heeft natuurlijk te maken met de afwezigheid van Sinner. Nummer 2 van de wereld is die. Maar die Zverev, die had maar 3 sets nodig in de vorige ronde. Dus dan zou je zeggen, nou, die is dan misschien toch net iets uitgeruster.
9: Ja, ik denk in een kwartfinale dat het niet zo gek veel meer uitmaakt. Zverev had overigens in het begin van het toernooi hele lange, late nachtwedstrijden. 2 5-setters. Dus hij heeft ook wel zijn portie gehad. En ja, Zverev, de druk voor hem is toch wel groot. Want hij is zo huizenhoog favoriet. Nu Sinner er sowieso niet bij is. Alcaraz eruit en dan ja die Amerikanen. Maar ja, hij ruikt zijn kansen. Dat brengt ook druk met zich mee. En we weten, Botik van der Zandschulp speelt het beste tennis als hij de underdog is. Zo won hij een paar jaar terug hier in New York van Alcaraz. Ja. Zo won hij van Nadal in zijn laatste wedstrijd bij de Davis Cup. Hij is echt een reuzendoder op de belangrijke momenten. Dus wie weet, ik denk 1 ding wat belangrijk is. Het is zo'n avondwedstrijd, heel laat vannacht. Zal ook later zijn dan 2:30. Ik denk een uur of 3, 4 pas onze tijd. Want het loopt ontzettend uit. Maar de start voor Botik, die moet goed zijn. Weet je, als je lekker begint als underdog, krijg je vertrouwen. En dan kan je heerlijk in die wedstrijd spelen.
0: Maar als ik zo dus reken, Marcel, kunnen we van het dessert zo door het ontbijt in.
9: ik denk inderdaad, nou, Radio 1 om 6 uur, die zullen echt wel het staartje zeker van die wedstrijd hebben. En wie weet kunnen we allemaal nog aan het ontbijt genieten van Botik van der Zandschulp tegen Alexander Zverev.
1: Nou, sla die croissantjes maar in. Dankjewel, Marcella.
0: Richard van der Maren, fish and chips voor Xavi, hebben we al gehoord, dus dat weten we dan vast. Hoe is het met de partij zelf?
10: Ja, het is een beetje een tweede helft geworden met niet zo heel veel kansen. Het is wel boeiend hoor, interessant. Je zit echt op het puntje van je stoel, want ja, je kunt geen seconde verslappen met zo'n tempo. De handelingssnelheid moet heel hoog liggen bij alle spelers. Nu een gevaarlijke uitbraak voor Liverpool. Isaac dichtbij Oblak. Maar de laatste wint het duel. En zo kan Atletico Madrid weer aan het voetballen komen. Simeone is uitgewisseld. Heeft vooral middenvelders en ook wat verdedigers gebracht. Dat lijkt natuurlijk vreemd op het eerste oog. Want Atletico Madrid staat achter. En het moet naar voren. Het moet een goal maken. Het moet wat risico gaan nemen. Llorente is wel als extra aanvaller nu... naar voren gegaan dus. Speelde in het begin van de wedstrijd uiteraard in de verdediging als rechtsback. Loekman is wel gekomen. Dat is eigenlijk de enige echt aanvallend ingestelde speler. En ook wel Jonathan David, de Canadees, die zijn debuut maakt voor Atletico Madrid. 85ste minuut loopt. Alvarez, die er ook nog altijd staat, ook een aanvaller. De bal nu naar de rechterkant, naar Simeone, de zoon van. Eventjes de bal in de ploeg houden en dan... is er een overtreding geconstateerd door de... Nee, het is zelfs buitenspel geconstateerd door de scheidsrechter. En mag Liverpool een vrije trap gaan nemen. We zitten in de 85ste minuut. 2-1 de voorsprong voor de Reds. Spannende slotfase. Misschien nog wel op Anfield.
1: Hedwiges, we hebben een vraag binnengekregen van een van onze luisteraars. Jeroen deed dat via de NPO Luister-app. En die zegt, laat de analist van de avond eens een vergelijk maken... tussen dit Liverpool en het Liverpool van Arne Slot. Hoe zou Slot in een Champions League-wedstrijd als deze presteren? Hashtag Nederlands perspectief. Als je die ploegen van toen en van nu vergelijkt.
4: Ik denk toch dat de visie van Arne Slot is, zeg maar, het spelen echt op balbezit. Dominant willen spelen op de helft van de tegenstander. Hoog druk. En dit Liverpool vind ik niet zo erg om ook gewoon laag te verdedigen op eigen helft. En dan meer op de counter te spelen. Salah gaf vorig jaar ook een beetje kritiek daarop. Hè? Dat onder Klopp bijvoorbeeld, dat eigenlijk Liverpool veel meer een omschakelteam was. En dat je altijd rock-and-roll voetbal kreeg daardoor. Heel veel snelheid. Mm-hmm. En de kritiek, zeg maar, op het Liverpool van Slot was... Ja, het was een beetje saai. Ze hadden de bal, maar er gebeurde niet echt veel. En juist de tegenstander ging inzakken.
0: Dus eigenlijk wat we hier de eerste helft ook zagen, een beetje.
4: Eigenlijk wel. En je ziet nu, zeg maar, een beetje de uitbraken die Liverpool nu heeft. Dat zijn eigenlijk van eigen helft gewoon counter. Het is eigenlijk een beetje countervoetbal geworden. Ja. Dan dominant positiespel. Dat is het verschil, denk ik.
1: Dus je kan wel echt zeggen dat je een groot verschil ziet tussen dat Liverpool van nu en het Liverpool van Slot.
4: Nou, je ziet een beetje wel de contouren. Daarom is misschien ook Barcola gehaald. Hè? Die is supersnel. Nou, als je dan op eigen helft verdedigt en je hebt de bal, je kan die bal naar voren schieten en hij gaat rennen. Ja, dat gebeurt er vandaag eigenlijk ook. En dan kan je zomaar 1-1 staan. Maar als jij zelf de bal hebt op de helft van de tegenstander, ja, dan kan Barcola niet sprinten.
0: Ander nieuws dan. Na 17 etappes is deze Vuelta nu al historisch voor Visma Leasebike. En Matthew Brennan sprintte vandaag naar zijn 5e etappezege in deze ronde. En bezorgde zijn ploeg daarmee de 7e ritzege. Ploeggenoot Sepp Kuss spreekt na afloop dan ook vol trots over de jonge Brit.
11: Ja, yeah, he's really calm. He never gets tired. He goes uphill well. He sprints well. And yeah, he's just a big talent. And he likes to... race his bike and you can see that in the way he rides.
0: Geen kritisch puntje te bekennen, want hij is namelijk niet moeten krijgen. Een veelbelovend talent, zo spreekt Kuss over de 21-jarige Brennan. Morgen staat de renner zijn tijdrit te wachten.
1: PSV'er Mauro Junior is voor het eerst opgeroepen voor het Braziliaanse elftal. Bondscoach Carlo Ancelotti heeft hem opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Australië en India. Na 5 jaar in Nederland gewoond te hebben, had Mauro Junior ook voor Oranje mogen kiezen. Vorig jaar gaf hij aan daar eventueel wel open voor te staan.
0: Rolstoeltennister Dieder de Groot won op de US Open van Lizzie de Greef, waardoor ze zich plaatst voor de kwartfinale. Eerst heeft ze nog even rust en dus tijd om vannacht bij die kwartfinale van Botik van de Zandschulp te kijken, waar ze overigens alle vertrouwen in heeft.
12: Ja, ik vind Botik zo gaaf. Hij is zo goed. Ik denk, hij houdt natuurlijk wel van de underdog-positie. Hij loopt hier echt lachend rond, daar hou ik van. En ja, ik vind het gewoon fantastisch dat hij weer in zo'n positieve vibe zit. En ik hoop alleen maar dat hij dit door kan zetten.
0: Ja, de partij tussen Botik van der Zandschulp en Alexander Zverev zal vannacht, of beter gezegd, eigenlijk morgenochtend vroeg rond. Ja, wat was hij, maar zei dat nou? 3:30 zo'n beetje? Ja. Misschien wel pas beginnen. Dus de ochtend in, zullen we maar zeggen.
1: Liverpool, Richard.
10: Het is 3-1 geworden. Nee, dat gaat toch niet door. Want de vlag gaat omhoog. Frimpong, ja, hij lacht maar. Het zal buitenspel geweest zijn. Kantje boord, een uitbraak weer van Liverpool. We zitten in de slotfase. Het is 2-1. En dan staat Frimpong inderdaad eerst nog een redding van Oblak buitenspel. En gaat dit feestje voor Liverpool niet door. Anders was de wedstrijd definitief beslist geweest. Frimpong nog altijd lacht hij. Maar ja, hij had heel graag natuurlijk deze wedstrijd in het slot gegooid. Inmiddels in de 89ste minuut. Heel veel kansen zijn er niet geweest. Zoals ik al zei, in de tweede helft. Wat hebben we in de laatste 10 minuten nog gezien? Een kopbal van Araujo. Een kopbal van Hanchko namens Atletico Madrid. Isaac die er nog een keer vandoor was. Maar uitstekend verdedigd door Lenormand. En verder is het gewoon een intense wedstrijd. Maar dat is vanaf het begin al het geval. Isaac naar de kant gehaald. De centrumspits van Liverpool. En voor hem Tsimikas binnen de lijnen gekomen. Het is Liverpool dat het nog één keer probeert over de rechterkant met Frimpong. Inmiddels de laatste minuut. De vraag is nog even hoeveel minuten gaan we erbij krijgen. Terwijl Gravenberg nu op de grond ligt. Even een duwtje van Atletico Madrid van Lookman. Maar Atletico heeft niet zoveel aan overtredingen maken. Ze moeten naar voren. Ze moeten een goal maken. Dat is nodig bij de 2-1 achterstand. Liverpool dat vooral in de tweede helft veel controle had. Een beetje vanuit de leunstoel. Maar toch af en toe ook echt met hoog druk zetten op de verdediging van Atletico Madrid. Dat het daar echt lastig mee had. 2-1, 5 minuten. 5 minuten krijgen we er nog bij in deze wedstrijd. In de Champions League op Anfield.

0: Ed Sheeran.
1: We hebben het meteen allebei benoemd. Ja, de synergie neemt toe in deze
2: gezelschap. Hij wilde eventjes wat tijd winnen, maar het is wel mislukt.
1: Goed, Richard van der Maarden.
3: Geweldige steun natuurlijk ook vanaf de tribunes op dat prachtige, iconische Anfield. Het schitterende stadion van Liverpool dat de Champions League nieuwe seizoen waarschijnlijk goed gaat beginnen met een overwinning. Of er moet nog wat gebeuren in de laatste anderhalve minuut. Atletico Madrid heeft het lastig om tot echt grote kansen te komen in de tweede helft. Het speelde een prima eerste helft. Het kwam ook wel terecht op voorsprong met de goal van Llorente. Maar daarna kreeg Liverpool toch meer vat op de wedstrijd. En in de tweede helft hebben ze uitstekend verdedigd. En het eigenlijk niet of nauwelijks moeilijk gehad. Liverpool dat ook inmiddels klaar is met wisselen. Simeone was dat al heel lang namens Atletico Madrid. Terwijl Lookman de bal nu over de achterlijn ziet gaan. En er weer wat seconden tijdwinst zijn voor de ploeg van Andoni Iraola. De nieuwe coach, de opvolger dus van Arne Slot bij Liverpool. Een klein minuutje nog en de eerste drie punten in het miljardenbal in de Champions League zijn voor Liverpool. Hij schudt het hoofd. Simeone heeft het zeker geprobeerd in de eerste helft om ook te voetballen. Om ook de aanval te zoeken. Maar een nederlaag net als een paar dagen geleden tegen Athletic Bilbao 3-0 toen zal waarschijnlijk het gevolg zijn na deze wedstrijd. Nog 30 seconden. Massa de Italiaan kijkt eens even op zijn klokje, maar laat voorlopig nog wel doorgaan. Milos Kerkes overigens zojuist ook gewisseld. Daar was wel sprake van kramp. Nu is het Liverpool nog een keer misschien in omschakeling, maar er wordt een overtreding gemaakt door Simeone. En ik zei het al, dat is niet iets wat Atletico Madrid moet hebben, want dat zorgt weer voor wat seconden tijdwinst. In dit geval natuurlijk voor Liverpool op het middenveld met een van de invallers, Luis Caumas. Hij is er ook bijgekomen om de overwinning over de streep te trekken. Gaat het nog mooier worden voor Liverpool? Daar is Gravenberg. Zou leuk zijn voor de Nederlander in de as van het veld. Probeert de combinatie op te zoeken. Dat mislukt. En dan is het meteen klaar ook. Het eindsignaal van scheidsrechter Davide Massa. Liverpool wint terecht met 2-1 van Atletico Madrid.
0: Ja, die punten die zijn dus binnen, Hedwiges. We hadden het over die speelstijl, hè, van Liverpool en hoe anders het is dan onder Slot. En dat er ook gewoon wat meer op de counter zo af en toe ook wordt gespeeld. In ieder geval wat meer blijven hangen op eigen helft. Werkt dat een beetje voor Virgil van Dijk?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij dus daardoor minder ruimte in zijn rug heeft. Dus hij hoeft niet veel meer terug te sprinten. Het enige wat hij hoeft te doen is de organisatie compact te houden. En als er een counter is, moet hij wel opsluiten natuurlijk. Maar dat kan wel goed voor hem zijn.
0: Ja, dus dit systeem ligt hem eigenlijk beter dan de speelwijze van Slot?
4: Kijk, er is geen goed of fout. Hè? Maar Arne Slot staat er natuurlijk bekend omdat hij heel graag positiespel wil spelen en hoog druk wil geven. En dat zorgt er wel voor dat Virgil van Dijk naar voren moet en vaak 50, 60 meter in zijn rug heeft. En we hebben eigenlijk ook een beetje op het WK gezien. Nou, dat kan niet kwetsbaar zijn. Nu staat hij eigenlijk meer compacter op eigen helft. Waardoor het misschien zijn kwetsbaarheid wat minder zichtbaar.
5: Ja, dat zag je misschien een beetje bij de eerste goal van Atletico, dat hij terug moest. De sprint die haalt hij dan niet.
4: Ja, precies. En hij wordt al wat minder explosief. En op deze manier hoeft hij niet helemaal terug te sprinten.
0: Ja, Xavi zat op de tribune. Zal hij een beetje tevreden zijn?
4: Over de prestatie van hem wel, denk ik. Hij heeft uiteindelijk gewoon een redelijke wedstrijd gespeeld. Alleen de vraag is, hoe wil Xavi spelen? Want die staat er bekend om ook hoog druk te geven en te willen voetballen. Ja, en dan gaan wij weer afvragen van, gaat hij dat met Virgil van Dijk doen?
5: Nou, dat gaan ze nu bespreken.
4: Ja, lekker onder glas met een glas wijn erbij.
5: Oh ja, wijn hadden we nog niet gehad.
2: Of een Guinness.
5: Een Guinness, ja. Goed, Marjolein, hoe is het bij die andere wedstrijden afgelopen?
6: Bijna allemaal afgelopen ook. Paris Saint-Germain stond natuurlijk al met 5-1 voor. Trainer Luis Enrique is gaan twisten geslagen in de tweede helft. Doelpunten maken ze eruit. Maar er viel er toch nog eentje, 6-1. Fabian Ruiz was de eindstand. Arsenal vlak voor tijd al 24 schoten gelost. Het meeste ooit in een uitwedstrijd in de Champions League sinds het seizoen 2003-2004. Ging er uiteindelijk eentje in. Martin Odegaard die maakte hem in de 75e minuut. 1-0 gewonnen dus bij Napoli. Sporting Portugal, Galatasaray is nog net bezig. Staat 3-1. Dus dat zullen de Portugezen wel over de streep trekken.
0: Mooi.
5: Goed, dankjewel Marjolein voor deze update, laatste update. En dankjewel ook, zeggen we tegen Hedwiges Maduro, voor ons bijstaan deze avond en gidsen door die door het miljardenbal is het al geworden.
0: Ja, dat is het.
5: Van miljoenenbal naar miljardenbal.
0: En dat miljardenbal gaat morgen gewoon door met PSV tegen Shakhtar. Dan beginnen we dus weer om 6:30. Lange uitzending die duurt tot 11:00. Zo dadelijk met het oog op morgen met
5: Pieter van der Wielen. Fijne avond.
7: NPO Radio 1. Human. Afiba, de oudste vrouw van Paramaribo, is een documentaire van regisseur Ida Does over de ontdekking van een bijzondere foto van 5 generaties Afro-Surinaamse vrouwen. Centraal staat Afiba, die op het moment van de foto 104 jaar oud was. Samen met onderzoeker en nazaat van Afiba, Joan Winczak, maakte Does de indringende film over veerkracht en rechtvaardigheid en de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. En ik, Lara Billy Rensen, spreek Ida Does en Joan Winczak samen.
8: Luister in de nacht van zondag op maandag vanaf 12:00. Wat blijft?
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
11: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: NPO Radio 1.
18: 11:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. In Oekraïne vielen vandaag meerdere doden door Russische aanvallen, onder meer in Sumy en de hoofdstad Kiev. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd vanwege het voorbereiden van een sabotageactie voor Rusland. De 31-jarige Brit zou zijn benaderd door de Russische militaire inlichtingendienst. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk om wat voor sabotageactie het zou gaan. De man werd vrijdag door een antiterrorisme-eenheid opgepakt in een huis in de Engelse stad Swindon. Morgen moet de verdachte voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergerbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht in beide richtingen weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond opengaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
20: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
21: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
23: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19...

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ongehoord Nederland vond dat Hitler sommige dingen gewoon goed zag. En heel goed zei. En ook gewoon goede ideeën had. En toen ze vervolgens uit het omroepbestel werden gezet, riep ongehoord ster Rasja Blommestein meteen dat Nederland afglijdt naar een dictatuur. Ik ben toch even in verwarring of ze dat dan positief of negatief bedoelt.
1: Woensdag 9 september.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat ben je niet.
2: Goedenavond en welkom bij Het Oog. U hoort het al. Een dag van staking, daar gaan we het over hebben. Maar we gaan het ook hebben over weermannen, over terreur, over belangrijke toespraken. De Republikeinen in de Verenigde Staten die houden een grote partijconventie voorafgaand aan de midterms. En dat is ongebruikelijk. Wat betekent dat? Ga ik voorleggen aan correspondent Ryan Hermelijn, die is in Dallas. VVD-man Ruben Brekelmans die gaf een lezing vandaag, net op die dag van de grote openbaar vervoerstaking. Wilma Borgman die wist er te geraken en doet zometeen verslag. Het is al bijna, wat vliegt de tijd toch, 25 jaar geleden, 9-11, 11 september 2001. In hoeverre zijn die aanslagen nou een kantelpunt in de geschiedenis gebleken? Daarover wetenschapper Thijs van Dorenmalen, die daarover een wetenschappelijk boek schreef, en schrijver Abdelkader Benali. Een spannende film over Britse weermannen die een cruciale rol speelden in de geschiedenis van D-Day. Weerman Peter Kuipers-Munneke komt op bezoek en we hebben het over die film. Laten we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 9 september.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet.
2: Door heel het land werd vandaag gestaakt in het openbaar vervoer.
4: Voor de sociale zekerheid en alles, ja.
2: Iedereen die van het OV afhankelijk is, moest creatief zijn.
5: Onze directrice heeft het allemaal geregeld. Omdat de pont niet kon komen, dat een andere boot kon komen.
2: Sommige mensen waren vandaag langer onderweg dan normaal.
6: Ja, dan ben ik in 20 minuten op mijn werk en nu doe ik er 3 kwartier over.
2: Ook toeristen waren niet altijd goed op de hoogte.
7: No warning, no information. And being a foreigner here, we don't know where to go.
2: Ondanks de stakingen kon dit meisje wel op haar bestemming komen.
8: En wie was er zo lief om jou naar de Haagse Hogeschool te brengen?
9: Mijn moeder, gelukkig.
2: Euthanasie voor kinderen onder de 12 is sinds 2024 mogelijk in Nederland. Het is nu 1 keer gedaan. En over de arts die het leven van een ernstig ziek kind actief heeft beëindigd, is de beoordelingscommissie duidelijk.
10: Wij hebben uiteindelijk met elkaar als commissie beslist dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld.
2: Voor Nuria kwam de euthanasiewet te laat, vertellen haar ouders in Nieuwsuur.
11: Uiteindelijk ging het naar permanente kortsluiting in haar hersenen van 24 uur per dag.
2: Zonder mogelijkheid voor euthanasie kozen zij destijds voor versterven.
12: Versterven betekent dat je het kind geen eten en drinken meer geeft en dat het daarin sterft.
2: Tienduizenden Noren namen vandaag afscheid van koning Harald.
13: Oh, hallo, je bent een fantastisch persoon.
2: Hij was bij velen geliefd omdat hij mensen kon verbinden.
14: I think a king is a person that has a role to gather people and he has definitely done that.
2: Na een lange processie kwam de kist aan bij de kathedraal van Oslo. Veel wereldleiders en koningshuizen, waaronder de Nederlandse, waren aanwezig bij de uitvaart. Na afloop kreeg Harald ook vanuit de lucht nog een laatste saluut. Toen de koninklijke familie na afloop van de begrafenis op het balkon van het paleis verscheen, kregen ze een groot applaus. Tot slot het bijzondere liefdesverhaal van Kareltje en Saartje in Brabant.
15: Ze hebben wel een half jaar achter elkaar aangelopen, hè?
2: En daarna?
16: Ze waren altijd bij elkaar.
2: Dit romantische verhaal kreeg een vervolg bij het altaar.
15: We begonnen middags om 2 uur met de ceremonie. Dan zijn we naar de basiliek gegaan voor de foto's.
2: En het feestje werd druk bezocht.
16: We hadden ook alle buren uitgenodigd. Ze hebben ook allemaal cadeautjes gekregen.
2: Maar wat voor cadeaus dan?
16: Allemaal botjes en peeltjes.
2: Ja, want Kareltje en Saartje zijn namelijk twee hondjes. Ze hebben elkaar in stijl het ja-woef gegeven. En het werd een mooie dag. Het
15: weerbericht was niet best, maar we hebben heel veel geluk gehad.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Ja, geen hondenweer.
2: De krant van morgen is alvast gelezen door Michiel van der Velden.
9: In de Telegraaf een gesprek met een woeste Tweede Kamervoorzitter. Tom van Kampen vindt dat er stevige maatregelen genomen moeten worden na het verstoren van het vragenuurtje gisteren door pro-Palestijnse demonstranten. Hij noemt het kwalijk dat hij geen andere keuze had dan de publieke tribune leeg te vegen.
2: Voor de voorzitter is het onbestaanbaar dat het werk van Kamerleden onmogelijk wordt gemaakt. Hij wil kijken of de straffen wel hoog genoeg zijn. Ook wil hij uitzoeken of mensen voor een langere tijd een toegangsverbod kunnen krijgen. Van de verstoring van gisteren gaat hij sowieso aangifte doen.
9: De loting voor achtste groepers voor een middelbare school in Amsterdam is niet eerlijk, schrijft het Parool. Omdat sommige scholen populairder zijn dan andere, wordt er geloot. En dat levert te vaak een slechte match op. Uit een promotieonderzoek blijkt nu dat dat vooral aan het systeem ligt. Door te liegen over hun favorieten maken leerlingen meer kans op een voorkeursschool.
2: Het gaat wat ver om dat hier allemaal uit te leggen, maar het zou volgens de onderzoeker beter zijn om het systeem zo aan te passen dat strategisch kiezen niet loont. De gemeente Amsterdam ziet het probleem niet zo. Die zegt dat er een Nobelprijswinnend systeem wordt gebruikt en dat er geen beter alternatief is.
9: Voor wie nu opgroeit zijn de aanslagen op 11 september niet meer dan een TikTok-grap, concludeert het AD. De krant vroeg leerlingen in Spijkenisse wat ze weten over de gebeurtenissen van 25 jaar geleden. En dat is betrekkelijk weinig. Ze kennen alleen de beelden van de vliegtuigen die in de torens vliegen.
2: De aanslagen zijn tegenwoordig een bron voor grappige plaatjes die online worden gedeeld. Het is te vergelijken met de Titanic voor oudere generaties. Het is een ramp uit het verleden waar tegenwoordig vooral nog grappen over gemaakt worden.
9: En dan zijn er ook nog filmpjes gemaakt met AI. Daarop is te zien hoe vloggers tijdens de aanslagen door New York lopen of in een gekaapt vliegtuig zitten. Een waarschuwing dat de beelden niet echt zijn ontbreekt.
2: Wie kent nog de grote modeontwerpers uit de vorige eeuw, vraagt Trouw zich af. En zijn ze nog populair? Binnenkort gaan er 200 stukken van Max Heijmans, Frank Govers en Frans Molenaar onder de hamer. De hoop is dat vooral jonge mensen geïnteresseerd zijn.
9: Of dat zo is, moet nog blijken, want dat de kleding gedateerd is, staat vast. Is er nog iemand bereid enkele honderden euro's te betalen voor een abrikooskleurig zijde avondensemble dat koningin Beatrix eind vorige eeuw niet had misstaan? En wat te denken van de beroemde jasjes van Frank Govers? Binnenkort is duidelijk of iemand daar nog de waarde van inziet, of dat het wordt afgedaan als de echte vergane glorie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. De Republikeinen in de Verenigde Staten houden vandaag en morgen een tweedaagse partijconventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Normaal gesproken doen ze dat eigenlijk alleen voor de echte presidentsverkiezingen. Ryan Hermelijn is in Dallas, Texas en het staat daar net te beginnen. Goeie avond voor ons.
1: Ja, goeie avond.
0: Is het feest al aan het losbarsten?
1: Nou, de contouren daarvan zijn zichtbaar. Ze zijn een beetje bezig met het voorprogramma, kun je zeggen. Dan zijn wat onbekende partijbonzen die nu het podium op mogen. Maar iedereen zit natuurlijk te wachten op de hoofdact. En dat is niemand anders dan de president Donald Trump, die per se dit feestje wilde. Je zei het zelf al, voor het eerst in een midtermjaar dat er een conventie is. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ik las dat ze zelfs de regels van de partij hebben moeten veranderen om dit mogelijk te maken. Waarom is dit zo belangrijk ineens?
1: Dit is simpelweg heel belangrijk omdat Trump het wilde. Die wilde gewoon een feestje in zo'n tussentijds verkiezingsjaar. En omdat het nu eenmaal zijn partij is, kreeg hij ook hierin zijn zin. Een andere reden is er simpelweg niet. Dat wordt er daarna wel natuurlijk op gespind. Normaal gesproken wordt er dus een partijconventie gehouden om de presidentskandidaat officieel naar voren te schuiven. Maar die hebben we natuurlijk nu al, dat is Donald Trump. En nu grijpt de partij het vooral aan om via gratis zendtijd zich rechtstreeks te richten tot die kiezer.

0: andere reden is er simpelweg niet. Dat wordt er daarna wel natuurlijk op gespind. Normaal gesproken wordt er dus een partijconventie gehouden om de presidentskandidaat officieel naar voren te schuiven. Maar die hebben we natuurlijk nu al, dat is Donald Trump. En nu grijpt de partij het vooral aan om via gratis zendtijd zich rechtstreeks te richten tot die kiezer en hopen dat hun republikeinse boodschap aanslaat. Maar het is tegelijkertijd een uitdaging, want het wordt hier in de media dan ook wel Trumpapalooza genoemd, verwijzing naar een groot muziekfestival. Dat is dus ook curieus aan deze bijeenkomst. Trump zelf staat niet op het stempeljet, maar tegelijkertijd draait hier in Dallas alles om Trump.
1: Wat zit erachter? Toch zorgen over hoe die midterms, die tussentijdse verkiezingen gaan verlopen?
0: Ja, ze hopen dat ze de Democraten iets kunnen wegdrukken met deze officiële aftrap van de verkiezingscampagne. De Democraten die hebben dus niet gereageerd met hun eigen conventie. Die doen gewoon op hun eigen ouderwetse manier voeren zij campagne. En ze hopen hier dat het voordeel van die uitstraling, dat ze een eengezinde partij kunnen uitstralen hier in Dallas, dat moet die kiezer naar de stembus krijgen. Het is tegelijkertijd ook een groot risico. Ze zitten gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Ze hebben namelijk alle macht in handen in Washington. Ze hebben het Hooggerechtshof min of meer. Ze hebben beide kamers van het congres. En ze hebben natuurlijk het Witte Huis. En tegelijkertijd gaat het helemaal niet zo goed met het land. Dus de kiezer is somber over de hoge prijzen van de benzine. Het heeft vandaag een vat olie, heeft de $100 aangetikt, ging daar zelfs overheen. Dus ze kampen hier met hoge benzineprijzen, hoge boodschappen en over die oorlog in Iran die maar niet op lijkt te houden. En daar geven de Amerikanen, de Republikeinen, steeds vaker de schuld van. Dus dat is wel een enorme uitdaging.
1: Wat zou er gebeuren als ze niet winnen de midterms? Is dat echt een hele zware slag voor de Republikeinen?
0: Ja, dat betekent simpelweg dat Trump niet meer met dat sneltrein het tempo waarin hij nu zeg maar Amerika en ook de hoofdstad Washington aan het veranderen is, dat gewoon een halt toegeroepen wordt. Als een van de beide kamers in handen komt van de Democraten, dan betekent, die hebben dat al aangekondigd, dan gaan zij heel scherp letten en controleren wat er allemaal met dat geld gebeurt. En die gaan hem ook onderzoeken. En daar zijn de Republikeinen ook bang voor. Die zeggen hier, dat wordt een en al impeachment. Die film hebben we al eerder gezien. Ze proberen hem weer in kwaad daglicht te stellen, terwijl hij alleen maar goede dingen doet voor de Amerikanen.
1: Valt het nou helemaal samen, de Republikeinse Partij en Donald Trump? Of schijnt daar toch nog wel licht tussen? Zijn er Republikeinen die opzettelijk wegblijven bij dit feestje?
0: Ja, want die hebben de peilingen gezien en dat gaat echt dramatisch met de peilingen voor de Republikeinen, met name voor Donald Trump. Dat is hier de approval rating, dat is eigenlijk het rapportcijfer voor de president. Nou, die tikte hier net 32% aan. Dat is echt historisch laag. Dus die Republikeinen die hier niet zijn, zijn niet zeg maar de cheerleaders van Trump. Nee, die hebben geconcludeerd uit die peilingen dat het misschien ook wel handig is om weg te blijven, omdat ze zogenaamd druk zijn met hun eigen campagne, omdat het ook volledig voorspelbaar is, dat weet iedereen hier, om naast Trump te staan. Dan geeft je munitie aan de Democraten. Die kunnen dan zeggen, ja, een stem op deze Republikein betekent ook een stem voor de oorlog tegen Iran, voor hoge prijzen en voor deze onvoorspelbare president. Een goed voorbeeld daarvan is senator Susan Collins uit Maine. Die zit in een hele lastige race verwikkeld. En die gaat er vooral prot op dat zij Trump ook wel eens tegenspreekt. En die wil in deze maanden dus liever niet met haar eigen president gezien worden. Dus dat is wel curieus.
1: Het wordt een wilde bedoeling, vermoed ik. Ryan Hermelijn vanuit Dallas, Texas, waar de conventie staat te beginnen. Veel plezier daar, dankjewel. We gaan verder met onze eigen politiek. Het was een dag van stakingen in het openbaar vervoer. Ik hoop dat u er niet te veel last van heeft gehad. Veel politici die lieten hun gezicht zien bij die acties. Maar de VVD die hadden andere plannen voor vandaag. De reacties waren fel. Den Haag, Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
2: Hey Pieter, goedenavond.
1: Ja, jij was vanmiddag bij een lezing door VVD-man Ruben Brekelmans. En daar ging het natuurlijk ook over die stakingen. Hoe ging dat?
2: Ja, die speech was in het kader van de jaarlijkse Binnenhoflezing en die is bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar. En de fractieleider van de VVD greep die gelegenheid van die speech aan om min of meer zijn politieke geloofsbelijdenis te doen. Om duidelijk te maken hoe hij zijn politieke profiel wil opbouwen de komende 4 jaar als fractieleider. Een groot deel van zijn speech ging over de economie, over hoe de Nederlandse economie sterk kan blijven volgens Brekelmans dan. En daar is voor nodig dat mensen meer gaan werken. Gewoon weer een 5-daagse werkweek, minder mensen ook in een uitkering. En dat

0: sterk maken van de economie, dat wordt op dit moment tegengehouden door de vakbonden, zei Brekelmans. En dat ze zo hard protesteren tegen wat het kabinet van plan is, dat is ook omdat ze hopen dat ze daarmee weer relevant worden. Brekelmans wil best met de bonden gaan praten, maar die blokkeren dat gewoon, zegt hij.
1: In plaats van dat we dat gesprek voeren, wachten we al maanden totdat vakbondsbestuurders aan tafel komen. Eerst moesten ze wekenlang op vakantie en vandaag moest er eerst nog per se worden gestaakt. En waarom? Omdat we mensen aan het werk willen krijgen in plaats van aan de kant laten staan. Als we luisteren naar de FNV, dan gaan banen naar de Verenigde Staten en naar China. Ik zou daarom zeggen, kijk even wat verder dan je protestbord lang is. Laten we niet alleen aan de uitkeringen van nu denken, maar aan de toekomst van onze kinderen.
0: Nou, dat was ferme taal. De vakbond moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zei Brekelmans. Niet alleen de bonden trouwens, maar ook de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Die hebben wel meer macht nu er een minderheidskabinet zit. En meer ruimte ook, maar ook meer verantwoordelijkheid, vindt hij.
2: Maar hij zit natuurlijk toch ook in een minderheidskabinet. En dan heb je toch iedereen nodig, alle steun moet je verzamelen. Pas zo'n toon daar wel bij?
0: Nou, even later ging Brekelmans nog een stapje verder. Omdat de bonden alleen willen komen praten als de bezuinigingen allemaal van tafel gaan, doen ze eigenlijk aan chantagepolitiek, zei hij. Na zijn toespraken kon ik Brekelmans wat langer spreken en ik heb hem precies ook die vraag gesteld. Als je wil dat de bonden weer aan tafel komen, waarom dan dat harde verwijt dat ze chantage plegen? Dit zei Brekelmans.
1: Ik heb in algemene zin gezegd, als je zegt ik wil eerst volledig mijn zin hebben en dan kom ik pas aan tafel, dat vind ik chantagepolitiek. We hebben nu een half jaar hebben we gehoord wat de vakbonden vinden. We hebben die protesten, die waren blijkbaar nodig, vanwege wat voor reden dan ook. Maar kom nu aan tafel, spreek over de kracht van de economie, wat uiteindelijk ook goed is voor al die medewerkers bij de vakbonden.
3: Maar wat u zei vandaag klonk niet als een uitnodiging. Het klonk eerder als een oorlogsverklaring dan als een uitgestoken hand.
1: Nou, het was, als minister van Defensie zal ik nooit zomaar een oud-minister van Defensie zal ik nooit zomaar een oorlogsverklaring doen. Het was bedoeld om te zeggen, stop nu met protesteren. We weten het punt dat de vakbonden willen maken. Er zijn meerdere uitgestoken handen geweest. Kom aan tafel, ga in gesprek.
3: Maar helpt het dan als je tegen die vakbonden zegt, ja, we wachten al maanden op jullie, dat jullie eindelijk eens een keer aan tafel komen, maar jullie moesten eerst zo nodig op vakantie en nu moet je eerst zo nodig staken. Helpt dat dan?
1: Nou, wat in ieder geval niet helpt is om het land nu plat te leggen, waardoor vandaag mensen niet hier naar het Binnenhof konden komen, waardoor duizenden studenten niet naar de universiteit konden, mensen niet naar hun werk konden, terwijl er een hele duidelijke uitgestoken hand ligt. Dus ik zou zeggen, kom nu aan tafel, stop met die demonstraties.
3: U hebt als minderheidskabinet natuurlijk ook de vakbonden nodig. Wat hebt u ze te bieden?
1: Wat wij te bieden hebben is dat wij willen werken aan de economische kracht van Nederland, die enorm onder druk staat en wat dus ook veel meer zekerheid biedt aan medewerkers nu en ook aan onze kinderen en kleinkinderen die in tijden van AI, in tijden van enorme economische competitie zich zorgen maken over hun baan. En daarvoor zullen we uitkeringen moeten hervormen, want we hebben aan de ene kant honderdduizenden mensen nodig en tegelijkertijd staan er honderdduizenden mensen aan de kant. Nou, en het is in het gezamenlijk belang van de vakbonden en van iedereen en ook van bedrijven dat die mensen aan het werk gaan. En dat we zorgen voor een sterker en sterker Nederland.
3: U heeft het over de verantwoordelijkheden van de bonden en over de verantwoordelijkheden van iedereen, zegt u. U heeft het ook in uw toespraak over de verantwoordelijkheid die de oppositie heeft tegenover een minderheidskabinet waar de Kamer meer macht heeft. Maar uw verantwoordelijkheid dan?
1: Ik heb gezegd dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van coalitie en oppositie om met elkaar meerderheden te vinden. Het kabinet zal straks natuurlijk de plannen presenteren. Ik verwacht dat daar ook duidelijk naar meerdere partijen een uitgestoken hand in zit. En het is aan ons met z'n allen in het parlement, oppositie en coalitie, om daar meerderheden te vinden en om vooruit te gaan.
3: Maar u legt daar verantwoordelijkheid bij heel veel partijen om u heen, bij de oppositie, bij de vakbonden. Maar ondertussen zien wij coalitiepartijen die het onderling niet eens kunnen worden. Hoe zit dat dan met uw rol? Wat doet u dan om dit minderheidskabinet te laten slagen?
1: Ik heb ook gezegd dat het ook voor coalitiepartijen wennen is, hè, deze nieuwe situatie. In het verleden was het zo dat als je inderdaad alles met elkaar uitonderhandelt, dan is er een meerderheid. Dat is nu niet meer zo. En ik vind ook dat die onderhandelingen in de coalitie, die hebben ook te lang geduurd. En ik snap heel goed dat oppositiepartijen daar gefrustreerd over waren hoe dat is gegaan. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar ik denk vanaf nu, ook vooruitkijkend, zullen we toch weer met elkaar moeten kijken hoe komen we tot meerderheden en hoe zorgen we ervoor dat we al datgene doen wat in Nederland zo hard nodig is.
3: Dat met elkaar, kunt u dat ook definiëren als wij als VVD zetten de stap richting pro?
1: Nee, we hebben steeds als VVD gezegd dat we op zoek zijn naar wisselende meerderheden, het liefst een ruime meerderheid. En ik ga niet elke week, die vraag krijg ik elke week van wilt u dan met die en die en die partij? Er ligt straks vanuit het kabinet ligt er een voorstel. En we gaan straks voor de begroting en we gaan kijken hoe we tot meerderheden komen.
3: Vindt u het echt dat ik dat een beetje tegenstrijdig vind? Dat je aan de ene kant zegt, de oppositie heeft een verantwoordelijkheid, de bonden hebben verantwoordelijkheid. Maar ik, VVD, neem niet de verantwoordelijkheid om over te steken naar de andere politieke kant.
1: Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid, inclusief de VVD, om hard te werken om meerderheden te vinden. En dat kan met meerdere partijen. Ik heb heel veel partijen gezien in de afgelopen weken, bijvoorbeeld ook de ChristenUnie, Volt, 50+. Die toch wat meer aan de linkerkant van het spectrum zitten. Die hebben gezegd, wij willen aan tafel komen en heel concreet spreken. Maar ja, Pro heeft gezegd, wij komen niet aan tafel, net als de vakbonden, eerst moet alles van tafel. Ja, dat maakt het gesprek ook wel heel moeilijk.
0: Ja, dus die eis blokkeert eigenlijk de onderhandelingen, zegt de fractieleider van de VVD. En dat terwijl er volgens hem zoveel uitgestoken handen zijn. De coalitie heeft zijn best gedaan. En ook met Prinsjesdag komt er voor de oppositie voor elk wat wils. En daar hadden de bonden best even op kunnen wachten.
2: Denk je dat de oppositie over de streep zal trekken?
0: Nou, ik kwam vanavond in de wandelgang een paar fractieleiders van de oppositie tegen. En die waren vooral ontstemd en vol onbegrip over deze speech van Brekelmans. Nou, wat je daar hoort is dat de coalitie het steeds maar heeft over wisselende meerderheden. Dat ze soms een deal sluiten met links en soms ook met rechts. Maar dat gaat niet lukken, zegt de oppositie, omdat die partijen dat niet willen. Die willen dat de coalitie kiest. En daar zit het op vast. Daarover zijn de coalitiepartijen het niet eens, zoals we ook pas nog zagen bij de onderhandelingen over de begroting. Dus misschien is het wel zo dat er straks na Prinsjesdag niet wordt gekeken naar hoe de coalitie met de oppositie zaken doet, maar of de coalitie onderling eigenlijk al wel weet wat ze wil. En die opstelling van Brekelmans van vandaag, zijn uitspraak ook dat met Pro de gesprekken heel erg moeilijk zijn, nou, die zal die eensgezindheid in de coalitie bepaald niet dichterbij brengen, Pieter.
2: Dankjewel, Wilma Borgman uit Den Haag.

0: Ricky Cole was dat, Reason to Believe. Je zult het niet geloven, maar deze week is het alweer 25 jaar geleden dat op 11 september 2001 New York en Washington werden opgeschrikt door een reeks aanslagen. Het was het startpunt van de War on Terror, de inval in Irak en Afghanistan. Maar in hoeverre was in Nederland 11 september nou een historisch keerpunt? Heeft het ons land blijvend veranderd? Thijs van Dorenmalen, socioloog en universitair docent Governance of Crisis in Leiden. En hij heeft ook een proefschrift geschreven over exact dit onderwerp. En schrijver Abdelkader Benali. Welkom allebei. Abdelkader, ja, het is een hele standaard vraag. Waar was je op 11 september 2001?
1: Ik was op de Haarlemmerstraat in Leiden. Ik had net een fotolijst gekocht om een poster in te lijsten. Mijn toenmalige uitgever belde op en zei: ik heb twee dingen voor die ik met je wil bespreken. Het eerste was heel zakelijk, ben ik ook weer vergeten. En het tweede wat hij zei was: je moet even de tv aanzetten, want er is een vliegtuig in de Twin Towers gevlogen.
0: Wie was jij op 11 september 2001?
1: Nou, het is 25 jaar geleden. Ik was 25. En ik woonde in Leiden. Ik studeerde niet meer, maar ik had net mijn boek Brouwer van Zee gepubliceerd. Een paar jaar daarvoor. En ik was doorgebroken als schrijver. En echt een kind van de jaren 90 was ik.
0: Kind van optimisme.
1: Ja, optimisme.
0: Hedonisme.
1: Ook val van de muur natuurlijk als kind meegemaakt. En toen werd er gezegd, het einde van de geschiedenis. Liberalisme, auberge Spanjol. En eigenlijk alle ideologieën hebben afgedaan. Vrijheid, blijheid. Happy house, weet je wel? Happy house.
0: Ja, we gingen allemaal dezelfde kant op. De geschiedenis was voorbij.
1: Ja. En dat was. En 2001, ik wist niet wat er gebeurde, maar wat ik wel begreep was: die zorgeloosheid is voorgoed weg.
0: Die tijd is achter. Ja. Kan je toch terughalen, dat gevoel? Het gevoel toen je voor het eerst die toren zag instorten, beelden die je natuurlijk zo vaak op herhaling hebt gezien.
1: Nou ja, wat meteen gebeurde was het vingerwijzen naar groeperingen. Dus er werd gezegd, Palestijnen. Er werd gezegd, en moslims. Moslimterreur, Al-Qaeda hoor je. En wat ik nooit zal vergeten, was dat er werd gezegd, werd in Ede gedanst door Marokkaanse jongeren.
0: Dat was een hele lange controverse. Was dat nou waar, was het niet?
1: Ja, precies.
0: Ging het ook over jou toen, als ze dat zeiden?
1: Dat raakte me enorm, omdat er een directe link werd. Ik begreep het niet, maar later begreep ik het wel. Er werd een directe link gelegd tussen wat daar in New York gebeurde en Marokkaanse jongens in Nederland. En die hadden iets met elkaar te maken. En die jongens werden schuldig gemaakt. En de vinger werd toen gewezen naar moslims, Marokkanen in Nederland, van: waarom doen jullie dit? Simpel voorbeeld, waarom doen jullie dit? Letterlijk gebeurde het zo. Dat ik in die dagen vlogen er vliegtuigen over, militaire vliegtuigen. Ik hoorde een vliegtuig, ik liep naar buiten. Het was in Leiden, ik zat in een hofje. En daar stond mijn buurvrouw, met wie ik uitstekende relatie had. En ze kwam naar me toe en ze keek naar het militaire vliegtuig en zei: dit hebben jullie gedaan. Dus dat je continu moet verantwoorden, dat je je rug recht moet houden, dat je eigenlijk niet weet waar je het zoeken moet, dat je eigenlijk niet zo goed weet wat het antwoord daarop is. Alles is voorbij gegaan, maar dat is in zekere mate wel een constante gebleven in onze omgang met dat extreme geweld en de positie van moslims in Nederland.
0: In die zin toch wel een keerpunt, zou je kunnen zeggen. Thijs van Dorenmalen, als wetenschapper, ja, waarom wilde je die vraag eigenlijk uitzoeken van is dit een keerpunt of niet? Een kantelpunt?
2: Nou, ik zat op de middelbare school toen dit gebeurde. En in mijn jeugd was 9-11 en Pim Fortuyn, dat waren belangrijke momenten. En later toen ik sociologie ging studeren, toen was er eigenlijk heel het idee van, ja, door 9-11 en door Pim Fortuyn zijn we eigenlijk in Nederland in een heel ander tijdperk beland. En ik wilde wel eigenlijk wel eens uit gaan zoeken of dat nou zo is. En hoe dat dan kan dat je in een ander tijdperk belandt. En op welke manier dan in een ander tijdperk belandt.
0: Hoe zoek je dat uit? De wonderenwereld van de geesteswetenschappen. Maar hoe ben je te werk gegaan om te weten of dit nou echt een kantelpunt is?
2: Ja, dus je gaat kijken naar wat media, dus radio, kranten, tv, parlementaire debatten, wat er in beleidsdocumenten, wat er over 9-11 in dit geval gezegd wordt en in hoeverre dan dat wordt gezien als een echt kantelpunt, welke gevolgen eraan verbonden worden. Dus je gaat heel specifiek kijken, oké, iemand zegt 9-11 en wat voor gevolgen verbindt die politicus of journalist aan 9-11?
0: En dat heb je voor meerdere landen gedaan, ja. ook voor Frankrijk.
2: En Amerika ook.
0: Zou je zeggen dat het een kantelpunt is geweest?
2: Ja, in Amerika was het zeker een enorm kantelpunt. Ik denk dat het ook algemeen bekend is. Ik bedoel, de Amerika's twee oorlogen begonnen die eigenlijk gewoon te maken hebben met 9-11. Die hebben ze gebaseerd op 9-11, de oorlog in Irak en Afghanistan. De war on terror die was er al, maar die hebben ze sterk geïntensiveerd na 9-11. En er is een Patriot Act gekomen in Amerika. Dus er zijn heel veel dingen gewoon echt behoorlijk radicaal veranderd. Het Amerika van voor en na 9-11 is daadwerkelijk anders. In Nederland zou ik dat beeld toch wel willen relativeren. Dus dat is eigenlijk een verbazingwekkende conclusie van mijn onderzoek. Dat 9-11 in Nederland niet het grote keerpunt was waarvoor we het soms houden. 9-11 in Nederland ging heel erg over moslimintegratie. Dus in die zin zie ik dat ook erg. Dat moslims zich erg voor 9-11 moesten verantwoorden. Maar dat was niet iets wat in één keer na 9-11 ontstond. Dus in de jaren 90 was er al allerlei moslimkritiek. Nou, we kennen al de
0: Bolkestein
2: bijvoorbeeld. Je had het artikel van Paul Scheffer in de NRC, het multiculturele drama. Dus dat sentiment was er al. En als je gewoon puur in mijn onderzoek gaat kijken naar wat er werd gezegd na 9-11 door politici, journalisten, mensen die zich roeren in het publieke debat, dan waren ze eigenlijk, als je zou zeggen het is een kantelpunt, dan zouden ze heel verbaasd moeten zijn. En moeten zeggen, ja, nu gaan we alles anders doen. Maar dat is niet wat ze zeiden. Ze zeiden eigenlijk, min of meer, ja, dit is een bevestiging van het debat wat we al aan het voeren zijn. Dit is eigenlijk een radicale versie van het debat wat we al aan het voeren zijn. Dus we hebben al een discussie over in hoeverre zijn moslims geïntegreerd in Nederland. En nu zien we eigenlijk in Amerika, andere kant van de oceaan, maar ook een aanval op het Westen, zien we eigenlijk bevestigd, dat is niet wat ik zeg, maar dat is wat de politici en journalisten
0: dus ook met zeiden. Dus in die zin is het een versterking van een debat dat al liep.
2: Ja, het is eigenlijk een sterke versterking van een debat wat al liep. Dus niet het radicale keerpunt waarvoor we het nu soms houden.
0: Nou was ik zelf op 9-11 in Frankrijk.
2: Yeah.
0: Ja, gewoon op vakantie, niks bijzonders. Maar ik keek daar veel tv. De toon was anders dan in Nederland.
2: Ja.
0: Bleek dat ook uit jouw onderzoek?
2: Zeker.
0: Waar zat het verschil in?
2: In Nederland is 9-11 heel sterk gedomesticeerd, zoals ik dat noem. Dus dat betekent dat het aan het binnenlandse vraagstukken gekoppeld is. Dus dat het echt een binnenlands debat is geworden van wat moeten we nou met 9-11? En daar speelt dan ook die discussie over moslimintegratie een rol. In Frankrijk was dat eigenlijk totaal niet het geval. Dus in Frankrijk is 9-11 heel erg een buitenlandse gebeurtenis gebleven. En is het eigenlijk heeft het geen binnenlandse echte consequenties gehad.
0: Zelfs hoe kan dat?
2: Bijvoorbeeld Le Pen, de vader van Jean-Marie Le Pen. De vader van Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Die deed mee aan de Franse verkiezingen. Bereikte voor het eerst de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Nou, dat was een rechtspopulist, maar die gebruikte eigenlijk 9-11 totaal niet in zijn hele campagne. Terwijl Pim Fortuyn aan de andere kant in Nederland op hetzelfde moment opkwam en het alleen maar over 9-11 kon hebben. Dus dat is een enorm verschil tussen die twee landen.
0: Komt dat omdat Fransen gewoon niet zo graag naar het buitenland kijken? Omdat ze altijd met zichzelf bezig zijn?
2: Nee, Fransen kijken heel graag naar het buitenland, maar op een andere manier dan Nederland, denk ik. Dus Franse politici willen naar het buitenland kijken, maar alleen om de Franse grandeur op het buitenlandse toneel te manifesteren. Dus ze kijken heel erg vanuit wat kunnen wij als Frankrijk in het buitenland gaan doen. En Nederland kijkt meer wat gebeurt er in het buitenland en hoe moeten we daar in het binnenland mee omgaan. Dus buitenland is in beide landen heel belangrijk, maar op een hele andere manier.
0: Omdat ze zichzelf als grootmacht zien.
2: Ja.
0: Stel, het was niet gebeurd. Mohammed Atta die had zijn vlucht gemist. En de anderen die stonden. Je kan allerlei scenario's bedenken. Ja. 9-11 of het was doorgeprikt.
2: Ja.
0: Zou Nederland dan niet wezenlijk anders zijn?
2: Dat is een lastige vraag. En de what
0: die
2: if
0: mag je nooit stellen als historicus.
2: Het is altijd lastig bij historici of sociologen. Maar ik denk, omdat het dus niet het radicale keerpunt was, denk ik nog steeds dat er gewoon veranderingen waren geweest die al gaande waren. Dus ik denk dat er dan gewoon, er zijn daarna allerlei andere terroristische aanslagen geweest. Nou, we kennen ze allemaal, Madrid, Londen, Charlie Hebdo, de moord op Van Gogh in Nederland. En elke keer zie je dan eigenlijk hetzelfde patroon, namelijk het wordt gekoppeld aan moslimintegratie. Dus als 9-11 er niet was geweest, dan waren die andere gebeurtenissen er wel geweest. En dan was die moslimintegratiediscussie ook gewoon voortgegaan.
0: Dus Fortuyn had gewoon zijn succes behaald. Alles was in grote lijnen toch wel gebeurt.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Abdelkader Benali, wat jij net zei, dat is wel een blijvende verandering gebleken. Je buurvrouw, ik heb het niet persoonlijk over jouw buurvrouw, maar die ineens jou als de ander ziet.
1: Ja, dat is...
0: Dat bestaan van de ander en de een, dat is toch...
1: Wat er gebeurde was... De Clash of Civilizations ontstond. Aan de ene kant het Vrije Westen, met zijn liberalisme, individualisme, de liefde voor het leven, dat werd ook gezegd. En aan de andere kant had je de islam. Met zijn achterhaalde religie, middeleeuws en de liefde voor de dood. En je moest kiezen. Je hoorde of bij het ene kamp, of je zat bij het andere kamp. En als je bij het andere kamp zat, of werd geacht te zitten, of dan had je daarvoor te verantwoorden. En wat ook gebeurde, er was geen ruimte voor nuance. Het was grimmig. Het was heel grimmig. Je werd bevraagd. Kijk, het verschilt toch wel met de Scheffers en voor 9-11. Het multiculturele drama Bolkestein. Dat waren toch. Dat vond plaats in debatzaaltjes.
0: Dat waren intellectuelen.
1: Intellectuelen, ja. En nu lag het op straat. Je kon letterlijk, als je een hoofddoek droeg, of je zag een moslim uit, of je representeerde jezelf als moslim, kon je gewoon bevraagd worden op die aanslagen. En had je te verdedigen.
0: Is dat anders nu?
1: Nee, dat is natuurlijk niet. Dat is nu geïntegreerd.
0: Die geest is toch uit de fles?
1: Die geest is uit de fles. Mensen, moslims, zijn opgegroeid met dat derde oog, dat ze elk moment de verantwoording kunnen worden geroepen voor iets waar ze niks mee te maken hebben. Wat wel is veranderd, is dat, dat is ook een beetje te danken aan 9-11, is dat Europese moslims, Nederlandse moslims, zich door al die bevragingen zich meer zijn gaan verdiepen in hun religie.
0: Eigenlijk juist de islam in zijn geduwd.
1: Die islam, misschien was het toch sowieso wel gebeurd in dat integratieproces, maar omdat ineens zo radicaal werd gezegd, wie ben je? Maar wat is dat geloof dan? En die zijn dan de Koran gaan lezen. Die zijn zich gaan verdiepen in de profeten. Die zijn zich naar die leefstijl gaan richten. En hebben gedacht, wacht eens even, wat hier in dit boek staat. Dat gaat over verdraagzaamheid. Het gaat over tolerantie. Dat gaat over menselijkheid. En dat wil ik uitdragen.
0: Maar in die zin, als er een verwijdering is geweest tussen het Westen en de islam, heeft Osama Bin Laden in zekere zin zijn zin gekregen?
1: Nou, uiteindelijk laat het... Naar 9-11 en ook al die bomma's, die zijn gepleegd door hele kleine, extreme groeperingen. Heel klein, fringe bewegingen binnen de islamitische wereld. Maar die hele kleine terroristische aanslagen, die hebben de agenda, de toon gezet voor de omgang met moslims. Wat moslims in Europa niet hebben gedaan, is daarop antwoorden met geweld, of met zich terugtrekken in ghettoïsering. Maar juist eigenlijk hebben ze gezegd, nee, we gaan uitzoeken hoe het echt zit met ons geloof en we gaan dat uitdragen. En dat hebben ze meegenomen in het publieke leven. Want Marokkaanse meisjes zijn de hoofddoek gaan dragen of niet, maar men is dat gaan meenemen in het publieke debat. Men is dat gesprek eigenlijk aangegaan. En dat vind ik ook een heel erg Nederlandse ontwikkeling, dat je die religieuze identiteit ook ten volle laat zien.
0: Dat
1: dit is
0: toch
1: wie ik ben.
0: Toch een keerpunt gebleken. 25 jaar, wat gaat de tijd snel. Thijs van Dorenmalen, Abdelkader Benali. Dank jullie beiden.

0: Enough is enough, zong Post Malone. Toen generaal Eisenhower werd gevraagd naar wat het succes verklaarde van D-Day, was zijn opmerkelijke verklaring: wij hadden betere weermannen dan de Duitsers. Over die weermannen is een film in première gegaan in de bioscopen, Pressure. We luisteren naar een fragment waarin Eisenhower een weerman ter verantwoording roept.
1: Stay! Everyone out! That forecast you gave. Don't give me that mealy-mouthed crap!
2: Crick told me. He just told me.
1: The weather on Monday is gonna be fine. Just fine, sunny, and beautiful. Is that clear? Is it?
3: Yes, sir.
0: Onze eigen weerman Peter Kuipers-Munneke, die zag de film al. Welkom. Goedenavond, Peter.
4: Ja, goedenavond.
0: Leuk dat je er bent. Het is ook niet vaak, hè? Een spannende film over weermannen.
4: Nee, dit gebeurt niet vaak. Het is eigenlijk een verfilmd toneelstuk. Het gaat veel meer over de karakters die botsen in de film. Daardoor is het een hele interessante film. Ook meteorologisch gezien heel interessant. Omdat het zo dicht bij de wetenschap is gebleven.
0: Daar gaat het over. Over wat doet het met mensen om onder zo'n druk, er hangt zoveel vanaf, het weer te moeten voorspellen.
4: Ja, dus om heel even het plaatje te schetsen. D-Day kende een voorbereidingstijd in werkelijkheid van maanden en maanden voor de troepen opbouwen om een westelijk front te openen tegen de Duitsers door de geallieerden. En dat moest dan gebeuren op de stranden van Normandië via de grootste amfibische landing in de geschiedenis van de oorlogsvoering. En voor zo'n amfibische landing met luchtsteun zijn hele specifieke omstandigheden nodig. Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn. Omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden. Zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van D-Day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
0: En dan liefst niet al te wilde golven, zodat je weer ten onder gaat. Dus de specifieke omstandigheden, daar hangt veel van af. Deze film gaat ook over de wetenschap. Er is een plot, dat is een discussie tussen twee weermannen. Eén staat voor de oude methode en de ander voor de nieuwe methode.
4: Ja, je moet je voorstellen dat, kijk, we kunnen ons eigenlijk niet meer voorstellen hoe het is om te leven in een wereld waarin we een aantal dagen vooruit het weer kunnen voorspellen en dat best goed gaat. Maar ja, nog geen 100 jaar geleden zaten we in zo'n wereld dat je niet wist wat het weer de volgende dag zou zijn. En toen was er in de jaren 20, dat heette de Noorse school, waren een aantal hele grote Noorse meteorologen die bedachten, ja, weet je, het is geen gok, het is niet het noodlot, het weer, maar we kunnen het misschien wel echt ooit in de toekomst theoretisch voorspellen door heel veel metingen te doen en om die metingen dan de toekomst in te extrapoleren. Alleen, dat hadden ze theoretisch bedacht, maar ze konden het nog niet uitvoeren. Dat kwam eigenlijk pas in de jaren 50, toen de eerste computers werden ontwikkeld en je echt volgens die nieuwe methode berekeningen kon gaan doen. En D-Day viel eigenlijk precies daartussenin. Tussen het moment dat het wel theoretisch mogelijk zou moeten zijn, dat werd onderkend, maar dat er nog niet de computers voor waren. En dus was het een combinatie van handwerk en nieuwe meteorologie, zeg maar. En in die film botsen twee meteorologen met elkaar. De ene die eigenlijk de nieuwe school aanhangt en zegt data, data, data, gegevens. We hebben gegevens nodig.
0: Van weerballonnen, meestal.
4: Van weerballonnen, van schepen die de luchtdruk meten, enzovoort, enzovoort. Om zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, wat is het weer nu? En om dan iets te kunnen zeggen over het weer van morgen en van overmorgen. Dat is zoals we het tegenwoordig heel normaal vinden, zo werk ik. Maar dat was toen eigenlijk heel revolutionair. Want die andere school die in die film ook naar voren komt.
0: In de film zijn dat de Amerikanen. Hè?
4: Ja, dat zijn de Amerikanen, ja.
0: De Schot Stack. En dan die ander, de Amerikaan.
4: Ja.
0: Die kijkt naar historische overzichten.
4: Ja, dat is een methode die hebben we eigenlijk tegenwoordig achter ons gelaten. En dat heet de zogenaamde analogenmethode. Dus dat betekent dat je kijkt naar het weer van nu en dan op zoek gaat naar analogieën van eerdere momenten in de geschiedenis dat de weerkaarten er ook zo uitzagen. En dan te zeggen, ja, oké, het is nu, laten we zeggen, 4 juni 1944. Dus 2 dagen voor D-Day. En het weer lijkt heel erg op 3 juni 1904. Of op 8 juni 1925. En toen was het 2 dagen later heel mooi weer. Dus nu zal het over 2 dagen ook wel heel mooi weer zijn. Ja, en die analoge methode die doet eigenlijk geen recht aan het feit dat de atmosfeer een heel chaotisch systeem is dat zich nooit 2 keer exact zal herhalen.
0: Het weer herhaalt zich niet. En dan moet je dus op basis van nieuwe wetenschap in enorme druk tegen een grote generaal zeggen, die landing waar iedereen nu zo naar uitkijkt, waar zoveel van afhangt, kan je beter niet door laten gaan. Dan maak je geen vrienden. Hij zegt ook, deze Stack in de film, ja, weermannen zijn sowieso eigenlijk nooit geliefd. Is dat iets dat jij herkent, dat de weerman niet geliefd is, of dat het vakgebied in een negatief daglicht staat? Heb je dat ooit zo gevoeld?
4: Nou, nee, eigenlijk voel ik dat zelf niet zo. Ik voel ook die fascinatie die James Stack, of tenminste de acteur die hem speelt, in dit fragment dit noemt. Maar toen er werd aangekondigd dat deze film zou komen, toen werd er door sommige mensen wel een beetje gegniffeld van, nou ja, weet je, we hebben D-Day nou al gezien vanuit het perspectief van de grote held die het strand op rent. En we hebben, er zijn heel veel D-Day films al geweest. Gaan we dan nu ineens D-Day film bekijken vanuit het perspectief van een meteoroloog? Daar kun je een beetje lacherig over doen. Terwijl ik vind dat het uiteindelijk toch een hele interessante film is geworden. Juist vanwege ja, die druk die er op ligt en het belang van de meteorologie in dit soort bepalende geschiedkundige ontwikkelingen.
0: We kennen natuurlijk de afloop. Het is ook niet een spoiler om te zeggen, nou, D-Day is geslaagd en de geallieerden hebben gewonnen. Dat weet iedereen als het goed is. Maar het is een historisch gegeven dat de Duitse commandant in West-Frankrijk dacht, nou, het blijft toch wel even slecht weer. Ik kan makkelijk op familiebezoek in Duitsland.
4: Ja, en een van de redenen wat toch het geallieerde succes hier heeft verklaard is dat de Engelsen hadden heel gemakkelijk toegang tot allerlei weerstations rondom de Atlantische Oceaan. Dus in IJsland, in Groenland, in het oosten van Canada, rondom de kust van de Verenigde Staten. En daar hadden zij vrij toegang toe. Sterker nog, iets eerder is door de geallieerden de Enigma-code gekraakt. Dus dat was de machine waarmee geheime berichten door de Duitsers werden versleuteld, waardoor ze ook nog eens toegang hadden tot de Duitse gegevens. De Duitsers daarentegen, die hadden alleen maar hun eigen gegevens en metingen van de door hem bezette gebieden, zoals Nederland en België en delen van Frankrijk. Maar hun blik was eigenlijk niet ver genoeg westwaarts op de Atlantische Oceaan gericht. En daar kwamen nou precies die stormen vandaan.
0: En de
4: dus de geallieerden hadden echt een voorsprong, want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
0: Dus dan ineens is er toch een weerman op een sleutelmoment in de geschiedenis die de grote cruciale beslissing mag insteken.
4: Ja, het is een heel interessant gegeven voor een film. En natuurlijk wordt het een heel klein beetje uitvergroot. Hè. In de film komt die weerman 72 uur voor D-Day ingevlogen. In werkelijkheid werkte die James Stack al bijna een half jaar samen met Eisenhower. Dus in de film wordt het allemaal, zeg maar, tot een kookpunt gebracht. Een heel explosieve crash, zeg maar, tussen verschillende visies in wetenschap. Hoe je omgaat met onzekerheid als generaal ook. En hoe je daar dan je beslissingen op baseert. In werkelijkheid is het iets soepeler verlopen. Maar het neemt niet weg dat de film best dicht bij de werkelijkheid blijft. De oneenigheid die er was over de wetenschap. En ook de vraag aanraakt, wat doet een politicus of een commandant zoals Eisenhower, in hoeverre laat hij de wetenschap leidend zijn in zijn keuzes? En dat vond ik toch interessant.
0: In hoeverre hoor je wat je wil horen of laat je echt adviseren? Dank je wel, Peter Kuipers-Munneke, over de film Pressure, die vanaf heden in de bioscoop te zien is. Dank je wel. En zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Het Oog. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu wens ik u een hele goede nacht.
3: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Daar gingen zoveel alarmbellen bij ons af. Dat wij dachten, wat is hier aan de hand?
2: Soms doe je je voor als een andere versie van jezelf. Beleefder, stoerder.
3: En ik denk dat het echt komt doordat je op een gegeven moment zo in je rol zit dat je er haast niet meer uit kan komen.
2: Maar wanneer zet je dan dat masker af? En kan dat nog?
4: Je deed gewoon lekker hetero mee. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat iedereen op kantoor bijvoorbeeld al lang wist hoe het zat.
2: Man Up. Een docu van Xander de Boer.
5: Het afscheid valt mij zwaar. Soms kunnen we de strijd niet winnen.
2: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
9: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
8: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
9: De olifanten van Botswana. NRV.
8: Of luipaarden in Sri Lanka.
9: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van donderdag 10 september. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemden het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon en later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: NPO Radio 1.
0: VPRO.
15: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
16: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er kunnen weinig mensen zo fluisterend enthousiast presenteren als mijn gast van vannacht. Verrukt, maar met zo min mogelijk decibellen. Menno Bentveld zit naast mij. Mijn gast is presentator. Hij begon ooit bij Club Veronica Compleet en in 1995 stapte hij over naar de VARA, waar hij programma's maakte als Jules Unlimited, Op weg naar het Lagerhuis, De Muur en natuurlijk Vroege Vogels. Elke zondagochtend horen we mijn gast hier op Radio 1. En afgelopen zondag is ook het nieuwe televisieseizoen van start gegaan. Hierin worden we iedere week meegenomen naar een ander natuurgebied in Nederland en zien we de platworm en de wielenwaal en alles daartussenin. En we horen mijn gast van vannacht fluisterend enthousiast presenteren. Verrukt met een decibel of 60 zeg ik ben blij dat hij hier is. Menno Bentveld is geboren in Leiden in 1967. Welkom.
17: Dankjewel.
16: Ja, fijn dat je er bent.
17: Ja, leuk.
16: Afgelopen zondag, jullie hebben afgetrapt in het Norger Esdorpenlandschap in Drenthe.
17: Ja.
16: Wat voor plek is dat?
17: Ach, dat is zo wonderschoon. Dat is nou echt zo'n plek waarvan je, want wij maken het programma al een hele tijd en je komt door heel Nederland, waarvan we nou eigenlijk als team dan zeggen, hoe kan het zijn dat we hier nog nooit eerder geweest zijn? Zo'n wijsheid, zulke vergezichten. In Nederland geen horizonvervuiling. Daar ben ik altijd heel gevoelig voor. Dan het liefste wil ik dan met oogkleppen van nee, ik wil dat niet zien, al die lelijke dingen.
16: Geen gebouw en geen windmolen.
17: Ik weet dat het er is en het hoort erbij. En daar moet je ook niet over zeuren. Dat is nou eenmaal Nederland. Maar dan als je toch op een plek komt, en die plekken zijn heus nog wel hoor, waar je dan om je heen kijkt en jeetje, ik zie alleen maar in de verte boompjes en weilanden en akkertjes. En ja, prachtige plek.
16: Maar het
17: ja.
16: is wel een plek waar de mens ook te zien is.
17: Zeker, het is een plek, zoals heel veel plekken, maar zeker deze plek ook, Nederland. De mens heeft daar huis gehouden en heeft het land naar zijn hand gezet. En dat is al eeuwenlang aan de gang. Dat is ook wel het verhaal van de Nederlandse natuur eigenlijk. Ja, iedere vierkante meter is in Nederland door iemand aangeraakt en hebben we iets mee gedaan. Al van heel lang geleden, monniken die greppeltjes gingen graven en boeren die akkertjes gingen maken. Ja, dat zie je allemaal terug, samen met wat de natuur zelf, de ijstijden en de wind en het water.
16: Ja, en bij Norg staan dingen als houtwallen.
17: Norg, die houtwallen inderdaad. Ook de akkertjes, de esdorpen, de landerijen die door boeren zelf zijn opgehoogd met mest. Door eeuwenlang, centimeter voor centimeter. En dat zijn dan een soort bollingen in het landschap geworden die je. Ja, wat ik nu allemaal vertel, heb ik natuurlijk ook allemaal maar gehoord van experts. Maar ja, je luistert en je denkt, ja, nu snap ik het. En dat is daarin, ja, dat is dat Norger Esdorpenlandschap. Dat is echt, dat is leuk als je dat een beetje leert lezen, zeg maar.
16: En het is een van de laatste bolwerken van het paapje. Waar ik nog nooit van gehoord had.
17: Ja, paapje, prachtig vogeltje. Ja, daar moet je wel je best doen hoor. Want die zie je inderdaad niet. Die zien wij ook niet wekelijks. En wat kwamen we daar nog meer op het laatst, geloof ik. Een wielenwaal nog. Die zich plotseling liet horen. Ja, dat zijn dan van die verrassingen. Wielenwaal zie je ook niet zomaar. Maar horen dat, nou, is gelukkig lukt dat wel. Ja, dat zijn dan toch weer gelukzalige momenten.
16: En wat jullie ook gezien hebben, zijn dassen.
17: Ja.
16: Maar dat was nogal een project.
17: Ja, de das is altijd een project. Bovenal moet je iemand. We gaan natuurlijk altijd met iemand mee. Een expert die telt, bijvoorbeeld dassentellingen doet. Of een boswachter die weet waar die zit. Dan moet hij ons mee willen nemen.
16: Ja, ze zitten niet per se op jullie te wachten, toch?
17: Kijk, het is belangrijk. Wij moeten dan niet precies vertellen aan welk bospaadje die zit of in welk perceel. Want ja, dan heb je natuurlijk kans dat de dag erop dat er hele volksstammen door het bos gaan sjouwen om ook een foto van de das te maken.
16: Ja, dus er is gezegd in de wijde omtrek van Norg is er een dassenburg.
17: Is er een dassenburg, dat mogen we dan niet verklappen. En dat snap ik. Dat is dan een beetje ons privilege natuurlijk dat wij dan wel mee mogen. Maar goed, we laten het dan ook zien voor de mensen thuis. En die mogen het dan wel meebeleven. Dus die das moet er zitten. Je moet met iemand mee. Die moet ook weten uit welk hol of welke pijp die omhoog komt. Want zo'n dassenburg kan heel groot zijn. Honderden tot duizenden jaren oud. Nou, niet duizenden, maar er zijn burchten in Europa die 1000 jaar oud zijn. Met heel veel gangen en heel veel uitgangen. Dus die expert waarmee je op pad bent moet weten van nou, deze tijd van het jaar komen ze hier naar buiten. Nou, en dan in de schemer, dan moet je een paar uur van tevoren gaan zitten. Doodstil, op een krukje.
16: Je mag geen geluid maken.
17: Nee, je mag geen geluid.
16: Daar komt onder andere dat fluisterend presenteren van jou vandaan.
17: Dus na een kwartier, en ik ben redelijk lang. Dus na een kwartier ben je gewoon, heb je een stijf been of een rug. Of een denk je, oh, ik wil opstaan, ik wil me strekken. Maar ja, dan moet je stil blijven zitten op je klapstoeltje.
16: En stonken jullie?
17: Wat zeg je?
16: Stonken jullie?
17: Nou ja, de bedoeling is dat je stinkt. In die zin dat je mag, dat krijg je dan van tevoren horen. Geen deo, niet met enorm veel tanden poetsen. Geen knoflook, geen make-up, geen niks. Want die das die ruikt alles. Dus
16: Maar ik zag jullie wel in de weer met anti-muggenspul.
17: Ja, dat dan wel. Want ik geloof dat er dan wel een anti-muggenspul is waar die das dan weer weinig last van heeft.
16: Dus je denkt, citroen, het zal wel hierin, hoor.
17: Het zal wel. Dus, nou, maar dat muggenspul helpt dan niks, want er zitten daar ook knutten. En ik weet niet of je... Nou, dat zijn een soort mini-mugjes die echt ook rond de schemer in het bos omhoog komen en nou zowat onder je huid gaan zitten. Dat is echt verschrikkelijk. Een mug kan je nog een beetje naar wapperen. Maar die knutten die komen met z'n allen en die maak je helemaal gek. Dus dat komt dan allemaal bij elkaar. Maar
16: toch?
17: Ja, het was fantastisch. Kijk, we doen wel vaker dassen en één op de vijf keer lukt het. En al die andere keren zit je daar voor niks. 3 uur, 4 uur in het bos. Maar in dit geval, ja, ze kwamen naar buiten. Een ouderpaar, vader, moeder. Ik geloof 2 jongen en nog een puber van vorig jaar. En ja, bovenop die burcht rollen bollen met elkaar. Spelen, snuffelen, aan elkaar zitten. Ook gewoon af en toe naar ons kijken. Deed ze niks. Dus we hebben ze heel lang kunnen filmen.
16: Opgegeten werden.
17: Nou, tot wij door de knut het bos uitgejaagd werden. En we moesten maken dat we wegkomen. Dus we hadden daar veel geluk.
16: Maar hoe zit jij daar dan? Want je bent natuurlijk ook gewoon aan het werk. En je wil ook dat het mooi in beeld komt. En jij komt in beeld.
17: Ja, ik kom in dit geval was het echt een heel klein clubje. Dus de natuurfilmer Roel, die had natuurlijk zijn lange lens bij zich. En die kon waanzinnige opnames maken. Ik had een klein cameraatje op een stok bij me, zeg maar. Om mij en de experten filmen naast mij. Dus met z'n drieën zaten we daar. En zo doen we het dan. Dus ik zit daar natuurlijk ook voor mijn werk. Dus ik moet ook wel soms even wat reactie geven. Ja, even een paar woorden met de expert wisselen. Van ja, we hebben geluk. Minimaal. Over mijn schouder beleefde kijker wat wij daar beleven. Dus ik zit niet alleen maar voor mijn eigen plezier daar op die kruk. Ja.
16: En er is de theorie dat bij opnames dat de drie B's het lastig zijn, namelijk baby's en boten en beesten.
17: Ook boten ook? Ja.
16: Op een boot filmen schijnt ook niet zo makkelijk te zijn.
17: Oh ja, op een boot, ja. Beesten.
16: Het is vaak gewoon geluk hebben.
17: Ja, dat klopt.
16: En ook geduld. Wel
17: geluk. Geluk en geduld en geluk afdwingen. En dat gebeurt dan natuurlijk door met hele goede mensen te werken. We werken met hele goede natuurfilmers die al heel lang bij ons zijn. We hebben natuurlijk een enorm netwerk van experts met wie we mee mogen. We proberen onszelf goed te informeren. En dan op zoek naar inderdaad de wielenwaal, de das, het paapje.
16: Maar kan je zeggen...
17: En dan heb je geluk of geen geluk, dat kan ook.
16: Alles wat mislukt zien wij niet, natuurlijk.
17: Jawel, dat is wel zo. We zien, tenminste dat denk ik, dat proberen we, dat je toch wel behoorlijk wat ziet, omdat wij willen laten zien hoe het gaat in de Nederlandse natuur met zowel natuurfilmen. Ja, dus soms lukt het, soms lukt het niet. En dan zie je een natuurfilmer klooien en doen en die zit heel lang in zijn teentje het is niet geluk. Of hij komt de volgende dag terug en dan heeft hij wel geluk. Want we proberen het te laten zien hoe de kijker, de wandelaar, het ook kan ervaren. Dus je gaat wandelen en je denkt, oh, je zit een buizerd. Nou, die zou ik wel eens graag willen zien. En je kijkt rond en nee, je ziet hem niet. Maar dan zie je opeens wel het vliegend hert. Hè, zo'n hele grote kever. Of je hebt een keer geluk en een heel stel zwijnen langs je zien komen. Terwijl je dacht, misschien zie ik vandaag wel een edelhert. Dus zo gaat het bij ons ook wel een beetje. We zitten 2 dagen en nachten in een gebied. Daar slapen we ook. We kamperen of we slapen in een schuur van een Staatsbosbeheer of bij de scouting, weet ik veel. En door daar 2 dagen en nachten rond te hangen, krijg je soms ook cadeautjes.
16: Ja, je vergroot de kans natuurlijk dat je wat ziet. Als je s'avonds naar huis gaat,
17: Dan beleef je het niet. En we willen het ook beleven daar. Dus dat zie je of dat voel je in het programma ook. Dat we het daar met z'n allen doen.

0: en maken en beleven en zijn. Waardoor het echt is wat je ziet. Bij ons, wij gaan niet dieren ertussen monteren die er niet zijn of die ik niet gezien heb. Of dus ik of de natuurfilmer of ons team. Wij moeten het gezien hebben en dan.
1: Anders telt het
0: dan
1: niet.
0: Dan telt het. Ja, ja.
1: Je vertelde net dat je. Je bent uit Nijmegen gekomen.
0: Ja.
1: Want daar ben je maandag heen gegaan.
0: Uh-huh.
1: En dan woensdagavond ben je klaar in Nijmegen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En toen dacht ik wel. Dat, ja, heel veel natuur in Nijmegen.
0: Nou, één keer in de zoveel tijd doen we een stad. Zo 1-2 keer per seizoen. Dus we zijn allerlei steden, Groningen, Leiden, Amsterdam en Zutphen geweest. En nu was Nijmegen aan de beurt. En in veel Nederlandse steden en grote steden vind je gewoon veel natuur. En het leuke is dat er veel mensen zijn die met natuur bezig zijn. Heel veel vrijwilligers, veel. Zowel amateur als professioneel ook, hè, de stadsecoloog. Ja, er zijn heel veel mensen bezig met natuur. Veel steden zijn bezig om die natuur de stad in te trekken. En dat was in Nijmegen ook een geweldig project over de Groene Corridor, heet dat. Die loopt dan langs het spoor. Daar was altijd al wel wat groen, maar nu zijn ze bezig om al die stukken groen aan elkaar te knopen. En een 6 kilometer lang lint dwars door de stad te creëren voor recreatie, natuurlijk wandelaars, mensen met honden, maar ook om die natuur de stad in te laten komen. Dus goed voor de biodiversiteit, voor de verplaatsing van dieren, voor insecten. Dat soort projecten zijn natuurlijk prachtig.
1: Hebben stadsbewoners dat een beetje door?
0: Ik denk dat heel veel mensen die in steden en dorpen wonen, ik denk eigenlijk dat iedereen onbewust wel bezig is met natuur. En je recreëert, je verplaatst je ziet wat. Je hoort een merel 's avonds op de lantaarnpaal zingen. En ik denk dat ook heel veel mensen dat doorhebben. Ja, ja.
1: Woon jij in een stad of woon jij buiten?
0: Nee, ik woon in Leiden, in de stad. Ja.
1: En als jij naar buiten stapt, dan ben jij je bewust van de natuur?
0: Ja, zeker. Ik heb het geluk, moet ik zeggen, aan het spoor te wonen.
1: Wat een mazzel.
0: En heel veel mensen denken, gadverdamme, dat wil ik nooit. Maar het voordeel is, als je aan het spoor woont, dan aan het spoor, op het spoor wordt niks gebouwd. Aan het spoor mag niemand wandelen, loopt geen hond, fietst niemand. Dus als je het spoor achter je hebt, ja, natuurlijk niet 5 meter, maar dat is een stukje verderop. En een taluut en een slootje daartussen. Ja, dan is dat eigenlijk een heel stuk groen, waar af en toe natuurlijk die trein langs boemelt. Maar er komt geen, letterlijk en figuurlijk, achter mijn huis komt geen hond.
1: Het is van de natuur.
0: Het is fantastisch, van de natuur. Een stukje verderop van de trein, ja.
1: Wat staat er voorop als jullie dit programma maken? Is het genieten van de kijker?
0: Het is eigenlijk, het is een heleboel. Maar voor mij is het eigenlijk tweeërlei. Enerzijds. Het is tv, het is beeld, dus heel erg ook genieten. Laten zien hoe mooi Nederland is, wat er te beleven valt. De schoonheid de krankzinnige complexiteit van natuur. De ecologie
1: alles
0: een
1: samenhangt.
0: Beetje snappen, hoe alles samenhangt. Hoe dieren, hoe ze geboren worden, hoe ze groot worden, hoe ze elkaar opvreten, alles. Daardoor de hoop. Ja, wij zijn natuurlijk BNNVARA, VARA, dus een beetje verheffing van het volk. Laten zien wat er allemaal nog is om te beschermen. En mensen leren. Ik leer en ik hoop dat de kijker ook en de luisteraar ook leert over die natuur. En wat wij eraan kunnen doen om het in stand te houden. En nog beter om het nog wat vooruit te helpen.
1: Ja, hebben we het verkloot?
0: Er is natuurlijk onwaarschijnlijk veel vernietigd. Als je ziet hoe de biodiversiteit achteruit gaat. Hoe het leefgebied van dieren bedreigd wordt. Dat is natuurlijk dat is extreem. In de laatste, zeker natuurlijk in de laatste de 200 jaar met de oprukkende bebouwing. Industrialisering van de landbouw. Dat heeft een extreme invloed gehad en nog steeds op de natuur. Dus als wij niet ofwel ingrijpen, ofwel terugschakelen, ofwel soms juist onze handen ergens van afhouden, dan gaat het verschrikkelijk hard achteruit.
1: En is het zin om dan met vingers te gaan wijzen? Het is natuurlijk, als je het hebt over industrialisatie van de landbouw, kan je al snel denken, het zijn toch weer de boeren.
0: Ja, het zijn de boeren die het hebben gedaan. Ja en nee. Ik denk wel dat het heel goed is om te beseffen waar het door komt. Dat die natuur zo onder druk staat. En tegelijkertijd goed om te beseffen dat bij de samenleving hoort die wij nu zo met z'n allen gecreëerd hebben. En ja, de landbouw speelt er een grote rol in. Maar
1: jij en ik eten daarvan.
0: Nou, eten daarvan. En het is ontstaan, vooral zeg maar de afgelopen 80 jaar, zeg maar. Omdat we als maatschappij de boeren ook opdroegen om op een bepaalde manier te gaan produceren. Er moest superproductie komen, schaalvergroting. Er kwam kunstmest, er kwamen beregeningsmachines. Nederland is ook een land om waanzinnig veel uit te peuren. Wij zijn vrucht,

0: we als maatschappij de boeren ook opdroegen om op een bepaalde manier te gaan produceren. Er moest superproductie komen, schaalvergroting. Er kwam kunstmest, er kwamen beregeningsmachines. Nederland is ook een land om waanzinnig veel uit te peuren. Wij zijn vruchtbaar, we zijn plat, de logistiek is goed, er is geld. Er zijn slimme mensen en slimme boeren en Wageningen. Dus we zijn ook in staat om er heel veel uit te halen. Nou, dat hebben we gedaan. En nu zitten we wel met een heleboel gevolgen. En daar moeten we ook met z'n allen aan werken om dat bij te sturen.
1: Dit soort gesprekken zijn natuurlijk veel meer. Die komen veel meer voor in de radioversie van Vroege Vogels.
0: Ja, ja, ja, dat klopt.
1: Want op tv is het.
0: Op televisie hebben we wel oog voor de dingen die de natuur bedreigen. In de zin de verdroging, de verzuring, de stikstof. Dus we stippen het allemaal wel aan. We proberen te laten zien wat dat doet. Bijvoorbeeld heel veel pijpenstro op heidevelden. Hè. De heide groeit dicht omdat er te veel stikstof is. Te veel voedingsstoffen eigenlijk. En dan krijg je heel veel spul dat het heel goed doet op veel voeding. Eigenlijk een soort plantenvoeding wordt er op die natuur gestrooid. Waardoor soorten die juist schralere grond nodig hebben wegkwijnen of geen kans krijgen. Dus dat vertellen we wel. Maar daar hebben we op de radio meer tijd voor natuurlijk. Ja, ja, op de televisie gaan we toch sneller weer. Nou, slaan we weer even een zijpaadje in en gaan we weer op zoek naar de das bijvoorbeeld. Ja, daar gaan we niet een kwartier praten over stikstof.
1: Ik kan me voorstellen met alle kennis die je hebt en alle kennis die de redactie heeft, je kan er ook wel gewoon heel erg depressief van worden.
0: Ja, ja, en dat is ook iets waar ik zelf wel mee worstel. Ja, wij krijgen inderdaad, als je dit programma maakt, het is goed, de redactie, je noemt de redactie, daar begint natuurlijk alles mee. Dus alle stukken die zij tevoorschijn toveren ter voorbereiding van de gesprekken, als je dat allemaal tot je neemt, iedere week, dan is het heel makkelijk om daar heel erg zuur en somber over te worden. Want nu is het de stikstof, en dan hebben we een gesprek over internationaal, over de zeeën, wat de zeeën allemaal bedreigt. En dan hebben we een gesprek over klimaatverandering en over wat er in de bergen gebeurt, met de bergen die in elkaar kruimelen omdat de permafrost smelt, noem maar op.
1: Ja, en ga dan maar een programma maken.
0: Allemaal, dat is ook allemaal zo. En tegelijkertijd wil ik ook gewoon, en dat is er gelukkig ook wel, wil ik ook gewoon hoop zien en ook hoop brengen in ons programma.
1: Ja, maar snap je dat mensen vatbaar zijn voor eco-pessimisme?
0: Ja, nee, dat snap ik heel goed.
1: Want ik denk dat jij er niet zo vatbaar voor bent. Misschien ook omdat je dit werk doet, dus je kan er wat mee.
0: Ik kan er wat mee en ik ben zelf ook wel positief ingesteld. Ik ben ook vaak wel een blije Henkie. Maar ik snap heel goed dat mensen daar heel erg somber van worden. Ja, en zeker ook de jongere generatie, hè, bijvoorbeeld die zich aansluiten bij Extinction Rebellion of iets anders. Dat ze iets hebben, ja, er moet iets veranderen. En we gaan door roeien en ruiten. En zijn jong en idealistisch en dat snap ik heel goed. Dat idealisme heb ik zelf ook wel. Maar met de jaren komt natuurlijk ook wel wat realisme. Dat ik denk, ja, ik snap ook wel hoe het gekomen is en hoe het in elkaar zit. En dat het niet zomaar te veranderen valt. Ik maak me wel zorgen. En ik maak me ook wel zorgen over jongere generaties. En kijk, ik wou bijna zeggen, het zal mijn tijd wel duren. Maar dat is natuurlijk ook wel zo. Weet je, ik zie de wereld niet vergaan in de komende 50 jaar.
1: Jij en ik komen er wel mee weg.
0: Maar ik maak me echt wel zorgen over onze kleinkinderen, zeg maar. En wat die mee gaan maken als je ziet klimaatverandering, verwoestijning, achteruitgang van soorten. Er wordt ook wel gesproken over massa-extinctie die nu gaande is. Ja, maar goed, nogmaals, ik wil ook hoop bieden. En hoe noemen ze dat nou? Failure is not an option of zo. Nee. Het kan niet. Er is geen optie om het op te geven of om daar niet voor te vechten.
1: Hoe vinden jullie de balans in de programma's? Want ik snap het op tv, maar ja, zeker op de radio, het is een lang programma. Je kan ook wel gewoon uren jezelf de put in praten.
0: Ja, nee, maar dat doen we niet. Nee,

0: Dat doen we niet. Kijk, er is ook nog steeds, en dat is ook gewoon echt en oprecht genoeg moois en hoopgevends om over te praten. Er zijn heel veel voorbeelden, ook in radioreportages van gebieden die aangepakt worden, waar natuur terugkeert, natuur herstelt. De natuur is ook heel veerkrachtig. Dus je ziet ook op veel plekken dat als we een gebied anders inrichten of we doen iets met de waterstand, dat dan toch vrij snel insecten weer terugkeren en na de insecten de vogels weer. Daar zeggen de boswachters, de experts geven ons daar ook allerlei voorbeelden van. Dus dat is verschrikkelijk goed om te zien. Dat willen we laten zien en dat moet ook. We willen proberen dingen ook aan te zwengelen. Of ook bij de kijker en misschien zelfs wel bij beleidsmakers. Te laten zien, jongens, dit kan gewoon. En er is een, ook voor hoe we ons land inrichten. We hadden het net over de landbouw. Er is ook een alternatief. We kunnen ook voedsel produceren waarbij we die natuur wel weer een kans geven. Niet alleen maar misbruiken, maar gebruiken. En dat weten natuurlijk heel veel mensen. Nou, ook boeren weten dat ook. Die werken met natuur. Die willen werken met seizoenen. En die heel veel boeren willen zelfs natuurlijk ook gewoon weer het liefste grutto op een paaltje zien zitten.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat jouw enthousiasme van jongens, kijk eens wat er is. Dat het wel helpt. Dat enthousiasme.
0: Ja, dat is
1: even over. Twee afleveringen sta je bij een beetje en dan zeg je: ach, hoor dat nou toch klateren. Ja. Dat is toch hoe je het wilt.
0: Ja.
1: En geweldige ochtend, kers op de taart, vallen met ons neus in de boter.
0: Ja. Ja.
1: Ook een soort. Wat is het?
0: Ja.
1: Wat is dat enthousiasme?
0: Ja, dat enthousiasme is gewoon wel oprecht. Maar zelf zie ik soms dingen ook
1: zo blij als een kind.
0: Ja, het is blij als een kind. En het is soms bijna ook een soort blij, naïviteit of blij. Maar inderdaad, dat beekje. We gingen toen op zoek naar die bronnen. Een bronnenlandschap waar er gewoon echt water uit de grond omhoog komt. Bijna een soort sprookjesbos. Die boswachter neemt ons mee. En het is sompig en sappig. En ja, hier komt het gewoon uit de grond. Het is gewoon, ik weet niet, misschien honderden jaren op weg geweest. Langs een stuwwal. En dan bereikt dat water een laag. En dan wordt het omhoog geperst. Dan komt het gewoon uit de grond. En dat begint te stromen. En dan heb je opeens, hier, links kijk je, het is er nog niet. En rechts kijk je, 10 meter verderop, een stromend beekje. Nou, klater de klater.
1: Ja, je kijkt weer helemaal gelukkig.
0: Ik vind dat ongelooflijk dat dus zo werkt. En dat wij daarbij mogen zijn. De meeste mensen die komen niet bij een klaterend beekje dat net uit een bron komt. Maar wij hebben dan het voorrecht dat we dat wel mogen doen. Voor ons werk en mee met die boswachter. Ja, dat...
1: Had jij dit verwacht toen je hier aan begon, dat je na zoveel jaren nog steeds zo enthousiast en nog steeds nieuwe dingen en nog steeds ontdekkingen?
0: Ik had er misschien niet zo over nagedacht. Nee, weet ik niet. Nee, ik was me niet van bewust dat we dat, of dat ik dat ook zo lang zou mogen maken.
1: En dat er zoveel te ontdekken is.
0: En dat er zoveel, en ook in Nederland, want wij zijn natuurlijk, vroeger volgens echt een Nederlands programma. We hebben wel uitstapjes gemaakt, ook naar de andere delen van het Koninkrijk. En hè, dat mocht dan een keer, of er was een potje geld voor. Maar wij zijn in principe gewoon Nederlands programma. Wij willen ook dat de kijker en de luisteraar zich daarin herkent. Dus ja, bij ons geen springende orka's en vechtende gorilla's en weet ik wat allemaal. Maar gewoon
1: de grutto.
0: De grutto en het vliegend hert en het paapje en ook hele gewone dieren. Ja, grutto was ooit heel gewoon. Mensen moeten zich erin herkennen, moeten daar blij en gelukkig van worden. En uiteindelijk het idee hebben van potverdomme jongens, we moeten toch, dit mogen we toch niet weg laten lopen. Dit daar moeten we toch redden, laat ik dat woord maar gewoon zeggen. Ja, dat. En die grutto bijvoorbeeld, die weide- en akkervogels, dat holt achteruit. Die hebben ooit gehoord bij een Nederlands landschap. Nou, zeg maar, die grutto, hoogtepunt, ik geloof jaren 70, 60, 70. Hoorde ook echt bij een boerenland. Grutto is een vogel die gepiekt is doordat wij dat landschap zo hadden ingericht. Dat is een landschap waar heel veel mensen wel naar terug verlangen. En ik ook. Ja, toen ik klein was, dan ging je fietsen met school. Een schoolfietstocht. Zo Leiden uit. Ja, dan vlogen de grutto's gewoon rond je hoofd. En de schollexers en de kievieten. Nou, die zijn er nog wel, maar zoveel minder.
1: En dus dat willen mensen wel terug.
0: Ja, mensen die het meegemaakt hebben, wil terug. Nou, je hebt natuurlijk ook een begrip, de shifting baselines. Dat je eigenlijk mensen van die nu 20, 30 zijn, die hebben dat niet meegemaakt. Dus die denken, oh, nou, ik zie af en toe een grutto, leuk. Of
1: soms een mus, ook leuk.
0: Af en toe een mus. Ja, terwijl wij dan weten, ja, 30 jaar geleden waren er heel veel. En het is gewoon, ja, aan de ene kant is dat verschrikkelijk om te ervaren. Ik ben er gewoon bij geweest dat is ingestort. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk de afgelopen jaren ook heel veel dieren bijgekomen. Die wij vroeger nooit zagen. Ik zag toen ik klein was, nou, als je een ooievaar zag, dan zette mijn vader de auto stil.
1: Was je spekkoper, ja.
0: Nu is er verschrikkelijk veel. Maar ook de das gaat het toch veel beter mee. De otter gaat het veel beter mee dan toen ik jong was. De bever is terug. De wolf is terug. Dat is natuurlijk ook weer waanzinnig. Ja, de visarend, de zeearend.
1: Zo'n shifting baseline hoeft op zich niet erg te zijn. Maar als het maar een basislijn is. En we denken natuurlijk al snel dat het een dalende lijn blijft.
0: Ja, en voor sommige soorten is dat niet zo. Dus ja, ik ontmoet ook experts die zich er gewoon bij neergelegd hebben. Jongens, het verandert. En je kunt blijven huilen over die. Vorig jaar nog een pad met een weidevogelboswachter. Die ook zei: ja, ik ga er niet meer over wakker liggen. Ik ga er niet meer over huilen iedere dag. Dat heb ik heel lang gedaan over die grutto. En hij zei: ja, ik moet het nog zien. Maar hij zei: die gaan we gewoon verliezen. Die gaat gewoon. Het landschap past er niet meer bij. Zo gaan we ook niet meer met dat landschap om. Zo is het. En daar krijgen we inderdaad de visarend voor terug en de zeearend. En de wolf en de goudjakhals. En misschien op een dag de links, je weet het niet. Hij zei, ja, ik ga daar gewoon maar van genieten. Het is anders dan vroeger, ja.
1: Jullie hebben enorm betrokken kijkers en luisteraars.
0: Ja, ja.
1: Hoe komt dat?
0: Hoe komt dat? Nou, we maken het programma al lang. En er is een grote groep die daarmee opgegroeid is. Vroege Vogels bestaat. Het radioprogramma vanaf 78. En daarvoor was er nog een programma Weer of Geen Weer. Met een legendarische presentator Bert Garthof. Eigenlijk ook natuur op de zondagochtend. Sinds 55. Dus al meer dan 70 jaar maakt de VARA, BNN VARA Natuur op de zondagochtend. Ja, daar is een hele grote groep mee opgegroeid. Het is ook een heel charmant tijdstip hoor, om het programma te maken, moet ik zeggen. De zondagochtend, veel mensen zijn nog thuis of hebben misschien wel in bed de radio aan.
1: Het
0: of
1: is
0: in,
1: na
0: of
1: 12 uur
0: s'nachts
1: het één na mooiste tijdstip.
0: Ja, ja, zeker. Dus dat is heel fijn om het aan te maken. Waarom is het zo populair? Ja, nou, dus ik denk zowel het radio aan zich, net zoals er heel veel mensen naar Radio Tour de France luisteren die niet per se wielerfanaat zijn, zoals ik. Ik vind Radio Tour de France fantastisch, maar die wielersport, ik bedoel, ik zit niet op een fiets of niet op een racefiets. En daarnaast zullen er ook gewoon heel veel mensen zijn die wel heel erg van die natuur houden of heel erg houden van zo'n onderwerp over een over een keveronderzoeker die al 30 jaar onderzoek doet naar één kevertje.
1: Ja, maar het is ook gewoon heerlijk.
0: En daar dan door onze Hedy Radstaak over geïnterviewd wordt. En dat je als luisteraar heel even in zo'n toch ook wel weirde situatie komt. En even zo'n verhaal ingetrokken wordt. Van nou, heel eventjes. Even 8 minuten over die gekke kever. Ja, dat daar. Ik denk dat er veel mensen zijn die daarvan houden. En die daarvan genieten, ja.
1: Jullie doen ook wel iets met het publiek. Want voor de televisie is er de rubriek zelf geschoten.
0: Ja, ja.
1: Daar mogen mensen foto's insturen.
0: Filmpjes, ja, ja, filmpjes, ja, en, ja, zeker.
1: En
0: ja.
1: Op de radio hebben jullie de Venolijn.
0: Ja, ja.
1: Wat is de Venolijn?
0: Ja, de Venolijn is ooit begonnen samen met de Wageningen Universiteit. Arnold van Vliet, die daar notabene op gepromoveerd is. Is er samen met Vroege Vogels iets bedacht van laten we nou, we hebben natuurlijk zoveel mensen in het veld, hè, de luisteraar, de kijk, die naar de natuur kijkt en oplet en iets ziet gebeuren. Laten we die nou laten bellen en laten vertellen wat hij ziet. En de fenologie is eigenlijk de wetenschap of de kunst van het kijken. En dan gaat het vooral om eerste en laatste dingen. Zo, dat was eigenlijk de eerste gedachte. Als we die luisteraar laten bellen, wanneer zie ik voor het eerst nu in dit jaar de boerenzwaluw of de laatste gierzwaluw of wanneer zie ik de bladverkleuring of wanneer zie ik die en die plant in bloei? Nou, dat leggen we vast. En dan kunnen we iets zeggen over verandering in de natuur. En zo werkt het ook. Dus bij ons is nu die fenolijn is eigenlijk een geweldige rubriek waarin je allerlei mensen met allerlei dialecten, dat is ook fantastisch. Ja, zo, van Limburg tot Groningen.
1: We hebben een heel klein stukje klaarstaan. Ja, leuk, ja. Momentje, komt-ie.
2: Nieuw minuutie, 1 september, het vroege vogelbos in Almere Haven. Op mijn dagelijkse wandeling met de hond kom ik kastanjes tegen. Ja, de eerste kastanjes vallen al uit de bomen. Maar dat betekent bij ons pret, want ik ga straks met de kleinkinderen weer een soort van creatief naar kurk, maar dan met kastanjes. Want met satéprikkers en touwtjes kan je hele dierentuinen maken. Spinnenwebben. Fijne dag.
3: U spreekt met Knoppert uit Sassenheim. Vandaag vloog er een groepje boerenzwaluw rond mijn huis met 1 gierzwaluw erbij. Dat moet wel een zeer laatsteling zijn, want mijn eigen gierzwaluwen waren al een maand geleden vertrokken.
4: Het is Els Berman in Oud-Dorp. En onder de oude hazelaar bloeit al ruime week de herfst tijloos. Ik krijg daar het voorjaarsgevoel van.
1: Als ik dit hoor, dan denk ik, ja, het komt ook wel weer goed met ons.
0: Ja, ja, goed is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja. Zoveel mensen die zo betrokken zijn, die ook zoveel weten. Deze mensen weten gewoon heel veel wanneer bepaalde planten horen te bloeien. Nou, dat weet ik allemaal niet. Die ook willen bellen, die ons erover willen vertellen. En dus tegelijkertijd ons en de experts inzicht geven van veranderingen. Dus zo kan men dus zien van nou, dit is gewoon een week opgeschoven door klimaatverandering. En dat gebeurt nu een paar weken later en dit gebeurt een paar weken eerder. Dus er zit ook een hele wetenschappelijke kant achter. Maar bij ons is het inmiddels een soort, ja, er zijn heel veel mensen die dit luisteren, omdat ze bijna een soort paradijsvogels op een soort rariteitenkabinet. Maar het is heerlijk. En we houden van die mensen die altijd maar. En er is ook een speciale prijs voor deze mensen, hebben we in het leven geroepen. De Frater Willy Broordersprijs. Frater Willy Broorders was een.
1: Die belde zo'n beetje elke week.
0: Die belde iedere week met zijn vlinderpoppen. En ja, die is een aantal jaar geleden overleden. Een hele herkenbare figuur was dat. En we hebben een prijs naar hem vernoemd voor de beste en de mooiste fenomelding van het jaar.
1: Menno Bentveld is vandaag mijn gast. Menno is presentator. Hij begon ooit bij Club Veronica Compleet en in 1995 stapte hij over naar de VARA, waar hij programma's maakte als Jules Unlimited, Op weg naar het Lagerhuis, De Muur en Vroege Vogels. Elke zondagochtend horen we Menno hier op Radio 1 en afgelopen zondag is ook het nieuwe televisieseizoen van Vroege Vogels van start gegaan. Ja, en je was geboren in Leiden, daar woon je nu nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Kan jij je eerste natuur waarneming nog herinneren?
0: Ja, dat is lastig. Ik denk dat dan. Nou, dan zou ik zeggen, dat zijn dan de mussen in het straatje van mijn oma. Dan ging ik. Mijn oma woonde in een beetje jaren 30 straatje. En dan ging ik daar logeren. En lag daar in bed en stond raam open. En dan was ik misschien. Ik weet het niet, 5. En dan, die straat zat chockvol met mussen. En maar chilpen met elkaar. En maar, de mussen is ook zo leuk. Als je de mussen hoort, dan hoor je er ook een heleboel. Want zegt die horen bij elkaar, die mussen. Hele grote groepen en families. En de mus schuift ook bijna nauwelijks op. Ik geloof gedurende zijn hele leven. Het is altijd maar diezelfde groep struiken en daar blijft hij hangen.
1: Wonen ook nog steeds in Leiden.
0: Die mussen wonen er ook nog steeds. Dus de mus is ook wel achteruit gegaan. Maar het leuke is dat als je hem hoort, nou, dan denk je, nou, gaat goed met de mus, want ik zie er weer 30. Dus dat gechilp van die mussen, ik denk dat dat mijn eerste. Ja, dat zit wel. Dat mussengeluid zit wel heel diep. Ja.
1: En wanneer bedacht je dan, ik word boswachter?
0: Ja, dat vroeger wilde ik boswachter worden. Ik denk dat ook wel kwam door. Want op een gegeven moment was ik bij de padvinderij. Was ik Willep en een verkenner. En dus heel veel buiten. En dan leer je ook het een en ander over de natuur. Wij kwamen ook met het gezin heel veel in Noordwijk. In de duinen en de bossen. En met groepen vrienden hutten bouwen en hutten graven. Ja, buiten zijn, dat vond ik echt geweldig. Dus ik dacht, nou, ik word boswachter. En dan, ja, toen was ik misschien een jaar of 10. Dan leek me heel heroïs om 's nachts achter stropers aan te jagen.
1: Stropers.
0: Dat was mijn droom. In een Landrover, door een bos, heel hard door een bos rijden, achter stropers aan. Ja, ik weet niet.
1: Hoeveel stropers hebben wij?
0: Ik weet het niet, maar dat leek me. Dat zou dan. Nou, ik denk dat tegenwoordig boswachters in de donker achter drugs criminelen aan moeten. En het is overigens heel gevaarlijk. Maar dat was mijn, mijn kinderdroom. Ja, dat zag ik voor me.
1: En meubelmakers zag je niet voor je?
0: Nee. Ik kom inderdaad uit een meubelmakers. Meubelgeslacht. Mijn opa en mijn oud-ooms en veel waren meubelmaker en stoffeerder. En mijn vader is op een gegeven moment, die weer een volgende stap gezet. Die is binnenarchitect geworden en een eigen meubelzaak had hij in Leiden. Nu, mijn broer doet dat nu. Maar die zaten inderdaad allemaal in de meubels. Ja, ja.
1: En aan jou is geen middenstander verloren.
0: Ik ben er helemaal mee opgegroeid met die meubels. En ik vond het ook wel, ik hou heel erg van meubels. En vandaag nog in Utrecht. Ik had tussen Nijmegen en hier kwam ik nog lang. Ik moest nog naar een vergadering. En dat was bij de oude, ik mag het ook noemen, want ze zijn failliet. De oude Pastoef-fabriek. In een waanzinnig mooi meubelmerk. Dus ik heb heel veel meegekregen over al die merken en al die ontwerpen. Dat vond ik geweldig. Maar een winkel hebben, ondernemer zijn, middenstander zijn met een winkel. Met klanten en personeel. Nou, dat is echt niks voor mij.
1: Wat kreeg je daarvan mee?
0: Nou ja, iedere avond dan gingen we zitten. Hè? Vader, moeder, mijn broer, vader, moeder, twee kinderen zitten. Nou, mijn moeder had eten op tafel. En Jan, hoe was het? Nou ja, was veel geloop. Maar die en die klant, nou ja, nu kwam terug met die gordijnen. Die moeten ingenomen worden, want ze zijn niet goed. Dus ze moeten terug naar de gordijnatelier. En daar moet ik nog even heen. Want die man die had in zijn bank, een pootje van de bank. Ik dacht nee, dat had ik al heel snel door. Nee, dat ga ik echt.
1: Maar wilde je vader dit wel? Want als hij zichzelf heeft laten omscholen tot binnenhuisarchitect,
0: ja,
1: lagen zijn ambities misschien ergens anders?
0: Ik weet het niet. Hij had een hele brede interesse. Maar hij is toch, het was echt een kind opgegroeid ook in de oorlogsjaren. Dus volgens mij is hij op een gegeven moment ook een jaar, anderhalf jaar niet naar school geweest. Want het was allemaal dicht en het kon niet meer. En toen na school wel vrij snel gaan werken. Of na de oorlog. Maar s'avonds heel veel opleidingen. Ook nog die kunstacademie gedaan. Nee, hij was een enorm, het was echt een enorme ondernemende man. Enorme drive had hij. Dus hij heeft zich, zeg maar, de generatie van zijn vader was echt nog meubelmaker, stoffeerder. Die hadden een werkplaats en die zaten te timmeren en te doen en te stofferen. En hij wilde ook echt ondernemer. Dus een winkel en een winkelpand. En heel jong kocht hij al een pand in Leiden. Zijn ouders lagen wakker van de zorgen over die 30.000 gulden.
1: Zo, ja.
0: Hoe die dat toch moest afbetalen. Nou, ik geloof dat hij keihard werken. Ik geloof dat hij 5 jaar had afbetaald. En een winkel was begonnen samen met mijn moeder. Daarboven wonen. Daar woonden ook nog studenten. Dus de eerste jaren hebben zij als heel jong gezin gewoon nog samengeleefd met 4 studenten. De een na de ander ging eruit. En zij namen, er kwamen kamertjes vrij voor ons, zeg maar. Dus dat heb ik wel geleerd van hem, van hun. Dat was ook die generatie, hè, die Nederland natuurlijk heeft opgebouwd na de oorlog. Ja, knoert hard werken, kansen zien.
1: Een beetje omhoog.
0: Risico's nemen en een beetje omhoog. Mijn broer en ik hebben daar heel vaak over. Hoe ongelooflijk veel waardering we hebben voor onze ouders. En ook die generatie die heel veel voor elkaar gekregen heeft. En ook niet zeuren en niet piepen. En het op een gegeven moment ook goed hebben. Dus ze hebben wat ik net zei, kansen gezien. En wij hebben onze jeugd. Er kon veel. We konden naar muziekles en we konden op sport en we konden op vakantie. En dat was een rijkdom om dat mee te kunnen maken.
1: En wat vond hij ervan dat jij geen ambities had richting zijn stijl?
0: Nee, dat vond hij geen probleem. Nee. Nou, misschien omdat mijn broer die kant op ging.
1: Hij had er al één.
0: Nee, maar daar heeft hij nooit, nooit moeilijk over gedaan. Nee, integendeel. Op een gegeven moment studeerde ik in Utrecht. En dat vond hij ook wel. Want ik was eigenlijk, ik denk dat ik de eerste was uit de hele familie die echt naar de universiteit ging. Dus dat vond hij ook heel bijzonder en mooi om mee te maken. Dus als er iets was met een buluitreiking of iets op de studentenvereniging, een ouderdag of ja, dat vonden ze mooi. Dat vonden ze mooi om te zien en mee zingen aan de bar. En toen ik op een gegeven moment bij de televisie, ik deed mee met een, ik was gevraagd voor een screentest en dat deed ik aan mee. Omdat ik dacht, nou, leuk een keer in Hilversum kijken achter de schermen. Misschien kan ik wel stage, want ik deed film- en televisiewetenschappen. Maar toen rolde ik daar doorheen en toen kon ik...
1: Toen was ik op televisie.
0: Nou, daar moest ik eigenlijk even over nadenken. Want ik wist helemaal niet of ik dat wel wilde met mijn kop te buis. En ik vond achter de schermen vond ik leuk. Maar, en toen was mijn vader die zei, joh, doe dat gewoon. Zie het als studentenbaantje, zie het als bijbaantje. Dit is een dag, anderhalve dag per week, dat programma waarmee ik begon. En daarna studeerde ik nog. Hij zei, joh, zo'n kans krijg je nooit meer. Dat is avontuur. Nu krijg je zo'n kans. En als je nu nee zegt, gaan ze niet over 3 jaar nog een keer bellen. Dus doe het. En dan kan je altijd zien hoe het gaat.
1: Dat is gewoon heel ondersteunend.
0: Heel ondersteunend. En ja, lef. Hij had heel veel lef. Ja.
1: Ik las ook dat jullie wel discussies konden hebben aan tafel.
0: Enorm.
1: Van de politieke soort.
0: Enorm. Ja, we hebben echt... Kijk, ik was vroeger... Zeker vroeger. Ik was heel erg links. En op de middelbare school. En ik had linkse vrienden. En alternatief. En punk. En dus bij schoolverkiezingen. Nou, we stemden allemaal. PPR en PSP. En helemaal links. En de wereld moest veranderen. En wel nu. En mijn vader. Ja. Winkel. Ondernemer. VVD-stemmer. Mijn broer ook. We hadden enorme discussies. In mijn ogen waren zij toen extreem rechts. En achteraf, je wordt ouder, je wordt realistischer. Ik denk dat zij gewoon een soort linkervleugel VVD waren. Ja, een beetje groen-rechts, zeg maar, mijn vader. Maar in mijn ogen toen, nou, ze hoefden maar naar een iemand, donkergekleurd iemand op straat te kijken. En ze hadden mij al op de kast. Want die gastarbeiders, wij hadden ze hierheen gehaald. En wij moesten voor ze zorgen. Het was een schande hoe ze woonden. En ze kregen geen kansen. En hoefden zij maar te zeggen, nou, dan hadden ze mij al... Nee, het was enorme discussies. En,
1: hoe reageerden zij daarop? Alleen met nou? Of liep het ook wel eens op?
0: Nee, het liep wel eens op. Nou, nee, geen slaande ruzie. Maar wel echt felle discussies. Ja. Ja. Nee, geen ruzies. Nee, dat
1: jij hebt ook kinderen.
0: Ja.
1: Heb jij nu ook dit soort discussies?
0: Nee. Nou, dat niet. Maar het is wel leuk. Het is eigenlijk leuk om te zien hoe je kinderen zich... ontwikkelen, je ook weer verrassen. Kijk, zeker over die natuur en dat klimaat en die duurzaamheid. Ik heb geprobeerd dat niet bij ze door de strot te duwen. Ik dacht, dan gaat het je tegenstaan, die hele natuur. En papa kijkt weer naar een vogel. Maar dan zie je op een gegeven moment dat dingen toch vanzelf doorgecijpeld zijn. En we gingen vroeger heel veel, ook met de kinderen, heel veel de bergen in. Heel veel huttentochten gemaakt en dat soort dingen. En dan merk je opeens vanzelf dat er gaat er een op reis. En die belt dan even van, hey, waar was die in die berghut ook alweer? En welk dier? Oh ja, dat moermeltier zagen we daar altijd. Nou, ik ga kijken of ik ze weer zie daar. En dan denk je, ja, het is toch goed. Of mijn dochter die opeens... die opeens de nacht van de vluchteling loopt. En zonder dat ik heb gezegd, hey, heb je daar wel eens van gehoord? Nou, die dat op een gegeven moment die nacht had lopen. En denk ik, ja, dat is toch mooi.
1: Je kijkt er heel gelukkig
0: bij. Ja, dat vind ik dan, ja, omdat ik wat ik net zei, ik heb geprobeerd dat niet bij ze in te wrijven. Of,
1: ben je ook maar, iemand die dacht, ik ga dingen anders doen dan mijn ouders?
0: Ja, zeker. Ja. Want we hebben een goede jeugd gehad, maar... Kijk, mijn moeder was de allerliefste persoon op aarde. Ze zijn allebei eigenlijk kort geleden overleden. Dus, niks dus. Maar mijn moeder, nou, daarom verleden tijd. Ja, mijn moeder, ach, daar heb ik echt de liefde van geleerd. Hoe het is om heel lief te zijn voor mensen en heel goed. Mijn vader was, nou, dat was de magger. En die kreeg dingen voor elkaar. En die hielp. En die knutselde. En die kluste. En die heeft alle huizen verbouwd. En dat. Maar hij was ook heel streng. Dus zeker thuis met hoe laat je naar huis mocht. Of met meisjes op je kamer. Of nee, was hij heel streng in.
1: Waarom?
0: En ik weet het niet. Dat eigenlijk, dat heb ik hem nooit meer. Nee, dat heb ik hem nooit gevraagd. Nee, waarom?
1: Iets waarom? Wat hij misschien ook weer had meegekregen?
0: Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Terwijl ook met... En later, de kinderen werden groot en een middelbare school. En natuurlijk ook, in het eerste begin je ook van... nou, zo laat thuis zijn en zo laat dit. En op een gegeven moment, dat krijg je. Je krijgt natuurlijk een beetje wrijving. En die kinderen willen dat niet. En waarom dan? En een gezeur. En op een gegeven moment dacht ik, wat een gezeur ook. Over dat, nee, 11:30. Ik dacht, het belangrijkste is toch dat ze veilig thuis komen. Mijn jongste is een dochter. En natuurlijk wil je dat die veilig thuis komt. En dat het niet 5:30 morgens wordt als ze...
1: Maar
0: liever
1: om 5:30 s'morgens met een groep naar huis dan
0: precies.
1: Om 2:00 in je eentje.
0: Maar goed, 5:30 is wel heel laat. Maar dan op een gegeven moment dacht ik, wat maakt dat nou uit? Of het nou 11:30 of 12:30, dat gezeik over zo'n tijd. Of dat het 1:00 wordt. Dus op een gegeven moment hebben we dat gewoon ook losgelaten.
1: Dus eerst deed je vader gewoon een beetje na?
0: Ja, en toen dacht ik, wat zijn we nou toch aan het doen? Wat kinderachtig. En ook over gezeur, over huiswerk. Je begint natuurlijk. Ja, in je huiswerk heb je schema's gemaakt. En toen kreeg je dat magister. Dat is nu weer natuurlijk in het nieuws. Hè, kreeg je dat magister. Nou, ga je erop zitten kijken. Oh, nou, een 5-. Oh, een 7. Nou, daar heb ik al heel snel van, ik laat het los. Kinderachtig om die kinderen te gaan volgen. Kinderen moeten toch ook soms onder de radar.
1: Ja, jij kon
0: blijven.
1: Heel veel onvoldoendes halen zonder dat,
0: zonder dat ze het wisten. En op een gegeven moment kwamen ze dan, ja, weer heel goed. Dan kwamen ze dan op een ouderavond. En toen wist ik, oh god, nou gaan ze horen. En ja, ik wist, mijn vader was naar die ouderavond. Ja hoor, die kwam s'avonds thuis, die kwam nog naar boven. Want toen bleek ik allemaal slechte cijfers gehaald te hebben. Ja, had ik nooit verteld. Nee, kinderen moeten ook gewoon, wat ik zeg, onder de radar kunnen blijven. En dat hele magister, nee, eigenlijk is het verschrikkelijk, vind ik. Ja.
1: Zouden ze van jou op televisie mogen? Omdat je net zegt, ja, ik wist niet eens of ik dat wel wilde.
0: Oh, mogen? Niet
1: verbieden.
0: Nee.
1: Zou je het ze aanraden?
0: Nou, nee, maar dat is meer omdat het is zo'n... Die hele media, dat hele medialand, het is zo'n... Het hangt ook van zoveel toevalligheden aan elkaar. Tuurlijk, je moet, dat weet jij niet, je moet iets kunnen. Je moet een talent hebben of een kunstje of hoe je het noemt. En je moet je best doen en hard werken, noem maar op. Maar het gaat ook zo over kansen en geluk. En wie de baas is en je chef en de omroep en bezuinigingen. En dus nee, ik zou niemand kunnen aanraden. Dan moet je vooral doen, want zo loopt het niet. Dat bij mij is het ook maar... geluk geweest en net een paar mensen die op het juiste moment hebben gedacht, oh die, en daar gaan we eens wat mee doen. Of en zo heb je ook heel veel tegenslagen. En ja,
1: nee. Heb jij kunnen maken wat je wilde altijd?
0: Ja, ik ben wel heel erg blij geweest met de kansen die ik heb gekregen, maar ik had dat van tevoren niet bedacht. Ja, ik wil, want naast Vroege Vogels en je noemde net De Muur, heb ik een aantal documentaire-series kunnen maken ook de afgelopen jaren. Waar ik wel heel trots op ben. Met hele bijzondere makers, hele bijzondere regisseurs en redactiemensen. Maar ik had 20 jaar geleden niet kunnen zeggen, oh ja, maar dat wil ik nog eens een keer maken. Ja, dat is een samenspel. Je hebt een keer een idee en dat pitch je en dat valt gelijk goed. Nou, dat is een geluk, want er was een gat of er was een mogelijkheid. Nou, en daarna heb je ook weer 10 ideeën die gewoon waarvan je denkt, ja, maar dit was nog zelfs een beter idee dan het vorige. Ja, daar is dan net geen plek voor. Dus het is ook een braderie aan, naar wat ik zeg, toevalligheden en momenten. En dat moment, ja, toch moet je dat soms ook weer pakken. Dus ja, het is bijna niet te beschrijven hoe dat gaat in Hilversum. Nee.
1: Kun je zeggen dat de programma's die je gemaakt hebt, de ideeën die je had, ook wel voortkwamen uit Vroege Vogels? Dingen begint te zien en
0: verschillende dingen wel. De ideeën die ik. Nou, kijk, door Vroege Vogels is wel heel belangrijk geweest voor me. Dat ik dat ben gaan doen en daardoor op Radio 1 ben gekomen, veel meer heb geleerd over journalistiek en over interviewen en over weer nog meer over inhoud en over je informeren. En met deze makers, deze redactie werken. Ja, dus dat heeft heel veel invloed gehad op, ja, ook wel hoe ik nu ben, ook als maker. En door het programma ben ik ook wel veel meer naar natuur gaan kijken, naar ecologie, ook hoe we met de wereld omgaan. ik was er altijd wel mee bezig, ook als puber. Ook hè, mee met demonstraties en zo, tegen kernwapens en zo. En lid van Greenpeace en het Wereld Natuurfonds. Maar door Vroege Vogels had daar veel meer over geleerd.
1: Maar je bent dat activistische, is er wel af? Zou ik dat zo kunnen zeggen?
0: Nou, het is wel anders. Nee, vroeger was ik, en dat is ook heerlijk aan die leeftijd, dat je ook gewoon soms half geïnformeerd over iets, voor iets kunt gaan en idealistisch kunt zijn. En nu, de afgelopen jaren met de redactie, dan lopen we weer mee met die klimaatmarsen en zo. Dus dat idealistisch ben ik nog wel, maar het hele activistische, nee, dat is veranderd. Je wordt realistisch, of ik ben realistischer geworden. Snap ook hoe dingen zitten.
1: Ook het neutrale dat bij de journalist hoort.
0: Ook, maar ook het hoort ook wel bij mij. Ik ben zelf eigenlijk ook wel iets meer van, ja, dit is zo, maar dat is ook zo. He, bijvoorbeeld die boeren waar we net over hebben. Er zijn natuurlijk heel veel mensen. En ook, voor een deel terecht, kijk nu naar de landbouw. Van ja, daar moet de grootste verandering plaatsvinden. Maar ik vind het ook interessant om te horen, om van hen te horen hoe het zit. Hoe het zo gekomen is. Welke rol wij daarin gespeeld hebben. En de politiek en de boer. Want natuurlijk zijn er ook boeren met boter op hun hoofd. Die maar blijven roepen van we gaan door zoals het was. Nee, het moet veranderen. Maar daar heeft de maatschappij ook een rol in gespeeld. En ik vind eigenlijk die beide kanten fascinerend. Ook als maker, maar ook wel als mens. Ja.
1: Dat was De Muur bij uitstek een programma voor jou om te maken.
0: Ja, klopt. Dat was een programma over muren die mensen van elkaar scheiden. Er worden steeds meer muren gebouwd in de wereld. En ik had een keer een gesprek met een collega gewoon bij het koffieapparaat over die muur die toen gebouwd werd tussen Israël en de Westbank. Dat is gewoon 7 of 9 meter beton, dwars door dorpen, recht omhoog. En toen dacht ik van, jeetje, zo'n muur. Zit er een deur in? Kan je eromheen? Zou ik eromheen kunnen? Wie wonen daar aan weerszijden? Niet de mensen die hem bedacht hebben, maar wel mensen die daar ook hun akkertje hadden. En nu gaat er opeens dat waren misschien wel vrienden, of niet? Of hoe zit dat? Kan ik daar naartoe? Eigenlijk een heel simpel idee. En toen zijn we gaan researchen. Nou, er bleken er heel veel te zijn. Dus toen hebben we eigenlijk in 2 seizoenen twee keer een lange serie gemaakt over de muur, Amerika, Mexico, de Westbank, Ierland, tussen muren in Belfast, tussen protestant en katholieken. De muur bij Ceuta, waar nu ook weer heel veel over te doen was afgelopen weken. Daar zijn we ook geweest. Rusland, Oekraïne. En dan eigenlijk met de vraag, we gaan naar die mensen toe. We gaan niet met politici praten en met misschien een keer een burgemeester van het dorp. Maar we willen naar beide kanten van die muur.
1: Gewoon letterlijk de ene zijde.
0: Eigenlijk
1: 10
0: meter links, 10 meter rechts. En gewoon aan die mensen vragen, hoe is het nu? En hoe is het? En hoe is het nu met die muur? En weet je nog wie er aan de andere kant woont? En ja, en dat zijn over het algemeen natuurlijk hartverscheurende verhalen van mensen die daarvoor, ook Rusland, Oekraïne, dat waren vaak ook nog familie. En dat waren mensen die elkaar kenden en die elkaar op elkaars groentemarkt spullen bij elkaar gingen kopen. En Israël, Westbank, niet helemaal hetzelfde, maar wel een beetje dat ook vaak mensen waren die nog bij elkaar in het dorp kwamen. En een Israëlische vrouw, oudere vrouw, ja, die wist nog van voor die muur. Ja, die ging altijd een bepaald gerecht eten in dat dorp bij een Palestijnse bakker. En die kende ze ook. En toen, ja, hebben we een aantal keer...
1: Dan is er in ieder geval nog contact.
0: Dan is er nog contact. En in dat geval hebben we haar ook nog gevraagd, wil je nog mee terug naar... Want wij konden gewoon, dat is heel raar, maar wij kunnen gewoon die grens over, hè? En toen hebben we haar mee teruggenomen naar dat Palestijnse bakkertje om dat gerecht weer te eten. En ze belde haar zoon van, weet je waar ik zit? Nee, je zit toch niet aan de andere kant? En, mooie verhalen. En verhalen die dus gaan over, ene kant, andere kant. Enerzijds, anderzijds. En eigenlijk beide kanten willen begrijpen. Want al die mensen hebben een verhaal. Ook in Israël is er een verhaal te vertellen over hoe is deze gestoorde situatie, hoe is dit nou zo gekomen? En hoe bedenken mensen dat? En,
1: want eigenlijk wil niemand een muur. Gewoon als individu willen mensen eigenlijk geen...
0: Nee.
5: En het is ook interessant, en dat is ons een paar keer overkomen, om ergens heen te gaan met allemaal vragen. En kijk, vanuit Nederland is natuurlijk alles heel makkelijk, hè, om een mening te hebben over de muren in Amerika of de muur bij Israël. Die is slecht en die is goed en die moet weg. En om daar dan heen te gaan op hoge poten. En in Israël hebben we gesproken met de architect, een hele oude man inmiddels. De architect van de muur. Die had het bedacht. Die heeft het voorgesteld aan de overheid. En die muur is daar gekomen. Nou, met die man liepen we daar rond. Van, weet je wel. En we kwamen net uit Ramallah en uit Bethlehem. En weet je wel wat daar gaande is? Hoe die mensen als dieren in een kooi, hoe die daar opgroeien, kinderen. Nou ja, en die man zei oké, dit verhaal, die heeft dat over zich. En dan moet je eens omdraaien. Nou, vanaf deze plek is het, nou, ik geloof, 14 kilometer naar de kust. Het smalste stuk van Israël is echt heel smal. En hij zegt aan de andere kant, allemaal mensen die ons haten. En nou ja, goed, hij praat over die muur. En toch ook wel weer confronterend. En ook in Amerika gebeurde dat. De muur bij Tijuana. Spraken we ook een Amerikaanse republikein. En wij ook van, nou, die muur, en hoe kan dat nou? En hij zegt, kom jij ons nou vertellen. Jullie in Europa hebben de muur die de meeste mensen op het leven brengt. Namelijk de Middellandse Zee. En hier komen ook mensen om. En jullie komen ons hier vertellen dat wij die muur niet moeten plaatsen. Kijk naar jezelf. Nou ja, dat is ook belangrijk dat dat soms gebeurt.
1: Dankjewel, Menno. Vroege Vogels, met mijn gast van vannacht, Menno Bentveld. Elke zondag om 7:45 op NPO 2. Morgen is Nooit Meer Slapen er weer en dan is Benjamin Moser mijn gast. Hij schreef het boek Anti-Sionisme, een Joodse geschiedenis. Nog een fijne nacht.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
6: NPO Radio 1.
8: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. Avro Tros.
9: Welke betekenis heeft internationaal recht nog wanneer politieke belangen, oorlog en machtspolitiek de boventoon voeren? Netanyahu en ook Poetin zullen never nooit in Den Haag terechtstaan. Als advocaat moet je voortdurend kort dansen. Het kantoor zijn wij. En wij zijn het kantoor.
10: Geen... Geert-Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat. Samen met zijn echtgenote heeft hij een eigen advocatenkantoor. Hij is hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de UvA. Hij was de advocaat van Marco Borsato, Quincy Promes, Geert Wilders, Marco Kroon, Khadija Ariep. Hij is hoofdadvocaat voor het internationaal strafhof in Den Haag. En werkte als advocaat voor het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal. En net verschenen het boek Leiders voor het gerecht, dat hij samen met Robin Ravensbergen schreef, over de ontwikkelingen die het internationaal recht de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Een stevig pleidooi voor de internationale vervolging van leiders. En dan te bedenken dat hij ooit aan de Pedagogische Academie studeerde en daarna bij het Korps Mariniers ging. Fijne gedachte, hij is nog altijd reserveofficier.
11: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
10: Geert-Jan, fijn dat je er bent.
12: Graag gedaan.
10: Eerst eventjes fact-checken. Klopt alles wat ik heb gezegd?
12: Uitstekend voorbereid, Misha.
10: Oh, goed zo. Nog altijd reserveofficier. Nou ja, we leven in tijden van oorlog. Is dat dan ook iets waar je heel erg bewust van bent? Van ja, het kan zomaar zijn dat ik gewoon naar het front moet.
9: Zo extreem zal het denk ik niet gaan worden, maar je staat er wel bij stil. Je volgt ook alle ontwikkelingen. Ik ben overigens in juli vorig jaar heb ik eervol ontslag gekregen van de koning.
10: Oh.
9: Omdat mijn leeftijd 66 het niet toelaat dat je dan nog reservist bent. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat je betrokken blijft. We hebben ook ieder jaar een studiedag met het Korps Mariniers voor de officieren om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen.
10: Ja.
9: Maar in theorie kan het zijn dat als heel Europa zou worden overlopen, dat we allemaal gemobiliseerd worden.
10: Ja, en die gedachte, die misschien heel ver weg is, maar die gedachte, wat doet dat dan met jou?
9: Nou, voor mij is het wel heel erg utopisch dat dit gaat gebeuren. In de zin van, het is een hypothese. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat Europa nog in zijn totaliteit in een staat van oorlog zou geraken met een ander land. Maar omdat ik dus gediend heb bij het Korps Mariniers, dat zijn dus de eenheden die eigenlijk altijd voorop gaan, om het zo te zeggen, ben je heel erg bewust dat je je vrijheid in deze wereld te danken hebt aan soldaten die hun leven hebben gegeven.
10: Ja.
9: Ik sprak eergisteren met mijn oud-commandant, generaal Prins. Die was in Normandië. Die had daar een tour gemaakt naar alle stranden waar die idee heeft plaatsgevonden. En die zei, het blijft indrukwekkend om daar te zijn en dan stil te staan bij het feit dat wij die vrijheid hebben te danken aan die tienduizenden militairen die daar hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
10: Ik vind dat altijd zo'n mooi woord, vechtbereid. Ben je vechtbereid?
9: Als het zou moeten, dan zou ik inderdaad bereid zijn om voor die vrijheid ook een offer te geven.
10: Ja. Want militair ben je altijd, blijf je altijd?
9: Je blijft altijd ook mentaal betrokken bij defensie. In de zin dat je er altijd een band mee zult hebben. Ik heb 2 jaar bij het korps gediend. Dat schept met al die mensen die dezelfde opleiding hebben gehad en operaties gegaan, een blijvende band. En dat betekent ook dat je uit loyaliteit, trouwheid, om het zo te zeggen, dat je altijd bereid bent om voor die vrijheid een offer te geven.
10: Want ben je dan eigenlijk een militair die advocaat is geworden, of ben je een advocaat met een militair verleden?
9: Ik denk dat laatste. Hoewel ik wel moet zeggen dat ik eerst moest ik in dienst, 2 jaar.
10: Mm-hmm.
9: En ik ben pas na mijn opleiding en mijn tijd bij het Korps Mariniers ben ik rechter gaan studeren. Daarvoor was ik onderwijzer met specialisatie lichamelijke opvoeding en biologie. Dat waren mijn hoofdvakken. En daar lag eigenlijk ook wel in beginsel mijn toekomst, dacht ik. Lichamelijke opvoeding, docent, dat was eigenlijk mijn destination, om het zo te zeggen. Maar in militaire dienst gebeurde er een aantal omstandigheden die mij deden interesseren in het recht. Met name het militair strafrecht. En dat was eigenlijk de reden om na dienst rechter te gaan studeren. Waarbij er ook de situatie zich voordeed dat er een overschot was aan onderwijzers in die tijd. Dus het was heel moeilijk om een baan te vinden. En zeker docent lichamelijke opvoeding. Dat was heel moeilijk om daarmee aan de bak te komen. Dus dat was ook een reden om me breder te oriënteren. Maar uiteindelijk is het zijn van advocaat wel iets wat uiteindelijk mijn hoofdberoep is geworden.
10: En wat gebeurde er dan tijdens die diensttijd dat je dacht,
9: Nou, het was zo dat ik op een gegeven moment... wij gingen met het Corps Mariniers naar de Poolcirkel... waar ieder jaar de mariniers trainen... om de noordflank van de NAVO te beschermen. Zo heet dat dan. Dus dat was toen nog bij de grens met Finland. Mm-hmm. Finland is nu NAVO-land. En daar werden dan oefeningen gehouden, training gegeven... om ook in koud weer te overleven. En onze eenheid zat helemaal in het noorden van Noorwegen, in de Poolcirkel. En we hadden op een zondag hadden we een verlof. En toen kwam er een man naar het kamp, het kampement. En die mocht rendierenhuiden verkopen. En s'avonds bleken er een paar rendierenhuiden verdwenen te zijn. En deze man wilde aangifte doen bij de Noorse politie. En mijn toenmalige commandant zei tegen mij... ik was toen tweede luitenant, pelotonscommandant. Ik had dus 33 mensen onder me. Die gaf mij de opdracht om een onderzoekscommissie in te zetten. En ja, dat werkte toen nog zo, de oude militair straf- en tuchtrecht. En ik moest met twee onderofficieren een soort van opsporingsonderzoek gaan opzetten om de daders of dader te vinden. En uiteindelijk slaagden we daar niet in. We moesten allerlei mensen ondervragen. En werd er op andere manier werd die dader, of het waren er meerdere trouwens, die werden uiteindelijk gevonden, die meldden zich. Maar dat hele incident heeft zoveel interesse gewekt bij mij over hoe je zo'n onderzoek doet, waarom je het doet. Kan het zijn dat je misschien straks de verkeerde aanwijst? En toen kwam bij mij het besef, ik wil daar meer over weten. Ik wil meer weten van de rechtspositie van mensen in zo'n situatie. En dat was eigenlijk voor mij een belangrijke trigger om te besluiten na mijn militaire dienst rechten te gaan studeren.
12: Wat mooi, hoe dat dan door een rendierhuid je carrière kan bepalen. Ja. Heb je ook ooit wel eens gedacht, was ik toch maar leraar geworden?
9: Zeker. Nou ja, ik ben nog steeds een wijze docent. Want les aan de Universiteit van Amsterdam. En ook gasthoogleraar in China. En daar komt dus die hele onderwijsachtergrond enorm van pas. Ja. Didactiek, hoe je een les opzet. Hoe je je doelstelling wil bereiken. Dus de kennis van het overbrengen van kennis. Mm-hmm. Dat heb ik natuurlijk met mijn achtergrond wel meegekregen. En ook als advocaat, hoe gek het ook klinkt, is het soms dat je een boodschap moet zien over te brengen aan de rechters. We hebben in Nederland en in Europa, behalve een paar landen, geen jury. Dus je moet een professionele rechtbank zien te overtuigen van jouw punt. En daar kan soms ook de systematiek van de argumentatie, het overbrengen van je boodschap, heel belangrijk zijn. En dan is die achtergrond als docent, onderwijzer, kan zeer behulpzaam zijn.
12: Mooi dat alles toch een soort van samen is gekomen, dan toch? Alles eigenlijk wat je hebt gestudeerd, wat je hebt gedaan, komt allemaal samen in wat je nu doet.
9: Nou ja, dat zeg je heel goed, Michel. Want uiteindelijk is het zo dat waar ik voor heb geleerd, onderwijzer, maar ook Corps Mariniers, dat zijn eigenschappen die terugkeren in mijn huidige vak. Ja. De kennis van het militair straf- en tuchtrecht is belangrijk. Maar ook de discipline die je hebt geleerd bij Corps Mariniers kan ik in mijn werk tentoonspreiden. Het werk als onderwijzer reflecteert op hoe je in de rechtszaal een bepaalde boodschap, wat ik zei, wil overdragen. Dus het is een cirkel inderdaad die langzaam rond is gaan worden.
12: Ja, en als het gaat om dat overbrengen van kennis, wat vind jij aan je eigen studenten nog steeds een moeilijk principe om uit te leggen als het gaat om internationaal recht?
9: Dat is met name de politieke factor. Die krijgt ook bij de colleges die ik aan de UvA geef. Politiek van het internationaal recht, dat is mijn leerstoel, dat zegt dit eigenlijk al. Is er een politieke factor die dat internationaal recht bepaalt, en zo ja, in welke mate? En dan krijg je vaak van studenten de vraag, hoe kan het nou zijn dat een land als de VS bijvoorbeeld eigenlijk het internationaal recht min of meer beïnvloedt in negatieve zin? Mm-hmm. Waarom is er geen instantie die landen die zich niet aan het internationaal recht houden ter verantwoording kan roepen? We hebben natuurlijk wel internationale tribunalen, maar je ziet dat die vaak tandeloos zijn. Hè? Het internationaal strafhof, waar ik dan werk, dat heeft geen sanctiemechanismen om landen tot de orde te roepen die zich niet aan de regels houden van dat tribunaal. Het geldt eigenlijk voor ook het internationaal gerechtshof, waar de landen tegen elkaar kunnen procederen. Die kunnen wel een stevige uitspraak geven, maar uiteindelijk kan een land zo'n uitspraak naar zich neerleggen. En dat hebben we in het verleden ook al gezien. En dat is een van de moeilijkste punten om studenten duidelijk te maken dat het internationaal recht op papier heel mooi staat, maar dat het in de praktijk weer barstig is en eigenlijk ook heel moeilijk te handhaven. En dat is eigenlijk ook de boodschap in het boek van Robin en mij, Leiders voor het gerecht. We laten dus zien, teruggaan naar het Nuremberg-tribunaal van 1945, nemen we de lezer mee naar het heden en laten we zien hoe moeilijk het is om politieke militaire leiders ter verantwoording te roepen voor internationale misdrijven, voor tribunalen. En als het al gebeurt, hoe moeilijk het is om die bewijslast rond te krijgen, omdat een politiek leider niet op het slagveld staat. Het zijn de militairen die de oorlog voeren. Maar onder omstandigheden kan een politiek leider ook verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdrijven. Denk aan Milosevic, denk aan Karadzic.
12: Ja.
9: En nou ja, die uitleg die is vaak voor studenten heel moeilijk te accepteren, omdat zij denken, ja, het recht is recht, dus dan moet iedereen zich aan houden. En,
12: ja,
9: en toch gebeurt het niet. En wat is daarvan de verklaring? Ja, en die politieke factor zien we natuurlijk de laatste jaren steeds meer terug in het internationaal recht, dat eigenlijk door politieke belangen wordt gedicteerd.
12: Want dat zeg je ook in een van de uitspraken aan het begin, hè? Netanyahu en ook Poetin zullen never nooit in Den Haag terecht staan. Daarmee zeg je eigenlijk al van ja, dat internationale recht wordt enorm ondermijnd op dit moment.
9: Ja, dat is ook de subtitel, hè, van ons boek. Hoe het internationaal recht wordt ondermijnd. Dat is de subtitel van het boek. Hebben we ook bewust voor gekozen. Niet om nou een negatieve boodschap alleen maar uit te brengen. Maar er zitten ook wat positieve punten in het boek met aanbevelingen. Maar het is wat je zegt, Michel. Het is zo dat zeker de laatste jaren blijkt gewoon dat geopolitieke belangen, die wegen vaak op tegen de beginselen van het internationaal recht. Een heel duidelijk voorbeeld is natuurlijk de uitvoering van de internationale arrestatiebevelen van het internationaal strafhof. Dan zie je dus dat landen die zichzelf aan het strafhof hebben gecommitteerd, die naast zich neerleggen vanwege economische of politieke belangen. We zagen het met het bezoek van meneer Poetin aan Mongolië, waar de oliepijplijn een grote argumentatie vormt voor Mongolië om de Russische president toe te laten, ondanks het arrestatiebevel tegen hem. We zagen het met het bezoek van Netanyahu aan Hongarije. We zagen het met een belangrijke Libische verdachte aan Italië, nog niet zo lang geleden. Het internationaal strafhof kan zo'n land dat zich aan het ISIS heeft gecommitteerd wel ter verantwoording roepen, een soort gele kaart uitdelen. Maar dat is het dan. Er kan dus geen sanctie volgen. En dat betekent dat je eigenlijk het internationaal recht min of meer vrijblijvend kunt ondermijnen. Vrijblijvend in de zin dat daar geen sanctie op staat.
12: Waarom staat er geen sanctie op? Omdat dat is niet uitvoerbaar.
9: Er zijn meerdere redenen, maar we moeten niet vergeten dat eigenlijk, kijk, ieder land vindt het prachtig dat er internationaal recht bestaat.
12: Mm-hmm.
9: Een voorbeeld is dat in het internationaal strafhof zit een rechter uit Mongolië. En toen meneer Poetin Mongolië bezocht, zei de Mongolische regering, we gaan het arrestatiebevel niet uitvoeren. Maar toen die rechter werd benoemd in het strafhof, die Mongolische rechter, toen werden er alleen maar lofpreken gehouden over het belang van het internationaal recht. Maar als het er zo aankomt, dat is eigenlijk de boodschap, dan heeft ieder land zijn eigen agenda. We vinden dus zo'n internationaal strafhof buitengewoon interessant. Moet er ook zijn. Maar als alleen de keuze wordt gemaakt tussen eigen politieke belangen en dat recht, dan zullen de meeste landen kiezen voor die politieke belangen. En dat is tegelijk ook het antwoord waarom dat strafhof eigenlijk geen sanctiesysteem mee heeft gekregen, want daar is gewoon te weinig steun voor geweest. Het Joegoslavië-tribunaal daarentegen, we zagen deze week nog de begrafenis van Mladic.
12: Ja.
9: Dat was een van de belangrijkste verdachten die daar terecht heeft gestaan en levenslang heeft gehad. Het Joegoslavië- en Rwanda-tribunaal, dat laten Robin en ook in het boek zien, die hadden een veel sterker mandaat, want daar was de hele wereld het mee eens dat dat conflict moest worden voorgelegd aan een tribunaal. En dat werd dus gebaseerd op een resolutie van de Veiligheidsraad, waardoor je dus veel meer kracht hebt om een land te dwingen. Uiteindelijk is Servië ook onder die druk bezweken door Milosevic, Karadzic en Mladic uiteindelijk uit te leveren. Mladic pas na 16 jaar vervluchtig te zijn geweest. Maar het internationaal strafhof, waar ik dus nu sinds 2014 werk, heeft niet zo'n sterk mandaat gekregen, omdat de landen daar gewoon niet over eens waren destijds.
12: Dus daar zit een soort van rare tegenstrijdigheid in, van hoe politiek verdeelder de wereld is, hoe minder kracht het internationaal recht heeft, terwijl dat juist de momenten zijn waarop je het nodig hebt.
9: Eigen liefste boodschap, we willen allemaal heel graag met het internationaal recht goede sier maken, maar het moet niet te veel ook bij jezelf komen.
12: Nee.
9: Dat is eigenlijk de boodschap.
12: Not in my backyard.
9: Ja, ja, de Amerikanen zijn daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Ja. Maar het geldt ook voor veel Europese landen. En in dat opzicht zijn de opstellingen van een aantal Europese landen best wel hypocriet. En ze beleiden met de mond dat internationaal recht. Maar nogmaals, als het te dicht bij hun eigen politieke en economische belangen komt, ja, dan hebben ze hun eigen afwegingen.
12: Ik kan me voorstellen dat dat het ook minder leuk maakt voor jou om daarmee aan de gang te gaan.
9: Nou ja, kijk, wij als advocaat bij het strafhof hebben te maken met verdachten, met oud-politici of politici die worden aangeklaagd. Op dit moment sta ik dus een voormalig minister bij uit de Centraal Afrikaanse Republiek. En die, als je die mensen bezoekt, dan krijg je heel vaak de vraag, meneer Knoops, waarom zit ik hier?
12: Ja.
9: Want mijn opposant van de partij met wie ik dus ruzie heb gehad of waarmee er conflict is geweest, die loopt vrij rond.
12: Ja.
9: He, dus het is ook een legitimiteitskwestie. Dat uiteindelijk men ziet dat de zwakkere landen in het systeem, dat die vaak de dupe zijn van de vervolging. He, als je kijkt nu naar de samenstelling van de populatie in de gevangenis in Scheveningen, waar ook een apart gebouw zit voor de ICC-verdachten, strafhofverdachten, dan zijn dat, is dat 90% verdachten uit het Afrikaanse continent. Er zit maar op dit moment één niet-Afrikaanse verdachte, en dat is de voormalig president van de Filipijnen, de heer Duterte. Dat zegt al heel veel over de slagkracht van het internationaal strafhof, maar ook over de selectiviteit van het internationaal recht. En wij als verdachten, die verdachten bijstaan, wij krijgen dus ook heel vaak die vraag van de cliënt

0: Dat zegt al heel veel over de slagkracht van het internationaal strafhof, maar ook over de selectiviteit van het internationaal recht. En wij als verdachten die verdachten bijstaan, wij krijgen dus ook heel vaak die vraag van de cliënt te horen. Dat internationaal recht dus door hem of haar wordt ervaren als selectief. En dat heeft nog steeds is nog steeds een probleem. De Afrikaanse Unie heeft een aantal jaar geleden ook gezegd, als het zo doorgaat, dan trekken wij ons massaal terug, Afrikaanse landen, uit het strafhof. Dat staat ook in ons boek beschreven, die crisis. Daarna heeft de hoofdaanklager eigenlijk getracht om meer onderzoek ook buiten Afrika te initiëren. Dat is voor een deel gelukt. Maar uiteindelijk, het aantal mensen dat voor het strafhof terechtkomt, is maar zeer beperkt. Dat zijn er op dit moment 11 veroordelingen geweest en 4 vrijspraken. En zet dat even af tegen de 161 verdachten van het Joegoslavië-tribunaal en de 95 verdachten die terecht hebben gestaan voor het Rwanda-tribunaal. Dan zegt dat al heel veel over de selectiviteit van de zaken, maar ook de slagkracht van dat strafhof vergeleken bij andere tribunalen in het verleden.
1: Ja. En maar in hoeverre beïnvloedt dat jouw werkplezier en ook het gevoel dat je hebt betekenisvol werk te doen?
0: Nou, het levert behoorlijk wat frustratie op, omdat je die vraag van de cliënt niet kunt beantwoorden.
1: Nee.
0: En een voorbeeld, ik heb een tijdje geleden met de verdachte die wij nu bijstaan bij het internationaal hof de vraag gekregen, meneer Knoops, waarom bent u eigenlijk hier nog advocaat? Als u ziet dat het systeem niet werkte, dat er ook de gelijkwaardigheid tussen aanklager en verdediging niet gewaarborgd is, voldoende althans bij het strafhof.
1: En wat antwoordde je?
0: Dan zeg ik, luister, ik kan mij terugtrekken, dan komt er een ander advocaat die bijstaat en die zit met hetzelfde probleem. De reden dat ik werk bij het internationaal strafhof is niet omdat ik het systeem accepteer of goedkeur, want ik heb heel veel kritiek op dat strafhof, en dat hebben we ook al een paar keer geventileerd, vind je ook in ons boek terug, dat Rob en ik hebben geschreven. Maar we proberen wel met ons team, we werken dus met 8 internationale advocaten aan deze zaak, proberen wij wel om met ons werk dat strafhof toch in een bepaalde richting te sturen. Want wij kunnen natuurlijk als advocaat nog invloed uitoefenen op de rechtspraak. Want het is een relatief nieuw rechtsgebied waar heel veel leerstukken nog open liggen. Dus je kunt daar nog wel een bepaalde mate van invloed, is misschien een te groot woord, maar je kunt nog wel een bepaald effect sorteren met je werk. En dat is dan ook het antwoord op die vraag. We proberen binnen dat systeem met alle beperkingen voor u het beste resultaat te boeken en te zorgen dat in ieder geval uw verhaal goed voor het voetlicht wordt gebracht.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Gebruik je ChatGPT in je werk?
0: Ik ben nog van het pre-computertijdwerk, zoals Robin altijd zei. Het manuscript heb ik ook helemaal met de hand geschreven.
1: Oh, echt?
0: En Robin heeft het helemaal uitgewerkt en heel uitgebreid. Robin heeft zelf ook een aantal fantastische hoofdstukken geschreven. Dus al mijn colleges, boeken, artikelen, dat gaat allemaal met de pen. En het kantoor werkt het keurig uit. Ik weet wel dat op ons kantoor wij sinds kort Copilot gebruiken. Maar we zijn daar heel voorzichtig mee. We kijken alleen naar bijvoorbeeld bepaalde bronnen die we natuurlijk verifiëren. Want we hebben gezien dat soms AI ook mensen op het verkeerde spoor kan zetten qua bronnen. Dus we moeten daar als advocaat heel alert op zijn.
1: Ja. Positieve punten. Geert-Jan Knoops onderscheidt zich door grote vasthoudendheid in complexe strafzaken. Een sterke combinatie van wetenschap en praktijk en jarenlange ervaring op het hoogste niveau van het internationale strafrecht. Nou, dan kun je het alleen maar
0: zeer complimenteus, ja. Meneer of mevrouw ChatGPT.
1: Laten we naar de verbeterpunten gaan. Geert-Jan Knoops zou zijn praktijk kunnen verbeteren door wat meer transparantie over kosten te bieden, cruciale juridische adviezen beter schriftelijk vast te leggen en duidelijker af te spreken wie binnen zijn kantoor daadwerkelijk aan een zaak werkt.
0: Ik neem daar goede nota van, zoals het zo mooi heet.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zijn natuurlijk punten die belangrijk zijn en we proberen daar ook zoveel mogelijk gevolgen aan te geven. Inderdaad is het zo

0: dat het, kijk, het punt is dat je als advocaat heel moeilijk een prognose kunt geven. Je noemde in de introductie een aantal zaken. Je hebt toen nog niet de zaak van Ines Wesky genoemd.
1: Nee.
0: Die hebben we ook bijgestaan. En daar gebeurde iedere 2-3 maanden weer iets anders in die zaak. Je kunt dus van tevoren een bepaald plan van aanpak hebben. Maar dat fluctueert. En dat gaat eigenlijk kan van maand tot maand veranderen. Een zaak bij het Internationaal Strafhof, daar gebeuren zoveel dingen. We hebben daar 400.000 documenten in onze zaak.
1: Zo.
0: En dan moet je met 8 advocaten aan werken. En je kunt je dus voorstellen dat je eigenlijk van moment tot moment je strategie soms moet aanpassen. Bijvoorbeeld hoe je een getuige voorbereidt, welke vragen je gaat stellen.
1: Ja.
0: De zaak van Ines Wesky ook, daar gebeurde zoveel dat we uiteindelijk ook van momentum tot momentum moesten we onze aanpak bijstellen. En dat proberen we altijd zo goed mogelijk te doen in overleg met de cliënt. Maar het is bijna niet te doen dat je van tevoren in steen giet, dit wordt het plan en zo gaan we dat uitvoeren.
1: Want die transparantie, dat verwijst ook naar dat jullie bij tuchtcolleges ter verantwoording zijn geroepen. Voorwaardelijke schorsing, proeftijd van 2 jaar. Je moest een boete betalen, iets meer dan €95.000 vanwege excessieve declaraties voor een cliënt.
0: Dat klopt.
1: Jullie zijn niet in hoger beroep gegaan?
0: Nee.
1: Nee, waarom niet?
0: Nee, ik wilde dat achter me laten en vooruitkijken. Het is de eerste keer dat me dit is overkomen in 40 jaar. En dat is natuurlijk erg jammer. Maar ik heb erbij de uitspraak neergelegd. En nogmaals, ja, de toekomst is voor mij belangrijker dan me verder zeg maar, te bekommeren om zo'n situatie die wat ons betreft ook achter ons moet worden gelaten.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het vervelend is zo aan het eind van een carrière, toch? Om dan opeens weer met een tuchtrechter te maken te krijgen.
0: Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Maar het heeft ons niet ontmoedigd om verder te gaan. We hebben zoveel verzoeken die we uit het hele land en het buitenland krijgen om mensen te helpen. En dat is tenslotte ook onze taak, onze roeping, om het zo te zeggen. En ik denk dat ik voor mezelf beter, ik heb besloten dat ik mijn energie beter kan steken in die toekomst dan bij die episode stil te staan.
1: Ja, want het ging ook over te weinig vooraf aangeven van nou inschatting van de kosten, van zoveel gaat het kosten, deze rechtszaak. Zit er dan wel iets in dat je denkt, oh, daar ga ik toch in het vervolg beter op letten, ik ga toch wat dingen wijzigen?
0: Je kijkt natuurlijk naar de situatie van, hè, wat is er dan mogelijk niet goed gegaan? Mm-hmm. Dus je trekt er wel lering uit. En nogmaals, ja, je moet dat respecteren dat het oordeel is en je daarbij neerleggen. En nogmaals, we kijken voorlopig alleen naar de toekomst.
1: En die toekomst, hoe lang willen jullie nog doorgaan?
0: Daar hebben we ook altijd al over gesproken, omdat we natuurlijk, althans Carrie, die is een aantal jaar ouder dan ik. Ik word volgend jaar 67. Dan ga je natuurlijk wel de vraag stellen, hoeveel jaar heb je nog?
1: Mm-hmm.
0: Gewoon ook even qua levensverwachting, je gezondheid, daar moet je naar kijken. Maar je kijkt ook naar de vraag, hoeveel zaken zijn er nog die je graag wil afwikkelen?
1: Ja.
0: Het is moeilijk in te schatten, maar in ieder geval wil ik niet tot aan mijn overlijden zeg maar advocaat zijn. Ik heb ook nog heel veel andere interesses en hobby's waar ik graag aandacht aan wil besteden. Maar ja, het precieze momentum, dat hebben we nog niet bepaald. Maar dat zal geen tientallen jaren meer zijn.
1: Welke hobby's heb je eigenlijk?
0: Ik ben een enorme sporter. Ik doe van allerlei sporten. Hardlopen, bokstraining. Ik doe de Japanse zelfverdedigingssport Aikido. Diepzeeduiken. Dat zijn al sporten die vrij veel tijd in beslag nemen. We hebben in het verleden veel gedaan aan wedstrijdzeilen en offshore zeilen. Dus dan ga je de oceaan op. Dat zou ik eigenlijk wel willen oppakken. Dat hebben we helaas een aantal jaar moeten neerleggen, omdat dat te veel tijd vergde. Ik heb bij het Corps Mariniers natuurlijk veel te maken gehad met bergklimmen, parachutespringen.
1: Oh, je hebt heel veel hobby's.
0: Ja,
1: ik
0: heb een lijst met allerlei dingen die ik nog wil doen. Of wil je oppakken, dat is misschien een beter. Want ik heb die dingen allemaal gedaan, maar ik moest vanwege de drukte heel veel dingen laten vallen. Plus, we hebben de laatste jaren nauwelijks vakantie gehad. Ja. Carrie en ik, wij willen heel graag ook nog meer gaan reizen. En daar heb je gewoon tijd voor nodig. En die tijd hebben we helaas niet voor die dingen. Dus we moeten heel wat inhalen nog.
1: Maar zou je dus wel voldoende daarvan kunnen genieten, wetende van ja, ik ben geen advocaat meer. Ik oefen dat beroep niet meer uit. Dat Want het is ook een deel van je identiteit, toch?
0: Ja, dat zeg je goed, Micha. Dat wordt me heel vaak gezegd van ja, Geert-Jan, jij zegt het wel, maar jij kunt nooit stoppen. Dat hoor ik heel vaak in mijn eigen omgeving. Omdat we natuurlijk onze ziel en zaligheid in het werk leggen. We werken bijna 6 dagen in de week een klokje rond, min of meer. Maar toch zou ik dat wel kunnen, omdat je weet dat je zoveel andere dingen wil doen. Mm-hmm. Het schrijven van boeken, dat zou ik ook graag willen doorzetten. We hebben dus nu het Rob en ik het tweede boek geschreven, Leiders voor het Gerecht. Vorig jaar de voorloper Als de rechtsstaat faalt. We hebben eigenlijk alweer een derde boek in gedachten die we willen gaan schrijven. Onderwijs geven zou ik sowieso graag willen blijven doen. Zeker aan de UvA, waar we 2 mooie vakken geven. Op het gebied van internationaal recht. Ook, ik heb een aantal aanbiedingen om in het buitenland aan universiteiten te gaan lesgeven. Dus dat, als ik die advocatuur vaarwel zou zeggen, dan zou ik wel genoeg ook zeg maar, academisch werk kunnen blijven doen. Ook intellectueel werk met boeken schrijven. En dat ambieer ik zeker. Dus het zal niet zo zijn dat ik dan alleen maar naar vakantiebestemmingen ga, bij wijze van spreken. Of naar de sportschool. Nee, dan blijf ik juist die combinatie wel zoeken van intellectuele uitdaging enerzijds. Ja. En ook een aantal dingen die je leuk vindt, die je al die jaren hebt moeten laten liggen. Want ik heb zoveel aanbiedingen gehad om mee te gaan met vakanties en ook duikexpedities over de wereld.
1: Je moest altijd nee zeggen.
0: Ik moest altijd nee zeggen. Ja. Het was altijd het werk dat voorging.
1: En zijn die vrienden wel gebleven? Of hebben ze op een gegeven moment hebben een paar ook gezegd van joh, zoek het maar lekker uit.
0: Op een gegeven moment zeiden we bellen maar niet meer, want we weten je antwoord al. Maar ze hebben de hoop niet opgegeven. Ik heb nu weer een uitnodiging om volgend jaar aan een offshore zeilwedstrijd mee te doen van Nederland naar Engeland. Maar ik weet nu al, als ik naar mijn agenda kijk, die begint dus alweer tot februari, maart vol te lopen.
1: Oh ja. Ja.
0: En dan kijk je toch met een beetje angst en beven naar de vraag,
1: wat gaat
0: kan ik die belofte waarmaken dat ik mee zou gaan op die zeiltrip?

0: Het geluid van je jeugd. Het is John Denver. Die zingt over de Calypso. Het onderzoeksschip van Jacques Cousteau. Jij keek ernaar als kind? Wat vond je hier zo machtig mooi aan?
1: Nou, ik was toen 14, 15 jaar. En dat was eigenlijk een van mijn favoriete tv-series. En de klas van boeken ook. Mm-hmm. Omdat hij zo dicht bij de mensen thuis de wondere wereld van de oceanen kon brengen. Dat fascineerde mij. Ik heb me altijd verdiept in de zeebiologie. Ik vond dat fantastisch. En ik wilde ook op een gegeven moment aanmonsteren op de Calypso. Ik heb helemaal nog destijds een brief naar zijn agent geschreven. Maar goed, ik was natuurlijk nog veel te jong, maar ik heb het wel geprobeerd. En dat heeft mij ook gestimuleerd om uiteindelijk een duikopleiding te gaan volgen. Een duikbrevet te halen, en ook te gaan duiken over de wereld, voor zover ik dat kon. Ik ben 2 keer met een duikexpeditie mee geweest. Onder andere eentje in de Rode Zee. Dat was fantastisch. En ook om meer van het onderwaterleven te leren kennen. Maar hij was toen in mijn jeugd eigenlijk een groot voorbeeld. Was trouwens ook marineofficier Jacques Cousteau. Hij kreeg eigenlijk verlof van de marineleiding om die duikexpeditie te gaan opzetten. Of expedities. En hij is ook de uitvinder met Émile Gargan, een ingenieur van de zogenaamde aqualung. Dat is het apparaat waar we mee diepzeeduiken tegenwoordig. Dus het was een enorm voorbeeld voor mij. En dit nummer van John Denver symboliseert eigenlijk het bijzondere wat Jacques Cousteau toen vertegenwoordigde. Dat hij in de huiskamers eigenlijk die wondere wereld van de oceanen binnenbracht.
0: Uit wat voor nest kom je?
1: Een redelijk conservatief katholieke familie. Mm-hmm. Aan de kant van mijn moeder veel onderwijzers. Dus dat verklaart misschien waarom ik daarin het verzeild ben geraakt. Maar een rustige, mooie jeugd gehad. Veel gesport. Dat was altijd na de lagere school. Als we thuis kwamen, altijd voetballen op straat. Met de jongens. Er was natuurlijk toch een pre-computertijdperk, wat ik al noemde. Ja. Maar een mooie jeugd gehad.
0: Gaf je moeder ook les?
1: Nee, mijn moeder niet. Haar zuster wel. Haar vader, die was hoofdonderwijzer. En we hadden nog een paar andere familieleden die in het onderwijs zaten. En daar heb ik zeker veel van meegekregen, denk ik.
0: Ja. En wat deed je vader voor beroep?
1: Mijn vader werkte bij de afdeling Consumers Engineering van Philips. En was echt een een Philips-man, om het maar zo te zeggen. En in die tijd was Philips natuurlijk een groter concern qua producten dan nu. Nu is het gericht op voornamelijk medische apparatuur. Maar in die tijd dat ik me dat kon herinneren, was de ontwikkeling van de compact disc, de CD-ROM. Dat was echt in de fase waarin Philips dus verdere bekendheid kreeg. En mijn vader zat dus in die afdeling om die producten aan de consument te brengen.
0: Was hij er goed in?
1: Volgens mij wel. Ja? Volgens mij wel. Ik heb nooit klachten gehoord dat hij niet voldeed. Hij is tot zijn pensioen is hij bij Philips werkzaam geweest en heeft ook nog een eervolle onderscheiding gehad toen hij met pensioen ging. Dus volgens mij is dat helemaal goed gegaan.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei, ik wil Stairway to Heaven horen van Led Zeppelin. En dan de Led Zeppelin Tribute Band.
1: Ja, de Kennedy Center.
0: Waarom die muziek?
1: Nou, in de tijd dat ik op de middelbare school zat, was Led Zeppelin natuurlijk een van de meest bekende bands die er speelden over de wereld. En Stairways to Heaven is natuurlijk hun topnummer geweest. Staat ook voor heel veel symbool. Maar het was in een periode dat je in die zin wankelt, maar meer in mentaal opzicht dat je zoekt, je bent zoekende, je weet niet wat je wil. En ik was toen 15, 16 en wist ook totaal niet welke kant ik uit zou moeten gaan met mijn leven, mijn opleiding en de toekomst. Daar worstel je denk ik in de puberteit, worstelt iedereen daarmee, of de adolescentie. En ja, dat nummer werd vaak gedraaid en dat gaf dan ook alweer inspiratie om uiteindelijk Stairways to Heaven, om uiteindelijk toch op een hoog niveau uit te komen. met je toekomst.

0: Het is de wankelplaat van mijn gast. En mijn gast is Geert-Jan Knoops. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Waarom speciaal deze uitvoering?
1: Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, in het Kennedy Centrum, waar je deze uitvoering hebt kunnen horen, in 2012 zat de hele band, werd geëerd. Obama zat erbij met zijn vrouw Michelle. En Robert Plant heeft na afloop van deze performance gezegd dat Nancy Wilson, dat waren de twee dames die deze performance gaven. Mm-hmm. Ik geloof dat Anne de leadzangeres was en Nancy de gitaar. Dit is de enige uitzending geweest van dit nummer. Dat waarvan hij zei, dat lijkt erop. Oh. Led Zeppelin is natuurlijk heel vaak geïmiteerd met Stairways to Heaven.
0: Ja.
1: Maar deze performance, zei Robert Plant, je ziet hem ook geëmotioneerd raken.
0: Ja.
1: Als je dus de performance ziet, dan zitten zij op de tribune. En dan zie je Robert Plant halverwege de performance, zie je heel geëmotioneerd worden. En later bij het diner, na afloop, heeft hij gezegd tegen Anne en Nancy Wilson, jullie zijn de enige die dit voor ons op een hele mooie manier hebben kunnen reproduceren. En dat was natuurlijk het grootste eerbetoon voor niet alleen Robert Plant en zijn band, maar ook voor Anne en Nancy Wilson. En daarom is deze performance van het Kennedy Centrum, wat dan nu het Trump Kennedy Centrum is genoemd, is zeer aan te bevelen.
0: Nog even terug naar je boek, hè. Leiders voor het gerecht, samen met Robin Ravensberg geschreven. We hebben het al eerder even kort gehad over het internationaal recht. Je maakt je zorgen. Jullie doen aanbevelingen.
1: Klopt. Belangrijk is, we hadden vorige week ook een paar presentaties, dat je ziet dat een aantal landen nu terugtrekkende beweging maken bij het internationaal gerechtshof, strafhof. Van, moeten we dit nog wel blijven ondersteunen, omdat het zo weinig laat zien. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het internationaal strafhof veel meer zal moeten doen aan het onder aandacht brengen van het belang van dat hof. Maar ook, en dat is misschien nog belangrijker, men zal, wil het strafhof een langer leven zijn beschoren, ook de procedures veel effectiever moeten maken. Maar ook moeten zorgen dat de balans tussen verdediging en aanklagers veel beter wordt gewaarborgd. Nu zeggen natuurlijk veel landen, kijk eens, als wij onze eigen politieke leiders gaan uitleveren en er is daar niet een volwaardige, gelijkwaardige positie tussen aanklager en verdediging, dan gaan we helemaal onze eigen mensen niet naar dat strafhof brengen. Los van de vraag of je dit al dan niet politiek vindt. En daar hebben we dus een aantal aanbevelingen voor gedaan. En die zijn dus voor een deel gebaseerd op het feit dat ik daar nu 12 jaar werk en dus van binnenuit heb gezien hoe het beter zou kunnen op dat punt. Mm-hmm. Ik denk overigens dat, we hadden het er net even over, het mandaat, zeg maar, de basis van een strafhof, dat zal denk ik moeilijk zijn te veranderen. Als je dat vergelijkt met het Joegoslavië Rwanda-tribunaal, omdat je binnen de Verenigde Naties, dus de Veiligheidsraad, niet een unanimiteit zult krijgen om zo'n strafhof te ondersteunen. Maar je kunt wel binnen het strafhof veel meer mechanismes inbouwen dat landen wel zich houden aan die afspraken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de vraag of je de rechters niet meer instrumenten moet geven om landen te dwingen zich te houden aan de afspraken en bijvoorbeeld ook arrestatiebevelen uit te voeren.
0: Mm-hmm.
1: En zo hebben we dus een scala aan voorstellen gedaan die mogelijk kunnen leiden tot een andere aanpak.
0: Kun je je ook voorstellen dat op een gegeven moment zo'n internationaal strafhof wordt opgeheven?
1: Ja, dat zou natuurlijk in theorie kunnen als de geldstroom uiteindelijk blokkeert, want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Mm-hmm.
1: Je moet je voorstellen, het strafhof heeft een budget van 200 miljoen euro per jaar. Daar gaat iets meer dan een derde gaat naar de aanklagers. En die kunnen daar 2-3 onderzoeken per jaar van doen. Dat geeft ook aan dat het strafhof eigenlijk ook budgetair zeer krap in het jasje zit. Eigenlijk zou je, dat hoor je ook van de collega's van de aanklagers, dat er veel meer budget zou moeten komen om meer onderzoeken te kunnen doen. Maar het geheel opheffen denk ik niet, maar wel het gevaar dat er een aantal belangrijke landen afhaken. Dus het strafhof zal veel meer moeten doen om de landen die nu nog partij zijn binnen boord te houden. De grootmachten die meer dan 80% van het militaire apparaat in de wereld vertegenwoordigen. Dan moet je denken aan Rusland, China, Pakistan, India, Turkije, Amerika, Israël, Syrië. Die zullen waarschijnlijk nooit het strafhof omarmen, omdat dat ook vanuit hun eigen rechtscultuur een te groot gevaar vormt. Dus de landen die er nu zijn, die moet je binnenboord houden. Als dat kan, dan kan het strafhof zeker wel blijven bestaan. Alleen, het zal nooit een optimaal systeem worden als je ook van binnenuit het systeem niet gaat verbeteren.
0: Ja. En dan schrijf je zo'n boek. Het boek is in het Nederlands. Hè? Ik kan me voorstellen dat je wil eigenlijk dat het terechtkomt bij mensen die Engels spreken.
1: Ja, nou, mooie vraag, Misha. Het is zo dat wij gelukkig van onze uitgeverij Ambos Antos toestemming gekregen voor een Engelse vertaling. Die komt er in november. Die gaat dan ook naar alle tribunalen. En ik heb ook informeel al ben ik gepolst om in november bij de Verenigde Naties een presentatie te geven. Oud-premier Balkenende, die vorige week bij de boekpresentatie het eerste exemplaar in ontvangst nam van Leiders voor het Gerecht, die zei inderdaad, dit boek moet door iedereen en alle politici worden gelezen. Premier Balkenende, of oud-premier Balkenende, was in 2003 de premier van het kabinet ten tijde van de opening van het internationaal strafhof. En die gaf daar een hele mooie toespraak dat de strafhof vergelijkt hij met een jonge zwaan die nog moet leren zwemmen en de vleugels moet uitslaan. En wij, Robin en ik, hebben 23 jaar later, dus vorige week, teruggeblikt en gezegd, ja, is die zwaan uitgevlogen en heeft hij al kunnen zwemmen? En de conclusie was, dat is nog zeker niet het geval. Er is nog veel werk te verrichten. Maar er zijn ook momenten van hoop. En je kunt je ook afvragen, ondanks alle kritiek, ja, zonder internationaal strafhof is er helemaal geen enkele richting voor politieke leiders. Het is toch een strafhof dat een bepaalde supervisie zal geven over het internationaal recht. Hoewel het, dat moeten we niet vergeten, de pretentie dat wereldleiders zich laten afhouden van oorlogen door het bestaan van het strafhof, ik denk dat echt een utopie is. Dat is ook niet gebleken de afgelopen jaren.
0: Want dat was aanvankelijk wel het idee, een afschrikwekkende werking.
1: Ja, dat is wel het idee. Maar dat, ja, dat is zeker niet het geval geweest. Het aantal internationale conflicten is eigenlijk niet alleen hetzelfde gebleven, maar misschien zelfs toegenomen. Maar het blijft wel, zoals meneer Balkenende dat zei in 2003 in de Ridderzaal bij de opening van het strafhof, een baken van hoop. En je moet je ook afvragen, ja, wat moeten we daarvoor in de plaats dan ons voorstellen als er een strafhof is? Ja, er is eigenlijk niets anders. Dit is op dit moment het maximale wat we kunnen bereiken. Omdat, ja, wat ik al zei, een tribunaal met het mandaat wat toen het Joegoslavië had, dat is politiek niet haalbaar op dit moment. Dus dit is op dit moment het maximale. Ja, en het gaat uiteindelijk toch om het commitment van de landen zelf. En als dat commitment er niet is, ja, dan kun je op papier een heel mooi systeem hebben van regels, maar het zijn uiteindelijk de mensen, de landen, die het moeten uitvoeren.
0: Heb je een specifiek persoon in gedachten waarvan je zoiets hebt van, ik hoop echt dat die persoon het leest, want die persoon kan echt iets veranderen?
1: Nou ja, dan zou ik in ieder geval heel graag willen hebben dat president Trump het boek gaat lezen.
0: Hoe groot acht je die kans?
1: Niet groot, maar we hebben wel mogelijkheden om het boek bij hem te brengen als het Engels vertaald is. We hebben ook al een aantal contacten in gedachten en gelegd.
0: Leest hij überhaupt veel boeken?
1: Dat weet ik dus ook niet. Oh ja. Maar ik ken een van zijn adviseurs, juridische adviseurs, die het boek wel hopelijk zullen gaan lezen. Ja. Waarom Trump? Kijk, we weten hoe Amerika, ook trouwens onder de democratische presidenten, het strafhof nooit hebben omarmd. Want ook onder Joe Biden en Obama heeft Amerika nooit het strafhof omarmd. Maar we hebben het boek zodanig geschreven, ook vanuit de praktijk, met voorbeelden, dat strafhof niet als een gevaar kan worden gezien voor Amerika. Dat wordt het nu wel gezien, hè, want Amerika zegt, ja, wij leveren vaak de meeste troepen met vredesmissies. We willen niet onze eigen soldaten die toch potentieel blootstaan aan het plegen van oorlogsmisdrijven, want er is nooit een perfecte oorlog te identificeren. Willen we niet dat die aan een vreemd orgaan worden blootgesteld. Maar je kunt met Amerika natuurlijk daar veel betere afspraken over maken. En het boek bevat ook in dat opzicht wel een aantal aanknopingspunten.
0: Het begint al, hè? Met de eerste casus eigenlijk die besproken wordt in het boek is Osama bin Laden.
1: Klopt.
0: Waarvan je zegt, die had ik heel graag gewoon willen berechten in plaats van zo'n militair einde.
1: Ja, we hebben ons in het boek de vraag gesteld, wat zou er zijn gebeurd als Osama bin Laden niet zou zijn uitgeschakeld in Pakistan? Maar als hij zou zijn gearresteerd en uiteindelijk bij het strafhof zijn beland. Mm-hmm. Natuurlijk ook een hypothetische vraag. Maar we laten dus aan het begin van het boek zien, dit is een casus die bij het hof had kunnen worden berecht. Maar aan het eind van het boek komen we terug op de vraag, wat zou er zijn gebeurd? En dan kan de lezer bepalen hoe haalbaar het zou zijn geweest. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook allemaal hypothetisch, maar we laten aan de hand van dat voorbeeld zien hoe wispelturig ook die procedures bij het strafhof kunnen zijn, hoe moeilijk het is om daar een zaak überhaupt neer te leggen. Maar tegelijkertijd laten we ook in het boek zien dat landen als China, maar ook Amerika, ook argumenten hebben die we serieus moeten nemen. Waarom willen zij niet dat strafhof omarmen? Daar moeten we ons in verdiepen. Dat hebben we ook gedaan. En dan zie je dus dat er ook rechtsculturele verschillen zijn, die los van het feit hoe de Amerikanen het strafhof nu bejegenen met de sancties, maar los daarvan. En daar moet je een brug in zien te slaan. En ik denk dat heel veel onbegrip ook bestaat bij de Amerikanen, maar ook in China, over de betekenis van het strafhof. En dat is geen verwijt, maar je moet uiteindelijk die brug zien te slaan om die kloof die er nu is tussen het strafhof wordt toch als een westers product gezien, ook door veel Afrikaanse landen, enerzijds. En de landen die niet per se die westerse waarden en normen omarmen, om die brug te slaan. En alleen dan, denk ik, kan het strafhof een veel langer leven zijn beschoren. Dus ja, om je vraag terug te komen, ja, ik hoop dat dat boek hem zal bereiken.
2: Beste Geert-Jan, mij is gevraagd om als zwager iets over jou in te spreken. Wat me het eerste te binnen schiet, is dat het geen goed idee is om met jou naar een spannende film te kijken. Binnen 5 minuten heb je al door wie de boef is en wel waarom. Dat is zo ontzettend knap. Je hebt een fantastisch brein. En dat ongelofelijke brein zet je voor iedereen in die het nodig heeft. Met keer op keer een geweldig resultaat. Lieve man, ik ben trots op je. Met hartelijke groet, Jaap.
0: Je kijkt heel verbaasd.
1: Ja, dit is voor mij een hele grote verrassing.
0: Een verrassing.
1: Aangename verrassing.
0: Ja.
1: Van mijn schoonbroer Jaap. Die zelf overigens ook een fantastisch brein heeft. Als componist en cardioloog. Dus ik kan ook alleen maar in bewondering naar hem kijken.
0: Dus je hebt heel goed. Wat is dat? Is dat intuïtie? Van jij hebt het gedaan, jij bent niet goed, je bent een slecht persoon.
1: Nou, ik herinner me misschien als anekdote, Misha, dat een aantal jaar geleden keken Carrie en ik naar de film The Sixth Sense.
0: Oh ja.
1: Met Bruce Lee.
0: Bruce Willis?
1: Bruce Willis, pardon. Bruce Willis, die speelt in die film een psycholoog. Op hem is een aanslag uitgevoerd door een patiënt, omdat hij die patiënt niet goed had behandeld. En die patiënt pleegt zelfmoord. Hij heeft hier natuurlijk een enorme ervaring mee gehad. En dan gaat hij een jongetje behandelen van 9... die geesten ziet, dode mensen ziet in zijn omgeving. En hij wordt eigenlijk voor gek verklaard. En Bruce Willis gaat hem behandelen. En aan het eind van de film is er een hele bijzondere wending.
0: Ja.
1: En halverwege de film zeg ik tegen Carrie, zo zit het waarschijnlijk. En dat komt dan uit. Ik kan het niet verklappen, want ik denk dat ik dan.
0: Ja, dan ben je aan het spoilen.
1: Maar ja, de film is natuurlijk al aan. Ik geloof 1999 is die film. Maar ja, soms heb je dat. Wij kijken samen ook wel eens naar Britse krimis. En dan zitten we voor de laptop te kijken van wie zou het kunnen zijn geweest. En in een aantal gevallen kunnen we dus inderdaad, ja, of dat nou intuïtie is of niet, voorspellen of raden hoe het gaat aflopen. Ik weet niet of dat de sixth sense is, het zesde zintuig. Want we hebben
0: ervaring.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja.
1: Maar Nou ja, dat ik weet niet of dat, hoe je dat kunt verklaren, maar ja, het compliment van Jaap neem ik graag met me mee.
0: We eindigen met de liefde. Tunnel of Love, Dire Straits, zei je. Welk verhaal zit hierbij?
1: Nou, dit is een heel bijzonder verhaal. Het is denk ik geweest 2011 of 12 dat Carrie en ik op de Noordzee vanuit Engeland naar IJmuiden voeren op een zeiljacht met een zeilinstructeur. En het was behoorlijk slecht weer, bijna windkracht 7. Regen, storm, mist. En ik stond achter het roer. Carrie zat beneden met de instructeur de navigatie te verzorgen. En zij riepen steeds vanuit de vooronder de koers die we moesten varen, want het was heel slecht zicht. Enorm veel golven, kou. En op dat moment werd het nummer van Dire Straits gedraaid aan boord Tunnel of Love. En dat roept dus associatie op met ja, dat bijzonder moment in mijn leven. Dat je alleen op een oceaan, een Noordzee zit. Niemand om je heen. Alleen behalve dus de Carrie beneden met de instructeur. Maar je waant je dan eigenlijk in de rauwe natuur. En dan realiseer je hoe kwetsbaar je bent. En hoe belangrijk het is dat je weer veilig terugkomt. En ja, de Tunnel of Love, dat nummer dat toen werd gedraaid, dat we dus aan boord via de luidsprekers konden horen. Ja, dat is me altijd in dat opzicht bijgebleven.
0: Mooi. Dankjewel, Geert-Jan Knoops. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Het boek heet dus Leiders voor het Gerecht, samengeschreven met Robin Ravensbergen. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MichaBlok.

0: Omroep Fonds.
1: 2 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot zo'n graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin we samen met wetenschappers 3 uur lang de geheimen van de wetenschap ontrafelen. Komende dinsdag begint op televisie de 3-delige NTR-serie Klaar voor de Oorlog, waarin presentator Petra Grijze onderzoekt welke rol de wetenschap speelt op het slagveld van vandaag en morgen. Welke inzichten kunnen wetenschappers bieden over oorlog en vrede? En ook hier in de nacht richten we ons 4 weken lang op wetenschap in de oorlog. Vorige week zijn we daar al mee begonnen. En vandaag zit een speciaal persoon hier in de studio bij mij. Dat is namelijk directeur van het Center for Total Defense van een universiteit in Stockholm, Nicole Kringels.
3: Renette Kwakkebos. De nacht van NTR Wetenschap.
2: Want hoe kunnen we als samenleving weerbaarder worden tegen crises en verstoringen? Soms zijn we namelijk kwetsbaarder dan we denken. En dat gaat niet alleen over oorlog. Hoe gaan we als land bijvoorbeeld om met cyberaanvallen, desinformatie, stroomstoringen en extreem weer? En hoe verschilt onze aanpak van die van andere landen, zoals Zweden? Mijn gast van vannacht kan het ons vertellen. Ze woont zo'n 15 jaar in Zweden en is daar de directeur van het Center for Total Defense, dus van de KTH, een universiteit in Stockholm, en kwam speciaal voor ons naar Nederland. Goedenacht, Nicole.
4: Ja, of goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Dat voelt misschien fijner, hè?
4: Ik vind het wel leuk om een speciaal persoon genoemd te worden. Ja. In Zweden is speciaal persoon, dan ben je een beetje gek, zeg maar. Speciaal, dan noemen ze een soort van eufemisme.
2: Heel speciaal. Nee, ja, voor ons een speciale gast in de studio vandaag. Ja. We gaan het hebben over paraat staan voor oorlog. Maar je bent ooit gepromoveerd op asfalt.
4: Ja.
2: Hoe zit dat?
4: Paraat zijn voor water op de wegen. Ja, nee, inderdaad. Constructiemechanica gestudeerd in Delft. Dan betekent dat je heel veel kan over heel verschillende dingen, een beetje. Of analytisch nadenken over verschillende dingen. Dus geëindigd.